0: Marlon Brando. 5 jaar later schitterde ze als Eve Kendall in de Hitchcock-klassieker North by Northwest. Ze speelde ook in films als Exodus, Superman Returns en Winter's Tale. Saint was een van de eerste grote talenten die doorbraken via televisie en won een Emmy voor haar rol in de serie People Like Us. Krista Pike is bij bewustzijn en aanspreekbaar nadat haar executie vorige week mislukte. De 50-jarige Pike overleefde 2 normaliter dodelijke doses pentobarbital. Ze ligt nog steeds in het ziekenhuis. Ze heeft ernstig letsel aan haar armen. Ze ligt met handboeien aan haar bed vast. Haar advocaten spreken van een medisch ongekend herstel. Ze verwachten een langdurig herstelproces. Pike kreeg de doodstraf voor de moord op een 19-jarige vrouw. Die moord pleegde zij in 1995 als 18-jarige samen met haar vriend. De Zweedse politie heeft dinsdagavond een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De man had een mes bij zich en gedroeg zich agressief, meldt de Zweedse omroep SVT. Hij raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand is niet levensbedreigend. Tijdens het incident was geen lid van de koninklijke familie in het paleis. De Russische autoriteiten melden een grote brand op een olietanker, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi aan de Zwarte Zee. Het schip Aframax Rio, dat onder Liberiaanse vlag vaart, is aangevallen door een onbemand vaartuig en daarna in brand gevlogen. De 23-koppige bemanning is gered. Het blussen kan pas beginnen als het vuur minder intens is. De aanvallen op de Zwarte Zee baren steeds meer zorgen, omdat veel graan en brandstof via de zee naar de wereldmarkt gaat. De Republikeinse gouverneur van Texas, Greg Abbott, slaat woensdag een bijeenkomst met president Donald Trump over. Abbott is een jarenlange bondgenoot van Trump, maar bezoekt in plaats daarvan de kleine steden Jasper en College Station. Hij zegt dat hij die dag al andere evenementen heeft gepland. De komende verkiezingen in Texas worden spannend. Abbott hoopt herkozen te worden, maar heeft te maken met een sterke democratische uitdager. En nu het economisch nieuws. De S&P 500-index is dinsdag voor het eerst boven de 7800 punten gesloten. Koersstijgingen van technologieaandelen en gedaalde rentes op staatsobligaties zorgden voor een positieve stemming. De brede S&P 500-index sloot 0,6% hoger op 7818,93 punten. Het is voor het eerst sinds augustus dat deze graadmeter een nieuwe recordslotstand bereikt. De Nasdaq steeg 0,5% naar 27.599,79 punten. De Britse kledingwebsite ASOS heeft bevestigd dat dinsdagochtend een ongeautoriseerde melding naar klanten is gestuurd. Het bedrijf doet onderzoek naar ongeoorloofde activiteiten via externe communicatieplatforms. Mogelijk hebben kwaadwillenden toegang gekregen tot persoonlijke gegevens, zoals namen en contactgegevens. Betaalkaartgegevens en wachtwoorden zijn volgens ASOS niet getroffen. Het bedrijf heeft de toegang tot de berichtenplatforms beperkt. Duizenden besturingssystemen van Europese wind- en zonneparken zijn via internet toegankelijk en daardoor kwetsbaar voor hackpogingen. Onderzoekers van cybersecuritybedrijf Modat vonden ruim 8500 toegankelijke systemen in 35 landen, waarvan ruim 140 in Nederland. De meeste kwetsbare systemen zijn van wind- en zonneparken in Spanje, Griekenland, Italië en Duitsland. Bij een deel was het mogelijk om volledige controle over te nemen, met knoppen voor start, stop en reset van turbines. Topman Soufian El-Yatmani van Modat spreekt van een kwetsbare digitale infrastructuur. OpenAI voert de komende weken een onzichtbaar watermerk in voor teksten die door ChatGPT zijn gemaakt. Het watermerk wordt alleen in de Europese Unie uitgerold om te voldoen aan de AI-verordening. Die verordening verplicht aanbieders van kunstmatige intelligentie om door AI-gegenereerde teksten machinaal herkenbaar te maken. De technologie voegt een onzichtbaar statistisch signaal toe aan de woordkeuzes van de chatbot. Een detector kan dat signaal opsporen om te beoordelen of een tekst een OpenAI-watermerk bevat. Transavia stopt volgend voorjaar met de vliegverbinding tussen Rotterdam en Bergerac, schrijft de Telegraaf. De route vervoert jaarlijks 42.000 passagiers. In de Franse regio Périgord wonen ongeveer 30.000 Nederlanders. Zij zijn ongerust over het wegvallen van de verbinding. Transavia zegt begrip te hebben voor de teleurstelling, maar geeft geen reden voor de beslissing. De AEX-index op het Damrak heeft dinsdag zijn recordslotstand verder aangescherpt. De hoofdindex sloot 0,4% hoger op 1128,33 punten. Ook op andere Europese beurzen was de stemming positief, mede gesteund door dalende olieprijzen. Brentolie werd 1% goedkoper op $99,33 per vat. Investeerder Exor stond bovenin de AEX en steeg 2,7%, terwijl chiptoeleverancier Besi 5,4% verloor.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. FIFA-voorzitter Gianni Infantino spreekt zijn steun uit voor het Surinaamse voetbalelftal na racistische incidenten tijdens de Nations League-wedstrijd tegen Guatemala. Infantino noemt de racistische beledigingen richting de Surinaamse spelers volkomen onacceptabel. Volgens Brian Tevreden, directeur voetbalzaken van de Surinaamse Bond, waren er de hele wedstrijd apengeluiden te horen in het publiek in Guatemala-stad. De wedstrijd werd niet stilgelegd en het antidiscriminatieprotocol van de CONCACAF werd niet toegepast, schrijft Tevreden op Instagram. Joep Wennemars weet nog niet hoe goed hij eind oktober is bij de eerste wedstrijd van het schaatsseizoen. De 24-jarige schaatser van Team Essent moest afgelopen zomer herstellen van een liesblessure. Het peesblad dat vanuit de buik over het schaambod naar de spieren loopt, was losgelaten. Wennemars noemde de verplichte rustperiode emotioneel de moeilijkste periode die hij heeft gekend. Zwaarder dan het drama op de Olympische Spelen van Milaan. De schaatsers rijden van 30 oktober tot en met 1 november in Tialf het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker. Harry Kane is gisteravond gedeeld record international van Engeland geworden. Door zijn basisplaats tegen Tsjechië in de Nations League evenaart de spits het record van 125 interlands van doelman Peter Shilton. Kane debuteerde in maart 2015 voor Engeland en scoorde in zijn 124 interlands 89 keer. Daarmee is hij ook topscorer aller tijden van de Engelse nationale ploeg. Jong Oranje heeft zich geplaatst voor de play-offs om het EK voetbal van 2027 in Albanië en Servië. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Doetinchem met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina en eindigde als tweede in de pool. Jong Oranje haalde Jong Israël in, dat bij Jong Noorwegen niet verder kwam dan 1-1. Het duurde tot de 70ste minuut voordat Ayman Sliti de ban brak. Daarna maakten Lequincio Zeefuik en tweemaal Devin Haan de eindstand 4-0. Komende vrijdag wordt de tegenstander in de play-offs geloot. Cristiano Ronaldo blijft beschikbaar voor het Portugese nationale elftal. Dat laat de aanvoerder weten in een verklaring die door Portugese media is verspreid. Ronaldo verliet eerder het trainingskamp na een conflict met bondscoach Jorge Jesus. Hij beschuldigt Jesus ervan twee keer zijn woord te hebben gebroken. Ronaldo biedt excuses aan voor zijn gedrag en zegt dat de bond hem moet straffen. Kroatië heeft zich hersteld van de zware nederlaag tegen Engeland met een sterk optreden tegen wereldkampioen Spanje, maar verloor uiteindelijk met 1-2 in Split. PSV'er Ivan Perisic opende na ruim een kwartier de score voor Kroatië, maar kreeg later zijn tweede gele kaart en moest het veld verlaten. Mikel Merino zorgde voor zowel de gelijkmaker als het winnende doelpunt voor Spanje. Met deze vierde overwinning op rij plaatste Spanje zich voortijdig voor de kwartfinales van de Nations League. Engeland won met 3-0 van Tsjechië, waarbij Harry Kane twee keer scoorde in zijn 125ste interland.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht kan het op meerdere plaatsen mistig worden. Soms zelfs dichtmist. Daarom geldt er code geel. De temperatuur ligt tussen de 9 graden in het zuidoosten en 14 graden in het noordwesten. En er staat weinig wind. Morgenochtend kan er nog wat mist hangen, vooral in het noorden. Daarna volgen zonnige perioden en blijft het droog. In de middag is er veel zon, maar vanuit het westen komt meer bewolking. Aan het eind van de middag begint het in Zeeland te regenen. Het wordt tussen de 20 graden in het noordwesten en plaatselijk 25 graden in Zuid-Limburg. De wind is zwak tot matig uit het zuidoosten. Vanavond wordt het dikker bewolkt en gaat het steeds meer regenen. In Limburg kan er ook onweer voorkomen. De wind draait naar het noordwesten en wordt aan de kust krachtig, mogelijk hard. Morgen trekt de regen in de ochtend weg naar het oosten. Daarna wordt het wisselend bewolkt met enkele buien en geregeld zon. De middagtemperatuur ligt rond de 16 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Den Haag neemt woensdag zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen bij het Vredespaleis. Daar vindt een interreligieuze herdenking plaats van het geweld dat op 7 oktober 2023 begon. Onder de sprekers zijn een rabbijn, een predikante en een imam. Ook burgemeester Jan van Zanen is aanwezig. Woensdag zijn er ook elders in Nederland herdenkingen, naar aanleiding van de 3 jaar die zijn verstreken sinds de aanval van Hamas op Israël en het begin van de oorlog in Gaza. Ook zijn er op diverse plekken pro-Palestijnse protesten, zoals op de Dam en op stations van grote steden. De politie heeft dinsdagavond een 41-jarige man uit Heemskerk aangehouden op de A13 bij Delft na een schietpartij in Rotterdam. Op de Nieuwstraat in het centrum van Rotterdam werd dinsdag rond 17:15 geschoten. De schutter stapte in een auto en reed weg richting station Blaak. Het doelwit is voor zover bekend niet geraakt en ook weggekomen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers waarschuwt dat door het tekort aan opvangplekken steeds meer asielzoekers buiten de opvang in Ter Apel dreigen te moeten wachten. Het wordt zelfs steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en mensen met medische problemen direct onderdak te bieden. Volgens het COA zijn acuut honderden extra opvangplekken nodig. Het tekort komt doordat bewoners te lang in de opvang blijven en bijna 18.500 statushouders wachten op huisvesting in gemeenten. De pas aangetreden bestuursvoorzitter Remco Bakker roept gemeenten op snel noodopvang en tijdelijke huisvesting voor statushouders te regelen. Het Zuiderland Medisch Centrum waarschuwt patiënten en bezoekers voor extra reistijd door een afsluiting van de A2 in Limburg. De snelweg is van donderdagavond tot maandagochtend volledig dicht tussen de knooppunten Kerensheide en het Vonderen. In die periode worden 2 viaducten gesloopt en onder meer nieuwe faunapassages aangelegd. Het ziekenhuis, met hoofdlocaties in Heerlen en Sittard-Geleen, adviseert mensen om bij het plannen van hun reis rekening te houden met de afsluiting. Rijkswaterstaat meldt dat de extra reistijd kan oplopen tot meer dan een uur, zowel op snelwegen als op provinciale en lokale wegen. Tom Beugelsdijk stopt als gemeenteraadslid voor Hart voor Den Haag door een verandering in zijn privésituatie. De voormalige verdediger van ADO Den Haag blijft in Rijswijk wonen in plaats van te verhuizen naar de Haagse woning waarop hij staat ingeschreven, maar die nog verbouwd moet worden, vanwege een omgangsregeling met zijn kinderen. Een raadslid moet wonen in de gemeente waarin die rol wordt gevuld. Volgens fractievoorzitter Koen Bom blijft Beugelsdijk zich inzetten voor de partij en blijft hij betrokken bij Haagse sportclubs. De vrijgekomen raadszetel wordt ingenomen door Oscar Olierook. De politie heeft in het centrum van Rotterdam 2 mannen aangehouden na een achtervolging met een gestolen auto. Een agent kreeg een melding over de gestolen auto die dichtbij hem bleek te rijden. De bestuurder weigerde te stoppen, waarna de achtervolging werd ingezet. Op de Parkstraat werd de auto klemgereden en tot stilstand gebracht. In de auto werd een vuurwapen aangetroffen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het parlement van Kosovo heeft woensdagochtend in de vroege ochtend een nieuwe president gekozen. Justina Chiroca-Pula kreeg de vereiste 2/3 meerderheid dankzij een deal tussen de regering en de oppositie. Premier Albin Kurti stemde in met een wet die de bevoegdheden van een speciale rechtbank voor oorlogsmisdaden moet inperken. Die rechtbank veroordeelde vorige maand 4 voormalige kopstukken van het Kosovaarse bevrijdingsleger. De stemming vond net op tijd plaats. Het overschrijden van de deadline van middernacht had kunnen leiden tot de 4e algemene verkiezingen in Kosovo in minder dan 2 jaar tijd. De Amerikaanse actrice Eva Marie Saint is dinsdag op 102-jarige leeftijd overleden in haar huis in Los Angeles. Saint won in 1954 een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol voor haar filmdebuut in On the Waterfront, waarin ze speelde naast Marlon Brando. 5 jaar later schitterde ze als Eve Kendall in de Hitchcock-klassieker North by Northwest. Ze speelde ook in films als Exodus, Superman Returns en Winter's Tale. Saint was een van de eerste grote talenten die doorbraken via televisie en won een Emmy voor haar rol in de serie People Like Us. Christa Pike is bij bewustzijn en aanspreekbaar nadat haar executie vorige week mislukte. De 50-jarige Pike overleefde 2 normaliter dodelijke doses pentobarbital. Ze ligt nog steeds in het ziekenhuis. Ze heeft ernstig letsel aan haar armen. Ze ligt met handboeien aan haar bed vast. Haar advocaten spreken van een medisch ongekend herstel. Ze verwachten een langdurig herstelproces. Pike kreeg de doodstraf voor de moord op een 19-jarige vrouw. Die moord pleegde zij in 1995 als 18-jarige samen met haar vriend. De Zweedse politie heeft dinsdagavond een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De man had een mes bij zich en gedroeg zich agressief, meldt de Zweedse omroep SVT. Hij raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand is niet levensbedreigend. Tijdens het incident was geen lid van de koninklijke familie in het paleis. De Russische autoriteiten melden een grote brand op een olietanker, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi aan de Zwarte Zee. Het schip Aframax Rio, dat onder Liberiaanse vlag vaart, is aangevallen door een onbemand vaartuig en daarna in brand gevlogen. De 23-koppige bemanning is gered. Het blussen kan pas beginnen als het vuur minder intens is. De aanvallen op de Zwarte Zee baren steeds meer zorgen, omdat veel graan en brandstof via de zee naar de wereldmarkt gaat. De Republikeinse gouverneur van Texas, Greg Abbott, slaat woensdag een bijeenkomst met president Donald Trump over. Abbott is een jarenlange bondgenoot van Trump, maar bezoekt in plaats daarvan de kleine steden Jasper en College Station. Hij zegt dat hij die dag al andere evenementen heeft gepland. De komende verkiezingen in Texas worden spannend. Abbott hoopt herkozen te worden, maar heeft te maken met een sterke democratische uitdager. En nu het economisch nieuws. De S&P 500-index is dinsdag voor het eerst boven de 7.800 punten gesloten. Koersstijgingen van technologieaandelen en gedaalde rentes op staatsobligaties zorgden voor een positieve stemming. De brede S&P 500-index sloot 0,6% hoger op 7.818,93 punten. Het is voor het eerst sinds augustus dat deze graadmeter een nieuwe recordslotstand bereikt. De Nasdaq steeg 0,5% naar 27.599,79 punten. De Britse kledingwebsite ASOS heeft bevestigd dat dinsdagochtend een ongeautoriseerde melding naar klanten is gestuurd. Het bedrijf doet onderzoek naar ongeoorloofde activiteiten via externe communicatieplatforms. Mogelijk hebben kwaadwillenden toegang gekregen tot persoonlijke gegevens, zoals namen en contactgegevens. Betaalkaartgegevens en wachtwoorden zijn volgens ASOS niet getroffen. Het bedrijf heeft de toegang tot de berichtenplatforms beperkt. Duizenden besturingssystemen van Europese wind- en zonneparken zijn via internet toegankelijk en daardoor kwetsbaar voor hackpogingen. Onderzoekers van cybersecuritybedrijf Modat vonden ruim 8.500 toegankelijke systemen in 35 landen, waarvan ruim 140 in Nederland. De meeste kwetsbare systemen zijn van wind- en zonneparken in Spanje, Griekenland, Italië en Duitsland. Bij een deel was het mogelijk om volledige controle over te nemen, met knoppen voor start, stop en reset van turbines. Topman Soufiane El Yatmani van MODAT spreekt van een kwetsbare digitale infrastructuur. OpenAI voert de komende weken een onzichtbaar watermerk in voor teksten die door ChatGPT zijn gemaakt. Het watermerk wordt alleen in de Europese Unie uitgerold om te voldoen aan de AI-verordening. Die verordening verplicht aanbieders van kunstmatige intelligentie om door AI gegenereerde teksten machinaal herkenbaar te maken. De technologie voegt een onzichtbaar statistisch signaal toe aan de woordkeuzes van de chatbot. Een detector kan dat signaal opsporen om te beoordelen of een tekst een OpenAI watermerk bevat. Transavia stopt volgend voorjaar met de vliegverbinding tussen Rotterdam en Bergerac, schrijft de Telegraaf. De route vervoert jaarlijks 42.000 passagiers. In de Franse regio Périgord wonen ongeveer 30.000 Nederlanders. Zij zijn ongerust over het wegvallen van de verbinding. Transavia zegt begrip te hebben voor de teleurstelling, maar geeft geen reden voor de beslissing. De AEX-index op het Damrak heeft dinsdag zijn recordslotstand verder aangescherpt. De hoofdindex sloot 0,4% hoger op 1128,33 punten. Ook op andere Europese beurzen was de stemming positief, mede gesteund door dalende olieprijzen. Brentolie werd 1% goedkoper op $99,33 per vat. Investeerder Exor stond bovenin de AEX en steeg 2,7%, terwijl chiptoeleverancier Besi 5,4% verloor.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Joep Wennemars weet nog niet hoe goed hij eind oktober is bij de eerste wedstrijd van het schaatsseizoen. De 24-jarige schaatser van Team Essent moest afgelopen zomer herstellen van een liesblessure. Het peesblad dat vanuit de buik over het schaambod naar de spieren loopt, was losgelaten. Wennemars noemde de verplichte rustperiode emotioneel de moeilijkste periode die hij heeft gekend. Zwaarder dan het drama op de Olympische Spelen van Milaan. De schaatsers rijden van 30 oktober tot en met 1 november in Tialf het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker. Harry Kane is gisteravond gedeeld record international van Engeland geworden. Door zijn basisplaats tegen Tsjechië in de Nations League evenaart de spits het record van 125 interlands van doelman Peter Shilton. Kane debuteerde in maart 2015 voor Engeland en scoorde in zijn 124 interlands 89 keer. Daarmee is hij ook topscorer aller tijden van de Engelse nationale ploeg. Jong Oranje heeft zich geplaatst voor de play-offs om het EK voetbal van 2027 in Albanië en Servië. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Doetinchem met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina en eindigde als tweede in de pool. Jong Oranje haalde Jong Israël in, dat bij Jong Noorwegen niet verder kwam dan 1-1. Het duurde tot de 70ste minuut voordat Ayman Sliti de ban brak. Daarna maakten Lequincio Zeefuik en tweemaal Devin Haan de eindstand 4-0. Komende vrijdag wordt de tegenstander in de play-offs geloot. Cristiano Ronaldo blijft beschikbaar voor het Portugese nationale elftal. Dat laat de aanvoerder weten in een verklaring die door Portugese media is verspreid. Ronaldo verliet eerder het trainingskamp na een conflict met bondscoach Jorge Jesus. Hij beschuldigt Jesus ervan 2 keer zijn woord te hebben gebroken. Ronaldo biedt excuses aan voor zijn gedrag en zegt dat de bond hem moet straffen. Kroatië heeft zich hersteld van de zware nederlaag tegen Engeland met een sterk optreden tegen wereldkampioen Spanje, maar verloor uiteindelijk met 1-2 in Split. PSV'er Ivan Perisic opende na ruim een kwartier de score voor Kroatië, maar kreeg later zijn tweede gele kaart en moest het veld verlaten. Mikel Merino zorgde voor zowel de gelijkmaker als het winnende doelpunt voor Spanje. Met deze 4e overwinning op rij plaatste Spanje zich voortijdig voor de kwartfinales van de Nations League. Engeland won met 3-0 van Tsjechië, waarbij Harry Kane 2 keer scoorde in zijn 125ste interland. Argentinië speelt vanavond de laatste interland van Lionel Messi. De 39-jarige spelmaker neemt afscheid als international in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin voor 80.000 toeschouwers in Buenos Aires. Messi debuteerde in 2005 voor Argentinië en speelde 207 interlands, waarin

0: Wat mist, vooral in het noorden. Daarna zonnige perioden en droog weer. De wind komt uit het zuidoosten en is zwak tot matig. In de middag veel zon, met later meer bewolking vanuit het westen. Eind van de middag begint het in Zeeland te regenen. Het wordt 20 graden in het noordwesten tot plaatselijk 25 graden in Zuid-Limburg. In de avond wordt het zwaar bewolkt en gaat het vanuit het zuidwesten steeds meer regenen. In Limburg is ook onweer mogelijk. De wind draait naar het noordwesten en wordt matig. Aan de kust krachtig tot hard.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Den Haag neemt woensdag zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen bij het Vredespaleis. Daar vindt een interreligieuze herdenking plaats van het geweld dat op 7 oktober 2023 begon. Onder de sprekers zijn een rabbijn, een predikante en een imam. Ook burgemeester Jan van Zanen is aanwezig. Woensdag zijn er ook elders in Nederland herdenkingen, naar aanleiding van de 3 jaar die zijn verstreken sinds de aanval van Hamas op Israël en het begin van de oorlog in Gaza. Ook zijn er op diverse plekken pro-Palestijnse protesten, zoals op de Dam en op stations van grote steden. De politie heeft dinsdagavond een 41-jarige man uit Heemskerk aangehouden op de A13 bij Delft na een schietpartij in Rotterdam. Op de Nieuwstraat in het centrum van Rotterdam werd dinsdag rond 17:15 geschoten. De schutter stapte in een auto en reed weg richting station Blaak. Het doelwit is voor zover bekend niet geraakt en ook weggekomen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers waarschuwt dat door het tekort aan opvangplekken steeds meer asielzoekers buiten de opvang in Ter Apel dreigen te moeten wachten. Het wordt zelfs steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en mensen met medische problemen direct onderdak te bieden. Volgens het COA zijn acuut honderden extra opvangplekken nodig. Het tekort komt doordat bewoners te lang in de opvang blijven en bijna 18.500 statushouders wachten op huisvesting in gemeenten. De pas aangetreden bestuursvoorzitter Remco Bakker roept gemeenten op snel noodopvang en tijdelijke huisvesting voor statushouders te regelen. Het Zuiderland Medisch Centrum waarschuwt patiënten en bezoekers voor extra reistijd door een afsluiting van de A2 in Limburg. De snelweg is van donderdagavond tot maandagochtend volledig dicht tussen de knooppunten Kerensheide en het Vonderen. In die periode worden 2 viaducten gesloopt en onder meer nieuwe faunapassages aangelegd. Het ziekenhuis, met hoofdlocaties in Heerlen en Sittard-Geleen, adviseert mensen om bij het plannen van hun reis rekening te houden met de afsluiting. Rijkswaterstaat meldt dat de extra reistijd kan oplopen tot meer dan een uur, zowel op snelwegen als op provinciale en lokale wegen. Tom Beugelsdijk stopt als gemeenteraadslid voor Hart voor Den Haag door een verandering in zijn privésituatie. De voormalige verdediger van ADO Den Haag blijft in Rijswijk wonen in plaats van te verhuizen naar de Haagse woning waarop hij staat ingeschreven, maar die nog verbouwd moet worden, vanwege een omgangsregeling met zijn kinderen. Een raadslid moet wonen in de gemeente waarin die rol wordt gevuld. Volgens fractievoorzitter Koen Bom blijft Beugelsdijk zich inzetten voor de partij en blijft hij betrokken bij Haagse sportclubs. De vrijgekomen raadszetel wordt ingenomen door Oscar Olierook. De politie heeft in het centrum van Rotterdam 2 mannen aangehouden na een achtervolging met een gestolen auto. Een agent kreeg een melding over de gestolen auto die dichtbij hem bleek te rijden. De bestuurder weigerde te stoppen, waarna de achtervolging werd ingezet. Op de Parkstraat werd de auto klemgereden en tot stilstand gebracht. In de auto werd een vuurwapen aangetroffen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. Het parlement van Kosovo heeft woensdagochtend in de vroege ochtend een nieuwe president gekozen. Justina Shirokapula kreeg de vereiste 2/3 meerderheid dankzij een deal tussen de regering en de oppositie. Premier Albin Kurti stemde in met een wet die de bevoegdheden van een speciale rechtbank voor oorlogsmisdaden moet inperken.

0: Die rechtbank veroordeelde vorige maand 4 voormalige kopstukken van het Kosovaarse bevrijdingsleger. De stemming vond net op tijd plaats. Het overschrijden van de deadline van middernacht had kunnen leiden tot de 4e algemene verkiezingen in Kosovo in minder dan 2 jaar tijd. De Amerikaanse actrice Eva Marie Saint is dinsdag op 102-jarige leeftijd overleden in haar huis in Los Angeles. Saint won in 1954 een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol voor haar filmdebuut in On the Waterfront, waarin ze speelde naast Marlon Brando. 5 jaar later schitterde ze als Eve Kendall in de Hitchcock-klassieker North by Northwest. Ze speelde ook in films als Exodus, Superman Returns en Winter's Tale. Saint was een van de eerste grote talenten die doorbraken via televisie en won een Emmy voor haar rol in de serie People Like Us. Krista Pike is bij bewustzijn en aanspreekbaar nadat haar executie vorige week mislukte. De 50-jarige Pike overleefde 2 normaliter dodelijke doses pentobarbital. Ze ligt nog steeds in het ziekenhuis. Ze heeft ernstig letsel aan haar armen. Ze ligt met handboeien aan haar bed vast. Haar advocaten spreken van een medisch ongekend herstel. Ze verwachten een langdurig herstelproces. Pike kreeg de doodstraf voor de moord op een 19-jarige vrouw. Die moord pleegde zij in 1995 als 18-jarige samen met haar vriend. De Zweedse politie heeft dinsdagavond een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De man had een mes bij zich en gedroeg zich agressief, meldt de Zweedse omroep SVT. Hij raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand is niet levensbedreigend. Tijdens het incident was geen lid van de koninklijke familie in het paleis. De Russische autoriteiten melden een grote brand op een olietanker, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi aan de Zwarte Zee. Het schip Aframax Rio, dat onder Liberiaanse vlag vaart, is aangevallen door een onbemand vaartuig en daarna in brand gevlogen. De 23-koppige bemanning is gered. Het blussen kan pas beginnen als het vuur minder intens is. De aanvallen op de Zwarte Zee baren steeds meer zorgen, omdat veel graan en brandstof via de zee naar de wereldmarkt gaat. De Republikeinse gouverneur van Texas, Greg Abbott, slaat woensdag een bijeenkomst met president Donald Trump over. Abbott is een jarenlange bondgenoot van Trump, maar bezoekt in plaats daarvan de kleine steden Jasper en College Station. Hij zegt dat hij die dag al andere evenementen heeft gepland. De komende verkiezingen in Texas worden spannend. Abbott hoopt herkozen te worden, maar heeft te maken met een sterke democratische uitdager. En nu het economisch nieuws. De S&P 500-index is dinsdag voor het eerst boven de 7.800 punten gesloten. Koersstijgingen van technologieaandelen en gedaalde rentes op staatsobligaties zorgden voor een positieve stemming. De brede S&P 500-index sloot 0,6% hoger op 7.818,93 punten. Het is voor het eerst sinds augustus dat deze graadmeter een nieuwe recordslotstand bereikt. De Nasdaq steeg 0,5% naar 27.599,79 punten. De Britse kledingwebsite ASOS heeft bevestigd dat dinsdagochtend een ongeautoriseerde melding naar klanten is gestuurd. Het bedrijf doet onderzoek naar ongeoorloofde activiteiten via externe communicatieplatforms. Mogelijk hebben kwaadwillenden toegang gekregen tot persoonlijke gegevens, zoals namen en contactgegevens. Betaalkaartgegevens en wachtwoorden zijn volgens ASOS niet getroffen. Het bedrijf heeft de toegang tot de berichtenplatforms beperkt. Duizenden besturingssystemen van Europese wind- en zonneparken zijn via internet toegankelijk en daardoor kwetsbaar voor hackpogingen. Onderzoekers van cybersecuritybedrijf Modat vonden ruim 8.500 toegankelijke systemen in 35 landen, waarvan ruim 140 in Nederland. De meeste kwetsbare systemen zijn van wind- en zonneparken in Spanje, Griekenland, Italië en Duitsland. Bij een deel was het mogelijk om volledige controle over te nemen, met knoppen voor start, stop en reset van turbines. Topman Soufian El-Yatmani van Modat spreekt van een kwetsbare digitale infrastructuur. OpenAI voert de komende weken een onzichtbaar watermerk in voor teksten die door ChatGPT zijn gemaakt. Het watermerk wordt alleen in de Europese Unie uitgerold om te voldoen aan de AI-verordening. Die verordening verplicht aanbieders van kunstmatige intelligentie om door AI-gegenereerde teksten machinaal herkenbaar te maken. De technologie voegt een onzichtbaar statistisch signaal toe aan de woordkeuzes van de chatbot. Een detector kan dat signaal opsporen om te beoordelen of een tekst een OpenAI-watermerk bevat. Transavia stopt volgend voorjaar met de vliegverbinding tussen Rotterdam en Bergerac, schrijft de Telegraaf. De route vervoert jaarlijks 42.000 passagiers. In de Franse regio Périgord wonen ongeveer 30.000 Nederlanders. Zij zijn ongerust over het wegvallen van de verbinding. Transavia zegt begrip te hebben voor de teleurstelling, maar geeft geen reden voor de beslissing. De AEX-index op het Damrak heeft dinsdag zijn recordslotstand verder aangescherpt. De hoofdindex sloot 0,4% hoger op 1128,33 punten. Ook op andere Europese beurzen was de stemming positief, mede gesteund door dalende olieprijzen. Brentolie werd 1% goedkoper op $99,33 per vat. Investeerder Exor stond bovenin de AEX en steeg 2,7%, terwijl chiptoeleverancier Besi 5,4% verloor.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Joep Wennemars weet nog niet hoe goed hij eind oktober is bij de eerste wedstrijd van het schaatsseizoen. De 24-jarige schaatser van Team Essent moest afgelopen zomer herstellen van een liesblessure. Het peesblad dat vanuit de buik over het schaambod naar de spieren loopt, was losgelaten. Wennemars noemde de verplichte rustperiode emotioneel de moeilijkste periode die hij heeft gekend. Zwaarder dan het drama op de Olympische Spelen van Milaan. De schaatsers rijden van 30 oktober tot en met 1 november in Tialf het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker. Harry Kane is gisteravond gedeeld record international van Engeland geworden. Door zijn basisplaats tegen Tsjechië in de Nations League evenaart de spits het record van 125 interlands van doelman Peter Shilton. Kane debuteerde in maart 2015 voor Engeland en scoorde in zijn 124 interlands 89 keer. Daarmee is hij ook topscorer aller tijden van de Engelse nationale ploeg. Jong Oranje heeft zich geplaatst voor de play-offs om het EK voetbal van 2027 in Albanië en Servië. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Doetinchem met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina en eindigde als tweede in de pool. Jong Oranje haalde Jong Israël in, dat bij Jong Noorwegen niet verder kwam dan 1-1. Het duurde tot de 70ste minuut voordat Ayman Sliti de ban brak. Daarna maakten Lequincio Zeefuik en tweemaal Devin Haan de eindstand 4-0. Komende vrijdag wordt de tegenstander in de play-offs geloot. Cristiano Ronaldo blijft beschikbaar voor het Portugese nationale elftal. Dat laat de aanvoerder weten in een verklaring die door Portugese media is verspreid. Ronaldo verliet eerder het trainingskamp na een conflict met bondscoach Jorge Jesus. Hij beschuldigt Jesus ervan twee keer zijn woord te hebben gebroken. Ronaldo biedt excuses aan voor zijn gedrag en zegt dat de bond hem moet straffen. Kroatië heeft zich hersteld van de zware nederlaag tegen Engeland met een sterk optreden tegen wereldkampioen Spanje, maar verloor uiteindelijk met 1-2 in Split. PSV'er Ivan Perisic opende na ruim een kwartier de score voor Kroatië, maar kreeg later zijn tweede gele kaart en moest het veld verlaten. Mikel Merino zorgde voor zowel de gelijkmaker als het winnende doelpunt voor Spanje. Met deze vierde overwinning op rij plaatste Spanje zich voortijdig voor de kwartfinales van de Nations League. Engeland won met 3-0 van Tsjechië, waarbij Harry Kane twee keer scoorde in zijn 125ste interland. Argentinië speelt vanavond de laatste interland van Lionel Messi. De 39-jarige spelmaker neemt afscheid als international in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin voor 80.000 toeschouwers in Buenos Aires. Messi debuteerde in 2005 voor Argentinië en speelde 207 interlands, waarin hij 125 keer scoorde. Hij werd wereldkampioen in 2022 en won 2 keer de Copa America. De Argentijnse bond eert hem met een speciaal shirt en heeft oud-ploeggenoten uitgenodigd.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht is er plaatselijk mist. Op sommige plekken kan het ook dichte mist zijn. Er geldt code geel voor dichte mist. De temperatuur ligt tussen 9 graden in het zuidoosten en 14 graden in het noordwesten. Er staat weinig wind. Morgenochtend eerst nog wat mist, vooral in het noorden. Daarna zonnige periode en droog weer. De wind komt uit het zuidoosten en is zwak tot matig. In de middag veel zon, met later meer bewolking vanuit het westen. Eind van de middag begint het in Zeeland te regenen. Het wordt 20 graden in het noordwesten tot plaatselijk 25 graden in Zuid-Limburg. In de avond wordt het zwaar bewolkt en gaat het vanuit het zuidwesten steeds meer regenen. In Limburg is ook onweer mogelijk. De wind draait naar het noordwesten en wordt matig. Aan de kust krachtig tot hard.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het aantal mensen dat kanker krijgt stijgt de komende 20 jaar fors, schrijft de Telegraaf op basis van een toekomstverkenning van het Integraal Kankercentrum Nederland. In 2025 krijgen 136.000 mensen de diagnose kanker. In 2045 zijn dat er 170.000 per jaar. De belangrijkste oorzaak is de vergrijzing, omdat kanker vaker voorkomt op hogere leeftijd. Bij vrouwen neemt vooral huid-, borst- en longkanker toe. Bij mannen gaat het om huid-, prostaat- en blaaskanker. De politie heeft dinsdagavond een 41-jarige man uit Heemskerk aangehouden op de A13 bij Delft na een schietpartij in Rotterdam. Op de Nieuwstraat in het centrum van Rotterdam werd dinsdag rond 17:15 geschoten. De schutter stapte in een auto en reed weg richting station Blaak. Het doelwit is voor zover bekend niet geraakt en ook weggekomen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers waarschuwt dat door het tekort aan opvangplekken steeds meer asielzoekers buiten de opvang in Ter Apel dreigen te moeten wachten. Het wordt zelfs steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en mensen met medische problemen direct onderdak te bieden. Volgens het COA zijn acuut honderden extra opvangplekken nodig. Het tekort komt doordat bewoners te lang in de opvang blijven en bijna 18.500 statushouders wachten op huisvesting in gemeenten. De pas aangetreden bestuursvoorzitter Remco Bakker roept gemeenten op snel noodopvang en tijdelijke huisvesting voor statushouders te regelen. Den Haag neemt woensdag zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen bij het Vredespaleis. Daar vindt een interreligieuze herdenking plaats van het geweld dat op 7 oktober 2023 begon. Onder de sprekers zijn een rabbijn, een predikante en een imam. Ook burgemeester Jan van Zanen is aanwezig. Woensdag zijn er ook elders in Nederland herdenkingen, naar aanleiding van de 3 jaar die zijn verstreken sinds de aanval van Hamas op Israël en het begin van de oorlog in Gaza. Ook zijn er op diverse plekken pro-Palestijnse protesten, zoals op de Dam en op stations van grote steden. De politie heeft in het centrum van Rotterdam 2 mannen aangehouden na een achtervolging met een gestolen auto. Een agent kreeg een melding over de gestolen auto die dichtbij hem bleek te rijden. De bestuurder weigerde te stoppen, waarna de achtervolging werd ingezet. Op de Parkstraat werd de auto klemgereden en tot stilstand gebracht. In de auto werd een vuurwapen aangetroffen. Het Zuiderland Medisch Centrum waarschuwt patiënten en bezoekers voor extra reistijd door een afsluiting van de A2 in Limburg. De snelweg is van donderdagavond tot maandagochtend volledig dicht tussen de knooppunten Kerensheide en het Vonderen. In die periode worden 2 viaducten gesloopt en onder meer nieuwe faunapassages aangelegd. Het ziekenhuis, met hoofdlocaties in Heerlen en Sittard-Geleen, adviseert mensen om bij het plannen van hun reis rekening te houden met de afsluiting. Rijkswaterstaat meldt dat de extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur, zowel op snelwegen als op provinciale en lokale wegen.
1: Geen geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een 30-jarige man uit de Amerikaanse staat Washington is gearresteerd op verdenking van medeplichtigheid aan de dodelijke schietpartijen in het Canadese Tumbler Ridge in februari. James Cody Bryant zou herhaaldelijk contact hebben gehad met de dader en haar advies en geld hebben gestuurd. Ook zou hij hebben ingestemd met het live uitzenden van de schietpartijen. Volgens het Openbaar Ministerie had Bryant de politie kunnen waarschuwen, maar koos hij ervoor dat niet te doen. Op 10 februari doodde een 18-jarige transgender vrouw in Tumbler Ridge haar moeder en halfbroer. Daarna schoot ze 5 kinderen en een leraar dood in haar voormalige middelbare school. Vervolgens doodde ze zichzelf. Het parlement van Kosovo heeft woensdagochtend in de vroege ochtend een nieuwe president gekozen. Justina Shirokapula kreeg de vereiste 2/3 meerderheid dankzij een deal tussen de regering en de oppositie. Premier Albin Kurti stemde in met een wet die de bevoegdheden van een speciale rechtbank voor oorlogsmisdaden moet inperken. Die rechtbank veroordeelde vorige maand 4 voormalige kopstukken van het Kosovaarse bevrijdingsleger. De stemming vond net op tijd plaats. Het overschrijden van de deadline van middernacht had kunnen leiden tot de 4e algemene verkiezingen in Kosovo in minder dan 2 jaar tijd. De Amerikaanse actrice Eva Marie Saint is dinsdag op 102-jarige leeftijd overleden in haar huis in Los Angeles. Saint won in 1954 een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol voor haar filmdebuut in On the Waterfront, waarin ze speelde naast Marlon Brando. 5 jaar later schitterde ze als Eve Kendall in de Hitchcock-klassieker North by Northwest. Ze speelde ook in films als Exodus, Superman Returns en Winter's Tale. Saint was een van de eerste grote talenten die doorbraken via televisie en won een Emmy voor haar rol in de serie People Like Us. Christa Pike is bij bewustzijn en aanspreekbaar nadat haar executie vorige week mislukte. De 50-jarige Pike overleefde 2 normaliter dodelijke doses pentobarbital. Ze ligt nog steeds in het ziekenhuis. Ze heeft ernstig letsel aan haar armen. Ze ligt met handboeien aan haar bed vast. Haar advocaten spreken van een medisch ongekend herstel. Ze verwachten een langdurig herstelproces. Pike kreeg de doodstraf voor de moord op een 19-jarige vrouw. Die moord pleegde zij in 1995 als 18-jarige samen met haar vriend. De Zweedse politie heeft dinsdagavond een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De man had een mes bij zich en gedroeg zich agressief, meldt de Zweedse omroep SVT. Hij raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand is niet levensbedreigend. Tijdens het incident was geen lid van de koninklijke familie in het paleis. De Russische autoriteiten melden een grote brand op een olietanker, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi aan de Zwarte Zee. Het schip Aframax Rio, dat onder Liberiaanse vlag vaart, is aangevallen door een onbemand vaartuig en daarna in brand gevlogen. De 23-koppige bemanning is gered. Het blussen kan pas beginnen als het vuur minder intens is. De aanvallen op de Zwarte Zee baren steeds meer zorgen, omdat veel graan en brandstof via de zee naar de wereldmarkt gaat. En nu het economisch nieuws. De S&P 500-index is dinsdag voor het eerst boven de 7.800 punten gesloten. Koersstijgingen van technologieaandelen en gedaalde rentes op staatsobligaties zorgden voor een positieve stemming. De brede S&P 500-index sloot 0,6% hoger op 7.818,93 punten. Het is voor het eerst sinds augustus dat deze graadmeter een nieuwe recordslotstand bereikt. De Nasdaq steeg 0,5% naar 27.599,79 punten. De Britse kledingwebsite ASOS heeft bevestigd dat dinsdagochtend een ongeautoriseerde melding naar klanten is gestuurd. Het bedrijf doet onderzoek naar ongeoorloofde activiteiten via externe communicatieplatforms. Mogelijk hebben kwaadwillenden toegang gekregen tot persoonlijke gegevens, zoals namen en contactgegevens. Betaalkaartgegevens en wachtwoorden zijn volgens Essos niet getroffen. Het bedrijf heeft de toegang tot de berichtenplatforms beperkt. Duizenden besturingssystemen van Europese wind- en zonneparken zijn via internet toegankelijk en daardoor kwetsbaar voor hackpogingen. Onderzoekers van cybersecuritybedrijf Modat vonden ruim 8.500 toegankelijke systemen in 35 landen, waarvan ruim 140 in Nederland. De meeste kwetsbare systemen zijn van wind- en zonneparken in Spanje, Griekenland, Italië en Duitsland. Bij een deel was het mogelijk om volledige controle over te nemen, met knoppen voor start, stop en reset van turbines. Topman Soufian El Yatmani van Modat spreekt van een kwetsbare digitale infrastructuur. OpenAI voert de komende weken een onzichtbaar watermerk in voor teksten die door ChatGPT zijn gemaakt. Het watermerk wordt alleen in de Europese Unie uitgerold om te voldoen aan de AI-verordening. Die verordening verplicht aanbieders van kunstmatige intelligentie om door AI gegenereerde teksten machinaal herkenbaar te maken. De technologie voegt een onzichtbaar statistisch signaal toe aan de woordkeuzes van de chatbot. Een detector kan dat signaal opsporen om te beoordelen of een tekst een OpenAI-watermerk bevat. Transavia stopt volgend voorjaar met de vliegverbinding tussen Rotterdam en Bergerac, schrijft de Telegraaf. De route vervoert jaarlijks 42.000 passagiers. In de Franse regio Périgord wonen ongeveer 30.000 Nederlanders. Zij zijn ongerust over het wegvallen van de verbinding. Transavia zegt begrip te hebben voor de teleurstelling, maar geeft geen reden voor de beslissing. De AEX-index op het Damrak heeft dinsdag zijn recordslotstand verder aangescherpt. De hoofdindex sloot 0,4% hoger op 1128,33 punten. Ook op andere Europese beurzen was de stemming positief, mede gesteund door dalende olieprijzen. Brentolie werd 1% goedkoper op $99,33 per vat. Investeerder Exor stond bovenin de AEX en steeg 2,7%, terwijl chiptoeleverancier Besi 5,4% verloor.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Joep Wennemars weet nog niet hoe goed hij eind oktober is bij de eerste wedstrijd van het schaatsseizoen. De 24-jarige schaatser van Team Essent moest afgelopen zomer herstellen van een liesblessure. Het peesblad dat vanuit de buik over het schaambod naar de spieren loopt, was losgelaten. Wennemars noemde de verplichte rustperiode emotioneel de moeilijkste periode die hij heeft gekend. Zwaarder dan het drama op de Olympische Spelen van Milaan. De schaatsers rijden van 30 oktober tot en met 1 november in Tialf het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker. Harry Kane is gisteravond gedeeld record international van Engeland geworden. Door zijn basisplaats tegen Tsjechië in de Nations League evenaart de spits het record van 125 interlands van doelman Peter Shilton. Kane debuteerde in maart 2015 voor Engeland en scoorde in zijn 124 interlands 89 keer. Daarmee is hij ook topscorer aller tijden van de Engelse nationale ploeg. Jong Oranje heeft zich geplaatst voor de play-offs om het EK voetbal van 2027 in Albanië en Servië. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Doetinchem met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina en eindigde als tweede in de pool. Jong Oranje haalde Jong Israël in, dat bij Jong Noorwegen niet verder kwam dan 1-1. Het duurde tot de 70ste minuut voordat Ayman Sliti de ban brak. Daarna maakten Lequincio Zeefuik en tweemaal Devin Haan de eindstand 4-0. Komende vrijdag wordt de tegenstander in de play-offs geloot. Cristiano Ronaldo blijft beschikbaar voor het Portugese nationale elftal. Dat laat de aanvoerder weten in een verklaring die door Portugese media is verspreid. Ronaldo verliet eerder het trainingskamp na een conflict met bondscoach Jorge Jesus. Hij beschuldigt Jesus ervan 2 keer zijn woord te hebben gebroken. Ronaldo biedt excuses aan voor zijn gedrag en zegt dat de bond hem moet straffen. Kroatië heeft zich hersteld van de zware nederlaag tegen Engeland met een sterk optreden tegen wereldkampioen Spanje, maar verloor uiteindelijk met 1-2 in Split. PSV'er Ivan Perisic opende na ruim een kwartier de score voor Kroatië, maar kreeg later zijn tweede gele kaart en moest het veld verlaten. Mikel Merino zorgde voor zowel de gelijkmaker als het winnende doelpunt voor Spanje. Met deze vierde overwinning op rij plaatste Spanje zich voortijdig voor de kwartfinales van de Nations League. Engeland won met 3-0 van Tsjechië, waarbij Harry Kane twee keer scoorde in zijn 125ste interland. Argentinië speelt vanavond de laatste interland van Lionel Messi. De 39-jarige spelmaker neemt afscheid als international in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin voor 80.000 toeschouwers in Buenos Aires. Messi debuteerde in 2005 voor Argentinië en speelde 207 interlands, waarin hij 125 keer scoorde. Hij werd wereldkampioen in 2022 en won twee keer de Copa America. De Argentijnse bond eert hem met een speciaal shirt en heeft oud-ploeggenoten uitgenodigd.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht kan het op meerdere plaatsen dicht mistig worden. Daarvoor geldt code geel. De temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden en er staat weinig wind. Vanochtend is er nog kans op plaatselijk mist, vooral in het noorden. Verder wordt het vrij zonnig en droog. De wind blijft zwak tot matig uit het zuidoosten. Vanmiddag schijnt de zon volop, maar later komt er meer bewolking vanuit het westen. Eind van de middag valt de eerste regen in Zeeland. Het wordt 20 graden in het noordwesten tot 25 graden in Zuid-Limburg. Vanavond wordt het dikker bewolkt en regent het vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen. In Limburg is ook onweer mogelijk. De wind draait naar het noordwesten en wordt matig tot krachtig. Aan de kust mogelijk hard met windkracht 6 tot 7. Morgen trekt de regen in de ochtend weg en volgen er buien. De middag brengt zon en enkele buien bij ongeveer 16 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het aantal mensen dat kanker krijgt stijgt de komende 20 jaar fors, schrijft de Telegraaf op basis van een toekomstverkenning van het Integraal Kankercentrum Nederland. In 2025 krijgen 136.000 mensen de diagnose kanker. In 2045 zijn dat er 170.000 per jaar. De belangrijkste oorzaak is de vergrijzing, omdat kanker vaker voorkomt op hogere leeftijd. Bij vrouwen neemt vooral huid-, borst- en longkanker toe. Bij mannen gaat het om huid-, prostaat- en blaaskanker. De politie heeft dinsdagavond een 41-jarige man uit Heemskerk aangehouden op de A13 bij Delft na een schietpartij in Rotterdam. Op de Nieuwstraat in het centrum van Rotterdam werd dinsdag rond 17:15 geschoten. De schutter stapte in een auto en reed weg richting station Blaak. Het doelwit is voor zover bekend niet geraakt en ook weggekomen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers waarschuwt dat door het tekort aan opvangplekken steeds meer asielzoekers buiten de opvang in Ter Apel dreigen te moeten wachten. Het wordt zelfs steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en mensen met medische problemen direct onderdak te bieden. Volgens het COA zijn acuut honderden extra opvangplekken nodig. Het tekort komt doordat bewoners te lang in de opvang blijven en bijna 18.500 statushouders wachten op huisvesting in gemeenten. De pas aangetreden bestuursvoorzitter Remco Bakker roept gemeenten op snel noodopvang en tijdelijke huisvesting voor statushouders te regelen. Den Haag neemt woensdag zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen bij het Vredespaleis. Daar vindt een interreligieuze herdenking plaats van het geweld dat op 7 oktober 2023 begon. Onder de sprekers zijn een rabbijn, een predikante en een imam. Ook burgemeester Jan van Zanen is aanwezig. Woensdag zijn er ook elders in Nederland herdenkingen, na aanleiding van de 3 jaar die zijn verstreken sinds de aanval van Hamas op Israël en het begin van de oorlog in Gaza. Ook zijn er op diverse plekken pro-Palestijnse protesten, zoals op de Dam en op stations van grote steden. De politie heeft in het centrum van Rotterdam twee mannen aangehouden na een achtervolging met een gestolen auto. Een agent kreeg een melding over de gestolen auto die dichtbij hem bleek te rijden. De bestuurder weigerde te stoppen, waarna de achtervolging werd ingezet. Op de Parkstraat werd de auto klemgereden en tot stilstand gebracht. In de auto werd een vuurwapen aangetroffen. Het Zuiderland Medisch Centrum waarschuwt patiënten en bezoekers voor extra reistijd door een afsluiting van de A2 in Limburg. De snelweg is van donderdagavond tot maandagochtend volledig dicht tussen de knooppunten Kerensheide en het Vonderen. In die periode worden twee viaducten gesloopt en onder meer nieuwe faunapassages aangelegd. Het ziekenhuis, met hoofdlocaties in Heerlen en Sittard-Geleen, adviseert mensen om bij het plannen van hun reis rekening te houden met de afsluiting. Rijkswaterstaat meldt dat de extra reistijd kan oplopen tot meer dan een uur, zowel op snelwegen als op provinciale en lokale wegen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een 30-jarige man uit de Amerikaanse staat Washington is gearresteerd op verdenking van medeplichtigheid aan de dodelijke schietpartijen in het Canadese Tumbler Ridge in februari. James Cody Bryant zou herhaaldelijk contact hebben gehad met de dader en haar advies en geld hebben gestuurd. Ook zou hij hebben ingestemd met het live uitzenden van de schietpartijen. Volgens het Openbaar Ministerie had Bryant de politie kunnen waarschuwen, maar koos hij ervoor dat niet te doen. Op 10 februari doodde een 18-jarige transgender vrouw in Tumbler Ridge haar moeder en halfbroer. Daarna schoot ze 5 kinderen en een leraar dood in haar voormalige middelbare school. Vervolgens doodde ze zichzelf. Het parlement van Kosovo heeft woensdagochtend in de vroege ochtend een nieuwe president gekozen. Justina Shiroka Pula kreeg de vereiste 2/3 meerderheid dankzij een deal tussen de regering en de oppositie. Premier Albin Kurti stemde in met een wet die de bevoegdheden van een speciale rechtbank voor oorlogsmisdaden moet inperken. Die rechtbank veroordeelde vorige maand 4 voormalige kopstukken van het Kosovaarse bevrijdingsleger. De stemming vond net op tijd plaats. Het overschrijden van de deadline van middernacht had kunnen leiden tot de 4e algemene verkiezingen in Kosovo in minder dan 2 jaar tijd. De Amerikaanse actrice Eva Marie Saint is dinsdag op 102-jarige leeftijd overleden in haar huis in Los Angeles. Saint won in 1954 een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol voor haar filmdebuut in On the Waterfront, waarin ze speelde naast Marlon Brando. 5 jaar later schitterde ze als Eve Kendall in de Hitchcock-klassieker North by Northwest. Ze speelde ook in films als Exodus, Superman Returns en Winter's Tale. Saint was een van de eerste grote talenten die doorbraken via televisie en won een Emmy voor haar rol in de serie People Like Us. Krista Pike is bij bewustzijn en aanspreekbaar nadat haar executie vorige week mislukte. De 50-jarige Pike overleefde 2 normaliter dodelijke doses pentobarbital. Ze ligt nog steeds in het ziekenhuis. Ze heeft ernstig letsel aan haar armen. Ze ligt met handboeien aan haar bed vast. Haar advocaten spreken van een medisch ongekend herstel. Ze verwachten een langdurig herstelproces. Pike kreeg de doodstraf voor de moord op een 19-jarige vrouw. Die moord pleegde zij in 1995 als 18-jarige samen met haar vriend. De Zweedse politie heeft dinsdagavond een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De man had een mes bij zich en gedroeg zich agressief, meldt de Zweedse omroep SVT. Hij raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand is niet levensbedreigend. Tijdens het incident was geen lid van de koninklijke familie in het paleis. De Russische autoriteiten melden een grote brand op een olietanker, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi aan de Zwarte Zee. Het schip Aframax Rio, dat onder Liberiaanse vlag vaart, is aangevallen door een onbemand vaartuig en daarna in brand gevlogen. De 23-koppige bemanning is gered. Het blussen kan pas beginnen als het vuur minder intens is. De aanvallen op de Zwarte Zee baren steeds meer zorgen, omdat veel graan en brandstof via de zee naar de wereldmarkt gaat. En nu het economisch nieuws. De S&P 500-index is dinsdag voor het eerst boven de 7.800 punten gesloten. Koersstijgingen van technologieaandelen en gedaalde rentes op staatsobligaties zorgden voor een positieve stemming. De brede S&P 500-index sloot 0,6% hoger op 7.818,93 punten. Het is voor het eerst sinds augustus dat deze graadmeter een nieuwe recordslotstand bereikt. De Nasdaq steeg 0,5% naar 27.599,79 punten. De Britse kledingwebsite ASOS heeft bevestigd dat dinsdagochtend een ongeautoriseerde melding naar klanten is gestuurd. Het bedrijf doet onderzoek naar ongeoorloofde activiteiten via externe communicatieplatforms. Mogelijk hebben kwaadwillenden toegang gekregen tot persoonlijke gegevens, zoals namen en contactgegevens. Betaalkaartgegevens en wachtwoorden zijn volgens ASOS niet getroffen. Het bedrijf heeft de toegang tot de berichtenplatforms beperkt. Duizenden besturingssystemen van Europese wind- en zonneparken zijn via internet toegankelijk en daardoor kwetsbaar voor hackpogingen. Onderzoekers van cybersecuritybedrijf Modat vonden ruim 8.500 toegankelijke systemen in 35 landen, waarvan ruim 140 in Nederland. De meeste kwetsbare systemen zijn van wind- en zonneparken in Spanje, Griekenland, Italië en Duitsland. Bij een deel was het mogelijk om volledige controle over te nemen, met knoppen voor start, stop en reset van turbines. Topman Soufian El-Yatmani van Modat spreekt van een kwetsbare digitale infrastructuur. OpenAI voert de komende weken een onzichtbaar watermerk in voor teksten die door ChatGPT zijn gemaakt. Het watermerk wordt alleen in de Europese Unie uitgerold om te voldoen aan de AI-verordening. Die verordening verplicht aanbieders van kunstmatige intelligentie om door AI-gegenereerde teksten machinaal herkenbaar te maken. De technologie voegt een onzichtbaar statistisch signaal toe aan de woordkeuzes van de chatbot. Een detector kan dat signaal opsporen om te beoordelen of een tekst een OpenAI-watermerk bevat. Transavia stopt volgend voorjaar met de vliegverbinding tussen Rotterdam en Bergerac, schrijft de Telegraaf. De route vervoert jaarlijks 42.000 passagiers. In de Franse regio Périgord wonen ongeveer 30.000 Nederlanders. Zij zijn ongerust over het wegvallen van de verbinding. Transavia zegt begrip te hebben voor de teleurstelling, maar geeft geen reden voor de beslissing. De AEX-index op het Damrak heeft dinsdag zijn recordslotstand verder aangescherpt. De hoofdindex sloot 0,4% hoger op 1128,33 punten. Ook op andere Europese beurzen was de stemming positief, mede gesteund door dalende olieprijzen. Brentolie werd 1% goedkoper op $99,33 per vat. Investeerder Exor stond bovenin de AEX en steeg 2,7%, terwijl chiptoeleverancier Besi 5,4% verloor.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Joep Wennemars weet nog niet hoe goed hij eind oktober is bij de eerste wedstrijd van het schaatsseizoen. De 24-jarige schaatser van Team Essent moest afgelopen zomer herstellen van een liesblessure. Het peesblad dat vanuit de buik over het schaambod naar de spieren loopt, was losgelaten. Wennemars noemde de verplichte rustperiode emotioneel de moeilijkste periode die hij heeft gekend. Zwaarder dan het drama op de Olympische Spelen van Milaan. De schaatsers rijden van 30 oktober tot en met 1 november in Tialf het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker. Harry Kane is gisteravond gedeeld record international van Engeland geworden. Door zijn basisplaats tegen Tsjechië in de Nations League evenaart de spits het record van 125 interlands van doelman Peter Shilton. Kane debuteerde in maart 2015 voor Engeland en scoorde in zijn 124 interlands 89 keer. Daarmee is hij ook topscorer aller tijden van de Engelse nationale ploeg. Jong Oranje heeft zich geplaatst voor de play-offs om het EK voetbal van 2027 in Albanië en Servië. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Doetinchem met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina en eindigde als tweede in de pool. Jong Oranje haalde Jong Israël in, dat bij Jong Noorwegen niet verder kwam dan 1-1. Het duurde tot de 70ste minuut voordat Ayman Sliti de ban brak. Daarna maakten Lequincio Zeefuik en tweemaal Devin Haan de eindstand 4-0. Komende vrijdag wordt de tegenstander in de play-offs geloot. Cristiano Ronaldo blijft beschikbaar voor het Portugese nationale elftal. Dat laat de aanvoerder weten in een verklaring die door Portugese media is verspreid. Ronaldo verliet eerder het trainingskamp na een conflict met bondscoach Jorge Jesus. Hij beschuldigt Jesus ervan twee keer zijn woord te hebben gebroken. Ronaldo biedt excuses aan voor zijn gedrag en zegt dat de bond hem moet straffen. Kroatië heeft zich hersteld van de zware nederlaag tegen Engeland met een sterk optreden tegen wereldkampioen Spanje, maar verloor uiteindelijk met 1-2 in Split. PSV'er Ivan Perisic opende na ruim een kwartier de score voor Kroatië, maar kreeg later zijn tweede gele kaart en moest het veld verlaten. Mikel Merino zorgde voor zowel de gelijkmaker als het winnende doelpunt voor Spanje. Met deze vierde overwinning op rij plaatste Spanje zich voortijdig voor de kwartfinales van de Nations League. Engeland won met 3-0 van Tsjechië, waarbij Harry Kane twee keer scoorde in zijn 125ste interland. Argentinië speelt vanavond de laatste interland van Lionel Messi. De 39-jarige spelmaker neemt afscheid als international in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin voor 80.000 toeschouwers in Buenos Aires. Messi debuteerde in 2005 voor Argentinië en speelde 207 interlands, waarin hij 125 keer scoorde. Hij werd wereldkampioen in 2022 en won twee keer de Copa America. De Argentijnse bond eert hem met een speciaal shirt en heeft oud-ploeggenoten uitgenodigd.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht kan het op meerdere plaatsen dicht mistig worden. Daarvoor geldt code geel. De temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden en er staat weinig wind. Vanochtend is er nog kans op plaatselijk mist, vooral in het noorden. Verder wordt het vrij zonnig en droog. De wind blijft zwak tot matig uit het zuidoosten. Vanmiddag schijnt de zon volop, maar later komt er meer bewolking vanuit het westen. Eind van de middag valt de eerste regen in Zeeland. Het wordt 20 graden in het noordwesten tot 25 graden in Zuid-Limburg. Vanavond wordt het dikker bewolkt en regent het vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen. In Limburg is ook onweer mogelijk. De wind draait naar het noordwesten en wordt matig tot krachtig. Aan de kust mogelijk hard met windkracht 6 tot 7. Morgen trekt de regen in de ochtend weg en volgen er buien. De middag brengt zon en enkele buien bij ongeveer 16 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Asielminister Bart van den Brink wil afgewezen asielzoekers die weigeren Nederland te verlaten strafrechtelijk gaan vervolgen, schrijft de Telegraaf. Het gaat onder meer om mensen die expres hun identiteit onkenbaar maken door reisdocumenten weg te gooien of een valse naam op te geven. Ook asielzoekers die niet vrijwillig willen terugkeren naar landen die alleen vrijwillige terugkeer accepteren, kunnen straks worden vervolgd. Het kabinet stelt een maximale gevangenisstraf van 6 maanden voor. Van den Brink hoopt dat de maatregel een afschrikwekkend effect heeft en mensen alsnog meewerken aan hun vertrek. Het aantal mensen dat kanker krijgt stijgt de komende 20 jaar fors, schrijft de Telegraaf op basis van een toekomstverkenning van het Integraal Kankercentrum Nederland. In 2025 krijgen 136.000 mensen de diagnose kanker. In 2045 zijn dat er 170.000 per jaar. De belangrijkste oorzaak is de vergrijzing, omdat kanker vaker voorkomt op hogere leeftijd. Bij vrouwen neemt vooral huid-, borst- en longkanker toe. Bij mannen gaat het om huid-, prostaat- en blaaskanker. Den Haag neemt woensdag zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen bij het Vredespaleis. Daar vindt een interreligieuze herdenking plaats van het geweld dat op 7 oktober 2023 begon. Onder de sprekers zijn een rabbijn, een predikante en een imam. Ook burgemeester Jan van Zanen is aanwezig. Woensdag zijn er ook elders in Nederland herdenkingen, naar aanleiding van de 3 jaar die zijn verstreken sinds de aanval van Hamas op Israël en het begin van de oorlog in Gaza. Ook zijn er op diverse plekken pro-Palestijnse protesten, zoals op de Dam en op stations van grote steden. De politie heeft dinsdagavond een 41-jarige man uit Heemskerk aangehouden op de A13 bij Delft na een schietpartij in Rotterdam. Op de Nieuwstraat in het centrum van Rotterdam werd dinsdag rond 17:15 geschoten. De schutter stapte in een auto en reed weg richting station Blaak. Het doelwit is voor zover bekend niet geraakt en ook weggekomen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers waarschuwt dat door het tekort aan opvangplekken steeds meer asielzoekers buiten de opvang in Ter Apel dreigen te moeten wachten. Het wordt zelfs steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en mensen met medische problemen direct onderdak te bieden. Volgens het COA zijn acuut honderden extra opvangplekken nodig. Het tekort komt doordat bewoners te lang in de opvang blijven en bijna 18.500 statushouders wachten op huisvesting in gemeenten. De pas aangetreden bestuursvoorzitter Remco Bakker roept gemeenten op snel noodopvang en tijdelijke huisvesting voor statushouders te regelen. Het Zuiderland Medisch Centrum waarschuwt patiënten en bezoekers voor extra reistijd door een afsluiting van de A2 in Limburg. De snelweg is van donderdagavond tot maandagochtend volledig dicht tussen de knooppunten Kerensheide en het Vonderen. In die periode worden 2 viaducten gesloopt en onder meer nieuwe faunapassages aangelegd. Het ziekenhuis, met hoofdlocaties in Heerlen en Sittard-Geleen, adviseert mensen om bij het plannen van hun reis rekening te houden met de afsluiting. Rijkswaterstaat meldt dat de extra reistijd kan oplopen tot meer dan een uur, zowel op snelwegen als op provinciale en lokale wegen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een 30-jarige man uit de Amerikaanse staat Washington is gearresteerd op verdenking van medeplichtigheid aan de dodelijke schietpartijen in het Canadese Tumbler Ridge in februari. James Cody Bryant zou herhaaldelijk contact hebben gehad met de dader en haar advies en geld hebben gestuurd. Ook zou hij hebben ingestemd met het live uitzenden van de schietpartijen. Volgens het Openbaar Ministerie had Bryant de politie kunnen waarschuwen, maar koos hij ervoor dat niet te doen. Op 10 februari doodde een 18-jarige transgender vrouw in Tumbler Ridge haar moeder en halfbroer. Daarna schoot ze 5 kinderen en een leraar dood in haar voormalige middelbare school. Vervolgens doodde ze zichzelf. Het parlement van Kosovo heeft woensdagochtend in de vroege ochtend een nieuwe president gekozen. Justina Shiroka Pula kreeg de vereiste 2/3 meerderheid dankzij een deal tussen de regering en de oppositie. Premier Albin Kurti stemde in met een wet die de bevoegdheden van een speciale rechtbank voor oorlogsmisdaden moet inperken. Die rechtbank veroordeelde vorige maand 4 voormalige kopstukken van het Kosovaarse bevrijdingsleger. De stemming vond net op tijd plaats. Het overschrijden van de deadline van middernacht had kunnen leiden tot de 4e algemene verkiezingen in Kosovo in minder dan 2 jaar tijd. De Amerikaanse actrice Eva Marie Saint is dinsdag op 102-jarige leeftijd overleden in haar huis in Los Angeles. Saint won in 1954 een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol voor haar filmdebuut in On the Waterfront, waarin ze speelde naast Marlon Brando. 5 jaar later schitterde ze als Eve Kendall in de Hitchcock-klassieker North by Northwest. Ze speelde ook in films als Exodus, Superman Returns en Winter's Tale. Saint was een van de eerste grote talenten die doorbraken via televisie en won een Emmy voor haar rol in de serie People Like Us. Krista Pike is bij bewustzijn en aanspreekbaar nadat haar executie vorige week mislukte. De 50-jarige Pike overleefde 2 normaliter dodelijke doses pentobarbital. Ze ligt nog steeds in het ziekenhuis. Ze heeft ernstig letsel aan haar armen. Ze ligt met handboeien aan haar bed vast. Haar advocaten spreken van een medisch ongekend herstel. Ze verwachten een langdurig herstelproces. Pike kreeg de doodstraf voor de moord op een 19-jarige vrouw. Die moord pleegde zij in 1995 als 18-jarige samen met haar vriend. De Zweedse politie heeft dinsdagavond een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De man had een mes bij zich en gedroeg zich agressief, meldt de Zweedse omroep SVT. Hij raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand is niet levensbedreigend. Tijdens het incident was geen lid van de koninklijke familie in het paleis. De Russische autoriteiten melden een grote brand op een olietanker, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi aan de Zwarte Zee. Het schip Aframax Rio, dat onder Liberiaanse vlag vaart, is aangevallen door een onbemand vaartuig en daarna in brand gevlogen. De 23-koppige bemanning is gered. Het blussen kan pas beginnen als het vuur minder intens is. De aanvallen op de Zwarte Zee baren steeds meer zorgen, omdat veel graan en brandstof via de zee naar de wereldmarkt gaat. En nu het economisch nieuws. De S&P 500-index is dinsdag voor het eerst boven de 7.800 punten gesloten. Koersstijgingen van technologieaandelen en gedaalde rentes op staatsobligaties zorgden voor een positieve stemming. De brede S&P 500-index sloot 0,6% hoger op 7.818,93 punten. Het is voor het eerst sinds augustus dat deze graadmeter een nieuwe recordslotstand bereikt. De Nasdaq steeg 0,5% naar 27.599,79 punten. De Britse kledingwebsite ASOS heeft bevestigd dat dinsdagochtend een ongeautoriseerde melding naar klanten is gestuurd. Het bedrijf doet onderzoek naar ongeoorloofde activiteiten via externe communicatieplatforms. Mogelijk hebben kwaadwillenden toegang gekregen tot persoonlijke gegevens, zoals namen en contactgegevens. Betaalkaartgegevens en wachtwoorden zijn volgens ASOS niet getroffen. Het bedrijf heeft de toegang tot de berichtenplatforms beperkt. Duizenden besturingssystemen van Europese wind- en zonneparken zijn via internet toegankelijk en daardoor kwetsbaar voor hackpogingen. Onderzoekers van cybersecuritybedrijf Modat vonden ruim 8.500 toegankelijke systemen in 35 landen, waarvan ruim 140 in Nederland. De meeste kwetsbare systemen zijn van wind- en zonneparken in Spanje, Griekenland, Italië en Duitsland. Bij een deel was het mogelijk om volledige controle over te nemen, met knoppen voor start, stop en reset van turbines. Topman Soufian El-Yatmani van Modat spreekt van een kwetsbare digitale infrastructuur. OpenAI voert de komende weken een onzichtbaar watermerk in voor teksten die door ChatGPT zijn gemaakt. Het watermerk wordt alleen in de Europese Unie uitgerold om te voldoen aan de AI-verordening. Die verordening verplicht aanbieders van kunstmatige intelligentie om door AI gegenereerde teksten machinaal herkenbaar te maken. De technologie voegt een onzichtbaar statistisch signaal toe aan de woordkeuzes van de chatbot. Een detector kan dat signaal opsporen om te beoordelen of een tekst een OpenAI watermerk bevat. Transavia stopt volgend voorjaar met de vliegverbinding tussen Rotterdam en Bergerac, schrijft de Telegraaf. De route vervoert jaarlijks 42.000 passagiers. In de Franse regio Périgord wonen ongeveer 30.000 Nederlanders. Zij zijn ongerust over het wegvallen van de verbinding. Transavia zegt begrip te hebben voor de teleurstelling, maar geeft geen reden voor de beslissing. De AEX-index op het Damrak heeft dinsdag zijn recordslotstand verder aangescherpt. De hoofdindex sloot 0,4% hoger op 1128,33 punten. Ook op andere Europese beurzen was de stemming positief, mede gesteund door dalende olieprijzen. Brentolie werd 1% goedkoper op $99,33 per vat. Investeerder Exor stond bovenin de AEX en steeg 2,7%, terwijl chiptoeleverancier Besi 5,4% verloor.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Joep Wennemars weet nog niet hoe goed hij eind oktober is bij de eerste.

0: Core International van Engeland geworden. Door zijn basisplaats tegen Tsjechië in de Nations League evenaart de spits het record van 125 interlands van doelman Peter Shilton. Kane debuteerde in maart 2015 voor Engeland en scoorde in zijn 124 interlands 89 keer. Daarmee is hij ook topscorer aller tijden van de Engelse nationale ploeg. Jong Oranje heeft zich geplaatst voor de play-offs om het EK voetbal van 2027 in Albanië en Servië. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Doetinchem met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina en eindigde als tweede in de pool. Jong Oranje haalde Jong Israël in, dat bij Jong Noorwegen niet verder kwam dan 1-1. Het duurde tot de 70ste minuut voordat Ayman Sliti de ban brak. Daarna maakten Lequincio Zeefuik en tweemaal Devin Haan de eindstand 4-0. Komende vrijdag wordt de tegenstander in de play-offs geloot. Cristiano Ronaldo blijft beschikbaar voor het Portugese nationale elftal. Dat laat de aanvoerder weten in een verklaring die door Portugese media is verspreid. Ronaldo verliet eerder het trainingskamp na een conflict met bondscoach Jorge Jesus. Hij beschuldigt Jesus ervan twee keer zijn woord te hebben gebroken. Ronaldo biedt excuses aan voor zijn gedrag en zegt dat de bond hem moet straffen. Kroatië heeft zich hersteld van de zware nederlaag tegen Engeland met een sterk optreden tegen wereldkampioen Spanje, maar verloor uiteindelijk met 1-2 in Split. PSV'er Ivan Perisic opende na ruim een kwartier de score voor Kroatië, maar kreeg later zijn tweede gele kaart en moest het veld verlaten. Mikel Merino zorgde voor zowel de gelijkmaker als het winnende doelpunt voor Spanje. Met deze vierde overwinning op rij plaatste Spanje zich voortijdig voor de kwartfinales van de Nations League. Engeland won met 3-0 van Tsjechië, waarbij Harry Kane twee keer scoorde in zijn 125ste interland. Argentinië speelt vanavond de laatste interland van Lionel Messi. De 39-jarige spelmaker neemt afscheid als international in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin voor 80.000 toeschouwers in Buenos Aires. Messi debuteerde in 2005 voor Argentinië en speelde 207 interlands, waarin hij 125 keer scoorde. Hij werd wereldkampioen in 2022 en won twee keer de Copa America. De Argentijnse bond eert hem met een speciaal shirt en heeft oud-ploeggenoten uitgenodigd.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht komt er plaatselijk mist voor. Op sommige plekken kan dat ook dichte mist zijn. Daarom geldt code geel. Het wordt tussen de 9 graden in het zuidoosten en 14 graden in het noordwesten, met weinig wind. Morgenochtend is er eerst kans op mist, vooral in het noorden. Daarna wordt het vrij zonnig en blijft het droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. In de middag veel zon, maar later neemt de bewolking toe vanuit het westen. Eind van de middag begint het in Zeeland te regenen. Het wordt tussen de 20 graden in het noordwesten en plaatselijk 25 graden in Zuid-Limburg. Vanavond trekt de regen verder landinwaarts. In Limburg kan ook onweer voorkomen. De wind draait naar het noordwesten en wordt stevig. Aan de kust hard met windkracht 6 tot 7.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Asielminister Bart van den Brink wil afgewezen asielzoekers die weigeren Nederland te verlaten strafrechtelijk gaan vervolgen, schrijft de Telegraaf. Het gaat onder meer om mensen die expres hun identiteit onkenbaar maken door reisdocumenten weg te gooien of een valse naam op te geven. Ook asielzoekers die niet vrijwillig willen terugkeren naar landen die alleen vrijwillige terugkeer accepteren, kunnen straks worden vervolgd. Het kabinet stelt een maximale gevangenisstraf van 6 maanden voor. Van den Brink hoopt dat de maatregel een afschrikwekkend effect heeft en mensen alsnog meewerken aan hun vertrek. Het aantal mensen dat kanker krijgt stijgt de komende 20 jaar fors, schrijft de Telegraaf op basis van een toekomstverkenning van het Integraal Kankercentrum Nederland. In 2025 krijgen 136.000 mensen de diagnose kanker. In 2045 zijn dat er 170.000 per jaar. De belangrijkste oorzaak is de vergrijzing, omdat kanker vaker voorkomt op hogere leeftijd. Bij vrouwen neemt

0: vooral huid-, borst- en longkanker toe. Bij mannen gaat het om huid-, prostaat- en blaaskanker. Den Haag neemt woensdag zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen bij het Vredespaleis. Daar vindt een interreligieuze herdenking plaats van het geweld dat op 7 oktober 2023 begon. Onder de sprekers zijn een rabbijn, een predikante en een imam. Ook burgemeester Jan van Zanen is aanwezig. Woensdag zijn er ook elders in Nederland herdenkingen, naar aanleiding van de 3 jaar die zijn verstreken sinds de aanval van Hamas op Israël en het begin van de oorlog in Gaza. Ook zijn er op diverse plekken pro-Palestijnse protesten, zoals op de Dam en op stations van grote steden. De politie heeft dinsdagavond een 41-jarige man uit Heemskerk aangehouden op de A13 bij Delft, na een schietpartij in Rotterdam. Op de Nieuwstraat in het centrum van Rotterdam werd dinsdag rond 17:15 geschoten. De schutter stapte in een auto en reed weg richting station Blaak. Het doelwit is voor zover bekend niet geraakt en ook weggekomen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers waarschuwt dat door het tekort aan opvangplekken steeds meer asielzoekers buiten de opvang in Ter Apel dreigen te moeten wachten. Het wordt zelfs steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en mensen met medische problemen direct onderdak te bieden. Volgens het COA zijn acuut honderden extra opvangplekken nodig. Het tekort komt doordat bewoners te lang in de opvang blijven en bijna 18.500 statushouders wachten op huisvesting in gemeenten. De pas aangetreden bestuursvoorzitter Remco Bakker roept gemeenten op snel noodopvang en tijdelijke huisvesting voor statushouders te regelen. Het Zuiderland Medisch Centrum waarschuwt patiënten en bezoekers voor extra reistijd door een afsluiting van de A2 in Limburg. De snelweg is van donderdagavond tot maandagochtend volledig dicht tussen de knooppunten Kerensheide en het Vonderen. In die periode worden 2 viaducten gesloopt en onder meer nieuwe faunapassages aangelegd. Het ziekenhuis, met hoofdlocaties in Heerlen en Sittard-Geleen, adviseert mensen om bij het plannen van hun reis rekening te houden met de afsluiting. Rijkswaterstaat meldt dat de extra reistijd kan oplopen tot meer dan een uur, zowel op snelwegen als op provinciale en lokale wegen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een 30-jarige man uit de Amerikaanse staat Washington is gearresteerd op verdenking van medeplichtigheid aan de dodelijke schietpartijen in het Canadese Tumbler Ridge in februari. James Cody Bryant zou herhaaldelijk contact hebben gehad met de dader en haar advies en geld hebben gestuurd. Ook zou hij hebben ingestemd met het live uitzenden van de schietpartijen. Volgens het Openbaar Ministerie had Bryant de politie kunnen waarschuwen, maar koos hij ervoor dat niet te doen. Op 10 februari doodde een 18-jarige transgender vrouw in Tumbler Ridge haar moeder en halfbroer. Daarna schoot ze 5 kinderen en een leraar dood in haar voormalige middelbare school. Vervolgens doodde ze zichzelf. Het parlement van Kosovo heeft woensdagochtend in de vroege ochtend een nieuwe president gekozen. Justina Shiroka Pula kreeg de vereiste 2/3 meerderheid dankzij een deal tussen de regering en de oppositie. Premier Albin Kurti stemde in met een wet die de bevoegdheden van een speciale rechtbank voor oorlogsmisdaden moet inperken. Die rechtbank veroordeelde vorige maand 4 voormalige kopstukken van het Kosovaarse bevrijdingsleger. De stemming vond net op tijd plaats. Het overschrijden van de deadline van middernacht had kunnen leiden tot de 4e algemene verkiezingen in Kosovo in minder dan 2 jaar tijd. De Amerikaanse actrice Eva Marie Saint is dinsdag op 102-jarige leeftijd overleden in haar huis in Los Angeles. Saint won in 1954 een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol voor haar filmdebuut in On the Waterfront, waarin ze speelde naast Marlon Brando. 5 jaar later schitterde ze als Eve Kendall in de Hitchcock-klassieker North by Northwest. Ze speelde ook in films als Exodus, Superman Returns en Winter's Tale.
2: Saint was een van de eerste grote talenten die doorbraken via televisie en won een Emmy voor haar rol in de serie People Like Us. Krista Pike is bij bewustzijn en aanspreekbaar nadat haar executie vorige week mislukte. De 50-jarige Pike overleefde 2 normaliter dodelijke doses pentobarbital. Ze ligt nog steeds in het ziekenhuis. Ze heeft ernstig letsel aan haar armen. Ze ligt met handboeien aan haar bed vast. Haar advocaten spreken van een medisch ongekend herstel. Ze verwachten een langdurig herstelproces. Pike kreeg de doodstraf voor de moord op een 19-jarige vrouw. Die moord pleegde zij in 1995 als 18-jarige samen met haar vriend.
3: De Zweedse politie heeft dinsdagavond een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De man had een mes bij zich en gedroeg zich agressief, meldt de Zweedse omroep SVT. Hij raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand is niet levensbedreigend. Tijdens het incident was geen lid van de koninklijke familie in het paleis.
4: De Russische autoriteiten melden een grote brand op een olietanker, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi aan de Zwarte Zee. Het schip Aframax Rio, dat onder Liberiaanse vlag vaart, is aangevallen door een onbemand vaartuig en daarna in brand gevlogen. De 23-koppige bemanning is gered. Het blussen kan pas beginnen als het vuur minder intens is. De aanvallen op de Zwarte Zee baren steeds meer zorgen, omdat veel graan en brandstof via de zee naar de wereldmarkt gaat.
5: En nu het economisch nieuws.
6: De S&P 500-index is dinsdag voor het eerst boven de 7.800 punten gesloten. Koersstijgingen van technologieaandelen en gedaalde rentes op staatsobligaties zorgden voor een positieve stemming. De brede S&P 500-index sloot 0,6% hoger op 7.818,93 punten. Het is voor het eerst sinds augustus dat deze graadmeter een nieuwe recordslotstand bereikt. De Nasdaq steeg 0,5% naar 27.599,79 punten.
7: De Britse kledingwebsite ASOS heeft bevestigd dat dinsdagochtend een ongeautoriseerde melding naar klanten is gestuurd. Het bedrijf doet onderzoek naar ongeoorloofde activiteiten via externe communicatieplatforms. Mogelijk hebben kwaadwillenden toegang gekregen tot persoonlijke gegevens, zoals namen en contactgegevens. Betaalkaartgegevens en wachtwoorden zijn volgens ASOS niet getroffen. Het bedrijf heeft de toegang tot de berichtenplatforms beperkt.
8: Duizenden besturingssystemen van Europese wind- en zonneparken zijn via internet toegankelijk en daardoor kwetsbaar voor hackpogingen. Onderzoekers van cybersecuritybedrijf Modat vonden ruim 8.500 toegankelijke systemen in 35 landen, waarvan ruim 140 in Nederland. De meeste kwetsbare systemen zijn van wind- en zonneparken in Spanje, Griekenland, Italië en Duitsland. Bij een deel was het mogelijk om volledige controle over te nemen, met knoppen voor start, stop en reset van turbines. Topman Soufian El-Yatmani van Modat spreekt van een kwetsbare digitale infrastructuur.
9: OpenAI voert de komende weken een onzichtbaar watermerk in voor teksten die door ChatGPT zijn gemaakt. Het watermerk wordt alleen in de Europese Unie uitgerold om te voldoen aan de AI-verordening. Die verordening verplicht aanbieders van kunstmatige intelligentie om door AI-gegenereerde teksten machinaal herkenbaar te maken. De technologie voegt een onzichtbaar statistisch signaal toe aan de woordkeuzes van de chatbot. Een detector kan dat signaal opsporen om te beoordelen of een tekst een OpenAI-watermerk bevat.
10: Transavia stopt volgend voorjaar met de vliegverbinding tussen Rotterdam en Bergerac, schrijft de Telegraaf. De route vervoert jaarlijks 42.000 passagiers. In de Franse regio Périgord wonen ongeveer 30.000 Nederlanders. Zij zijn ongerust over het wegvallen van de verbinding. Transavia zegt begrip te hebben voor de teleurstelling, maar geeft geen reden voor de beslissing.
11: De AEX-index op het Damrak heeft dinsdag zijn recordslotstand verder aangescherpt. De hoofdindex sloot 0,4% hoger op 1128,33 punten. Ook op andere Europese beurzen was de stemming positief, mede gesteund door dalende olieprijzen.
12: Brentolie werd 1% goedkoper op $99,33 per vat. Investeerder Exor stond bovenin de AEX en steeg 2,7%, terwijl chiptoeleverancier Besi 5,4% verloor.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
14: Tot slot het sportnieuws. Joep Wennemars weet nog niet hoe goed hij eind oktober is bij de eerste wedstrijd van het schaatsseizoen. De 24-jarige schaatser van Team Essent moest afgelopen zomer herstellen van een liesblessure. Het peesblad dat vanuit de buik over het schaambod naar de spieren loopt, was losgelaten. Wennemars noemde de verplichte rustperiode emotioneel de moeilijkste periode die hij heeft gekend. Zwaarder dan het drama op de Olympische Spelen van Milaan. De schaatsers rijden van 30 oktober tot en met 1 november in Tialf het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker. Harry Kane is gisteravond gedeeld record international van Engeland geworden. Door zijn basisplaats tegen Tsjechië in de Nations League evenaart de spits het record van 125 interlands van doelman Peter Shilton. Kane debuteerde in maart 2015 voor Engeland en scoorde in zijn 124 interlands 89 keer. Daarmee is hij ook topscorer aller tijden van de Engelse nationale ploeg. Jong Oranje heeft zich geplaatst voor de play-offs om het EK voetbal van 2027 in Albanië en Servië. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Doetinchem met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina en eindigde als tweede in de pool. Jong Oranje haalde Jong Israël in, dat bij Jong Noorwegen niet verder kwam dan 1-1. Het duurde tot de 70ste minuut voordat Ayman Sliti de ban brak. Daarna maakten Lequincio Zeefuik en tweemaal Devin Haan de eindstand 4-0. Komende vrijdag wordt de tegenstander in de play-offs geloot. Cristiano Ronaldo blijft beschikbaar voor het Portugese nationale elftal. Dat laat de aanvoerder weten in een verklaring die door Portugese media is verspreid. Ronaldo verliet eerder het trainingskamp na een conflict met bondscoach Jorge Jesus. Hij beschuldigt Jesus ervan 2 keer zijn woord te hebben gebroken. Ronaldo biedt excuses aan voor zijn gedrag en zegt dat de bond hem moet straffen. Kroatië heeft zich hersteld van de zware nederlaag tegen Engeland met een sterk optreden tegen wereldkampioen Spanje, maar verloor uiteindelijk met 1-2 in Split. PSV'er Ivan Perisic opende na ruim een kwartier de score voor Kroatië, maar kreeg later zijn tweede gele kaart en moest het veld verlaten. Mikel Merino zorgde voor zowel de gelijkmaker als het winnende doelpunt voor Spanje. Met deze 4e overwinning op rij plaatste Spanje zich voortijdig voor de kwartfinales van de Nations League. Engeland won met 3-0 van Tsjechië, waarbij Harry Kane 2 keer scoorde in zijn 125ste interland. Argentinië speelt vanavond de laatste interland van Lionel Messi. De 39-jarige spelmaker neemt afscheid als international in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin voor 80.000 toeschouwers in Buenos Aires. Messi debuteerde in 2005 voor Argentinië en speelde 207 interlands, waarin hij 125 keer scoorde. Hij werd wereldkampioen in 2022 en won 2 keer de Copa America. De Argentijnse bond eert hem met een speciaal shirt en heeft oud-ploeggenoten uitgenodigd.
13: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht komt er plaatselijk mist voor. Op sommige plekken kan dat ook dichte mist zijn. Daarom geldt code geel. Het wordt tussen de 9 graden in het zuidoosten en 14 graden in het noordwesten, met weinig wind. Morgenochtend is er eerst kans op mist, vooral in het noorden. Daarna wordt het vrij zonnig en blijft het droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. In de middag veel zon, maar later neemt de bewolking toe vanuit het westen. Eind van de middag begint het in Zeeland te regenen. Het wordt tussen de 20 graden in het noordwesten en plaatselijk 25 graden in Zuid-Limburg. Vanavond trekt de regen verder landinwaarts. In Limburg kan ook onweer voorkomen. De wind draait naar het noordwesten en wordt stevig. Aan de kust hard met windkracht 6 tot 7.
13: Dit is Talk Radio.
15: Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. Asielminister Bart van den Brink wil afgewezen asielzoekers die weigeren Nederland te verlaten strafrechtelijk gaan vervolgen, schrijft de Telegraaf. Het gaat onder meer om mensen die expres hun identiteit onkenbaar maken door reisdocumenten weg te gooien of een valse naam op te geven. Ook asielzoekers die niet vrijwillig willen terugkeren naar landen die alleen vrijwillige terugkeer accepteren, kunnen straks worden vervolgd. Het kabinet stelt een maximale gevangenisstraf van 6 maanden voor. Van den Brink hoopt dat de maatregel een afschrikwekkend effect heeft en mensen alsnog meewerken aan hun vertrek. Het aantal mensen dat kanker krijgt stijgt de komende 20 jaar fors, schrijft de Telegraaf op basis van een toekomstverkenning van het Integraal Kankercentrum Nederland. In 2025 krijgen 136.000 mensen de diagnose kanker. In 2045 zijn dat er 170.000 per jaar. De belangrijkste oorzaak is de vergrijzing, omdat kanker vaker voorkomt op hogere leeftijd. Bij vrouwen neemt vooral huid-, borst- en longkanker toe. Bij mannen gaat het om huid-, prostaat- en blaaskanker. Den Haag neemt woensdag zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen bij het Vredespaleis. Daar vindt een interreligieuze herdenking plaats van het geweld dat op 7 oktober 2023 begon. Onder de sprekers zijn een rabbijn, een predikante en een imam. Ook burgemeester Jan van Zanen is aanwezig. Woensdag zijn er ook elders in Nederland herdenkingen, na aanleiding van de 3 jaar die zijn verstreken sinds de aanval van Hamas op Israël en het begin van de oorlog in Gaza. Ook zijn er op diverse plekken pro-Palestijnse protesten, zoals op de Dam en op stations van grote steden. De politie heeft dinsdagavond een 41-jarige man uit Heemskerk aangehouden op de A13 bij Delft na een schietpartij in Rotterdam. Op de Nieuwstraat in het centrum van Rotterdam werd dinsdag rond 17:15 geschoten. De schutter stapte in een auto en reed weg richting station Blaak. Het doelwit is voor zover bekend niet geraakt en ook weggekomen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers waarschuwt dat door het tekort aan opvangplekken steeds meer asielzoekers buiten de opvang in Ter Apel dreigen te moeten wachten. Het wordt zelfs steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en mensen met medische problemen direct onderdak te bieden. Volgens het COA zijn acuut honderden extra opvangplekken nodig. Het tekort komt doordat bewoners te lang in de opvang blijven en bijna 18.500 statushouders wachten op huisvesting in gemeenten. De pas aangetreden bestuursvoorzitter Remco Bakker roept gemeenten op snel noodopvang en tijdelijke huisvesting voor statushouders te regelen. Het Zuiderland Medisch Centrum waarschuwt patiënten en bezoekers voor extra reistijd door een afsluiting van de A2 in Limburg. De snelweg is van donderdagavond tot maandagochtend volledig dicht tussen de knooppunten Kerensheide en het Vonderen. In die periode worden 2 viaducten gesloopt en onder meer nieuwe faunapassages aangelegd. Het ziekenhuis, met hoofdlocaties in Heerlen en Sittard-Geleen, adviseert mensen om bij het plannen van hun reis rekening te houden met de afsluiting. Rijkswaterstaat meldt dat de extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur, zowel op snelwegen als op provinciale en lokale wegen.
15: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
17: Nu het buitenlands nieuws. Een 30-jarige man uit de Amerikaanse staat Washington is gearresteerd op verdenking van medeplichtigheid aan de dodelijke schietpartijen in het Canadese Tumbler Ridge in februari. James Cody Bryant zou herhaaldelijk contact hebben gehad met de dader en haar advies en geld hebben gestuurd. Ook zou hij hebben ingestemd met het live uitzenden van de schietpartijen. Volgens het Openbaar Ministerie had Bryant de politie kunnen waarschuwen, maar koos hij ervoor dat niet te doen. Op 10 februari doodde een 18-jarige transgender vrouw in Tumbler Ridge haar moeder en halfbroer. Daarna schoot ze 5 kinderen en een leraar dood in haar voormalige middelbare school.
2: Vervolgens doden ze zichzelf. Het parlement van Kosovo heeft woensdagochtend in de vroege ochtend een nieuwe president gekozen. Justina Shirokapula kreeg de vereiste 2/3 meerderheid dankzij een deal tussen de regering en de oppositie. Premier Albin Kurti stemde in met een wet die de bevoegdheden van een speciale rechtbank voor oorlogsmisdaden moet inperken. Die rechtbank veroordeelde vorige maand 4 voormalige kopstukken van het Kosovaarse bevrijdingsleger. De stemming vond net op tijd plaats. Het overschrijden van de deadline van middernacht had kunnen leiden tot de 4e algemene verkiezingen in Kosovo in minder dan 2 jaar tijd. De Amerikaanse actrice Eva Marie Saint is dinsdag op 102-jarige leeftijd overleden in haar huis in Los Angeles. Saint won in 1954 een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol voor haar filmdebuut in On the Waterfront, waarin ze speelde naast Marlon Brando. 5 jaar later schitterde ze als Eve Kendall in de Hitchcock-klassieker North by Northwest. Ze speelde ook in films als Exodus, Superman Returns en Winter's Tale. Saint was een van de eerste grote talenten die doorbraken via televisie en won een Emmy voor haar rol in de serie People Like Us. Krista Pike is bij bewustzijn en aanspreekbaar nadat haar executie vorige week mislukte. De 50-jarige Pike overleefde 2 normaliter dodelijke doses pentobarbital. Ze ligt nog steeds in het ziekenhuis. Ze heeft ernstig letsel aan haar armen. Ze ligt met handboeien aan haar bed vast. Haar advocaten spreken van een medisch ongekend herstel. Ze verwachten een langdurig herstelproces. Pike kreeg de doodstraf voor de moord op een 19-jarige vrouw. Die moord pleegde zij in 1995 als 18-jarige samen met haar vriend. De Zweedse politie heeft dinsdagavond een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De man had een mes bij zich en gedroeg zich agressief, meldt de Zweedse omroep SVT. Hij raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand is niet levensbedreigend. Tijdens het incident was geen lid van de koninklijke familie in het paleis.
18: De Russische autoriteiten melden een grote brand op een olietanker, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi aan de Zwarte Zee. Het schip Aframax Rio, dat onder Liberiaanse vlag vaart, is aangevallen door een onbemand vaartuig en daarna in brand gevlogen. De 23-koppige bemanning is gered. Het blussen kan pas beginnen als het vuur minder intens is. De aanvallen op de Zwarte Zee baren steeds meer zorgen, omdat veel graan en brandstof via de zee naar de wereldmarkt gaat.
19: En nu het economisch nieuws.
2: De S&P 500-index is dinsdag voor het eerst boven de 7.800 punten gesloten. Koersstijgingen van technologieaandelen en gedaalde rentes op staatsobligaties zorgden voor een positieve stemming. De brede S&P 500-index sloot 0,6% hoger op 7.818,93 punten. Het is voor het eerst sinds augustus dat deze graadmeter een nieuwe recordslotstand bereikt. De Nasdaq steeg 0,5% naar 27.599,79 punten.
20: De Britse kledingwebsite ASOS heeft bevestigd dat dinsdagochtend een ongeautoriseerde melding naar klanten is gestuurd. Het bedrijf doet onderzoek naar ongeoorloofde activiteiten via externe communicatieplatforms. Mogelijk hebben kwaadwillenden toegang gekregen tot persoonlijke gegevens, zoals namen en contactgegevens. Betaalkaartgegevens en wachtwoorden zijn volgens ASOS niet getroffen. Het bedrijf heeft de toegang tot de berichtenplatforms beperkt.
2: Duizenden besturingssystemen van Europese wind- en zonneparken zijn via internet toegankelijk en daardoor kwetsbaar voor hackpogingen. Onderzoekers van cybersecuritybedrijf Modat vonden ruim 8.500 toegankelijke systemen in 35 landen, waarvan ruim 140 in Nederland. De meeste kwetsbare systemen zijn van wind- en zonneparken in Spanje, Griekenland, Italië en Duitsland. Bij een deel was het mogelijk om volledige controle over te nemen, met knoppen voor start, stop en reset van turbines. Topman Soufian El-Yatmani van Modat spreekt van een kwetsbare digitale infrastructuur.
1: OpenAI voert de komende weken een onzichtbaar watermerk in voor teksten die door ChatGPT zijn gemaakt. Het watermerk wordt alleen in de Europese Unie uitgerold om te voldoen aan de AI-verordening. Die verordening verplicht aanbieders van kunstmatige intelligentie om door AI gegenereerde teksten machinaal herkenbaar te maken. De technologie voegt een onzichtbaar statistisch signaal toe aan de woordkeuzes van de chatbot. Een detector kan dat signaal opsporen om te beoordelen of een tekst een OpenAI watermerk bevat. Transavia stopt volgend voorjaar met de vliegverbinding tussen Rotterdam en Bergerac, schrijft de Telegraaf. De route vervoert jaarlijks 42.000 passagiers. In de Franse regio Périgord wonen ongeveer 30.000 Nederlanders. Zij zijn ongerust over het wegvallen van de verbinding. Transavia zegt begrip te hebben voor de teleurstelling, maar geeft geen reden voor de beslissing. De AEX-index op het Damrak heeft dinsdag zijn recordslotstand verder aangescherpt. De hoofdindex sloot 0,4% hoger op 1128,33 punten. Ook op andere Europese beurzen was de stemming positief, mede gesteund door dalende olieprijzen. Brentolie werd 1% goedkoper op $99,33 per vat. Investeerder Exor stond bovenin de AEX en steeg 2,7%, terwijl chiptoeleverancier Besi 5,4% verloor.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
22: Tot slot het sportnieuws. Joep Wennemars weet nog niet hoe goed hij eind oktober is bij de eerste wedstrijd van het schaatsseizoen. De 24-jarige schaatser van Team Essent moest afgelopen zomer herstellen van een liesblessure. Het peesblad dat vanuit de buik over het schaambod naar de spieren loopt, was losgelaten. Wennemars noemde de verplichte rustperiode emotioneel de moeilijkste periode die hij heeft gekend. Zwaarder dan het drama op de Olympische Spelen van Milaan. De schaatsers rijden van 30 oktober tot en met 1 november in Tialf het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker. Harry Kane is gisteravond gedeeld record international van Engeland geworden. Door zijn basisplaats tegen Tsjechië in de Nations League evenaart de spits het record van 125 interlands van doelman Peter Shilton. Kane debuteerde in maart 2015 voor Engeland en scoorde in zijn 124 interlands 89 keer. Daarmee is hij ook topscorer aller tijden van de Engelse nationale ploeg. Jong Oranje heeft zich geplaatst voor de play-offs om het EK voetbal van 2027 in Albanië en Servië. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Doetinchem met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina en eindigde als tweede in de pool. Jong Oranje haalde Jong Israël in, dat bij Jong Noorwegen niet verder kwam dan 1-1. Het duurde tot de 70ste minuut voordat Ayman Sliti de ban brak. Daarna maakten Lequincio Zeefuik en tweemaal Devin Haan de eindstand 4-0. Komende vrijdag wordt de tegenstander in de play-offs geloot. Cristiano Ronaldo blijft beschikbaar voor het Portugese nationale elftal. Dat laat de aanvoerder weten in een verklaring die door Portugese media is verspreid. Ronaldo verliet eerder het trainingskamp na een conflict met bondscoach Jorge Jesus. Hij beschuldigt Jesus ervan 2 keer zijn woord te hebben gebroken. Ronaldo biedt excuses aan voor zijn gedrag en zegt dat de bond hem moet straffen. Kroatië heeft zich hersteld van de zware nederlaag tegen Engeland met een sterk optreden tegen wereldkampioen Spanje, maar verloor uiteindelijk met 1-2 in Split. PSV'er Ivan Perisic opende na ruim een kwartier de score voor Kroatië, maar kreeg later zijn tweede gele kaart en moest het veld verlaten. Mikel Merino zorgde voor zowel de gelijkmaker als het winnende doelpunt voor Spanje. Met deze 4e overwinning op rij plaatste Spanje zich voortijdig voor de kwartfinales van de Nations League. Engeland won met 3-0 van Tsjechië, waarbij Harry Kane 2 keer scoorde in zijn 125ste interland. Argentinië speelt vanavond de laatste interland van Lionel Messi. De 39-jarige spelmaker neemt afscheid als international in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin voor 80.000 toeschouwers in Buenos Aires. Messi debuteerde in 2005 voor Argentinië en speelde 207 interlands, waarin hij 125 keer scoorde. Hij werd wereldkampioen in 2022 en won twee keer de Copa America. De Argentijnse bond eert hem met een speciaal shirt en heeft oud-ploeggenoten uitgenodigd.
21: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht kan er plaatselijk dichte mist voorkomen. Daarvoor geldt code geel. De temperatuur ligt tussen 9 en 14 graden met weinig wind. Morgenochtend is er nog kans op mist, vooral in het noorden. Maar verder is het vrij zonnig en droog. De wind is zwak tot matig uit het zuidoosten. Morgen overdag veel zon, maar later neemt de bewolking toe vanuit het westen. Eind van de middag begint het te regenen in Zeeland. Het wordt tussen de 20 en 25 graden. In de avond breidt de regen zich verder uit, met in Limburg mogelijk onweer. De wind draait naar het noordwesten en wordt aan de kust krachtig tot hard. Woensdag wisselend bewolkt met buien en een graad of 16.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Asielminister Bart van den Brink wil afgewezen asielzoekers die weigeren Nederland te verlaten strafrechtelijk gaan vervolgen, schrijft de Telegraaf. Het gaat onder meer om mensen die expres hun identiteit onkenbaar maken door reisdocumenten weg te gooien of een valse naam op te geven. Ook asielzoekers die niet vrijwillig willen terugkeren naar landen die alleen vrijwillige terugkeer accepteren, kunnen straks worden vervolgd. Het kabinet stelt een maximale gevangenisstraf van 6 maanden voor. Van den Brink hoopt dat de maatregel een afschrikwekkend effect heeft en mensen alsnog meewerken aan hun vertrek. Het aantal mensen dat kanker krijgt stijgt de komende 20 jaar fors, schrijft de Telegraaf op basis van een toekomstverkenning van het Integraal Kankercentrum Nederland. In 2025 krijgen 136.000 mensen de diagnose kanker. In 2045 zijn dat er 170.000 per jaar. De belangrijkste oorzaak is de vergrijzing, omdat kanker vaker voorkomt op hogere leeftijd. Bij vrouwen neemt vooral huid-, borst- en longkanker toe. Bij mannen gaat het om huid-, prostaat- en blaaskanker. Den Haag neemt woensdag zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen bij het Vredespaleis. Daar vindt een interreligieuze herdenking plaats van het geweld dat op 7 oktober 2023 begon. Onder de sprekers zijn een rabbijn, een predikante en een imam. Ook burgemeester Jan van Zanen is aanwezig. Woensdag zijn er ook elders in Nederland herdenkingen, naar aanleiding van de 3 jaar die zijn verstreken sinds de aanval van Hamas op Israël en het begin van de oorlog in Gaza. Ook zijn er op diverse plekken pro-Palestijnse protesten, zoals op de Dam en op stations van grote steden. De politie heeft dinsdagavond een 41-jarige man uit Heemskerk aangehouden op de A13 bij Delft na een schietpartij in Rotterdam. Op de Nieuwstraat in het centrum van Rotterdam werd dinsdag rond 17:15 geschoten. De schutter stapte in een auto en reed weg richting station Blaak. Het doelwit is voor zover bekend niet geraakt en ook weggekomen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers waarschuwt dat door het tekort aan opvangplekken steeds meer asielzoekers buiten de opvang in Ter Apel dreigen te moeten wachten. Het wordt zelfs steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en mensen met medische problemen direct onderdak te bieden. Volgens het COA zijn acuut honderden extra opvangplekken nodig. Het tekort komt doordat bewoners te lang in de opvang blijven en bijna 18.500 statushouders wachten op huisvesting in gemeenten. De pas aangetreden bestuursvoorzitter Remco Bakker roept gemeenten op snel noodopvang en tijdelijke huisvesting voor statushouders te regelen. Het Zuiderland Medisch Centrum waarschuwt patiënten en bezoekers voor extra reistijd door een afsluiting van de A2 in Limburg. De snelweg is van donderdagavond tot maandagochtend volledig dicht tussen de knooppunten Kerensheide en het Vonderen. In die periode worden 2 viaducten gesloopt en onder meer nieuwe faunapassages aangelegd. Het ziekenhuis, met hoofdlocaties in Heerlen en Sittard-Geleen, adviseert mensen om bij het plannen van hun reis rekening te houden met de afsluiting. Rijkswaterstaat meldt dat de extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur, zowel op snelwegen als op provinciale en lokale wegen.
4: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. Een 30-jarige man uit de Amerikaanse staat Washington is gearresteerd op verdenking van medeplichtigheid aan de dodelijke schietpartijen in het Canadese Tumbler Ridge in februari. James Cody Bryant zou herhaaldelijk contact hebben gehad met de dader en haar advies en geld hebben gestuurd. Ook zou hij hebben ingestemd met het live uitzenden van de schietpartijen. Volgens het Openbaar Ministerie had Bryant de politie kunnen waarschuwen, maar koos hij ervoor dat niet te doen. Op 10 februari doodde een 18-jarige transgender vrouw in Tumbler Ridge haar moeder en halfbroer. Daarna schoot ze 5 kinderen en een leraar dood in haar voormalige middelbare school. Vervolgens doodde ze zichzelf. Het parlement van Kosovo heeft woensdagochtend in de vroege ochtend een nieuwe president gekozen. Justina Shiroka Pula kreeg de vereiste 2/3 meerderheid dankzij een deal tussen de regering en de oppositie. Premier Albin Kurti stemde in met een wet die de bevoegdheden van een speciale rechtbank voor oorlogsmisdaden moet inperken. Die rechtbank veroordeelde vorige maand 4 voormalige kopstukken van het Kosovaarse bevrijdingsleger. De stemming vond net op tijd plaats. Het overschrijden van de deadline van middernacht had kunnen leiden tot de 4e algemene verkiezingen in Kosovo in minder dan 2 jaar tijd. De Amerikaanse actrice Eva Marie Saint is dinsdag op 102-jarige leeftijd overleden in haar huis in Los Angeles. Saint won in 1954 een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol voor haar filmdebuut in On the Waterfront, waarin ze speelde naast Marlon Brando. 5 jaar later schitterde ze als Eve Kendall in de Hitchcock-klassieker North by Northwest. Ze speelde ook in films als Exodus, Superman Returns en Winter's Tale. Saint was een van de eerste grote talenten die doorbraken via televisie en won een Emmy voor haar rol in de serie People Like Us. Krista Pike is bij bewustzijn en aanspreekbaar nadat haar executie vorige week mislukte. De 50-jarige Pike overleefde 2 normaliter dodelijke doses pentobarbital. Ze ligt nog steeds in het ziekenhuis. Ze heeft ernstig letsel aan haar armen. Ze ligt met handboeien aan haar bed vast. Haar advocaten spreken van een medisch ongekend herstel. Ze verwachten een langdurig herstelproces. Pike kreeg de doodstraf voor de moord op een 19-jarige vrouw. Die moord pleegde zij in 1995 als 18-jarige samen met haar vriend. De Zweedse politie heeft dinsdagavond een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De man had een mes bij zich en gedroeg zich agressief, meldt de Zweedse omroep SVT. Hij raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand is niet levensbedreigend. Tijdens het incident was geen lid van de koninklijke familie in het paleis.
6: De Russische autoriteiten melden een grote brand op een olietanker, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi aan de Zwarte Zee. Het schip Aframax Rio, dat onder Liberiaanse vlag vaart, is aangevallen door een onbemand vaartuig en daarna in brand gevlogen. De 23-koppige bemanning is gered. Het blussen kan pas beginnen als het vuur minder intens is. De aanvallen op de Zwarte Zee baren steeds meer zorgen, omdat veel graan en brandstof via de zee naar de wereldmarkt gaat.
23: En nu het economisch nieuws. De S&P 500-index is dinsdag voor het eerst boven de 7.800 punten gesloten. Koersstijgingen van technologieaandelen en gedaalde rentes op staatsobligaties zorgden voor een positieve stemming. De brede S&P 500-index sloot 0,6% hoger op 7.818,93 punten. Het is voor het eerst sinds augustus dat deze graadmeter een nieuwe recordslotstand bereikt. De Nasdaq steeg 0,5% naar 27.599,79 punten.
24: De Britse kledingwebsite ASOS heeft bevestigd dat dinsdagochtend een ongeautoriseerde melding naar klanten is gestuurd.
7: Het bedrijf doet onderzoek naar ongeoorloofde activiteiten via externe communicatieplatforms. Mogelijk hebben kwaadwillenden toegang gekregen tot persoonlijke gegevens, zoals namen en contactgegevens. Betaalkaartgegevens en wachtwoorden zijn volgens Essos niet getroffen. Het bedrijf heeft de toegang tot de berichtenplatforms beperkt. Duizenden besturingssystemen van Europese wind- en zonneparken zijn via internet toegankelijk en daardoor kwetsbaar voor hackpogingen. Onderzoekers van cybersecuritybedrijf Modat vonden ruim 8.500 toegankelijke systemen in 35 landen, waarvan ruim 140 in Nederland. De meeste kwetsbare systemen zijn van wind- en zonneparken in Spanje, Griekenland, Italië en Duitsland. Bij een deel was het mogelijk om volledige controle over te nemen, met knoppen voor start, stop en reset van turbines. Topman Soufian El-Yatmani van Modat spreekt van een kwetsbare digitale infrastructuur. OpenAI voert de komende weken een onzichtbaar watermerk in voor teksten die door ChatGPT zijn gemaakt. Het watermerk wordt alleen in de Europese Unie uitgerold om te voldoen aan de AI-verordening. Die verordening verplicht aanbieders van kunstmatige intelligentie om door AI-gegenereerde teksten machinaal herkenbaar te maken. De technologie voegt een onzichtbaar statistisch signaal toe aan de woordkeuzes van de chatbot. Een detector kan dat signaal opsporen om te beoordelen of een tekst een OpenAI-watermerk bevat. Transavia stopt volgend voorjaar met de vliegverbinding tussen Rotterdam en Bergerac, schrijft de Telegraaf. De route vervoert jaarlijks 42.000 passagiers. In de Franse regio Périgord wonen ongeveer 30.000 Nederlanders. Zij zijn ongerust over het wegvallen van de verbinding. Transavia zegt begrip te hebben voor de teleurstelling, maar geeft geen reden voor de beslissing. De AEX-index op het Damrak heeft dinsdag zijn recordslotstand verder aangescherpt. De hoofdindex sloot 0,4% hoger op 1128,33 punten. Ook op andere Europese beurzen was de stemming positief, mede gesteund door dalende olieprijzen. Brentolie werd 1% goedkoper op $99,33 per vat. Investeerder Exor stond bovenin de AEX en steeg 2,7%, terwijl chiptoeleverancier Besi 5,4% verloor.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
8: Tot slot het sportnieuws. Joep Wennemars weet nog niet hoe goed hij eind oktober is bij de eerste wedstrijd van het schaatsseizoen. De 24-jarige schaatser van Team Essent moest afgelopen zomer herstellen van een liesblessure. Het peesblad dat vanuit de buik over het schaambod naar de spieren loopt, was losgelaten. Wennemars noemde de verplichte rustperiode emotioneel de moeilijkste periode die hij heeft gekend. Zwaarder dan het drama op de Olympische Spelen van Milaan. De schaatsers rijden van 30 oktober tot en met 1 november in Tialf het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker. Harry Kane is gisteravond gedeeld record international van Engeland geworden. Door zijn basisplaats tegen Tsjechië in de Nations League evenaart de spits het record van 125 interlands van doelman Peter Shilton. Kane debuteerde in maart 2015 voor Engeland en scoorde in zijn 124 interlands 89 keer. Daarmee is hij ook topscorer aller tijden van de Engelse nationale ploeg. Jong Oranje heeft zich geplaatst voor de play-offs om het EK voetbal van 2027 in Albanië en Servië. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Doetinchem met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina en eindigde als tweede in de pool. Jong Oranje haalde Jong Israël in, dat bij Jong Noorwegen niet verder kwam dan 1-1. Het duurde tot de 70ste minuut voordat Ayman Sliti de ban brak. Daarna maakten Lequincio Zeefuik en tweemaal Devin Haan de eindstand 4-0. Komende vrijdag wordt de tegenstander in de play-offs geloot. Cristiano Ronaldo blijft beschikbaar voor het Portugese nationale elftal. Dat laat de aanvoerder weten in een verklaring die door Portugese media is verspreid. Ronaldo verliet eerder het trainingskamp na een conflict met bondscoach Jorge Jesus. Hij beschuldigt Jesus ervan 2 keer zijn woord te hebben gebroken.
22: Ronaldo biedt excuses aan voor zijn gedrag en zegt dat de bond hem moet straffen. Kroatië heeft zich hersteld van de zware nederlaag tegen Engeland met een sterk optreden tegen wereldkampioen Spanje, maar verloor uiteindelijk met 1-2 in Split. PSV'er Ivan Perisic opende na ruim een kwartier de score voor Kroatië, maar kreeg later zijn tweede gele kaart en moest het veld verlaten. Mikel Merino zorgde voor zowel de gelijkmaker als het winnende doelpunt voor Spanje. Met deze vierde overwinning op rij plaatste Spanje zich voortijdig voor de kwartfinales van de Nations League. Engeland won met 3-0 van Tsjechië, waarbij Harry Kane twee keer scoorde in zijn 125ste interland. Lionel Messi heeft vannacht zijn laatste interland voor Argentinië gespeeld. De 39-jarige aanvaller nam in een uitverkocht stadion in Buenos Aires afscheid met een vriendschappelijke wedstrijd. Argentinië won met 3-0. Messi gaf twee assists en schoot zelf de derde goal binnen vanaf de strafschopstip. In 208 interlands scoorde hij 126 keer voor zijn land. Messi werd in 22 wereldkampioen, won twee keer de Copa America en pakte Olympisch goud in 8. Hij staat nog 2 jaar onder contract bij Inter Miami.
21: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
10: Vannacht is er plaatselijk mist. Op sommige plekken kan dat zelfs dichte mist zijn. Daarvoor geldt code geel. De temperatuur ligt tussen 9 graden in het zuidoosten en 14 graden in het noordwesten, met weinig wind. Vanochtend is er eerst nog wat mist, vooral in het noorden. Daarna breekt de zon door en blijft het droog. De wind is zwak tot matig uit het zuidoosten. Vanmiddag veel zon, maar later neemt de bewolking toe vanuit het westen. Eind van de middag begint het te regenen in Zeeland. Het wordt 20 graden in het noordwesten tot plaatselijk 25 graden in Zuid-Limburg. Vanavond breidt de regen zich uit naar het noordoosten, met kans op onweer in Limburg. De wind draait naar het noordwesten en wordt aan de kust krachtig tot hard. Morgen trekt de regen weg en wordt het wisselend bewolkt met enkele buien. De middagtemperatuur ligt rond 16 graden.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Asielminister Bart van den Brink wil afgewezen asielzoekers die weigeren Nederland te verlaten strafrechtelijk gaan vervolgen, schrijft de Telegraaf. Het gaat onder meer om mensen die expres hun identiteit onkenbaar maken door reisdocumenten weg te gooien of een valse naam op te geven. Ook asielzoekers die niet vrijwillig willen terugkeren naar landen die alleen vrijwillige terugkeer accepteren, kunnen straks worden vervolgd. Het kabinet stelt een maximale gevangenisstraf van 6 maanden voor. Van den Brink hoopt dat de maatregel een afschrikwekkend effect heeft en mensen alsnog meewerken aan hun vertrek. Het aantal mensen dat kanker krijgt stijgt de komende 20 jaar fors, schrijft de Telegraaf op basis van een toekomstverkenning van het Integraal Kankercentrum Nederland. In 2025 krijgen 136.000 mensen de diagnose kanker. In 2045 zijn dat er 170.000 per jaar. De belangrijkste oorzaak is de vergrijzing, omdat kanker vaker voorkomt op hogere leeftijd. Bij vrouwen neemt vooral huid-, borst- en longkanker toe. Bij mannen gaat het om huid-, prostaat- en blaaskanker. Den Haag neemt woensdag zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen bij het Vredespaleis. Daar vindt een interreligieuze herdenking plaats van het geweld dat op 7 oktober 2023 begon. Onder de sprekers zijn een rabbijn, een predikante en een imam. Ook burgemeester Jan van Zanen is aanwezig. Woensdag zijn er ook elders in Nederland herdenkingen, naar aanleiding van de 3 jaar die zijn verstreken sinds de aanval van Hamas op Israël en het begin van de oorlog in Gaza. Ook zijn er op diverse plekken pro-Palestijnse protesten, zoals op de Dam en op stations van grote steden. De politie heeft dinsdagavond een 41-jarige man uit Heemskerk aangehouden op de A13 bij Delft na een schietpartij in Rotterdam. Op de Nieuwstraat in het centrum van Rotterdam werd dinsdag rond 17:15 geschoten. De schutter stapte in een auto en reed weg richting station Blaak. Het doelwit is voor zover bekend niet geraakt en ook weggekomen.
24: Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers waarschuwt dat door het tekort aan opvangplekken steeds meer asielzoekers buiten de opvang in Ter Apel dreigen te moeten wachten. Het wordt zelfs steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en mensen met medische problemen direct onderdak te bieden. Volgens het COA zijn acuut honderden extra opvangplekken nodig. Het tekort komt doordat bewoners te lang in de opvang blijven en bijna 18.500 statushouders wachten op huisvesting in gemeenten. De pas aangetreden bestuursvoorzitter Remco Bakker roept gemeenten op snel noodopvang en tijdelijke huisvesting voor statushouders te regelen.
12: Het Zuiderland Medisch Centrum waarschuwt patiënten en bezoekers voor extra reistijd door een afsluiting van de A2 in Limburg. De snelweg is van donderdagavond tot maandagochtend volledig dicht tussen de knooppunten Kerensheide en het Vonderen. In die periode worden twee viaducten gesloopt en onder meer nieuwe faunapassages aangelegd. Het ziekenhuis, met hoofdlocaties in Heerlen en Sittard-Geleen, adviseert mensen om bij het plannen van hun reis rekening te houden met de afsluiting. Rijkswaterstaat meldt dat de extra reistijd kan oplopen tot meer dan een uur, zowel op snelwegen als op provinciale en lokale wegen.
21: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
24: Nu het buitenlands nieuws. Een 30-jarige man uit de Amerikaanse staat Washington is gearresteerd op verdenking van medeplichtigheid aan de dodelijke schietpartijen in het Canadese Tumbler Ridge in februari. James Cody Bryant zou herhaaldelijk contact hebben gehad met de dader en haar advies en geld hebben gestuurd. Ook zou hij hebben ingestemd met het live uitzenden van de schietpartijen. Volgens het Openbaar Ministerie had Bryant de politie kunnen waarschuwen, maar koos hij ervoor dat niet te doen. Op 10 februari doodde een 18-jarige transgender vrouw in Tumbler Ridge haar moeder en halfbroer. Daarna schoot ze 5 kinderen en een leraar dood in haar voormalige middelbare school. Vervolgens doodde ze zichzelf. Het parlement van Kosovo heeft woensdagochtend in de vroege ochtend een nieuwe president gekozen. Justina Shirokapula kreeg de vereiste 2/3 meerderheid dankzij een deal tussen de regering en de oppositie. Premier Albin Kurti stemde in met een wet die de bevoegdheden van een speciale rechtbank voor oorlogsmisdaden moet inperken. Die rechtbank veroordeelde vorige maand 4 voormalige kopstukken van het Kosovaarse bevrijdingsleger. De stemming vond net op tijd plaats. Het overschrijden van de deadline van middernacht had kunnen leiden tot de 4e algemene verkiezingen in Kosovo in minder dan 2 jaar tijd. De Amerikaanse actrice Eva Marie Saint is dinsdag op 102-jarige leeftijd overleden in haar huis in Los Angeles. Saint won in 1954 een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol voor haar filmdebuut in On the Waterfront, waarin ze speelde naast Marlon Brando. 5 jaar later schitterde ze als Eve Kendall in de Hitchcock-klassieker North by Northwest. Ze speelde ook in films als Exodus, Superman Returns en Winter's Tale. Saint was een van de eerste grote talenten die doorbraken via televisie en won een Emmy voor haar rol in de serie People Like Us. Krista Pike is bij bewustzijn en aanspreekbaar nadat haar executie vorige week mislukte. De 50-jarige Pike overleefde 2 normaliter dodelijke doses pentobarbital. Ze ligt nog steeds in het ziekenhuis. Ze heeft ernstig letsel aan haar armen. Ze ligt met handboeien aan haar bed vast. Haar advocaten spreken van een medisch ongekend herstel. Ze verwachten een langdurig herstelproces. Pike kreeg de doodstraf voor de moord op een 19-jarige vrouw. Die moord pleegde zij in 1995 als 18-jarige samen met haar vriend. De Zweedse politie heeft dinsdagavond een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De man had een mes bij zich en gedroeg zich agressief, meldt de Zweedse omroep SVT. Hij raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand is niet levensbedreigend. Tijdens het incident was geen lid van de koninklijke familie in het paleis.
13: De Russische autoriteiten melden een grote brand op een olietanker, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi aan de Zwarte Zee. Het schip Aframax Rio, dat onder Liberiaanse vlag vaart, is aangevallen door een onbemand vaartuig en daarna in brand gevlogen. De 23-koppige bemanning is gered. Het blussen kan pas beginnen als het vuur minder intens is. De aanvallen op de Zwarte Zee baren steeds meer zorgen, omdat veel graan en brandstof via de zee naar de wereldmarkt gaat.
14: En nu het economisch nieuws. De S&P 500-index is dinsdag voor het eerst boven de 7800 punten gesloten. Koersstijgingen van technologieaandelen

0: Het bedrijf doet onderzoek naar ongeoorloofde activiteiten via externe communicatieplatforms. Mogelijk hebben kwaadwillenden toegang gekregen tot persoonlijke gegevens, zoals namen en contactgegevens. Betaalkaartgegevens en wachtwoorden zijn volgens Essos niet getroffen. Het bedrijf heeft de toegang tot de berichtenplatforms beperkt. Duizenden besturingssystemen van Europese wind- en zonneparken zijn via internet toegankelijk en daardoor kwetsbaar voor hackpogingen. Onderzoekers van cybersecuritybedrijf Modat vonden ruim 8.500 toegankelijke systemen in 35 landen, waarvan ruim 140 in Nederland. De meeste kwetsbare systemen zijn van wind- en zonneparken in Spanje, Griekenland, Italië en Duitsland. Bij een deel was het mogelijk om volledige controle over te nemen, met knoppen voor start, stop en reset van turbines. Topman Soufian El Yatmani van Modat spreekt van een kwetsbare digitale infrastructuur. OpenAI voert de komende weken een onzichtbaar watermerk in voor teksten die door ChatGPT zijn gemaakt. Het watermerk wordt alleen in de Europese Unie uitgerold om te voldoen aan de AI-verordening. Die verordening verplicht aanbieders van kunstmatige intelligentie om door AI gegenereerde teksten machinaal herkenbaar te maken. De technologie voegt een onzichtbaar statistisch signaal toe aan de woordkeuzes van de chatbot. Een detector kan dat signaal opsporen om te beoordelen of een tekst een OpenAI watermerk bevat. Transavia stopt volgend voorjaar met de vliegverbinding tussen Rotterdam en Bergerac, schrijft de Telegraaf. De route vervoert jaarlijks 42.000 passagiers. In de Franse regio Périgord wonen ongeveer 30.000 Nederlanders. Zij zijn ongerust over het wegvallen van de verbinding. Transavia zegt begrip te hebben voor de teleurstelling, maar geeft geen reden voor de beslissing. De AEX-index op het Damrak heeft dinsdag zijn recordslotstand verder aangescherpt. De hoofdindex sloot 0,4% hoger op 1128,33 punten. Ook op andere Europese beurzen was de stemming positief, mede gesteund door dalende olieprijzen. Brentolie werd 1% goedkoper op $99,33 per vat. Investeerder Exor stond bovenin de AEX en steeg 2,7%, terwijl chiptoeleverancier Besi 5,4% verloor.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Joep Wennemars weet nog niet hoe goed hij eind oktober is bij de eerste wedstrijd van het schaatsseizoen. De 24-jarige schaatser van Team Essent moest afgelopen zomer herstellen van een liesblessure. Het peesblad dat vanuit de buik over het schaambod naar de spieren loopt, was losgelaten. Wennemars noemde de verplichte rustperiode emotioneel de moeilijkste periode die hij heeft gekend. Zwaarder dan het drama op de Olympische Spelen van Milaan. De schaatsers rijden van 30 oktober tot en met 1 november in Tialf het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker. Harry Kane is gisteravond gedeeld record international van Engeland geworden. Door zijn basisplaats tegen Tsjechië in de Nations League evenaart de spits het record van 125 interlands van doelman Peter Shilton. Kane debuteerde in maart 2015 voor Engeland en scoorde in zijn 124 interlands 89 keer. Daarmee is hij ook topscorer aller tijden van de Engelse nationale ploeg. Jong Oranje heeft zich geplaatst voor de play-offs om het EK voetbal van 2027 in Albanië en Servië. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Doetinchem met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina en eindigde als tweede in de pool. Jong Oranje haalde Jong Israël in, dat bij Jong Noorwegen niet verder kwam dan 1-1. Het duurde tot de 70ste minuut voordat Ayman Sliti de ban brak. Daarna maakten Lequincio Zeefuik en tweemaal Devin Haan de eindstand 4-0. Komende vrijdag wordt de tegenstander in de play-offs geloot. Cristiano Ronaldo blijft beschikbaar voor het Portugese nationale elftal. Dat laat de aanvoerder weten in een verklaring die door Portugese media is verspreid. Ronaldo verliet eerder het trainingskamp na een conflict met bondscoach Jorge Jesus. Hij beschuldigt Jesus ervan 2 keer zijn woord te hebben gebroken. Ronaldo biedt excuses aan voor zijn gedrag en zegt dat

0: de bond hem moet straffen.
1: Kroatië heeft zich hersteld van de zware nederlaag tegen Engeland met een sterk optreden tegen wereldkampioen Spanje, maar verloor uiteindelijk met 1-2 in Split. PSV'er Ivan Perisic opende na ruim een kwartier de score voor Kroatië, maar kreeg later zijn tweede gele kaart en moest het veld verlaten. Mikel Merino zorgde voor zowel de gelijkmaker als het winnende doelpunt voor Spanje. Met deze vierde overwinning op rij plaatste Spanje zich voortijdig voor de kwartfinales van de Nations League. Engeland won met 3-0 van Tsjechië, waarbij Harry Kane twee keer scoorde in zijn 125ste interland. Lionel Messi heeft vannacht zijn laatste interland voor Argentinië gespeeld. De 39-jarige aanvaller nam in een uitverkocht stadion in Buenos Aires afscheid met een vriendschappelijke wedstrijd. Argentinië won met 3-0. Messi gaf twee assists en schoot zelf de derde goal binnen vanaf de strafschopstip. In 208 interlands scoorde hij 126 keer voor zijn land. Messi werd in 22 wereldkampioen, won twee keer de Copa America en pakte Olympisch goud in 8. Hij staat nog twee jaar onder contract bij Inter Miami.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is er plaatselijk mist. Op sommige plekken kan dat zelfs dichte mist zijn. Daarvoor geldt code geel. De temperatuur ligt tussen 9 graden in het zuidoosten en 14 graden in het noordwesten, met weinig wind. Vanochtend is er eerst nog wat mist, vooral in het noorden. Daarna breekt de zon door en blijft het droog. De wind is zwak tot matig uit het zuidoosten. Vanmiddag veel zon, maar later neemt de bewolking toe vanuit het westen. Eind van de middag begint het te regenen in Zeeland. Het wordt 20 graden in het noordwesten tot plaatselijk 25 graden in Zuid-Limburg. Vanavond breidt de regen zich uit naar het noordoosten, met kans op onweer in Limburg. De wind draait naar het noordwesten en wordt aan de kust krachtig tot hard. Morgen trekt de regen weg en wordt het wisselend bewolkt met enkele buien. De middagtemperatuur ligt rond 16 graden.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Asielminister Bart van den Brink wil afgewezen asielzoekers die weigeren Nederland te verlaten strafrechtelijk gaan vervolgen, schrijft de Telegraaf. Het gaat onder meer om mensen die expres hun identiteit onkenbaar maken door reisdocumenten weg te gooien of een valse naam op te geven. Ook asielzoekers die niet vrijwillig willen terugkeren naar landen die alleen vrijwillige terugkeer accepteren, kunnen straks worden vervolgd. Het kabinet stelt een maximale gevangenisstraf van 6 maanden voor. Van den Brink hoopt dat de maatregel een afschrikwekkend effect heeft en mensen alsnog meewerken aan hun vertrek. Het aantal mensen dat kanker krijgt stijgt de komende 20 jaar fors, schrijft de Telegraaf op basis van een toekomstverkenning van het Integraal Kankercentrum Nederland. In 2025 krijgen 136.000 mensen de diagnose kanker. In 2045 zijn dat er 170.000 per jaar. De belangrijkste oorzaak is de vergrijzing, omdat kanker vaker voorkomt op hogere leeftijd. Bij vrouwen neemt vooral huid-, borst- en longkanker toe. Bij mannen gaat het om huid-, prostaat- en blaaskanker. Den Haag neemt woensdag zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen bij het Vredespaleis. Daar vindt een interreligieuze herdenking plaats van het geweld dat op 7 oktober 2023 begon. Onder de sprekers zijn een rabbijn, een predikante en een imam. Ook burgemeester Jan van Zanen is aanwezig. Woensdag zijn er ook elders in Nederland herdenkingen, naar aanleiding van de 3 jaar die zijn verstreken sinds de aanval van Hamas op Israël en het begin van de oorlog in Gaza. Ook zijn er op diverse plekken pro-Palestijnse protesten, zoals op de Dam en op stations van grote steden. De politie heeft dinsdagavond een 41-jarige man uit Heemskerk aangehouden op de A13 bij Delft na een schietpartij in Rotterdam. Op de Nieuwstraat in het centrum van Rotterdam werd dinsdag rond 17:15 geschoten. De schutter stapte in een auto en reed weg richting station Blaak. Het doelwit is voor zover bekend niet geraakt en ook weggekomen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers waarschuwt dat door het tekort aan opvangplekken steeds meer asielzoekers buiten de opvang in Ter Apel dreigen te moeten wachten. Het wordt zelfs steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en mensen met medische problemen direct onderdak te bieden. Volgens het COA zijn acuut honderden extra opvangplekken nodig. Het tekort komt doordat bewoners te lang in de opvang blijven en bijna 18.500 statushouders wachten op huisvesting in gemeenten. De pas aangetreden bestuursvoorzitter Remco Bakker roept gemeenten op snel noodopvang en tijdelijke huisvesting voor statushouders te regelen. Het Zuiderland Medisch Centrum waarschuwt patiënten en bezoekers voor extra reistijd door een afsluiting van de A2 in Limburg. De snelweg is van donderdagavond tot maandagochtend volledig dicht tussen de knooppunten Kerensheide en het Vonderen. In die periode worden twee viaducten gesloopt en onder meer nieuwe faunapassages aangelegd. Het ziekenhuis, met hoofdlocaties in Heerlen en Sittard-Geleen, adviseert mensen om bij het plannen van hun reis rekening te houden met de afsluiting. Rijkswaterstaat meldt dat de extra reistijd kan oplopen tot meer dan een uur, zowel op snelwegen als op provinciale en lokale wegen.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlandsnieuws. Een 30-jarige man uit de Amerikaanse staat Washington is gearresteerd op verdenking van medeplichtigheid aan de dodelijke schietpartijen in het Canadese Tumbler Ridge in februari. James Cody Bryant zou herhaaldelijk contact hebben gehad met de dader en haar advies en geld hebben gestuurd. Ook zou hij hebben ingestemd met het live uitzenden van de schietpartijen. Volgens het Openbaar Ministerie had Bryant de politie kunnen waarschuwen, maar koos hij ervoor dat niet te doen. Op 10 februari doodde een 18-jarige transgender vrouw in Tumbler Ridge haar moeder en halfbroer. Daarna schoot ze 5 kinderen en een leraar dood in haar voormalige middelbare school. Vervolgens doodde ze zichzelf. Het parlement van Kosovo heeft woensdagochtend in de vroege ochtend een nieuwe president gekozen. Justina Shirokapula kreeg de vereiste 2/3 meerderheid dankzij een deal tussen de regering en de oppositie. Premier Albin Kurti stemde in met een wet die de bevoegdheden van een speciale rechtbank voor oorlogsmisdaden moet inperken. Die rechtbank veroordeelde vorige maand 4 voormalige kopstukken van het Kosovaarse bevrijdingsleger. De stemming vond net op tijd plaats. Het overschrijden van de deadline van middernacht had kunnen leiden tot de 4e algemene verkiezingen in Kosovo in minder dan 2 jaar tijd. De Amerikaanse actrice Eva Marie Saint is dinsdag op 102-jarige leeftijd overleden in haar huis in Los Angeles. Saint won in 1954 een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol voor haar filmdebuut in On the Waterfront, waarin ze speelde naast Marlon Brando. 5 jaar later schitterde ze als Eve Kendall in de Hitchcock-klassieker North by Northwest. Ze speelde ook in films als Exodus, Superman Returns en Winter's Tale. Saint was een van de eerste grote talenten die doorbraken via televisie en won een Emmy voor haar rol in de serie People Like Us. Krista Pike is bij bewustzijn en aanspreekbaar nadat haar executie vorige week mislukte. De 50-jarige Pike overleefde 2 normaliter dodelijke doses pentobarbital. Ze ligt nog steeds in het ziekenhuis. Ze heeft ernstig letsel aan haar armen. Ze ligt met handboeien aan haar bed vast. Haar advocaten spreken van een medisch ongekend herstel. Ze verwachten een langdurig herstelproces. Pike kreeg de doodstraf voor de moord op een 19-jarige vrouw. Die moord pleegde zij in 1995 als 18-jarige samen met haar vriend. De Zweedse politie heeft dinsdagavond een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De man had een mes bij zich en gedroeg zich agressief, meldt de Zweedse omroep SVT. Hij raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand is niet levensbedreigend. Tijdens het incident was geen lid van de koninklijke familie in het paleis. De Russische autoriteiten melden een grote brand op een olietanker, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi aan de Zwarte Zee. Het schip Aframax Rio, dat onder Liberiaanse vlag vaart, is aangevallen door een onbemand vaartuig en daarna in brand gevlogen. De 23-koppige bemanning is gered. Het blussen kan pas beginnen als het vuur minder intens is. De aanvallen op de Zwarte Zee baren steeds meer zorgen, omdat veel graan en brandstof via de zee naar de wereldmarkt gaat. En nu het economisch nieuws. De S&P 500-index is dinsdag voor het eerst boven de 7.800 punten gesloten. Koersstijgingen van technologieaandelen en gedaalde rentes op staatsobligaties zorgden voor een positieve stemming. De brede S&P 500-index sloot 0,6% hoger op 7.818,93 punten. Het is voor het eerst sinds augustus dat deze graadmeter een nieuwe recordslotstand bereikt. De Nasdaq steeg 0,5% naar 27.599,79 punten. De Britse kledingwebsite ASOS heeft bevestigd dat dinsdagochtend een ongeautoriseerde melding naar klanten is gestuurd. Het bedrijf doet onderzoek naar ongeoorloofde activiteiten via externe communicatieplatforms. Mogelijk hebben kwaadwillenden toegang gekregen tot persoonlijke gegevens, zoals namen en contactgegevens. Betaalkaartgegevens en wachtwoorden zijn volgens ASOS niet getroffen. Het bedrijf heeft de toegang tot de berichtenplatforms beperkt. Duizenden besturingssystemen van Europese wind- en zonneparken zijn via internet toegankelijk en daardoor kwetsbaar voor hackpogingen. Onderzoekers van cybersecuritybedrijf Modat vonden ruim 8.500 toegankelijke systemen in 35 landen, waarvan ruim 140 in Nederland. De meeste kwetsbare systemen zijn van wind- en zonneparken in Spanje, Griekenland, Italië en Duitsland. Bij een deel was het mogelijk om volledige controle over te nemen, met knoppen voor start, stop en reset van turbines. Topman Soufian El-Yatmani van Modat spreekt van een kwetsbare digitale infrastructuur. OpenAI voert de komende weken een onzichtbaar watermerk in voor teksten die door ChatGPT zijn gemaakt. Het watermerk wordt alleen in de Europese Unie uitgerold om te voldoen aan de AI-verordening. Die verordening verplicht aanbieders van kunstmatige intelligentie om door AI-gegenereerde teksten machinaal herkenbaar te maken. De technologie voegt een onzichtbaar statistisch signaal toe aan de woordkeuzes van de chatbot. Een detector kan dat signaal opsporen om te beoordelen of een tekst een OpenAI-watermerk bevat. Transavia stopt volgend voorjaar met de vliegverbinding tussen Rotterdam en Bergerac, schrijft de Telegraaf. De route vervoert jaarlijks 42.000 passagiers. In de Franse regio Périgord wonen ongeveer 30.000 Nederlanders. Zij zijn ongerust over het wegvallen van de verbinding. Transavia zegt begrip te hebben voor de teleurstelling, maar geeft geen reden voor de beslissing. De AEX-index op het Damrak heeft dinsdag zijn recordslotstand verder aangescherpt. De hoofdindex sloot 0,4% hoger op 1128,33 punten. Ook op andere Europese beurzen was de stemming positief, mede gesteund door dalende olieprijzen. Brentolie werd 1% goedkoper op $99,33 per vat. Investeerder Exor stond bovenin de AEX en steeg 2,7%, terwijl chiptoeleverancier Besi 5,4% verloor.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. Joep Wennemars weet nog niet hoe goed hij eind oktober is bij de eerste wedstrijd van het schaatsseizoen. De 24-jarige schaatser van Team Essent moest afgelopen zomer herstellen van een liesblessure. Het peesblad dat vanuit de buik over het schaambod naar de spieren loopt, was losgelaten. Wennemars noemde de verplichte rustperiode emotioneel de moeilijkste periode die hij heeft gekend. Zwaarder dan het drama op de Olympische Spelen van Milaan. De schaatsers rijden van 30 oktober tot en met 1 november in Tialf het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker. Harry Kane is gisteravond gedeeld record international van Engeland geworden. Door zijn basisplaats tegen Tsjechië in de Nations League evenaart de spits het record van 125 interlands van doelman Peter Shilton. Kane debuteerde in maart 2015 voor Engeland en scoorde in zijn 124 interlands 89 keer. Daarmee is hij ook topscorer aller tijden van de Engelse nationale ploeg. Jong Oranje heeft zich geplaatst voor de play-offs om het EK voetbal van 2027 in Albanië en Servië. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Doetinchem met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina en eindigde als tweede in de pool. Jong Oranje haalde Jong Israël in, dat bij Jong Noorwegen niet verder kwam dan 1-1. Het duurde tot de 70ste minuut voordat Ayman Sliti de ban brak. Daarna maakten Lequincio Zeefuik en tweemaal Devin Haan de eindstand 4-0. Komende vrijdag wordt de tegenstander in de play-offs geloot. Cristiano Ronaldo blijft beschikbaar voor het Portugese nationale elftal. Dat laat de aanvoerder weten in een verklaring die door Portugese media is verspreid. Ronaldo verliet eerder het trainingskamp na een conflict met bondscoach Jorge Jesus. Hij beschuldigt Jesus ervan twee keer zijn woord te hebben gebroken. Ronaldo biedt excuses aan voor zijn gedrag en zegt dat de bond hem moet straffen. Kroatië heeft zich hersteld van de zware nederlaag tegen Engeland met een sterk optreden tegen wereldkampioen Spanje, maar verloor uiteindelijk met 1-2 in Split. PSV'er Ivan Perisic opende na ruim een kwartier de score voor Kroatië, maar kreeg later zijn tweede gele kaart en moest het veld verlaten. Mikel Merino zorgde voor zowel de gelijkmaker als het winnende doelpunt voor Spanje. Met deze vierde overwinning op rij plaatste Spanje zich voortijdig voor de kwartfinales van de Nations League. Engeland won met 3-0 van Tsjechië, waarbij Harry Kane twee keer scoorde in zijn 125ste interland. Lionel Messi heeft vannacht zijn laatste interland voor Argentinië gespeeld. De 39-jarige aanvaller nam in een uitverkocht stadion in Buenos Aires afscheid met een vriendschappelijke wedstrijd. Argentinië won met 3-0. Messi gaf twee assists en schoot zelf de derde goal binnen vanaf de strafschopstip. In 208 interlands scoorde hij 126 keer voor zijn land. Messi werd in 22 wereldkampioen, won twee keer de Copa America en pakte Olympisch goud in 8. Hij staat nog 2 jaar onder contract bij Inter Miami.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Er is code geel afgegeven voor dichte mist. Vannacht komt er plaatselijk mist voor. Op meerdere plekken kan dat ook dichte mist zijn. Het wordt tussen de 9 graden in het zuidoosten en 14 graden in het noordwesten, met weinig wind. Vanochtend is er eerst nog kans op mist, vooral in het noorden. Verder veel zon en het blijft droog. De wind is zwak tot matig uit het zuidoosten. Vanmiddag veel zon, maar later vanuit het westen meer bewolking. Eind van de middag gaat het in Zeeland regenen. Het wordt 20 graden in het noordwesten tot plaatselijk 25 graden in Zuid-Limburg. Vanavond wordt het zwaar bewolkt en gaat het vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen regenen. In Limburg kan ook onweer voorkomen. De wind draait naar het noordwesten en wordt aan de kust krachtig tot mogelijk hard. Morgen in het oosten eerst nog regen, maar die trekt snel weg. Daarna wisselend bewolkt met enkele buien en af en toe zon. Het wordt ongeveer 16 graden.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Asielminister Bart van den Brink wil afgewezen asielzoekers die weigeren Nederland te verlaten strafrechtelijk gaan vervolgen, schrijft de Telegraaf. Het gaat onder meer om mensen die expres hun identiteit onkenbaar maken door reisdocumenten weg te gooien of een valse naam op te geven. Ook asielzoekers die niet vrijwillig willen terugkeren naar landen die alleen vrijwillige terugkeer accepteren, kunnen straks worden vervolgd. Het kabinet stelt een maximale gevangenisstraf van 6 maanden voor. Van den Brink hoopt dat de maatregel een afschrikwekkend effect heeft en mensen alsnog meewerken aan hun vertrek. Het aantal mensen dat kanker krijgt stijgt de komende 20 jaar fors, schrijft de Telegraaf op basis van een toekomstverkenning van het Integraal Kankercentrum Nederland. In 2025 krijgen 136.000 mensen de diagnose kanker. In 2045 zijn dat er 170.000 per jaar. De belangrijkste oorzaak is de vergrijzing, omdat kanker vaker voorkomt op hogere leeftijd. Bij vrouwen neemt vooral huid-, borst- en longkanker toe. Bij mannen gaat het om huid-, prostaat- en blaaskanker. Den Haag neemt woensdag zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen bij het Vredespaleis. Daar vindt een interreligieuze herdenking plaats van het geweld dat op 7 oktober 2023 begon. Onder de sprekers zijn een rabbijn, een predikante en een imam. Ook burgemeester Jan van Zanen is aanwezig. Woensdag zijn er ook elders in Nederland herdenkingen, naar aanleiding van de 3 jaar die zijn verstreken sinds de aanval van Hamas op Israël en het begin van de oorlog in Gaza. Ook zijn er op diverse plekken pro-Palestijnse protesten, zoals op de Dam en op stations van grote steden. De politie heeft dinsdagavond een 41-jarige man uit Heemskerk aangehouden op de A13 bij Delft na een schietpartij in Rotterdam. Op de Nieuwstraat in het centrum van Rotterdam werd dinsdag rond 17:15 geschoten. De schutter stapte in een auto en reed weg richting station Blaak. Het doelwit is voor zover bekend niet geraakt en ook weggekomen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers waarschuwt dat door het tekort aan opvangplekken steeds meer asielzoekers buiten de opvang in Ter Apel dreigen te moeten wachten. Het wordt zelfs steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en mensen met medische problemen direct onderdak te bieden. Volgens het COA zijn acuut honderden extra opvangplekken nodig. Het tekort komt doordat bewoners te lang in de opvang blijven en bijna 18.500 statushouders wachten op huisvesting in gemeenten. De pas aangetreden bestuursvoorzitter Remco Bakker roept gemeenten op snel noodopvang en tijdelijke huisvesting voor statushouders te regelen. Het Zuiderland Medisch Centrum waarschuwt patiënten en bezoekers voor extra reistijd door een afsluiting van de A2 in Limburg. De snelweg is van donderdagavond tot maandagochtend volledig dicht tussen de knooppunten Kerensheide en het Vonderen. In die periode worden 2 viaducten gesloopt en onder meer nieuwe faunapassages aangelegd. Het ziekenhuis, met hoofdlocaties in Heerlen en Sittard Geleen, adviseert mensen om bij het plannen van hun reis rekening te houden met de afsluiting. Rijkswaterstaat meldt dat de extra reistijd kan oplopen tot meer dan een uur, zowel op snelwegen als op provinciale en lokale wegen.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlandsnieuws. Een 30-jarige man uit de Amerikaanse staat Washington is gearresteerd op verdenking van medeplichtigheid aan de dodelijke schietpartijen in het Canadese Tumbler Ridge in februari. James Cody Bryant zou herhaaldelijk contact hebben gehad met de dader en haar advies en geld hebben gestuurd. Ook zou hij hebben ingestemd met het live uitzenden van de schietpartijen. Volgens het Openbaar Ministerie had Bryant de politie kunnen waarschuwen, maar koos hij ervoor dat niet te doen. Op 10 februari doodde een 18-jarige transgender vrouw in Tumbler Ridge haar moeder en halfbroer. Daarna schoot ze 5 kinderen en een leraar dood in haar voormalige middelbare school. Vervolgens doodde ze zichzelf. Het parlement van Kosovo heeft woensdagochtend in de vroege ochtend een nieuwe president gekozen. Justina Shiroka Pula kreeg de vereiste 2/3 meerderheid dankzij een deal tussen de regering en de oppositie. Premier Albin Kurti stemde in met een wet die de bevoegdheden van een speciale rechtbank voor oorlogsmisdaden moet inperken. Die rechtbank veroordeelde vorige maand 4 voormalige kopstukken van het Kosovaarse bevrijdingsleger. De stemming vond net op tijd plaats. Het overschrijden van de deadline van middernacht had kunnen leiden tot de 4e algemene verkiezingen in Kosovo in minder dan 2 jaar tijd. De Amerikaanse actrice Eva Marie Saint is dinsdag op 102-jarige leeftijd overleden in haar huis in Los Angeles. Saint won in 1954 een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol voor haar filmdebuut in On the Waterfront, waarin ze speelde naast Marlon Brando. 5 jaar later schitterde ze als Eve Kendall in de Hitchcock-klassieker North by Northwest. Ze speelde ook in films als Exodus, Superman Returns en Winter's Tale. Saint was een van de eerste grote talenten die doorbraken via televisie en won een Emmy voor haar rol in de serie People Like Us. Krista Pike is bij bewustzijn en aanspreekbaar nadat haar executie vorige week mislukte. De 50-jarige Pike overleefde 2 normaliter dodelijke doses pentobarbital. Ze ligt nog steeds in het ziekenhuis. Ze heeft ernstig letsel aan haar armen. Ze ligt met handboeien aan haar bed vast. Haar advocaten spreken van een medisch ongekend herstel. Ze verwachten een langdurig herstelproces. Pike kreeg de doodstraf voor de moord op een 19-jarige vrouw. Die moord pleegde zij in 1995 als 18-jarige samen met haar vriend. De Zweedse politie heeft dinsdagavond een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De man had een mes bij zich en gedroeg zich agressief, meldt de Zweedse omroep SVT. Hij raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand is niet levensbedreigend. Tijdens het incident was geen lid van de koninklijke familie in het paleis. De Russische autoriteiten melden een grote brand op een olietanker, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi aan de Zwarte Zee. Het schip Aframax Rio, dat onder Liberiaanse vlag vaart, is aangevallen door een onbemand vaartuig en daarna in brand gevlogen. De 23-koppige bemanning is gered. Het blussen kan pas beginnen als het vuur minder intens is. De aanvallen op de Zwarte Zee baren steeds meer zorgen, omdat veel graan en brandstof via de zee naar de wereldmarkt gaat. En nu het economisch nieuws. De S&P 500-index is dinsdag voor het eerst boven de 7.800 punten gesloten. Koersstijgingen van technologieaandelen en gedaalde rentes op staatsobligaties zorgden voor een positieve stemming. De brede S&P 500-index sloot 0,6% hoger op 7.818,93 punten. Het is voor het eerst sinds augustus dat deze graadmeter een nieuwe recordslotstand bereikt. De Nasdaq steeg 0,5% naar 27.599,79 punten. De Britse kledingwebsite ASOS heeft bevestigd dat dinsdagochtend een ongeautoriseerde melding naar klanten is gestuurd. Het bedrijf doet onderzoek naar ongeoorloofde activiteiten via externe communicatieplatforms. Mogelijk hebben kwaadwillenden toegang gekregen tot persoonlijke gegevens, zoals namen en contactgegevens. Betaalkaartgegevens en wachtwoorden zijn volgens ASOS niet getroffen. Het bedrijf heeft de toegang tot de berichtenplatforms beperkt. Duizenden besturingssystemen van Europese wind- en zonneparken zijn via internet toegankelijk en daardoor kwetsbaar voor hackpogingen. Onderzoekers van cybersecuritybedrijf Modat vonden ruim 8.500 toegankelijke systemen in 35 landen, waarvan ruim 140 in Nederland. De meeste kwetsbare systemen zijn van wind- en zonneparken in Spanje, Griekenland, Italië en Duitsland. Bij een deel was het mogelijk om volledige controle over te nemen, met knoppen voor start, stop en reset van turbines. Topman Soufian El-Yatmani van Modat spreekt van een kwetsbare digitale infrastructuur. OpenAI voert de komende weken een onzichtbaar watermerk in voor teksten die door ChatGPT zijn gemaakt. Het watermerk wordt alleen in de Europese Unie uitgerold om te voldoen aan de AI-verordening. Die verordening verplicht aanbieders van kunstmatige intelligentie om door AI gegenereerde teksten machinaal herkenbaar te maken. De technologie voegt een onzichtbaar statistisch signaal toe aan de woordkeuzes van de chatbot. Een detector kan dat signaal opsporen om te beoordelen of een tekst een OpenAI watermerk bevat. Transavia stopt volgend voorjaar met de vliegverbinding tussen Rotterdam en Bergerac, schrijft de Telegraaf. De route vervoert jaarlijks 42.000 passagiers. In de Franse regio Périgord wonen ongeveer 30.000 Nederlanders. Zij zijn ongerust over het wegvallen van de verbinding. Transavia zegt begrip te hebben voor de teleurstelling, maar geeft geen reden voor de beslissing. De AEX-index op het Damrak heeft dinsdag zijn recordslotstand verder aangescherpt. De hoofdindex sloot 0,4% hoger op 1128,33 punten. Ook op andere Europese beurzen was de stemming positief, mede gesteund door dalende olieprijzen. Brentolie werd 1% goedkoper op $99,33 per vat. Investeerder Exor stond bovenin de AEX en steeg 2,7%, terwijl chiptoeleverancier Besi 5,4% verloor.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. Joep Wennemars weet nog niet hoe goed hij eind oktober is bij de eerste wedstrijd van het schaatsseizoen. De 24-jarige schaatser van Team Essent moest afgelopen zomer herstellen van een liesblessure. Het peesblad dat vanuit de buik over het schaambod naar de spieren loopt, was losgelaten. Wennemars noemde de verplichte rustperiode emotioneel de moeilijkste periode die hij heeft gekend. Zwaarder dan het drama op de Olympische Spelen van Milaan. De schaatsers rijden van 30 oktober tot en met 1 november in Tialf het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker. Harry Kane is gisteravond gedeeld record international van Engeland geworden. Door zijn basisplaats tegen Tsjechië in de Nations League evenaart de spits het record van 125 interlands van doelman Peter Shilton. Kane debuteerde in maart 2015 voor Engeland en scoorde in zijn 124 interlands 89 keer. Daarmee is hij ook topscorer aller tijden van de Engelse nationale ploeg. Jong Oranje heeft zich geplaatst voor de play-offs om het EK voetbal van 2027 in Albanië en Servië. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Doetinchem met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina en eindigde als tweede in de pool. Jong Oranje haalde Jong Israël in, dat bij Jong Noorwegen niet verder kwam dan 1-1. Het duurde tot de 70ste minuut voordat Ayman Sliti de ban brak. Daarna maakte Lequincio Zeefuik en tweemaal Devin Haan de eindstand 4-0. Komende vrijdag wordt de tegenstander in de play-offs geloot. Cristiano Ronaldo blijft beschikbaar voor het Portugese nationale elftal. Dat laat de aanvoerder weten in een verklaring die door Portugese media is verspreid. Ronaldo verliet eerder het trainingskamp na een conflict met bondscoach Jorge Jesus. Hij beschuldigt Jesus ervan 2 keer zijn woord te hebben gebroken. Ronaldo biedt excuses aan voor zijn gedrag en zegt dat de bond hem moet straffen. Kroatië heeft zich hersteld van de zware nederlaag tegen Engeland met een sterk optreden tegen wereldkampioen Spanje, maar verloor uiteindelijk met 1-2 in Split. PSV'er Ivan Perisic opende na ruim een kwartier de score voor Kroatië, maar kreeg later zijn tweede gele kaart en moest het veld verlaten. Mikel Merino zorgde voor zowel de gelijkmaker als het winnende doelpunt voor Spanje. Met deze 4e overwinning op rij plaatste Spanje zich voortijdig voor de kwartfinales van de Nations League. Engeland won met 3-0 van Tsjechië, waarbij Harry Kane 2 keer scoorde in zijn 125ste interland. Lionel Messi heeft vannacht zijn laatste interland voor Argentinië gespeeld. De 39-jarige aanvaller nam in een uitverkocht stadion in Buenos Aires afscheid met een vriendschappelijke wedstrijd. Argentinië won met 3-0. Messi gaf 2 assists en schoot zelf de 3e goal binnen vanaf de strafschopstip. In 208 interlands scoorde hij 126 keer voor zijn land. Messi werd in 22 wereldkampioen, won 2 keer de Copa America en pakte Olympisch goud in 8. Hij staat nog 2 jaar onder contract bij Inter Miami.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Er is code geel afgegeven voor dichte mist. Vannacht komt er plaatselijk mist voor. Op meerdere plekken kan dat ook dichte mist zijn. Het wordt tussen de 9 graden in het zuidoosten en 14 graden in het noordwesten, met weinig wind. Vanochtend is er eerst nog kans op mist, vooral in het noorden. Verder veel zon en het blijft droog. De wind is zwak tot matig uit het zuidoosten. Vanmiddag veel zon, maar later vanuit het westen meer bewolking. Eind van de middag gaat het in Zeeland regenen. Het wordt 20 graden in het noordwesten tot plaatselijk 25 graden in Zuid-Limburg. Vanavond wordt het zwaar bewolkt en gaat het vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen regenen. In Limburg kan ook onweer voorkomen. De wind draait naar het noordwesten en wordt aan de kust krachtig tot mogelijk hard. Morgen in het oosten eerst nog regen, maar die trekt snel weg. Daarna wisselend bewolkt met enkele buien en af en toe zon. Het wordt ongeveer 16 graden.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Europarlementariër Dirk Gotink zegt zijn lidmaatschap van NSC op. Aanleiding is de toenadering die de partij zoekt tot Mona Keizer, meldt het AD. Keizer is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Volgens Gotink liggen hun ideeën over Europa te ver uit elkaar. Met het vertrek van Gotink verliest NSC zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger. Asielminister Bart van den Brink wil afgewezen asielzoekers die weigeren Nederland te verlaten strafrechtelijk gaan vervolgen, schrijft de Telegraaf. Het gaat onder meer om mensen die expres hun identiteit onkenbaar maken door reisdocumenten weg te gooien of een valse naam op te geven. Ook asielzoekers die niet vrijwillig willen terugkeren naar landen die alleen vrijwillige terugkeer accepteren, kunnen straks worden vervolgd. Het kabinet stelt een maximale gevangenisstraf van 6 maanden voor. Van den Brink hoopt dat de maatregel een afschrikwekkend effect heeft en mensen alsnog meewerken aan hun vertrek. Het aantal mensen dat kanker krijgt stijgt de komende 20 jaar fors, schrijft de Telegraaf op basis van een toekomstverkenning van het Integraal Kankercentrum Nederland. In 2025 krijgen 136.000 mensen de diagnose kanker. In 2045 zijn dat er 170.000 per jaar. De belangrijkste oorzaak is de vergrijzing, omdat kanker vaker voorkomt op hogere leeftijd. Bij vrouwen neemt vooral huid-, borst- en longkanker toe. Bij mannen gaat het om huid-, prostaat- en blaaskanker. De politie heeft dinsdagavond een 41-jarige man uit Heemskerk aangehouden op de A13 bij Delft na een schietpartij in Rotterdam. Op de Nieuwstraat in het centrum van Rotterdam werd dinsdag rond 17:15 geschoten. De schutter stapte in een auto en reed weg richting station Blaak. Het doelwit is voor zover bekend niet geraakt en ook weggekomen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers waarschuwt dat door het tekort aan opvangplekken steeds meer asielzoekers buiten de opvang in Ter Apel dreigen te moeten wachten. Het wordt zelfs steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en mensen met medische problemen direct onderdak te bieden. Volgens het COA zijn acuut honderden extra opvangplekken nodig. Het tekort komt doordat bewoners te lang in de opvang blijven en bijna 18.500 statushouders wachten op huisvesting in gemeenten. De pas aangetreden bestuursvoorzitter Remco Bakker roept gemeenten op snel noodopvang en tijdelijke huisvesting voor statushouders te regelen. Den Haag neemt woensdag zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen bij het Vredespaleis. Daar vindt een interreligieuze herdenking plaats van het geweld dat op 7 oktober 2023 begon. Onder de sprekers zijn een rabbijn, een predikante en een imam. Ook burgemeester Jan van Zanen is aanwezig. Woensdag zijn er ook elders in Nederland herdenkingen, naar aanleiding van de 3 jaar die zijn verstreken sinds de aanval van Hamas op Israël en het begin van de oorlog in Gaza. Ook zijn er op diverse plekken pro-Palestijnse protesten, zoals op de Dam en op stations van grote steden.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Een 30-jarige man uit de Amerikaanse staat Washington is gearresteerd op verdenking van medeplichtigheid aan de dodelijke schietpartijen in het Canadese Tumbler Ridge in februari. James Cody Bryant zou herhaaldelijk contact hebben gehad met de dader en haar advies en geld hebben gestuurd. Ook zou hij hebben ingestemd met het live uitzenden van de schietpartijen. Volgens het Openbaar Ministerie had Bryant de politie kunnen waarschuwen, maar koos hij ervoor dat niet te doen. Op 10 februari doodde een 18-jarige transgender vrouw in Tumbler Ridge haar moeder en halfbroer. Daarna schoot ze 5 kinderen en een leraar dood in haar voormalige middelbare school. Vervolgens doden ze zichzelf. Het parlement van Kosovo heeft woensdagochtend in de vroege ochtend een nieuwe president gekozen. Justina Shiroka Pula kreeg de vereiste 2/3 meerderheid dankzij een deal tussen de regering en de oppositie. Premier Albin Kurti stemde in met een wet die de bevoegdheden van een speciale rechtbank voor oorlogsmisdaden moet inperken. Die rechtbank veroordeelde vorige maand 4 voormalige kopstukken van het Kosovaarse bevrijdingsleger. De stemming vond net op tijd plaats. Het overschrijden van de deadline van middernacht had kunnen leiden tot de 4e algemene verkiezingen in Kosovo in minder dan 2 jaar tijd. De Amerikaanse actrice Eva Marie Saint is dinsdag op 102-jarige leeftijd overleden in haar huis in Los Angeles. Saint won in 1954 een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol voor haar filmdebuut in On the Waterfront, waarin ze speelde naast Marlon Brando. 5 jaar later schitterde ze als Eve Kendall in de Hitchcock-klassieker North by Northwest. Ze speelde ook in films als Exodus, Superman Returns en Winter's Tale. Saint was een van de eerste grote talenten die doorbraken via televisie en won een Emmy voor haar rol in de serie People Like Us. Krista Pike is bij bewustzijn en aanspreekbaar nadat haar executie vorige week mislukte. De 50-jarige Pike overleefde 2 normaliter dodelijke doses pentobarbital. Ze ligt nog steeds in het ziekenhuis. Ze heeft ernstig letsel aan haar armen. Ze ligt met handboeien aan haar bed vast. Haar advocaten spreken van een medisch ongekend herstel. Ze verwachten een langdurig herstelproces. Pike kreeg de doodstraf voor de moord op een 19-jarige vrouw. Die moord pleegde zij in 1995 als 18-jarige samen met haar vriend. De Zweedse politie heeft dinsdagavond een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De man had een mes bij zich en gedroeg zich agressief, meldt de Zweedse omroep SVT. Hij raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand is niet levensbedreigend. Tijdens het incident was geen lid van de koninklijke familie in het paleis. De Russische autoriteiten melden een grote brand op een olietanker, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi aan de Zwarte Zee. Het schip Aframax Rio, dat onder Liberiaanse vlag vaart, is aangevallen door een onbemand vaartuig en daarna in brand gevlogen. De 23-koppige bemanning is gered. Het blussen kan pas beginnen als het vuur minder intens is. De aanvallen op de Zwarte Zee baren steeds meer zorgen, omdat veel graan en brandstof via de zee naar de wereldmarkt gaat. En nu het economisch nieuws. De S&P 500-index is dinsdag voor het eerst boven de 7.800 punten gesloten. Koersstijgingen van technologieaandelen en gedaalde rentes op staatsobligaties zorgden voor een positieve stemming. De brede S&P 500-index sloot 0,6% hoger op 7.818,93 punten. Het is voor het eerst sinds augustus dat deze graadmeter een nieuwe recordslotstand bereikt. De Nasdaq steeg 0,5% naar 27.599,79 punten. De Britse kledingwebsite ASOS heeft bevestigd dat dinsdagochtend een ongeautoriseerde melding naar klanten is gestuurd. Het bedrijf doet onderzoek naar ongeoorloofde activiteiten via externe communicatieplatforms. Mogelijk hebben kwaadwillenden toegang gekregen tot persoonlijke gegevens, zoals namen en contactgegevens. Betaalkaartgegevens en wachtwoorden zijn volgens ASOS niet getroffen. Het bedrijf heeft de toegang tot de berichtenplatforms beperkt. Duizenden besturingssystemen van Europese wind- en zonneparken zijn via internet toegankelijk en daardoor kwetsbaar voor hackpogingen. Onderzoekers van cybersecuritybedrijf Modat vonden ruim 8.500 toegankelijke systemen in 35 landen, waarvan ruim 140 in Nederland. De meeste kwetsbare systemen zijn van wind- en zonneparken in Spanje, Griekenland, Italië en Duitsland. Bij een deel was het mogelijk om volledige controle over te nemen, met knoppen voor start, stop en reset van turbines. Topman Soufian El-Yatmani van Modat spreekt van een kwetsbare digitale infrastructuur. OpenAI voert de komende weken een onzichtbaar watermerk in voor teksten die door ChatGPT zijn gemaakt. Het watermerk wordt alleen in de Europese Unie uitgerold om te voldoen aan de AI-verordening. Die verordening verplicht aanbieders van kunstmatige intelligentie om door AI-gegenereerde teksten machinaal herkenbaar te maken. De technologie voegt een onzichtbaar statistisch signaal toe aan de woordkeuzes van de chatbot. Een detector kan dat signaal opsporen om te beoordelen of een tekst een OpenAI-watermerk bevat. Transavia stopt volgend voorjaar met de vliegverbinding tussen Rotterdam en Bergerac, schrijft de Telegraaf. De route vervoert jaarlijks 42.000 passagiers. In de Franse regio Périgord wonen ongeveer 30.000 Nederlanders. Zij zijn ongerust over het wegvallen van de verbinding. Transavia zegt begrip te hebben voor de teleurstelling, maar geeft geen reden voor de beslissing. De AEX-index op het Damrak heeft dinsdag zijn recordslotstand verder aangescherpt. De hoofdindex sloot 0,4% hoger op 1128,33 punten. Ook op andere Europese beurzen was de stemming positief, mede gesteund door dalende olieprijzen. Brentolie werd 1% goedkoper op $99,33 per vat. Investeerder Exor stond bovenin de AEX en steeg 2,7%, terwijl chiptoeleverancier Besi 5,4% verloor.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. Joep Wennemars weet nog niet hoe goed hij eind oktober is bij de eerste wedstrijd van het schaatsseizoen. De 24-jarige schaatser van Team Essent moest afgelopen zomer herstellen van een liesblessure. Het peesblad dat vanuit de buik over het schaambod naar de spieren loopt, was losgelaten. Wennemars noemde de verplichte rustperiode emotioneel de moeilijkste periode die hij heeft gekend. Zwaarder dan het drama op de Olympische Spelen van Milaan. De schaatsers rijden van 30 oktober tot en met 1 november in Tialf het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker. Harry Kane is gisteravond gedeeld record international van Engeland geworden. Door zijn basisplaats tegen Tsjechië in de Nations League evenaart de spits het record van 125 interlands van doelman Peter Shilton. Kane debuteerde in maart 2015 voor Engeland en scoorde in zijn 124 interlands 89 keer. Daarmee is hij ook topscorer aller tijden van de Engelse nationale ploeg. Jong Oranje heeft zich geplaatst voor de play-offs om het EK voetbal van 2027 in Albanië en Servië. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Doetinchem met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina en eindigde als tweede in de pool. Jong Oranje haalde Jong Israël in, dat bij Jong Noorwegen niet verder kwam dan 1-1. Het duurde tot de 70ste minuut voordat Ayman Sliti de ban brak. Daarna maakten Lequincio Zeefuik en tweemaal Devin Haan de eindstand 4-0. Komende vrijdag wordt de tegenstander in de play-offs geloot. Cristiano Ronaldo blijft beschikbaar voor het Portugese nationale elftal. Dat laat de aanvoerder weten in een verklaring die door Portugese media is verspreid. Ronaldo verliet eerder het trainingskamp na een conflict met bondscoach Jorge Jesus. Hij beschuldigt Jesus ervan twee keer zijn woord te hebben gebroken. Ronaldo biedt excuses aan voor zijn gedrag en zegt dat de bond hem moet straffen. Kroatië heeft zich hersteld van de zware nederlaag tegen Engeland met een sterk optreden tegen wereldkampioen Spanje, maar verloor uiteindelijk met 1-2 in Split. PSV'er Ivan Perisic opende na ruim een kwartier de score voor Kroatië, maar kreeg later zijn tweede gele kaart en moest het veld verlaten. Mikel Merino zorgde voor zowel de gelijkmaker als het winnende doelpunt voor Spanje. Met deze vierde overwinning op rij plaatste Spanje zich voortijdig voor de kwartfinales van de Nations League. Engeland won met 3-0 van Tsjechië, waarbij Harry Kane twee keer scoorde in zijn 125ste interland. Lionel Messi heeft gisteravond in Buenos Aires zijn 208ste en laatste interland voor Argentinië gespeeld. De 39-jarige aanvaller nam afscheid met een vriendschappelijke wedstrijd in een uitverkocht Estadio Monumental. Argentinië won met 3-0. Messi gaf 2 assists en maakte zelf de derde goal uit een penalty. Na afloop sprak een zichtbaar ontroerde Messi van een diep, pijnlijk afscheid en zei dat het hem met grote trots vervulde om het shirt te hebben gedragen.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht is er plaatselijk mist. Dat kan op sommige plekken ook dichte mist zijn. Daarom geldt code geel. De temperatuur ligt tussen de 9 graden in het zuidoosten en 14 graden in het noordwesten. Er staat weinig wind. Vanochtend komt eerst nog plaatselijk mist voor, vooral in het noorden. Daarna krijgen we zonnige perioden en blijft het droog. De wind is zwak tot matig uit het zuidoosten. Vanmiddag veel zon, later vanuit het westen meer bewolking. Eind van de middag gaat het in Zeeland regenen. Het wordt 20 graden in het noordwesten tot plaatselijk 25 graden in Zuid-Limburg. Vanavond wordt het dikker bewolkt en breidt de regen zich uit naar het noordoosten. In Limburg kan onweer voorkomen. De wind draait naar het noordwesten en wordt bovenland matig. Aan de kust krachtig tot mogelijk hard.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Europarlementariër Dirk Gotink zegt zijn lidmaatschap van NSC op. Aanleiding is de toenadering die de partij zoekt tot Mona Keizer, meldt het AD. Keizer is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Volgens Gotink liggen hun ideeën over Europa te ver uit elkaar. Met het vertrek van Gotink verliest NSC zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger. Asielminister Bart van den Brink wil afgewezen asielzoekers die weigeren Nederland te verlaten strafrechtelijk gaan vervolgen, schrijft de Telegraaf. Het gaat onder meer om mensen die expres hun identiteit onkenbaar maken door reisdocumenten weg te gooien of een valse naam op te geven. Ook asielzoekers die niet vrijwillig willen terugkeren naar landen die alleen vrijwillige terugkeer accepteren, kunnen straks worden vervolgd. Het kabinet stelt een maximale gevangenisstraf van 6 maanden voor. Van den Brink hoopt dat de maatregel een afschrikwekkend effect heeft en mensen alsnog meewerken aan hun vertrek. Het aantal mensen dat kanker krijgt stijgt de komende 20 jaar fors, schrijft de Telegraaf op basis van een toekomstverkenning van het Integraal Kankercentrum Nederland. In 2025 krijgen 136.000 mensen de diagnose kanker. In 2045 zijn dat er 170.000 per jaar. De belangrijkste oorzaak is de vergrijzing, omdat kanker vaker voorkomt op hogere leeftijd. Bij vrouwen neemt vooral huid-, borst- en longkanker toe. Bij mannen gaat het om huid-, prostaat- en blaaskanker. De politie heeft dinsdagavond een 41-jarige man uit Heemskerk aangehouden op de A13 bij Delft, na een schietpartij in Rotterdam. Op de Nieuwstraat in het centrum van Rotterdam werd dinsdag rond 17:15 geschoten. De schutter stapte in een auto en reed weg richting station Blaak. Het doelwit is voor zover bekend niet geraakt en ook weggekomen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers waarschuwt dat door het tekort aan opvangplekken steeds meer asielzoekers buiten de opvang in Ter Apel dreigen te moeten wachten. Het wordt zelfs steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en mensen met medische problemen direct onderdak te bieden. Volgens het COA zijn acuut honderden extra opvangplekken nodig. Het tekort komt doordat bewoners te lang in de opvang blijven en bijna 18.500 statushouders wachten op huisvesting in gemeenten. De pas aangetreden bestuursvoorzitter Remco Bakker roept gemeenten op snel noodopvang en tijdelijke huisvesting voor statushouders te regelen. Den Haag neemt woensdag zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen bij het Vredespaleis. Daar vindt een interreligieuze herdenking plaats van het geweld dat op 7 oktober 2023 begon. Onder de sprekers zijn een rabbijn, een predikante en een imam. Ook burgemeester Jan van Zanen is aanwezig. Woensdag zijn er ook elders in Nederland herdenkingen, naar aanleiding van de 3 jaar die zijn verstreken sinds de aanval van Hamas op Israël en het begin van de oorlog in Gaza. Ook zijn er op diverse plekken pro-Palestijnse protesten, zoals op de Dam en op stations van grote steden.
2: Geen
0: tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlandsnieuws. Een 30-jarige man uit de Amerikaanse staat Washington is gearresteerd op verdenking van medeplichtigheid aan de dodelijke schietpartijen in het Canadese Tumbler Ridge in februari. James Cody Bryant zou herhaaldelijk contact hebben gehad met de dader en haar advies en geld hebben gestuurd. Ook zou hij hebben ingestemd met het live uitzenden van de schietpartijen. Volgens het Openbaar Ministerie had Bryant de politie kunnen waarschuwen.

Die rechtbank veroordeelde vorige maand 4 voormalige kopstukken van het Kosovaarse bevrijdingsleger. De stemming vond net op tijd plaats. Het overschrijden van de deadline van middernacht had kunnen leiden tot de 4e algemene verkiezingen in Kosovo in minder dan 2 jaar tijd. De Amerikaanse actrice Eva Marie Saint is dinsdag op 102-jarige leeftijd overleden in haar huis in Los Angeles. Saint won in 1954 een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol voor haar filmdebuut in On the Waterfront, waarin ze speelde naast Marlon Brando. 5 jaar later schitterde ze als Eve Kendall in de Hitchcock-klassieker North by Northwest. Ze speelde ook in films als Exodus, Superman Returns en Winter's Tale. Saint was een van de eerste grote talenten die doorbraken via televisie en won een Emmy voor haar rol in de serie People Like Us. Krista Pike is bij bewustzijn en aanspreekbaar nadat haar executie vorige week mislukte. De 50-jarige Pike overleefde 2 normaliter dodelijke doses pentobarbital. Ze ligt nog steeds in het ziekenhuis. Ze heeft ernstig letsel aan haar armen. Ze ligt met handboeien aan haar bed vast. Haar advocaten spreken van een medisch ongekend herstel. Ze verwachten een langdurig herstelproces. Pike kreeg de doodstraf voor de moord op een 19-jarige vrouw. Die moord pleegde zij in 1995 als 18-jarige samen met haar vriend. De Zweedse politie heeft dinsdagavond een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De man had een mes bij zich en gedroeg zich agressief, meldt de Zweedse omroep SVT. Hij raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand is niet levensbedreigend. Tijdens het incident was geen lid van de koninklijke familie in het paleis. De Russische autoriteiten melden een grote brand op een olietanker, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi aan de Zwarte Zee. Het schip Aframax Rio, dat onder Liberiaanse vlag vaart, is aangevallen door een onbemand vaartuig en daarna in brand gevlogen. De 23-koppige bemanning is gered. Het blussen kan pas beginnen als het vuur minder intens is. De aanvallen op de Zwarte Zee baren steeds meer zorgen, omdat veel graan en brandstof via de zee naar de wereldmarkt gaat. En nu het economisch nieuws. De S&P 500-index is dinsdag voor het eerst boven de 7.800 punten gesloten. Koersstijgingen van technologieaandelen en gedaalde rentes op staatsobligaties zorgden voor een positieve stemming. De brede S&P 500-index sloot 0,6% hoger op 7.818,93 punten. Het is voor het eerst sinds augustus dat deze graadmeter een nieuwe recordslotstand bereikt. De Nasdaq steeg 0,5% naar 27.599,79 punten. De Britse kledingwebsite ASOS heeft bevestigd dat dinsdagochtend een ongeautoriseerde melding naar klanten is gestuurd. Het bedrijf doet onderzoek naar ongeoorloofde activiteiten via externe communicatieplatforms. Mogelijk hebben kwaadwillenden toegang gekregen tot persoonlijke gegevens, zoals namen en contactgegevens. Betaalkaartgegevens en wachtwoorden zijn volgens ASOS niet getroffen. Het bedrijf heeft de toegang tot de berichtenplatforms beperkt. Duizenden besturingssystemen van Europese wind- en zonneparken zijn via internet toegankelijk en daardoor kwetsbaar voor hackpogingen. Onderzoekers van cybersecuritybedrijf Modat vonden ruim 8.500 toegankelijke systemen in 35 landen, waarvan ruim 140 in Nederland. De meeste kwetsbare systemen zijn van wind- en zonneparken in Spanje, Griekenland, Italië en Duitsland. Bij een deel was het mogelijk om volledige controle over te nemen, met knoppen voor start, stop en reset van turbines. Topman Soufian El-Yatmani van Modat spreekt van een kwetsbare digitale infrastructuur. OpenAI voert de komende weken een onzichtbaar watermerk in voor teksten die door ChatGPT zijn gemaakt. Het watermerk wordt alleen in de Europese Unie uitgerold om te voldoen aan de AI-verordening. Die verordening verplicht aanbieders van kunstmatige intelligentie om door AI gegenereerde teksten machinaal herkenbaar te maken. De technologie voegt een onzichtbaar statistisch signaal toe aan de woordkeuzes van de chatbot. Een detector kan dat signaal

0: AI opsporen om te beoordelen of een tekst een OpenAI watermerk bevat. Transavia stopt volgend voorjaar met de vliegverbinding tussen Rotterdam en Bergerac, schrijft de Telegraaf. De route vervoert jaarlijks 42.000 passagiers. In de Franse regio Périgord wonen ongeveer 30.000 Nederlanders. Zij zijn ongerust over het wegvallen van de verbinding. Transavia zegt begrip te hebben voor de teleurstelling, maar geeft geen reden voor de beslissing. De AEX-index op het Damrak heeft dinsdag zijn recordslotstand verder aangescherpt. De hoofdindex sloot 0,4% hoger op 1128,33 punten. Ook op andere Europese beurzen was de stemming positief, mede gesteund door dalende olieprijzen. Brentolie werd 1% goedkoper op $99,33 per vat. Investeerder Exor stond bovenin de AEX en steeg 2,7%, terwijl chiptoeleverancier Besi 5,4% verloor.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Joep Wennemars weet nog niet hoe goed hij eind oktober is bij de eerste wedstrijd van het schaatsseizoen. De 24-jarige schaatser van Team Essent moest afgelopen zomer herstellen van een liesblessure. Het peesblad dat vanuit de buik over het schaambod naar de spieren loopt, was losgelaten. Wennemars noemde de verplichte rustperiode emotioneel de moeilijkste periode die hij heeft gekend. Zwaarder dan het drama op de Olympische Spelen van Milaan. De schaatsers rijden van 30 oktober tot en met 1 november in Tialf het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker. Harry Kane is gisteravond gedeeld record international van Engeland geworden. Door zijn basisplaats tegen Tsjechië in de Nations League evenaart de spits het record van 125 interlands van doelman Peter Shilton. Kane debuteerde in maart 2015 voor Engeland en scoorde in zijn 124 interlands 89 keer. Daarmee is hij ook topscorer aller tijden van de Engelse nationale ploeg. Jong Oranje heeft zich geplaatst voor de play-offs om het EK voetbal van 2027 in Albanië en Servië. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Doetinchem met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina en eindigde als tweede in de pool. Jong Oranje haalde Jong Israël in, dat bij Jong Noorwegen niet verder kwam dan 1-1. Het duurde tot de 70ste minuut voordat Ayman Sliti de ban brak. Daarna maakten Lequincio Zeefuik en tweemaal Devin Haan de eindstand 4-0. Komende vrijdag wordt de tegenstander in de play-offs geloot. Cristiano Ronaldo blijft beschikbaar voor het Portugese nationale elftal. Dat laat de aanvoerder weten in een verklaring die door Portugese media is verspreid. Ronaldo verliet eerder het trainingskamp na een conflict met bondscoach Jorge Jesus. Hij beschuldigt Jesus ervan 2 keer zijn woord te hebben gebroken. Ronaldo biedt excuses aan voor zijn gedrag en zegt dat de bond hem moet straffen. Kroatië heeft zich hersteld van de zware nederlaag tegen Engeland met een sterk optreden tegen wereldkampioen Spanje, maar verloor uiteindelijk met 1-2 in Split. PSV'er Ivan Perisic opende na ruim een kwartier de score voor Kroatië, maar kreeg later zijn tweede gele kaart en moest het veld verlaten. Mikel Merino zorgde voor zowel de gelijkmaker als het winnende doelpunt voor Spanje. Met deze 4e overwinning op rij plaatste Spanje zich voortijdig voor de kwartfinales van de Nations League. Engeland won met 3-0 van Tsjechië, waarbij Harry Kane 2 keer scoorde in zijn 125ste interland. Lionel Messi heeft gisteravond in Buenos Aires zijn 208ste en laatste interland voor Argentinië gespeeld. De 39-jarige aanvaller nam afscheid met een vriendschappelijke wedstrijd in een uitverkocht Estadio Monumental. Argentinië won met 3-0. Messi gaf 2 assists en maakte zelf de 3e goal uit een penalty. Na afloop sprak een zichtbaar ontroerde Messi van een diep pijnlijk afscheid en zei dat het hem met grote trots vervulde om het shirt te hebben gedragen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht is er plaatselijk mist. Dat kan op sommige plekken ook dichte mist zijn. Daarom geldt code geel. De temperatuur ligt tussen de 9 graden in het zuidoosten en 14 graden in het noordwesten. Er staat weinig wind. Vanochtend komt eerst nog plaatselijk mist voor, vooral in het noorden. Daarna krijgen we zonnige perioden en blijft het droog. De wind is zwak tot matig uit het zuidoosten. Vanmiddag veel zon, later vanuit het westen meer bewolking. Eind van de middag gaat het in Zeeland regenen. Het wordt 20 graden in het noordwesten tot plaatselijk 25 graden in Zuid-Limburg. Vanavond wordt het dikker bewolkt en breidt de regen zich uit naar het noordoosten. In Limburg kan onweer voorkomen. De wind draait naar het noordwesten en wordt bovenland matig. Aan de kust krachtig tot mogelijk hard.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Europarlementariër Dirk Gotink zegt zijn lidmaatschap van NSC op. Aanleiding is de toenadering die de partij zoekt tot Mona Keizer, meldt het AD. Keizer is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Volgens Gotink liggen hun ideeën over Europa te ver uit elkaar. Met het vertrek van Gotink verliest NSC zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger. Asielminister Bart van den Brink wil afgewezen asielzoekers die weigeren Nederland te verlaten strafrechtelijk gaan vervolgen, schrijft de Telegraaf. Het gaat onder meer om mensen die expres hun identiteit onkenbaar maken door reisdocumenten weg te gooien of een valse naam op te geven. Ook asielzoekers die niet vrijwillig willen terugkeren naar landen die alleen vrijwillige terugkeer accepteren, kunnen straks worden vervolgd. Het kabinet stelt een maximale gevangenisstraf van 6 maanden voor. Van den Brink hoopt dat de maatregel een afschrikwekkend effect heeft en mensen alsnog meewerken aan hun vertrek. Het aantal mensen dat kanker krijgt stijgt de komende 20 jaar fors, schrijft de Telegraaf op basis van een toekomstverkenning van het Integraal Kankercentrum Nederland. In 2025 krijgen 136.000 mensen de diagnose kanker. In 2045 zijn dat er 170.000 per jaar. De belangrijkste oorzaak is de vergrijzing, omdat kanker vaker voorkomt op hogere leeftijd. Bij vrouwen neemt vooral huid-, borst- en longkanker toe. Bij mannen gaat het om huid-, prostaat- en blaaskanker. De politie heeft dinsdagavond een 41-jarige man uit Heemskerk aangehouden op de A13 bij Delft, na een schietpartij in Rotterdam. Op de Nieuwstraat in het centrum van Rotterdam werd dinsdag rond 17:15 geschoten. De schutter stapte in een auto en reed weg richting station Blaak. Het doelwit is voor zover bekend niet geraakt en ook weggekomen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers waarschuwt dat door het tekort aan opvangplekken steeds meer asielzoekers buiten de opvang in Ter Apel dreigen te moeten wachten. Het wordt zelfs steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en mensen met medische problemen direct onderdak te bieden. Volgens het COA zijn acuut honderden extra opvangplekken nodig. Het tekort komt doordat bewoners te lang in de opvang blijven en bijna 18.500 statushouders wachten op huisvesting in gemeenten. De pas aangetreden bestuursvoorzitter Remco Bakker roept gemeenten op snel noodopvang en tijdelijke huisvesting voor statushouders te regelen. Den Haag neemt woensdag zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen bij het Vredespaleis. Daar vindt een interreligieuze herdenking plaats van het geweld dat op 7 oktober 2023 begon. Onder de sprekers zijn een rabbijn, een predikante en een imam. Ook burgemeester Jan van Zanen is aanwezig. Woensdag zijn er ook elders in Nederland herdenkingen, naar aanleiding van de 3 jaar die zijn verstreken sinds de aanval van Hamas op Israël en het begin van de oorlog in Gaza. Ook zijn er op diverse plekken pro-Palestijnse protesten, zoals op de Dam en op stations van grote steden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. President Trump betaalt de overheid toch niet terug voor tv-spotjes waarin hij centraal staat en die met belastinggeld zijn gefinancierd. Dat melden Amerikaanse media. Maandag had Trump op Truth Social nog aangekondigd dat hij dat wel zou doen. Vanuit beide partijen is kritiek geuit op de advertenties die in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen op 3 november worden uitgezonden. Trump zegt dat de spotjes patriotisch zijn en niet politiek, en dat veel presidenten voor hem ook advertenties hebben gemaakt om het land te promoten. Een 30-jarige man uit de Amerikaanse staat Washington is gearresteerd op verdenking van medeplichtigheid aan de dodelijke schietpartijen in het Canadese Tumbler Ridge in februari. James Cody Bryant zou herhaaldelijk contact hebben gehad met de dader en haar advies en geld hebben gestuurd. Ook zou hij hebben ingestemd met het live uitzenden van de schietpartijen. Volgens het Openbaar Ministerie had Bryant de politie kunnen waarschuwen, maar koos hij ervoor dat niet te doen. Op 10 februari doodde een 18-jarige transgender vrouw in Tumbler Ridge haar moeder en halfbroer. Daarna schoot ze 5 kinderen en een leraar dood in haar voormalige middelbare school. Vervolgens doodde ze zichzelf. Het parlement van Kosovo heeft woensdagochtend in de vroege ochtend een nieuwe president gekozen. Justina Shirokapula kreeg de vereiste 2/3 meerderheid dankzij een deal tussen de regering en de oppositie. Premier Albin Kurti stemde in met een wet die de bevoegdheden van een speciale rechtbank voor oorlogsmisdaden moet inperken. Die rechtbank veroordeelde vorige maand 4 voormalige kopstukken van het Kosovaarse bevrijdingsleger. De stemming vond net op tijd plaats. Het overschrijden van de deadline van middernacht had kunnen leiden tot de 4e algemene verkiezingen in Kosovo in minder dan 2 jaar tijd. De Amerikaanse actrice Eva Marie Saint is dinsdag op 102-jarige leeftijd overleden in haar huis in Los Angeles. Saint won in 1954 een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol voor haar filmdebuut in On the Waterfront, waarin ze speelde naast Marlon Brando. 5 jaar later schitterde ze als Eve Kendall in de Hitchcock-klassieker North by Northwest. Ze speelde ook in films als Exodus, Superman Returns en Winter's Tale. Saint was een van de eerste grote talenten die doorbraken via televisie en won een Emmy voor haar rol in de serie People Like Us. Christa Pike is bij bewustzijn en aanspreekbaar nadat haar executie vorige week mislukte. De 50-jarige Pike overleefde 2 normaliter dodelijke doses pentobarbital. Ze ligt nog steeds in het ziekenhuis. Ze heeft ernstig letsel aan haar armen. Ze ligt met handboeien aan haar bed vast. Haar advocaten spreken van een medisch ongekend herstel. Ze verwachten een langdurig herstelproces. Pike kreeg de doodstraf voor de moord op een 19-jarige vrouw. Die moord pleegde zij in 1995 als 18-jarige samen met haar vriend. De Zweedse politie heeft dinsdagavond een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De man had een mes bij zich en gedroeg zich agressief, meldt de Zweedse omroep SVT. Hij raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand is niet levensbedreigend. Tijdens het incident was geen lid van de koninklijke familie in het paleis. En nu het economisch nieuws. De S&P 500-index is dinsdag voor het eerst boven de 7.800 punten gesloten. Koersstijgingen van technologieaandelen en gedaalde rentes op staatsobligaties zorgden voor een positieve stemming. De brede S&P 500-index sloot 0,6% hoger op 7.818,93 punten. Het is voor het eerst sinds augustus dat deze graadmeter een nieuwe recordslotstand bereikt. De Nasdaq steeg 0,5% naar 27.599,79 punten. De Britse kledingwebsite ASOS heeft bevestigd dat dinsdagochtend een ongeautoriseerde melding naar klanten is gestuurd. Het bedrijf doet onderzoek naar ongeoorloofde activiteiten via externe communicatieplatforms. Mogelijk hebben kwaadwillenden toegang gekregen tot persoonlijke gegevens, zoals namen en contactgegevens. Betaalkaartgegevens en wachtwoorden zijn volgens ASOS niet getroffen. Het bedrijf heeft de toegang tot de berichtenplatforms beperkt. Duizenden besturingssystemen van Europese wind- en zonneparken zijn via internet toegankelijk en daardoor kwetsbaar voor hackpogingen. Onderzoekers van cybersecuritybedrijf Modat vonden ruim 8.500 toegankelijke systemen in 35 landen, waarvan ruim 140 in Nederland. De meeste kwetsbare systemen zijn van wind- en zonneparken in Spanje, Griekenland, Italië en Duitsland. Bij een deel was het mogelijk om volledige controle over te nemen, met knoppen voor start, stop en reset van turbines. Topman Soufian El-Yatmani van Modat spreekt van een kwetsbare digitale infrastructuur. OpenAI voert de komende weken een onzichtbaar watermerk in voor teksten die door ChatGPT zijn gemaakt. Het watermerk wordt alleen in de Europese Unie uitgerold om te voldoen aan de AI-verordening. Die verordening verplicht aanbieders van kunstmatige intelligentie om door AI gegenereerde teksten machinaal herkenbaar te maken. De technologie voegt een onzichtbaar statistisch signaal toe aan de woordkeuzes van de chatbot. Een detector kan dat signaal opsporen om te beoordelen of een tekst een OpenAI watermerk bevat. Transavia stopt volgend voorjaar met de vliegverbinding tussen Rotterdam en Bergerac, schrijft de Telegraaf. De route vervoert jaarlijks 42.000 passagiers. In de Franse regio Périgord wonen ongeveer 30.000 Nederlanders. Zij zijn ongerust over het wegvallen van de verbinding. Transavia zegt begrip te hebben voor de teleurstelling, maar geeft geen reden voor de beslissing. De AEX-index op het Damrak heeft dinsdag zijn recordslotstand verder aangescherpt. De hoofdindex sloot 0,4% hoger op 1128,33 punten. Ook op andere Europese beurzen was de stemming positief, mede gesteund door dalende olieprijzen. Brentolie werd 1% goedkoper op $99,33 per vat. Investeerder Exor stond bovenin de AEX en steeg 2,7%, terwijl chiptoeleverancier Besi 5,4% verloor.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Joep Wennemars weet nog niet hoe goed hij eind oktober is bij de eerste wedstrijd van het schaatsseizoen. De 24-jarige schaatser van Team Essent moest afgelopen zomer herstellen van een liesblessure. Het peesblad dat vanuit de buik over het schaambod naar de spieren loopt, was losgelaten. Wennemars noemde de verplichte rustperiode emotioneel de moeilijkste periode die hij heeft gekend. Zwaarder dan het drama op de Olympische Spelen van Milaan. De schaatsers rijden van 30 oktober tot en met 1 november in Tialf het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker. Harry Kane is gisteravond gedeeld record international van Engeland geworden. Door zijn basisplaats tegen Tsjechië in de Nations League evenaart de spits het record van 125 interlands van doelman Peter Shilton. Kane debuteerde in maart 2015 voor Engeland en scoorde in zijn 124 interlands 89 keer. Daarmee is hij ook topscorer aller tijden van de Engelse nationale ploeg. Jong Oranje heeft zich geplaatst voor de play-offs om het EK voetbal van 2027 in Albanië en Servië. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Doetinchem met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina en eindigde als tweede in de pool. Jong Oranje haalde Jong Israël in, dat bij Jong Noorwegen niet verder kwam dan 1-1. Het duurde tot de 70ste minuut voordat Ayman Sliti de ban brak. Daarna maakten Lequincio Zeefuik en tweemaal Devin Haan de eindstand 4-0. Komende vrijdag wordt de tegenstander in de play-offs geloot. Cristiano Ronaldo blijft beschikbaar voor het Portugese nationale elftal. Dat laat de aanvoerder weten in een verklaring die door Portugese media is verspreid. Ronaldo verliet eerder het trainingskamp na een conflict met bondscoach Jorge Jesus. Hij beschuldigt Jesus ervan 2 keer zijn woord te hebben gebroken. Ronaldo biedt excuses aan voor zijn gedrag en zegt dat de bond hem moet straffen. Kroatië heeft zich hersteld van de zware nederlaag tegen Engeland met een sterk optreden tegen wereldkampioen Spanje, maar verloor uiteindelijk met 1-2 in Split. PSV'er Ivan Perisic opende na ruim een kwartier de score voor Kroatië, maar kreeg later zijn tweede gele kaart en moest het veld verlaten. Mikel Merino zorgde voor zowel de gelijkmaker als het winnende doelpunt voor Spanje. Met deze vierde overwinning op rij plaatste Spanje zich voortijdig voor de kwartfinales van de Nations League. Engeland won met 3-0 van Tsjechië, waarbij Harry Kane twee keer scoorde in zijn 125ste interland. Lionel Messi heeft gisteravond in Buenos Aires zijn 208ste en laatste interland voor Argentinië gespeeld. De 39-jarige aanvaller nam afscheid met een vriendschappelijke wedstrijd in een uitverkocht Estadio Monumental. Argentinië won met 3-0. Messi gaf twee assists en maakte zelf de derde goal uit een penalty. Na afloop sprak een zichtbaar ontroerde Messi van een diep pijnlijk afscheid en zei dat het hem met grote trots vervulde om het shirt te hebben gedragen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is er plaatselijk mist, soms ook dichte mist. Daarvoor geldt code geel. De temperatuur ligt tussen de 9 graden in het zuidoosten en 14 graden in het noordwesten. Er staat weinig wind. Vanochtend kan er nog plaatselijk mist zijn, vooral in het noorden. Daarna wordt het vrij zonnig en blijft het droog. De wind is zwak tot matig uit het zuidoosten. Vanmiddag veel zon, met later toenemende bewolking vanuit het westen. Het wordt 20 tot lokaal 25 graden in Zuid-Limburg. Eind van de middag valt er regen in Zeeland. Vanavond wordt het steeds bewolkter en gaat het vanuit het zuidwesten op meer plaatsen regenen. In Limburg is onweer mogelijk. De wind draait naar het noordwesten en wordt matig tot krachtig. Aan de kust windkracht 6 tot 7. Morgen eerst nog regen in het oosten. Daarna wisselend bewolkt met enkele buien. Middagtemperatuur rond de 16 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Europarlementariër Dirk Gotink zegt zijn lidmaatschap van NSC op. Aanleiding is de toenadering die de partij zoekt tot Mona Keizer, meldt het AD. Keizer is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Volgens Gotink liggen hun ideeën over Europa te ver uit elkaar. Met het vertrek van Gotink verliest NSC zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger. Asielminister Bart van den Brink wil afgewezen asielzoekers die weigeren Nederland te verlaten strafrechtelijk gaan vervolgen, schrijft de Telegraaf. Het gaat onder meer om mensen die expres hun identiteit onkenbaar maken door reisdocumenten weg te gooien of een valse naam op te geven. Ook asielzoekers die niet vrijwillig willen terugkeren naar landen die alleen vrijwillige terugkeer accepteren, kunnen straks worden vervolgd. Het kabinet stelt een maximale gevangenisstraf van 6 maanden voor. Van den Brink hoopt dat de maatregel een afschrikwekkend effect heeft en mensen alsnog meewerken aan hun vertrek. Het aantal mensen dat kanker krijgt stijgt de komende 20 jaar fors, schrijft de Telegraaf op basis van een toekomstverkenning van het Integraal Kankercentrum Nederland. In 2025 krijgen 136.000 mensen de diagnose kanker. In 2045 zijn dat er 170.000 per jaar. De belangrijkste oorzaak is de vergrijzing, omdat kanker vaker voorkomt op hogere leeftijd. Bij vrouwen neemt vooral huid-, borst- en longkanker toe. Bij mannen gaat het om huid-, prostaat- en blaaskanker. De politie heeft dinsdagavond een 41-jarige man uit Heemskerk aangehouden op de A13 bij Delft, na een schietpartij in Rotterdam. Op de Nieuwstraat in het centrum van Rotterdam werd dinsdag rond 17:15 geschoten. De schutter stapte in een auto en reed weg richting station Blaak. Het doelwit is voor zover bekend niet geraakt en ook weggekomen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers waarschuwt dat door het tekort aan opvangplekken steeds meer asielzoekers buiten de opvang in Ter Apel dreigen te moeten wachten. Het wordt zelfs steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en mensen met medische problemen direct onderdak te bieden. Volgens het COA zijn acuut honderden extra opvangplekken nodig. Het tekort komt doordat bewoners te lang in de opvang blijven en bijna 18.500 statushouders wachten op huisvesting in gemeenten. De pas aangetreden bestuursvoorzitter Remco Bakker roept gemeenten op snel noodopvang en tijdelijke huisvesting voor statushouders te regelen. Den Haag neemt woensdag zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen bij het Vredespaleis. Daar vindt een interreligieuze herdenking plaats van het geweld dat op 7 oktober 2023 begon. Onder de sprekers zijn een rabbijn, een predikante en een imam. Ook burgemeester Jan van Zanen is aanwezig. Woensdag zijn er ook elders in Nederland herdenkingen, naar aanleiding van de 3 jaar die zijn verstreken sinds de aanval van Hamas op Israël en het begin van de oorlog in Gaza. Ook zijn er op diverse plekken pro-Palestijnse protesten, zoals op de Dam en op stations van grote steden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. President Trump betaalt de overheid toch niet terug voor tv-spotjes waarin hij centraal staat en die met belastinggeld zijn gefinancierd. Dat melden Amerikaanse media. Maandag had Trump op Truth Social nog aangekondigd dat hij dat wel zou doen. Vanuit beide partijen is kritiek geuit op de advertenties die in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen op 3 november worden uitgezonden. Trump zegt dat de spotjes patriotisch zijn en niet politiek, en dat veel presidenten voor hem ook advertenties hebben gemaakt om het land te promoten. Een 30-jarige man uit de Amerikaanse staat Washington is gearresteerd op verdenking van medeplichtigheid aan de dodelijke schietpartijen in het Canadese Tumbler Ridge in februari. James Cody Bryant zou herhaaldelijk contact hebben gehad met de dader en haar advies en geld hebben gestuurd. Ook zou hij hebben ingestemd met het live uitzenden van de schietpartijen. Volgens het Openbaar Ministerie had Bryant de politie kunnen waarschuwen, maar koos hij ervoor dat niet te doen. Op 10 februari doodde een 18-jarige transgender vrouw in Tumbler Ridge haar moeder en halfbroer. Daarna schoot ze 5 kinderen en een leraar dood in haar voormalige middelbare school. Vervolgens doodde ze zichzelf. Het parlement van Kosovo heeft woensdagochtend in de vroege ochtend een nieuwe president gekozen. Justina Shiroka Pula kreeg de vereiste 2/3 meerderheid dankzij een deal tussen de regering en de oppositie. Premier Albin Kurti stemde in met een wet die de bevoegdheden van een speciale rechtbank voor oorlogsmisdaden moet inperken. Die rechtbank veroordeelde vorige maand 4 voormalige kopstukken van het Kosovaarse bevrijdingsleger. De stemming vond net op tijd plaats. Het overschrijden van de deadline van middernacht had kunnen leiden tot de 4e algemene verkiezingen in Kosovo in minder dan 2 jaar tijd. De Amerikaanse actrice Eva Marie Saint is dinsdag op 102-jarige leeftijd overleden in haar huis in Los Angeles. Saint won in 1954 een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol voor haar filmdebuut in On the Waterfront, waarin ze speelde naast Marlon Brando. 5 jaar later schitterde ze als Eve Kendall in de Hitchcock-klassieker North by Northwest. Ze speelde ook in films als Exodus, Superman Returns en Winter's Tale. Saint was een van de eerste grote talenten die doorbraken via televisie en won een Emmy voor haar rol in de serie People Like Us. Christa Pike is bij bewustzijn en aanspreekbaar nadat haar executie vorige week mislukte. De 50-jarige Pike overleefde 2 normaliter dodelijke doses pentobarbital. Ze ligt nog steeds in het ziekenhuis. Ze heeft ernstig letsel aan haar armen. Ze ligt met handboeien aan haar bed vast. Haar advocaten spreken van een medisch ongekend herstel. Ze verwachten een langdurig herstelproces. Pike kreeg de doodstraf voor de moord op een 19-jarige vrouw. Die moord pleegde zij in 1995 als 18-jarige samen met haar vriend. De Zweedse politie heeft dinsdagavond een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De man had een mes bij zich en gedroeg zich agressief, meldt de Zweedse omroep SVT. Hij raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand is niet levensbedreigend. Tijdens het incident was geen lid van de koninklijke familie in het paleis. En nu het economisch nieuws. De S&P 500-index is dinsdag voor het eerst boven de 7.800 punten gesloten. Koersstijgingen van technologieaandelen en gedaalde rentes op staatsobligaties zorgden voor een positieve stemming. De brede S&P 500-index sloot 0,6% hoger op 7.818,93 punten. Het is voor het eerst sinds augustus dat deze graadmeter een nieuwe recordslotstand bereikt. De Nasdaq steeg 0,5% naar 27.599,79 punten.
4: De Britse kledingwebsite ASOS heeft bevestigd dat dinsdagochtend een ongeautoriseerde melding naar klanten is gestuurd. Het bedrijf doet onderzoek naar ongeoorloofde activiteiten via externe communicatieplatforms. Mogelijk hebben kwaadwillenden toegang gekregen tot persoonlijke gegevens, zoals namen en contactgegevens. Betaalkaartgegevens en wachtwoorden zijn volgens ASOS niet getroffen. Het bedrijf heeft de toegang tot de berichtenplatforms beperkt. Duizenden besturingssystemen van Europese wind- en zonneparken zijn via internet toegankelijk en daardoor kwetsbaar voor hackpogingen. Onderzoekers van cybersecuritybedrijf Modat vonden ruim 8.500 toegankelijke systemen in 35 landen, waarvan ruim 140 in Nederland. De meeste kwetsbare systemen zijn van wind- en zonneparken in Spanje, Griekenland, Italië en Duitsland. Bij een deel was het mogelijk om volledige controle over te nemen, met knoppen voor start, stop en reset van turbines. Topman Soufian El Yatmani van Modat spreekt van een kwetsbare digitale infrastructuur. OpenAI voert de komende weken een onzichtbaar watermerk in voor teksten die door ChatGPT zijn gemaakt. Het watermerk wordt alleen in de Europese Unie uitgerold om te voldoen aan de AI-verordening. Die verordening verplicht aanbieders van kunstmatige intelligentie om door AI gegenereerde teksten machinaal herkenbaar te maken. De technologie voegt een onzichtbaar statistisch signaal toe aan de woordkeuzes van de chatbot. Een detector kan dat signaal opsporen om te beoordelen of een tekst een OpenAI watermerk bevat. Transavia stopt volgend voorjaar met de vliegverbinding tussen Rotterdam en Bergerac, schrijft de Telegraaf. De route vervoert jaarlijks 42.000 passagiers. In de Franse regio Périgord wonen ongeveer 30.000 Nederlanders. Zij zijn ongerust over het wegvallen van de verbinding. Transavia zegt begrip te hebben voor de teleurstelling, maar geeft geen reden voor de beslissing. De AEX-index op het Damrak heeft dinsdag zijn recordslotstand verder aangescherpt. De hoofdindex sloot 0,4% hoger op 1128,33 punten. Ook op andere Europese beurzen was de stemming positief, mede gesteund door dalende olieprijzen. Brentolie werd 1% goedkoper op $99,33 per vat. Investeerder Exor stond bovenin de AEX en steeg 2,7%, terwijl chiptoeleverancier Besi 5,4% verloor.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Joep Wennemars weet nog niet hoe goed hij eind oktober is bij de eerste wedstrijd van het schaatsseizoen. De 24-jarige schaatser van Team Essent moest afgelopen zomer herstellen van een liesblessure. Het peesblad dat vanuit de buik over het schaambod naar de spieren loopt, was losgelaten. Wennemars noemde de verplichte rustperiode emotioneel de moeilijkste periode die hij heeft gekend. Zwaarder dan het drama op de Olympische Spelen van Milaan. De schaatsers rijden van 30 oktober tot en met 1 november in Tialf het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker. Harry Kane is gisteravond gedeeld record international van Engeland geworden. Door zijn basisplaats tegen Tsjechië in de Nations League evenaart de spits het record van 125 interlands van doelman Peter Shilton. Kane debuteerde in maart 2015 voor Engeland en scoorde in zijn 124 interlands 89 keer. Daarmee is hij ook topscorer aller tijden van de Engelse nationale ploeg. Jong Oranje heeft zich geplaatst voor de play-offs om het EK voetbal van 2027 in Albanië en Servië. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Doetinchem met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina en eindigde als tweede in de pool. Jong Oranje haalde Jong Israël in, dat bij Jong Noorwegen niet verder kwam dan 1-1. Het duurde tot de 70ste minuut voordat Ayman Sliti de ban brak. Daarna maakte Le Quincio Zeefuik en tweemaal Devin Haan de eindstand 4-0. Komende vrijdag wordt de tegenstander in de play-offs geloot. Cristiano Ronaldo blijft beschikbaar voor het Portugese nationale elftal. Dat laat de aanvoerder weten in een verklaring die door Portugese media is verspreid. Ronaldo verliet eerder het trainingskamp na een conflict met bondscoach Jorge Jesus. Hij beschuldigt Jesus ervan 2 keer zijn woord te hebben gebroken. Ronaldo biedt excuses aan voor zijn gedrag en zegt dat de bond hem moet straffen. Kroatië heeft zich hersteld van de zware nederlaag tegen Engeland met een sterk optreden tegen wereldkampioen Spanje, maar verloor uiteindelijk met 1-2 in Split. PSV'er Ivan Perisic opende na ruim een kwartier de score voor Kroatië, maar kreeg later zijn tweede gele kaart en moest het veld verlaten. Mikel Merino zorgde voor zowel de gelijkmaker als het winnende doelpunt voor Spanje. Met deze 4e overwinning op rij plaatste Spanje zich voortijdig voor de kwartfinales van de Nations League. Engeland won met 3-0 van Tsjechië, waarbij Harry Kane 2 keer scoorde in zijn 125ste interland. Lionel Messi heeft gisteravond in Buenos Aires zijn 208ste en laatste interland voor Argentinië gespeeld. De 39-jarige aanvaller nam afscheid met een vriendschappelijke wedstrijd in een uitverkocht Estadio Monumental. Argentinië won met 3-0. Messi gaf 2 assists en maakte zelf de 3e goal uit een penalty. Na afloop sprak een zichtbaar ontroerde Messi van een diep pijnlijk afscheid en zei dat het hem met grote trots vervulde om het shirt te hebben gedragen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is er plaatselijk mist, soms ook dichte mist. Daarvoor geldt code geel. De temperatuur ligt tussen de 9 graden in het zuidoosten en 14 graden in het noordwesten. Er staat weinig wind. Vanochtend kan er nog plaatselijk mist zijn, vooral in het noorden. Daarna wordt het vrij zonnig en blijft het droog. De wind is zwak tot matig uit het zuidoosten. Vanmiddag veel zon, met later toenemende bewolking vanuit het westen. Het wordt 20 tot lokaal 25 graden in Zuid-Limburg. Eind van de middag valt er regen in Zeeland. Vanavond wordt het steeds bewolkter en gaat het vanuit het zuidwesten op meer plaatsen regenen. In Limburg is onweer mogelijk. De wind draait naar het noordwesten en wordt matig tot krachtig. Aan de kust windkracht 6 tot 7. Morgen eerst nog regen in het oosten. Daarna wisselend bewolkt met enkele buien. Middagtemperatuur rond de 16 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Europarlementariër Dirk Gotink zegt zijn lidmaatschap van NSC op. Aanleiding is de toenadering die de partij zoekt tot Mona Keizer, meldt het AD. Keizer is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Volgens Gotink liggen hun ideeën over Europa te ver uit elkaar. Met het vertrek van Gotink verliest NSC zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger.
6: Asielminister Bart van den Brink wil afgewezen asielzoekers die weigeren Nederland te verlaten strafrechtelijk gaan vervolgen, schrijft de Telegraaf. Het gaat onder meer om mensen die expres hun identiteit onkenbaar maken door reisdocumenten weg te gooien of een valse naam op te geven. Ook asielzoekers die niet vrijwillig willen terugkeren naar landen die alleen vrijwillige terugkeer accepteren, kunnen straks worden vervolgd. Het kabinet stelt een maximale gevangenisstraf van 6 maanden voor. Van den Brink hoopt dat de maatregel een afschrikwekkend effect heeft en mensen alsnog meewerken aan hun vertrek. Het aantal mensen dat kanker krijgt stijgt de komende 20 jaar fors, schrijft de Telegraaf op basis van een toekomstverkenning van het Integraal Kankercentrum Nederland. In 2025 krijgen 136.000 mensen de diagnose kanker. In 2045 zijn dat er 170.000 per jaar. De belangrijkste oorzaak is de vergrijzing, omdat kanker vaker voorkomt op hogere leeftijd. Bij vrouwen neemt vooral huid-, borst- en longkanker toe. Bij mannen gaat het om huid-, prostaat- en blaaskanker.
7: De politie heeft dinsdagavond een 41-jarige man uit Heemskerk aangehouden op de A13 bij Delft na een schietpartij in Rotterdam. Op de Nieuwstraat in het centrum van Rotterdam werd dinsdag rond 17:15 geschoten. De schutter stapte in een auto en reed weg richting station Blaak. Het doelwit is voor zover bekend niet geraakt en ook weggekomen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers waarschuwt dat door het tekort aan opvangplekken steeds meer asielzoekers buiten de opvang in Ter Apel dreigen te moeten wachten. Het wordt zelfs steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en mensen met medische problemen direct onderdak te bieden. Volgens het COA zijn acuut honderden extra opvangplekken nodig. Het tekort komt doordat bewoners te lang in de opvang blijven en bijna 18.500 statushouders wachten op huisvesting in gemeenten. De pas aangetreden bestuursvoorzitter Remco Bakker roept gemeenten op snel noodopvang en tijdelijke huisvesting voor statushouders te regelen. Den Haag neemt woensdag zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen bij het Vredespaleis. Daar vindt een interreligieuze herdenking plaats van het geweld dat op 7 oktober 2023 begon. Onder de sprekers zijn een rabbijn, een predikante en een imam. Ook burgemeester Jan van Zanen is aanwezig. Woensdag zijn er ook elders in Nederland herdenkingen, naar aanleiding van de 3 jaar die zijn verstreken sinds de aanval van Hamas op Israël en het begin van de oorlog in Gaza. Ook zijn er op diverse plekken pro-Palestijnse protesten, zoals op de Dam en op stations van grote steden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
8: Nu het buitenlands nieuws. De Houthis hebben de internationale luchthaven van de Zuid-Jemenitische kuststad Aden aangevallen met drones en ballistische raketten. Dat meldt het Jemenitische persagentschap Saba. Aden is in handen van de internationaal erkende regering van Jemen. De militaire coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië onderschepte eerder een door de Houthis afgevuurde ballistische raket ten noorden van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Het Jemenitische regeringsleger is onlangs samen met Saoedi-Arabië een groot offensief gestart om de Houthi-rebellen te verdrijven. President Trump betaalt de overheid toch niet terug voor tv-spotjes waarin hij centraal staat en die met belastinggeld zijn gefinancierd. Dat melden Amerikaanse media. Maandag had Trump op Truth Social nog aangekondigd dat hij dat wel zou doen. Vanuit beide partijen is kritiek geuit op de advertenties die in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen op 3 november worden uitgezonden. Trump zegt dat de spotjes patriotisch zijn en niet politiek, en dat veel presidenten voor hem ook advertenties hebben gemaakt om het land te promoten. Een 30-jarige man uit de Amerikaanse staat Washington is gearresteerd op verdenking van medeplichtigheid aan de dodelijke schietpartijen in het Canadese Tumbler Ridge in februari. James Cody Bryant zou herhaaldelijk contact hebben gehad met de dader en haar advies en geld hebben gestuurd. Ook zou hij hebben ingestemd met het live uitzenden van de schietpartijen. Volgens het Openbaar Ministerie had Bryant de politie kunnen waarschuwen, maar koos hij ervoor dat niet te doen. Op 10 februari doodde een 18-jarige transgender vrouw in Tumbler Ridge haar moeder en halfbroer. Daarna schoot ze 5 kinderen en een leraar dood in haar voormalige middelbare school. Vervolgens doodde ze zichzelf. Het parlement van Kosovo heeft woensdagochtend in de vroege ochtend een nieuwe president gekozen. Justina Shirokapula kreeg de vereiste 2/3 meerderheid dankzij een deal tussen de regering en de oppositie. Premier Albin Kurti stemde in met een wet die de bevoegdheden van een speciale rechtbank voor oorlogsmisdaden moet inperken. Die rechtbank veroordeelde vorige maand 4 voormalige kopstukken van het Kosovaarse bevrijdingsleger. De stemming vond net op tijd plaats. Het overschrijden van de deadline van middernacht had kunnen leiden tot de 4e algemene verkiezingen in Kosovo in minder dan 2 jaar tijd. De Amerikaanse actrice Eva Marie Saint is dinsdag op 102-jarige leeftijd overleden in haar huis in Los Angeles.
9: Saint won in 1954 een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol voor haar filmdebuut in On the Waterfront, waarin ze speelde naast Marlon Brando. 5 jaar later schitterde ze als Eve Kendall in de Hitchcock-klassieker North by Northwest. Ze speelde ook in films als Exodus, Superman Returns en Winter's Tale. Saint was een van de eerste grote talenten die doorbraken via televisie en won een Emmy voor haar rol in de serie People Like Us. Krista Pike is bij bewustzijn en aanspreekbaar nadat haar executie vorige week mislukte. De 50-jarige Pike overleefde 2 normaliter dodelijke doses pentobarbital. Ze ligt nog steeds in het ziekenhuis. Ze heeft ernstig letsel aan haar armen. Ze ligt met handboeien aan haar bed vast. Haar advocaten spreken van een medisch ongekend herstel. Ze verwachten een langdurig herstelproces. Pike kreeg de doodstraf voor de moord op een 19-jarige vrouw. Die moord pleegde zij in 1995 als 18-jarige samen met haar vriend. En nu het economisch nieuws.
10: De S&P 500-index is dinsdag voor het eerst boven de 7.800 punten gesloten. Koersstijgingen van technologieaandelen en gedaalde rentes op staatsobligaties zorgden voor een positieve stemming. De brede S&P 500-index sloot 0,6% hoger op 7.818,93 punten. Het is voor het eerst sinds augustus dat deze graadmeter een nieuwe recordslotstand bereikt. De Nasdaq steeg 0,5% naar 27.599,79 punten.
11: De Britse kledingwebsite ASOS heeft bevestigd dat dinsdagochtend een ongeautoriseerde melding naar klanten is gestuurd. Het bedrijf doet onderzoek naar ongeoorloofde activiteiten via externe communicatieplatforms. Mogelijk hebben kwaadwillenden toegang gekregen tot persoonlijke gegevens, zoals namen en contactgegevens. Betaalkaartgegevens en wachtwoorden zijn volgens ASOS niet getroffen. Het bedrijf heeft de toegang tot de berichtenplatforms beperkt.
12: Duizenden besturingssystemen van Europese wind- en zonneparken zijn via internet toegankelijk en daardoor kwetsbaar voor hackpogingen. Onderzoekers van cybersecuritybedrijf Modat vonden ruim 8.500 toegankelijke systemen in 35 landen, waarvan ruim 140 in Nederland. De meeste kwetsbare systemen zijn van wind- en zonneparken in Spanje, Griekenland, Italië en Duitsland. Bij een deel was het mogelijk om volledige controle over te nemen, met knoppen voor start, stop en reset van turbines. Topman Soufian El-Yatmani van Modat spreekt van een kwetsbare digitale infrastructuur.
13: OpenAI voert de komende weken een onzichtbaar watermerk in voor teksten die door ChatGPT zijn gemaakt. Het watermerk wordt alleen in de Europese Unie uitgerold om te voldoen aan de AI-verordening. Die verordening verplicht aanbieders van kunstmatige intelligentie om door AI-gegenereerde teksten machinaal herkenbaar te maken. De technologie voegt een onzichtbaar statistisch signaal toe aan de woordkeuzes van de chatbot. Een detector kan dat signaal opsporen om te beoordelen of een tekst een OpenAI-watermerk bevat.
14: Transavia stopt volgend voorjaar met de vliegverbinding tussen Rotterdam en Bergerac, schrijft de Telegraaf. De route vervoert jaarlijks 42.000 passagiers. In de Franse regio Périgord wonen ongeveer 30.000 Nederlanders. Zij zijn ongerust over het wegvallen van de verbinding. Transavia zegt begrip te hebben voor de teleurstelling, maar geeft geen reden voor de beslissing.
15: De AEX-index op het Damrak heeft dinsdag zijn recordslotstand verder aangescherpt. De hoofdindex sloot 0,4% hoger op 1128,33 punten. Ook op andere Europese beurzen was de stemming positief, mede gesteund door dalende olieprijzen. Brentolie werd 1% goedkoper op $99,33 per vat. Investeerder Exor stond bovenin de AEX en steeg 2,7%, terwijl chiptoeleverancier Besi 5,4% verloor.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
17: Tot slot het sportnieuws. Joep Wennemars weet nog niet hoe goed hij eind oktober is bij de eerste wedstrijd van het schaatsseizoen. De 24-jarige schaatser van Team Essent moest afgelopen zomer herstellen van een liesblessure. Het peesblad dat vanuit de buik over het schaambod naar de spieren loopt, was losgelaten. Wennemars noemde de verplichte rustperiode emotioneel de moeilijkste periode die hij heeft gekend. Zwaarder dan het drama op de Olympische Spelen van Milaan. De schaatsers rijden van 30 oktober tot en met 1 november in Tialf het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker. Harry Kane is gisteravond gedeeld record international van Engeland geworden. Door zijn basisplaats tegen Tsjechië in de Nations League evenaart de spits het record van 125 interlands van doelman Peter Shilton. Kane debuteerde in maart 2015 voor Engeland en scoorde in zijn 124 interlands 89 keer. Daarmee is hij ook topscorer aller tijden van de Engelse nationale ploeg. Jong Oranje heeft zich geplaatst voor de play-offs om het EK voetbal van 2027 in Albanië en Servië. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Doetinchem met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina en eindigde als tweede in de pool. Jong Oranje haalde Jong Israël in, dat bij Jong Noorwegen niet verder kwam dan 1-1. Het duurde tot de 70ste minuut voordat Ayman Sliti de ban brak. Daarna maakten Lequincio Zeefuik en tweemaal Devin Haan de eindstand 4-0. Komende vrijdag wordt de tegenstander in de play-offs geloot. Cristiano Ronaldo blijft beschikbaar voor het Portugese nationale elftal. Dat laat de aanvoerder weten in een verklaring die door Portugese media is verspreid. Ronaldo verliet eerder het trainingskamp na een conflict met bondscoach Jorge Jesus. Hij beschuldigt Jesus ervan 2 keer zijn woord te hebben gebroken. Ronaldo biedt excuses aan voor zijn gedrag en zegt dat de bond hem moet straffen. Kroatië heeft zich hersteld van de zware nederlaag tegen Engeland met een sterk optreden tegen wereldkampioen Spanje, maar verloor uiteindelijk met 1-2 in Split. PSV'er Ivan Perisic opende na ruim een kwartier de score voor Kroatië, maar kreeg later zijn tweede gele kaart en moest het veld verlaten. Mikel Merino zorgde voor zowel de gelijkmaker als het winnende doelpunt voor Spanje. Met deze 4e overwinning op rij plaatste Spanje zich voortijdig voor de kwartfinales van de Nations League. Engeland won met 3-0 van Tsjechië, waarbij Harry Kane 2 keer scoorde in zijn 125ste interland. Lionel Messi heeft gisteravond zijn laatste interland voor Argentinië gespeeld. De 39-jarige aanvaller nam in een uitverkocht stadion in Buenos Aires afscheid met een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin. Argentinië won met 3-0. Messi gaf 2 assists en maakte zelf de 3e goal uit een penalty. Na de wedstrijd zei een zichtbaar ontroerde Messi dat het afscheid diep pijnlijk was, maar dat hij voelt dat dit het juiste moment is. Messi speelde 208 interlands en scoorde 126 keer voor zijn land. Hij werd wereldkampioen in 2022, won 2 keer de Copa America en pakte Olympisch goud in 2008. Messi staat nog 2 jaar onder contract bij Inter Miami.
16: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
18: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend eerst plaatselijk mist, die hier en daar ook dicht kan zijn. Daarvoor geldt code geel. Verder wordt het vrij zonnig en blijft het droog. De wind is zwak tot matig uit het zuidoosten. Vanmiddag veel zon, maar later neemt de bewolking toe vanuit het westen. Eind van de middag begint het te regenen in Zeeland. Het wordt tussen de 20 graden in het noordwesten en plaatselijk 25 graden in Zuid-Limburg. Vanavond trekt de regen verder landinwaarts en kan er in Limburg onweer voorkomen. De wind draait naar het noordwesten en wordt matig tot krachtig, aan de kust mogelijk hard. Morgen trekt de regen in de ochtend weg naar het oosten. Daarna wisselend bewolkt met enkele buien en zo nu en dan zon. Het wordt ongeveer 16 graden. De wind uit het noordwesten is matig, aan zee krachtig.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. Europarlementariër Dirk Gotink zegt zijn lidmaatschap van NSC op. Aanleiding is de toenadering die de partij zoekt tot Mona Keizer, meldt het AD. Keizer is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Volgens Gotink liggen hun ideeën over Europa te ver uit elkaar. Met het vertrek van Gotink verliest NSC zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger.
20: Asielminister Bart van den Brink wil afgewezen asielzoekers die weigeren Nederland te verlaten strafrechtelijk gaan vervolgen, schrijft de Telegraaf. Het gaat onder meer om mensen die expres hun identiteit onkenbaar maken door reisdocumenten weg te gooien of een valse naam op te geven. Ook asielzoekers die niet vrijwillig willen terugkeren naar landen die alleen vrijwillige terugkeer accepteren, kunnen straks worden vervolgd. Het kabinet stelt een maximale gevangenisstraf van 6 maanden voor. Van den Brink hoopt dat de maatregel een afschrikwekkend effect heeft en mensen alsnog meewerken.

0: prostaat- en blaaskanker. De politie heeft dinsdagavond een 41-jarige man uit Heemskerk aangehouden op de A13 bij Delft na een schietpartij in Rotterdam. Op de Nieuwstraat in het centrum van Rotterdam werd dinsdag rond 17:15 geschoten. De schutter stapte in een auto en reed weg richting station Blaak. Het doelwit is voor zover bekend niet geraakt en ook weggekomen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers waarschuwt dat door het tekort aan opvangplekken steeds meer asielzoekers buiten de opvang in Ter Apel dreigen te moeten wachten. Het wordt zelfs steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en mensen met medische problemen direct onderdak te bieden. Volgens het COA zijn acuut honderden extra opvangplekken nodig. Het tekort komt doordat bewoners te lang in de opvang blijven en bijna 18.500 statushouders wachten op huisvesting in gemeenten. De pas aangetreden bestuursvoorzitter Remco Bakker roept gemeenten op snel noodopvang en tijdelijke huisvesting voor statushouders te regelen. Den Haag neemt woensdag zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen bij het Vredespaleis. Daar vindt een interreligieuze herdenking plaats van het geweld dat op 7 oktober 2023 begon. Onder de sprekers zijn een rabbijn, een predikante en een imam. Ook burgemeester Jan van Zanen is aanwezig. Woensdag zijn er ook elders in Nederland herdenkingen, naar aanleiding van de 3 jaar die zijn verstreken sinds de aanval van Hamas op Israël en het begin van de oorlog in Gaza. Ook zijn er op diverse plekken pro-Palestijnse protesten, zoals op de Dam en op stations van grote steden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Houthis hebben de internationale luchthaven van de Zuid-Jemenitische kuststad Aden aangevallen met drones en ballistische raketten. Dat meldt het Jemenitische persagentschap Saba. Aden is in handen van de internationaal erkende regering van Jemen. De militaire coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië onderschepte eerder een door de Houthis afgevuurde ballistische raket ten noorden van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Het Jemenitische regeringsleger is onlangs samen met Saoedi-Arabië een groot offensief gestart om de Houthi-rebellen te verdrijven. President Trump betaalt de overheid toch niet terug voor tv-spotjes waarin hij centraal staat en die met belastinggeld zijn gefinancierd. Dat meldde Amerikaanse media. Maandag had Trump op Truth Social nog aangekondigd dat hij dat wel zou doen. Vanuit beide partijen is kritiek geuit op de advertenties die in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen op 3 november worden uitgezonden. Trump zegt dat de spotjes patriotisch zijn en niet politiek en dat veel presidenten voor hem ook advertenties hebben gemaakt om het land te promoten. Een 30-jarige man uit de Amerikaanse staat Washington is gearresteerd op verdenking van medeplichtigheid aan de dodelijke schietpartijen in het Canadese Tumbler Ridge in februari. James Cody Bryant zou herhaaldelijk contact hebben gehad met de dader en haar advies en geld hebben gestuurd. Ook zou hij hebben ingestemd met het live uitzenden van de schietpartijen. Volgens het Openbaar Ministerie had Bryant de politie kunnen waarschuwen, maar koos hij ervoor dat niet te doen. Op 10 februari doodde een 18-jarige transgender vrouw in Tumbler Ridge haar moeder en halfbroer. Daarna schoot ze 5 kinderen en een leraar dood in haar voormalige middelbare school. Vervolgens doodde ze zichzelf. Het parlement van Kosovo heeft woensdagochtend in de vroege ochtend een nieuwe president gekozen. Justina Shirokapula kreeg de vereiste 2/3 meerderheid dankzij een deal tussen de regering en de oppositie. Premier Albin Kurti stemde in met een wet die de bevoegdheden van een speciale rechtbank voor oorlogsmisdaden moet inperken. Die rechtbank veroordeelde vorige maand 4 voormalige kopstukken van het Kosovaarse bevrijdingsleger. De stemming vond net op tijd plaats. Het overschrijden van de deadline van middernacht had kunnen leiden tot de 4e algemene verkiezingen in Kosovo in minder dan 2 jaar tijd. De Amerikaanse actrice Eva Marie Saint is dinsdag op 102-jarige leeftijd overleden in haar huis in Los Angeles. Saint won in 1954 een Oscar voor

0: eerste vrouwelijke bijrol voor haar filmdebuut in On the Waterfront, waarin ze speelde naast Marlon Brando. 5 jaar later schitterde ze als Eve Kendall in de Hitchcock-klassieker North by Northwest. Ze speelde ook in films als Exodus, Superman Returns en Winter's Tale. Saint was een van de eerste grote talenten die doorbraken via televisie en won een Emmy voor haar rol in de serie People Like Us. Krista Pike is bij bewustzijn en aanspreekbaar nadat haar executie vorige week mislukte. De 50-jarige Pike overleefde 2 normaliter dodelijke doses pentobarbital. Ze ligt nog steeds in het ziekenhuis. Ze heeft ernstig letsel aan haar armen. Ze ligt met handboeien aan haar bed vast. Haar advocaten spreken van een medisch ongekend herstel. Ze verwachten een langdurig herstelproces. Pike kreeg de doodstraf voor de moord op een 19-jarige vrouw. Die moord pleegde zij in 1995 als 18-jarige samen met haar vriend. En nu het economisch nieuws. De S&P 500-index is dinsdag voor het eerst boven de 7.800 punten gesloten. Koersstijgingen van technologieaandelen en gedaalde rentes op staatsobligaties zorgden voor een positieve stemming. De brede S&P 500-index sloot 0,6% hoger op 7.818,93 punten. Het is voor het eerst sinds augustus dat deze graadmeter een nieuwe recordslotstand bereikt. De Nasdaq steeg 0,5% naar 27.599,79 punten. De Britse kledingwebsite ASOS heeft bevestigd dat dinsdagochtend een ongeautoriseerde melding naar klanten is gestuurd. Het bedrijf doet onderzoek naar ongeoorloofde activiteiten via externe communicatieplatforms. Mogelijk hebben kwaadwillenden toegang gekregen tot persoonlijke gegevens, zoals namen en contactgegevens. Betaalkaartgegevens en wachtwoorden zijn volgens ASOS niet getroffen. Het bedrijf heeft de toegang tot de berichtenplatforms beperkt. Duizenden besturingssystemen van Europese wind- en zonneparken zijn via internet toegankelijk en daardoor kwetsbaar voor hackpogingen. Onderzoekers van cybersecuritybedrijf Modat vonden ruim 8.500 toegankelijke systemen in 35 landen, waarvan ruim 140 in Nederland. De meeste kwetsbare systemen zijn van wind- en zonneparken in Spanje, Griekenland, Italië en Duitsland. Bij een deel was het mogelijk om volledige controle over te nemen, met knoppen voor start, stop en reset van turbines. Topman Soufian El-Yatmani van Modat spreekt van een kwetsbare digitale infrastructuur. OpenAI voert de komende weken een onzichtbaar watermerk in voor teksten die door ChatGPT zijn gemaakt. Het watermerk wordt alleen in de Europese Unie uitgerold om te voldoen aan de AI-verordening. Die verordening verplicht aanbieders van kunstmatige intelligentie om door AI gegenereerde teksten machinaal herkenbaar te maken. De technologie voegt een onzichtbaar statistisch signaal toe aan de woordkeuzes van de chatbot. Een detector kan dat signaal opsporen om te beoordelen of een tekst een OpenAI watermerk bevat. Transavia stopt volgend voorjaar met de vliegverbinding tussen Rotterdam en Bergerac, schrijft de Telegraaf. De route vervoert jaarlijks 42.000 passagiers. In de Franse regio Périgord wonen ongeveer 30.000 Nederlanders. Zij zijn ongerust over het wegvallen van de verbinding. Transavia zegt begrip te hebben voor de teleurstelling, maar geeft geen reden voor de beslissing. De AEX-index op het Damrak heeft dinsdag zijn recordslotstand verder aangescherpt. De hoofdindex sloot 0,4% hoger op 1128,33 punten. Ook op andere Europese beurzen was de stemming positief, mede gesteund door dalende olieprijzen. Brentolie werd 1% goedkoper op $99,33 per vat. Investeerder Exor stond bovenin de AEX en steeg 2,7%, terwijl chiptoeleverancier Besi 5,4% verloor.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Joep Wennemars weet nog niet hoe goed hij eind oktober is bij de eerste wedstrijd van het schaatsseizoen. De 24-jarige schaatser van Team Essent moest afgelopen zomer herstellen van een liesblessure. Het peesblad dat vanuit de buik over het schaambod naar de spieren loopt, was losgelaten. Wennemars noemde de verplichte rustperiode emotioneel de moeilijkste periode die hij heeft gekend. Zwaarder dan het drama op de Olympische Spelen van Milaan. De schaatsers rijden van 30 oktober tot en met 1 november in Tialf het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker. Harry Kane is gisteravond gedeeld record international van Engeland geworden. Door zijn basisplaats tegen Tsjechië in de Nations League evenaart de spits het record van 125 interlands van doelman Peter Shilton. Kane debuteerde in maart 2015 voor Engeland en scoorde in zijn 124 interlands 89 keer. Daarmee is hij ook topscorer aller tijden van de Engelse nationale ploeg. Jong Oranje heeft zich geplaatst voor de play-offs om het EK voetbal van 2027 in Albanië en Servië. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Doetinchem met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina en eindigde als tweede in de pool. Jong Oranje haalde Jong Israël in, dat bij Jong Noorwegen niet verder kwam dan 1-1. Het duurde tot de 70ste minuut voordat Ayman Sliti de ban brak. Daarna maakten Lequincio Zeefuik en tweemaal Devin Haan de eindstand 4-0. Komende vrijdag wordt de tegenstander in de play-offs geloot. Cristiano Ronaldo blijft beschikbaar voor het Portugese nationale elftal. Dat laat de aanvoerder weten in een verklaring die door Portugese media is verspreid. Ronaldo verliet eerder het trainingskamp na een conflict met bondscoach Jorge Jesus. Hij beschuldigt Jesus ervan 2 keer zijn woord te hebben gebroken. Ronaldo biedt excuses aan voor zijn gedrag en zegt dat de bond hem moet straffen. Kroatië heeft zich hersteld van de zware nederlaag tegen Engeland met een sterk optreden tegen wereldkampioen Spanje, maar verloor uiteindelijk met 1-2 in Split. PSV'er Ivan Perisic opende na ruim een kwartier de score voor Kroatië, maar kreeg later zijn tweede gele kaart en moest het veld verlaten. Mikel Merino zorgde voor zowel de gelijkmaker als het winnende doelpunt voor Spanje. Met deze 4e overwinning op rij plaatste Spanje zich voortijdig voor de kwartfinales van de Nations League. Engeland won met 3-0 van Tsjechië, waarbij Harry Kane 2 keer scoorde in zijn 125ste interland. Lionel Messi heeft gisteravond zijn laatste interland voor Argentinië gespeeld. De 39-jarige aanvaller nam in een uitverkocht stadion in Buenos Aires afscheid met een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin. Argentinië won met 3-0. Messi gaf 2 assists en maakte zelf de 3e goal uit een penalty. Na de wedstrijd zei een zichtbaar ontroerde Messi dat het afscheid diep pijnlijk was, maar dat hij voelt dat dit het juiste moment is. Messi speelde 208 interlands en scoorde 126 keer voor zijn land. Hij werd wereldkampioen in 22, won 2 keer de Copa America en pakte Olympisch goud in 08. Messi staat nog 2 jaar onder contract bij Inter Miami.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend eerst plaatselijk mist, die hier en daar ook dicht kan zijn. Daarvoor geldt code geel. Verder wordt het vrij zonnig en blijft het droog. De wind is zwak tot matig uit het zuidoosten. Vanmiddag veel zon, maar later neemt de bewolking toe vanuit het westen. Eind van de middag begint het te regenen in Zeeland. Het wordt tussen de 20 graden in het noordwesten en plaatselijk 25 graden in Zuid-Limburg. Vanavond trekt de regen verder landinwaarts en kan er in Limburg onweer voorkomen. De wind draait naar het noordwesten en wordt matig tot krachtig, aan de kust mogelijk hard. Morgen trekt de regen in de ochtend weg naar het oosten. Daarna wisselend bewolkt met enkele buien en zo nu en dan zon. Het wordt ongeveer 16 graden. De wind uit het noordwesten is matig, aan zee krachtig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Europarlementariër Dirk Gotink zegt zijn lidmaatschap van NSC op. Aanleiding is de toenadering die de partij zoekt tot Mona Keizer, meldt het AD. Keizer is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Volgens Gotink liggen hun ideeën over Europa te ver uit elkaar. Met het vertrek van Gotink verliest NSC zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger.
5: Asielminister Bart van den Brink wil afgewezen asielzoekers die weigeren Nederland te verlaten strafrechtelijk gaan vervolgen, schrijft de Telegraaf. Het gaat onder meer om mensen die expres hun identiteit onkenbaar maken door reisdocumenten weg te gooien of een valse naam op te geven. Ook asielzoekers die niet vrijwillig willen terugkeren naar landen die alleen vrijwillige terugkeer accepteren, kunnen straks worden vervolgd. Het kabinet stelt een maximale gevangenisstraf van 6 maanden voor. Van den Brink hoopt dat de maatregel een afschrikwekkend effect heeft en mensen alsnog meewerken aan hun vertrek. Het aantal mensen dat kanker krijgt stijgt de komende 20 jaar fors, schrijft de Telegraaf op basis van een toekomstverkenning van het Integraal Kankercentrum Nederland. In 2025 krijgen 136.000 mensen de diagnose kanker. In 2045 zijn dat er 170.000 per jaar. De belangrijkste oorzaak is de vergrijzing, omdat kanker vaker voorkomt op hogere leeftijd. Bij vrouwen neemt vooral huid-, borst- en longkanker toe. Bij mannen gaat het om huid-, prostaat- en blaaskanker. De politie heeft dinsdagavond een 41-jarige man uit Heemskerk aangehouden op de A13 bij Delft na een schietpartij in Rotterdam. Op de Nieuwstraat in het centrum van Rotterdam werd dinsdag rond 17:15 geschoten. De schutter stapte in een auto en reed weg richting station Blaak. Het doelwit is voor zover bekend niet geraakt en ook weggekomen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers waarschuwt dat door het tekort aan opvangplekken steeds meer asielzoekers buiten de opvang in Ter Apel dreigen te moeten wachten. Het wordt zelfs steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en mensen met medische problemen direct onderdak te bieden. Volgens het COA zijn acuut honderden extra opvangplekken nodig. Het tekort komt doordat bewoners te lang in de opvang blijven en bijna 18.500 statushouders wachten op huisvesting in gemeenten. De pas aangetreden bestuursvoorzitter Remco Bakker roept gemeenten op snel noodopvang en tijdelijke huisvesting voor statushouders te regelen. Den Haag neemt woensdag zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen bij het Vredespaleis. Daar vindt een interreligieuze herdenking plaats van het geweld dat op 7 oktober 2023 begon. Onder de sprekers zijn een rabbijn, een predikante en een imam. Ook burgemeester Jan van Zanen is aanwezig. Woensdag zijn er ook elders in Nederland herdenkingen, naar aanleiding van de 3 jaar die zijn verstreken sinds de aanval van Hamas op Israël en het begin van de oorlog in Gaza. Ook zijn er op diverse plekken pro-Palestijnse protesten, zoals op de Dam en op stations van grote steden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. De Houthis hebben de internationale luchthaven van de Zuid-Jemenitische kuststad Aden aangevallen met drones en ballistische raketten. Dat meldt het Jemenitische persagentschap Saba. Aden is in handen van de internationaal erkende regering van Jemen. De militaire coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië onderschepte eerder een door de Houthis afgevuurde ballistische raket ten noorden van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Het Jemenitische regeringsleger is onlangs samen met Saoedi-Arabië een groot offensief gestart om de Houthi-rebellen te verdrijven. President Trump betaalt de overheid toch niet terug voor tv-spotjes waarin hij centraal staat en die met belastinggeld zijn gefinancierd. Dat melden Amerikaanse media. Maandag had Trump op Truth Social nog aangekondigd dat hij dat wel zou doen. Vanuit beide partijen is kritiek geuit op de advertenties die in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen op 3 november worden uitgezonden. Trump zegt dat de spotjes patriotisch zijn en niet politiek en dat veel presidenten voor hem ook advertenties hebben gemaakt om het land te promoten. Een 30-jarige man uit de Amerikaanse staat Washington is gearresteerd op verdenking van medeplichtigheid aan de dodelijke schietpartijen in het Canadese Tumbler Ridge in februari. James Cody Bryant zou herhaaldelijk contact hebben gehad met de dader en haar advies en geld hebben gestuurd.
5: Ook zou hij hebben ingestemd met het live uitzenden van de schietpartijen.
6: Volgens het Openbaar Ministerie had Bryant de politie kunnen waarschuwen, maar koos hij ervoor dat niet te doen. Op 10 februari doodde een 18-jarige transgender vrouw in Tumbler Ridge haar moeder en halfbroer. Daarna schoot ze 5 kinderen en een leraar dood in haar voormalige middelbare school. Vervolgens doodde ze zichzelf.
7: Het parlement van Kosovo heeft woensdagochtend in de vroege ochtend een nieuwe president gekozen. Justina Shirokapula kreeg de vereiste 2/3 meerderheid dankzij een deal tussen de regering en de oppositie. Premier Albin Kurti stemde in met een wet die de bevoegdheden van een speciale rechtbank voor oorlogsmisdaden moet inperken. Die rechtbank veroordeelde vorige maand 4 voormalige kopstukken van het Kosovaarse bevrijdingsleger. De stemming vond net op tijd plaats. Het overschrijden van de deadline van middernacht had kunnen leiden tot de 4e algemene verkiezingen in Kosovo in minder dan 2 jaar tijd. De Amerikaanse actrice Eva Marie Saint is dinsdag op 102-jarige leeftijd overleden in haar huis in Los Angeles. Saint won in 1954 een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol voor haar filmdebuut in On the Waterfront, waarin ze speelde naast Marlon Brando. 5 jaar later schitterde ze als Eve Kendall in de Hitchcock-klassieker North by Northwest. Ze speelde ook in films als Exodus, Superman Returns en Winter's Tale. Saint was een van de eerste grote talenten die doorbraken via televisie en won een Emmy voor haar rol in de serie People Like Us. Krista Pike is bij bewustzijn en aanspreekbaar nadat haar executie vorige week mislukte. De 50-jarige Pike overleefde 2 normaliter dodelijke doses pentobarbital. Ze ligt nog steeds in het ziekenhuis. Ze heeft ernstig letsel aan haar armen. Ze ligt met handboeien aan haar bed vast. Haar advocaten spreken van een medisch ongekend herstel. Ze verwachten een langdurig herstelproces. Pike kreeg de doodstraf voor de moord op een 19-jarige vrouw. Die moord pleegde zij in 1995 als 18-jarige samen met haar vriend.
8: En nu het economisch nieuws. De arbeidsproductiviteit in het Nederlandse bedrijfsleven is dit jaar met 2,5% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van voorlopige cijfers. In de 2 jaar ervoor nam de arbeidsproductiviteit juist af. Vooral de handel en de industrie droegen bij aan de groei. In de energiesector en de communicatiesector kromp de arbeidsproductiviteit licht met 0,15%. De S&P 500-index is dinsdag voor het eerst boven de 7.800 punten gesloten. Koersstijgingen van technologieaandelen en gedaalde rentes op staatsobligaties zorgden voor een positieve stemming. De brede S&P 500-index sloot 0,6% hoger op 7.818,93 punten. Het is voor het eerst sinds augustus dat deze graadmeter een nieuwe recordslotstand bereikt. De Nasdaq steeg 0,5% naar 27.599,79 punten. De Britse kledingwebsite ASOS heeft bevestigd dat dinsdagochtend een ongeautoriseerde melding naar klanten is gestuurd. Het bedrijf doet onderzoek naar ongeoorloofde activiteiten via externe communicatieplatforms. Mogelijk hebben kwaadwillenden toegang gekregen tot persoonlijke gegevens, zoals namen en contactgegevens. Betaalkaartgegevens en wachtwoorden zijn volgens ASOS niet getroffen. Het bedrijf heeft de toegang tot de berichtenplatforms beperkt.
9: Duizenden besturingssystemen van Europese wind- en zonneparken zijn via internet toegankelijk en daardoor kwetsbaar voor hackpogingen. Onderzoekers van cybersecuritybedrijf Modat vonden ruim 8.500 toegankelijke systemen in 35 landen, waarvan ruim 140 in Nederland. De meeste kwetsbare systemen zijn van wind- en zonneparken in Spanje, Griekenland, Italië en Duitsland. Bij een deel was het mogelijk om volledige controle over te nemen, met knoppen voor start, stop en reset van turbines. Topman Soufian El-Yatmani van Modat spreekt van een kwetsbare digitale infrastructuur.
10: OpenAI voert de komende weken een onzichtbaar watermerk in voor teksten die door ChatGPT zijn gemaakt. Het watermerk wordt alleen in de Europese Unie uitgerold om te voldoen aan de AI-verordening. Die verordening verplicht aanbieders van kunstmatige intelligentie om door AI-gegenereerde teksten machinaal herkenbaar te maken. De technologie voegt een onzichtbaar statistisch signaal toe aan de woordkeuzes van de chatbot. Een detector kan dat signaal opsporen om te beoordelen of een tekst een OpenAI-watermerk bevat. Transavia stopt volgend voorjaar met de vliegverbinding tussen Rotterdam en Bergerac, schrijft de Telegraaf. De route vervoert jaarlijks 42.000 passagiers. In de Franse regio Périgord wonen ongeveer 30.000 Nederlanders. Zij zijn ongerust over het wegvallen van de verbinding. Transavia zegt begrip te hebben voor de teleurstelling, maar geeft geen reden voor de beslissing.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Joep Wennemars weet nog niet hoe goed hij eind oktober is bij de eerste wedstrijd van het schaatsseizoen. De 24-jarige schaatser van Team Essent moest afgelopen zomer herstellen van een liesblessure. Het peesblad dat vanuit de buik over het schaambod naar de spieren loopt, was losgelaten. Wennemars noemde de verplichte rustperiode emotioneel de moeilijkste periode die hij heeft gekend. Zwaarder dan het drama op de Olympische Spelen van Milaan. De schaatsers rijden van 30 oktober tot en met 1 november in Tialf het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker. Harry Kane is gisteravond gedeeld record international van Engeland geworden. Door zijn basisplaats tegen Tsjechië in de Nations League evenaart de spits het record van 125 interlands van doelman Peter Shilton. Kane debuteerde in maart 2015 voor Engeland en scoorde in zijn 124 interlands 89 keer. Daarmee is hij ook topscorer aller tijden van de Engelse nationale ploeg. Jong Oranje heeft zich geplaatst voor de play-offs om het EK voetbal van 2027 in Albanië en Servië. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Doetinchem met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina en eindigde als tweede in de pool. Jong Oranje haalde Jong Israël in, dat bij Jong Noorwegen niet verder kwam dan 1-1. Het duurde tot de 70ste minuut voordat Ayman Sliti de ban brak. Daarna maakten Lequincio Zeefuik en tweemaal Devin Haan de eindstand 4-0. Komende vrijdag wordt de tegenstander in de play-offs geloot. Cristiano Ronaldo blijft beschikbaar voor het Portugese nationale elftal. Dat laat de aanvoerder weten in een verklaring die door Portugese media is verspreid. Ronaldo verliet eerder het trainingskamp na een conflict met bondscoach Jorge Jesus. Hij beschuldigt Jesus ervan 2 keer zijn woord te hebben gebroken. Ronaldo biedt excuses aan voor zijn gedrag en zegt dat de bond hem moet straffen. Kroatië heeft zich hersteld van de zware nederlaag tegen Engeland met een sterk optreden tegen wereldkampioen Spanje, maar verloor uiteindelijk met 1-2 in Split. PSV'er Ivan Perisic opende na ruim een kwartier de score voor Kroatië, maar kreeg later zijn tweede gele kaart en moest het veld verlaten. Mikel Merino zorgde voor zowel de gelijkmaker als het winnende doelpunt voor Spanje. Met deze 4e overwinning op rij plaatste Spanje zich voortijdig voor de kwartfinales van de Nations League. Engeland won met 3-0 van Tsjechië, waarbij Harry Kane 2 keer scoorde in zijn 125ste interland. Lionel Messi heeft gisteravond zijn laatste interland voor Argentinië gespeeld. De 39-jarige aanvaller nam in een uitverkocht stadion in Buenos Aires afscheid met een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin. Argentinië won met 3-0. Messi gaf 2 assists en maakte zelf de 3e goal uit een penalty. Na de wedstrijd zei een zichtbaar ontroerde Messi dat het afscheid diep pijnlijk was, maar dat hij voelt dat dit het juiste moment is. Messi speelde 208 interlands en scoorde 126 keer voor zijn land. Hij werd wereldkampioen in 22, won 2 keer de Copa America en pakte Olympisch goud in 2008. Messi staat nog 2 jaar onder contract bij Inter Miami.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
11: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er plaatselijk mist, soms ook dicht. Daar geldt code geel. Verder vrij zonnig en droog, met zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vanmiddag veel zon, maar later neemt de bewolking vanuit het westen toe. Eind van de middag begint het in Zeeland te regenen. Het wordt 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in Zuid-Limburg. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen nat. In Limburg kan ook onweer voorkomen. De wind draait naar het noordwesten en wordt matig tot krachtig, aan de kust mogelijk hard. Vannacht periode met regen, later in het westen enkele buien. Temperatuur rond de 12 graden. Morgen eerst regen in het oosten, daarna wisselend bewolkt met enkele buien. Middagtemperatuur ongeveer 16 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. Europarlementariër Dirk Gotink zegt zijn lidmaatschap van NSC op. Aanleiding is de toenadering die de partij zoekt tot Mona Keizer, meldt het AD. Keizer is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Volgens Gotink liggen hun ideeën over Europa te ver uit elkaar. Met het vertrek van Gotink verliest NSC zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger.
13: Asielminister Bart van den Brink wil afgewezen asielzoekers die weigeren Nederland te verlaten strafrechtelijk gaan vervolgen, schrijft de Telegraaf. Het gaat onder meer om mensen die expres hun identiteit onkenbaar maken door reisdocumenten weg te gooien of een valse naam op te geven. Ook asielzoekers die niet vrijwillig willen terugkeren naar landen die alleen vrijwillige terugkeer accepteren, kunnen straks worden vervolgd. Het kabinet stelt een maximale gevangenisstraf van 6 maanden voor. Van den Brink hoopt dat de maatregel een afschrikwekkend effect heeft en mensen alsnog meewerken aan hun vertrek. Het aantal mensen dat kanker krijgt stijgt de komende 20 jaar fors, schrijft de Telegraaf op basis van een toekomstverkenning van het Integraal Kankercentrum Nederland. In 2025 krijgen 136.000 mensen de diagnose kanker. In 2045 zijn dat er 170.000 per jaar. De belangrijkste oorzaak is de vergrijzing, omdat kanker vaker voorkomt op hogere leeftijd. Bij vrouwen neemt vooral huid-, borst- en longkanker toe. Bij mannen gaat het om huid-, prostaat- en blaaskanker. De politie heeft dinsdagavond een 41-jarige man uit Heemskerk aangehouden op de A13 bij Delft, na een schietpartij in Rotterdam. Op de Nieuwstraat in het centrum van Rotterdam werd dinsdag rond 17:15 geschoten. De schutter stapte in een auto en reed weg richting station Blaak. Het doelwit is voor zover bekend niet geraakt en ook weggekomen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers waarschuwt dat door het tekort aan opvangplekken steeds meer asielzoekers buiten de opvang in Ter Apel dreigen te moeten wachten. Het wordt zelfs steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en mensen met medische problemen direct onderdak te bieden. Volgens het COA zijn acuut honderden extra opvangplekken nodig. Het tekort komt doordat bewoners te lang in de opvang blijven en bijna 18.500 statushouders wachten op huisvesting in gemeenten. De pas aangetreden bestuursvoorzitter Remco Bakker roept gemeenten op snel noodopvang en tijdelijke huisvesting voor statushouders te regelen. Den Haag neemt woensdag zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen bij het Vredespaleis. Daar vindt een interreligieuze herdenking plaats van het geweld dat op 7 oktober 2023 begon. Onder de sprekers zijn een rabbijn, een predikante en een imam. Ook burgemeester Jan van Zanen is aanwezig. Woensdag zijn er ook elders in Nederland herdenkingen, naar aanleiding van de 3 jaar die zijn verstreken sinds de aanval van Hamas op Israël en het begin van de oorlog in Gaza. Ook zijn er op diverse plekken pro-Palestijnse protesten, zoals op de Dam en op stations van grote steden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
14: Nu het buitenlandsnieuws.
15: De Houthis hebben de internationale luchthaven van de Zuid-Jemenitische kuststad Aden aangevallen met drones en ballistische raketten. Dat meldt het Jemenitische persagentschap Saba. Aden is in handen van de internationaal erkende regering van Jemen. De militaire coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië onderschepte eerder een door de Houthis afgevuurde ballistische raket ten noorden van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Het Jemenitische regeringsleger is onlangs samen met Saoedi-Arabië een groot offensief gestart om de Houthi-rebellen te verdrijven.
16: President Trump betaalt de overheid toch niet terug voor tv-spotjes waarin hij centraal staat en die met belastinggeld zijn gefinancierd. Dat melden Amerikaanse media. Maandag had Trump op Truth Social nog aangekondigd dat hij dat wel zou doen. Vanuit beide partijen is kritiek geuit op de advertenties die in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen op 3 november worden uitgezonden. Trump zegt dat de spotjes patriotisch zijn en niet politiek en dat veel presidenten voor hem ook advertenties hebben gemaakt om het land te promoten.
17: Een 30-jarige man uit de Amerikaanse staat Washington is gearresteerd op verdenking van medeplichtigheid aan de dodelijke schietpartijen in het Canadese Tumbler Ridge in februari. James Cody Bryant zou herhaaldelijk contact hebben gehad met de dader en haar advies en geld hebben gestuurd. Ook zou hij hebben ingestemd met het live uitzenden van de schietpartijen.
18: Volgens het Openbaar Ministerie had Bryant de politie kunnen waarschuwen, maar koos hij ervoor dat niet te doen. Op 10 februari doodde een 18-jarige transgender vrouw in Tumbler Ridge haar moeder en halfbroer. Daarna schoot ze 5 kinderen en een leraar dood in haar voormalige middelbare school. Vervolgens doodde ze zichzelf.
19: Het parlement van Kosovo heeft woensdagochtend in de vroege ochtend een nieuwe president gekozen. Justina Shiroka Pula kreeg de vereiste 2/3 meerderheid dankzij een deal tussen de regering en de oppositie. Premier Albin Kurti stemde in met een wet die de bevoegdheden van een speciale rechtbank voor oorlogsmisdaden moet inperken. Die rechtbank veroordeelde vorige maand 4 voormalige kopstukken van het Kosovaarse bevrijdingsleger. De stemming vond net op tijd plaats. Het overschrijden van de deadline van middernacht had kunnen leiden tot de 4e algemene verkiezingen in Kosovo in minder dan 2 jaar tijd.
20: De Amerikaanse actrice Eva Marie Saint is dinsdag op 102-jarige leeftijd overleden in haar huis in Los Angeles. Saint won in 1954 een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol voor haar filmdebuut in On the Waterfront, waarin ze speelde naast Marlon Brando. 5 jaar later schitterde ze als Eve Kendall in de Hitchcock-klassieker North by Northwest. Ze speelde ook in films als Exodus, Superman Returns en Winter's Tale. Saint was een van de eerste grote talenten die doorbraken via televisie en won een Emmy voor haar rol in de serie People Like Us.
21: Krista Pike is bij bewustzijn en aanspreekbaar nadat haar executie vorige week mislukte. De 50-jarige Pike overleefde 2 normaliter dodelijke doses pentobarbital. Ze ligt nog steeds in het ziekenhuis. Ze heeft ernstig letsel aan haar armen. Ze ligt met handboeien aan haar bed vast. Haar advocaten spreken van een medisch ongekend herstel. Ze verwachten een langdurig herstelproces. Pike kreeg de doodstraf voor de moord op een 19-jarige vrouw. Die moord pleegde zij in 1995 als 18-jarige samen met haar vriend.
22: En nu het economisch nieuws.
23: De arbeidsproductiviteit in het Nederlandse bedrijfsleven is dit jaar met 2,5% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van voorlopige cijfers. In de 2 jaar ervoor nam de arbeidsproductiviteit juist af. Vooral de handel en de industrie droegen bij aan de groei. In de energiesector en de communicatiesector kromp de arbeidsproductiviteit licht met 0,15%.
24: De S&P 500-index is dinsdag voor het eerst boven de 7.800 punten gesloten. Koersstijgingen van technologieaandelen en gedaalde rentes op staatsobligaties zorgden voor een positieve stemming. De brede S&P 500-index sloot 0,6% hoger op 7.818,93 punten.
0: Het is voor het eerst sinds augustus dat deze graadmeter een nieuwe recordslotstand bereikt. De Nasdaq steeg 0,5% naar 27.599,79 punten.
3: De Britse kledingwebsite ASOS heeft bevestigd dat dinsdagochtend een ongeautoriseerde melding naar klanten is gestuurd. Het bedrijf doet onderzoek naar ongeoorloofde activiteiten via externe communicatieplatforms. Mogelijk hebben kwaadwillenden toegang gekregen tot persoonlijke gegevens, zoals namen en contactgegevens. Betaalkaartgegevens en wachtwoorden zijn volgens ASOS niet getroffen. Het bedrijf heeft de toegang tot de berichtenplatforms beperkt.
4: Duizenden besturingssystemen van Europese wind- en zonneparken zijn via internet toegankelijk en daardoor kwetsbaar voor hackpogingen. Onderzoekers van cybersecuritybedrijf Modat vonden ruim 8.500 toegankelijke systemen in 35 landen, waarvan ruim 140 in Nederland. De meeste kwetsbare systemen zijn van wind- en zonneparken in Spanje, Griekenland, Italië en Duitsland. Bij een deel was het mogelijk om volledige controle over te nemen, met knoppen voor start, stop en reset van turbines. Topman Soufian El-Yatmani van Modat spreekt van een kwetsbare digitale infrastructuur.
5: OpenAI voert de komende weken een onzichtbaar watermerk in voor teksten die door ChatGPT zijn gemaakt. Het watermerk wordt alleen in de Europese Unie uitgerold om te voldoen aan de AI-verordening. Die verordening verplicht aanbieders van kunstmatige intelligentie om door AI gegenereerde teksten machinaal herkenbaar te maken. De technologie voegt een onzichtbaar statistisch signaal toe aan de woordkeuzes van de chatbot. Een detector kan dat signaal opsporen om te beoordelen of een tekst een OpenAI-watermerk bevat.
14: Transavia stopt volgend voorjaar met de vliegverbinding tussen Rotterdam en Bergerac, schrijft de Telegraaf. De route vervoert jaarlijks 42.000 passagiers. In de Franse regio Périgord wonen ongeveer 30.000 Nederlanders. Zij zijn ongerust over het wegvallen van de verbinding. Transavia zegt begrip te hebben voor de teleurstelling, maar geeft geen reden voor de beslissing.
25: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
26: Tot slot het sportnieuws. Joep Wennemars weet nog niet hoe goed hij eind oktober is bij de eerste wedstrijd van het schaatsseizoen. De 24-jarige schaatser van Team Essent moest afgelopen zomer herstellen van een liesblessure. Het peesblad dat vanuit de buik over het schaambod naar de spieren loopt, was losgelaten. Wennemars noemde de verplichte rustperiode emotioneel de moeilijkste periode die hij heeft gekend. Zwaarder dan het drama op de Olympische Spelen van Milaan. De schaatsers rijden van 30 oktober tot en met 1 november in Tialf het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker. Harry Kane is gisteravond gedeeld record international van Engeland geworden. Door zijn basisplaats tegen Tsjechië in de Nations League evenaart de spits het record van 125 interlands van doelman Peter Shilton. Kane debuteerde in maart 2015 voor Engeland en scoorde in zijn 124 interlands 89 keer. Daarmee is hij ook topscorer aller tijden van de Engelse nationale ploeg. Jong Oranje heeft zich geplaatst voor de play-offs om het EK voetbal van 2027 in Albanië en Servië. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Doetinchem met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina en eindigde als tweede in de pool. Jong Oranje haalde Jong Israël in, dat bij Jong Noorwegen niet verder kwam dan 1-1. Het duurde tot de 70ste minuut voordat Ayman Sliti de ban brak. Daarna maakten Lequincio Zeefuik en tweemaal Devin Haan de eindstand 4-0. Komende vrijdag wordt de tegenstander in de play-offs geloot. Cristiano Ronaldo blijft beschikbaar voor het Portugese nationale elftal. Dat laat de aanvoerder weten in een verklaring die door Portugese media is verspreid. Ronaldo verliet eerder het trainingskamp na een conflict met bondscoach Jorge Jesus. Hij beschuldigt Jesus ervan twee keer zijn woord te hebben gebroken. Ronaldo biedt excuses aan voor zijn gedrag en zegt dat de bond hem moet straffen.
27: Kroatië heeft zich hersteld van de zware nederlaag tegen Engeland met een sterk optreden tegen wereldkampioen Spanje, maar verloor uiteindelijk met 1-2 in Split. PSV'er Ivan Perisic opende na ruim een kwartier de score voor Kroatië, maar kreeg later zijn tweede gele kaart en moest het veld verlaten. Mikel Merino zorgde voor zowel de gelijkmaker als het winnende doelpunt voor Spanje. Met deze vierde overwinning op rij plaatste Spanje zich voortijdig voor de kwartfinales van de Nations League. Engeland won met 3-0 van Tsjechië, waarbij Harry Kane twee keer scoorde in zijn 125ste interland. Lionel Messi heeft gisteravond zijn laatste interland voor Argentinië gespeeld. De 39-jarige aanvaller nam in een uitverkocht stadion in Buenos Aires afscheid met een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin. Argentinië won met 3-0. Messi gaf twee assists en maakte zelf de derde goal uit een penalty. Na de wedstrijd zei een zichtbaar ontroerde Messi dat het afscheid diep pijnlijk was, maar dat hij voelt dat dit het juiste moment is. Messi speelde 208 interlands en scoorde 126 keer voor zijn land. Hij werd wereldkampioen in 22, won twee keer de Copa America en pakte Olympisch goud in 08. Messi staat nog twee jaar onder contract bij Inter Miami.
25: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er plaatselijk mist, soms ook dicht. Daar geldt code geel. Verder vrij zonnig en droog, met zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vanmiddag veel zon, maar later neemt de bewolking vanuit het westen toe. Eind van de middag begint het in Zeeland te regenen. Het wordt 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in Zuid-Limburg. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen nat. In Limburg kan ook onweer voorkomen. De wind draait naar het noordwesten en wordt matig tot krachtig, aan de kust mogelijk hard. Vannacht periode met regen, later in het westen enkele buien. Temperatuur rond de 12 graden. Morgen eerst regen in het oosten, daarna wisselend bewolkt met enkele buien. Middagtemperatuur ongeveer 16 graden.
25: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Integraal Kankercentrum Nederland verwacht dat het aantal nieuwe kankerdiagnoses in Nederland stijgt van ruim 136.000 vorig jaar naar bijna 170.000 in 2045. Dat is een toename van ongeveer 23%. De groei en vergrijzing van de bevolking zijn daarvoor de belangrijkste oorzaken. Ook het aantal mensen dat aan kanker overlijdt neemt toe, van ruim 46.000 in 2024 naar ruim 57.000 in 2045. Huidkanker is in 2045 naar verwachting bij zowel mannen als vrouwen de meest voorkomende kankersoort.
7: Europarlementariër Dirk Gotink zegt zijn lidmaatschap van NSC op. Aanleiding is de toenadering die de partij zoekt tot Mona Keizer, meldt het AD. Keizer is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Volgens Gotink liggen hun ideeën over Europa te ver uit elkaar. Met het vertrek van Gotink verliest NSC zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger.
8: Asielminister Bart van den Brink wil afgewezen asielzoekers die weigeren Nederland te verlaten strafrechtelijk gaan vervolgen, schrijft de Telegraaf. Het gaat onder meer om mensen die expres hun identiteit onkenbaar maken door reisdocumenten weg te gooien of een valse naam op te geven. Ook asielzoekers die niet vrijwillig willen terugkeren naar landen die alleen vrijwillige terugkeer accepteren, kunnen straks worden vervolgd. Het kabinet stelt een maximale gevangenisstraf van 6 maanden voor. Van den Brink hoopt dat de maatregel een afschrikwekkend effect heeft en mensen alsnog meewerken aan hun vertrek.
9: Het aantal mensen dat kanker krijgt stijgt de komende 20 jaar fors, schrijft de Telegraaf op basis van een toekomstverkenning van het Integraal Kankercentrum Nederland. In 2025 krijgen 136.000 mensen de diagnose kanker. In 2045 zijn dat er 170.000 per jaar. De belangrijkste oorzaak is de vergrijzing, omdat kanker vaker voorkomt op hogere leeftijd. Bij vrouwen neemt vooral huid-, borst- en longkanker toe. Bij mannen gaat het om huid-, prostaat- en blaaskanker.
1: Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers waarschuwt dat door het tekort aan opvangplekken steeds meer asielzoekers buiten de opvang in Ter Apel dreigen te moeten wachten. Het wordt zelfs steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en mensen met medische problemen direct onderdak te bieden. Volgens het COA zijn acuut honderden extra opvangplekken nodig. Het tekort komt doordat bewoners te lang in de opvang blijven en bijna 18.500 statushouders wachten op huisvesting in gemeenten. De pas aangetreden bestuursvoorzitter Remco Bakker roept gemeenten op snel noodopvang en tijdelijke huisvesting voor statushouders te regelen. Den Haag neemt woensdag zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen bij het Vredespaleis. Daar vindt een interreligieuze herdenking plaats van het geweld dat op 7 oktober 2023 begon. Onder de sprekers zijn een rabbijn, een predikante en een imam. Ook burgemeester Jan van Zanen is aanwezig. Woensdag zijn er ook elders in Nederland herdenkingen, naar aanleiding van de 3 jaar die zijn verstreken sinds de aanval van Hamas op Israël en het begin van de oorlog in Gaza. Ook zijn er op diverse plekken pro-Palestijnse protesten, zoals op de Dam en op stations van grote steden.
25: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
10: Nu het buitenlands nieuws. De Houthis hebben de internationale luchthaven van de Zuid-Jemenitische kuststad Aden aangevallen met drones en ballistische raketten. Dat meldt het Jemenitische persagentschap Saba. Aden is in handen van de internationaal erkende regering van Jemen. De militaire coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië onderschepte eerder een door de Houthis afgevuurde ballistische raket ten noorden van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Het Jemenitische regeringsleger is onlangs samen met Saoedi-Arabië een groot offensief gestart om de Houthi-rebellen te verdrijven.
11: President Trump betaalt de overheid toch niet terug voor tv-spotjes waarin hij centraal staat en die met belastinggeld zijn gefinancierd. Dat melden Amerikaanse media. Maandag had Trump op Truth Social nog aangekondigd dat hij dat wel zou doen. Vanuit beide partijen is kritiek geuit op de advertenties die in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen op 3 november worden uitgezonden. Trump zegt dat de spotjes patriotisch zijn en niet politiek en dat veel presidenten voor hem ook advertenties hebben gemaakt om het land te promoten.
12: Een 30-jarige man uit de Amerikaanse staat Washington is gearresteerd op verdenking van medeplichtigheid aan de dodelijke schietpartijen in het Canadese Tumbler Ridge in februari. James Cody Bryant zou herhaaldelijk contact hebben gehad met de dader en haar advies en geld hebben gestuurd. Ook zou hij hebben ingestemd met het live uitzenden van de schietpartijen. Volgens het Openbaar Ministerie had Bryant de politie kunnen waarschuwen, maar koos hij ervoor dat niet te doen. Op 10 februari doodde een 18-jarige transgender vrouw in Tumbler Ridge haar moeder en halfbroer. Daarna schoot ze 5 kinderen en een leraar dood in haar voormalige middelbare school. Vervolgens doodde ze zichzelf.
13: Het parlement van Kosovo heeft woensdagochtend in de vroege ochtend een nieuwe president gekozen. Justina Shiroka Pula kreeg de vereiste 2/3 meerderheid dankzij een deal tussen de regering en de oppositie. Premier Albin Kurti stemde in met een wet die de bevoegdheden van een speciale rechtbank voor oorlogsmisdaden moet inperken. Die rechtbank veroordeelde vorige maand 4 voormalige kopstukken van het Kosovaarse bevrijdingsleger. De stemming vond net op tijd plaats. Het overschrijden van de deadline van middernacht had kunnen leiden tot de 4e algemene verkiezingen in Kosovo in minder dan 2 jaar tijd.
15: De Amerikaanse actrice Eva Marie Saint is dinsdag op 102-jarige leeftijd overleden in haar huis in Los Angeles. Saint won in 1954 een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol voor haar filmdebuut in On the Waterfront, waarin ze speelde naast Marlon Brando. 5 jaar later schitterde ze als Eve Kendall in de Hitchcock-klassieker North by Northwest. Ze speelde ook in films als Exodus, Superman Returns en Winter's Tale. Saint was een van de eerste grote talenten die doorbraken via televisie en won een Emmy voor haar rol in de serie People Like Us.
16: Christa Pike is bij bewustzijn en aanspreekbaar nadat haar executie vorige week mislukte. De 50-jarige Pike overleefde 2 normaliter dodelijke doses pentobarbital. Ze ligt nog steeds in het ziekenhuis. Ze heeft ernstig letsel aan haar armen. Ze ligt met handboeien aan haar bed vast. Haar advocaten spreken van een medisch ongekend herstel. Ze verwachten een langdurig herstelproces. Pike kreeg de doodstraf voor de moord op een 19-jarige vrouw. Die moord pleegde zij in 1995 als 18-jarige samen met haar vriend. En nu het economisch nieuws.
17: De huurprijzen in de vrije sector zijn in het derde kwartaal van dit jaar met ongeveer 2% gestegen ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat melden woningplatforms huurwoningen.nl en Parariërs. Huurders betaalden gemiddeld bijna €21 per vierkante meter. De gemiddelde huurprijs voor een vrije sectorwoning kwam daarmee uit op €1914 per maand. Vergeleken met het derde kwartaal een jaar eerder stegen de huren gemiddeld 4,4%. Harder dan de inflatie en de prijzen van koopwoningen.
18: De arbeidsproductiviteit in het Nederlandse bedrijfsleven is dit jaar met 2,5% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van voorlopige cijfers. In de 2 jaar ervoor nam de arbeidsproductiviteit juist af. Vooral de handel en de industrie droegen bij aan de groei. In de energiesector en de communicatiesector kromp de arbeidsproductiviteit licht met 0,15%.
19: De S&P 500-index is dinsdag voor het eerst boven de 7.800 punten gesloten. Koersstijgingen van technologieaandelen en gedaalde rentes op staatsobligaties zorgden voor een positieve stemming. De brede S&P 500-index sloot 0,6% hoger op 7.818,93 punten. Het is voor het eerst sinds augustus dat deze graadmeter een nieuwe recordslotstand bereikt. De Nasdaq steeg 0,5% naar 27.599,79 punten.
20: De Britse kledingwebsite ASOS heeft bevestigd dat dinsdagochtend een ongeautoriseerde melding naar klanten is gestuurd. Het bedrijf doet onderzoek naar ongeoorloofde activiteiten via externe communicatieplatforms. Mogelijk hebben kwaadwillenden toegang gekregen tot persoonlijke gegevens, zoals namen en contactgegevens. Betaalkaartgegevens en wachtwoorden zijn volgens ASOS niet getroffen. Het bedrijf heeft de toegang tot de berichtenplatforms beperkt.
21: Duizenden besturingssystemen van Europese wind- en zonneparken zijn via internet toegankelijk en daardoor kwetsbaar voor hackpogingen. Onderzoekers van cybersecuritybedrijf Modat vonden ruim 8.500 toegankelijke systemen in 35 landen, waarvan ruim 140 in Nederland. De meeste kwetsbare systemen zijn van wind- en zonneparken in Spanje, Griekenland, Italië en Duitsland. Bij een deel was het mogelijk om volledige controle over te nemen, met knoppen voor start, stop en reset van turbines. Topman Soufian El-Yatmani van Modat spreekt van een kwetsbare digitale infrastructuur.
22: OpenAI voert de komende weken een onzichtbaar watermerk in voor teksten die door ChatGPT zijn gemaakt. Het watermerk wordt alleen in de Europese Unie uitgerold om te voldoen aan de AI-verordening. Die verordening verplicht aanbieders van kunstmatige intelligentie om door AI-gegenereerde teksten machinaal herkenbaar te maken. De technologie voegt een onzichtbaar statistisch signaal toe aan de woordkeuzes van de chatbot. Een detector kan dat signaal opsporen om te beoordelen of een tekst een OpenAI watermerk bevat.
25: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
26: Tot slot het sportnieuws. Joep Wennemars weet nog niet hoe goed hij eind oktober is bij de eerste wedstrijd van het schaatsseizoen. De 24-jarige schaatser van Team Essent moest afgelopen zomer herstellen van een liesblessure. Het peesblad dat vanuit de buik over het schaambod naar de spieren loopt, was losgelaten. Wennemars noemde de verplichte rustperiode emotioneel de moeilijkste periode die hij heeft gekend. Zwaarder dan het drama op de Olympische Spelen van Milaan. De schaatsers rijden van 30 oktober tot en met 1 november in Tialf het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker. Harry Kane is gisteravond gedeeld record international van Engeland geworden. Door zijn basisplaats tegen Tsjechië in de Nations League evenaart de spits het record van 125 interlands van doelman Peter Shilton. Kane debuteerde in maart 2015 voor Engeland en scoorde in zijn 124 interlands 89 keer. Daarmee is hij ook topscorer aller tijden van de Engelse nationale ploeg.

0: blijft beschikbaar voor het Portugese nationale elftal. Dat laat de aanvoerder weten in een verklaring die door Portugese media is verspreid. Ronaldo verliet eerder het trainingskamp na een conflict met bondscoach Jorge Jesus. Hij beschuldigt Jesus ervan 2 keer zijn woord te hebben gebroken. Ronaldo biedt excuses aan voor zijn gedrag en zegt dat de bond hem moet straffen. Kroatië heeft zich hersteld van de zware nederlaag tegen Engeland met een sterk optreden tegen wereldkampioen Spanje, maar verloor uiteindelijk met 1-2 in Split. PSV'er Ivan Perisic opende na ruim een kwartier de score voor Kroatië, maar kreeg later zijn tweede gele kaart en moest het veld verlaten. Mikel Merino zorgde voor zowel de gelijkmaker als het winnende doelpunt voor Spanje. Met deze 4e overwinning op rij plaatste Spanje zich voortijdig voor de kwartfinales van de Nations League. Engeland won met 3-0 van Tsjechië, waarbij Harry Kane 2 keer scoorde in zijn 125ste interland. Lionel Messi heeft gisteravond zijn laatste interland voor Argentinië gespeeld. De 39-jarige aanvaller nam in een uitverkocht stadion in Buenos Aires afscheid met een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin. Argentinië won met 3-0. Messi gaf 2 assists en maakte zelf de 3e goal uit een penalty. Na de wedstrijd zei een zichtbaar ontroerde Messi dat het afscheid diep pijnlijk was, maar dat hij voelt dat dit het juiste moment is. Messi speelde 208 interlands en scoorde 126 keer voor zijn land. Hij werd wereldkampioen in 2022, won 2 keer de Copa America en pakte Olympisch goud in 2008. Messi staat nog 2 jaar onder contract bij Inter Miami.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er plaatselijk mist, die op sommige plekken ook dicht kan zijn. Daarom geldt code geel. Verder laat de zon zich geregeld zien en blijft het droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. Vanmiddag veel zon, maar later neemt de bewolking toe en gaat het eind van de middag regenen in Zeeland. Het wordt 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in Zuid-Limburg. Vanavond breidt de regen zich uit en kan er in Limburg onweer voorkomen. De wind draait naar het noordwesten en wordt aan de kust krachtig of hard. Windkracht 6 tot 7. Morgen trekt de regen snel weg en krijgen we een wisselend bewolkte dag met enkele buien en zo'n 16 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Integraal Kankercentrum Nederland verwacht dat het aantal nieuwe kankerdiagnoses in Nederland stijgt van ruim 136.000 vorig jaar naar bijna 170.000 in 2045. Dat is een toename van ongeveer 23%. De groei en vergrijzing van de bevolking zijn daarvoor de belangrijkste oorzaken. Ook het aantal mensen dat aan kanker overlijdt neemt toe, van ruim 46.000 in 2024 naar ruim 57.000 in 2045. Huidkanker is in 2045 naar verwachting bij zowel mannen als vrouwen de meest voorkomende kankersoort. Europarlementariër Dirk Gotink zegt zijn lidmaatschap van NSC op. Aanleiding is de toenadering die de partij zoekt tot Mona Keizer, meldt het AD. Keizer is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Volgens Gotink liggen hun ideeën over Europa te ver uit elkaar. Met het vertrek van Gotink verliest NSC zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger. Asielminister Bart van den Brink wil afgewezen asielzoekers die weigeren Nederland te verlaten strafrechtelijk gaan vervolgen, schrijft de Telegraaf. Het gaat onder meer om mensen die expres hun identiteit onkenbaar maken door reisdocumenten weg te gooien of een valse naam op te geven. Ook asielzoekers die niet vrijwillig willen terugkeren naar landen die alleen vrijwillige terugkeer accepteren, kunnen straks worden vervolgd. Het kabinet stelt een maximale gevangenisstraf van 6 maanden voor. Van den Brink hoopt dat de maatregel een afschrikwekkend effect heeft en mensen alsnog meewerken aan hun vertrek. Het aantal mensen dat kanker krijgt stijgt de komende 20 jaar fors, schrijft de Telegraaf op basis van een toekomstverkenning van het Integraal Kankercentrum Nederland. In 2025 krijgen 136.000 mensen de diagnose kanker. In 2045 zijn dat er 170.000 per jaar.

0: De belangrijkste oorzaak is de vergrijzing, omdat kanker vaker voorkomt op hogere leeftijd. Bij vrouwen neemt vooral huid-, borst- en longkanker toe. Bij mannen gaat het om huid-, prostaat- en blaaskanker. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers waarschuwt dat door het tekort aan opvangplekken steeds meer asielzoekers buiten de opvang in Ter Apel dreigen te moeten wachten. Het wordt zelfs steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en mensen met medische problemen direct onderdak te bieden. Volgens het COA zijn acuut honderden extra opvangplekken nodig. Het tekort komt doordat bewoners te lang in de opvang blijven en bijna 18.500 statushouders wachten op huisvesting in gemeenten. De pas aangetreden bestuursvoorzitter Remco Bakker roept gemeenten op snel noodopvang en tijdelijke huisvesting voor statushouders te regelen. Den Haag neemt woensdag zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen bij het Vredespaleis. Daar vindt een interreligieuze herdenking plaats van het geweld dat op 7 oktober 2023 begon. Onder de sprekers zijn een rabbijn, een predikante en een imam. Ook burgemeester Jan van Zanen is aanwezig. Woensdag zijn er ook elders in Nederland herdenkingen, naar aanleiding van de 3 jaar die zijn verstreken sinds de aanval van Hamas op Israël en het begin van de oorlog in Gaza. Ook zijn er op diverse plekken pro-Palestijnse protesten, zoals op de Dam en op stations van grote steden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Houthis hebben de internationale luchthaven van de Zuid-Jemenitische kuststad Aden aangevallen met drones en ballistische raketten. Dat meldt het Jemenitische persagentschap Saba. Aden is in handen van de internationaal erkende regering van Jemen. De militaire coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië onderschepte eerder een door de Houthis afgevuurde ballistische raket ten noorden van de Saoedische hoofdstad Riyad. Het Jemenitische regeringsleger is onlangs samen met Saoedi-Arabië een groot offensief gestart om de Houthi-rebellen te verdrijven. President Trump betaalt de overheid toch niet terug voor tv-spotjes waarin hij centraal staat en die met belastinggeld zijn gefinancierd. Dat melden Amerikaanse media. Maandag had Trump op Truth Social nog aangekondigd dat hij dat wel zou doen. Vanuit beide partijen is kritiek geuit op de advertenties die in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen op 3 november worden uitgezonden. Trump zegt dat de spotjes patriotisch zijn en niet politiek, en dat veel presidenten voor hem ook advertenties hebben gemaakt om het land te promoten. Een 30-jarige man uit de Amerikaanse staat Washington is gearresteerd op verdenking van medeplichtigheid aan de dodelijke schietpartijen in het Canadese Tumbler Ridge in februari. James Cody Bryant zou herhaaldelijk contact hebben gehad met de dader en haar advies en geld hebben gestuurd. Ook zou hij hebben ingestemd met het live uitzenden van de schietpartijen. Volgens het Openbaar Ministerie had Bryant de politie kunnen waarschuwen, maar koos hij ervoor dat niet te doen. Op 10 februari doodde een 18-jarige transgender vrouw in Tumbler Ridge haar moeder en halfbroer. Daarna schoot ze 5 kinderen en een leraar dood in haar voormalige middelbare school. Vervolgens doodde ze zichzelf. Het parlement van Kosovo heeft woensdagochtend in de vroege ochtend een nieuwe president gekozen. Justina Shiroka Pula kreeg de vereiste 2/3 meerderheid dankzij een deal tussen de regering en de oppositie. Premier Albin Kurti stemde in met een wet die de bevoegdheden van een speciale rechtbank voor oorlogsmisdaden moet inperken. Die rechtbank veroordeelde vorige maand 4 voormalige kopstukken van het Kosovaarse bevrijdingsleger. De stemming vond net op tijd plaats. Het overschrijden van de deadline van middernacht had kunnen leiden tot de 4e algemene verkiezingen in Kosovo in minder dan 2 jaar tijd. De Amerikaanse actrice Eva Marie Saint is dinsdag op 102-jarige leeftijd overleden in haar huis in Los Angeles. Saint won in 1954 een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol voor haar filmdebuut in On the Waterfront, waarin ze speelde naast Marlon Brando. Vijf jaar later schitterde ze als Eve Kendall in de Hitchcock-klassieker North by Northwest. Ze speelde ook in films als Exodus, Superman Returns en Winter's Tale. Saint was een van de eerste grote talenten die doorbraken via televisie en won een Emmy voor haar rol in de serie People Like Us. Krista Pike is bij bewustzijn en aanspreekbaar nadat haar executie vorige week mislukte. De 50-jarige Pike overleefde twee normaliter dodelijke doses pentobarbital. Ze ligt nog steeds in het ziekenhuis. Ze heeft ernstig letsel aan haar armen. Ze ligt met handboeien aan haar bed vast. Haar advocaten spreken van een medisch ongekend herstel. Ze verwachten een langdurig herstelproces. Pike kreeg de doodstraf voor de moord op een 19-jarige vrouw. Die moord pleegde zij in 1995 als 18-jarige samen met haar vriend. En nu het economisch nieuws. De huurprijzen in de vrije sector zijn in het derde kwartaal van dit jaar met ongeveer 2% gestegen ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat melden woningplatforms huurwoningen.nl en Parariërs. Huurders betaalden gemiddeld bijna €21 per vierkante meter. De gemiddelde huurprijs voor een vrije sectorwoning kwam daarmee uit op €1914 per maand. Vergeleken met het derde kwartaal een jaar eerder stegen de huren gemiddeld 4,4%. Harder dan de inflatie en de prijzen van koopwoningen. De arbeidsproductiviteit in het Nederlandse bedrijfsleven is dit jaar met 2,5% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van voorlopige cijfers. In de twee jaar ervoor nam de arbeidsproductiviteit juist af. Vooral de handel en de industrie droegen bij aan de groei. In de energiesector en de communicatiesector kromp de arbeidsproductiviteit licht met 0,15%. De S&P 500-index is dinsdag voor het eerst boven de 7.800 punten gesloten. Koersstijgingen van technologieaandelen en gedaalde rentes op staatsobligaties zorgden voor een positieve stemming. De brede S&P 500-index sloot 0,6% hoger op 7.818,93 punten. Het is voor het eerst sinds augustus dat deze graadmeter een nieuwe recordslotstand bereikt. De Nasdaq steeg 0,5% naar 27.599,79 punten. De Britse kledingwebsite ASOS heeft bevestigd dat dinsdagochtend een ongeautoriseerde melding naar klanten is gestuurd. Het bedrijf doet onderzoek naar ongeoorloofde activiteiten via externe communicatieplatforms. Mogelijk hebben kwaadwillenden toegang gekregen tot persoonlijke gegevens, zoals namen en contactgegevens. Betaalkaartgegevens en wachtwoorden zijn volgens ASOS niet getroffen. Het bedrijf heeft de toegang tot de berichtenplatforms beperkt. Duizenden besturingssystemen van Europese wind- en zonneparken zijn via internet toegankelijk en daardoor kwetsbaar voor hackpogingen. Onderzoekers van cybersecuritybedrijf Modat vonden ruim 8.500 toegankelijke systemen in 35 landen, waarvan ruim 140 in Nederland. De meeste kwetsbare systemen zijn van wind- en zonneparken in Spanje, Griekenland, Italië en Duitsland. Bij een deel was het mogelijk om volledige controle over te nemen, met knoppen voor start, stop en reset van turbines. Topman Soufian El Yatmani van Modat spreekt van een kwetsbare digitale infrastructuur. OpenAI voert de komende weken een onzichtbaar watermerk in voor teksten die door ChatGPT zijn gemaakt. Het watermerk wordt alleen in de Europese Unie uitgerold om te voldoen aan de AI-verordening. Die verordening verplicht aanbieders van kunstmatige intelligentie om door AI gegenereerde teksten machinaal herkenbaar te maken. De technologie voegt een onzichtbaar statistisch signaal toe aan de woordkeuzes van de chatbot. Een detector kan dat signaal opsporen om te beoordelen of een tekst een OpenAI watermerk bevat.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Joep Wennemars weet nog niet hoe goed hij eind oktober is bij de eerste wedstrijd van het schaatsseizoen. De 24-jarige schaatser van Team Essent moest afgelopen zomer herstellen van een liesblessure. Het peesblad dat vanuit de buik over het schaambod naar de spieren loopt, was losgelaten. Wennemars noemde de verplichte rustperiode emotioneel de moeilijkste periode die hij heeft gekend. Zwaarder dan het drama op de Olympische Spelen van Milaan. De schaatsers rijden van 30 oktober tot en met 1 november in Tialf het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker. Harry Kane is gisteravond gedeeld record international van Engeland geworden. Door zijn basisplaats tegen Tsjechië in de Nations League evenaart de spits het record van 125 interlands van doelman Peter Shilton. Kane debuteerde in maart 2015 voor Engeland en scoorde in zijn 124 interlands 89 keer. Daarmee is hij ook topscorer aller tijden van de Engelse nationale ploeg. Jong Oranje heeft zich geplaatst voor de play-offs om het EK voetbal van 2027 in Albanië en Servië. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Doetinchem met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina en eindigde als tweede in de pool. Jong Oranje haalde Jong Israël in, dat bij Jong Noorwegen niet verder kwam dan 1-1. Het duurde tot de 70ste minuut voordat Ayman Sliti de ban brak. Daarna maakte Le Quincio Zeefuik en tweemaal Devin Haan de eindstand 4-0. Komende vrijdag wordt de tegenstander in de play-offs geloot. Cristiano Ronaldo blijft beschikbaar voor het Portugese nationale elftal. Dat laat de aanvoerder weten in een verklaring die door Portugese media is verspreid. Ronaldo verliet eerder het trainingskamp na een conflict met bondscoach Jorge Jesus. Hij beschuldigt Jesus ervan 2 keer zijn woord te hebben gebroken. Ronaldo biedt excuses aan voor zijn gedrag en zegt dat de bond hem moet straffen. Kroatië heeft zich hersteld van de zware nederlaag tegen Engeland met een sterk optreden tegen wereldkampioen Spanje, maar verloor uiteindelijk met 1-2 in Split. PSV'er Ivan Perisic opende na ruim een kwartier de score voor Kroatië, maar kreeg later zijn tweede gele kaart en moest het veld verlaten. Mikel Merino zorgde voor zowel de gelijkmaker als het winnende doelpunt voor Spanje. Met deze 4e overwinning op rij plaatste Spanje zich voortijdig voor de kwartfinales van de Nations League. Engeland won met 3-0 van Tsjechië, waarbij Harry Kane 2 keer scoorde in zijn 125ste interland. Lionel Messi heeft gisteravond zijn laatste interland voor Argentinië gespeeld. De 39-jarige aanvaller nam in een uitverkocht stadion in Buenos Aires afscheid met een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin. Argentinië won met 3-0. Messi gaf 2 assists en maakte zelf de 3e goal uit een penalty. Na de wedstrijd zei een zichtbaar ontroerde Messi dat het afscheid diep pijnlijk was, maar dat hij voelt dat dit het juiste moment is. Messi speelde 208 interlands en scoorde 126 keer voor zijn land. Hij werd wereldkampioen in 22, won 2 keer de Copa America en pakte Olympisch goud in 08. Messi staat nog 2 jaar onder contract bij Inter Miami.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er plaatselijk mist, die op sommige plekken ook dicht kan zijn. Daarom geldt code geel. Verder schijnt de zon regelmatig en blijft het droog. De wind is zwak tot matig uit het zuidoosten. Vanmiddag veel zon, maar later komt er vanuit het westen meer bewolking. Eind van de middag begint het in Zeeland te regenen. Het wordt tussen de 20 graden in het noordwesten en lokaal 25 graden in Zuid-Limburg. Vanavond trekt de regen verder landinwaarts en kan er in Limburg onweer voorkomen. De wind draait naar het noordwesten en wordt aan de kust krachtig tot hard. Vannacht nog periode met regen, later in het westen droog met kans op een enkele bui. Morgen overdag wisselend bewolkt met her en der een bui, ongeveer 16 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het kabinet wil uitgeprocedeerde asielzoekers die hun terugkeer doelbewust frustreren kunnen bestraffen met maximaal 6 maanden gevangenisstraf. Asielminister Bart van den Brink heeft daarvoor woensdag een wetsvoorstel in consultatie gebracht. De strafrechtelijke aanpak komt pas in beeld als het niet lukt mensen op andere manieren te bewegen tot vertrek. Van den Brink noemt het het sluitstuk van het asielbeleid. Een eerder wetsvoorstel, dat illegaal verblijf strafbaar zou stellen, sneuvelde dit voorjaar in de Eerste Kamer.
4: Integraal Kankercentrum Nederland verwacht dat het aantal nieuwe kankerdiagnoses in Nederland stijgt van ruim 136.000 vorig jaar naar bijna 170.000 in 2045. Dat is een toename van ongeveer 23%. De groei en vergrijzing van de bevolking zijn daarvoor de belangrijkste oorzaken. Ook het aantal mensen dat aan kanker overlijdt neemt toe, van ruim 46.000 in 2024 naar ruim 57.000 in 2045. Huidkanker is in 2045 naar verwachting bij zowel mannen als vrouwen de meest voorkomende kankersoort.
5: Europarlementariër Dirk Gotink zegt zijn lidmaatschap van NSC op. Aanleiding is de toenadering die de partij zoekt tot Mona Keizer, meldt het AD. Keizer is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Volgens Gotink liggen hun ideeën over Europa te ver uit elkaar. Met het vertrek van Gotink verliest NSC zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger.
6: Asielminister Bart van den Brink wil afgewezen asielzoekers die weigeren Nederland te verlaten strafrechtelijk gaan vervolgen, schrijft de Telegraaf. Het gaat onder meer om mensen die expres hun identiteit onkenbaar maken door reisdocumenten weg te gooien of een valse naam op te geven. Ook asielzoekers die niet vrijwillig willen terugkeren naar landen die alleen vrijwillige terugkeer accepteren, kunnen straks worden vervolgd. Het kabinet stelt een maximale gevangenisstraf van 6 maanden voor. Van den Brink hoopt dat de maatregel een afschrikwekkend effect heeft en mensen alsnog meewerken aan hun vertrek.
7: Het aantal mensen dat kanker krijgt stijgt de komende 20 jaar fors, schrijft de Telegraaf op basis van een toekomstverkenning van het Integraal Kankercentrum Nederland. In 2025 krijgen 136.000 mensen de diagnose kanker. In 2045 zijn dat er 170.000 per jaar. De belangrijkste oorzaak is de vergrijzing, omdat kanker vaker voorkomt op hogere leeftijd. Bij vrouwen neemt vooral huid-, borst- en longkanker toe. Bij mannen gaat het om huid-, prostaat- en blaaskanker.
8: Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers waarschuwt dat door het tekort aan opvangplekken steeds meer asielzoekers buiten de opvang in Ter Apel dreigen te moeten wachten. Het wordt zelfs steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en mensen met medische problemen direct onderdak te bieden. Volgens het COA zijn acuut honderden extra opvangplekken nodig. Het tekort komt doordat bewoners te lang in de opvang blijven en bijna 18.500 statushouders wachten op huisvesting in gemeenten. De pas aangetreden bestuursvoorzitter Remco Bakker roept gemeenten op snel noodopvang en tijdelijke huisvesting voor statushouders te regelen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Nu het buitenlands nieuws. Een Amerikaanse marinier die op Okinawa is gestationeerd, is opgepakt op verdenking van moord op een 39-jarige vrouw in een hotel in de stad Naha. De man zou ook de portemonnee van de vrouw hebben gestolen. De marinier ontkent de beschuldigingen. De zaak heeft in Japan tot verontwaardiging geleid. Misdrijven waarbij Amerikaanse militairen zijn betrokken leiden daar al langer tot kritiek op de aanwezigheid van Amerikaanse troepen. Vanaf woensdag geldt voor alle Amerikaanse militairen op Okinawa een alcoholverbod van 48 uur. Daarna volgt een periode van 30 dagen waarin militairen vanaf middernacht de basis niet meer mogen verlaten.
10: De Houthis hebben de internationale luchthaven van de Zuid-Jemenitische kuststad Aden aangevallen met drones en ballistische raketten. Dat meldt het Jemenitische persagentschap Saba. Aden is in handen van de internationaal erkende regering van Jemen. De militaire coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië onderschepte eerder een door de Houthis afgevuurde ballistische raket ten noorden van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Het Jemenitische regeringsleger is onlangs samen met Saoedi-Arabië een groot offensief gestart om de Houthi-rebellen te verdrijven.
11: President Trump betaalt de overheid toch niet terug voor tv-spotjes waarin hij centraal staat en die met belastinggeld zijn gefinancierd. Dat melden Amerikaanse media. Maandag had Trump op Truth Social nog aangekondigd dat hij dat wel zou doen. Vanuit beide partijen is kritiek geuit op de advertenties die in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen op 3 november worden uitgezonden. Trump zegt dat de spotjes patriotisch zijn en niet politiek, en dat veel presidenten voor hem ook advertenties hebben gemaakt om het land te promoten.
0: Een 30-jarige man uit de Amerikaanse staat Washington is gearresteerd op verdenking van medeplichtigheid aan de dodelijke schietpartijen in het Canadese Tumbler Ridge in februari. James Cody Bryant zou herhaaldelijk contact hebben gehad met de dader en haar advies en geld hebben gestuurd. Ook zou hij hebben ingestemd met het live uitzenden van de schietpartijen. Volgens het Openbaar Ministerie had Bryant de politie kunnen waarschuwen, maar koos hij ervoor dat niet te doen. Op 10 februari doodde een 18-jarige transgender vrouw in Tumbler Ridge haar moeder en halfbroer. Daarna schoot ze 5 kinderen en een leraar dood in haar voormalige middelbare school. Vervolgens doodde ze zichzelf.
12: Het parlement van Kosovo heeft woensdagochtend in de vroege ochtend een nieuwe president gekozen. Justina Shiroka Pula kreeg de vereiste 2/3 meerderheid dankzij een deal tussen de regering en de oppositie. Premier Albin Kurti stemde in met een wet die de bevoegdheden van een speciale rechtbank voor oorlogsmisdaden moet inperken. Die rechtbank veroordeelde vorige maand 4 voormalige kopstukken van het Kosovaarse bevrijdingsleger. De stemming vond net op tijd plaats. Het overschrijden van de deadline van middernacht had kunnen leiden tot de 4e algemene verkiezingen in Kosovo in minder dan 2 jaar tijd. De Amerikaanse actrice Eva Marie Saint is dinsdag op 102-jarige leeftijd overleden in haar huis in Los Angeles. Saint won in 1954 een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol voor haar filmdebuut in On the Waterfront, waarin ze speelde naast Marlon Brando. 5 jaar later schitterde ze als Eve Kendall in de Hitchcock-klassieker North by Northwest. Ze speelde ook in films als Exodus, Superman Returns en Winter's Tale. Saint was een van de eerste grote talenten die doorbraken via televisie en won een Emmy voor haar rol in de serie People Like Us.
13: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse staat verkoopt een deel van zijn belang in ABN AMRO. Het belang daalt van ruim 20% naar 10,5%. De verkoop verloopt via een vooraf overeengekomen handelsplan dat de komende dagen ingaat. ABN AMRO werd in 2008 genationaliseerd tijdens de kredietcrisis. Sinds de beursgang in 2015 bouwt de staat het belang stapsgewijs af.
14: De Indiase Centrale Bank heeft woensdag de rente verhoogd met 0,25 procentpunt tot 5,5%. Dat gebeurt om de hoge inflatie tegen te gaan. Het is voor het eerst sinds februari 2023 dat de Reserve Bank of India de rente verhoogt. Het besluit werd unaniem genomen onder leiding van gouverneur Sanjay Malhotra. Hij bekleedt sinds december 2024 de hoogste functie bij de centrale bank. De inflatie wordt aangejaagd door hoge energieprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. De centrale bank verwacht voor het lopende fiscale jaar tot eind maart 2027 een inflatie van 5,2%. De economische groei wordt geraamd op 7,1%. De Japanse mededingingsautoriteit heeft woensdag invallen gedaan bij 4 grote Japanse bierbrouwers, waaronder Asahi Breweries, het moederbedrijf van Grolsch. De brouwers worden verdacht van onderlinge prijsafspraken over het tijdstip en de hoogte van prijsverhogingen. Verkoopmanagers en andere medewerkers zouden hebben overlegd over verkoopprijzen aan groothandelaren. Daardoor werd ook de prijs voor consumenten in supermarkten en restaurants beïnvloed. De brouwers hebben bevestigd volledig mee te werken aan de procedure van de toezichthouder. Japanse bierproducenten kampen met uitdagingen zoals de krimpende bevolking. Daardoor neemt de alcoholconsumptie op lange termijn af.
15: De huurprijzen in de vrije sector zijn in het 3e kwartaal van dit jaar met ongeveer 2% gestegen ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat melden woningplatforms huurwoningen.nl en Pararius.
16: Huurders betaalden gemiddeld bijna €21 per vierkante meter. De gemiddelde huurprijs voor een vrije sectorwoning kwam daarmee uit op €1914 per maand. Vergeleken met het derde kwartaal een jaar eerder stegen de huren gemiddeld 4,4%. Harder dan de inflatie en de prijzen van koopwoningen.
17: De arbeidsproductiviteit in het Nederlandse bedrijfsleven is dit jaar met 2,5% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van voorlopige cijfers. In de twee jaar ervoor nam de arbeidsproductiviteit juist af. Vooral de handel en de industrie droegen bij aan de groei. In de energiesector en de communicatiesector kromp de arbeidsproductiviteit licht met 0,15%. De S&P 500-index is dinsdag voor het eerst boven de 7.800 punten gesloten. Koersstijgingen van technologieaandelen en gedaalde rentes op staatsobligaties zorgden voor een positieve stemming. De brede S&P 500-index sloot 0,6% hoger op 7.818,93 punten. Het is voor het eerst sinds augustus dat deze graadmeter een nieuwe recordslotstand bereikt. De Nasdaq steeg 0,5% naar 27.599,79 punten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Joep Wennemars weet nog niet hoe goed hij eind oktober is bij de eerste wedstrijd van het schaatsseizoen. De 24-jarige schaatser van Team Essent moest afgelopen zomer herstellen van een liesblessure. Het peesblad dat vanuit de buik over het schaambod naar de spieren loopt, was losgelaten. Wennemars noemde de verplichte rustperiode emotioneel de moeilijkste periode die hij heeft gekend. Zwaarder dan het drama op de Olympische Spelen van Milaan. De schaatsers rijden van 30 oktober tot en met 1 november in Tialf het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker. Harry Kane is gisteravond gedeeld record international van Engeland geworden. Door zijn basisplaats tegen Tsjechië in de Nations League evenaart de spits het record van 125 interlands van doelman Peter Shilton. Kane debuteerde in maart 2015 voor Engeland en scoorde in zijn 124 interlands 89 keer. Daarmee is hij ook topscorer aller tijden van de Engelse nationale ploeg. Jong Oranje heeft zich geplaatst voor de play-offs om het EK voetbal van 2027 in Albanië en Servië. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Doetinchem met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina en eindigde als tweede in de pool. Jong Oranje haalde Jong Israël in, dat bij Jong Noorwegen niet verder kwam dan 1-1. Het duurde tot de 70ste minuut voordat Ayman Sliti de ban brak. Daarna maakten Lequincio Zeefuik en tweemaal Devin Haan de eindstand 4-0. Komende vrijdag wordt de tegenstander in de play-offs geloot. Cristiano Ronaldo blijft beschikbaar voor het Portugese nationale elftal. Dat laat de aanvoerder weten in een verklaring die door Portugese media is verspreid. Ronaldo verliet eerder het trainingskamp na een conflict met bondscoach Jorge Jesus. Hij beschuldigt Jesus ervan twee keer zijn woord te hebben gebroken. Ronaldo biedt excuses aan voor zijn gedrag en zegt dat de bond hem moet straffen. Kroatië heeft zich hersteld van de zware nederlaag tegen Engeland met een sterk optreden tegen wereldkampioen Spanje, maar verloor uiteindelijk met 1-2 in Split. PSV'er Ivan Perisic opende na ruim een kwartier de score voor Kroatië, maar kreeg later zijn tweede gele kaart en moest het veld verlaten. Mikel Merino zorgde voor zowel de gelijkmaker als het winnende doelpunt voor Spanje. Met deze vierde overwinning op rij plaatste Spanje zich voortijdig voor de kwartfinales van de Nations League. Engeland won met 3-0 van Tsjechië, waarbij Harry Kane twee keer scoorde in zijn 125ste interland. Lionel Messi heeft gisteravond zijn laatste interland voor Argentinië gespeeld. De 39-jarige aanvaller nam in een uitverkocht stadion in Buenos Aires afscheid met een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin. Argentinië won met 3-0. Messi gaf twee assists en maakte zelf de derde goal uit een penalty. Na de wedstrijd zei een zichtbaar ontroerde Messi dat het afscheid diep pijnlijk was, maar dat hij voelt dat dit het juiste moment is. Messi speelde 208 interlands en scoorde 126 keer voor zijn land. Hij werd wereldkampioen in 22, won twee keer de Copa America en pakte Olympisch goud in 08. Messi staat nog 2 jaar onder contract bij Inter Miami.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend eerst plaatselijk mist, die soms ook dicht kan zijn. Er geldt code geel. Verder zonnige perioden en het blijft droog. De wind is zwak tot matig uit het zuidoosten. Vanmiddag veel zon, later meer bewolking vanuit het westen. Eind van de middag begint het in Zeeland te regenen. De temperatuur loopt op naar 20 graden in het noordwesten. In Limburg kan het zelfs 25 graden worden. Vanavond neemt de bewolking toe en breidt de regen zich uit naar het noordoosten. In Limburg is onweer mogelijk. De wind draait naar het noordwesten en wordt matig. Aan de kust krachtig tot hard. Vannacht periode met regen. Later in het westen droger met kans op enkele buien. Het koelt af naar een graad of 12.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het kabinet wil uitgeprocedeerde asielzoekers die hun terugkeer doelbewust frustreren, kunnen bestraffen met maximaal 6 maanden gevangenisstraf. Asielminister Bart van den Brink heeft daarvoor woensdag een wetsvoorstel in consultatie gebracht. De strafrechtelijke aanpak komt pas in beeld als het niet lukt mensen op andere manieren te bewegen tot vertrek. Van den Brink noemt het het sluitstuk van het asielbeleid. Een eerder wetsvoorstel dat illegaal verblijf strafbaar zou stellen, sneuvelde dit voorjaar in de Eerste Kamer.
19: Integraal Kankercentrum Nederland verwacht dat het aantal nieuwe kankerdiagnoses in Nederland stijgt van ruim 136.000 vorig jaar naar bijna 170.000 in 2045. Dat is een toename van ongeveer 23%. De groei en vergrijzing van de bevolking zijn daarvoor de belangrijkste oorzaken. Ook het aantal mensen dat aan kanker overlijdt neemt toe. Van ruim 46.000 in 2024 naar ruim 57.000 in 2045. Huidkanker is in 2045 naar verwachting bij zowel mannen als vrouwen de meest voorkomende kankersoort.
20: Europarlementariër Dirk Gotink zegt zijn lidmaatschap van NSC op. Aanleiding is de toenadering die de partij zoekt tot Mona Keizer, meldt het AD. Keizer is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Volgens Gotink liggen hun ideeën over Europa te ver uit elkaar. Met het vertrek van Gotink verliest NSC zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger.
21: Asielminister Bart van den Brink wil afgewezen asielzoekers die weigeren Nederland te verlaten strafrechtelijk gaan vervolgen, schrijft de Telegraaf. Het gaat onder meer om mensen die expres hun identiteit onkenbaar maken door reisdocumenten weg te gooien of een valse naam op te geven. Ook asielzoekers die niet vrijwillig willen terugkeren naar landen die alleen vrijwillige terugkeer accepteren, kunnen straks worden vervolgd. Het kabinet stelt een maximale gevangenisstraf van 6 maanden voor. Van den Brink hoopt dat de maatregel een afschrikwekkend effect heeft en mensen alsnog meewerken aan hun vertrek.
22: Het aantal mensen dat kanker krijgt stijgt de komende 20 jaar fors, schrijft de Telegraaf op basis van een toekomstverkenning van het Integraal Kankercentrum Nederland. In 2025 krijgen 136.000 mensen de diagnose kanker. In 2045 zijn dat er 170.000 per jaar. De belangrijkste oorzaak is de vergrijzing, omdat kanker vaker voorkomt op hogere leeftijd. Bij vrouwen neemt vooral huid-, borst- en longkanker toe. Bij mannen gaat het om huid-, prostaat- en blaaskanker.
23: Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers waarschuwt dat door het tekort aan opvangplekken steeds meer asielzoekers buiten de opvang in Ter Apel dreigen te moeten wachten. Het wordt zelfs steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en mensen met medische problemen direct onderdak te bieden. Volgens het COA zijn acuut honderden extra opvangplekken nodig.
4: Het tekort komt doordat bewoners te lang in de opvang blijven en bijna 18.500 statushouders wachten op huisvesting in gemeenten. De pas aangetreden bestuursvoorzitter Remco Bakker roept gemeenten op snel noodopvang en tijdelijke huisvesting voor statushouders te regelen.
5: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Nu het buitenlands nieuws. Een Amerikaanse marinier die op Okinawa is gestationeerd, is opgepakt op verdenking van moord op een 39-jarige vrouw in een hotel in de stad Naha. De man zou ook de portemonnee van de vrouw hebben gestolen. De marinier ontkent de beschuldigingen. De zaak heeft in Japan tot verontwaardiging geleid. Misdrijven waarbij Amerikaanse militairen zijn betrokken leiden daar al langer tot kritiek op de aanwezigheid van Amerikaanse troepen. Vanaf woensdag geldt voor alle Amerikaanse militairen op Okinawa een alcoholverbod van 48 uur. Daarna volgt een periode van 30 dagen waarin militairen vanaf middernacht de basis niet meer mogen verlaten.
7: De Houthis hebben de internationale luchthaven van de Zuid-Jemenitische kuststad Aden aangevallen met drones en ballistische raketten. Dat meldt het Jemenitische persagentschap Saba. Aden is in handen van de internationaal erkende regering van Jemen. De militaire coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië onderschepte eerder een door de Houthis afgevuurde ballistische raket ten noorden van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Het Jemenitische regeringsleger is onlangs samen met Saoedi-Arabië een groot offensief gestart om de Houthi-rebellen te verdrijven.
24: President Trump betaalt de overheid toch niet terug voor tv-spotjes waarin hij centraal staat en die met belastinggeld zijn gefinancierd. Dat melden Amerikaanse media. Maandag had Trump op Truth Social nog aangekondigd dat hij dat wel zou doen. Vanuit beide partijen is kritiek geuit op de advertenties die in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen op 3 november worden uitgezonden. Trump zegt dat de spotjes patriotisch zijn en niet politiek en dat veel presidenten voor hem ook advertenties hebben gemaakt om het land te promoten.
25: Een 30-jarige man uit de Amerikaanse staat Washington is gearresteerd op verdenking van medeplichtigheid aan de dodelijke schietpartijen in het Canadese Tumbler Ridge in februari. James Cody Bryant zou herhaaldelijk contact hebben gehad met de dader en haar advies en geld hebben gestuurd. Ook zou hij hebben ingestemd met het live uitzenden van de schietpartijen. Volgens het Openbaar Ministerie had Bryant de politie kunnen waarschuwen, maar koos hij ervoor dat niet te doen. Op 10 februari doodde een 18-jarige transgender vrouw in Tumbler Ridge haar moeder en halfbroer. Daarna schoot ze 5 kinderen en een leraar dood in haar voormalige middelbare school. Vervolgens doodde ze zichzelf.
26: Het parlement van Kosovo heeft woensdagochtend in de vroege ochtend een nieuwe president gekozen. Justina Shirokapula kreeg de vereiste 2/3 meerderheid dankzij een deal tussen de regering en de oppositie. Premier Albin Kurti stemde in met een wet die de bevoegdheden van een speciale rechtbank voor oorlogsmisdaden moet inperken. Die rechtbank veroordeelde vorige maand 4 voormalige kopstukken van het Kosovaarse bevrijdingsleger. De stemming vond net op tijd plaats. Het overschrijden van de deadline van middernacht had kunnen leiden tot de 4e algemene verkiezingen in Kosovo in minder dan 2 jaar tijd.
27: De Amerikaanse actrice Eva Marie Saint is dinsdag op 102-jarige leeftijd overleden in haar huis in Los Angeles. Saint won in 1954 een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol voor haar filmdebuut in On the Waterfront, waarin ze speelde naast Marlon Brando. 5 jaar later schitterde ze als Eve Kendall in de Hitchcock-klassieker North by Northwest. Ze speelde ook in films als Exodus, Superman Returns en Winter's Tale. Saint was een van de eerste grote talenten die doorbraken via televisie en won een Emmy voor haar rol in de serie People Like Us.
28: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse staat verkoopt een deel van zijn belang in ABN AMRO. Het belang daalt van ruim 20% naar 10,5%. De verkoop verloopt via een vooraf overeengekomen handelsplan dat de komende dagen ingaat. ABN AMRO werd in 2008 genationaliseerd tijdens de kredietcrisis. Sinds de beursgang in 2015 bouwt de staat het belang stapsgewijs af.
0: De Indiase Centrale Bank heeft woensdag de rente verhoogd met een 0,25 procentpunt tot 5,5%. Dat gebeurt om de hoge inflatie tegen te gaan. Het is voor het eerst sinds februari 2023 dat de Reserve Bank of India de rente verhoogt. Het besluit werd unaniem genomen onder leiding van gouverneur Sanjay Malhotra. Hij bekleedt sinds december 2024 de hoogste functie bij de centrale bank. De inflatie wordt aangejaagd door hoge energieprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. De centrale bank verwacht voor het lopende fiscale jaar tot eind maart 2027 een inflatie van 5,2%. De economische groei wordt geraamd op 7,1%.
8: De Japanse mededingingsautoriteit heeft woensdag invallen gedaan bij 4 grote Japanse bierbrouwers, waaronder Asahi Breweries, het moederbedrijf van Grolsch. De brouwers worden verdacht van onderlinge prijsafspraken over het tijdstip en de hoogte van prijsverhogingen. Verkoopmanagers en andere medewerkers zouden hebben overlegd over verkoopprijzen aan groothandelaren. Daardoor werd ook de prijs voor consumenten in supermarkten en restaurants beïnvloed. De brouwers hebben bevestigd volledig mee te werken aan de procedure van de toezichthouder. Japanse bierproducenten kampen met uitdagingen zoals de krimpende bevolking. Daardoor neemt de alcoholconsumptie op lange termijn af.
9: De huurprijzen in de vrije sector zijn in het derde kwartaal van dit jaar met ongeveer 2% gestegen ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat melden woningplatforms huurwoningen.nl en Parariërs. Huurders betaalden gemiddeld bijna €21 per vierkante meter. De gemiddelde huurprijs voor een vrije sectorwoning kwam daarmee uit op €1.914 per maand. Vergeleken met het derde kwartaal een jaar eerder stegen de huren gemiddeld 4,4%. Harder dan de inflatie en de prijzen van koopwoningen.
10: De arbeidsproductiviteit in het Nederlandse bedrijfsleven is dit jaar met 2,5% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van voorlopige cijfers. In de 2 jaar ervoor nam de arbeidsproductiviteit juist af. Vooral de handel en de industrie droegen bij aan de groei. In de energiesector en de communicatiesector kromp de arbeidsproductiviteit licht met 0,15%.
11: De S&P 500-index is dinsdag voor het eerst boven de 7.800 punten gesloten. Koersstijgingen van technologieaandelen en gedaalde rentes op staatsobligaties zorgden voor een positieve stemming. De brede S&P 500-index sloot 0,6% hoger op 7.818,93 punten. Het is voor het eerst sinds augustus dat deze graadmeter een nieuwe recordslotstand bereikt. De Nasdaq steeg 0,5% naar 27.599,79 punten.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
13: Tot slot het sportnieuws. Joep Wennemars weet nog niet hoe goed hij eind oktober is bij de eerste wedstrijd van het schaatsseizoen. De 24-jarige schaatser van Team Essent moest afgelopen zomer herstellen van een liesblessure. Het peesblad dat vanuit de buik over het schaambod naar de spieren loopt, was losgelaten. Wennemars noemde de verplichte rustperiode emotioneel de moeilijkste periode die hij heeft gekend. Zwaarder dan het drama op de Olympische Spelen van Milaan. De schaatsers rijden van 30 oktober tot en met 1 november in Tialf het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker. Harry Kane is gisteravond gedeeld record international van Engeland geworden. Door zijn basisplaats tegen Tsjechië in de Nations League evenaart de spits het record van 125 interlands van doelman Peter Shilton. Kane debuteerde in maart 2015 voor Engeland en scoorde in zijn 124 interlands 89 keer. Daarmee is hij ook topscorer aller tijden van de Engelse nationale ploeg.
1: Jong Oranje heeft zich geplaatst voor de play-offs om het EK voetbal van 2027 in Albanië en Servië. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Doetinchem met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina en eindigde als tweede in de pool. Jong Oranje haalde Jong Israël in, dat bij Jong Noorwegen niet verder kwam dan 1-1. Het duurde tot de 70ste minuut voordat Ayman Sliti de ban brak. Daarna maakte Le Quincio Zeefuik en tweemaal Devin Haan de eindstand 4-0. Komende vrijdag wordt de tegenstander in de play-offs geloot. Cristiano Ronaldo blijft beschikbaar voor het Portugese nationale elftal. Dat laat de aanvoerder weten in een verklaring die door Portugese media is verspreid. Ronaldo verliet eerder het trainingskamp na een conflict met bondscoach Jorge Jesus. Hij beschuldigt Jesus ervan 2 keer zijn woord te hebben gebroken. Ronaldo biedt excuses aan voor zijn gedrag en zegt dat de bond hem moet straffen. Kroatië heeft zich hersteld van de zware nederlaag tegen Engeland met een sterk optreden tegen wereldkampioen Spanje, maar verloor uiteindelijk met 1-2 in Split. PSV'er Ivan Perisic opende na ruim een kwartier de score voor Kroatië, maar kreeg later zijn tweede gele kaart en moest het veld verlaten. Mikel Merino zorgde voor zowel de gelijkmaker als het winnende doelpunt voor Spanje. Met deze 4e overwinning op rij plaatste Spanje zich voortijdig voor de kwartfinales van de Nations League. Engeland won met 3-0 van Tsjechië, waarbij Harry Kane 2 keer scoorde in zijn 125ste interland. Lionel Messi heeft gisteravond zijn laatste interland voor Argentinië gespeeld. De 39-jarige aanvaller nam in een uitverkocht stadion in Buenos Aires afscheid met een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin. Argentinië won met 3-0. Messi gaf 2 assists en maakte zelf de 3e goal uit een penalty. Na de wedstrijd zei een zichtbaar ontroerde Messi dat het afscheid diep pijnlijk was, maar dat hij voelt dat dit het juiste moment is. Messi speelde 208 interlands en scoorde 126 keer voor zijn land. Hij werd wereldkampioen in 22, won 2 keer de Copa America en pakte Olympisch goud in 08. Messi staat nog 2 jaar onder contract bij Inter Miami.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend eerst plaatselijk mist, die soms ook dicht kan zijn. Er geldt code geel. Verder zonnige periode en het blijft droog. De wind is zwak tot matig uit het zuidoosten. Vanmiddag veel zon, later meer bewolking vanuit het westen. Eind van de middag begint het in Zeeland te regenen. De temperatuur loopt op naar 20 graden in het noordwesten. In Limburg kan het zelfs 25 graden worden. Vanavond neemt de bewolking toe en breidt de regen zich uit naar het noordoosten. In Limburg is onweer mogelijk. De wind draait naar het noordwesten en wordt matig. Aan de kust krachtig tot hard. Vannacht periode met regen. Later in het westen droger met kans op enkele buien. Het koelt af naar een graad of 12.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het kabinet overlegt vandaag in het Catshuis met werkgevers en werknemers over hervormingen in de sociale zekerheid. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken noemt het gesprek het startschot van verdere onderhandelingen de komende maanden. Op meerdere plekken in Nederland vinden 3 jaar na de aanslag van Hamas herdenkingen en demonstraties plaats. In Utrecht, Amsterdam en Rotterdam worden met sit-ins en een mars de ruim 74.000 doden in Gaza herdacht. Het Zweedse Nobelcomité maakt vandaag om 11:45 bekend wie de Nobelprijs voor de scheikunde wint.
15: Europarlementariër Dirk Gotink zegt zijn lidmaatschap van NSC op. Aanleiding is de aanwezigheid van partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer als gastspreker bij een aanstaande ledenbijeenkomst. NSC verliest daarmee zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger. Gotink zegt dat Keizer voor een heel andere politieke koers staat dan hij. Keizer werkt inmiddels aan de opbouw van een nieuwe rechtspopulistische beweging en is uitgenodigd daar komende zaterdag over te komen vertellen op een congres in Breda.
16: Het kabinet wil uitgeprocedeerde asielzoekers die hun terugkeer doelbewust frustreren kunnen bestraffen met maximaal 6 maanden gevangenisstraf.
28: Asielminister Bart van den Brink heeft daarvoor woensdag een wetsvoorstel in consultatie gebracht. De strafrechtelijke aanpak komt pas in beeld als het niet lukt mensen op andere manieren te bewegen tot vertrek. Van den Brink noemt het het sluitstuk van het asielbeleid. Een eerder wetsvoorstel dat illegaal verblijf strafbaar zou stellen, sneuvelde dit voorjaar in de Eerste Kamer.
4: Integraal Kankercentrum Nederland verwacht dat het aantal nieuwe kankerdiagnoses in Nederland stijgt van ruim 136.000 vorig jaar naar bijna 170.000 in 2045. Dat is een toename van ongeveer 23%. De groei en vergrijzing van de bevolking zijn daarvoor de belangrijkste oorzaken. Ook het aantal mensen dat aan kanker overlijdt neemt toe, van ruim 46.000 in 2024 naar ruim 57.000 in 2045. Huidkanker is in 2045 naar verwachting bij zowel mannen als vrouwen de meest voorkomende kankersoort.
28: Asielminister Bart van den Brink wil afgewezen asielzoekers die weigeren Nederland te verlaten strafrechtelijk gaan vervolgen, schrijft de Telegraaf. Het gaat onder meer om mensen die expres hun identiteit onkenbaar maken door reisdocumenten weg te gooien of een valse naam op te geven. Ook asielzoekers die niet vrijwillig willen terugkeren naar landen die alleen vrijwillige terugkeer accepteren, kunnen straks worden vervolgd. Het kabinet stelt een maximale gevangenisstraf van 6 maanden voor. Van den Brink hoopt dat de maatregel een afschrikwekkend effect heeft en mensen alsnog meewerken aan hun vertrek. Het aantal mensen dat kanker krijgt stijgt de komende 20 jaar fors, schrijft de Telegraaf op basis van een toekomstverkenning van het Integraal Kankercentrum Nederland. In 2025 krijgen 136.000 mensen de diagnose kanker. In 2045 zijn dat er 170.000 per jaar. De belangrijkste oorzaak is de vergrijzing, omdat kanker vaker voorkomt op hogere leeftijd. Bij vrouwen neemt vooral huid-, borst- en longkanker toe. Bij mannen gaat het om huid-, prostaat- en blaaskanker.
5: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
17: Nu het buitenlands nieuws. Een Amerikaanse marinier die op Okinawa is gestationeerd, is opgepakt op verdenking van moord op een 39-jarige vrouw in een hotel in de stad Naha. De man zou ook haar portemonnee hebben gestolen. De marinier ontkent de beschuldigingen. Vanaf woensdag geldt voor alle Amerikaanse militairen op Okinawa een alcoholverbod van 48 uur en een avondklok van 30 dagen. De zaak heeft in Japan tot verontwaardiging geleid over de aanwezigheid van Amerikaanse troepen.
18: De Houthis hebben de internationale luchthaven van de Zuid-Jemenitische kuststad Aden aangevallen met drones en ballistische raketten. Dat meldt het Jemenitische persagentschap Saba. Aden is in handen van de internationaal erkende regering van Jemen. De militaire coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië onderschepte eerder een door de Houthis afgevuurde ballistische raket ten noorden van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Het Jemenitische regeringsleger is onlangs samen met Saoedi-Arabië een groot offensief gestart om de Houthi-rebellen te verdrijven.
19: President Trump betaalt de overheid toch niet terug voor tv-spotjes waarin hij centraal staat en die met belastinggeld zijn gefinancierd. Dat melden Amerikaanse media. Maandag had Trump op Truth Social nog aangekondigd dat hij dat wel zou doen. Vanuit beide partijen is kritiek geuit op de advertenties die in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen op 3 november worden uitgezonden. Trump zegt dat de spotjes patriotisch zijn en niet politiek en dat veel presidenten voor hem ook advertenties hebben gemaakt om het land te promoten.
20: Een 30-jarige man uit de Amerikaanse staat Washington is gearresteerd op verdenking van medeplichtigheid aan de dodelijke schietpartijen in het Canadese Tumbler Ridge in februari. James Cody Bryant zou herhaaldelijk contact hebben gehad met de dader en haar advies en geld hebben gestuurd. Ook zou hij hebben ingestemd met het live uitzenden van de schietpartijen. Volgens het Openbaar Ministerie had Bryant de politie kunnen waarschuwen, maar koos hij ervoor dat niet te doen.
6: Op 10 februari doodde een 18-jarige transgender vrouw in Tumbler Ridge haar moeder en halfbroer. Daarna schoot ze 5 kinderen en een leraar dood in haar voormalige middelbare school. Vervolgens doodde ze zichzelf. Het parlement van Kosovo heeft woensdagochtend in de vroege ochtend een nieuwe president gekozen. Justina Shiroka Pula kreeg de vereiste 2/3 meerderheid dankzij een deal tussen de regering en de oppositie. Premier Albin Kurti stemde in met een

0: de vrouwelijke bijrol voor haar filmdebuut in On the Waterfront, waarin ze speelde naast Marlon Brando. 5 jaar later schitterde ze als Eve Kendall in de Hitchcock-klassieker North by Northwest. Ze speelde ook in films als Exodus, Superman Returns en Winter's Tale. Saint was een van de eerste grote talenten die doorbraken via televisie en won een Emmy voor haar rol in de serie People Like Us. En nu het economisch nieuws. De Nederlandse staat verkoopt een deel van zijn belang in ABN AMRO. Het belang daalt van 20,7% naar 10,5%. De verkoop verloopt via een vooraf overeengekomen handelsplan dat de komende dagen ingaat. De staat nam ABN AMRO tijdens de kredietcrisis van 2008 over om de bank te redden. Sinds de beursgang in 2015 bouwt de staat het belang stapsgewijs af. De Indiase Centrale Bank heeft woensdag de rente verhoogd met 0,25 procentpunt tot 5,5%. Dat gebeurt om de hoge inflatie tegen te gaan. Het is voor het eerst sinds februari 2023 dat de Reserve Bank of India de rente verhoogt. Het besluit werd unaniem genomen onder leiding van gouverneur Sanjay Malhotra. Hij bekleedt sinds december 2024 de hoogste functie bij de centrale bank. De inflatie wordt aangejaagd door hoge energieprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. De centrale bank verwacht voor het lopende fiscale jaar tot eind maart 2027 een inflatie van 5,2%. De economische groei wordt geraamd op 7,1%. De Japanse mededingingsautoriteit heeft woensdag invallen gedaan bij 4 grote Japanse bierbrouwers, waaronder Asahi Breweries, het moederbedrijf van Grolsch. De brouwers worden verdacht van onderlinge prijsafspraken over het tijdstip en de hoogte van prijsverhogingen. Verkoopmanagers en andere medewerkers zouden hebben overlegd over verkoopprijzen aan groothandelaren. Daardoor werd ook de prijs voor consumenten in supermarkten en restaurants beïnvloed. De brouwers hebben bevestigd volledig mee te werken aan de procedure van de toezichthouder. Japanse bierproducenten kampen met uitdagingen zoals de krimpende bevolking. Daardoor neemt de alcoholconsumptie op lange termijn af. De huurprijzen in de vrije sector zijn in het derde kwartaal van dit jaar met ongeveer 2% gestegen ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat melden woningplatforms huurwoningen.nl en Pararius. Huurders betaalden gemiddeld bijna €21 per vierkante meter. De gemiddelde huurprijs voor een vrije sectorwoning kwam daarmee uit op €1914 per maand. Vergeleken met het derde kwartaal een jaar eerder stegen de huren gemiddeld 4,4%. Harder dan de inflatie en de prijzen van koopwoningen. De arbeidsproductiviteit in het Nederlandse bedrijfsleven is dit jaar met 2,5% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van voorlopige cijfers. In de 2 jaar ervoor nam de arbeidsproductiviteit juist af. Vooral de handel en de industrie droegen bij aan de groei. In de energiesector en de communicatiesector kromp de arbeidsproductiviteit licht met 0,15%. De S&P 500-index is dinsdag voor het eerst boven de 7.800 punten gesloten. Koersstijgingen van technologieaandelen en gedaalde rentes op staatsobligaties zorgden voor een positieve stemming. De brede S&P 500-index sloot 0,6% hoger op 7.818,93 punten. Het is voor het eerst sinds augustus dat deze graadmeter een nieuwe recordslotstand bereikt. De Nasdaq steeg 0,5% naar 27.599,79 punten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Joep Wennemars weet nog niet hoe goed hij eind oktober is bij de eerste wedstrijd van het schaatsseizoen. De 24-jarige schaatser van Team Essent moest afgelopen zomer herstellen van een liesblessure. Het peesblad dat vanuit de buik over het schaambod naar de spieren loopt, was losgelaten. Wennemars noemde de verplichte rustperiode emotioneel de

0: moeilijkste periode die hij heeft gekend. Zwaarder dan het drama op de Olympische Spelen van Milaan. De schaatsers rijden van 30 oktober tot en met 1 november in Tialf het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker. Harry Kane is gisteravond gedeeld record international van Engeland geworden. Door zijn basisplaats tegen Tsjechië in de Nations League evenaart de spits het record van 125 interlands van doelman Peter Shilton. Kane debuteerde in maart 2015 voor Engeland en scoorde in zijn 124 interlands 89 keer. Daarmee is hij ook topscorer aller tijden van de Engelse nationale ploeg. Jong Oranje heeft zich geplaatst voor de play-offs om het EK voetbal van 2027 in Albanië en Servië. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Doetinchem met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina en eindigde als tweede in de pool. Jong Oranje haalde Jong Israël in, dat bij Jong Noorwegen niet verder kwam dan 1-1. Het duurde tot de 70ste minuut voordat Ayman Sliti de ban brak. Daarna maakten Lequincio Zeefuik en tweemaal Devin Haan de eindstand 4-0. Komende vrijdag wordt de tegenstander in de play-offs geloot. Cristiano Ronaldo blijft beschikbaar voor het Portugese nationale elftal. Dat laat de aanvoerder weten in een verklaring die door Portugese media is verspreid. Ronaldo verliet eerder het trainingskamp na een conflict met bondscoach Jorge Jesus. Hij beschuldigt Jesus ervan twee keer zijn woord te hebben gebroken. Ronaldo biedt excuses aan voor zijn gedrag en zegt dat de bond hem moet straffen. Kroatië heeft zich hersteld van de zware nederlaag tegen Engeland met een sterk optreden tegen wereldkampioen Spanje, maar verloor uiteindelijk met 1-2 in Split. PSV'er Ivan Perisic opende na ruim een kwartier de score voor Kroatië, maar kreeg later zijn tweede gele kaart en moest het veld verlaten. Mikel Merino zorgde voor zowel de gelijkmaker als het winnende doelpunt voor Spanje. Met deze vierde overwinning op rij plaatste Spanje zich voortijdig voor de kwartfinales van de Nations League. Engeland won met 3-0 van Tsjechië, waarbij Harry Kane twee keer scoorde in zijn 125ste interland. Lionel Messi heeft gisteravond zijn laatste interland voor Argentinië gespeeld. De 39-jarige aanvaller nam in een uitverkocht stadion in Buenos Aires afscheid met een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin. Argentinië won met 3-0. Messi gaf twee assists en maakte zelf de derde goal uit een penalty. Na de wedstrijd zei een zichtbaar ontroerde Messi dat het afscheid diep pijnlijk was, maar dat hij voelt dat dit het juiste moment is. Messi speelde 208 interlands en scoorde 126 keer voor zijn land. Hij werd wereldkampioen in 22, won twee keer de Copa America en pakte Olympisch goud in 08. Messi staat nog twee jaar onder contract bij Inter Miami.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er op veel plaatsen mist, die soms ook dicht kan zijn. Het KNMI heeft daarvoor code geel afgegeven. Verder is het zonnig en droog. Vanmiddag veel zon, maar vanuit het westen komt er meer bewolking. En eind van de middag begint het in Zeeland te regenen. Het wordt 20 graden in het noordwesten tot 25 graden in Zuid-Limburg. Vanavond breidt de regen zich uit en kan er in Limburg ook onweer voorkomen. De wind draait naar het noordwesten en wordt aan de kust krachtig tot hard. Vannacht periode met regen, later in het westen kans op buien. Morgen eerst nog regen in het oosten, daarna wisselend bewolkt met enkele buien en een graad of 16.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het kabinet overlegt vandaag in het Catshuis met werkgevers en werknemers over hervormingen in de sociale zekerheid. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken noemt het gesprek het startschot van verdere onderhandelingen de komende maanden. Op meerdere plekken in Nederland vinden drie jaar na de aanslag van Hamas herdenkingen en demonstraties plaats. In Utrecht, Amsterdam en Rotterdam worden met sit-ins en een mars de ruim 74.000 doden in Gaza herdacht. Het Zweedse Nobelcomité maakt vandaag om 11:45 bekend wie de Nobelprijs voor de scheikunde wint.
4: Europarlementariër Dirk Gotink zegt zijn lidmaatschap van NSC op.
3: Aanleiding is de aanwezigheid van partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer als gastspreker bij een aanstaande ledenbijeenkomst. NSC verliest daarmee zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger. Goting zegt dat Keizer voor een heel andere politieke koers staat dan hij. Keizer werkt inmiddels aan de opbouw van een nieuwe rechtspopulistische beweging en is uitgenodigd daar komende zaterdag over te komen vertellen op een congres in Breda. Het kabinet wil uitgeprocedeerde asielzoekers die hun terugkeer doelbewust frustreren kunnen bestraffen met maximaal 6 maanden gevangenisstraf. Asielminister Bart van den Brink heeft daarvoor woensdag een wetsvoorstel in consultatie gebracht. De strafrechtelijke aanpak komt pas in beeld als het niet lukt mensen op andere manieren te bewegen tot vertrek. Van den Brink noemt het het sluitstuk van het asielbeleid. Een eerder wetsvoorstel dat illegaal verblijf strafbaar zou stellen sneuvelde dit voorjaar in de Eerste Kamer. Integraal Kankercentrum Nederland verwacht dat het aantal nieuwe kankerdiagnoses in Nederland stijgt van ruim 136.000 vorig jaar naar bijna 170.000 in 2045. Dat is een toename van ongeveer 23%. De groei en vergrijzing van de bevolking zijn daarvoor de belangrijkste oorzaken. Ook het aantal mensen dat aan kanker overlijdt neemt toe, van ruim 46.000 in 2024 naar ruim 57.000 in 2045. Huidkanker is in 2045 naar verwachting bij zowel mannen als vrouwen de meest voorkomende kankersoort. Asielminister Bart van den Brink wil afgewezen asielzoekers die weigeren Nederland te verlaten strafrechtelijk gaan vervolgen, schrijft de Telegraaf. Het gaat onder meer om mensen die expres hun identiteit onkenbaar maken door reisdocumenten weg te gooien of een valse naam op te geven. Ook asielzoekers die niet vrijwillig willen terugkeren naar landen die alleen vrijwillige terugkeer accepteren, kunnen straks worden vervolgd. Het kabinet stelt een maximale gevangenisstraf van 6 maanden voor. Van den Brink hoopt dat de maatregel een afschrikwekkend effect heeft en mensen alsnog meewerken aan hun vertrek. Het aantal mensen dat kanker krijgt stijgt de komende 20 jaar fors, schrijft de Telegraaf op basis van een toekomstverkenning van het Integraal Kankercentrum Nederland. In 2025 krijgen 136.000 mensen de diagnose kanker. In 2045 zijn dat er 170.000 per jaar. De belangrijkste oorzaak is de vergrijzing, omdat kanker vaker voorkomt op hogere leeftijd. Bij vrouwen neemt vooral huid-, borst- en longkanker toe. Bij mannen gaat het om huid-, prostaat- en blaaskanker.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Houthis hebben de internationale luchthaven van de Zuid-Jemenitische kuststad Aden aangevallen met drones en ballistische raketten. Aden is in handen van de internationaal erkende regering van Jemen. Een door Saoedi-Arabië geleide militaire coalitie onderschepte eerder een ballistische raket ten noorden van de Saoedische hoofdstad Riyadh. De Houthis bevestigen aanvallen op zowel Riyadh als Aden. De burgeroorlog tussen de door Iran gesteunde Houthis en de Jemenitische regering duurt sinds 2014 en heeft meer dan 184.000 mensen ontheemd. Bij de kibbutz Kfar Aza heeft een herdenking plaatsgevonden voor de 64 inwoners die omkwamen en de 18 die werden ontvoerd bij een aanval van Hamas 3 jaar geleden. In totaal kwamen 1221 mensen in Israël om bij de grootschalige aanval in het zuiden van het land. Premier Benjamin Netanyahu beloofde tijdens een eerdere ceremonie maandag door te gaan met aanvallen op iedereen die betrokken was bij de aanval van 7 oktober 2023. Tijdens de herdenking bij Kfar Aza waren luide explosies te horen uit Gaza. Sinds het staakt het vuren van oktober 2025 zijn meer dan 1433 Palestijnen in Gaza omgekomen bij Israëlische aanvallen. Een Amerikaanse marinier die op Okinawa is gestationeerd, is opgepakt op verdenking van moord op een 39-jarige vrouw in een hotel in de stad Naha. De man zou ook haar portemonnee hebben gestolen. De marinier ontkent de beschuldigingen. Vanaf woensdag geldt voor alle Amerikaanse militairen op Okinawa een alcoholverbod van 48 uur en een avondklok van 30 dagen. De zaak heeft in Japan tot verontwaardiging geleid over de aanwezigheid van Amerikaanse troepen. President Trump betaalt de overheid toch niet terug voor tv-spotjes waarin hij centraal staat en die met belastinggeld zijn gefinancierd. Dat melden Amerikaanse media. Maandag had Trump op Truth Social nog aangekondigd dat hij dat wel zou doen. Vanuit beide partijen is kritiek geuit op de advertenties die in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen op 3 november worden uitgezonden. Trump zegt dat de spotjes patriotisch zijn en niet politiek en dat veel presidenten voor hem ook advertenties hebben gemaakt om het land te promoten. Een 30-jarige man uit de Amerikaanse staat Washington is gearresteerd op verdenking van medeplichtigheid aan de dodelijke schietpartijen in het Canadese Tumbler Ridge in februari. James Cody Bryant zou herhaaldelijk contact hebben gehad met de dader en haar advies en geld hebben gestuurd. Ook zou hij hebben ingestemd met het live uitzenden van de schietpartijen. Volgens het Openbaar Ministerie had Bryant de politie kunnen waarschuwen, maar koos hij ervoor dat niet te doen. Op 10 februari doodde een 18-jarige transgender vrouw in Tumbler Ridge haar moeder en halfbroer. Daarna schoot ze 5 kinderen en een leraar dood in haar voormalige middelbare school. Vervolgens doodde ze zichzelf. Het parlement van Kosovo heeft woensdagochtend in de vroege ochtend een nieuwe president gekozen. Justina Shirokapula kreeg de vereiste 2/3 meerderheid dankzij een deal tussen de regering en de oppositie. Premier Albin Kurti stemde in met een wet die de bevoegdheden van een speciale rechtbank voor oorlogsmisdaden moet inperken. Die rechtbank veroordeelde vorige maand 4 voormalige kopstukken van het Kosovaarse bevrijdingsleger. De stemming vond net op tijd plaats. Het overschrijden van de deadline van middernacht had kunnen leiden tot de 4e algemene verkiezingen in Kosovo in minder dan 2 jaar tijd. En nu het economisch nieuws. De Indiase Centrale Bank heeft woensdag de rente met 0,25 procentpunt verhoogd, naar 5,5%. Het is de eerste renteverhoging sinds februari 2023. De Centrale Bank wil daarmee de hoge inflatie tegengaan. De inflatie wordt aangejaagd door de hoge energieprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. India is een grote olieimporteur. Normaal gesproken komt ongeveer de helft van zijn ruwe olie via de Straat van Hormuz naar India. De Nederlandse staat verkoopt een deel van zijn belang in ABN AMRO. Het belang daalt van 20,7% naar 10,5%. De verkoop verloopt via een vooraf overeengekomen handelsplan dat de komende dagen ingaat. De staat nam ABN AMRO tijdens de kredietcrisis van 2008 over om de bank te redden. Sinds de beursgang in 2015 bouwt de staat het belang stapsgewijs af. De Japanse mededingingsautoriteit heeft woensdag invallen gedaan bij 4 grote Japanse bierbrouwers, waaronder Asahi Breweries, het moederbedrijf van Grolsch. De brouwers worden verdacht van onderlinge prijsafspraken over het tijdstip en de hoogte van prijsverhogingen. Verkoopmanagers en andere medewerkers zouden hebben overlegd over verkoopprijzen aan groothandelaren. Daardoor werd ook de prijs voor consumenten in supermarkten en restaurants beïnvloed. De brouwers hebben bevestigd volledig mee te werken aan de procedure van de toezichthouder. Japanse bierproducenten kampen met uitdagingen zoals de krimpende bevolking. Daardoor neemt de alcoholconsumptie op lange termijn af. De huurprijzen in de vrije sector zijn in het 3e kwartaal van dit jaar met ongeveer 2% gestegen ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat melden woningplatforms huurwoningen.nl en Pararius. Huurders betaalden gemiddeld bijna €21 per vierkante meter. De gemiddelde huurprijs voor een vrije sectorwoning kwam daarmee uit op €1914 per maand. Vergeleken met het 3e kwartaal een jaar eerder stegen de huren gemiddeld 4,4%. Harder dan de inflatie en de prijzen van koopwoningen. De arbeidsproductiviteit in het Nederlandse bedrijfsleven is dit jaar met 2,5% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van voorlopige cijfers. In de 2 jaar ervoor nam de arbeidsproductiviteit juist af. Vooral de handel en de industrie droegen bij aan de groei. In de energiesector en de communicatiesector kromp de arbeidsproductiviteit licht met 0,15%. De S&P 500-index is dinsdag voor het eerst boven de 7.800 punten gesloten. Koersstijgingen van technologieaandelen en gedaalde rentes op staatsobligaties zorgden voor een positieve stemming. De brede S&P 500-index sloot 0,6% hoger op 7.818,93 punten. Het is voor het eerst sinds augustus dat deze graadmeter een nieuwe recordslotstand bereikt. De Nasdaq steeg 0,5% naar 27.599,79 punten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Joep Wennemars weet nog niet hoe goed hij eind oktober is bij de eerste wedstrijd van het schaatsseizoen. De 24-jarige schaatser van Team Essent moest afgelopen zomer herstellen van een liesblessure. Het peesblad dat vanuit de buik over het schaambod naar de spieren loopt, was losgelaten. Wennemars noemde de verplichte rustperiode emotioneel de moeilijkste periode die hij heeft gekend. Zwaarder dan het drama op de Olympische Spelen van Milaan. De schaatsers rijden van 30 oktober tot en met 1 november in Tialf het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker. Harry Kane is gisteravond gedeeld record international van Engeland geworden. Door zijn basisplaats tegen Tsjechië in de Nations League evenaart de spits het record van 125 interlands van doelman Peter Shilton. Kane debuteerde in maart 2015 voor Engeland en scoorde in zijn 124 interlands 89 keer. Daarmee is hij ook topscorer aller tijden van de Engelse nationale ploeg. Jong Oranje heeft zich geplaatst voor de play-offs om het EK voetbal van 2027 in Albanië en Servië. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Doetinchem met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina en eindigde als tweede in de pool. Jong Oranje haalde Jong Israël in, dat bij Jong Noorwegen niet verder kwam dan 1-1. Het duurde tot de 70ste minuut voordat Ayman Sliti de ban brak. Daarna maakten Lequincio Zeefuik en 2 keer Devin Haan de eindstand 4-0. Komende vrijdag wordt de tegenstander in de play-offs geloot. Cristiano Ronaldo blijft beschikbaar voor het Portugese nationale elftal. Dat laat de aanvoerder weten in een verklaring die door Portugese media is verspreid. Ronaldo verliet eerder het trainingskamp na een conflict met bondscoach Jorge Jesus. Hij beschuldigt Jesus ervan 2 keer zijn woord te hebben gebroken. Ronaldo biedt excuses aan voor zijn gedrag en zegt dat de bond hem moet straffen. Kroatië heeft zich hersteld van de zware nederlaag tegen Engeland met een sterk optreden tegen wereldkampioen Spanje, maar verloor uiteindelijk met 1-2 in Split. PSV'er Ivan Perisic opende na ruim een kwartier de score voor Kroatië, maar kreeg later zijn 2e gele kaart en moest het veld verlaten. Mikel Merino zorgde voor zowel de gelijkmaker als het winnende doelpunt voor Spanje. Met deze 4e overwinning op rij plaatste Spanje zich voortijdig voor de kwartfinales van de Nations League. Engeland won met 3-0 van Tsjechië, waarbij Harry Kane 2 keer scoorde in zijn 125ste interland. Lionel Messi heeft gisteravond zijn laatste interland voor Argentinië gespeeld. De 39-jarige aanvaller nam in een uitverkocht stadion in Buenos Aires afscheid met een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin. Argentinië won met 3-0. Messi gaf 2 assists en maakte zelf de 3e goal uit een penalty. Na de wedstrijd zei een zichtbaar ontroerde Messi dat het afscheid diep pijnlijk was, maar dat hij voelt dat dit het juiste moment is. Messi speelde 208 interlands en scoorde 126 keer voor zijn land. Hij werd wereldkampioen in 2022, won 2 keer de Copa America en pakte Olympisch goud in 2008. Messi staat nog 2 jaar onder contract bij Inter Miami.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend eerst op veel plaatsen mist. En die kan plaatselijk ook dicht zijn. Daarvoor geldt code geel. Verder is het zonnig en blijft het droog. Vanmiddag veel zon, met temperaturen tussen de 20 graden in het noordwesten en 25 graden in Zuid-Limburg. Later neemt de bewolking toe vanuit het westen en eind van de middag begint het te regenen in Zeeland. Vanavond breidt de regen zich verder uit en in Limburg kan ook onweer voorkomen. De wind draait naar het noordwesten en wordt aan de kust krachtig, windkracht 6 tot 7. Vannacht periode met regen, later in het westen kans op enkele buien. Morgen eerst nog wat regen in het oosten. Daarna wisselend bewolkt met enkele buien en ongeveer 16 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het kabinet overlegt vandaag in het Catshuis met werkgevers en werknemers over hervormingen in de sociale zekerheid. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken noemt het gesprek het startschot van verdere onderhandelingen de komende maanden. Op meerdere plekken in Nederland vinden 3 jaar na de aanslag van Hamas herdenkingen en demonstraties plaats. In Utrecht, Amsterdam en Rotterdam worden met sit-ins en een mars de ruim 74.000 doden in Gaza herdacht. Het Zweedse Nobelcomité maakt vandaag om 11:45 bekend wie de Nobelprijs voor de scheikunde wint. Europarlementariër Dirk Gotink zegt zijn lidmaatschap van NSC op. Aanleiding is de aanwezigheid van partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer als gastspreker bij een aanstaande ledenbijeenkomst. NSC verliest daarmee zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger. Gotink zegt dat Keizer voor een heel andere politieke koers staat dan hij. Keizer werkt inmiddels aan de opbouw van een nieuwe rechtspopulistische beweging en is uitgenodigd daar komende zaterdag over te komen vertellen op een congres in Breda. Het kabinet wil uitgeprocedeerde asielzoekers die hun terugkeer doelbewust frustreren kunnen bestraffen met maximaal 6 maanden gevangenisstraf. Asielminister Bart van den Brink heeft daarvoor woensdag een wetsvoorstel in consultatie gebracht. De strafrechtelijke aanpak komt pas in beeld als het niet lukt mensen op andere manieren te bewegen tot vertrek. Van den Brink noemt het het sluitstuk van het asielbeleid. Een eerder wetsvoorstel dat illegaal verblijf strafbaar zou stellen sneuvelde dit voorjaar in de Eerste Kamer. Integraal Kankercentrum Nederland verwacht dat het aantal nieuwe kankerdiagnoses in Nederland stijgt van ruim 136.000 vorig jaar naar bijna 170.000 in 2045. Dat is een toename van ongeveer 23%. De groei en vergrijzing van de bevolking zijn daarvoor de belangrijkste oorzaken. Ook het aantal mensen dat aan kanker overlijdt neemt toe, van ruim 46.000 in 2024 naar ruim 57.000 in 2045. Huidkanker is in 2045 naar verwachting bij zowel mannen als vrouwen de meest voorkomende kankersoort. Asielminister Bart van den Brink wil afgewezen asielzoekers die weigeren Nederland te verlaten strafrechtelijk gaan vervolgen, schrijft de Telegraaf. Het gaat onder meer om mensen die expres hun identiteit onkenbaar maken door reisdocumenten weg te gooien of een valse naam op te geven. Ook asielzoekers die niet vrijwillig willen terugkeren naar landen die alleen vrijwillige terugkeer accepteren, kunnen straks worden vervolgd. Het kabinet stelt een maximale gevangenisstraf van 6 maanden voor. Van den Brink hoopt dat de maatregel een afschrikwekkend effect heeft en mensen alsnog meewerken aan hun vertrek. Het aantal mensen dat kanker krijgt stijgt de komende 20 jaar fors, schrijft de Telegraaf op basis van een toekomstverkenning van het Integraal Kankercentrum Nederland. In 2025 krijgen 136.000 mensen de diagnose kanker. In 2045 zijn dat er 170.000 per jaar. De belangrijkste oorzaak is de vergrijzing, omdat kanker vaker voorkomt op hogere leeftijd. Bij vrouwen neemt vooral huid-, borst- en longkanker toe. Bij mannen gaat het om huid-, prostaat- en blaaskanker.
1: Geen
4: actualiteit. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. De Houthis hebben de internationale luchthaven van de Zuid-Jemenitische kuststad Aden aangevallen met drones en ballistische raketten. Aden is in handen van de internationaal erkende regering van Jemen. Een door Saoedi-Arabië geleide militaire coalitie onderschepte eerder een ballistische raket ten noorden van de Saoedische hoofdstad Riyadh. De Houthis bevestigen aanvallen op zowel Riyadh als Aden. De burgeroorlog tussen de door Iran gesteunde Houthis en de Jemenitische regering duurt sinds 2014 en heeft meer dan 184.000 mensen ontheemd. Bij de kibbutz Kfar Aza heeft een herdenking plaatsgevonden voor de 64 inwoners die omkwamen en de 18 die werden ontvoerd bij een aanval van Hamas 3 jaar geleden. In totaal kwamen 1221 mensen in Israël om bij de grootschalige aanval in het zuiden van het land. Premier Benjamin Netanyahu beloofde tijdens een eerdere ceremonie maandag door te gaan met aanvallen op iedereen die betrokken was bij de aanval van 7 oktober 2023. Tijdens de herdenking bij Kfar Aza waren luide explosies te horen uit Gaza. Sinds het staakt het vuren van oktober 2025 zijn meer dan 1433 Palestijnen in Gaza omgekomen bij Israëlische aanvallen. Een Amerikaanse marinier die op Okinawa is gestationeerd is opgepakt op verdenking van moord op een 39-jarige vrouw in een hotel in de stad Naha. De man zou ook haar portemonnee hebben gestolen. De marinier ontkent de beschuldigingen. Vanaf woensdag geldt voor alle Amerikaanse militairen op Okinawa een alcoholverbod van 48 uur en een avondklok van 30 dagen. De zaak heeft in Japan tot verontwaardiging geleid over de aanwezigheid van Amerikaanse troepen. President Trump betaalt de overheid toch niet terug voor tv-spotjes waarin hij centraal staat en die met belastinggeld zijn gefinancierd. Dat melden Amerikaanse media. Maandag had Trump op Truth Social nog aangekondigd dat hij dat wel zou doen. Vanuit beide partijen is kritiek geuit op de advertenties die in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen op 3 november worden uitgezonden. Trump zegt dat de spotjes patriotisch zijn en niet politiek en dat veel presidenten voor hem ook advertenties hebben gemaakt om het land te promoten. Een 30-jarige man uit de Amerikaanse staat Washington is gearresteerd op verdenking van medeplichtigheid aan de dodelijke schietpartijen in het Canadese Tumbler Ridge in februari. James Cody Bryant zou herhaaldelijk contact hebben gehad met de dader en haar advies en geld hebben gestuurd. Ook zou hij hebben ingestemd met het live uitzenden van de schietpartijen. Volgens het Openbaar Ministerie had Bryant de politie kunnen waarschuwen, maar koos hij ervoor dat niet te doen. Op 10 februari doodde een 18-jarige transgender vrouw in Tumbler Ridge haar moeder en halfbroer. Daarna schoot ze 5 kinderen en een leraar dood in haar voormalige middelbare school. Vervolgens doodde ze zichzelf. Het parlement van Kosovo heeft woensdagochtend in de vroege ochtend een nieuwe president gekozen. Justina Shiroka Pula kreeg de vereiste 2/3 meerderheid dankzij een deal tussen de regering en de oppositie. Premier Albin Kurti stemde in met een wet die de bevoegdheden van een speciale rechtbank voor oorlogsmisdaden moet inperken. Die rechtbank veroordeelde vorige maand 4 voormalige kopstukken van het Kosovaarse bevrijdingsleger. De stemming vond net op tijd plaats. Het overschrijden van de deadline van middernacht had kunnen leiden tot de 4e algemene verkiezingen in Kosovo in minder dan 2 jaar tijd. En nu het economisch nieuws. De Indiase Centrale Bank heeft woensdag de rente met 0,25 procentpunt verhoogd, naar 5,5%. Het is de eerste renteverhoging sinds februari 2023. De Centrale Bank wil daarmee de hoge inflatie tegengaan. De inflatie wordt aangejaagd door de hoge energieprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. India is een grote olieimporteur. Normaal gesproken komt ongeveer de helft van zijn ruwe olie via de Straat van Hormuz naar India.
3: De Nederlandse staat verkoopt een deel van zijn belang in ABN AMRO. Het belang daalt van 20,7% naar 10,5%. De verkoop verloopt via een vooraf overeengekomen handelsplan dat de komende dagen ingaat. De staat nam ABN AMRO tijdens de kredietcrisis van 2008 over om de bank te redden. Sinds de beursgang in 2015 bouwt de staat het belang stapsgewijs af. De Japanse mededingingsautoriteit heeft woensdag invallen gedaan bij 4 grote Japanse bierbrouwers, waaronder Asahi Breweries, het moederbedrijf van Grolsch. De brouwers worden verdacht van onderlinge prijsafspraken over het tijdstip en de hoogte van prijsverhogingen. Verkoopmanagers en andere medewerkers zouden hebben overlegd over verkoopprijzen aan groothandelaren. Daardoor werd ook de prijs voor consumenten in supermarkten en restaurants beïnvloed. De brouwers hebben bevestigd volledig mee te werken aan de procedure van de toezichthouder. Japanse bierproducenten kampen met uitdagingen zoals de krimpende bevolking. Daardoor neemt de alcoholconsumptie op lange termijn af. De huurprijzen in de vrije sector zijn in het derde kwartaal van dit jaar met ongeveer 2% gestegen ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat melden woningplatforms huurwoningen.nl en Parariërs. Huurders betaalden gemiddeld bijna €21 per vierkante meter. De gemiddelde huurprijs voor een vrije sectorwoning kwam daarmee uit op €1914 per maand. Vergeleken met het derde kwartaal een jaar eerder stegen de huren gemiddeld 4,4%. Harder dan de inflatie en de prijzen van koopwoningen. De arbeidsproductiviteit in het Nederlandse bedrijfsleven is dit jaar met 2,5% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van voorlopige cijfers. In de 2 jaar ervoor nam de arbeidsproductiviteit juist af. Vooral de handel en de industrie droegen bij aan de groei. In de energiesector en de communicatiesector kromp de arbeidsproductiviteit licht met 0,15%. De S&P 500-index is dinsdag voor het eerst boven de 7.800 punten gesloten. Koersstijgingen van technologieaandelen en gedaalde rentes op staatsobligaties zorgden voor een positieve stemming. De brede S&P 500-index sloot 0,6% hoger op 7.818,93 punten. Het is voor het eerst sinds augustus dat deze graadmeter een nieuwe recordslotstand bereikt. De Nasdaq steeg 0,5% naar 27.599,79 punten.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Joep Wennemars weet nog niet hoe goed hij eind oktober is bij de eerste wedstrijd van het schaatsseizoen. De 24-jarige schaatser van Team Essent moest afgelopen zomer herstellen van een liesblessure. Het peesblad dat vanuit de buik over het schaambod naar de spieren loopt, was losgelaten. Wennemars noemde de verplichte rustperiode emotioneel de moeilijkste periode die hij heeft gekend. Zwaarder dan het drama op de Olympische Spelen van Milaan. De schaatsers rijden van 30 oktober tot en met 1 november in Tialf het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker. Harry Kane is gisteravond gedeeld record international van Engeland geworden. Door zijn basisplaats tegen Tsjechië in de Nations League evenaart de spits het record van 125 interlands van doelman Peter Shilton. Kane debuteerde in maart 2015 voor Engeland en scoorde in zijn 124 interlands 89 keer. Daarmee is hij ook topscorer aller tijden van de Engelse nationale ploeg. Jong Oranje heeft zich geplaatst voor de play-offs om het EK voetbal van 2027 in Albanië en Servië. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Doetinchem met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina en eindigde als tweede in de pool. Jong Oranje haalde Jong Israël in, dat bij Jong Noorwegen niet verder kwam dan 1-1. Het duurde tot de 70ste minuut voordat Ayman Sliti de ban brak. Daarna maakten Lequincio Zeefuik en tweemaal Devin Haan de eindstand 4-0. Komende vrijdag wordt de tegenstander in de play-offs geloot. Cristiano Ronaldo blijft beschikbaar voor het Portugese nationale elftal.
0: Dat laat de aanvoerder weten in een verklaring die door Portugese media is verspreid. Ronaldo verliet eerder het trainingskamp na een conflict met bondscoach Jorge Jesus. Hij beschuldigt Jesus ervan 2 keer zijn woord te hebben gebroken. Ronaldo biedt excuses aan voor zijn gedrag en zegt dat de bond hem moet straffen. Kroatië heeft zich hersteld van de zware nederlaag tegen Engeland met een sterk optreden tegen wereldkampioen Spanje, maar verloor uiteindelijk met 1-2 in Split. PSV'er Ivan Perisic opende na ruim een kwartier de score voor Kroatië, maar kreeg later zijn tweede gele kaart en moest het veld verlaten. Mikel Merino zorgde voor zowel de gelijkmaker als het winnende doelpunt voor Spanje. Met deze 4e overwinning op rij plaatste Spanje zich voortijdig voor de kwartfinales van de Nations League. Engeland won met 3-0 van Tsjechië, waarbij Harry Kane 2 keer scoorde in zijn 125ste interland. Lionel Messi heeft gisteravond zijn laatste interland voor Argentinië gespeeld. De 39-jarige aanvaller nam in een uitverkocht stadion in Buenos Aires afscheid met een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin. Argentinië won met 3-0. Messi gaf 2 assists en maakte zelf de 3e goal uit een penalty. Na de wedstrijd zei een zichtbaar ontroerde Messi dat het afscheid diep pijnlijk was, maar dat hij voelt dat dit het juiste moment is. Messi speelde 208 interlands en scoorde 126 keer voor zijn land. Hij werd wereldkampioen in 22, won 2 keer de Copa America en pakte Olympisch goud in 08. Messi staat nog 2 jaar onder contract bij Inter Miami.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend komt er eerst plaatselijk mist voor, die op sommige plekken ook dicht kan zijn. Daarom geldt er code geel. Verder krijgen we zonnige perioden en blijft het droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. Vanmiddag is er veel zon, maar later neemt de bewolking toe vanuit het westen. Eind van de middag begint het in Zeeland al te regenen. Het wordt tussen de 20 graden in het noordwesten en plaatselijk 25 graden in Zuid-Limburg. Vanavond trekt de regen verder het land in en kan er in Limburg ook onweer voorkomen. De wind draait naar het noordwesten en wordt aan de kust krachtig tot hard. Windkracht 6 tot 7. Vannacht blijft het grotendeels regenachtig, met later in het westen kans op enkele buien. De minimumtemperatuur ligt rond de 12 graden. Morgen trekt de regen in de ochtend weg naar het oosten. Daarna wordt het wisselend bewolkt met verspreid wat buien. De middagtemperatuur komt uit rond de 16 graden.
1: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het kabinet overlegt vandaag in het Catshuis met werkgevers en werknemers over hervormingen in de sociale zekerheid. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken noemt het gesprek het startschot van verdere onderhandelingen de komende maanden. Op meerdere plekken in Nederland vinden 3 jaar na de aanslag van Hamas herdenkingen en demonstraties plaats. In Utrecht, Amsterdam en Rotterdam worden met sit-ins en een mars de ruim 74.000 doden in Gaza herdacht. Het Zweedse Nobelcomité maakt vandaag om 11:45 bekend wie de Nobelprijs voor de scheikunde wint.
6: Europarlementariër Dirk Gotink zegt zijn lidmaatschap van NSC op. Aanleiding is de aanwezigheid van partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer als gastspreker bij een aanstaande ledenbijeenkomst. NSC verliest daarmee zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger. Gotink zegt dat Keizer voor een heel andere politieke koers staat dan hij. Keizer werkt inmiddels aan de opbouw van een nieuwe rechtspopulistische beweging en is uitgenodigd daar komende zaterdag over te komen vertellen op een congres in Breda. Het kabinet wil uitgeprocedeerde asielzoekers die hun terugkeer doelbewust frustreren kunnen bestraffen met maximaal 6 maanden gevangenisstraf. Asielminister Bart van den Brink heeft daarvoor woensdag een wetsvoorstel in consultatie gebracht. De strafrechtelijke aanpak komt pas in beeld als het niet lukt mensen op andere manieren te bewegen tot vertrek. Van den Brink noemt het het sluitstuk van het asielbeleid. Een eerder wetsvoorstel dat illegaal verblijf strafbaar zou stellen, sneuvelde dit voorjaar in de Eerste Kamer.
3: Integraal Kankercentrum Nederland verwacht dat het aantal nieuwe kankerdiagnoses in Nederland stijgt van ruim 136.000 vorig jaar naar bijna 170.000 in 2045. Dat is een toename van ongeveer 23%. De groei en vergrijzing van de bevolking zijn daarvoor de belangrijkste oorzaken. Ook het aantal mensen dat aan kanker overlijdt neemt toe, van ruim 46.000 in 2024 naar ruim 57.000 in 2045. Huidkanker is in 2045 naar verwachting bij zowel mannen als vrouwen de meest voorkomende kankersoort. Asielminister Bart van den Brink wil afgewezen asielzoekers die weigeren Nederland te verlaten strafrechtelijk gaan vervolgen, schrijft de Telegraaf. Het gaat onder meer om mensen die expres hun identiteit onkenbaar maken door reisdocumenten weg te gooien of een valse naam op te geven. Ook asielzoekers die niet vrijwillig willen terugkeren naar landen die alleen vrijwillige terugkeer accepteren, kunnen straks worden vervolgd. Het kabinet stelt een maximale gevangenisstraf van 6 maanden voor. Van den Brink hoopt dat de maatregel een afschrikwekkend effect heeft en mensen alsnog meewerken aan hun vertrek. Het aantal mensen dat kanker krijgt stijgt de komende 20 jaar fors, schrijft de Telegraaf op basis van een toekomstverkenning van het Integraal Kankercentrum Nederland. In 2025 krijgen 136.000 mensen de diagnose kanker. In 2045 zijn dat er 170.000 per jaar. De belangrijkste oorzaak is de vergrijzing, omdat kanker vaker voorkomt op hogere leeftijd. Bij vrouwen neemt vooral huid-, borst- en longkanker toe. Bij mannen gaat het om huid-, prostaat- en blaaskanker.
4: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Houthis hebben de internationale luchthaven van de Zuid-Jemenitische kuststad Aden aangevallen met drones en ballistische raketten. Aden is in handen van de internationaal erkende regering van Jemen. Een door Saoedi-Arabië geleide militaire coalitie onderschepte eerder een ballistische raket ten noorden van de Saoedische hoofdstad Riyadh. De Houthis bevestigen aanvallen op zowel Riyadh als Aden. De burgeroorlog tussen de door Iran gesteunde Houthis en de Jemenitische regering duurt sinds 2014 en heeft meer dan 184.000 mensen ontheemd. Bij de kibbutz Kfar Aza heeft een herdenking plaatsgevonden voor de 64 inwoners die omkwamen en de 18 die werden ontvoerd bij een aanval van Hamas 3 jaar geleden. In totaal kwamen 1221 mensen in Israël om bij de grootschalige aanval in het zuiden van het land. Premier Benjamin Netanyahu beloofde tijdens een eerdere ceremonie maandag door te gaan met aanvallen op iedereen die betrokken was bij de aanval van 7 oktober 2023. Tijdens de herdenking bij Kfar Aza waren luide explosies te horen uit Gaza. Sinds het staakt het vuren van oktober 2025 zijn meer dan 1433 Palestijnen in Gaza omgekomen bij Israëlische aanvallen. Een Amerikaanse marinier die op Okinawa is gestationeerd is opgepakt op verdenking van moord op een 39-jarige vrouw in een hotel in de stad Naha. De man zou ook haar portemonnee hebben gestolen. De marinier ontkent de beschuldigingen. Vanaf woensdag geldt voor alle Amerikaanse militairen op Okinawa een alcoholverbod van 48 uur en een avondklok van 30 dagen. De zaak heeft in Japan tot verontwaardiging geleid over de aanwezigheid van Amerikaanse troepen. President Trump betaalt de overheid toch niet terug voor tv-spotjes waarin hij centraal staat en die met belastinggeld zijn gefinancierd. Dat melden Amerikaanse media. Maandag had Trump op Truth Social nog aangekondigd dat hij dat wel zou doen. Vanuit beide partijen is kritiek geuit op de advertenties die in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen op 3 november worden uitgezonden. Trump zegt dat de spotjes patriotisch zijn en niet politiek en dat veel presidenten voor hem ook advertenties hebben gemaakt om het land te promoten.
7: Een 30-jarige man uit de Amerikaanse staat Washington is gearresteerd op verdenking van medeplichtigheid aan de dodelijke schietpartijen in het Canadese Tumbler Ridge in februari. James Cody Bryant zou herhaaldelijk contact hebben gehad met de dader en haar advies en geld hebben gestuurd. Ook zou hij hebben ingestemd met het live uitzenden van de schietpartijen. Volgens het Openbaar Ministerie had Bryant de politie kunnen waarschuwen, maar koos hij ervoor dat niet te doen. Op 10 februari doodde een 18-jarige transgender vrouw in Tumbler Ridge haar moeder en halfbroer. Daarna schoot ze 5 kinderen en een leraar dood in haar voormalige middelbare school. Vervolgens doodde ze zichzelf. Het parlement van Kosovo heeft woensdagochtend in de vroege ochtend een nieuwe president gekozen. Justina Shirokapula kreeg de vereiste 2/3 meerderheid dankzij een deal tussen de regering en de oppositie. Premier Albin Kurti stemde in met een wet die de bevoegdheden van een speciale rechtbank voor oorlogsmisdaden moet inperken. Die rechtbank veroordeelde vorige maand 4 voormalige kopstukken van het Kosovaarse bevrijdingsleger. De stemming vond net op tijd plaats. Het overschrijden van de deadline van middernacht had kunnen leiden tot de 4e algemene verkiezingen in Kosovo in minder dan 2 jaar tijd. En nu het economisch nieuws. De Indiase Centrale Bank heeft woensdag de rente met 0,25 procentpunt verhoogd, naar 5,5%. Het is de eerste renteverhoging sinds februari 2023. De Centrale Bank wil daarmee de hoge inflatie tegengaan. De inflatie wordt aangejaagd door de hoge energieprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. India is een grote olieimporteur. Normaal gesproken komt ongeveer de helft van zijn ruwe olie via de Straat van Hormuz naar India. De Nederlandse staat verkoopt een deel van zijn belang in ABN AMRO. Het belang daalt van 20,7% naar 10,5%. De verkoop verloopt via een vooraf overeengekomen handelsplan dat de komende dagen ingaat. De staat nam ABN AMRO tijdens de kredietcrisis van 2008 over om de bank te redden. Sinds de beursgang in 2015 bouwt de staat het belang stapsgewijs af. De Japanse mededingingsautoriteit heeft woensdag invallen gedaan bij 4 grote Japanse bierbrouwers, waaronder Asahi Breweries, het moederbedrijf van Grolsch. De brouwers worden verdacht van onderlinge prijsafspraken over het tijdstip en de hoogte van prijsverhogingen. Verkoopmanagers en andere medewerkers zouden hebben overlegd over verkoopprijzen aan groothandelaren. Daardoor werd ook de prijs voor consumenten in supermarkten en restaurants beïnvloed. De brouwers hebben bevestigd volledig mee te werken aan de procedure van de toezichthouder. Japanse bierproducenten kampen met uitdagingen zoals de krimpende bevolking. Daardoor neemt de alcoholconsumptie op lange termijn af. De huurprijzen in de vrije sector zijn in het 3e kwartaal van dit jaar met ongeveer 2% gestegen ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat melden woningplatforms huurwoningen.nl en Pararius. Huurders betaalden gemiddeld bijna €21 per vierkante meter. De gemiddelde huurprijs voor een vrije sectorwoning kwam daarmee uit op €1.914 per maand. Vergeleken met het 3e kwartaal een jaar eerder stegen de huren gemiddeld 4,4%. Harder dan de inflatie en de prijzen van koopwoningen. De arbeidsproductiviteit in het Nederlandse bedrijfsleven is dit jaar met 2,5% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van voorlopige cijfers. In de 2 jaar ervoor nam de arbeidsproductiviteit juist af. Vooral de handel en de industrie droegen bij aan de groei. In de energiesector en de communicatiesector kromp de arbeidsproductiviteit licht met 0,15%. De S&P 500-index is dinsdag voor het eerst boven de 7.800 punten gesloten. Koersstijgingen van technologieaandelen en gedaalde rentes op staatsobligaties zorgden voor een positieve stemming. De brede S&P 500-index sloot 0,6% hoger op 7.818,93 punten. Het is voor het eerst sinds augustus dat deze graadmeter een nieuwe recordslotstand bereikt. De Nasdaq steeg 0,5% naar 27.599,79 punten.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
9: Tot slot het sportnieuws. Joep Wennemars weet nog niet hoe goed hij eind oktober is bij de eerste wedstrijd van het schaatsseizoen. De 24-jarige schaatser van Team Essent moest afgelopen zomer herstellen van een liesblessure. Het peesblad dat vanuit de buik over het schaambod naar de spieren loopt, was losgelaten. Wennemars noemde de verplichte rustperiode emotioneel de moeilijkste periode die hij heeft gekend. Zwaarder dan het drama op de Olympische Spelen van Milaan. De schaatsers rijden van 30 oktober tot en met 1 november in Tialf het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker. Harry Kane is gisteravond gedeeld record international van Engeland geworden. Door zijn basisplaats tegen Tsjechië in de Nations League evenaart de spits het record van 125 interlands van doelman Peter Shilton. Kane debuteerde in maart 2015 voor Engeland en scoorde in zijn 124 interlands 89 keer. Daarmee is hij ook topscorer aller tijden van de Engelse nationale ploeg. Jong Oranje heeft zich geplaatst voor de play-offs om het EK voetbal van 2027 in Albanië en Servië. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Doetinchem met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina en eindigde als tweede in de pool. Jong Oranje haalde Jong Israël in, dat bij Jong Noorwegen niet verder kwam dan 1-1. Het duurde tot de 70ste minuut voordat Ayman Sliti de ban brak. Daarna maakten Lequincio Zeefuik en tweemaal Devin Haan de eindstand 4-0. Komende vrijdag wordt de tegenstander in de play-offs geloot. Cristiano Ronaldo blijft beschikbaar voor het Portugese nationale elftal. Dat laat de aanvoerder weten in een verklaring die door Portugese media is verspreid. Ronaldo verliet eerder het trainingskamp na een conflict met bondscoach Jorge Jesus. Hij beschuldigt Jesus ervan 2 keer zijn woord te hebben gebroken. Ronaldo biedt excuses aan voor zijn gedrag en zegt dat de bond hem moet straffen. Kroatië heeft zich hersteld van de zware nederlaag tegen Engeland met een sterk optreden tegen wereldkampioen Spanje, maar verloor uiteindelijk met 1-2 in Split. PSV'er Ivan Perisic opende na ruim een kwartier de score voor Kroatië, maar kreeg later zijn tweede gele kaart en moest het veld verlaten. Mikel Merino zorgde voor zowel de gelijkmaker als het winnende doelpunt voor Spanje. Met deze 4e overwinning op rij plaatste Spanje zich voortijdig voor de kwartfinales van de Nations League. Engeland won met 3-0 van Tsjechië, waarbij Harry Kane 2 keer scoorde in zijn 125ste interland. Lionel Messi heeft gisteravond zijn laatste interland voor Argentinië gespeeld. De 39-jarige aanvaller nam in een uitverkocht stadion in Buenos Aires afscheid met een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin. Argentinië won met 3-0. Messi gaf 2 assists en maakte zelf de 3e goal uit een penalty. Na de wedstrijd zei een zichtbaar ontroerde Messi dat het afscheid diep pijnlijk was, maar dat hij voelt dat dit het juiste moment is. Messi speelde 208 interlands en scoorde 126 keer voor zijn land. Hij werd wereldkampioen in 22, won 2 keer de Copa America en pakte Olympisch goud in 2008. Messi staat nog 2 jaar onder contract bij Inter Miami.
8: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er volop zon en blijft het droog. De wind waait zwak tot matig uit het zuidoosten. Vanmiddag veel zon, maar later neemt de bewolking toe vanuit het westen. Eind van de middag begint het in Zeeland te regenen. Het wordt tussen de 20 graden in het noordwesten en plaatselijk 25 graden in Zuid-Limburg. Vanavond wordt het overal bewolkt en gaat het van het zuidwesten uit regenen. In Limburg is ook onweer mogelijk. De wind draait naar het noordwesten en wordt matig. Aan de kust krachtig tot hard. Vannacht periode met regen, later in het westen kans op buien. Het wordt ongeveer 12 graden. Morgen begint met regen in het oosten, die snel wegtrekt. Daarna wisselend bewolkt met enkele buien en een graad of 16.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws.
3: Het kabinet overlegt vandaag in het Catshuis met werkgevers en werknemers over hervormingen in de sociale zekerheid. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken noemt het gesprek het startschot van verdere onderhandelingen de komende maanden. Op meerdere plekken in Nederland vinden 3 jaar na de aanslag van Hamas herdenkingen en demonstraties plaats. In Utrecht, Amsterdam en Rotterdam worden met sit-ins en een mars de ruim 74.000 doden in Gaza herdacht. Het Zweedse Nobelcomité maakt vandaag om 11:45 bekend wie de Nobelprijs voor de scheikunde wint.
10: Europarlementariër Dirk Gotink zegt zijn lidmaatschap van NSC op. Aanleiding is de aanwezigheid van partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer als gastspreker bij een aanstaande

0: De strafrechtelijke aanpak komt pas in beeld als het niet lukt mensen op andere manieren te bewegen tot vertrek. Van den Brink noemt het het sluitstuk van het asielbeleid. Een erewetsvoorstel dat illegaal verblijf strafbaar zou stellen, sneuvelde dit voorjaar in de Eerste Kamer.
1: Integraal Kankercentrum Nederland verwacht dat het aantal nieuwe kankerdiagnoses in Nederland stijgt van ruim 136.000 vorig jaar naar bijna 170.000 in 2045. Dat is een toename van ongeveer 23%. De groei en vergrijzing van de bevolking zijn daarvoor de belangrijkste oorzaken. Ook het aantal mensen dat aan kanker overlijdt neemt toe, van ruim 46.000 in 2024 naar ruim 57.000 in 2045. Huidkanker is in 2045 naar verwachting bij zowel mannen als vrouwen de meest voorkomende kankersoort. Asielminister Bart van den Brink wil afgewezen asielzoekers die weigeren Nederland te verlaten strafrechtelijk gaan vervolgen, schrijft de Telegraaf. Het gaat onder meer om mensen die expres hun identiteit onkenbaar maken door reisdocumenten weg te gooien of een valse naam op te geven. Ook asielzoekers die niet vrijwillig willen terugkeren naar landen die alleen vrijwillige terugkeer accepteren, kunnen straks worden vervolgd. Het kabinet stelt een maximale gevangenisstraf van 6 maanden voor. Van den Brink hoopt dat de maatregel een afschrikwekkend effect heeft en mensen alsnog meewerken aan hun vertrek. Het aantal mensen dat kanker krijgt stijgt de komende 20 jaar fors, schrijft de Telegraaf op basis van een toekomstverkenning van het Integraal Kankercentrum Nederland. In 2025 krijgen 136.000 mensen de diagnose kanker. In 2045 zijn dat er 170.000 per jaar. De belangrijkste oorzaak is de vergrijzing, omdat kanker vaker voorkomt op hogere leeftijd. Bij vrouwen neemt vooral huid-, borst- en longkanker toe. Bij mannen gaat het om huid-, prostaat- en blaaskanker.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Houthis hebben de internationale luchthaven van de Zuid-Jemenitische kuststad Aden aangevallen met drones en ballistische raketten. Aden is in handen van de internationaal erkende regering van Jemen. Een door Saoedi-Arabië geleide militaire coalitie onderschepte eerder een ballistische raket ten noorden van de Saoedische hoofdstad Riyadh. De Houthis bevestigen aanvallen op zowel Riyadh als Aden. De burgeroorlog tussen de door Iran gesteunde Houthis en de Jemenitische regering duurt sinds 2014 en heeft meer dan 184.000 mensen ontheemd. Bij de kibbutz Kfar Aza heeft een herdenking plaatsgevonden voor de 64 inwoners die omkwamen en de 18 die werden ontvoerd bij een aanval van Hamas 3 jaar geleden. In totaal kwamen 1221 mensen in Israël om bij de grootschalige aanval in het zuiden van het land. Premier Benjamin Netanyahu beloofde tijdens een eerdere ceremonie maandag door te gaan met aanvallen op iedereen die betrokken was bij de aanval van 7 oktober 2023. Tijdens de herdenking bij Kfar Aza waren luide explosies te horen uit Gaza. Sinds het staakt het vuren van oktober 2025 zijn meer dan 1433 Palestijnen in Gaza omgekomen bij Israëlische aanvallen. Een Amerikaanse marinier die op Okinawa is gestationeerd is opgepakt op verdenking van moord op een 39-jarige vrouw in een hotel in de stad Naha. De man zou ook haar portemonnee hebben gestolen. De marinier ontkent de beschuldigingen. Vanaf woensdag geldt voor alle Amerikaanse militairen op Okinawa een alcoholverbod van 48 uur en een avondklok van 30 dagen. De zaak heeft in Japan tot verontwaardiging geleid over de aanwezigheid van Amerikaanse troepen. President Trump betaalt de overheid toch niet terug voor tv-spotjes waarin hij centraal staat en die met belastinggeld zijn gefinancierd. Dat melden Amerikaanse media. Maandag had Trump op Truth Social nog aangekondigd dat hij dat wel zou doen. Vanuit beide partijen is kritiek geuit op de advertenties die in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen op 3 november

0: worden uitgezonden. Trump zegt dat de spotjes patriotisch zijn en niet politiek. En dat veel presidenten voor hem ook advertenties hebben gemaakt om het land te promoten. Een 30-jarige man uit de Amerikaanse staat Washington is gearresteerd op verdenking van medeplichtigheid aan de dodelijke schietpartijen in het Canadese Tumbler Ridge in februari. James Cody Bryant zou herhaaldelijk contact hebben gehad met de dader en haar advies en geld hebben gestuurd. Ook zou hij hebben ingestemd met het live uitzenden van de schietpartijen. Volgens het Openbaar Ministerie had Bryant de politie kunnen waarschuwen, maar koos hij ervoor dat niet te doen. Op 10 februari doodde een 18-jarige transgender vrouw in Tumbler Ridge haar moeder en halfbroer. Daarna schoot ze 5 kinderen en een leraar dood in haar voormalige middelbare school. Vervolgens doodde ze zichzelf. Het parlement van Kosovo heeft woensdagochtend in de vroege ochtend een nieuwe president gekozen. Justina Shirokapula kreeg de vereiste 2/3 meerderheid dankzij een deal tussen de regering en de oppositie. Premier Albin Kurti stemde in met een wet die de bevoegdheden van een speciale rechtbank voor oorlogsmisdaden moet inperken. Die rechtbank veroordeelde vorige maand 4 voormalige kopstukken van het Kosovaarse bevrijdingsleger. De stemming vond net op tijd plaats. Het overschrijden van de deadline van middernacht had kunnen leiden tot de 4e algemene verkiezingen in Kosovo in minder dan 2 jaar tijd. En nu het economisch nieuws.
1: De Indiase Centrale Bank heeft woensdag de rente met 0,25 procentpunt verhoogd, naar 5,5%. Het is de eerste renteverhoging sinds februari 2023. De Centrale Bank wil daarmee de hoge inflatie tegengaan. De inflatie wordt aangejaagd door de hoge energieprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. India is een grote olieimporteur. Normaal gesproken komt ongeveer de helft van zijn ruwe olie via de Straat van Hormuz naar India. De Nederlandse staat verkoopt een deel van zijn belang in ABN AMRO. Het belang daalt van 20,7% naar 10,5%. De verkoop verloopt via een vooraf overeengekomen handelsplan dat de komende dagen ingaat. De staat nam ABN AMRO tijdens de kredietcrisis van 2008 over om de bank te redden. Sinds de beursgang in 2015 bouwt de staat het belang stapsgewijs af. De Japanse mededingingsautoriteit heeft woensdag invallen gedaan bij 4 grote Japanse bierbrouwers, waaronder Asahi Breweries, het moederbedrijf van Grolsch. De brouwers worden verdacht van onderlinge prijsafspraken over het tijdstip en de hoogte van prijsverhogingen. Verkoopmanagers en andere medewerkers zouden hebben overlegd over verkoopprijzen aan groothandelaren. Daardoor werd ook de prijs voor consumenten in supermarkten en restaurants beïnvloed. De brouwers hebben bevestigd volledig mee te werken aan de procedure van de toezichthouder. Japanse bierproducenten kampen met uitdagingen zoals de krimpende bevolking. Daardoor neemt de alcoholconsumptie op lange termijn af. De huurprijzen in de vrije sector zijn in het 3e kwartaal van dit jaar met ongeveer 2% gestegen ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat melden woningplatforms huurwoningen.nl en Pararius. Huurders betaalden gemiddeld bijna €21 per vierkante meter. De gemiddelde huurprijs voor een vrije sectorwoning kwam daarmee uit op €1914 per maand. Vergeleken met het 3e kwartaal een jaar eerder stegen de huren gemiddeld 4,4%. Harder dan de inflatie en de prijzen van koopwoningen. De arbeidsproductiviteit in het Nederlandse bedrijfsleven is dit jaar met 2,5% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van voorlopige cijfers. In de 2 jaar ervoor nam de arbeidsproductiviteit juist af. Vooral de handel en de industrie droegen bij aan de groei. In de energiesector en de communicatiesector kromp de arbeidsproductiviteit licht met 0,15%. De S&P 500-index is dinsdag voor het eerst boven de 7.800 punten gesloten. Koersstijgingen van technologieaandelen en gedaalde rentes op staatsobligaties zorgden voor een positieve stemming. De brede S&P 500-index sloot 0,6% hoger op 7.818,93 punten.
0: Het is voor het eerst sinds augustus dat deze graadmeter een nieuwe recordslotstand bereikt. De Nasdaq steeg 0,5% naar 27.599,79 punten.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Joep Wennemars weet nog niet hoe goed hij eind oktober is bij de eerste wedstrijd van het schaatsseizoen. De 24-jarige schaatser van Team Essent moest afgelopen zomer herstellen van een liesblessure. Het peesblad dat vanuit de buik over het schaambod naar de spieren loopt, was losgelaten. Wennemars noemde de verplichte rustperiode emotioneel de moeilijkste periode die hij heeft gekend. Zwaarder dan het drama op de Olympische Spelen van Milaan. De schaatsers rijden van 30 oktober tot en met 1 november in Tialf het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker. Harry Kane is gisteravond gedeeld record international van Engeland geworden. Door zijn basisplaats tegen Tsjechië in de Nations League evenaart de spits het record van 125 interlands van doelman Peter Shilton. Kane debuteerde in maart 2015 voor Engeland en scoorde in zijn 124 interlands 89 keer. Daarmee is hij ook topscorer aller tijden van de Engelse nationale ploeg. Jong Oranje heeft zich geplaatst voor de play-offs om het EK voetbal van 2027 in Albanië en Servië. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Doetinchem met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina en eindigde als tweede in de pool. Jong Oranje haalde Jong Israël in, dat bij Jong Noorwegen niet verder kwam dan 1-1. Het duurde tot de 70ste minuut voordat Ayman Sliti de ban brak. Daarna maakten Lequincio Zeefuik en tweemaal Devin Haan de eindstand 4-0. Komende vrijdag wordt de tegenstander in de play-offs geloot. Cristiano Ronaldo blijft beschikbaar voor het Portugese nationale elftal. Dat laat de aanvoerder weten in een verklaring die door Portugese media is verspreid. Ronaldo verliet eerder het trainingskamp na een conflict met bondscoach Jorge Jesus. Hij beschuldigt Jesus ervan twee keer zijn woord te hebben gebroken. Ronaldo biedt excuses aan voor zijn gedrag en zegt dat de bond hem moet straffen. Kroatië heeft zich hersteld van de zware nederlaag tegen Engeland met een sterk optreden tegen wereldkampioen Spanje, maar verloor uiteindelijk met 1-2 in Split. PSV'er Ivan Perisic opende na ruim een kwartier de score voor Kroatië, maar kreeg later zijn tweede gele kaart en moest het veld verlaten. Mikel Merino zorgde voor zowel de gelijkmaker als het winnende doelpunt voor Spanje. Met deze vierde overwinning op rij plaatste Spanje zich voortijdig voor de kwartfinales van de Nations League. Engeland won met 3-0 van Tsjechië, waarbij Harry Kane twee keer scoorde in zijn 125ste interland. Lionel Messi heeft gisteravond zijn laatste interland voor Argentinië gespeeld. De 39-jarige aanvaller nam in een uitverkocht stadion in Buenos Aires afscheid met een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin. Argentinië won met 3-0. Messi gaf twee assists en maakte zelf de derde goal uit een penalty. Na de wedstrijd zei een zichtbaar ontroerde Messi dat het afscheid diep pijnlijk was, maar dat hij voelt dat dit het juiste moment is. Messi speelde 208 interlands en scoorde 126 keer voor zijn land. Hij werd wereldkampioen in 22, won twee keer de Copa America en pakte Olympisch goud in 08. Messi staat nog twee jaar onder contract bij Inter Miami.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het gedeeltelijk zonnig en blijft het droog. De wind waait zwak tot matig uit het zuidoosten. Vanmiddag krijgen we veel zon, maar later neemt de bewolking toe vanuit het westen. Eind van de middag begint het in Zeeland al te regenen. De temperatuur loopt op tot 20 graden in het noordwesten en plaatselijk 25 graden in Zuid-Limburg. Vanavond wordt het overal bewolkt en gaat het regenen vanuit het zuidwesten. In Limburg kan daarbij onweer voorkomen. De wind draait naar het noordwesten en wordt matig, aan de kust krachtig tot hard. Vannacht blijft het regenen. Later wordt het in het westen droger met kans op enkele buien. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen trekt de regen in de ochtend weg naar het oosten. Overdag is het wisselend bewolkt met enkele buien en af en toe zon. De middagtemperatuur komt uit rond de 16 graden bij een matige noordwestenwind.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Europarlementariër Dirk Gotink zegt zijn lidmaatschap van NSC op. Aanleiding is de aanwezigheid van partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer als gastspreker bij een aanstaande ledenbijeenkomst van de partij. Gotink zegt dat Keizer voor een heel andere politieke koers staat dan hij. NSC verliest daarmee zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger. Gotink blijft als onafhankelijk lid Europarlementariër voor de fractie van de centrumrechtse Europese Volkspartij. Het kabinet overlegt vandaag in het Catshuis met werkgevers en werknemers over hervormingen in de sociale zekerheid. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken noemt het gesprek het startschot van verdere onderhandelingen de komende maanden. Op meerdere plekken in Nederland vinden 3 jaar na de aanslag van Hamas herdenkingen en demonstraties plaats. In Utrecht, Amsterdam en Rotterdam worden met sit-ins en een mars de ruim 74.000 doden in Gaza herdacht. Het Zweedse Nobelcomité maakt vandaag om 11:45 bekend wie de Nobelprijs voor de scheikunde wint. Het kabinet wil uitgeprocedeerde asielzoekers die hun terugkeer doelbewust frustreren kunnen bestraffen met maximaal 6 maanden gevangenisstraf. Asielminister Bart van den Brink heeft daarvoor woensdag een wetsvoorstel in consultatie gebracht. De strafrechtelijke aanpak komt pas in beeld als het niet lukt mensen op andere manieren te bewegen tot vertrek. Van den Brink noemt het het sluitstuk van het asielbeleid. Een eerder wetsvoorstel dat illegaal verblijf strafbaar zou stellen sneuvelde dit voorjaar in de Eerste Kamer. Integraal Kankercentrum Nederland verwacht dat het aantal nieuwe kankerdiagnoses in Nederland stijgt van ruim 136.000 vorig jaar naar bijna 170.000 in 2045. Dat is een toename van ongeveer 23%. De groei en vergrijzing van de bevolking zijn daarvoor de belangrijkste oorzaken. Ook het aantal mensen dat aan kanker overlijdt neemt toe, van ruim 46.000 in 2024 naar ruim 57.000 in 2045. Huidkanker is in 2045 naar verwachting bij zowel mannen als vrouwen de meest voorkomende kankersoort. Asielminister Bart van den Brink wil afgewezen asielzoekers die weigeren Nederland te verlaten strafrechtelijk gaan vervolgen, schrijft de Telegraaf. Het gaat onder meer om mensen die expres hun identiteit onkenbaar maken door reisdocumenten weg te gooien of een valse naam op te geven. Ook asielzoekers die niet vrijwillig willen terugkeren naar landen die alleen vrijwillige terugkeer accepteren, kunnen straks worden vervolgd. Het kabinet stelt een maximale gevangenisstraf van 6 maanden voor. Van den Brink hoopt dat de maatregel een afschrikwekkend effect heeft en mensen alsnog meewerken aan hun vertrek. Het aantal mensen dat kanker krijgt stijgt de komende 20 jaar fors, schrijft de Telegraaf op basis van een toekomstverkenning van het Integraal Kankercentrum Nederland. In 2025 krijgen 136.000 mensen de diagnose kanker. In 2045 zijn dat er 170.000 per jaar. De belangrijkste oorzaak is de vergrijzing, omdat kanker vaker voorkomt op hogere leeftijd. Bij vrouwen neemt vooral huid-, borst- en longkanker toe. Bij mannen gaat het om huid-, prostaat- en blaaskanker.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Houthis hebben de internationale luchthaven van de Zuid-Jemenitische kuststad Aden aangevallen met drones en ballistische raketten. Aden is in handen van de internationaal erkende regering van Jemen. Een door Saoedi-Arabië geleide militaire coalitie onderschepte eerder een ballistische raket ten noorden van de Saoedische hoofdstad Riyadh. De Houthis bevestigen aanvallen op zowel Riyadh als Aden. De burgeroorlog tussen de door Iran gesteunde Houthis en de Jemenitische regering duurt sinds 2014 en heeft meer dan 184.000 mensen ontheemd. Bij de kibbutz Kfar Aza heeft een herdenking plaatsgevonden voor de 64 inwoners die omkwamen en de 18 die werden ontvoerd bij een aanval van Hamas 3 jaar geleden. In totaal kwamen 1221 mensen in Israël om bij de grootschalige aanval in het zuiden van het land. Premier Benjamin Netanyahu beloofde tijdens een eerdere ceremonie maandag door te gaan met aanvallen op iedereen die betrokken was bij de aanval van 7 oktober 2023. Tijdens de herdenking bij Kfar Aza waren luide explosies te horen uit Gaza. Sinds het staakt het vuren van oktober 2025 zijn meer dan 1433 Palestijnen in Gaza omgekomen bij Israëlische aanvallen.
4: Een Amerikaanse marinier die op Okinawa is gestationeerd is opgepakt op verdenking van moord op een 39-jarige vrouw in een hotel in de stad Naha. De man zou ook haar portemonnee hebben gestolen. De marinier ontkent de beschuldigingen. Vanaf woensdag geldt voor alle Amerikaanse militairen op Okinawa een alcoholverbod van 48 uur en een avondklok van 30 dagen. De zaak heeft in Japan tot verontwaardiging geleid over de aanwezigheid van Amerikaanse troepen. President Trump betaalt de overheid toch niet terug voor tv-spotjes waarin hij centraal staat en die met belastinggeld zijn gefinancierd. Dat melden Amerikaanse media. Maandag had Trump op Truth Social nog aangekondigd dat hij dat wel zou doen. Vanuit beide partijen is kritiek geuit op de advertenties die in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen op 3 november worden uitgezonden. Trump zegt dat de spotjes patriotisch zijn en niet politiek en dat veel presidenten voor hem ook advertenties hebben gemaakt om het land te promoten.
0: Een 30-jarige man uit de Amerikaanse staat Washington is gearresteerd op verdenking van medeplichtigheid aan de dodelijke schietpartijen in het Canadese Tumbler Ridge in februari. James Cody Bryant zou herhaaldelijk contact hebben gehad met de dader en haar advies en geld hebben gestuurd. Ook zou hij hebben ingestemd met het live uitzenden van de schietpartijen. Volgens het Openbaar Ministerie had Bryant de politie kunnen waarschuwen, maar koos hij ervoor dat niet te doen. Op 10 februari doodde een 18-jarige transgender vrouw in Tumbler Ridge haar moeder en halfbroer. Daarna schoot ze 5 kinderen en een leraar dood in haar voormalige middelbare school. Vervolgens doodde ze zichzelf. Het parlement van Kosovo heeft woensdagochtend in de vroege ochtend een nieuwe president gekozen. Justina Shirokapula kreeg de vereiste 2/3 meerderheid dankzij een deal tussen de regering en de oppositie. Premier Albin Kurti stemde in met een wet die de bevoegdheden van een speciale rechtbank voor oorlogsmisdaden moet inperken. Die rechtbank veroordeelde vorige maand 4 voormalige kopstukken van het Kosovaarse bevrijdingsleger. De stemming vond net op tijd plaats. Het overschrijden van de deadline van middernacht had kunnen leiden tot de 4e algemene verkiezingen in Kosovo in minder dan 2 jaar tijd. En nu het economisch nieuws. Hans Spekman, voorzitter van vakbond FNV, voelt geen druk om snel tot een sociaal akkoord te komen. Hij zei dit voorafgaand aan een gesprek in het Katshuis tussen het kabinet, werkgevers en werknemers over hervormingen in de sociale zekerheid. Spekman erkent dat de druk vanuit het kabinet hoog is en dat het voorjaar wordt genoemd als streefdatum. Gemiddeld duurt het 2 jaar om tot een sociaal akkoord te komen, aldus Spekman. Ook Koen van Oostrom, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, vindt tijd niet zo belangrijk en wil vooral economische groei en grote hervormingen in de sociale zekerheid realiseren. ABN AMRO stond woensdagochtend bij de verliezers op de Amsterdamse aandelenbeurs. De Nederlandse staat gaat zijn belang in de bank verder verminderen van 20,7% naar 10,5%. De staat verkoopt daarvoor certificaten van aandelen. ABN AMRO zakte in de vroege handel ruim 1%. De bank werd tijdens de kredietcrisis van 2008 genationaliseerd en in 2015 naar de beurs gebracht.
4: huiseigenaren mogen niet op onoverkomelijke kosten worden gejaagd door de verplichte overstap op een hybride warmtepomp. Dat belooft woonminister Eleanor Boekholt O'Sullivan van D66 in een Kamerbrief. De aanscherping is vanaf 2029 nodig omdat huishoudens niet snel genoeg afscheid nemen van volledig gasgestookte cv-ketels. Door een hybride warmtepomp te gebruiken, verbruiken huishoudens minder gas en krijgen ze een lagere energierekening. De minister zegt hard te werken aan een eenvoudige, betaalbare en uitvoerbare overstap.
5: De mondiale economie wordt bedreigd door aanhoudende hoge energieprijzen en record staatsschulden. Daarvoor waarschuwt directeur Kristalina Georgieva van het Internationaal Monetair Fonds in een toespraak voorafgaand aan de jaarvergaderingen van het IMF en de Wereldbank. Georgieva ziet een negatieve energieaanbodschok door het conflict in het Midden-Oosten en een positieve vraagschok door kunstmatige intelligentie. Volgens het IMF bevinden de wereldwijde staatsschulden zich op het hoogste niveau sinds de Tweede Wereldoorlog. Naar verwachting overtreffen de staatsschulden nog voor 2030 100% van het bruto binnenlands product van de 191 lidstaten.
6: De Indiase Centrale Bank heeft woensdag de rente met een kwart procentpunt verhoogd, naar 5,5%. Het is de eerste renteverhoging sinds februari 2023. De centrale bank wil daarmee de hoge inflatie tegengaan. De inflatie wordt aangejaagd door de hoge energieprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. India is een grote olieimporteur. Normaal gesproken komt ongeveer de helft van zijn ruwe olie via de Straat van Hormuz naar India.
7: De Japanse mededingingsautoriteit heeft woensdag invallen gedaan bij vier grote Japanse bierbrouwers, waaronder Asahi Breweries, het moederbedrijf van Grolsch. De brouwers worden verdacht van onderlinge prijsafspraken over het tijdstip en de hoogte van prijsverhogingen. Verkoopmanagers en andere medewerkers zouden hebben overlegd over verkoopprijzen aan groothandelaren. Daardoor werd ook de prijs voor consumenten in supermarkten en restaurants beïnvloed. De brouwers hebben bevestigd volledig mee te werken aan de procedure van de toezichthouder. Japanse bierproducenten kampen met uitdagingen zoals de krimpende bevolking. Daardoor neemt de alcoholconsumptie op lange termijn af.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
8: Tot slot het sportnieuws. Joep Wennemars weet nog niet hoe goed hij eind oktober is bij de eerste wedstrijd van het schaatsseizoen. De 24-jarige schaatser van Team Essent moest afgelopen zomer herstellen van een liesblessure. Het peesblad dat vanuit de buik over het schaambod naar de spieren loopt, was losgelaten. Wennemars noemde de verplichte rustperiode emotioneel de moeilijkste periode die hij heeft gekend. Zwaarder dan het drama op de Olympische Spelen van Milaan. De schaatsers rijden van 30 oktober tot en met 1 november in Tialf het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker. Harry Kane is gisteravond gedeeld record international van Engeland geworden. Door zijn basisplaats tegen Tsjechië in de Nations League evenaart de spits het record van 125 interlands van doelman Peter Shilton. Kane debuteerde in maart 2015 voor Engeland en scoorde in zijn 124 interlands 89 keer. Daarmee is hij ook topscorer aller tijden van de Engelse nationale ploeg. Jong Oranje heeft zich geplaatst voor de play-offs om het EK voetbal van 2027 in Albanië en Servië. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Doetinchem met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina en eindigde als tweede in de pool. Jong Oranje haalde Jong Israël in, dat bij Jong Noorwegen niet verder kwam dan 1-1. Het duurde tot de 70ste minuut voordat Ayman Sliti de ban brak. Daarna maakten Lequincio Zeefuik en tweemaal Devin Haan de eindstand 4-0. Komende vrijdag wordt de tegenstander in de play-offs geloot. Cristiano Ronaldo blijft beschikbaar voor het Portugese nationale elftal. Dat laat de aanvoerder weten in een verklaring die door Portugese media is verspreid. Ronaldo verliet eerder het trainingskamp na een conflict met bondscoach Jorge Jesus. Hij beschuldigt Jesus ervan twee keer zijn woord te hebben gebroken. Ronaldo biedt excuses aan voor zijn gedrag en zegt dat de bond hem moet straffen.
9: Kroatië heeft zich hersteld van de zware nederlaag tegen Engeland met een sterk optreden tegen wereldkampioen Spanje, maar verloor uiteindelijk met 1-2 in Split. PSV'er Ivan Perisic opende na ruim een kwartier de score voor Kroatië, maar kreeg later zijn tweede gele kaart en moest het veld verlaten. Mikel Merino zorgde voor zowel de gelijkmaker als het winnende doelpunt voor Spanje. Met deze vierde overwinning op rij plaatste Spanje zich voortijdig voor de kwartfinales van de Nations League. Engeland won met 3-0 van Tsjechië, waarbij Harry Kane twee keer scoorde in zijn 125ste interland. Lionel Messi heeft gisteravond zijn laatste interland voor Argentinië gespeeld. De 39-jarige aanvaller nam in een uitverkocht stadion in Buenos Aires afscheid met een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin. Argentinië won met 3-0. Messi gaf twee assists en maakte zelf de derde goal uit een penalty. Na de wedstrijd zei een zichtbaar ontroerde Messi dat het afscheid diep pijnlijk was, maar dat hij voelt dat dit het juiste moment is. Messi speelde 208 interlands en scoorde 126 keer voor zijn land. Hij werd wereldkampioen in 22, won twee keer de Copa America en pakte Olympisch goud in 08. Messi staat nog twee jaar onder contract bij Inter Miami.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zonnig en blijft het droog. De wind komt uit het zuidoosten en is zwak tot matig. Vanmiddag veel zon, maar later komt er vanuit het westen meer bewolking. Eind van de middag begint het in Zeeland te regenen. De temperatuur loopt op tot 20 graden in het noordwesten en plaatselijk 25 graden in Zuid-Limburg. Vanavond wordt het dikker bewolkt en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. In Limburg kan ook onweer voorkomen. De wind draait naar het noordwesten en wordt aan de kust krachtig tot hard. Vannacht regen, later in het westen kans op enkele buien. Het wordt ongeveer 12 graden. Morgen trekt de regen in het oosten snel weg. Daarna wisselend bewolkt met verspreid enkele buien. Middagtemperatuur rond de 16 graden. De wind uit het noordwesten is matig, aan zee krachtig.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Europarlementariër Dirk Gotink zegt zijn lidmaatschap van NSC op. Aanleiding is de aanwezigheid van partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer als gastspreker bij een aanstaande ledenbijeenkomst van de partij. Gotink zegt dat Keizer voor een heel andere politieke koers staat dan hij. NSC verliest daarmee zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger. Gotink blijft als onafhankelijk lid Europarlementariër voor de fractie van de centrumrechtse Europese Volkspartij. Het kabinet overlegt vandaag in het Catshuis met werkgevers en werknemers over hervormingen in de sociale zekerheid. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken noemt het gesprek het startschot van verdere onderhandelingen de komende maanden. Op meerdere plekken in Nederland vinden 3 jaar na de aanslag van Hamas herdenkingen en demonstraties plaats. In Utrecht, Amsterdam en Rotterdam worden met sit-ins en een mars de ruim 74.000 doden in Gaza herdacht. Het Zweedse Nobelcomité maakt vandaag om 11:45 bekend wie de Nobelprijs voor de scheikunde wint. Het kabinet wil uitgeprocedeerde asielzoekers die hun terugkeer doelbewust frustreren kunnen bestraffen met maximaal 6 maanden gevangenisstraf. Asielminister Bart van den Brink heeft daarvoor woensdag een wetsvoorstel in consultatie gebracht. De strafrechtelijke aanpak komt pas in beeld als het niet lukt mensen op andere manieren te bewegen tot vertrek. Van den Brink noemt het het sluitstuk van het asielbeleid. Een eerder wetsvoorstel dat illegaal verblijf strafbaar zou stellen sneuvelde dit voorjaar in de Eerste Kamer. Integraal Kankercentrum Nederland verwacht dat het aantal nieuwe kankerdiagnoses in Nederland stijgt van ruim 136.000 vorig jaar naar bijna 170.000 in 2045. Dat is een toename van ongeveer 23%. De groei en vergrijzing van de bevolking zijn daarvoor de belangrijkste oorzaken. Ook het aantal mensen dat aan kanker overlijdt neemt toe,
11: van ruim 46.000 in 2024 naar ruim 57.000 in 2045. Huidkanker is in 2045 naar verwachting bij zowel mannen als vrouwen de meest voorkomende kankersoort.
12: Asielminister Bart van den Brink wil afgewezen asielzoekers die weigeren Nederland te verlaten strafrechtelijk gaan vervolgen, schrijft de Telegraaf. Het gaat onder meer om mensen die expres hun identiteit onkenbaar maken door reisdocumenten weg te gooien of een valse naam op te geven. Ook asielzoekers die niet vrijwillig willen terugkeren naar landen die alleen vrijwillige terugkeer accepteren, kunnen straks worden vervolgd. Het kabinet stelt een maximale gevangenisstraf van 6 maanden voor. Van den Brink hoopt dat de maatregel een afschrikwekkend effect heeft en mensen alsnog meewerken aan hun vertrek. Het aantal mensen dat kanker krijgt stijgt de komende 20 jaar fors, schrijft de Telegraaf op basis van een toekomstverkenning van het Integraal Kankercentrum Nederland. In 2025 krijgen 136.000 mensen de diagnose kanker. In 2045 zijn dat er 170.000 per jaar. De belangrijkste oorzaak is de vergrijzing, omdat kanker vaker voorkomt op hogere leeftijd. Bij vrouwen neemt vooral huid-, borst- en longkanker toe. Bij mannen gaat het om huid-, prostaat- en blaaskanker.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
13: Nu het buitenlands nieuws. De Bulgaarse reddingsdienst heeft de zoektocht naar opvarenden van een gezonken schip gestaakt. Het schip zonk dinsdag na een aanval met zee- en luchtdrones. Volgens de gespecialiseerde site maritime.be waren 10 mensen aan boord. Reddingswerkers vonden alleen een omgeslagen boot, 3 reddingsvlotten en puin. De aanval vond plaats op ongeveer 130 kilometer uit de kust bij Biala. Een ander schip dat werd aangevallen vloog in brand. De 18 opvarenden konden worden gered. Beide schepen stonden onder Turks beheer. Waar de drones vandaan kwamen is onbekend. Frankrijk schort het gebruik van flitsgranaten bij scholierenprotesten op. De beslissing volgt nadat een 15-jarige scholier door een flitsgranaat van de politie een hand verloor. Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez zegt dat het gebruik wordt opgeschort totdat duidelijk is wat er is gebeurd. Er lopen 18 politieonderzoeken naar beschuldigingen van buitensporig politiegeweld tijdens de protesten. In Parijs verloor een 14-jarige scholier tanden nadat hij in het gezicht werd geraakt door een traangasgranaat. Een politieagent is hiervoor aangeklaagd. De betogingen voor beter onderwijs begonnen eind september.
14: De Houthis hebben de internationale luchthaven van de Zuid-Jemenitische kuststad Aden aangevallen met drones en ballistische raketten. Aden is in handen van de internationaal erkende regering van Jemen. Een door Saoedi-Arabië geleide militaire coalitie onderschepte eerder een ballistische raket ten noorden van de Saoedische hoofdstad Riyadh. De Houthis bevestigen aanvallen op zowel Riyadh als Aden. De burgeroorlog tussen de door Iran gesteunde Houthis en de Jemenitische regering duurt sinds 2014 en heeft meer dan 184.000 mensen ontheemd. Bij de kibbutz Kfar Aza heeft een herdenking plaatsgevonden voor de 64 inwoners die omkwamen en de 18 die werden ontvoerd bij een aanval van Hamas 3 jaar geleden. In totaal kwamen 1221 mensen in Israël om bij de grootschalige aanval in het zuiden van het land. Premier Benjamin Netanyahu beloofde tijdens een eerdere ceremonie maandag door te gaan met aanvallen op iedereen die betrokken was bij de aanval van 7 oktober 2023. Tijdens de herdenking bij Kfar Aza waren luide explosies te horen uit Gaza. Sinds het staakt het vuren van oktober 2025 zijn meer dan 1433 Palestijnen in Gaza omgekomen bij Israëlische aanvallen.
15: Een Amerikaanse marinier die op Okinawa is gestationeerd is opgepakt op verdenking van moord op een 39-jarige vrouw in een hotel in de stad Naha. De man zou ook haar portemonnee hebben gestolen. De marinier ontkent de beschuldigingen.
16: Vanaf woensdag geldt voor alle Amerikaanse militairen op Okinawa een alcoholverbod van 48 uur en een avondklok van 30 dagen. De zaak heeft in Japan tot verontwaardiging geleid over de aanwezigheid van Amerikaanse troepen.
17: President Trump betaalt de overheid toch niet terug voor tv-spotjes waarin hij centraal staat en die met belastinggeld zijn gefinancierd. Dat melden Amerikaanse media. Maandag had Trump op Truth Social nog aangekondigd dat hij dat wel zou doen. Vanuit beide partijen is kritiek geuit op de advertenties die in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen op 3 november worden uitgezonden. Trump zegt dat de spotjes patriotisch zijn en niet politiek en dat veel presidenten voor hem ook advertenties hebben gemaakt om het land te promoten.
18: En nu het economisch nieuws. ABN AMRO stond woensdagochtend bij de verliezers op de Amsterdamse aandelenbeurs. De Nederlandse staat verkoopt certificaten van aandelen en bouwt zijn belang af van 20,7% naar 10,5%. Het aandeel zakte in de vroege handel ruim 1%. De staat nam ABN AMRO tijdens de kredietcrisis van 2008 over om de bank te redden. Sinds de terugkeer naar de beurs in 2015 wordt het staatsbelang stapsgewijs afgebouwd. Huiseigenaren mogen niet op onoverkomelijke kosten worden gejaagd door de verplichte overstap op een hybride warmtepomp. Dat belooft woonminister Eleanor Boekholt-O'Sullivan in een brief aan de Kamer. Vanaf 2029 moeten huishoudens bij vervanging van een cv-ketel minimaal een hybride warmtepomp installeren. De minister zegt dat de overstap eenvoudig, betaalbaar en uitvoerbaar moet zijn. Er bestaan al subsidieregelingen en gunstige leningen voor verduurzaming. Met de installatiebranche wordt gezocht naar manieren om de kosten te drukken. Hans Spekman, voorzitter van vakbond FNV, voelt geen druk om snel tot een sociaal akkoord te komen. Hij zei dit voorafgaand aan een gesprek in het Catshuis tussen het kabinet, werkgevers en werknemers over hervormingen in de sociale zekerheid. Spekman erkent dat de druk vanuit het kabinet hoog is en dat het voorjaar wordt genoemd als streefdatum. Gemiddeld duurt het 2 jaar om tot een sociaal akkoord te komen, aldus Spekman. Ook Koen van Oostrom, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, vindt tijd niet zo belangrijk en wil vooral economische groei en grote hervormingen in de sociale zekerheid realiseren.
19: De mondiale economie wordt bedreigd door aanhoudende hoge energieprijzen en record staatsschulden. Daarvoor waarschuwt directeur Kristalina Georgieva van het Internationaal Monetair Fonds in een toespraak voorafgaand aan de jaarvergaderingen van het IMF en de Wereldbank. Georgieva ziet een negatieve energieaanbodschok door het conflict in het Midden-Oosten en een positieve vraagschok door kunstmatige intelligentie. Volgens het IMF bevinden de wereldwijde staatsschulden zich op het hoogste niveau sinds de Tweede Wereldoorlog. Naar verwachting overtreffen de staatsschulden nog voor 2030 100% van het bruto binnenlands product van de 191 lidstaten.
20: De Indiase Centrale Bank heeft woensdag de rente met 0,25 procentpunt verhoogd, naar 5,5%. Het is de eerste renteverhoging sinds februari 2023. De Centrale Bank wil daarmee de hoge inflatie tegengaan. De inflatie wordt aangejaagd door de hoge energieprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. India is een grote olieimporteur. Normaal gesproken komt ongeveer de helft van zijn ruwe olie via de Straat van Hormuz naar India.
21: De Japanse mededingingsautoriteit heeft woensdag invallen gedaan bij 4 grote Japanse bierbrouwers, waaronder Asahi Breweries, het moederbedrijf van Grolsch. De brouwers worden verdacht van onderlinge prijsafspraken over het tijdstip en de hoogte van prijsverhogingen. Verkoopmanagers en andere medewerkers zouden hebben overlegd over verkoopprijzen aan groothandelaren. Daardoor werd ook de prijs voor consumenten in supermarkten en restaurants beïnvloed. De brouwers hebben bevestigd volledig mee te werken aan de procedure van de toezichthouder. Japanse bierproducenten kampen met uitdagingen zoals de krimpende bevolking. Daardoor neemt de alcoholconsumptie op lange termijn af.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. Joep Wennemars weet nog niet hoe goed hij eind oktober is bij de eerste wedstrijd van het schaatsseizoen. De 24-jarige schaatser van Team Essent moest afgelopen zomer herstellen van een liesblessure. Het peesblad dat vanuit de buik over het schaambod naar de spieren loopt, was losgelaten. Wennemars noemde de verplichte rustperiode emotioneel de moeilijkste periode die hij heeft gekend. Zwaarder dan het drama op de Olympische Spelen van Milaan. De schaatsers rijden van 30 oktober tot en met 1 november in Tialf het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker. Harry Kane is gisteravond gedeeld record international van Engeland geworden. Door zijn basisplaats tegen Tsjechië in de Nations League evenaart de spits het record van 125 interlands van doelman Peter Shilton. Kane debuteerde in maart 2015 voor Engeland en scoorde in zijn 124 interlands 89 keer. Daarmee is hij ook topscorer aller tijden van de Engelse nationale ploeg. Jong Oranje heeft zich geplaatst voor de play-offs om het EK voetbal van 2027 in Albanië en Servië. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Doetinchem met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina en eindigde als tweede in de pool. Jong Oranje haalde Jong Israël in, dat bij Jong Noorwegen niet verder kwam dan 1-1. Het duurde tot de 70ste minuut voordat Ayman Sliti de ban brak. Daarna maakten Lequincio Zeefuik en tweemaal Devin Haan de eindstand 4-0. Komende vrijdag wordt de tegenstander in de play-offs geloot. Cristiano Ronaldo blijft beschikbaar voor het Portugese nationale elftal. Dat laat de aanvoerder weten in een verklaring die door Portugese media is verspreid. Ronaldo verliet eerder het trainingskamp na een conflict met bondscoach Jorge Jesus. Hij beschuldigt Jesus ervan 2 keer zijn woord te hebben gebroken. Ronaldo biedt excuses aan voor zijn gedrag en zegt dat de bond hem moet straffen. Kroatië heeft zich hersteld van de zware nederlaag tegen Engeland met een sterk optreden tegen wereldkampioen Spanje, maar verloor uiteindelijk met 1-2 in Split. PSV'er Ivan Perisic opende na ruim een kwartier de score voor Kroatië, maar kreeg later zijn tweede gele kaart en moest het veld verlaten. Mikel Merino zorgde voor zowel de gelijkmaker als het winnende doelpunt voor Spanje. Met deze vierde overwinning op rij plaatste Spanje zich voortijdig voor de kwartfinales van de Nations League. Engeland won met 3-0 van Tsjechië, waarbij Harry Kane 2 keer scoorde in zijn 125ste interland. Lionel Messi heeft gisteravond zijn laatste interland voor Argentinië gespeeld. De 39-jarige aanvaller nam in een uitverkocht stadion in Buenos Aires afscheid met een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin. Argentinië won met 3-0. Messi gaf 2 assists en maakte zelf de derde goal uit een penalty. Na de wedstrijd zei een zichtbaar ontroerde Messi dat het afscheid diep pijnlijk was, maar dat hij voelt dat dit het juiste moment is. Messi speelde 208 interlands en scoorde 126 keer voor zijn land. Hij werd wereldkampioen in 22, won 2 keer de Copa America en pakte Olympisch goud in 08. Messi staat nog 2 jaar onder contract bij Inter Miami.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zonnig en blijft het droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. Vanmiddag schijnt de zon volop, maar later trekt vanuit het westen meer bewolking binnen. Eind van de middag begint het in Zeeland te regenen. Het wordt 20 graden in het noordwesten en in het zuiden van Limburg plaatselijk 25 graden. Vanavond neemt de bewolking toe en gaat het van het zuidwesten uit op steeds meer plaatsen regenen. In Limburg kan er ook onweer voorkomen. De wind draait naar het noordwesten en wordt matig, aan de kust krachtig tot hard. Komende nacht valt er regen. Later wordt het in het westen droger met kans op enkele buien. Morgen trekt de regen in het oosten snel weg en wordt het wisselend bewolkt met her en der een bui. De wind blijft stevig aan zee en op het IJsselmeer. De middagtemperatuur ligt rond 16 graden.
0: Dit is Talk Radio.
4: Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws.
6: Europarlementariër Dirk Gotink zegt zijn lidmaatschap van NSC op. Aanleiding is de aanwezigheid van partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer als gastspreker bij een aanstaande ledenbijeenkomst van de partij. Gotink zegt dat Keizer voor een heel andere politieke koers staat dan hij. NSC verliest daarmee zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger. Gotink blijft als onafhankelijk lid, Europarlementariër, voor de fractie van de centrumrechtse Europese Volkspartij.
23: Het kabinet overlegt vandaag in het Catshuis met werkgevers en werknemers over hervormingen in de sociale zekerheid. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken noemt het gesprek het startschot van verdere onderhandelingen de komende maanden. Op meerdere plekken in Nederland vinden 3 jaar na de aanslag van Hamas herdenkingen en demonstraties plaats. In Utrecht, Amsterdam en Rotterdam worden met sit-ins en een mars de ruim 74.000 doden in Gaza herdacht. Het Zweedse Nobelcomité maakt vandaag om 11:45 bekend wie de Nobelprijs voor de scheikunde wint.
24: Het kabinet wil uitgeprocedeerde asielzoekers die hun terugkeer doelbewust frustreren kunnen bestraffen met maximaal 6 maanden gevangenisstraf. Asielminister Bart van den Brink heeft daarvoor woensdag een wetsvoorstel in consultatie gebracht. De strafrechtelijke aanpak komt pas in beeld als het niet lukt mensen op andere manieren te bewegen tot vertrek. Van den Brink noemt het het sluitstuk van het asielbeleid. Een eerder wetsvoorstel dat illegaal verblijf strafbaar zou stellen sneuvelde dit voorjaar in de Eerste Kamer.
25: Integraal Kankercentrum Nederland verwacht dat het aantal nieuwe kankerdiagnoses in Nederland stijgt van ruim 136.000 vorig jaar naar bijna 170.000 in 2045. Dat is een toename van ongeveer 23%. De groei en vergrijzing van de bevolking zijn daarvoor de belangrijkste oorzaken. Ook het aantal mensen dat aan kanker overlijdt neemt toe, van ruim 46.000 in 2024 naar ruim 57.000 in 2045. Huidkanker is in 2045 naar verwachting bij zowel mannen als vrouwen de meest voorkomende kankersoort.
26: Asielminister Bart van den Brink wil afgewezen asielzoekers die weigeren Nederland te verlaten strafrechtelijk gaan vervolgen, schrijft de Telegraaf. Het gaat onder meer om mensen die expres hun identiteit onkenbaar maken door reisdocumenten weg te gooien of een valse naam op te geven. Ook asielzoekers die niet vrijwillig willen terugkeren naar landen die alleen vrijwillige terugkeer accepteren, kunnen straks worden vervolgd. Het kabinet stelt een maximale gevangenisstraf van 6 maanden voor. Van den Brink hoopt dat de maatregel een afschrikwekkend effect heeft en mensen alsnog meewerken aan hun vertrek.
27: Het aantal mensen dat kanker krijgt stijgt de komende 20 jaar fors, schrijft de Telegraaf op basis van een toekomstverkenning van het Integraal Kankercentrum Nederland. In 2025 krijgen 136.000 mensen de diagnose kanker. In 2045 zijn dat er 170.000 per jaar. De belangrijkste oorzaak is de vergrijzing, omdat kanker vaker voorkomt op hogere leeftijd. Bij vrouwen neemt vooral huid-, borst- en longkanker toe. Bij mannen gaat het om huid-, prostaat- en blaaskanker.
4: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
28: Nu het buitenlands nieuws. Bij de Israëlische kibbutz Kfar Aza is vandaag een herdenking gehouden voor de 64 inwoners die 3 jaar geleden omkwamen bij een aanval van Hamas. In totaal kwamen bij die aanval op 7 oktober 1221 mensen in Israël om het leven. Hamas ontvoerde 251 gijzelaars naar Gaza, van die er 44 al waren gedood tijdens de aanval. Woensdag vindt ook een herdenking plaats bij het muziekfestival Nova, waar meer dan 370 mensen omkwamen. Tijdens de herdenking bij Kfar Aza waren luide explosies te horen uit Gaza, waar volgens Palestijnse autoriteiten 2 mensen omkwamen bij Israëlische aanvallen. Frankrijk schort het gebruik van flitsgranaten bij scholierenprotesten op. De beslissing volgt nadat een 15-jarige scholier door een flitsgranaat van de politie een hand verloor. Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez zegt dat het gebruik wordt opgeschort totdat duidelijk is wat er is gebeurd. Er lopen 18 politieonderzoeken naar beschuldigingen van buitensporig politiegeweld tijdens de protesten. In Parijs verloor een 14-jarige scholier tanden nadat hij in het gezicht werd geraakt door een traangasgranaat. Een politieagent is hiervoor aangeklaagd. De betogingen voor beter onderwijs begonnen eind september.
2: De Bulgaarse reddingsdienst heeft de zoektocht naar opvarenden van een gezonken schip gestaakt. Het schip zonk dinsdag na een aanval met zee- en luchtdrones. Volgens de gespecialiseerde site maritime.be waren 10 mensen aan boord. Reddingswerkers vonden alleen een omgeslagen boot, 3 reddingsvlotten en puin. De aanval vond plaats op ongeveer 130 kilometer uit de kust bij Biala. Een ander schip dat werd aangevallen vloog in brand. De 18 opvarenden konden worden gered. Beide schepen stonden onder Turks beheer. Waar de drones vandaan kwamen is onbekend. De Houthis hebben de internationale luchthaven van de Zuid-Jemenitische kuststad Aden aangevallen met drones en ballistische raketten. Aden is in handen van de internationaal erkende regering van Jemen. Een door Saoedi-Arabië geleide militaire coalitie onderschepte eerder een ballistische raket ten noorden van de Saoedische hoofdstad Riyadh. De Houthis bevestigen aanvallen op zowel Riyadh als Aden. De burgeroorlog tussen de door Iran gesteunde Houthis en de Jemenitische regering duurt sinds 2014 en heeft meer dan 184.000 mensen ontheemd. Een Amerikaanse marinier die op Okinawa is gestationeerd, is opgepakt op verdenking van moord op een 39-jarige vrouw in een hotel in de stad Naha. De man zou ook haar portemonnee hebben gestolen. De marinier ontkent de beschuldigingen. Vanaf woensdag geldt voor alle Amerikaanse militairen op Okinawa een alcoholverbod van 48 uur en een avondklok van 30 dagen. De zaak heeft in Japan tot verontwaardiging geleid over de aanwezigheid van Amerikaanse troepen.
3: President Trump betaalt de overheid toch niet terug voor tv-spotjes waarin hij centraal staat en die met belastinggeld zijn gefinancierd. Dat melden Amerikaanse media. Maandag had Trump op Truth Social nog aangekondigd dat hij dat wel zou doen. Vanuit beide partijen is kritiek geuit op de advertenties die in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen op 3 november worden uitgezonden. Trump zegt dat de spotjes patriotisch zijn en niet politiek en dat veel presidenten voor hem ook advertenties hebben gemaakt om het land te promoten.
7: En nu het economisch nieuws. De wereldeconomie wordt bedreigd door aanhoudende hoge energieprijzen en recordstaatsschulden. Daarvoor waarschuwt directeur Kristalina Georgieva van het Internationaal Monetair Fonds. Zij zegt dat de olieprijzen door het conflict in het Midden-Oosten en de groeiende vraag naar energie door kunstmatige intelligentie waarschijnlijk nog een tijdje rond de $100 per vat blijven. De hogere energieprijzen drijven de inflatie en de rentes op. Ook de staatsschulden zijn volgens Georgieva een groot probleem en bevinden zich op het hoogste niveau sinds de Tweede Wereldoorlog. Vakbondsvoorzitter Hans Spekman van de FNV voelt geen druk om snel tot een sociaal akkoord te komen. Dat zei hij voorafgaand aan een gesprek tussen het kabinet, werkgevers en werknemers in het Catshuis over hervormingen in de sociale zekerheid. Spekman zegt dat het gemiddeld 2 jaar duurt om tot een sociaal akkoord te komen. Het is het eerste gesprek sinds eind mei. De vakbonden wilden lange tijd niet aan tafel komen vanwege voorgenomen bezuinigingen op sociale zekerheid.
8: ABN AMRO stond woensdagochtend bij de verliezers op de Amsterdamse aandelenbeurs. De Nederlandse staat verkoopt certificaten van aandelen en bouwt zijn belang af van 20,7% naar 10,5%. Het aandeel zakte in de vroege handel ruim 1%. De staat nam ABN AMRO tijdens de kredietcrisis van 2008 over om de bank te redden. Sinds de terugkeer naar de beurs in 2015 wordt het staatsbelang stapsgewijs afgebouwd.
9: Huiseigenaren mogen niet op onoverkomelijke kosten worden gejaagd door de verplichte overstap op een hybride warmtepomp. Dat belooft woonminister Eleanor Boekholt-O'Sullivan in een brief aan de Kamer. Vanaf 2029 moeten huishoudens bij vervanging van een cv-ketel minimaal een hybride warmtepomp installeren. De minister zegt dat de overstap eenvoudig, betaalbaar en uitvoerbaar moet zijn. Er bestaan al subsidieregelingen en gunstige leningen voor verduurzaming. Met de installatiebranche wordt gezocht naar manieren om de kosten te drukken.
10: De Indiase Centrale Bank heeft woensdag de rente met 0,25 procentpunt verhoogd, naar 5,5%. Het is de eerste renteverhoging sinds februari 2023. De Centrale Bank wil daarmee de hoge inflatie tegengaan. De inflatie wordt aangejaagd door de hoge energieprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. India is een grote olieimporteur. Normaal gesproken komt ongeveer de helft van zijn ruwe olie via de Straat van Hormuz naar India. De Japanse mededingingsautoriteit heeft woensdag invallen gedaan bij vier grote Japanse bierbrouwers.

0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. Joep Wennemars weet nog niet hoe goed hij eind oktober is bij de eerste wedstrijd van het schaatsseizoen. De 24-jarige schaatser van Team Essent moest afgelopen zomer herstellen van een liesblessure. Het peesblad dat vanuit de buik over het schaambod naar de spieren loopt, was losgelaten. Wennemars noemde de verplichte rustperiode emotioneel de moeilijkste periode die hij heeft gekend. Zwaarder dan het drama op de Olympische Spelen van Milaan. De schaatsers rijden van 30 oktober tot en met 1 november in Tialf het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker. Harry Kane is gisteravond gedeeld record international van Engeland geworden. Door zijn basisplaats tegen Tsjechië in de Nations League evenaart de spits het record van 125 interlands van doelman Peter Shilton. Kane debuteerde in maart 2015 voor Engeland en scoorde in zijn 124 interlands 89 keer. Daarmee is hij ook topscorer aller tijden van de Engelse nationale ploeg. Jong Oranje heeft zich geplaatst voor de play-offs om het EK voetbal van 2027 in Albanië en Servië. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Doetinchem met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina en eindigde als tweede in de pool. Jong Oranje haalde Jong Israël in, dat bij Jong Noorwegen niet verder kwam dan 1-1. Het duurde tot de 70ste minuut voordat Ayman Sliti de ban brak. Daarna maakte Lequincio Zeefuik en tweemaal Devin Haan de eindstand 4-0. Komende vrijdag wordt de tegenstander in de play-offs geloot. Cristiano Ronaldo blijft beschikbaar voor het Portugese nationale elftal. Dat laat de aanvoerder weten in een verklaring die door Portugese media is verspreid. Ronaldo verliet eerder het trainingskamp na een conflict met bondscoach Jorge Jesus. Hij beschuldigt Jesus ervan 2 keer zijn woord te hebben gebroken. Ronaldo biedt excuses aan voor zijn gedrag en zegt dat de bond hem moet straffen. Kroatië heeft zich hersteld van de zware nederlaag tegen Engeland met een sterk optreden tegen wereldkampioen Spanje, maar verloor uiteindelijk met 1-2 in Split. PSV'er Ivan Perisic opende na ruim een kwartier de score voor Kroatië, maar kreeg later zijn tweede gele kaart en moest het veld verlaten. Mikel Merino zorgde voor zowel de gelijkmaker als het winnende doelpunt voor Spanje. Met deze 4e overwinning op rij plaatste Spanje zich voortijdig voor de kwartfinales van de Nations League. Engeland won met 3-0 van Tsjechië, waarbij Harry Kane 2 keer scoorde in zijn 125ste interland. Lionel Messi heeft gisteravond zijn laatste interland voor Argentinië gespeeld. De 39-jarige aanvaller nam in een uitverkocht stadion in Buenos Aires afscheid met een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin. Argentinië won met 3-0. Messi gaf 2 assists en maakte zelf de 3e goal uit een penalty. Na de wedstrijd zei een zichtbaar ontroerde Messi dat het afscheid diep pijnlijk was, maar dat hij voelt dat dit het juiste moment is. Messi speelde 208 interlands en scoorde 126 keer voor zijn land. Hij werd wereldkampioen in 22, won 2 keer de Copa America en pakte Olympisch goud in 08. Messi staat nog 2 jaar onder contract bij Inter Miami.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon af en toe en blijft het droog. Vanmiddag is er veel zon, maar vanuit het westen trekt er meer bewolking aan. Eind van de middag gaat het in Zeeland regenen. Het wordt tussen de 20 graden in het noordwesten en plaatselijk 25 graden in Zuid-Limburg. De wind is zwak tot matig uit het zuidoosten. Vanavond wordt het zwaarder bewolkt en gaat het op steeds meer plaatsen regenen. In Limburg kan ook onweer voorkomen. De wind draait naar het noordwesten en wordt matig, aan de kust krachtig tot hard. Morgen trekt de regen in de ochtend weg naar het oosten. Daarna is het wisselend bewolkt met verspreid enkele buien. Middagtemperatuur rond de 16 graden.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De rente op studieleningen stijgt volgend jaar voor een 250.000

0: oud-studenten. Voor wie de lening binnen 15 jaar moet terugbetalen, gaat de rente met bijna een procentpunt omhoog, naar 3,28%. Studenten die er 35 jaar voor hebben, betalen straks 2,7% rente. Dat is 0,37% meer. De nieuwe percentages gelden voor oud-studenten die in 2026 nog een lening kregen en voor wie de rentevaste periode van 5 jaar afloopt. Mensen die voor 2015 een studielening aangingen, betalen de lening terug in 15 jaar. Studenten daarna in 35 jaar. Jongeren tussen 12 en 17 jaar veroorzaken al enkele weken overlast in het centrum van Hogeveen. Ze rijden rond op fatbikes, intimideren voorbijgangers en gooien vuurwerk naar mensen. De politie heeft meerdere jongeren aangehouden, tientallen bekeuringen uitgedeeld en 2 fatbikes in beslag genomen. Ook zijn 3 gebiedsverboden opgelegd. Burgemeester Martijn Breukelman roept ouders op hun verantwoordelijkheid te nemen voor het gedrag van hun kinderen. Europarlementariër Dirk Gotink zegt zijn lidmaatschap van NSC op. Aanleiding is de aanwezigheid van partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer als gastspreker bij een aanstaande ledenbijeenkomst van de partij. Gotink zegt dat Keizer voor een heel andere politieke koers staat dan hij. NSC verliest daarmee zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger. Gotink blijft als onafhankelijk lid Europarlementariër voor de fractie van de centrumrechtse Europese Volkspartij. Het kabinet overlegt vandaag in het Catshuis met werkgevers en werknemers over hervormingen in de sociale zekerheid. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken noemt het gesprek het startschot van verdere onderhandelingen de komende maanden. Op meerdere plekken in Nederland vinden 3 jaar na de aanslag van Hamas herdenkingen en demonstraties plaats. In Utrecht, Amsterdam en Rotterdam worden met sit-ins en een mars de ruim 74.000 doden in Gaza herdacht. Het Zweedse Nobelcomité maakt vandaag om 11:45 bekend wie de Nobelprijs voor de scheikunde wint. Het kabinet wil uitgeprocedeerde asielzoekers die hun terugkeer doelbewust frustreren kunnen bestraffen met maximaal 6 maanden gevangenisstraf. Asielminister Bart van den Brink heeft daarvoor woensdag een wetsvoorstel in consultatie gebracht. De strafrechtelijke aanpak komt pas in beeld als het niet lukt mensen op andere manieren te bewegen tot vertrek. Van den Brink noemt het het sluitstuk van het asielbeleid. Een eerder wetsvoorstel dat illegaal verblijf strafbaar zou stellen, sneuvelde dit voorjaar in de Eerste Kamer. Integraal Kankercentrum Nederland verwacht dat het aantal nieuwe kankerdiagnoses in Nederland stijgt van ruim 136.000 vorig jaar naar bijna 170.000 in 2045. Dat is een toename van ongeveer 23%. De groei en vergrijzing van de bevolking zijn daarvoor de belangrijkste oorzaken. Ook het aantal mensen dat aan kanker overlijdt neemt toe, van ruim 46.000 in 2024 naar ruim 57.000 in 2045. Huidkanker is in 2045 naar verwachting bij zowel mannen als vrouwen de meest voorkomende kankersoort.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn sinds dinsdagavond zeker 11 mensen omgekomen. Rusland zette tientallen kruis- en ballistische raketten in. Onder meer in hoofdstad Kiev, de stad Priluki en de regio Poltava vielen doden. Ook de regio's Kharkiv en Dnipropetrovsk waren doelwit. Tientallen mensen raakten gewond. Eurocommissaris Piotr Serafin en de Ierse minister Thomas Byrne dringen aan op een akkoord over de nieuwe EU-meerjarenbegroting voor het einde van dit jaar. Serafin zegt dat lidstaten moeten stoppen met berekenen hoeveel ze aan de EU-begroting bijdragen en wat ze ervoor terugkrijgen. Een nieuw compromisvoorstel wordt zaterdag door het Ierse voorzitterschap gepresenteerd. Nederland en Duitsland vinden het voorstel van de Europese Commissie veel te hoog. De Commissie heeft een begroting van bijna 2000 miljard euro voorgesteld voor 2028 tot 2034.
2: Frankrijk schort het gebruik van flitsgranaten bij scholierenprotesten op. De beslissing volgt nadat een 15-jarige scholier door een flitsgranaat van de politie een hand verloor. Minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, zegt dat het gebruik wordt opgeschort totdat duidelijk is wat er precies is gebeurd. Er lopen 18 politieonderzoeken naar beschuldigingen van buitensporig politiegeweld tijdens de protesten. Dinsdag was de grootste protestdag tot nu toe, met 256.000 betogers volgens het ministerie. Bij de Israëlische kibbutz Kfar Aza is vandaag een herdenking gehouden voor de 64 inwoners die 3 jaar geleden omkwamen bij een aanval van Hamas. In totaal kwamen bij die aanval op 7 oktober 1221 mensen in Israël om het leven. Hamas ontvoerde 251 gijzelaars naar Gaza, van die er 44 al waren gedood tijdens de aanval. Woensdag vindt ook een herdenking plaats bij het muziekfestival Nova, waar meer dan 370 mensen omkwamen. Tijdens de herdenking bij Kfar Aza waren luide explosies te horen uit Gaza, waar volgens Palestijnse autoriteiten 2 mensen omkwamen bij Israëlische aanvallen. De Bulgaarse reddingsdienst heeft de zoektocht naar opvarenden van een gezonken schip gestaakt. Het schip zonk dinsdag na een aanval met zee- en luchtdrones. Volgens de gespecialiseerde site maritime.be waren 10 mensen aan boord. Reddingswerkers vonden alleen een omgeslagen boot, 3 reddingsvlotten en puin. De aanval vond plaats op ongeveer 130 kilometer uit de kust bij Biala. Een ander schip dat werd aangevallen vloog in brand. De 18 opvarenden konden worden gered. Beide schepen stonden onder Turks beheer. Waar de drones vandaan kwamen is onbekend. De Houthis hebben de internationale luchthaven van de Zuid-Jemenitische kuststad Aden aangevallen met drones en ballistische raketten. Aden is in handen van de internationaal erkende regering van Jemen. Een door Saoedi-Arabië geleide militaire coalitie onderschepte eerder een ballistische raket ten noorden van de Saoedische hoofdstad Riyadh. De Houthis bevestigen aanvallen op zowel Riyadh als Aden. De burgeroorlog tussen de door Iran gesteunde Houthis en de Jemenitische regering duurt sinds 2014 en heeft meer dan 184.000 mensen ontheemd. En nu het economisch nieuws. De wereldeconomie wordt bedreigd door aanhoudende hoge energieprijzen en recordstaatsschulden. Daarvoor waarschuwt directeur Kristalina Georgieva van het Internationaal Monetair Fonds. Zij zegt dat de olieprijzen door het conflict in het Midden-Oosten en de groeiende vraag naar energie door kunstmatige intelligentie waarschijnlijk nog een tijdje rond de $100 per vat blijven. De hogere energieprijzen drijven de inflatie en de rentes op. Ook de staatsschulden zijn volgens Georgieva een groot probleem en bevinden zich op het hoogste niveau sinds de Tweede Wereldoorlog. Vakbondsvoorzitter Hans Spekman van de FNV voelt geen druk om snel tot een sociaal akkoord te komen. Dat zei hij voorafgaand aan een gesprek tussen het kabinet, werkgevers en werknemers in het Catshuis over hervormingen in de sociale zekerheid. Spekman zegt dat het gemiddeld 2 jaar duurt om tot een sociaal akkoord te komen. Het is het eerste gesprek sinds eind mei. De vakbonden wilden lange tijd niet aan tafel komen vanwege voorgenomen bezuinigingen op sociale zekerheid. ABN AMRO stond woensdagochtend bij de verliezers op de Amsterdamse aandelenbeurs. De Nederlandse staat verkoopt certificaten van aandelen en bouwt zijn belang af van 20,7% naar 10,5%. Het aandeel zakte in de vroege handel ruim 1%. De staat nam ABN AMRO tijdens de kredietcrisis van 2008 over om de bank te redden. Sinds de terugkeer naar de beurs in 2015 wordt het staatsbelang stapsgewijs afgebouwd. Huiseigenaren mogen niet op onoverkomelijke kosten worden gejaagd door de verplichte overstap op een hybride warmtepomp. Dat belooft woonminister Eleanor Boekholt-O'Sullivan in een brief aan de Kamer. Vanaf 2029 moeten huishoudens bij vervanging van een cv-ketel minimaal een hybride warmtepomp installeren. De minister zegt dat de overstap eenvoudig, betaalbaar en uitvoerbaar moet zijn. Er bestaan al subsidieregelingen en gunstige leningen voor verduurzaming. Met de installatiebranche wordt gezocht naar manieren om de kosten te drukken. De Indiase Centrale Bank heeft woensdag de rente met 0,25 procentpunt verhoogd, naar 5,5%. Het is de eerste renteverhoging sinds februari 2023. De Centrale Bank wil daarmee de hoge inflatie tegengaan. De inflatie wordt aangejaagd door de hoge energieprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. India is een grote olieimporteur. Normaal gesproken komt ongeveer de helft van zijn ruwe olie via de Straat van Hormuz naar India. De Japanse mededingingsautoriteit heeft woensdag invallen gedaan bij 4 grote Japanse bierbrouwers, waaronder Asahi Breweries, het moederbedrijf van Grolsch. De brouwers worden verdacht van onderlinge prijsafspraken over het tijdstip en de hoogte van prijsverhogingen. Verkoopmanagers en andere medewerkers zouden hebben overlegd over verkoopprijzen aan groothandelaren. Daardoor werd ook de prijs voor consumenten in supermarkten en restaurants beïnvloed. De brouwers hebben bevestigd volledig mee te werken aan de procedure van de toezichthouder. Japanse bierproducenten kampen met uitdagingen zoals de krimpende bevolking. Daardoor neemt de alcoholconsumptie op lange termijn af.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Joep Wennemars weet nog niet hoe goed hij eind oktober is bij de eerste wedstrijd van het schaatsseizoen. De 24-jarige schaatser van Team Essent moest afgelopen zomer herstellen van een liesblessure. Het peesblad dat vanuit de buik over het schaambod naar de spieren loopt, was losgelaten. Wennemars noemde de verplichte rustperiode emotioneel de moeilijkste periode die hij heeft gekend. Zwaarder dan het drama op de Olympische Spelen van Milaan. De schaatsers rijden van 30 oktober tot en met 1 november in Tialf het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker. Harry Kane is gisteravond gedeeld record international van Engeland geworden. Door zijn basisplaats tegen Tsjechië in de Nations League evenaart de spits het record van 125 interlands van doelman Peter Shilton. Kane debuteerde in maart 2015 voor Engeland en scoorde in zijn 124 interlands 89 keer. Daarmee is hij ook topscorer aller tijden van de Engelse nationale ploeg. Jong Oranje heeft zich geplaatst voor de play-offs om het EK voetbal van 2027 in Albanië en Servië. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Doetinchem met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina en eindigde als tweede in de pool. Jong Oranje haalde Jong Israël in, dat bij Jong Noorwegen niet verder kwam dan 1-1. Het duurde tot de 70ste minuut voordat Ayman Sliti de ban brak. Daarna maakten Lequincio Zeefuik en tweemaal Devin Haan de eindstand 4-0. Komende vrijdag wordt de tegenstander in de play-offs geloot. Cristiano Ronaldo blijft beschikbaar voor het Portugese nationale elftal. Dat laat de aanvoerder weten in een verklaring die door Portugese media is verspreid. Ronaldo verliet eerder het trainingskamp na een conflict met bondscoach Jorge Jesus. Hij beschuldigt Jesus ervan 2 keer zijn woord te hebben gebroken. Ronaldo biedt excuses aan voor zijn gedrag en zegt dat de bond hem moet straffen. Kroatië heeft zich hersteld van de zware nederlaag tegen Engeland met een sterk optreden tegen wereldkampioen Spanje, maar verloor uiteindelijk met 1-2 in Split. PSV'er Ivan Perisic opende na ruim een kwartier de score voor Kroatië, maar kreeg later zijn tweede gele kaart en moest het veld verlaten. Mikel Merino zorgde voor zowel de gelijkmaker als het winnende doelpunt voor Spanje. Met deze 4e overwinning op rij plaatste Spanje zich voortijdig voor de kwartfinales van de Nations League. Engeland won met 3-0 van Tsjechië, waarbij Harry Kane 2 keer scoorde in zijn 125ste interland. Lionel Messi heeft gisteravond zijn laatste interland voor Argentinië gespeeld. De 39-jarige aanvaller nam in een uitverkocht stadion in Buenos Aires afscheid met een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin. Argentinië won met 3-0. Messi gaf 2 assists en maakte zelf de 3e goal uit een penalty. Na de wedstrijd zei een zichtbaar ontroerde Messi dat het afscheid diep pijnlijk was, maar dat hij voelt dat dit het juiste moment is. Messi speelde 208 interlands en scoorde 126 keer voor zijn land. Hij werd wereldkampioen in 2022, won 2 keer de Copa America en pakte Olympisch goud in 2008. Messi staat nog 2 jaar onder contract bij Inter Miami.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend kijken we uit op zonnige perioden en het blijft droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. Vanmiddag veel zon, maar later neemt de bewolking toe vanuit het westen. Eind van de middag valt er regen in Zeeland. Het wordt tussen de 20 graden in het noordwesten en plaatselijk 25 graden in Zuid-Limburg. Vanavond wordt het dikker bewolkt en gaat het vanuit het zuidwesten op steeds meer plekken regenen. In Limburg kan ook onweer voorkomen. De wind draait naar het noordwesten en wordt boven land matig, aan de kust krachtig tot mogelijk hard. Vannacht periode met regen, later in het westen droger met kans op enkele buien. De wind blijft matig tot krachtig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vluchtelingenwerk Nederland noemt het onacceptabel dat de opvang van asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel weer dreigt vast te lopen. Asielzoekers komen naar Nederland in de hoop op veiligheid en rust, maar worden geconfronteerd met onzekerheid en een gebrek aan opvang, stelt de organisatie. Opvangorgaan COA waarschuwde dinsdag dat er weer te weinig opvangplekken zijn. Sinds mei krijgen vrouwen, kinderen en kwetsbare mensen voorrang bij het aanmeldcentrum. Maar inmiddels wordt het volgens het COA steeds moeilijker om zelfs die groepen een plek te geven. Jongeren veroorzaken al enkele weken problemen in het centrum van Hoogeveen in Drenthe. Dinsdagavond zijn er 5 aanhoudingen verricht, meldt de politie. Het gaat om 3 minderjarigen, een 19-jarige uit Hoogeveen en een 22-jarige man uit Zwolle. De jongeren rijden rond op fatbikes, intimideren voorbijgangers, steken vuurwerk af en gooien dat naar mensen. Burgemeester Martijn Breukelman deed dinsdag een beroep op ouders van betrokken jongeren om hun verantwoordelijkheid te nemen. De rente op studieleningen stijgt volgend jaar voor 250.000 oud-studenten. Voor wie de lening binnen 15 jaar moet terugbetalen, gaat de rente met bijna een procentpunt omhoog, naar 3,28%. Studenten die er 35 jaar voor hebben, betalen straks 2,7% rente. Dat is 0,37% meer. De nieuwe percentages gelden voor oud-studenten die in 2026 nog een lening kregen en voor wie de rentevaste periode van 5 jaar afloopt. Mensen die voor 2015 een studielening aangingen, betalen de lening terug in 15 jaar. Studenten daarna in 35 jaar. Europarlementariër Dirk Gotink zegt zijn lidmaatschap van NSC op. Aanleiding is de aanwezigheid van partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer als gastspreker bij een aanstaande ledenbijeenkomst van de partij. Gotink zegt dat Keizer voor een heel andere politieke koers staat dan hij. NSC verliest daarmee zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger. Gotink blijft als onafhankelijk lid Europarlementariër voor de fractie van de centrumrechtse Europese Volkspartij. Het kabinet overlegt vandaag in het Catshuis met werkgevers en werknemers over hervormingen in de sociale zekerheid. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken noemt het gesprek het startschot van verdere onderhandelingen de komende maanden. Op meerdere plekken in Nederland vinden 3 jaar na de aanslag van Hamas herdenkingen en demonstraties plaats. In Utrecht, Amsterdam en Rotterdam worden met sit-ins en een mars de ruim 74.000 doden in Gaza herdacht. Het Zweedse Nobelcomité maakt vandaag om 11:45 bekend wie de Nobelprijs voor de scheikunde wint. Het kabinet wil uitgeprocedeerde asielzoekers die hun terugkeer doelbewust frustreren kunnen bestraffen met maximaal 6 maanden gevangenisstraf. Asielminister Bart van den Brink heeft daarvoor woensdag een wetsvoorstel in consultatie gebracht. De strafrechtelijke aanpak komt pas in beeld als het niet lukt mensen op andere manieren te bewegen tot vertrek. Van den Brink noemt het het sluitstuk van het asielbeleid. Een eerder wetsvoorstel dat illegaal verblijf strafbaar zou stellen sneuvelde dit voorjaar in de Eerste Kamer.
4: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. De Britse inlichtingendiensten onderzoeken of gevoelige informatie is gelekt na de arrestatie van een voormalige Duitse inlichtingenchef. August Hanning, oud-hoofd van de Duitse buitenlandse inlichtingendienst BND, zit vast op verdenking van het kopen van geheimen. Hij zou als consultant geheimen hebben gekocht via zijn voormalige stafchef, die tot voor kort nog voor de BND werkte. De Britse diensten MI6 en GCHQ voeren een systematisch intern onderzoek uit naar informatie die met Europese partners is gedeeld. Ook Amerikaanse inlichtingendiensten doen hetzelfde onderzoek, meldt The Telegraph. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn sinds dinsdagavond zeker 11 mensen omgekomen. Rusland zette tientallen kruis- en ballistische raketten in. Onder meer in hoofdstad Kiev, de stad Priluki en de regio Poltava vielen doden. Ook de regio's Kharkiv en Dnipropetrovsk waren doelwit. Tientallen mensen raakten gewond. Eurocommissaris Piotr Serafin en de Ierse minister Thomas Byrne dringen aan op een akkoord over de nieuwe EU-meerjarenbegroting voor het einde van dit jaar. Serafin zegt dat lidstaten moeten stoppen met berekenen hoeveel ze aan de EU-begroting bijdragen en wat ze ervoor terugkrijgen. Een nieuw compromisvoorstel wordt zaterdag door het Ierse voorzitterschap gepresenteerd. Nederland en Duitsland vinden het voorstel van de Europese Commissie veel te hoog. De commissie heeft een begroting van bijna 2000 miljard euro voorgesteld voor 2028 tot 2034. Frankrijk schort het gebruik van flitsgranaten bij scholierenprotesten op. De beslissing volgt nadat een 15-jarige scholier door een flitsgranaat van de politie een hand verloor. Minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, zegt dat het gebruik wordt opgeschort totdat duidelijk is wat er precies is gebeurd. Er lopen 18 politieonderzoeken naar beschuldigingen van buitensporig politiegeweld tijdens de protesten. Dinsdag was de grootste protestdag tot nu toe, met 256.000 betogers volgens het ministerie. Bij de Israëlische kibbutz Kfar Aza is vandaag een herdenking gehouden voor de 64 inwoners die 3 jaar geleden omkwamen bij een aanval van Hamas. In totaal kwamen bij die aanval op 7 oktober 1221 mensen in Israël om het leven. Hamas ontvoerde 251 gijzelaars naar Gaza, van die er 44 al waren gedood tijdens de aanval. Woensdag vindt ook een herdenking plaats bij het muziekfestival Nova, waar meer dan 370 mensen omkwamen. Tijdens de herdenking bij Kfar Aza waren luide explosies te horen uit Gaza, waar volgens Palestijnse autoriteiten 2 mensen omkwamen bij Israëlische aanvallen. De Bulgaarse reddingsdienst heeft de zoektocht naar opvarenden van een gezonken schip gestaakt. Het schip zonk dinsdag na een aanval met zee- en luchtdrones. Volgens de gespecialiseerde site maritime.be waren 10 mensen aan boord. Reddingswerkers vonden alleen een omgeslagen boot, 3 reddingsvlotten en puin. De aanval vond plaats op ongeveer 130 kilometer uit de kust bij Biala. Een ander schip dat werd aangevallen vloog in brand. De 18 opvarenden konden worden gered. Beide schepen stonden onder Turks beheer. Waar de drones vandaan kwamen is onbekend. En nu het economisch nieuws. De wereldeconomie wordt bedreigd door aanhoudende hoge energieprijzen en recordstaatsschulden. Daarvoor waarschuwt directeur Kristalina Georgieva van het Internationaal Monetair Fonds. Zij zegt dat de olieprijzen door het conflict in het Midden-Oosten en de groeiende vraag naar energie door kunstmatige intelligentie waarschijnlijk nog een tijdje rond de $100 per vat blijven. De hogere energieprijzen drijven de inflatie en de rentes op. Ook de staatsschulden zijn volgens Georgieva een groot probleem en bevinden zich op het hoogste niveau sinds de Tweede Wereldoorlog. Vakbondsvoorzitter Hans Spekman van de FNV voelt geen druk om snel tot een sociaal akkoord te komen.
2: Dat zei hij voorafgaand aan een gesprek tussen het kabinet, werkgevers en werknemers in het Catshuis over hervormingen in de sociale zekerheid. Spekman zegt dat het gemiddeld 2 jaar duurt om tot een sociaal akkoord te komen. Het is het eerste gesprek sinds eind mei. De vakbonden wilden lange tijd niet aan tafel komen vanwege voorgenomen bezuinigingen op sociale zekerheid.
6: ABN AMRO stond woensdagochtend bij de verliezers op de Amsterdamse aandelenbeurs. De Nederlandse staat verkoopt certificaten van aandelen en bouwt zijn belang af van 20,7% naar 10,5%. Het aandeel zakte in de vroege handel ruim 1%. De staat nam ABN AMRO tijdens de kredietcrisis van 2008 over om de bank te redden. Sinds de terugkeer naar de beurs in 2015 wordt het staatsbelang stapsgewijs afgebouwd. Huiseigenaren mogen niet op onoverkomelijke kosten worden gejaagd door de verplichte overstap op een hybride warmtepomp. Dat belooft woonminister Eleanor Boekholt O'Sullivan in een brief aan de Kamer. Vanaf 2029 moeten huishoudens bij vervanging van een cv-ketel minimaal een hybride warmtepomp installeren. De minister zegt dat de overstap eenvoudig, betaalbaar en uitvoerbaar moet zijn. Er bestaan al subsidieregelingen en gunstige leningen voor verduurzaming. Met de installatiebranche wordt gezocht naar manieren om de kosten te drukken.
7: De Indiase Centrale Bank heeft woensdag de rente met 0,25 procentpunt verhoogd, naar 5,5%. Het is de eerste renteverhoging sinds februari 2023. De Centrale Bank wil daarmee de hoge inflatie tegengaan. De inflatie wordt aangejaagd door de hoge energieprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. India is een grote olieimporteur. Normaal gesproken komt ongeveer de helft van zijn ruwe olie via de Straat van Hormuz naar India. De Japanse mededingingsautoriteit heeft woensdag invallen gedaan bij 4 grote Japanse bierbrouwers, waaronder Asahi Breweries, het moederbedrijf van Grolsch. De brouwers worden verdacht van onderlinge prijsafspraken over het tijdstip en de hoogte van prijsverhogingen. Verkoopmanagers en andere medewerkers zouden hebben overlegd over verkoopprijzen aan groothandelaren. Daardoor werd ook de prijs voor consumenten in supermarkten en restaurants beïnvloed. De brouwers hebben bevestigd volledig mee te werken aan de procedure van de toezichthouder. Japanse bierproducenten kampen met uitdagingen zoals de krimpende bevolking. Daardoor neemt de alcoholconsumptie op lange termijn af.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Harry Kane is gisteravond gedeeld record international van Engeland geworden. Door zijn basisplaats tegen Tsjechië in de Nations League evenaart de spits het record van 125 interlands van doelman Peter Shilton. Kane debuteerde in maart 2015 voor Engeland en scoorde in zijn 124 interlands 89 keer. Daarmee is hij ook topscorer aller tijden van de Engelse nationale ploeg. Jong Oranje heeft zich geplaatst voor de play-offs om het EK voetbal van 2027 in Albanië en Servië. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Doetinchem met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina en eindigde als tweede in de pool. Jong Oranje haalde Jong Israël in, dat bij Jong Noorwegen niet verder kwam dan 1-1. Het duurde tot de 70ste minuut voordat Ayman Sliti de ban brak. Daarna maakten Lequincio Zeefuik en tweemaal Devin Haan de eindstand 4-0. Komende vrijdag wordt de tegenstander in de play-offs geloot. Cristiano Ronaldo blijft beschikbaar voor het Portugese nationale elftal. Dat laat de aanvoerder weten in een verklaring die door Portugese media is verspreid. Ronaldo verliet eerder het trainingskamp na een conflict met bondscoach Jorge Jesus. Hij beschuldigt Jesus ervan 2 keer zijn woord te hebben gebroken. Ronaldo biedt excuses aan voor zijn gedrag en zegt dat de bond hem moet straffen. Kroatië heeft zich hersteld van de zware nederlaag tegen Engeland met een sterk optreden tegen wereldkampioen Spanje, maar verloor uiteindelijk met 1-2 in Split. PSV'er Ivan Perisic opende na ruim een kwartier de score voor Kroatië, maar kreeg later zijn tweede gele kaart en moest het veld verlaten. Mikel Merino zorgde voor zowel de gelijkmaker als het winnende doelpunt voor Spanje. Met deze vierde overwinning op rij plaatste Spanje zich voortijdig voor de kwartfinales van de Nations League. Engeland won met 3-0 van Tsjechië, waarbij Harry Kane twee keer scoorde in zijn 125ste interland. Lionel Messi heeft gisteravond zijn laatste interland voor Argentinië gespeeld. De 39-jarige aanvaller nam in een uitverkocht stadion in Buenos Aires afscheid met een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin. Argentinië won met 3-0. Messi gaf twee assists en maakte zelf de derde goal uit een penalty. Na de wedstrijd zei een zichtbaar ontroerde Messi dat het afscheid diep pijnlijk was, maar dat hij voelt dat dit het juiste moment is. Messi speelde 208 interlands en scoorde 126 keer voor zijn land. Hij werd wereldkampioen in 22, won twee keer de Copa America en pakte Olympisch goud in 08. Messi staat nog twee jaar onder contract bij Inter Miami. Robert Lewandowski heeft met Chicago Fire gewonnen van Vancouver Whitecaps, de club van zijn voormalig ploeggenoot Thomas Müller. De eindstand was 3-1. De Poolse spits gaf een kwartier voor tijd de assist voor de 3-1. Lewandowski en Müller wonnen samen bij Bayern München de Champions League. Ze werden daar 10 keer kampioen van Duitsland. De 38-jarige Lewandowski viel een kwartier voor tijd in. De 37-jarige Müller speelde de hele tweede helft.
8: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het af en toe zonnig en blijft het droog. De wind komt uit het zuidoosten en is zwak tot matig. Vanmiddag volop zon, maar later trekt vanuit het westen bewolking op. Eind van de middag gaat het in Zeeland regenen. Het wordt 20 graden. In het noordwesten, in Zuid-Limburg plaatselijk 25 graden. Vanavond neemt de bewolking toe en breidt de regen zich uit vanuit het zuidwesten. In Limburg is ook onweer mogelijk. De wind draait naar het noordwesten en wordt aan de kust krachtig tot hard. Vannacht blijft het regenen. Later wordt het in het westen droger, met kans op enkele buien. De temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen trekt de regen in het oosten snel weg. Daarna wisselend bewolkt met enkele buien en later geregeld zon. De middagtemperatuur komt uit op 16 graden.
8: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vluchtelingenwerk Nederland noemt het onacceptabel dat de opvang van asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel weer dreigt vast te lopen. Asielzoekers komen naar Nederland in de hoop op veiligheid en rust, maar worden geconfronteerd met onzekerheid en een gebrek aan opvang. Opvangorgaan COA waarschuwde dinsdag dat er weer te weinig opvangplekken zijn. Het COA zegt dat een nieuwe humanitaire ondergrens is bereikt. Vluchtelingenwerk wijst erop dat gemeenten te weinig opvang bieden en dat duizenden statushouders noodgedwongen plekken in de asielopvang bezet houden omdat er geen woning beschikbaar is. De rente op studieleningen gaat volgend jaar omhoog voor een 250.000 oud-studenten. Voor oud-studenten die de lening binnen 15 jaar moeten terugbetalen, stijgt de rente met bijna een procentpunt tot 3,28%. Voor studenten die er 35 jaar voor hebben, gaat de rente 0,7 en 30 procentpunt omhoog tot 2,7%. De nieuwe rentepercentages gelden voor oud-studenten die in 2026 nog een lening kregen en voor studenten van wie de rentevaste periode van 5 jaar afloopt. Het Interstedelijk Studentenoverleg zegt dat de forse stijging van de rente kan betekenen dat mensen duizenden euro's extra moeten afbetalen. Jongeren veroorzaken al enkele weken problemen in het centrum van Hoogeveen in Drenthe. Dinsdagavond zijn er 5 aanhoudingen verricht, meldt de politie. Het gaat om 3 minderjarigen, een 19-jarige uit Hoogeveen en een 22-jarige man uit Zwolle. De jongeren rijden rond op fatbikes, intimideren voorbijgangers, steken vuurwerk af en gooien dat naar mensen. Burgemeester Martijn Breukelman deed dinsdag een beroep op ouders van betrokken jongeren om hun verantwoordelijkheid te nemen. Europarlementariër Dirk Gotink zegt zijn lidmaatschap van NSC op. Aanleiding is de aanwezigheid van partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer als gastspreker bij een aanstaande ledenbijeenkomst van de partij. Gotink zegt dat Keizer voor een heel andere politieke koers staat dan hij.
2: NSC, verliest daarmee zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger. Gotink blijft als onafhankelijk lid Europarlementariër voor de fractie van de centrumrechtse Europese Volkspartij. Het kabinet overlegt vandaag in het Catshuis met werkgevers en werknemers over hervormingen in de sociale zekerheid. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken noemt het gesprek het startschot van verdere onderhandelingen de komende maanden. Op meerdere plekken in Nederland vinden 3 jaar na de aanslag van Hamas herdenkingen en demonstraties plaats. In Utrecht, Amsterdam en Rotterdam worden met sit-ins en een mars de ruim 74.000 doden in Gaza herdacht. Het Zweedse Nobelcomité maakt vandaag om 11:45 bekend wie de Nobelprijs voor de scheikunde wint. Het kabinet wil uitgeprocedeerde asielzoekers die hun terugkeer doelbewust frustreren kunnen bestraffen met maximaal 6 maanden gevangenisstraf. Asielminister Bart van den Brink heeft daarvoor woensdag een wetsvoorstel in consultatie gebracht. De strafrechtelijke aanpak komt pas in beeld als het niet lukt mensen op andere manieren te bewegen tot vertrek. Van den Brink noemt het het sluitstuk van het asielbeleid. Een eerder wetsvoorstel dat illegaal verblijf strafbaar zou stellen, sneuvelde dit voorjaar in de Eerste Kamer.
11: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
12: Nu het buitenlands nieuws. De Britse inlichtingendiensten MI6 en GCHQ onderzoeken welke gevoelige informatie ze met Duitsland hebben gedeeld. Aanleiding is de arrestatie van August Hanning, voormalig hoofd van de Duitse Buitenlandse Inlichtingendienst, BND. Hij wordt verdacht van spionage en het kopen van staatsgeheimen via zijn voormalige stafchef Manfred D. Die werkte tot voor kort nog voor de BND. Hanning zou via D zeker 2000 documenten hebben bemachtigd. Mogelijk is de informatie bij buitenlandse diensten beland, waaronder mogelijk die van Azerbeidzjan.
13: Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie zegt dat de terreur van Hamas op 7 oktober 2023 nooit meer mag voorkomen. Tegelijk stelt ze dat niets terreur rechtvaardigt. Daarmee lijkt ze te doelen op het Israëlische offensief in Gaza. Israël bezet inmiddels zo'n 60% van de Gazastrook. De EU blijft bereid helpen het huidige staakt het vuren om te zetten in duurzame vrede, schrijft von der Leyen op X.
14: Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn sinds dinsdagavond zeker 11 mensen omgekomen. Rusland zette tientallen kruis- en ballistische raketten in. Onder meer in hoofdstad Kiev, de stad Priluki en de regio Poltava vielen doden. Ook de regio's Kharkiv en Dnipropetrovsk waren doelwit. Tientallen mensen raakten gewond.
15: Eurocommissaris Piotr Serafin en de Ierse minister Thomas Byrne dringen aan op een akkoord over de nieuwe EU-meerjarenbegroting voor het einde van dit jaar. Serafin zegt dat lidstaten moeten stoppen met berekenen hoeveel ze aan de EU-begroting bijdragen en wat ze ervoor terugkrijgen. Een nieuw compromisvoorstel wordt zaterdag door het Ierse voorzitterschap gepresenteerd. Nederland en Duitsland vinden het voorstel van de Europese Commissie veel te hoog. De Commissie heeft een begroting van bijna 2000 miljard euro voorgesteld voor 2028 tot 2034.
16: Frankrijk schort het gebruik van flitsgranaten bij scholierenprotesten op. De beslissing volgt nadat een 15-jarige scholier door een flitsgranaat van de politie een hand verloor. Minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, zegt dat het gebruik wordt opgeschort totdat duidelijk is wat er precies is gebeurd. Er lopen 18 politieonderzoeken naar beschuldigingen van buitensporig politiegeweld tijdens de protesten. Dinsdag was de grootste protestdag tot nu toe, met 256.000 betogers volgens het ministerie.
2: Bij de Israëlische kibbutz Kfar Aza is vandaag een herdenking gehouden voor de 64 inwoners die 3 jaar geleden omkwamen bij een aanval van Hamas.
17: In totaal kwamen bij die aanval op 7 oktober 1221 mensen in Israël om het leven. Hamas ontvoerde 251 gijzelaars naar Gaza, van die er 44 al waren gedood tijdens de aanval. Woensdag vindt ook een herdenking plaats bij het muziekfestival Nova, waar meer dan 370 mensen omkwamen. Tijdens de herdenking bij Kfar Aza waren luide explosies te horen uit Gaza, waar volgens Palestijnse autoriteiten 2 mensen omkwamen bij Israëlische aanvallen.
18: En nu het economisch nieuws. De verplichte overstap op een hybride warmtepomp mag huiseigenaren niet op onoverkomelijke kosten jagen. Dat belooft woonminister Eleanor Boekholt O'Sullivan in een brief aan de Kamer. De aanscherping is vanaf 2029 nodig omdat huishoudens niet snel genoeg afscheid nemen van hun volledig gasgestookte cv-ketels. De maatregel helpt huishoudens op de langere termijn aan een lagere energierekening en scheelt CO2-uitstoot. Voor appartementen, monumenten en woningen die binnenkort op een warmtenet worden aangesloten, geldt de regel voorlopig niet.
19: De wereldeconomie wordt bedreigd door aanhoudende hoge energieprijzen en recordstaatsschulden. Daarvoor waarschuwt directeur Kristalina Georgieva van het Internationaal Monetair Fonds. Zij zegt dat de olieprijzen door het conflict in het Midden-Oosten en de groeiende vraag naar energie door kunstmatige intelligentie waarschijnlijk nog een tijdje rond de $100 per vat blijven. De hogere energieprijzen drijven de inflatie en de rentes op. Ook de staatsschulden zijn volgens Georgieva een groot probleem en bevinden zich op het hoogste niveau sinds de Tweede Wereldoorlog.
20: Vakbondsvoorzitter Hans Spekman van de FNV voelt geen druk om snel tot een sociaal akkoord te komen. Dat zei hij voorafgaand aan een gesprek tussen het kabinet, werkgevers en werknemers in het Catshuis over hervormingen in de sociale zekerheid. Spekman zegt dat het gemiddeld 2 jaar duurt om tot een sociaal akkoord te komen. Het is het eerste gesprek sinds eind mei. De vakbonden wilden lange tijd niet aan tafel komen vanwege voorgenomen bezuinigingen op sociale zekerheid.
21: ABN AMRO stond woensdagochtend bij de verliezers op de Amsterdamse aandelenbeurs. De Nederlandse staat verkoopt certificaten van aandelen en bouwt zijn belang af van 20,7% naar 10,5%. Het aandeel zakte in de vroege handel ruim 1%. De staat nam ABN AMRO tijdens de kredietcrisis van 2008 over om de bank te redden. Sinds de terugkeer naar de beurs in 2015 wordt het staatsbelang stapsgewijs afgebouwd.
22: De Indiase Centrale Bank heeft woensdag de rente met 0,25 procentpunt verhoogd, naar 5,5%. Het is de eerste renteverhoging sinds februari 2023. De Centrale Bank wil daarmee de hoge inflatie tegengaan. De inflatie wordt aangejaagd door de hoge energieprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. India is een grote olieimporteur. Normaal gesproken komt ongeveer de helft van zijn ruwe olie via de Straat van Hormuz naar India.
23: De Japanse mededingingsautoriteit heeft woensdag invallen gedaan bij 4 grote Japanse bierbrouwers, waaronder Asahi Breweries, het moederbedrijf van Grolsch. De brouwers worden verdacht van onderlinge prijsafspraken over het tijdstip en de hoogte van prijsverhogingen. Verkoopmanagers en andere medewerkers zouden hebben overlegd over verkoopprijzen aan groothandelaren. Daardoor werd ook de prijs voor consumenten in supermarkten en restaurants beïnvloed. De brouwers hebben bevestigd volledig mee te werken aan de procedure van de toezichthouder. Japanse bierproducenten kampen met uitdagingen zoals de krimpende bevolking. Daardoor neemt de alcoholconsumptie op lange termijn af.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
25: Tot slot het sportnieuws. Harry Kane is gisteravond gedeeld record international van Engeland geworden. Door zijn basisplaats tegen Tsjechië in de Nations League evenaart de spits het record van 125 interlands van doelman Peter Shilton. Kane debuteerde in maart 2015 voor Engeland en scoorde in zijn 124 interlands 89 keer. Daarmee is hij ook topscorer aller tijden van de Engelse nationale ploeg. Jong Oranje heeft zich geplaatst voor de play-offs om het EK voetbal van 2027 in Albanië en Servië. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Doetinchem met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina en eindigde als tweede in de pool. Jong Oranje haalde Jong Israël in, dat bij Jong Noorwegen niet verder kwam dan 1-1. Het duurde tot de 70ste minuut voordat Ayman Sliti de ban brak. Daarna maakte Lequincio Zeefuik en tweemaal Devin Haan de eindstand 4-0. Komende vrijdag wordt de tegenstander in de play-offs geloot. Cristiano Ronaldo blijft beschikbaar voor het Portugese nationale elftal. Dat laat de aanvoerder weten in een verklaring die door Portugese media is verspreid. Ronaldo verliet eerder het trainingskamp na een conflict met bondscoach Jorge Jesus. Hij beschuldigt Jesus ervan 2 keer zijn woord te hebben gebroken. Ronaldo biedt excuses aan voor zijn gedrag en zegt dat de bond hem moet straffen. Kroatië heeft zich hersteld van de zware nederlaag tegen Engeland met een sterk optreden tegen wereldkampioen Spanje, maar verloor uiteindelijk met 1-2 in Split. PSV'er Ivan Perisic opende na ruim een kwartier de score voor Kroatië, maar kreeg later zijn tweede gele kaart en moest het veld verlaten. Mikel Merino zorgde voor zowel de gelijkmaker als het winnende doelpunt voor Spanje. Met deze 4e overwinning op rij plaatste Spanje zich voortijdig voor de kwartfinales van de Nations League. Engeland won met 3-0 van Tsjechië, waarbij Harry Kane 2 keer scoorde in zijn 125ste interland. Lionel Messi heeft gisteravond zijn laatste interland voor Argentinië gespeeld. De 39-jarige aanvaller nam in een uitverkocht stadion in Buenos Aires afscheid met een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin. Argentinië won met 3-0. Messi gaf 2 assists en maakte zelf de 3e goal uit een penalty. Na de wedstrijd zei een zichtbaar ontroerde Messi dat het afscheid diep pijnlijk was, maar dat hij voelt dat dit het juiste moment is. Messi speelde 208 interlands en scoorde 126 keer voor zijn land. Hij werd wereldkampioen in 22, won 2 keer de Copa America en pakte Olympisch goud in 08. Messi staat nog 2 jaar onder contract bij Inter Miami. Robert Lewandowski heeft met Chicago Fire gewonnen van Vancouver Whitecaps, de club van zijn voormalig ploeggenoot Thomas Müller. De eindstand was 3-1. De Poolse spits gaf een kwartier voor tijd de assist voor de 3-1. Lewandowski en Müller wonnen samen bij Bayern München de Champions League. Ze werden daar 10 keer kampioen van Duitsland. De 38-jarige Lewandowski viel een kwartier voor tijd in. De 37-jarige Müller speelde de hele tweede helft.
24: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. Vanmiddag schijnt de zon volop, maar later trekt er vanuit het westen meer bewolking binnen. Eind van de middag valt er in Zeeland al regen. Het wordt 20 graden in het noordwesten tot plaatselijk 25 graden in Zuid-Limburg. Vanavond wordt het dikker bewolkt en gaat het vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen regenen. In Limburg kan onweer voorkomen. De wind draait naar het noordwesten en wordt matig. Aan de kust krachtig tot hard. Vannacht zijn er perioden met regen. Later wordt het in het westen droger, met kans op enkele buien. Het koelt af naar een graad of 12.
24: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vakbonden FNV en CNV kondigen vrijdag om 12 uur acties aan in het streekvervoer. De bonden hadden werkgevers een ultimatum gesteld over de cao-onderhandelingen. Dat ultimatum is woensdag verlopen zonder resultaat. De vakbonden zeiden eerder te denken aan 1 stakingsdag per week tot aan de kerst. De cao geldt voor ongeveer 13.000 werknemers, van onder meer Arriva, Qbuzz, Keolis en Transdev. Vluchtelingenwerk Nederland noemt het onacceptabel dat de opvang van asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel weer dreigt vast te lopen. Asielzoekers komen naar Nederland in de hoop op veiligheid en rust, maar worden geconfronteerd met onzekerheid en een gebrek aan opvang. Opvangorgaan COA waarschuwde dinsdag dat er weer te weinig opvangplekken zijn. Het COA zegt dat een nieuwe humanitaire ondergrens is bereikt.
3: Vluchtelingenwerk wijst erop dat gemeenten te weinig opvang bieden en dat duizenden statushouders noodgedwongen plekken in de asielopvang bezet houden omdat er geen woning beschikbaar is.
4: De rente op studieleningen gaat volgend jaar omhoog voor 250.000 oud-studenten. Voor oud-studenten die de lening binnen 15 jaar moeten terugbetalen, stijgt de rente met bijna een procentpunt tot 3,28%. Voor studenten die er 35 jaar voor hebben, gaat de rente 0,7 en 30 procentpunt omhoog tot 2,7%. De nieuwe rentepercentages gelden voor oud-studenten die in 2026 nog een lening kregen en voor studenten van wie de rentevaste periode van 5 jaar afloopt. Het Interstedelijk Studentenoverleg zegt dat de forse stijging van de rente kan betekenen dat mensen duizenden euro's extra moeten afbetalen.
5: Jongeren veroorzaken al enkele weken problemen in het centrum van Hogeveen in Drenthe. Dinsdagavond zijn er 5 aanhoudingen verricht, meldt de politie. Het gaat om 3 minderjarigen, een 19-jarige uit Hogeveen en een 22-jarige man uit Zwolle. De jongeren rijden rond op fatbikes, intimideren voorbijgangers, steken vuurwerk af en gooien dat naar mensen. Burgemeester Martijn Breukelman deed dinsdag een beroep op ouders van betrokken jongeren om hun verantwoordelijkheid te nemen.
6: Europarlementariër Dirk Gotink zegt zijn lidmaatschap van NSC op. Aanleiding is de aanwezigheid van partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer als gastspreker bij een aanstaande ledenbijeenkomst van de partij. Gotink zegt dat Keizer voor een heel andere politieke koers staat dan hij. NSC verliest daarmee zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger. Gotink blijft als onafhankelijk lid Europarlementariër voor de fractie van de centrumrechtse Europese Volkspartij.
7: Het kabinet overlegt vandaag in het Catshuis met werkgevers en werknemers over hervormingen in de sociale zekerheid. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken noemt het gesprek het startschot van verdere onderhandelingen de komende maanden. Op meerdere plekken in Nederland vinden 3 jaar na de aanslag van Hamas herdenkingen en demonstraties plaats. In Utrecht, Amsterdam en Rotterdam worden met sit-ins en een mars de ruim 74.000 doden in Gaza herdacht. Het Zweedse Nobelcomité maakt vandaag om 11:45 bekend wie de Nobelprijs voor de scheikunde wint.
24: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Nu het buitenlands nieuws. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie zegt dat de terreur van Hamas op 7 oktober 2023 nooit meer mag voorkomen. Ze schrijft op X dat niets terreur rechtvaardigt. Daarmee lijkt ze te doelen op Israël, dat na de aanslag een grootschalig offensief in Gaza begon. Israël bezet inmiddels zo'n 60% van de Gazastrook. De EU blijft bereid te helpen het huidige staakt het vuren om te zetten in een duurzame vrede, gebaseerd op een twee-staten-oplossing.
26: De Britse inlichtingendiensten MI6 en GCHQ onderzoeken welke gevoelige informatie ze met Duitsland hebben gedeeld. Aanleiding is de arrestatie van August Hanning, voormalig hoofd van de Duitse Buitenlandse Inlichtingendienst BND. Hij wordt verdacht van spionage en het kopen van staatsgeheimen via zijn voormalige stafchef Manfred D. Die werkte tot voor kort nog voor de BND. Hanning zou via D zeker 2000 documenten hebben bemachtigd. Mogelijk is de informatie bij buitenlandse diensten beland, waaronder mogelijk die van Azerbeidzjan.
27: Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn sinds dinsdagavond zeker 11 mensen omgekomen. Rusland zette tientallen kruis- en ballistische raketten in. Onder meer in hoofdstad Kiev, de stad Priluki en de regio Poltava vielen doden. Ook de regio's Kharkiv en Dnipropetrovsk waren doelwit. Tientallen mensen raakten gewond.
28: Eurocommissaris Piotr Serafin en de Ierse minister Thomas Byrne dringen aan op een akkoord over de nieuwe EU-meerjarenbegroting voor het einde van dit jaar. Serafin zegt dat lidstaten moeten stoppen met berekenen hoeveel ze aan de EU-begroting bijdragen en wat ze ervoor terugkrijgen. Een nieuw compromisvoorstel wordt zaterdag door het Ierse voorzitterschap gepresenteerd. Nederland en Duitsland vinden het voorstel van de Europese Commissie veel te hoog. De Commissie heeft een begroting van bijna 2000 miljard euro voorgesteld voor 2028 tot 2034.
2: Frankrijk schort het gebruik van flitsgranaten bij scholierenprotesten op. De beslissing volgt nadat een 15-jarige scholier door een flitsgranaat van de politie een hand verloor. Minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, zegt dat het gebruik wordt opgeschort totdat duidelijk is wat er precies is gebeurd.

0: van die er 44 al waren gedood tijdens de aanval. Woensdag vindt ook een herdenking plaats bij het muziekfestival Nova, waar meer dan 370 mensen omkwamen. Tijdens de herdenking bij Kfar Aza waren luide explosies te horen uit Gaza, waar volgens Palestijnse autoriteiten 2 mensen omkwamen bij Israëlische aanvallen.
1: En nu het economisch nieuws.
2: Een verplichte overstap op een hybride warmtepomp mag huiseigenaren niet op onoverkomelijke kosten jagen. Dat belooft woonminister Eleanor Buchholz O'Sullivan in een brief aan de Kamer. De aanscherping is vanaf 2029 nodig omdat huishoudens niet snel genoeg afscheid nemen van hun volledig gasgestookte cv-ketels. De maatregel helpt huishoudens op de langere termijn aan een lagere energierekening en scheelt CO2-uitstoot. Voor appartementen, monumenten en woningen die binnenkort op een warmtenet worden aangesloten, geldt de regel voorlopig niet.
3: De wereldeconomie wordt bedreigd door aanhoudende hoge energieprijzen en recordstaatsschulden. Daarvoor waarschuwt directeur Kristalina Georgieva van het Internationaal Monetair Fonds. Zij zegt dat de olieprijzen door het conflict in het Midden-Oosten en de groeiende vraag naar energie door kunstmatige intelligentie waarschijnlijk nog een tijdje rond de $100 per vat blijven. De hogere energieprijzen drijven de inflatie en de rentes op. Ook de staatsschulden zijn volgens Georgieva een groot probleem en bevinden zich op het hoogste niveau sinds de Tweede Wereldoorlog.
4: Vakbondsvoorzitter Hans Spekman van de FNV voelt geen druk om snel tot een sociaal akkoord te komen. Dat zei hij voorafgaand aan een gesprek tussen het kabinet, werkgevers en werknemers in het Catshuis over hervormingen in de sociale zekerheid. Spekman zegt dat het gemiddeld 2 jaar duurt om tot een sociaal akkoord te komen. Het is het eerste gesprek sinds eind mei. De vakbonden wilden lange tijd niet aan tafel komen vanwege voorgenomen bezuinigingen op sociale zekerheid.
5: ABN AMRO stond woensdagochtend bij de verliezers op de Amsterdamse aandelenbeurs. De Nederlandse staat verkoopt certificaten van aandelen en bouwt zijn belang af van 20,7% naar 10,5%. Het aandeel zakte in de vroege handel ruim 1%. De staat nam ABN AMRO tijdens de kredietcrisis van 2008 over om de bank te redden. Sinds de terugkeer naar de beurs in 2015 wordt het staatsbelang stapsgewijs afgebouwd.
6: De Indiase Centrale Bank heeft woensdag de rente met 0,25 procentpunt verhoogd, naar 5,5%. Het is de eerste renteverhoging sinds februari 2023. De Centrale Bank wil daarmee de hoge inflatie tegengaan. De inflatie wordt aangejaagd door de hoge energieprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. India is een grote olieimporteur. Normaal gesproken komt ongeveer de helft van zijn ruwe olie via de Straat van Hormuz naar India.
7: De Japanse mededingingsautoriteit heeft woensdag invallen gedaan bij 4 grote Japanse bierbrouwers, waaronder Asahi Breweries, het moederbedrijf van Grolsch. De brouwers worden verdacht van onderlinge prijsafspraken over het tijdstip en de hoogte van prijsverhogingen. Verkoopmanagers en andere medewerkers zouden hebben overlegd over verkoopprijzen aan groothandelaren. Daardoor werd ook de prijs voor consumenten in supermarkten en restaurants beïnvloed. De brouwers hebben bevestigd volledig mee te werken aan de procedure van de toezichthouder. Japanse bierproducenten kampen met uitdagingen zoals de krimpende bevolking. Daardoor neemt de alcoholconsumptie op lange termijn af.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
9: Tot slot het sportnieuws. Harry Kane is gisteravond gedeeld record international van Engeland geworden. Door zijn basisplaats tegen Tsjechië in de Nations League evenaart de spits het record van 125 interlands van doelman Peter Shilton. Kane debuteerde in maart 2015 voor Engeland en scoorde in zijn 124 interlands 89 keer. Daarmee is hij ook topscorer aller tijden van de Engelse nationale ploeg.
10: Jong Oranje heeft zich geplaatst voor de play-offs om het EK voetbal van 2027 in Albanië en Servië.
11: De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Doetinchem met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina en eindigde

0: als tweede in de pool. Jong Oranje haalde Jong Israël in, dat bij Jong Noorwegen niet verder kwam dan 1-1. Het duurde tot de 70ste minuut voordat Ayman Sliti de ban brak. Daarna maakte Lequincio Zeefuik en tweemaal Devin Haan de eindstand 4-0. Komende vrijdag wordt de tegenstander in de play-offs geloot. Cristiano Ronaldo blijft beschikbaar voor het Portugese nationale elftal. Dat laat de aanvoerder weten in een verklaring die door Portugese media is verspreid. Ronaldo verliet eerder het trainingskamp na een conflict met bondscoach Jorge Jesus. Hij beschuldigt Jesus ervan twee keer zijn woord te hebben gebroken. Ronaldo biedt excuses aan voor zijn gedrag en zegt dat de bond hem moet straffen. Kroatië heeft zich hersteld van de zware nederlaag tegen Engeland met een sterk optreden tegen wereldkampioen Spanje, maar verloor uiteindelijk met 1-2 in Split. PSV'er Ivan Perisic opende na ruim een kwartier de score voor Kroatië, maar kreeg later zijn tweede gele kaart en moest het veld verlaten. Mikel Merino zorgde voor zowel de gelijkmaker als het winnende doelpunt voor Spanje. Met deze vierde overwinning op rij plaatste Spanje zich voortijdig voor de kwartfinales van de Nations League. Engeland won met 3-0 van Tsjechië, waarbij Harry Kane twee keer scoorde in zijn 125ste interland. Lionel Messi heeft gisteravond zijn laatste interland voor Argentinië gespeeld. De 39-jarige aanvaller nam in een uitverkocht stadion in Buenos Aires afscheid met een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin. Argentinië won met 3-0. Messi gaf twee assists en maakte zelf de derde goal uit een penalty. Na de wedstrijd zei een zichtbaar ontroerde Messi dat het afscheid diep pijnlijk was, maar dat hij voelt dat dit het juiste moment is. Messi speelde 208 interlands en scoorde 126 keer voor zijn land. Hij werd wereldkampioen in 22, won twee keer de Copa America en pakte Olympisch goud in 08. Messi staat nog twee jaar onder contract bij Inter Miami. Robert Lewandowski heeft met Chicago Fire gewonnen van Vancouver Whitecaps, de club van zijn voormalig ploeggenoot Thomas Müller. De eindstand was 3-1. De Poolse spits gaf een kwartier voor tijd de assist voor de 3-1. Lewandowski en Müller wonnen samen bij Bayern München de Champions League. Ze werden daar 10 keer kampioen van Duitsland. De 38-jarige Lewandowski viel een kwartier voor tijd in. De 37-jarige Müller speelde de hele tweede helft.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er af en toe zon en blijft het droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 20 graden in het noordwesten en plaatselijk 25 graden in Zuid-Limburg. Later neemt de bewolking toe en eind van de middag begint het in Zeeland te regenen. Vanavond wordt het dikker bewolkt en gaat het vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen regenen. In Limburg is ook onweer mogelijk. De wind draait naar het noordwesten en wordt matig, aan de kust krachtig tot hard. Vannacht volgen er meer regenbuien. Later wordt het in het westen droger. Morgen trekt de regen oostwaarts weg en wordt het wisselend bewolkt met enkele buien. De middagtemperatuur komt uit op ongeveer 16 graden.
1: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vakbonden FNV en CNV kondigen vrijdag om 12 uur acties aan in het streekvervoer. De bonden hadden werkgevers een ultimatum gesteld over de cao-onderhandelingen. Dat ultimatum is woensdag verlopen zonder resultaat. De vakbonden zeiden eerder te denken aan één stakingsdag per week tot aan de kerst. De cao geldt voor ongeveer 13.000 werknemers, van onder meer Arriva, Qbuzz, Keolis en Transdev. Vluchtelingenwerk Nederland noemt het onacceptabel dat de opvang van asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel weer dreigt vast te lopen. Asielzoekers komen naar Nederland in de hoop op veiligheid en rust, maar worden geconfronteerd met onzekerheid en een gebrek aan opvang. Opvangorgaan COA waarschuwde dinsdag dat er weer te weinig opvangplekken zijn. Het COA zegt dat een nieuwe humanitaire ondergrens is bereikt. Vluchtelingenwerk wijst erop dat gemeenten te weinig opvang bieden en dat duizenden statushouders noodgedwongen plekken in de asielopvang bezet houden omdat er geen woning beschikbaar is. De rente op studieleningen gaat volgend jaar omhoog voor 250.000 oud-studenten. Voor oud-studenten die de lening binnen 15 jaar moeten terugbetalen, stijgt de rente met bijna een procentpunt tot 3,28%. Voor studenten die er 35 jaar voor hebben, gaat de rente 0,7 en 30 procentpunt omhoog tot 2,7%. De nieuwe rentepercentages gelden voor oud-studenten die in 2026 nog een lening kregen. En voor studenten van wie de rentevaste periode van 5 jaar afloopt. Het Interstedelijk Studentenoverleg zegt dat de forse stijging van de rente kan betekenen dat mensen duizenden euro's extra moeten afbetalen. Jongeren veroorzaken al enkele weken problemen in het centrum van Hoogeveen in Drenthe. Dinsdagavond zijn er 5 aanhoudingen verricht, meldt de politie. Het gaat om 3 minderjarigen, een 19-jarige uit Hoogeveen en een 22-jarige man uit Zwolle. De jongeren rijden rond op fatbikes, intimideren voorbijgangers, steken vuurwerk af en gooien dat naar mensen. Burgemeester Martijn Breukelman deed dinsdag een beroep op ouders van betrokken jongeren om hun verantwoordelijkheid te nemen. Europarlementariër Dirk Gotink zegt zijn lidmaatschap van NSC op. Aanleiding is de aanwezigheid van partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer als gastspreker bij een aanstaande ledenbijeenkomst van de partij. Gotink zegt dat Keizer voor een heel andere politieke koers staat dan hij. NSC verliest daarmee zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger. Gotink blijft als onafhankelijk lid Europarlementariër voor de fractie van de centrumrechtse Europese Volkspartij. Het kabinet overlegt vandaag in het Catshuis met werkgevers en werknemers over hervormingen in de sociale zekerheid. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken noemt het gesprek het startschot van verdere onderhandelingen de komende maanden. Op meerdere plekken in Nederland vinden 3 jaar na de aanslag van Hamas herdenkingen en demonstraties plaats. In Utrecht, Amsterdam en Rotterdam worden met sit-ins en een mars de ruim 74.000 doden in Gaza herdacht. Het Zweedse Nobelcomité maakt vandaag om 11:45 bekend wie de Nobelprijs voor de scheikunde wint.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie zegt dat de terreur van Hamas op 7 oktober 2023 nooit meer mag voorkomen. Ze schrijft op X dat niets terreur rechtvaardigt. Daarmee lijkt ze te doelen op Israël, dat na de aanslag een grootschalig offensief in Gaza begon. Israël bezet inmiddels zo'n 60% van de Gazastrook. De EU blijft bereid te helpen het huidige staakt het vuren om te zetten in een duurzame vrede, gebaseerd op een twee-staten-oplossing. De Britse inlichtingendiensten MI6 en GCHQ onderzoeken welke gevoelige informatie ze met Duitsland hebben gedeeld. Aanleiding is de arrestatie van August Hanning, voormalig hoofd van de Duitse Buitenlandse Inlichtingendienst BND. Hij wordt verdacht van spionage en het kopen van staatsgeheimen via zijn voormalige stafchef Manfred D. Die werkte tot voor kort nog voor de BND. Hanning zou via D zeker 2000 documenten hebben bemachtigd. Mogelijk is de informatie bij buitenlandse diensten beland, waaronder mogelijk die van Azerbeidzjan. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn sinds dinsdagavond zeker 11 mensen omgekomen. Rusland zette tientallen kruis- en ballistische raketten in. Onder meer in hoofdstad Kiev, de stad Priluki en de regio Poltava vielen doden. Ook de regio's Kharkiv en Dnipropetrovsk waren doelwit. Tientallen mensen raakten gewond. Eurocommissaris Piotr Serafin en de Ierse minister Thomas Byrne dringen aan op een akkoord over de nieuwe EU-meerjarenbegroting voor het einde van dit jaar. Serafin zegt dat lidstaten moeten stoppen met berekenen hoeveel ze aan de EU-begroting bijdragen en wat ze ervoor terugkrijgen. Een nieuw compromisvoorstel wordt zaterdag door het Ierse voorzitterschap gepresenteerd. Nederland en Duitsland vinden het voorstel van de Europese Commissie veel te hoog. De commissie heeft een begroting van bijna 2000 miljard euro voorgesteld voor 2028 tot 2034. Frankrijk schort het gebruik van flitsgranaten bij scholierenprotesten op. De beslissing volgt nadat een 15-jarige scholier door een flitsgranaat van de politie een hand verloor. Minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, zegt dat het gebruik wordt opgeschort totdat duidelijk is wat er precies is gebeurd. Er lopen 18 politieonderzoeken naar beschuldigingen van buitensporig politiegeweld tijdens de protesten. Dinsdag was de grootste protestdag tot nu toe met 256.000 betogers volgens het ministerie. Bij de Israëlische kibbutz Kfar Aza is vandaag een herdenking gehouden voor de 64 inwoners die 3 jaar geleden omkwamen bij een aanval van Hamas. In totaal kwamen bij die aanval op 7 oktober 1221 mensen in Israël om het leven. Hamas ontvoerde 251 gijzelaars naar Gaza, van die er 44 al waren gedood tijdens de aanval. Woensdag vindt ook een herdenking plaats bij het muziekfestival Nova, waar meer dan 370 mensen omkwamen. Tijdens de herdenking bij Kfar Aza waren luide explosies te horen uit Gaza, waar volgens Palestijnse autoriteiten 2 mensen omkwamen bij Israëlische aanvallen. En nu het economisch nieuws.
4: Een verplichte overstap op een hybride warmtepomp mag huiseigenaren niet op onoverkomelijke kosten jagen. Dat belooft woonminister Eleanor Buchholz-O'Sullivan in een brief aan de Kamer. De aanscherping is vanaf 2029 nodig omdat huishoudens niet snel genoeg afscheid nemen van hun volledig gasgestookte cv-ketels. De maatregel helpt huishoudens op de langere termijn aan een lagere energierekening en scheelt CO2-uitstoot. Voor appartementen, monumenten en woningen die binnenkort op een warmtenet worden aangesloten, geldt de regel voorlopig niet. De wereldeconomie wordt bedreigd door aanhoudende hoge energieprijzen en recordstaatsschulden. Daarvoor waarschuwt directeur Kristalina Georgieva van het Internationaal Monetair Fonds. Zij zegt dat de olieprijzen door het conflict in het Midden-Oosten en de groeiende vraag naar energie door kunstmatige intelligentie waarschijnlijk nog een tijdje rond de $100 per vat blijven. De hogere energieprijzen drijven de inflatie en de rentes op. Ook de staatsschulden zijn volgens Georgieva een groot probleem en bevinden zich op het hoogste niveau sinds de Tweede Wereldoorlog. Vakbondsvoorzitter Hans Spekman van de FNV voelt geen druk om snel tot een sociaal akkoord te komen. Dat zei hij voorafgaand aan een gesprek tussen het kabinet, werkgevers en werknemers in het Catshuis over hervormingen in de sociale zekerheid. Spekman zegt dat het gemiddeld 2 jaar duurt om tot een sociaal akkoord te komen. Het is het eerste gesprek sinds eind mei. De vakbonden wilden lange tijd niet aan tafel komen vanwege voorgenomen bezuinigingen op sociale zekerheid. ABN AMRO stond woensdagochtend bij de verliezers op de Amsterdamse aandelenbeurs. De Nederlandse staat verkoopt certificaten van aandelen en bouwt zijn belang af van 20,7% naar 10,5%. Het aandeel zakte in de vroege handel ruim 1%. De staat nam ABN AMRO tijdens de kredietcrisis van 2008 over om de bank te redden. Sinds de terugkeer naar de beurs in 2015 wordt het staatsbelang stapsgewijs afgebouwd. De Indiase Centrale Bank heeft woensdag de rente met 0,25 procentpunt verhoogd, naar 5,5%. Het is de eerste renteverhoging sinds februari 2023. De Centrale Bank wil daarmee de hoge inflatie tegengaan. De inflatie wordt aangejaagd door de hoge energieprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. India is een grote olieimporteur. Normaal gesproken komt ongeveer de helft van zijn ruwe olie via de Straat van Hormuz naar India. De Japanse mededingingsautoriteit heeft woensdag invallen gedaan bij 4 grote Japanse bierbrouwers, waaronder Asahi Breweries, het moederbedrijf van Grolsch. De brouwers worden verdacht van onderlinge prijsafspraken over het tijdstip en de hoogte van prijsverhogingen. Verkoopmanagers en andere medewerkers zouden hebben overlegd over verkoopprijzen aan groothandelaren. Daardoor werd ook de prijs voor consumenten in supermarkten en restaurants beïnvloed. De brouwers hebben bevestigd volledig mee te werken aan de procedure van de toezichthouder.
3: Japanse bierproducenten kampen met uitdagingen zoals de krimpende bevolking. Daardoor neemt de alcoholconsumptie op lange termijn af.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Harry Kane is gisteravond gedeeld record international van Engeland geworden. Door zijn basisplaats tegen Tsjechië in de Nations League evenaart de spits het record van 125 interlands van doelman Peter Shilton. Kane debuteerde in maart 2015 voor Engeland en scoorde in zijn 124 interlands 89 keer. Daarmee is hij ook topscorer aller tijden van de Engelse nationale ploeg. Jong Oranje heeft zich geplaatst voor de play-offs om het EK voetbal van 2027 in Albanië en Servië. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Doetinchem met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina en eindigde als tweede in de pool. Jong Oranje haalde Jong Israël in, dat bij Jong Noorwegen niet verder kwam dan 1-1. Het duurde tot de 70ste minuut voordat Ayman Sliti de ban brak. Daarna maakten Lequincio Zeefuik en tweemaal Devin Haan de eindstand 4-0. Komende vrijdag wordt de tegenstander in de play-offs geloot. Cristiano Ronaldo blijft beschikbaar voor het Portugese nationale elftal. Dat laat de aanvoerder weten in een verklaring die door Portugese media is verspreid. Ronaldo verliet eerder het trainingskamp na een conflict met bondscoach Jorge Jesus. Hij beschuldigt Jesus ervan twee keer zijn woord te hebben gebroken. Ronaldo biedt excuses aan voor zijn gedrag en zegt dat de bond hem moet straffen. Kroatië heeft zich hersteld van de zware nederlaag tegen Engeland met een sterk optreden tegen wereldkampioen Spanje, maar verloor uiteindelijk met 1-2 in Split. PSV'er Ivan Perisic opende na ruim een kwartier de score voor Kroatië, maar kreeg later zijn tweede gele kaart en moest het veld verlaten. Mikel Merino zorgde voor zowel de gelijkmaker als het winnende doelpunt voor Spanje. Met deze vierde overwinning op rij plaatste Spanje zich voortijdig voor de kwartfinales van de Nations League. Engeland won met 3-0 van Tsjechië, waarbij Harry Kane twee keer scoorde in zijn 125ste interland. Lionel Messi heeft gisteravond zijn laatste interland voor Argentinië gespeeld. De 39-jarige aanvaller nam in een uitverkocht stadion in Buenos Aires afscheid met een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin. Argentinië won met 3-0. Messi gaf twee assists en maakte zelf de derde goal uit een penalty. Na de wedstrijd zei een zichtbaar ontroerde Messi dat het afscheid diep pijnlijk was, maar dat hij voelt dat dit het juiste moment is. Messi speelde 208 interlands en scoorde 126 keer voor zijn land. Hij werd wereldkampioen in 22, won twee keer de Copa America en pakte Olympisch goud in 08. Messi staat nog twee jaar onder contract bij Inter Miami. Robert Lewandowski heeft met Chicago Fire gewonnen van Vancouver Whitecaps, de club van zijn voormalig ploeggenoot Thomas Müller. De eindstand was 3-1. De Poolse spits gaf een kwartier voor tijd de assist voor de 3-1. Lewandowski en Müller wonnen samen bij Bayern München de Champions League. Ze werden daar 10 keer kampioen van Duitsland. De 38-jarige Lewandowski viel een kwartier voor tijd in. De 37-jarige Müller speelde de hele tweede helft.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er af en toe zon en blijft het droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 20 graden in het noordwesten en plaatselijk 25 graden in Zuid-Limburg. Later neemt de bewolking toe en eind van de middag begint het in Zeeland te regenen. Vanavond wordt het dikker bewolkt en gaat het vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen regenen. In Limburg is ook onweer mogelijk. De wind draait naar het noordwesten en wordt matig, aan de kust krachtig tot hard. Vannacht volgen er meer regenbuien. Later wordt het in het westen droger. Morgen trekt de regen oostwaarts weg en wordt het wisselend bewolkt met enkele buien. De middagtemperatuur komt uit op ongeveer 16 graden.
1: Talk Radio. Binnen 20 minuten.
5: minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws.
7: Het Openbaar Ministerie verdenkt twee mannen ervan dat zij in juli vanuit Kopenhagen naar Nederland zijn gevlogen om liquidaties te plegen in Amsterdam en Haarlem. De politie kon de liquidatiepoging in Haarlem voorkomen. In Amsterdam werd een beoogd doelwit beschoten, maar raakte niet gewond. Volgens justitie zijn de 19-jarige Walid A. en een 18-jarige medeverdachte ingehuurd door een internationaal crimineel netwerk. A. werd kort na de mislukte liquidatie aangehouden in een hotel in Amsterdam, waar een wapen bij hem werd aangetroffen. Vakbonden FNV en CNV kondigen vrijdag acties aan in het streekvervoer, omdat een ultimatum aan de werkgevers over cao-onderhandelingen is verlopen. De bonden hadden gezegd dat er vanaf de week van 12 oktober acties zouden komen als er geen gehoor zou worden gegeven aan dat ultimatum. De onderhandelingen over een nieuwe cao in het openbaar vervoer liepen in juli vast. De cao geldt voor ongeveer 13.000 werknemers van onder meer Arriva, Qbuzz, Keolis en Transdev. De bonden eisen onder meer hoger loon, minder werkdruk en een oudere regeling.
8: De rechtbank in Breda heeft Werner de R. uit Tilburg woensdag veroordeeld tot 10 jaar celstraf voor het doodsteken van de 58-jarige Henny de Laat in 2017. Het lichaam van het slachtoffer werd op 23 december van dat jaar gevonden in een brandgang bij de Hoogvensestraat in Tilburg. Het slachtoffer en de verdachte zouden een conflict hebben gehad om drugs. De R. zou een schuld hebben gehad bij het slachtoffer, maar ontkent dat hij de vrouw heeft omgebracht. Het Openbaar Ministerie eiste in december 12 jaar cel.
9: De rente op studieleningen gaat volgend jaar omhoog voor een 250.000 oud-studenten.
10: Voor oud-studenten die de lening binnen 15 jaar moeten terugbetalen, stijgt de rente met bijna een procentpunt tot 3,28%. Voor studenten die er 35 jaar voor hebben, gaat de rente 0,7 en 30 procentpunt omhoog tot 2,7%. De nieuwe rentepercentages gelden voor oud-studenten die in 2026 nog een lening kregen. En voor studenten van wie de rentevaste periode van 5 jaar afloopt. Het Interstedelijk Studentenoverleg zegt dat de forse stijging van de rente kan betekenen dat mensen duizenden euro's extra moeten afbetalen.
11: Vluchtelingenwerk Nederland noemt het onacceptabel dat de opvang van asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel weer dreigt vast te lopen. Asielzoekers komen naar Nederland in de hoop op veiligheid en rust, maar worden geconfronteerd met onzekerheid en een gebrek aan opvang. Opvangorgaan COA waarschuwde dinsdag dat er weer te weinig opvangplekken zijn. Het COA zegt dat een nieuwe humanitaire ondergrens is bereikt. Vluchtelingenwerk wijst erop dat gemeenten te weinig opvang bieden en dat duizenden statushouders noodgedwongen plekken in de asielopvang bezet houden omdat er geen woning beschikbaar is.
12: Jongeren veroorzaken al enkele weken problemen in het centrum van Hogeveen in Drenthe. Dinsdagavond zijn er 5 aanhoudingen verricht, meldt de politie. Het gaat om 3 minderjarigen, een 19-jarige uit Hogeveen en een 22-jarige man uit Zwolle. De jongeren rijden rond op fatbikes, intimideren voorbijgangers, steken vuurwerk af en gooien dat naar mensen. Burgemeester Martijn Breukelman deed dinsdag een beroep op ouders van betrokken jongeren om hun verantwoordelijkheid te nemen.
5: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
13: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten ontkennen Nederland of andere landen te hebben gevraagd de Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado te weigeren. Buitenlandminister Marco Rubio noemde dat woensdag in Athene niet waar. Machado wilde 2 weken geleden via Aruba of Curaçao naar Venezuela reizen, maar haar vliegtuig kreeg geen toestemming om te landen. De Nederlandse regering gaat over toelating tot de eilanden, niet de eilanden zelf. Rubio zei dat de VS nog nooit iemand hebben gevraagd om iemand anders te weigeren.
6: Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie zegt dat de terreur van Hamas op 7 oktober 2023 nooit meer mag voorkomen. Ze schrijft op X dat niets terreur rechtvaardigt. Daarmee lijkt ze te doelen op Israël, dat na de aanslag een grootschalig offensief in Gaza begon. Israël bezet inmiddels zo'n 60% van de Gazastrook. De EU blijft bereid te helpen het huidige staakt het vuren om te zetten in een duurzame vrede, gebaseerd op een twee-staten-oplossing. De Britse inlichtingendiensten MI6 en GCHQ onderzoeken welke gevoelige informatie ze met Duitsland hebben gedeeld. Aanleiding is de arrestatie van August Hanning, voormalig hoofd van de Duitse Buitenlandse Inlichtingendienst BND. Hij wordt verdacht van spionage en het kopen van staatsgeheimen via zijn voormalige stafchef Manfred D. Die werkte tot voor kort nog voor de BND. Hanning zou via D zeker 2000 documenten hebben bemachtigd. Mogelijk is de informatie bij buitenlandse diensten beland, waaronder mogelijk die van Azerbeidzjan. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn sinds dinsdagavond zeker 11 mensen omgekomen. Rusland zette tientallen kruis- en ballistische raketten in. Onder meer in hoofdstad Kiev, de stad Priluki en de regio Poltava vielen doden. Ook de regio's Kharkiv en Dnipropetrovsk waren doelwit. Tientallen mensen raakten gewond. Eurocommissaris Piotr Serafin en de Ierse minister Thomas Byrne dringen aan op een akkoord over de nieuwe EU-meerjarenbegroting voor het einde van dit jaar. Serafin zegt dat lidstaten moeten stoppen met berekenen hoeveel ze aan de EU-begroting bijdragen en wat ze ervoor terugkrijgen. Een nieuw compromisvoorstel wordt zaterdag door het Ierse voorzitterschap gepresenteerd. Nederland en Duitsland vinden het voorstel van de Europese Commissie veel te hoog. De Commissie heeft een begroting van bijna 2000 miljard euro voorgesteld voor 2028 tot 2034. Frankrijk schort het gebruik van flitsgranaten bij scholierenprotesten op. De beslissing volgt nadat een 15-jarige scholier door een flitsgranaat van de politie een hand verloor. Minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, zegt dat het gebruik wordt opgeschort totdat duidelijk is wat er precies is gebeurd. Er lopen 18 politieonderzoeken naar beschuldigingen van buitensporig politiegeweld tijdens de protesten. Dinsdag was de grootste protestdag tot nu toe, met 256.000 betogers volgens het ministerie. En nu het economisch nieuws.
14: De FNV voelt geen verplichting om een bepaald bedrag aan bezuinigingen te halen in de onderhandelingen met het kabinet over de sociale zekerheid. Dat zei voorzitter Hans Spekman na een gesprek op het Catshuis met onder andere premier Rob Jette en minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken. Spekman wil praten over verbeteringen van de WW en de WIA en sluit niet uit dat dit geld oplevert. Maar volgens hem hoeft de vakbond niet aan een opdracht te voldoen. Het kabinet wil in het voorjaar al een paar punten hebben afgesproken. Over enkele weken spreken het kabinet en de bonden verder.
15: De verplichte overstap op een hybride warmtepomp mag huiseigenaren niet op onoverkomelijke kosten jagen. Dat belooft woonminister Eleanor Boekholt O'Sullivan in een brief aan de Kamer. De aanscherping is vanaf 2029 nodig omdat huishoudens niet snel genoeg afscheid nemen van hun volledig gasgestookte cv-ketels. De maatregel helpt huishoudens op de langere termijn aan een lagere energierekening en scheelt CO2-uitstoot. Voor appartementen, monumenten en woningen die binnenkort op een warmtenet worden aangesloten, geldt de regel voorlopig niet. Vakbondsvoorzitter Hans Spekman van de FNV voelt geen druk om snel tot een sociaal akkoord te komen. Dat zei hij voorafgaand aan een gesprek tussen het kabinet, werkgevers en werknemers in het Catshuis over hervormingen in de sociale zekerheid. Spekman zegt dat het gemiddeld 2 jaar duurt om tot een sociaal akkoord te komen. Het is het eerste gesprek sinds eind mei. De vakbonden wilden lange tijd niet aan tafel komen vanwege voorgenomen bezuinigingen op sociale zekerheid. De wereldeconomie wordt bedreigd door aanhoudende hoge energieprijzen en recordstaatsschulden. Daarvoor waarschuwt directeur Kristalina Georgieva van het Internationaal Monetair Fonds.
16: Zij zegt dat de olieprijzen door het conflict in het Midden-Oosten en de groeiende vraag naar energie door kunstmatige intelligentie waarschijnlijk nog een tijdje rond de $100 per vat blijven. De hogere energieprijzen drijven de inflatie en de rentes op. Ook de staatsschulden zijn volgens Georgieva een groot probleem en bevinden zich op het hoogste niveau sinds de Tweede Wereldoorlog.
17: ABN AMRO stond woensdagochtend bij de verliezers op de Amsterdamse aandelenbeurs. De Nederlandse staat verkoopt certificaten van aandelen en bouwt zijn belang af van 20,7% naar 10,5%. Het aandeel zakte in de vroege handel ruim 1%. De staat nam ABN AMRO tijdens de kredietcrisis van 2008 over om de bank te redden. Sinds de terugkeer naar de beurs in 2015 wordt het staatsbelang stapsgewijs afgebouwd.
18: De Indiase Centrale Bank heeft woensdag de rente met een 0,25 procentpunt verhoogd, naar 5,5%. Het is de eerste renteverhoging sinds februari 2023. De Centrale Bank wil daarmee de hoge inflatie tegengaan. De inflatie wordt aangejaagd door de hoge energieprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. India is een grote olieimporteur. Normaal gesproken komt ongeveer de helft van zijn ruwe olie via de Straat van Hormuz naar India.
19: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
20: Tot slot het sportnieuws. Jong Oranje heeft zich geplaatst voor de play-offs om het EK voetbal van 2027 in Albanië en Servië. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Doetinchem met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina en eindigde als tweede in de pool. Jong Oranje haalde Jong Israël in, dat bij Jong Noorwegen niet verder kwam dan 1-1. Het duurde tot de 70ste minuut voordat Ayman Sliti de ban brak. Daarna maakten Lequincio Zeefuik en tweemaal Devin Haan de eindstand 4-0. Komende vrijdag wordt de tegenstander in de play-offs geloot. Cristiano Ronaldo blijft beschikbaar voor het Portugese nationale elftal. Dat laat de aanvoerder weten in een verklaring die door Portugese media is verspreid. Ronaldo verliet eerder het trainingskamp na een conflict met bondscoach Jorge Jesus. Hij beschuldigt Jesus ervan 2 keer zijn woord te hebben gebroken. Ronaldo biedt excuses aan voor zijn gedrag en zegt dat de bond hem moet straffen. Kroatië heeft zich hersteld van de zware nederlaag tegen Engeland met een sterk optreden tegen wereldkampioen Spanje, maar verloor uiteindelijk met 1-2 in Split. PSV'er Ivan Perisic opende na ruim een kwartier de score voor Kroatië, maar kreeg later zijn tweede gele kaart en moest het veld verlaten. Mikel Merino zorgde voor zowel de gelijkmaker als het winnende doelpunt voor Spanje. Met deze 4e overwinning op rij plaatste Spanje zich voortijdig voor de kwartfinales van de Nations League. Engeland won met 3-0 van Tsjechië, waarbij Harry Kane 2 keer scoorde in zijn 125ste interland.
21: Lionel Messi heeft gisteravond zijn laatste interland voor Argentinië gespeeld. De 39-jarige aanvaller nam in een uitverkocht stadion in Buenos Aires afscheid met een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin. Argentinië won met 3-0. Messi gaf 2 assists en maakte zelf de 3e goal uit een penalty. Na de wedstrijd zei een zichtbaar ontroerde Messi dat het afscheid diep pijnlijk was, maar dat hij voelt dat dit het juiste moment is. Messi speelde 208 interlands en scoorde 126 keer voor zijn land. Hij werd wereldkampioen in 22, won 2 keer de Copa America en pakte Olympisch goud in 08. Messi staat nog 2 jaar onder contract bij Inter Miami.
22: Robert Lewandowski heeft met Chicago Fire gewonnen van Vancouver Whitecaps, de club van zijn voormalig ploeggenoot Thomas Müller. De eindstand was 3-1. De Poolse spits gaf een kwartier voor tijd de assist voor de 3-1. Lewandowski en Müller wonnen samen bij Bayern München de Champions League. Ze werden daar 10 keer kampioen van Duitsland. De 38-jarige Lewandowski viel een kwartier voor tijd in. De 37-jarige Müller speelde de hele tweede helft.
23: De Belgische tennisster Elise Mertens heeft de kwartfinales van het China Open bereikt. Ze versloeg in Beijing de als 3e geplaatste Amerikaanse Coco Gauff in 2 sets, 6-3, 6-3. Gauff won het toernooi in 2024. Mertens, de nummer 19 van de wereldranglijst, speelt in de kwartfinale tegen de Poolse Iga Świątek. Die rekende in haar achtste finale af met de Amerikaanse Iva Jovic, 6-1, 6-3.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zonnig en blijft het droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. Vanmiddag schijnt de zon volop, maar later komt er vanuit het westen meer bewolking. Eind van de middag gaat het in Zeeland regenen. Het wordt 20 graden in het noordwesten. In Zuid-Limburg kan het oplopen tot 25 graden. Vanavond wordt het dikker bewolkt en breidt de regen zich vanuit het zuidwesten uit. In Limburg is ook onweer mogelijk. De wind draait naar het noordwesten en wordt matig, aan de kust krachtig tot hard. Komende nacht valt er regen. Later wordt het in het westen droger met kans op enkele buien. De temperatuur daalt naar een graad of 12.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie verdenkt twee mannen ervan dat zij in juli vanuit Kopenhagen naar Nederland zijn gevlogen om liquidaties te plegen in Amsterdam en Haarlem. De politie kon de liquidatiepoging in Haarlem voorkomen. In Amsterdam werd een beoogd doelwit beschoten, maar raakte niet gewond. Volgens justitie zijn de 19-jarige Walid A. en een 18-jarige medeverdachte ingehuurd door een internationaal crimineel netwerk. A. werd kort na de mislukte liquidatie aangehouden in een hotel in Amsterdam, waar een wapen bij hem werd aangetroffen.
4: Vakbonden FNV en CNV kondigen vrijdag acties aan in het streekvervoer, omdat een ultimatum aan de werkgevers over cao-onderhandelingen is verlopen. De bonden hadden gezegd dat er vanaf de week van 12 oktober acties zouden komen als er geen gehoor zou worden gegeven aan dat ultimatum. De onderhandelingen over een nieuwe cao in het openbaar vervoer liepen in juli vast. De cao geldt voor ongeveer 13.000 werknemers van onder meer Arriva, Qbuzz, Keolis en Transdev. De bonden eisen onder meer hoger loon, minder werkdruk en een oudere regeling.
24: De rechtbank in Breda heeft Werner de R. uit Tilburg woensdag veroordeeld tot 10 jaar celstraf voor het doodsteken van de 58-jarige Henny de Laat in 2017. Het lichaam van het slachtoffer werd op 23 december van dat jaar gevonden in een brandgang bij de Hoogvensestraat in Tilburg. Het slachtoffer en de verdachte zouden een conflict hebben gehad om drugs. De R zou een schuld hebben gehad bij het slachtoffer, maar ontkent dat hij de vrouw heeft omgebracht. Het Openbaar Ministerie eiste in december 12 jaar cel.
25: De rente op studieleningen gaat volgend jaar omhoog voor een kwart miljoen oud-studenten. Voor oud-studenten die de lening binnen 15 jaar moeten terugbetalen, stijgt de rente met bijna een procentpunt tot 3,28%. Voor studenten die er 35 jaar voor hebben, gaat de rente 0,7 en 30 procentpunt omhoog tot 2,7%. De nieuwe rentepercentages gelden voor oud-studenten die in 2026 nog een lening kregen en voor studenten van wie de rentevaste periode van 5 jaar afloopt. Het Interstedelijk Studentenoverleg zegt dat de forse stijging van de rente kan betekenen dat mensen duizenden euro's extra moeten afbetalen.
26: Vluchtelingenwerk Nederland noemt het onacceptabel dat de opvang van asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel weer dreigt vast te lopen. Asielzoekers komen naar Nederland in de hoop op veiligheid en rust, maar worden geconfronteerd met onzekerheid en een gebrek aan opvang. Opvangorgaan COA waarschuwde dinsdag dat er weer te weinig opvangplekken zijn. Het COA zegt dat een nieuwe humanitaire ondergrens is bereikt. Vluchtelingenwerk wijst erop dat gemeenten te weinig opvang bieden en dat duizenden statushouders noodgedwongen plekken in de asielopvang bezet houden omdat er geen woning beschikbaar is.
27: Jongeren veroorzaken al enkele weken problemen in het centrum van Hogeveen in Drenthe. Dinsdagavond zijn er 5 aanhoudingen verricht, meldt de politie. Het gaat om 3 minderjarigen, een 19-jarige uit Hogeveen en een 22-jarige man uit Zwolle. De jongeren rijden rond op fatbikes, intimideren voorbijgangers, steken vuurwerk af en gooien dat naar mensen.
1: Burgemeester Martijn Breukelman deed dinsdag een beroep op ouders van betrokken jongeren om hun verantwoordelijkheid te nemen.
5: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten ontkennen Nederland of andere landen te hebben gevraagd de Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado te weigeren. Buitenlandminister Marco Rubio noemde dat woensdag in Athene niet waar. Machado wilde 2 weken geleden via Aruba of Curaçao naar Venezuela reizen, maar haar vliegtuig kreeg geen toestemming om te landen. De Nederlandse regering gaat over toelating tot de eilanden, niet de eilanden zelf. Rubio zei dat de VS nog nooit iemand hebben gevraagd om iemand anders te weigeren.
8: Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie zegt dat de terreur van Hamas op 7 oktober 2023 nooit meer mag voorkomen. Ze schrijft op X dat niets terreur rechtvaardigt. Daarmee lijkt ze te doelen op Israël, dat na de aanslag een grootschalig offensief in Gaza begon. Israël bezet inmiddels zo'n 60% van de Gazastrook. De EU blijft bereid te helpen het huidige staakt het vuren om te zetten in een duurzame vrede, gebaseerd op een twee-staten-oplossing. De Britse inlichtingendiensten MI6 en GCHQ onderzoeken welke gevoelige informatie ze met Duitsland hebben gedeeld. Aanleiding is de arrestatie van August Hanning, voormalig hoofd van de Duitse Buitenlandse Inlichtingendienst, BND. Hij wordt verdacht van spionage en het kopen van staatsgeheimen via zijn voormalige stafchef Manfred D. Die werkte tot voor kort nog voor de BND. Hanning zou via D zeker 2000 documenten hebben bemachtigd. Mogelijk is de informatie bij buitenlandse diensten beland, waaronder mogelijk die van Azerbeidzjan. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn sinds dinsdagavond zeker 11 mensen omgekomen. Rusland zette tientallen kruis- en ballistische raketten in. Onder meer in hoofdstad Kiev, de stad Priluki en de regio Poltava vielen doden. Ook de regio's Kharkiv en Dnipropetrovsk waren doelwit. Tientallen mensen raakten gewond.
9: Eurocommissaris Piotr Serafin en de Ierse minister Thomas Byrne dringen aan op een akkoord over de nieuwe EU-meerjarenbegroting voor het einde van dit jaar. Serafin zegt dat lidstaten moeten stoppen met berekenen hoeveel ze aan de EU-begroting bijdragen en wat ze ervoor terugkrijgen. Een nieuw compromisvoorstel wordt zaterdag door het Ierse voorzitterschap gepresenteerd. Nederland en Duitsland vinden het voorstel van de Europese Commissie veel te hoog. De commissie heeft een begroting van bijna 2000 miljard euro voorgesteld voor 2028 tot 2034.
10: Frankrijk schort het gebruik van flitsgranaten bij scholierenprotesten op. De beslissing volgt nadat een 15-jarige scholier door een flitsgranaat van de politie een hand verloor. Minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, zegt dat het gebruik wordt opgeschort totdat duidelijk is wat er precies is gebeurd. Er lopen 18 politieonderzoeken naar beschuldigingen van buitensporig politiegeweld tijdens de protesten. Dinsdag was de grootste protestdag tot nu toe, met 256.000 betogers volgens het ministerie.
11: En nu het economisch nieuws.
12: De FNV voelt geen verplichting om een bepaald bedrag aan bezuinigingen te halen in de onderhandelingen met het kabinet over de sociale zekerheid. Dat zei voorzitter Hans Spekman na een gesprek op het Catshuis met onder andere premier Rob Jetten en minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken. Spekman wil praten over verbeteringen van de WW en de WIA en sluit niet uit dat dit geld oplevert. Maar volgens hem hoeft de vakbond niet aan een opdracht te voldoen. Het kabinet wil in het voorjaar al een paar punten hebben afgesproken. Over enkele weken spreken het kabinet en de bonden verder.
28: De verplichte overstap op een hybride warmtepomp mag huiseigenaren niet op onoverkomelijke kosten jagen. Dat belooft woonminister Eleanor Boekholt O'Sullivan in een brief aan de Kamer.
6: De aanscherping is vanaf 2029 nodig omdat huishoudens niet snel genoeg afscheid nemen van hun volledig gasgestookte cv-ketels. De maatregel helpt huishoudens op de langere termijn aan een lagere energierekening en scheelt CO2-uitstoot. Voor appartementen, monumenten en woningen die binnenkort op een warmtenet worden aangesloten, geldt de regel voorlopig niet.
13: Vakbondsvoorzitter Hans Spekman van de FNV voelt geen druk om snel tot een sociaal akkoord te komen. Dat zei hij voorafgaand aan een gesprek tussen het kabinet, werkgevers en werknemers in het Catshuis over hervormingen in de sociale zekerheid. Spekman zegt dat het gemiddeld 2 jaar duurt om tot een sociaal akkoord te komen. Het is het eerste gesprek sinds eind mei. De vakbonden wilden lange tijd niet aan tafel komen vanwege voorgenomen bezuinigingen op sociale zekerheid.
14: De wereldeconomie wordt bedreigd door aanhoudende hoge energieprijzen en recordstaatsschulden. Daarvoor waarschuwt directeur Kristalina Georgieva van het Internationaal Monetair Fonds. Zij zegt dat de olieprijzen door het conflict in het Midden-Oosten en de groeiende vraag naar energie door kunstmatige intelligentie waarschijnlijk nog een tijdje rond de $100 per vat blijven. De hogere energieprijzen drijven de inflatie en de rentes op. Ook de staatsschulden zijn volgens Georgieva een groot probleem en bevinden zich op het hoogste niveau sinds de Tweede Wereldoorlog.
15: ABN AMRO stond woensdagochtend bij de verliezers op de Amsterdamse aandelenbeurs. De Nederlandse staat verkoopt certificaten van aandelen en bouwt zijn belang af van 20,7% naar 10,5%. Het aandeel zakte in de vroege handel ruim 1%. De staat nam ABN AMRO tijdens de kredietcrisis van 2008 over om de bank te redden. Sinds de terugkeer naar de beurs in 2015 wordt het staatsbelang stapsgewijs afgebouwd.
16: De Indiase Centrale Bank heeft woensdag de rente met 0,25 procentpunt verhoogd, naar 5,5%. Het is de eerste renteverhoging sinds februari 2023. De Centrale Bank wil daarmee de hoge inflatie tegengaan. De inflatie wordt aangejaagd door de hoge energieprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. India is een grote olieimporteur. Normaal gesproken komt ongeveer de helft van zijn ruwe olie via de Straat van Hormuz naar India.
17: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
18: Tot slot het sportnieuws. Jong Oranje heeft zich geplaatst voor de play-offs om het EK voetbal van 2027 in Albanië en Servië. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Doetinchem met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina en eindigde als tweede in de pool. Jong Oranje haalde Jong Israël in, dat bij Jong Noorwegen niet verder kwam dan 1-1. Het duurde tot de 70ste minuut voordat Ayman Sliti de ban brak. Daarna maakten Lequincio Zeefuik en tweemaal Devin Haan de eindstand 4-0. Komende vrijdag wordt de tegenstander in de play-offs geloot. Cristiano Ronaldo blijft beschikbaar voor het Portugese nationale elftal. Dat laat de aanvoerder weten in een verklaring die door Portugese media is verspreid. Ronaldo verliet eerder het trainingskamp na een conflict met bondscoach Jorge Jesus. Hij beschuldigt Jesus ervan 2 keer zijn woord te hebben gebroken. Ronaldo biedt excuses aan voor zijn gedrag en zegt dat de bond hem moet straffen.
19: Kroatië heeft zich hersteld van de zware nederlaag tegen Engeland met een sterk optreden tegen wereldkampioen Spanje, maar verloor uiteindelijk met 1-2 in Split. PSV'er Ivan Perisic opende na ruim een kwartier de score voor Kroatië, maar kreeg later zijn tweede gele kaart en moest het veld verlaten. Mikel Merino zorgde voor zowel de gelijkmaker als het winnende doelpunt voor Spanje. Met deze 4e overwinning op rij plaatste Spanje zich voortijdig voor de kwartfinales van de Nations League. Engeland won met 3-0 van Tsjechië, waarbij Harry Kane 2 keer scoorde in zijn 125ste interland.
20: Lionel Messi heeft gisteravond zijn laatste interland voor Argentinië gespeeld. De 39-jarige aanvaller nam in een uitverkocht stadion in Buenos Aires afscheid met een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin. Argentinië won met 3-0. Messi gaf 2 assists en maakte zelf de 3e goal uit een penalty.
0: Na de wedstrijd zei een zichtbaar ontroerde Messi dat het afscheid diep pijnlijk was, maar dat hij voelt dat dit het juiste moment is. Messi speelde 208 interlands en scoorde 126 keer voor zijn land. Hij werd wereldkampioen in 22, won twee keer de Copa America en pakte Olympisch goud in 08. Messi staat nog 2 jaar onder contract bij Inter Miami. Robert Lewandowski heeft met Chicago Fire gewonnen van Vancouver Whitecaps, de club van zijn voormalig ploeggenoot Thomas Müller. De eindstand was 3-1. De Poolse spits gaf een kwartier voor tijd de assist voor de 3-1. Lewandowski en Müller wonnen samen bij Bayern München de Champions League. Ze werden daar 10 keer kampioen van Duitsland. De 38-jarige Lewandowski viel een kwartier voor tijd in. De 37-jarige Müller speelde de hele tweede helft. De Belgische tennisster Elise Mertens heeft de kwartfinales van het China Open bereikt. Ze versloeg in Beijing de als derde geplaatste Amerikaanse Coco Gauff in 2 sets, 6-3, 6-3. Gauff won het toernooi in 2024. Mertens, de nummer 19 van de wereldranglijst, speelt in de kwartfinale tegen de Poolse Iga Świątek. Die rekende in haar 8e finale af met de Amerikaanse Iva Jovic, 6-1, 6-3.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zonnig en blijft het droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. Vanmiddag schijnt de zon volop, maar later komt er vanuit het westen meer bewolking. Eind van de middag gaat het in Zeeland regenen. Het wordt 20 graden in het noordwesten. In Zuid-Limburg kan het oplopen tot 25 graden. Vanavond wordt het dikker bewolkt en breidt de regen zich vanuit het zuidwesten uit. In Limburg is ook onweer mogelijk. De wind draait naar het noordwesten en wordt matig, aan de kust krachtig tot hard. Komende nacht valt er regen. Later wordt het in het westen droger met kans op enkele buien. De temperatuur daalt naar een graad of 12.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws.
21: Het Openbaar Ministerie verdenkt 2 mannen ervan dat zij in juli vanuit Kopenhagen naar Nederland zijn gevlogen om liquidaties te plegen in Amsterdam en Haarlem. De politie kon de liquidatiepoging in Haarlem voorkomen. In Amsterdam werd een beoogd doelwit beschoten, maar raakte niet gewond. Volgens justitie zijn de 19-jarige Walid A. en een 18-jarige medeverdachte ingehuurd door een internationaal crimineel netwerk. A. werd kort na de mislukte liquidatie aangehouden in een hotel in Amsterdam, waar een wapen bij hem werd aangetroffen.
22: Vakbonden FNV en CNV kondigen vrijdag acties aan in het streekvervoer, omdat een ultimatum aan de werkgevers over cao-onderhandelingen is verlopen. De bonden hadden gezegd dat er vanaf de week van 12 oktober acties zouden komen als er geen gehoor zou worden gegeven aan dat ultimatum. De onderhandelingen over een nieuwe cao in het openbaar vervoer liepen in juli vast. De cao geldt voor ongeveer 13.000 werknemers van onder meer Arriva, Qbuzz, Keolis en Transdev. De bonden eisen onder meer hoger loon, minder werkdruk en een oudere regeling.
23: De rechtbank in Breda heeft Werner de R. uit Tilburg woensdag veroordeeld tot 10 jaar celstraf voor het doodsteken van de 58-jarige Henny de Laat in 2017. Het lichaam van het slachtoffer werd op 23 december van dat jaar gevonden in een brandgang bij de Hoogvensestraat in Tilburg. Het slachtoffer en de verdachte zouden een conflict hebben gehad om drugs. De R zou een schuld hebben gehad bij het slachtoffer, maar ontkent dat hij de vrouw heeft omgebracht. Het Openbaar Ministerie eiste in december 12 jaar cel.
24: De rente op studieleningen gaat volgend jaar omhoog voor 250.000 oud-studenten. Voor oud-studenten die de lening binnen 15 jaar moeten terugbetalen, stijgt de rente met bijna een procentpunt tot 3,28%. Voor studenten die er 35 jaar voor hebben, gaat de rente 0,7 en 30 procentpunt omhoog tot 2,7%. De nieuwe rentepercentages gelden voor oud-studenten die in 2026 nog een lening kregen. En voor studenten van wie de rentevaste periode van 5 jaar afloopt. Het interstedelijk studentenoverleg zegt dat de forse stijging van de rente kan betekenen dat mensen duizenden euro's extra moeten afbetalen.
1: Vluchtelingenwerk Nederland noemt het onacceptabel dat de opvang van asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel weer dreigt vast te lopen. Asielzoekers komen naar Nederland in de hoop op veiligheid en rust, maar worden geconfronteerd met onzekerheid en een gebrek aan opvang. Opvangorgaan COA waarschuwde dinsdag dat er weer te weinig opvangplekken zijn. Het COA zegt dat een nieuwe humanitaire ondergrens is bereikt. Vluchtelingenwerk wijst erop dat gemeenten te weinig opvang bieden en dat duizenden statushouders noodgedwongen plekken in de asielopvang bezet houden omdat er geen woning beschikbaar is.
4: Jongeren veroorzaken al enkele weken problemen in het centrum van Hogeveen in Drenthe. Dinsdagavond zijn er 5 aanhoudingen verricht, meldt de politie. Het gaat om 3 minderjarigen, een 19-jarige uit Hogeveen en een 22-jarige

0: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten ontkennen Nederland of andere landen te hebben gevraagd de Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado te weigeren. Buitenlandminister Marco Rubio noemde dat woensdag in Athene niet waar. Machado wilde 2 weken geleden via Aruba of Curaçao naar Venezuela reizen, maar haar vliegtuig kreeg geen toestemming om te landen. De Nederlandse regering gaat over toelating tot de eilanden, niet de eilanden zelf. Rubio zei dat de VS nog nooit iemand hebben gevraagd om iemand anders te weigeren. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie zegt dat de terreur van Hamas op 7 oktober 2023 nooit meer mag voorkomen. Ze schrijft op X dat niets terreur rechtvaardigt. Daarmee lijkt ze te doelen op Israël, dat na de aanslag een grootschalig offensief in Gaza begon. Israël bezet inmiddels zo'n 60% van de Gazastrook. De EU blijft bereid te helpen het huidige staakt het vuren om te zetten in een duurzame vrede, gebaseerd op een twee-staten-oplossing. De Britse inlichtingendiensten MI6 en GCHQ onderzoeken welke gevoelige informatie ze met Duitsland hebben gedeeld. Aanleiding is de arrestatie van August Hanning, voormalig hoofd van de Duitse Buitenlandse Inlichtingendienst BND. Hij wordt verdacht van spionage en het kopen van staatsgeheimen via zijn voormalige stafchef Manfred D. Die werkte tot voor kort nog voor de BND. Hanning zou via D zeker 2000 documenten hebben bemachtigd. Mogelijk is de informatie bij buitenlandse diensten beland, waaronder mogelijk die van Azerbeidzjan. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn sinds dinsdagavond zeker 11 mensen omgekomen. Rusland zette tientallen kruis- en ballistische raketten in. Onder meer in hoofdstad Kiev, de stad Priluki en de regio Poltava vielen doden. Ook de regio's Kharkiv en Dnipropetrovsk waren doelwit. Tientallen mensen raakten gewond. Eurocommissaris Piotr Serafin en de Ierse minister Thomas Byrne dringen aan op een akkoord over de nieuwe EU-meerjarenbegroting voor het einde van dit jaar. Serafin zegt dat lidstaten moeten stoppen met berekenen hoeveel ze aan de EU-begroting bijdragen en wat ze ervoor terugkrijgen. Een nieuw compromisvoorstel wordt zaterdag door het Ierse voorzitterschap gepresenteerd. Nederland en Duitsland vinden het voorstel van de Europese Commissie veel te hoog. De commissie heeft een begroting van bijna 2000 miljard euro voorgesteld voor 2028 tot 2034. Frankrijk schort het gebruik van flitsgranaten bij scholierenprotesten op. De beslissing volgt nadat een 15-jarige scholier door een flitsgranaat van de politie een hand verloor. Minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, zegt dat het gebruik wordt opgeschort totdat duidelijk is wat er precies is gebeurd. Er lopen 18 politieonderzoeken naar beschuldigingen van buitensporig politiegeweld tijdens de protesten. Dinsdag was de grootste protestdag tot nu toe, met 256.000 betogers volgens het ministerie. En nu het economisch nieuws. De FNV voelt geen verplichting om een bepaald bedrag aan bezuinigingen te halen in de onderhandelingen met het kabinet over de sociale zekerheid. Dat zei voorzitter Hans Spekman na een gesprek op het Catshuis met onder andere premier Rob Jetten en minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken. Spekman wil praten over verbeteringen van de WW en de WIA en sluit niet uit dat dit geld oplevert. Maar volgens hem hoeft de vakbond niet aan een opdracht te voldoen. Het kabinet wil in het voorjaar al een paar punten hebben afgesproken. Over enkele weken spreken het kabinet en de bonden verder.
1: De verplichte overstap op een hybride warmtepomp mag huiseigenaren niet op onoverkomelijke kosten jagen. Dat belooft woonminister Eleanor Boekholt O'Sullivan in een brief aan de Kamer. De aanscherping is vanaf 2029 nodig omdat huishoudens niet snel genoeg afscheid nemen van hun volledig gasgestookte cv-ketels. De maatregel helpt huishoudens op de langere termijn aan een lagere energierekening en scheelt CO2-uitstoot. Voor appartementen, monumenten en woningen die binnenkort op een warmtenet worden aangesloten, geldt de regel voorlopig niet. Vakbondsvoorzitter Hans Spekman van de FNV voelt geen druk om snel tot een

0: geboren in Somalië en wonend in Zweden, ingehuurd door een internationaal crimineel netwerk. Het politieonderzoek richt zich nu op de achterliggende organisatie die de verdachte heeft aangestuurd. Bij een aanvaring tussen een viskotter en een sleepboot met een woonark op het Markermeer zijn meerdere opvarenden licht gewond geraakt. Niemand hoefde naar een ziekenhuis. Door de aanvaring op de vaarroute richting Lelystad raakte de woonark lek. Brandweerlieden hebben het gat dichtgemaakt zodat de ark niet zou zinken. Rijkswaterstaat heeft de verdere afhandeling overgenomen. Vakbonden FNV en CNV gaan vrijdag acties in het streekvervoer aankondigen, omdat een ultimatum aan de werkgevers over cao-onderhandelingen is verlopen. De bonden hadden gezegd dat er vanaf de week van 12 oktober acties zouden komen als er geen gehoor zou worden gegeven aan het ultimatum. De onderhandelingen over een nieuwe cao in het openbaar vervoer liepen in juli vast. De cao geldt voor ongeveer 13.000 werknemers van onder meer Arriva, Qbuzz, Keolis en Transdev. De bonden hebben eisen rond onder meer hoger loon, minder werkdruk en een oudere regeling. Van schrijfster Paulien Cornelissen staan een week na haar overlijden 7 boeken opnieuw in de bestseller 60. Volgens boekenkoepel CPMB is dit nog nooit eerder in de geschiedenis van de lijst gebeurd. De hoogste herintreder is haar boek In het Kort op plek 9. Het is extra opmerkelijk omdat het kinderboekenweek is en meer dan de helft van de lijst uit jeugdboeken bestaat. Een woordvoerder van CPMB noemt het een prachtig eerbetoon van haar lezers aan haar. Het kabinet wil uitgeprocedeerde asielzoekers die hun terugkeer doelbewust frustreren, kunnen bestraffen met maximaal 6 maanden gevangenisstraf. Dat staat in een wetsvoorstel van asielminister Bart van den Brink, CDA, dat woensdag in consultatie is gegaan. De strafrechtelijke aanpak komt pas in beeld als het niet lukt mensen op andere manieren te bewegen tot vertrek. Een eerder wetsvoorstel, dat illegaal verblijf strafbaar zou stellen, sneuvelde dit voorjaar in de Eerste Kamer. De Amsterdamse wethouder Zita Pels noemt het nieuwe voorstel een lelijk zwaktebod en vindt dat simpelweg bestaan nooit strafbaar mag zijn.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn sinds dinsdagavond zeker 20 mensen omgekomen. 14 personen, waaronder 3 kinderen, stierven toen een appartementengebouw in de noordelijke stad Priluki werd getroffen. Ook in de hoofdstad Kiev vielen doden. Rusland zette tientallen kruis- en ballistische raketten in, naast 130 drones. President Zelensky zegt te betreuren dat niet meer projectielen konden worden neergehaald en noemt de ballistische raketten de grootste uitdaging voor zijn land. Fiji en andere eilandstaten benadrukken deze week tijdens een conferentie hoe belangrijk het voor hen is dat de wereld klimaatverandering effectiever tegengaat. De bijeenkomst is in aanloop naar de VN-klimaattop die volgende maand in het Turkse Antalya wordt gehouden. Aan de conferentie doen vertegenwoordigers van zo'n 50 landen mee, waaronder Eurocommissaris Wopke Hoekstra. De eilandstaten vinden dat de toegang tot klimaatgelden veel beter moet. VN-milieuorganisatie UNEP ziet de grens van 1,5 graad opwarming al niet meer als haalbaar. De Verenigde Staten zeggen Nederland en andere landen niet te hebben gevraagd de Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado te beletten naar haar land terug te keren. Machado wilde 2 weken geleden naar Aruba of Curaçao vliegen om daar de boot te nemen naar Venezuela. Maar haar vliegtuig kreeg geen toestemming om te landen. Buitenlandminister Marco Rubio bezweert dat de VS nooit iemand hebben gevraagd om iemand anders niet binnen te laten. Het kabinet wil niet zeggen of het zich heeft bemoeid met Machado's reisplannen. Premier Rob Jetten zegt daarover te zwijgen om de samenwerking met de Venezolaanse oppositie niet te schaden. Bij een mesaanval op een school in de Poolse stad Ostrołęka zijn 7 gewonden gevallen. Er is een verdachte.

0: aangehouden. Poolse media schrijven dat de verdachte een 19-jarige leerling is en dat twee gewonden er ernstig aan toe zijn. Meerdere scholieren en een docent zouden verwondingen hebben opgelopen. De burgemeester van Ostroleka heeft bevestigd dat de situatie onder controle is gebracht. De Nobelprijs voor de scheikunde gaat dit jaar naar de wetenschappers Henry Kagan uit Frankrijk en Kenzo Sohai uit Japan. Het Zweedse Nobelcomité eert hen voor hun onderzoek naar moleculen. Moleculen kunnen uit twee versies bestaan die elkaars spiegelbeeld zijn en een andere werking hebben. Kagan en Sohai hebben ontdekt hoe dit werkt. De winnaars ontvangen een medaille, een diploma en omgerekend ruim 1 miljoen euro. In het noorden van de Ethiopische regio Tigray zijn troepen uit Eritrea gezien. Opstandelingen uit Tigray zijn in gevecht met het regeringsleger. De Eritreërs zijn gezien in de plaats Adigrat, ongeveer 40 kilometer ten zuiden van de grens met Eritrea. 2 weken geleden braken gevechten uit tussen het Volksbevrijdingsfront van Tigray en de Ethiopische krijgsmacht. Eritrea is bang dat Ethiopië grondgebied wil veroveren om toegang te krijgen tot de Rode Zee. En nu het economisch nieuws. ChatGPT voor tieners is te riskant voor jongeren tussen 13 en 17 jaar. Dat concludeert de Amerikaanse organisatie Common Sense Media, die ouders en scholen adviseert over media en technologie. Uit tests blijkt dat ouders vaak te laat of helemaal niet werden gewaarschuwd bij zorgwekkend gedrag van hun kind. OpenAI zegt dat de tests mogelijk verouderd zijn en dat het bedrijf zich sterk inzet voor de veiligheid van tieners. De organisatie roept OpenAI op om tieners geen toegang meer te geven tot ChatGPT, totdat het een veilige ervaring kan bieden. Vakbond FNV voelt geen druk om een bepaald bedrag te bezuinigen in de onderhandelingen met het kabinet over de sociale zekerheid. Voorzitter Hans Spekman wil praten over verbeteringen van uitkeringen zoals de WW en de WIA en sluit niet uit dat dit geld oplevert. Het kabinet wil in het voorjaar al een paar punten hebben afgesproken. Als het kabinet en de bonden er niet uitkomen, betalen andere ministeries de rekening, vooral onderwijs. Volgens de vakbonden is er geen deadline voor een sociaal akkoord. Een verplichte overstap op een hybride warmtepomp mag huiseigenaren niet op onoverkomelijke kosten jagen. Dat belooft woonminister Eleanor Boekholt O'Sullivan in een brief aan de Kamer. De aanscherping is vanaf 2029 nodig omdat huishoudens niet snel genoeg afscheid nemen van hun volledig gasgestookte cv-ketels. De maatregel helpt huishoudens op de langere termijn aan een lagere energierekening en scheelt CO2-uitstoot. Voor appartementen, monumenten en woningen die binnenkort op een warmtenet worden aangesloten, geldt de regel voorlopig niet. Vakbondsvoorzitter Hans Spekman van de FNV voelt geen druk om snel tot een sociaal akkoord te komen. Dat zei hij voorafgaand aan een gesprek tussen het kabinet, werkgevers en werknemers in het Catshuis over hervormingen in de sociale zekerheid. Spekman zegt dat het gemiddeld 2 jaar duurt om tot een sociaal akkoord te komen. Het is het eerste gesprek sinds eind mei. De vakbonden wilden lange tijd niet aan tafel komen vanwege voorgenomen bezuinigingen op sociale zekerheid. De wereldeconomie wordt bedreigd door aanhoudende hoge energieprijzen en recordstaatsschulden. Daarvoor waarschuwt directeur Kristalina Georgieva van het Internationaal Monetair Fonds. Zij zegt dat de olieprijzen door het conflict in het Midden-Oosten en de groeiende vraag naar energie door kunstmatige intelligentie waarschijnlijk nog een tijdje rond de $100 per vat blijven. De hogere energieprijzen drijven de inflatie en de rentes op. Ook de staatsschulden zijn volgens Georgieva een groot probleem en bevinden zich op het hoogste niveau sinds de Tweede Wereldoorlog. ABN AMRO stond woensdagochtend bij de verliezers op de Amsterdamse aandelenbeurs. De Nederlandse staat verkoopt certificaten van aandelen en bouwt zijn belang af van 20,7% naar 10,5%. Het aandeel zakte in de vroege handel ruim 1%. De staat nam ABN AMRO tijdens de kredietcrisis van 2008 over om de bank te redden. Sinds de terugkeer naar de beurs in 2015 wordt het staatsbelang stapsgewijs afgebouwd.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen verwacht dat zijn overwinning in Maleisië niet zomaar een vervolg krijgt in Singapore. De Nederlander won afgelopen zondag voor WK-leider Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. Verstappen zegt dat de overwinning circuitspecifiek was en dat het team de auto iedere race probeert te verbeteren. Hij geniet van het stratencircuit in Singapore met zijn vele bochten, maar heeft daar nog nooit gewonnen. De race wordt dit keer in de avond verreden, wat de hitte als factor vermindert. Wielrenster Nienke Vinken is Europees kampioen tijdrijden bij de belofte geworden. De 22-jarige Nederlandse legde het 22 kilometer lange parcours in Slovenië af in 32 minuten en 36 seconden. Haar landgenote Megan Arends werd tweede op 36 seconden. Vinken rijdt voor SD Works ProTime en werd eerder deze Europese kampioenschappen tweede op de wegrit bij de belofte. De 19-jarige Arends verruilt komend seizoen Picnic PostNL voor het Belgische AG Insurance Soudal. Judoka Joanne van Lieshout heeft zich op de WK in Azerbeidzjan geplaatst voor de halve finales van de klasse tot 63 kilogram. De 23-jarige Brabantse versloeg in de kwartfinales de Tsjechische Renata Zakova. Ze treft later woensdag in de halve finales de Japanse titelverdediger Haruka Kayu. Van Lieshout veroverde in 2024 in Abu Dhabi de wereldtitel en werd eerder dit jaar in Tbilisi Europees kampioen. De kersverse wereldkampioen wielrennen Brandon McNulty is zaterdag de kopman van UAE Team Emirates in de Ronde van Lombardije. Zijn ploeggenoot Tadej Pogacar won de Italiaanse wielerklassieker de afgelopen 5 edities, maar is nog altijd aan het herstellen van een valpartij in de Vuelta. De Amerikaan McNulty verschijnt voor het eerst in de regenboogtrui. Voor Bauke Mollema wordt het een bijzondere wedstrijd, want de 39-jarige Nederlander neemt zaterdag afscheid in de koers die hij in 2019 won. Wout Poels verschijnt aan de start als kopman van de Unibet Rose Rockets. Het Nederlands elftal staat nog altijd negende op de FIFA-wereldranglijst. Oranje's na de eerste 4 wedstrijden onder bondscoach Xavi Hernandez wel dichter bij nummer 8 België gekomen. Xavi is na 4 Nations League-wedstrijden nog ongeslagen met Oranje, met 2 overwinningen op Servië en 2 gelijke spelen tegen Duitsland en Griekenland. Portugal is gestegen naar de 5e plek en is Brazilië en Marokko voorbijgegaan. Wereldkampioen Spanje blijft eerste, voor Argentinië, Frankrijk en Engeland. Baanwielrenners Harry Lavrijze, Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland gaan volgende week in Shanghai voor hun 7e wereldtitel op de teamsprint. De tweevoudige Olympisch kampioenen op dit onderdeel zijn herenigd na een jaar zonder belangrijke wedstrijden samen. Hoogland sloeg de EK van februari in Turkije over en twijfelde eerder of hij door wilde tot de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028, maar kondigde vorig jaar aan dat hij dat nog wel ziet zitten. Lavrijze doet naast de teamsprint mee aan de individuele sprint en de keirin. Hetty van der Waal, Steffi van der Peet en Kim Kale proberen in China hun titel op de teamsprint te prolongeren.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is er nog veel zon, maar later komt er meer bewolking. Eind van de middag gaat het in Zeeland regenen. Het wordt tussen de 20 graden in het noordwesten en plaatselijk 25 graden in Zuid-Limburg. De wind is zwak tot matig. Vanavond wordt het dikker bewolkt en gaat het vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen regenen. In Limburg kan ook onweer voorkomen. De wind draait naar het noordwesten en wordt matig. Aan de kust krachtig tot hard. Vannacht zijn er perioden met regen. Later wordt het in het westen droger met kans op enkele buien. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen trekt de regen in het oosten weg en wordt het wisselend bewolkt met verspreid buien. De middag brengt enkele opklaringen en een graad of 16.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Europarlementariër Dirk Gotink zegt zijn lidmaatschap van NSC op. Aanleiding is de aanwezigheid van partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer als gastspreker bij een ledenbijeenkomst van de partij komende zaterdag. NSC verliest daarmee zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger. Gotink blijft als onafhankelijk lid Europarlementariër voor de fractie van de centrumrechtse Europese Volkspartij. Ook de jongere organisatie van NSC keert zich tegen het partijbestuur en verwerpt het podium geven aan Keizer.
5: De rente op studieleningen gaat volgend jaar met bijna een procentpunt omhoog. Tot 3,28% voor oud-studenten die de lening binnen 15 jaar moeten terugbetalen. Voor studenten die er 35 jaar voor hebben, gaat de rente 0,37% omhoog, tot 2,7%. In totaal gaat de rente voor een 250.000 oud-studenten omhoog in 2027. Het Interstedelijk Studentenoverleg en de Landelijke Studentenvakbond roepen het kabinet op een renteplafond door te voeren. Bij een aanvaring tussen een viskotter en een sleepboot met een woonark op het Markermeer zijn meerdere opvarenden licht gewond geraakt. Niemand hoefde naar een ziekenhuis. Door de aanvaring op de vaarroute richting Lelystad raakte de woonark lek. Brandweerlieden hebben het gat dichtgemaakt zodat de ark niet zou zinken. Rijkswaterstaat heeft de verdere afhandeling overgenomen. Het Allard Pierson Museum in Amsterdam heeft woensdag een antieke vaas teruggegeven aan Sicilië. Het gaat om een aardewerken vaas met deksel uit de 3e eeuw voor Christus met daarop een geschilderd bruiloftstaffereel. De vaas werd ooit illegaal opgegraven in het Siciliaanse dorp Centuripe en in 1997 zonder herkomstpapieren of exportvergunning verkocht aan het museum op de kunstbeurs Tefaf. Het Allard Pierson geeft de vaas terug op ethische gronden. Er is geen wettelijke verplichting. De vaas komt te staan in het archeologische museum van Centuripe. Vakbonden FNV en CNV gaan vrijdag acties in het streekvervoer aankondigen, omdat een ultimatum aan de werkgevers over cao-onderhandelingen is verlopen. De bonden hadden gezegd dat er vanaf de week van 12 oktober acties zouden komen als er geen gehoor zou worden gegeven aan het ultimatum. De onderhandelingen over een nieuwe cao in het openbaar vervoer liepen in juli vast. De cao geldt voor ongeveer 13.000 werknemers van onder meer Arriva, Qbuzz, Keolis en Transdev. De bonden hebben eisen rond onder meer hoger loon, minder werkdruk en een oudere regeling. Het Openbaar Ministerie verdenkt twee mannen ervan dat zij in juli vanuit Kopenhagen naar Nederland vlogen om liquidaties te plegen in Amsterdam en Haarlem. De politie kon de liquidatiepoging in Haarlem voorkomen. In Amsterdam werd een beoogd doelwit beschoten, maar raakte niet gewond. De 19-jarige Walid A. en de 18-jarige Mohammed A. zouden op 7 juli zijn geland op Schiphol en daarna wapens hebben gekregen. Volgens justitie zijn de twee, geboren in Somalië en wonend in Zweden, ingehuurd door een internationaal crimineel netwerk. Het politieonderzoek richt zich nu op de achterliggende organisatie die de verdachte heeft aangestuurd.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn opnieuw botsingen geweest tussen de politie en betogers. Het ministerie van Onderwijs meldt dat de lessen op 459 instellingen geheel of deels ontregeld zijn. Dat is bijna de helft minder dan dinsdag. Zeker 5 onderwijsbonden steunen nieuwe acties op donderdag. Bij de universiteit Sciences Po heeft de oproerpolitie ingegrepen met wapenstokken en traangas, nadat studenten barricades hadden opgeworpen uit solidariteit met de scholieren. De burgemeester van de Turkse stad Izmir is overgestapt naar de partij van president Erdogan. Izmir is de 3e stad van het land en een bolwerk van de oppositie. De overstap is een grote overwinning voor de islamitische AKP. Tegenstanders van Erdogan behouden wel een meerderheid in de gemeenteraad. Sinds de oppositie in maart 2024 de gemeenteraadsverkiezingen won in een aantal grote steden, nemen politiek gemotiveerde arrestaties en rechtszaken tegen burgemeesters en functionarissen van de oppositie sterk toe. Een laboratoriummedewerkster in de Russische regio Irkutsk is afgelopen week plotseling ziek geworden en enkele dagen later overleden aan een ernstige longaandoening. De vrouw werkte bij een instituut dat onder meer de pest onderzoekt. Rusland zegt de Wereldgezondheidsorganisatie goed te hebben geïnformeerd en stelt dat onderzoek uitwijst dat de pest niet de doodsoorzaak is. De Verenigde Staten en de Europese Unie hebben Rusland opgeroepen meer informatie te delen. Collega's en andere contacten van de vrouw zijn in quarantaine geplaatst en niemand heeft de pest opgelopen. Maar de doodsoorzaak is nog niet opgehelderd. Bij een mesaanval op een school in de Poolse stad Ostrołęka zijn 7 gewonden gevallen. Er is een verdachte aangehouden. Poolse media schrijven dat de verdachte een 19-jarige leerling is en dat 2 gewonden er ernstig aan toe zijn. Meerdere scholieren en een docent zouden verwondingen hebben opgelopen. De burgemeester van Ostrołęka heeft bevestigd dat de situatie onder controle is gebracht. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn sinds dinsdagavond zeker 20 mensen omgekomen. 14 personen, waaronder 3 kinderen, stierven toen een appartementengebouw in de noordelijke stad Priluki werd getroffen. Ook in de hoofdstad Kiev vielen doden. Rusland zette tientallen kruis- en ballistische raketten in, naast 130 drones. President Zelensky zegt te betreuren dat niet meer projectielen konden worden neergehaald en noemt de ballistische raketten de grootste uitdaging voor zijn land. De Nobelprijs voor de scheikunde gaat dit jaar naar de wetenschappers Henry Kagan uit Frankrijk en Kenzo Sohai uit Japan. Het Zweedse Nobelcomité eert hen voor hun onderzoek naar moleculen. Moleculen kunnen uit 2 versies bestaan die elkaars spiegelbeeld zijn en een andere werking hebben. Kagan en Sohai hebben ontdekt hoe dit werkt. De winnaars ontvangen een medaille, een diploma en omgerekend ruim 1 miljoen euro. En nu het economisch nieuws. Het Europees Parlement heeft ingestemd met een tijdelijke korting op tol voor zware voertuigen die weinig uitstoten. Bussen en vrachtwagens die weinig uitstoten kunnen tot half 2031 75% korting krijgen op hun toltarief. Voertuigen die helemaal niets uitstoten worden tot juli 2031 vrijgesteld van tol. Daarna krijgen ook zij 75% korting. Brussel hoopt dat de transportsector hierdoor gestimuleerd wordt om groener te gaan rijden. Vakbond FNV voelt geen druk om een bepaald bedrag te bezuinigen in de onderhandelingen met het kabinet over de sociale zekerheid. Voorzitter Hans Spekman wil praten over verbeteringen van uitkeringen zoals de WW en de WIA en sluit niet uit dat dit geld oplevert. Het kabinet wil in het voorjaar al een paar punten hebben afgesproken. Als het kabinet en de bonden er niet uitkomen, betalen andere ministeries de rekening, vooral onderwijs. Volgens de vakbonden is er geen deadline voor een sociaal akkoord. ChatGPT voor tieners is te riskant voor jongeren tussen 13 en 17 jaar. Dat concludeert de Amerikaanse organisatie Common Sense Media, die ouders en scholen adviseert over media en technologie. Uit tests blijkt dat ouders vaak te laat of helemaal niet werden gewaarschuwd bij zorgwekkend gedrag van hun kind. OpenAI zegt dat de tests mogelijk verouderd zijn en dat het bedrijf zich sterk inzet voor de veiligheid van tieners. De organisatie roept OpenAI op om tieners geen toegang meer te geven tot ChatGPT totdat het een veilige ervaring kan bieden. De verplichte overstap op een hybride warmtepomp mag huiseigenaren niet op onoverkomelijke kosten jagen. Dat belooft woonminister Eleanor Boekholt O'Sullivan in een brief aan de Kamer. De aanscherping is vanaf 2029 nodig omdat huishoudens niet snel genoeg afscheid nemen van hun volledig gasgestookte cv-ketels. De maatregel helpt huishoudens op de langere termijn aan een lagere energierekening en scheelt CO2-uitstoot. Voor appartementen, monumenten en woningen die binnenkort op een warmtenet worden aangesloten, geldt de regel voorlopig niet. De wereldeconomie wordt bedreigd door aanhoudende hoge energieprijzen en recordstaatsschulden. Daarvoor waarschuwt directeur Kristalina Georgieva van het Internationaal Monetair Fonds. Zij zegt dat de olieprijzen door het conflict in het Midden-Oosten en de groeiende vraag naar energie door kunstmatige intelligentie waarschijnlijk nog een tijdje rond de $100 per vat blijven. De hogere energieprijzen drijven de inflatie en de rentes op. Ook de staatsschulden zijn volgens Georgieva een groot probleem en bevinden zich op het hoogste niveau sinds de Tweede Wereldoorlog. Vakbondsvoorzitter Hans Spekman van de FNV voelt geen druk om snel tot een sociaal akkoord te komen. Dat zei hij voorafgaand aan een gesprek tussen het kabinet, werkgevers en werknemers in het Catshuis over hervormingen in de sociale zekerheid. Spekman zegt dat het gemiddeld 2 jaar duurt om tot een sociaal akkoord te komen. Het is het eerste gesprek sinds eind mei. De vakbonden wilden lange tijd niet aan tafel komen vanwege voorgenomen bezuinigingen op sociale zekerheid.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Het Nederlands elftal staat nog altijd 9e op de FIFA wereldranglijst. Oranje is na de eerste 4 wedstrijden onder bondscoach Xavi Hernandez wel dichter bij nummer 8 België gekomen. Xavi is na 4 Nations League-wedstrijden nog ongeslagen met Oranje, met 2 overwinningen op Servië en 2 gelijke spelen tegen Duitsland en Griekenland. Portugal is gestegen naar de 5e plek en is Brazilië en Marokko voorbijgegaan. Wereldkampioen Spanje blijft eerste, voor Argentinië, Frankrijk en Engeland. De kersverse wereldkampioen wielrennen Brandon McNulty is zaterdag de kopman van UAE Team Emirates in de Ronde van Lombardije. Zijn ploeggenoot Tadej Pogacar won de Italiaanse wielerklassieker de afgelopen 5 edities, maar is nog altijd aan het herstellen van een valpartij in de Vuelta. De Amerikaan McNulty verschijnt voor het eerst in de regenboogtrui. Voor Bauke Mollema wordt het een bijzondere wedstrijd, want de 39-jarige Nederlander neemt zaterdag afscheid in de koers die hij in 2019 won. Wout Poels verschijnt aan de start als kopman van de Unibet Rose Rockets. Judoka Joanne van Lieshout heeft zich op de WK in Azerbeidzjan geplaatst voor de halve finales van de klasse tot 63 kilogram. De 23-jarige Brabantse versloeg in de kwartfinales de Tsjechische Renata Zakova. Ze treft later woensdag in de halve finales de Japanse titelverdediger Haruka Kayu. Van Lieshout veroverde in 2024 in Abu Dhabi de wereldtitel en werd eerder dit jaar in Tbilisi Europees kampioen. Baanwielrenners Harry Lafrijze, Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland gaan volgende week in Shanghai voor hun 7e wereldtitel op de teamsprint. De 2-voudige Olympisch kampioenen op dit onderdeel zijn herenigd na een jaar zonder belangrijke wedstrijden samen. Hoogland sloeg de EK van februari in Turkije over en twijfelde eerder of hij door wilde tot de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028, maar kondigde vorig jaar aan dat hij dat nog wel ziet zitten. Lafrijze doet naast de teamsprint mee aan de individuele sprint en de keirin. Hetty van der Waal, Steffi van der Peet en Kim Kale proberen in China hun titel op de teamsprint te prolongeren. Wielrenster Nienke Vinke is Europees kampioen tijdrijden bij de belofte geworden. De 22-jarige Nederlandse legde het 22 kilometer lange parcours in Slovenië af in 32 minuten en 36 seconden. Haar landgenote Megan Arends werd 2e op 36 seconden. Vinke rijdt voor SD Works Pro Time en werd eerder deze Europese kampioenschappen 2e op de wegrit bij de belofte. De 19-jarige Arends verruilt komend seizoen Picnic PostNL voor het Belgische AG Insurance Soudal. Voetbaltrainer Mikel Arteta heeft zijn contract bij Arsenal verlengd tot medio 2030. De 44-jarige Spanjaard is sinds 2019 trainer van de Londense club. Afgelopen seizoen leidde hij Arsenal naar de eerste landstitel in 22 jaar. Ook bereikte de club de finale van de Champions League. Die finale ging verloren aan Paris Saint-Germain na strafschoppen. Met een winstpercentage van 62% in 361 wedstrijden is Arteta de succesvolste trainer in de clubgeschiedenis.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon volop, maar later wordt het vanuit het westen bewolkter. Eind van de middag begint het in Zeeland te regenen. Het wordt tussen de 20 graden in het noordwesten en plaatselijk 25 graden in het zuiden van Limburg. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. Vanavond wordt het dikker bewolkt en gaat het van zuidwest naar noordoost regenen. In Limburg is er kans op onweer. De wind draait naar het noordwesten en wordt matig. Aan de kust krachtig tot hard. Vannacht valt er meer regen. Later wordt het in het westen droger. Morgen trekt de regen in het oosten snel weg. Daarna wordt het wisselend bewolkt met af en toe een bui en een graad of 16.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Europarlementariër Dirk Gotink zegt zijn lidmaatschap van NSC op. Aanleiding is de aanwezigheid van partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer als gastspreker bij een ledenbijeenkomst van de partij komende zaterdag. NSC verliest daarmee zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger. Gotink blijft als onafhankelijk lid Europarlementariër voor de fractie van de centrumrechtse Europese Volkspartij. Ook de jongere organisatie van NSC keert zich tegen het partijbestuur en verwerpt het podium geven aan Keizer. De rente op studieleningen gaat volgend jaar met bijna een procentpunt omhoog. Tot 3,28% voor oud-studenten die de lening binnen 15 jaar moeten terugbetalen. Voor studenten die er 35 jaar voor hebben, gaat de rente 0,37% omhoog, tot 2,7%. In totaal gaat de rente voor een 250.000 oud-studenten omhoog in 2027. Het Interstedelijk Studentenoverleg en de Landelijke Studentenvakbond roepen het kabinet op een renteplafond door te voeren. Bij een aanvaring tussen een viskotter en een sleepboot met een woonark op het Markermeer zijn meerdere opvarenden licht gewond geraakt. Niemand hoefde naar een ziekenhuis. Door de aanvaring op de vaarroute richting Lelystad raakte de woonark lek. Brandweerlieden hebben het gat dichtgemaakt zodat de ark niet zou zinken. Rijkswaterstaat heeft de verdere afhandeling overgenomen. Het Allard Pierson Museum in Amsterdam heeft woensdag een antieke vaas teruggegeven aan Sicilië. Het gaat om een aardewerken vaas met deksel uit de 3e eeuw voor Christus met daarop een geschilderd bruiloftstaffereel. De vaas werd ooit illegaal opgegraven in het Siciliaanse dorp Centuripe en in 1997 zonder herkomstpapieren of exportvergunning verkocht aan het museum op de kunstbeurs Tefaf. Het Allard Pierson geeft de vaas terug op ethische gronden. Er is geen wettelijke verplichting. De vaas komt te staan in het archeologische museum van Centuripe. Vakbonden FNV en CNV gaan vrijdag acties in het streekvervoer aankondigen omdat een ultimatum aan de werkgevers over cao-onderhandelingen is verlopen. De bonden hadden gezegd dat er vanaf de week van 12 oktober acties zouden komen als er geen gehoor zou worden gegeven aan het ultimatum. De onderhandelingen over een nieuwe cao in het openbaar vervoer liepen in juli vast. De cao geldt voor ongeveer 13.000 werknemers van onder meer Arriva, Qbuzz, Keolis en Transdev. De bonden hebben eisen rond onder meer hoger loon, minder werkdruk en een oudere regeling. Het Openbaar Ministerie verdenkt twee mannen ervan dat zij in juli vanuit Kopenhagen naar Nederland vlogen om liquidaties te plegen in Amsterdam en Haarlem. De politie kon de liquidatiepoging in Haarlem voorkomen. In Amsterdam werd een beoogd doelwit beschoten, maar raakte niet gewond. De 19-jarige Walid A. en de 18-jarige Mohammed A. zouden op 7 juli zijn geland op Schiphol en daarna wapens hebben gekregen. Volgens justitie zijn de twee, geboren in Somalië en wonend in Zweden, ingehuurd door een internationaal crimineel netwerk. Het politieonderzoek richt zich nu op de achterliggende organisatie die de verdachte heeft aangestuurd.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn opnieuw botsingen geweest tussen de politie en betogers. Het ministerie van Onderwijs meldt dat de lessen op 459 instellingen geheel of deels ontregeld zijn. Dat is bijna de helft minder dan dinsdag. Zeker 5 onderwijsbonden steunen nieuwe acties op donderdag. Bij de universiteit Sciences Po heeft de oproerpolitie ingegrepen met wapenstokken en traangas, nadat studenten barricades hadden opgeworpen uit solidariteit met de scholieren. De burgemeester van de Turkse stad Izmir is overgestapt naar de partij van president Erdogan. Izmir is de derde stad van het land en een bolwerk van de oppositie. De overstap is een grote overwinning voor de islamitische AKP. Tegenstanders van Erdogan behouden wel een meerderheid in de gemeenteraad. Sinds de oppositie in maart 2024 de gemeenteraadsverkiezingen won in een aantal grote steden, nemen politiek gemotiveerde arrestaties en rechtszaken tegen burgemeesters en functionarissen van de oppositie sterk toe. Een laboratoriummedewerkster in de Russische regio Irkutsk is afgelopen week plotseling ziek geworden en enkele dagen later overleden aan een ernstige longaandoening. De vrouw werkte bij een instituut dat onder meer de pest onderzoekt. Rusland zegt de Wereldgezondheidsorganisatie goed te hebben geïnformeerd en stelt dat onderzoek uitwijst dat de pest niet de doodsoorzaak is. De Verenigde Staten en de Europese Unie hebben Rusland opgeroepen meer informatie te delen. Collega's en andere contacten van de vrouw zijn in quarantaine geplaatst en niemand heeft de pest opgelopen. Maar de doodsoorzaak is nog niet opgehelderd. Bij een mesaanval op een school in de Poolse stad Ostrołęka zijn 7 gewonden gevallen. Er is een verdachte aangehouden. Poolse media schrijven dat de verdachte een 19-jarige leerling is en dat 2 gewonden er ernstig aan toe zijn. Meerdere scholieren en een docent zouden verwondingen hebben opgelopen. De burgemeester van Ostrołęka heeft bevestigd dat de situatie onder controle is gebracht. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn sinds dinsdagavond zeker 20 mensen omgekomen. 14 personen, waaronder 3 kinderen, stierven toen een appartementengebouw in de noordelijke stad Priluki werd getroffen. Ook in de hoofdstad Kiev vielen doden. Rusland zette tientallen kruis- en ballistische raketten in naast 130 drones. President Zelensky zegt te betreuren dat niet meer projectielen konden worden neergehaald en noemt de ballistische raketten de grootste uitdaging voor zijn land. De Nobelprijs voor de scheikunde gaat dit jaar naar de wetenschappers Henry Kagan uit Frankrijk en Kenzo Sohai uit Japan. Het Zweedse Nobelcomité eert hen voor hun onderzoek naar moleculen. Moleculen kunnen uit 2 versies bestaan die elkaars spiegelbeeld zijn en een andere werking hebben. Kagan en Sohai hebben ontdekt hoe dit werkt. De winnaars ontvangen een medaille, een diploma en omgerekend ruim 1 miljoen euro. En nu het economisch nieuws. Het Europees Parlement heeft ingestemd met een tijdelijke korting op tol voor zware voertuigen die weinig uitstoten. Bussen en vrachtwagens die weinig uitstoten kunnen tot half 2031 75% korting krijgen op hun toltarief. Voertuigen die helemaal niets uitstoten worden tot juli 2031 vrijgesteld van tol. Daarna krijgen ook zij 75% korting. Brussel hoopt dat de transportsector hierdoor gestimuleerd wordt om groener te gaan rijden. Vakbond FNV voelt geen druk om een bepaald bedrag te bezuinigen in de onderhandelingen met het kabinet over de sociale zekerheid. Voorzitter Hans Spekman wil praten over verbeteringen van uitkeringen zoals de WW en de WIA en sluit niet uit dat dit geld oplevert. Het kabinet wil in het voorjaar al een paar punten hebben afgesproken. Als het kabinet en de bonden er niet uitkomen, betalen andere ministeries de rekening, vooral onderwijs. Volgens de vakbonden is er geen deadline voor een sociaal akkoord. ChatGPT voor tieners is te riskant voor jongeren tussen 13 en 17 jaar. Dat concludeert de Amerikaanse organisatie Common Sense Media, die ouders en scholen adviseert over media en technologie. Uit tests blijkt dat ouders vaak te laat of helemaal niet werden gewaarschuwd bij zorgwekkend gedrag van hun kind.
6: OpenAI zegt dat de tests mogelijk verouderd zijn en dat het bedrijf zich sterk inzet voor de veiligheid van tieners. De organisatie roept OpenAI op om tieners geen toegang meer te geven tot ChatGPT totdat het een veilige ervaring kan bieden.
7: De verplichte overstap op een hybride warmtepomp mag huiseigenaren niet op onoverkomelijke kosten jagen. Dat belooft woonminister Eleanor Buchholz O'Sullivan in een brief aan de Kamer. De aanscherping is vanaf 2029 nodig omdat huishoudens niet snel genoeg afscheid nemen van hun volledig gasgestookte cv-ketels. De maatregel helpt huishoudens op de langere termijn aan een lagere energierekening en scheelt CO2-uitstoot. Voor appartementen, monumenten en woningen die binnenkort op een warmtenet worden aangesloten, geldt de regel voorlopig niet.
8: De wereldeconomie wordt bedreigd door aanhoudende hoge energieprijzen en recordstaatsschulden. Daarvoor waarschuwt directeur Kristalina Georgieva van het Internationaal Monetair Fonds. Zij zegt dat de olieprijzen door het conflict in het Midden-Oosten en de groeiende vraag naar energie door kunstmatige intelligentie waarschijnlijk nog een tijdje rond de $100 per vat blijven. De hogere energieprijzen drijven de inflatie en de rentes op. Ook de staatsschulden zijn volgens Georgieva een groot probleem en bevinden zich op het hoogste niveau sinds de Tweede Wereldoorlog.
9: Vakbondsvoorzitter Hans Spekman van de FNV voelt geen druk om snel tot een sociaal akkoord te komen. Dat zei hij voorafgaand aan een gesprek tussen het kabinet, werkgevers en werknemers in het Catshuis over hervormingen in de sociale zekerheid. Spekman zegt dat het gemiddeld 2 jaar duurt om tot een sociaal akkoord te komen. Het is het eerste gesprek sinds eind mei. De vakbonden wilden lange tijd niet aan tafel komen vanwege voorgenomen bezuinigingen op sociale zekerheid.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
10: Tot slot het sportnieuws. Het Nederlands elftal staat nog altijd 9e op de FIFA wereldranglijst. Oranje is na de eerste 4 wedstrijden onder bondscoach Xavi Hernandez wel dichter bij nummer 8 België gekomen. Xavi is na 4 Nations League-wedstrijden nog ongeslagen met Oranje, met 2 overwinningen op Servië en 2 gelijke spelen tegen Duitsland en Griekenland. Portugal is gestegen naar de 5e plek en is Brazilië en Marokko voorbij gegaan. Wereldkampioen Spanje blijft eerste, voor Argentinië, Frankrijk en Engeland. De kersverse wereldkampioen wielrennen Brandon McNulty is zaterdag de kopman van UAE Team Emirates in de Ronde van Lombardije. Zijn ploeggenoot Tadej Pogacar won de Italiaanse wielerklassieker de afgelopen 5 edities, maar is nog altijd aan het herstellen van een valpartij in de Vuelta. De Amerikaan McNulty verschijnt voor het eerst in de regenboogtrui. Voor Bauke Mollema wordt het een bijzondere wedstrijd, want de 39-jarige Nederlander neemt zaterdag afscheid in de koers die hij in 2019 won. Wout Poels verschijnt aan de start als kopman van de Unibet Rose Rockets. Judoka Joanne van Lieshout heeft zich op de WK in Azerbeidzjan geplaatst voor de halve finales van de klasse tot 63 kilogram. De 23-jarige Brabantse versloeg in de kwartfinales de Tsjechische Renata Zakova. Ze treft later woensdag in de halve finales de Japanse titelverdediger Haruka Kayu. Van Lieshout veroverde in 2024 in Abu Dhabi de wereldtitel en werd eerder dit jaar in Tbilisi Europees kampioen.
11: Baanwielrenners Harry Lafrijze, Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland gaan volgende week in Shanghai voor hun 7e wereldtitel op de teamsprint. De 2-voudige Olympisch kampioenen op dit onderdeel zijn herenigd na een jaar zonder belangrijke wedstrijden samen. Hoogland sloeg de EK van februari in Turkije over en twijfelde eerder of hij door wilde tot de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028, maar kondigde vorig jaar aan dat hij dat nog wel ziet zitten. Lafrijze doet naast de teamsprint mee aan de individuele sprint en de keirin. Hetty van der Waal, Steffi van der Peet en Kim Kale proberen in China hun titel op de teamsprint te prolongeren. Wielrenster Nienke Vinken is Europees kampioen tijdrijden bij de belofte geworden.
10: De 22-jarige Nederlandse legde het 22 kilometer lange parcours in Slovenië af in 32 minuten en 36 seconden. Haar landgenote Megan Arends werd tweede op 36 seconden. Finke rijdt voor SD Works ProTime en werd eerder deze Europese kampioenschappen tweede op de wegrit bij de belofte. De 19-jarige Arends verruilt komend seizoen Picnic PostNL voor het Belgische AG Insurance Soudal. Voetbaltrainer Mikel Arteta heeft zijn contract bij Arsenal verlengd tot medio 2030. De 44-jarige Spanjaard is sinds 2019 trainer van de Londense club. Afgelopen seizoen leidde hij Arsenal naar de eerste landstitel in 22 jaar. Ook bereikte de club de finale van de Champions League. Die finale ging verloren aan Paris Saint-Germain na strafschoppen. Met een winstpercentage van 62% in 361 wedstrijden is Arteta de succesvolste trainer in de clubgeschiedenis.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon volop, maar later wordt het vanuit het westen bewolkter. Eind van de middag begint het in Zeeland te regenen. Het wordt tussen de 20 graden in het noordwesten en plaatselijk 25 graden in het zuiden van Limburg. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. Vanavond wordt het dikker bewolkt en gaat het van zuidwest naar noordoost regenen. In Limburg is er kans op onweer. De wind draait naar het noordwesten en wordt matig. Aan de kust krachtig tot hard. Vannacht valt er meer regen. Later wordt het in het westen droger. Morgen trekt de regen in het oosten snel weg. Daarna wordt het wisselend bewolkt met af en toe een bui en een graad of 16.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. Europarlementariër Dirk Gotink zegt zijn lidmaatschap van NSC op. Aanleiding is de aanwezigheid van partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer als gastspreker bij een ledenbijeenkomst van de partij komende zaterdag. NSC verliest daarmee zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger. Gotink blijft als onafhankelijk lid Europarlementariër voor de fractie van de centrumrechtse Europese Volkspartij. Ook de jongere organisatie van NSC keert zich tegen het partijbestuur en verwerpt het podium geven aan Keizer.
13: De rente op studieleningen gaat volgend jaar met bijna een procentpunt omhoog. Tot 3,28% voor oud-studenten die de lening binnen 15 jaar moeten terugbetalen. Voor studenten die er 35 jaar voor hebben, gaat de rente 0,37% omhoog, tot 2,7%. In totaal gaat de rente voor een 250.000 oud-studenten omhoog in 2027. Het Interstedelijk Studentenoverleg en de Landelijke Studentenvakbond roepen het kabinet op een renteplafond door te voeren. Bij een aanvaring tussen een viskotter en een sleepboot met een woonark op het Markermeer zijn meerdere opvarenden licht gewond geraakt. Niemand hoefde naar een ziekenhuis. Door de aanvaring op de vaarroute richting Lelystad raakte de woonark lek. Brandweerlieden hebben het gat dichtgemaakt zodat de ark niet zou zinken. Rijkswaterstaat heeft de verdere afhandeling overgenomen. Het Allard Pierson Museum in Amsterdam heeft woensdag een antieke vaas teruggegeven aan Sicilië. Het gaat om een aardewerken vaas met deksel uit de 3e eeuw voor Christus met daarop een geschilderd bruiloftstaffereel. De vaas werd ooit illegaal opgegraven in het Siciliaanse dorp Centuripe en in 1997 zonder herkomstpapieren of exportvergunning verkocht aan het museum op de kunstbeurs Tefaf. Het Allard Pierson geeft de vaas terug op ethische gronden. Er is geen wettelijke verplichting. De vaas komt te staan in het archeologische museum van Centuripe. Vakbonden FNV en CNV gaan vrijdag acties in het streekvervoer aankondigen omdat een ultimatum aan de werkgevers over cao-onderhandelingen is verlopen. De bonden hadden gezegd dat er vanaf de week van 12 oktober acties zouden komen als er geen gehoor zou worden gegeven aan het ultimatum. De onderhandelingen over een nieuwe cao in het openbaar vervoer liepen in juli vast. De cao geldt voor ongeveer 13.000 werknemers van onder meer Arriva, Qbuzz, Keolis en Transdev.
6: De bonden hebben eisen rond onder meer hoger loon, minder werkdruk en een oudere regeling.
5: Het Openbaar Ministerie verdenkt twee mannen ervan dat zij in juli vanuit Kopenhagen naar Nederland vlogen om liquidaties te plegen in Amsterdam en Haarlem. De politie kon de liquidatiepoging in Haarlem voorkomen. In Amsterdam werd een beoogd doelwit beschoten, maar raakte niet gewond. De 19-jarige Walid A. en de 18-jarige Mohammed A. zouden op 7 juli zijn geland op Schiphol en daarna wapens hebben gekregen. Volgens justitie zijn de twee, geboren in Somalië en wonend in Zweden, ingehuurd door een internationaal crimineel netwerk. Het politieonderzoek richt zich nu op de achterliggende organisatie die de verdachte heeft aangestuurd.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
14: Nu het buitenlands nieuws.
6: Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn opnieuw botsingen geweest tussen de politie en betogers. Het ministerie van Onderwijs meldt dat de lessen op 459 instellingen geheel of deels ontregeld zijn. Bij de universiteit Sciences Po heeft de oproerpolitie ingegrepen met wapenstokken en traangas nadat studenten barricades hadden opgeworpen. In Marseille gebruikte de politie traangas tegen ongeveer 100 mensen die een blokkade hadden opgeworpen bij een school. De Franse regering heeft scholieren gevraagd om in gesprek te gaan en op een speciale website kwamen al meer dan 30.000 reacties binnen. Rusland heeft de Wereldgezondheidsorganisatie geïnformeerd over een sterfgeval in het oosten van het land. Een werknemster van een instituut in de regio Irkutsk, dat onder meer de pest onderzoekt, werd afgelopen week plotseling ziek en overleed een paar dagen later aan een ernstige longaandoening. De WHO vraagt om meer informatie om te weten wat er precies is voorgevallen. De VS en de EU vrezen dat er meer aan de hand is en hebben Rusland aangespoord meer informatie te delen. Veel mensen die met haar contact hadden, werden in quarantaine geplaatst, maar niemand heeft de pest opgelopen. Er is volgens de Russische gezondheidsautoriteit geen enkel risico op een epidemie in de regio Irkutsk. De burgemeester van de Turkse stad Izmir is overgestapt naar de partij van president Erdogan. Izmir is de derde stad van het land en een bolwerk van de oppositie. De overstap is een grote overwinning voor de islamitische AKP. Tegenstanders van Erdogan behouden wel een meerderheid in de gemeenteraad. Sinds de oppositie in maart 2024 de gemeenteraadsverkiezingen won in een aantal grote steden, nemen politiek gemotiveerde arrestaties en rechtszaken tegen burgemeesters en functionarissen van de oppositie sterk toe. Bij een mesaanval op een school in de Poolse stad Ostrołęka zijn 7 gewonden gevallen. Er is een verdachte aangehouden. Poolse media schrijven dat de verdachte een 19-jarige leerling is en dat 2 gewonden er ernstig aan toe zijn. Meerdere scholieren en een docent zouden verwondingen hebben opgelopen. De burgemeester van Ostrołęka heeft bevestigd dat de situatie onder controle is gebracht. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn sinds dinsdagavond zeker 20 mensen omgekomen. 14 personen, waaronder 3 kinderen, stierven toen een appartementengebouw in de noordelijke stad Priluki werd getroffen. Ook in de hoofdstad Kiev vielen doden. Rusland zette tientallen kruis- en ballistische raketten in naast 130 drones. President Zelensky zegt te betreuren dat niet meer projectielen konden worden neergehaald en noemt de ballistische raketten de grootste uitdaging voor zijn land. De Nobelprijs voor de scheikunde gaat dit jaar naar de wetenschappers Henry Kagan uit Frankrijk en Kenzo Sohai uit Japan. Het Zweedse Nobelcomité eert hen voor hun onderzoek naar moleculen. Moleculen kunnen uit 2 versies bestaan die elkaars spiegelbeeld zijn en een andere werking hebben. Kagan en Sohai hebben ontdekt hoe dit werkt. De winnaars ontvangen een medaille, een diploma en omgerekend ruim 1 miljoen euro. En nu het economisch nieuws. De Duitse regering blokkeert de verkoop van logistiekbedrijf Zippel aan de Chinese staatsrederij COSCO. Het ministerie van Economische Zaken zegt dat de overname de afhankelijkheid zou vergroten en de weerbaarheid van toeleveringsketens in Duitsland en de Europese Unie in gevaar zou brengen. Costco wilde een belang van 80% in het Hamburgse bedrijf kopen. De Duitse mededingingsautoriteit ging in februari akkoord met de overname, maar zei dat nationale veiligheid buiten haar bevoegdheden viel. De topman van Siepel betreurt de beslissing en blijft de zakelijke keuze voor de overname de juiste vinden.
15: Het Europees Parlement heeft ingestemd met een tijdelijke korting op tol voor zware voertuigen die weinig uitstoten. Bussen en vrachtwagens die weinig uitstoten kunnen tot half 2031 75% korting krijgen op hun toltarief. Voertuigen die helemaal niets uitstoten worden tot juli 2031 vrijgesteld van tol. Daarna krijgen ook zij 75% korting. Brussel hoopt dat de transportsector hierdoor gestimuleerd wordt om groener te gaan rijden.
16: ChatGPT voor tieners is te riskant voor jongeren tussen 13 en 17 jaar. Dat concludeert de Amerikaanse organisatie Common Sense Media, die ouders en scholen adviseert over media en technologie. Uit tests blijkt dat ouders vaak te laat of helemaal niet werden gewaarschuwd bij zorgwekkend gedrag van hun kind. OpenAI zegt dat de tests mogelijk verouderd zijn en dat het bedrijf zich sterk inzet voor de veiligheid van tieners. De organisatie roept OpenAI op om tieners geen toegang meer te geven tot ChatGPT totdat het een veilige ervaring kan bieden. Vakbond FNV voelt geen druk om een bepaald bedrag te bezuinigen in de onderhandelingen met het kabinet over de sociale zekerheid. Voorzitter Hans Spekman wil praten over verbeteringen van uitkeringen zoals de WW en de WIA en sluit niet uit dat dit geld oplevert. Het kabinet wil in het voorjaar al een paar punten hebben afgesproken. Als het kabinet en de bonden er niet uitkomen, betalen andere ministeries de rekening, vooral onderwijs. Volgens de vakbonden is er geen deadline voor een sociaal akkoord.
17: De verplichte overstap op een hybride warmtepomp mag huiseigenaren niet op onoverkomelijke kosten jagen. Dat belooft woonminister Eleanor Buchholz-O'Sullivan in een brief aan de Kamer. De aanscherping is vanaf 2029 nodig omdat huishoudens niet snel genoeg afscheid nemen van hun volledig gasgestookte cv-ketels. De maatregel helpt huishoudens op de langere termijn aan een lagere energierekening en scheelt CO2-uitstoot. Voor appartementen, monumenten en woningen die binnenkort op een warmtenet worden aangesloten, geldt de regel voorlopig niet.
6: Vakbondsvoorzitter Hans Spekman van de FNV voelt geen druk om snel tot een sociaal akkoord te komen. Dat zei hij voorafgaand aan een gesprek tussen het kabinet, werkgevers en werknemers in het Catshuis over hervormingen in de sociale zekerheid. Spekman zegt dat het gemiddeld 2 jaar duurt om tot een sociaal akkoord te komen. Het is het eerste gesprek sinds eind mei. De vakbonden wilden lange tijd niet aan tafel komen vanwege voorgenomen bezuinigingen op sociale zekerheid.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
18: Tot slot het sportnieuws. Het Nederlands elftal staat nog altijd 9e op de FIFA-wereldranglijst. Oranje is na de eerste 4 wedstrijden onder bondscoach Xavi Hernandez wel dichter bij nummer 8 België gekomen. Xavi is na 4 Nations League-wedstrijden nog ongeslagen met Oranje, met 2 overwinningen op Servië en 2 gelijke spelen tegen Duitsland en Griekenland. Portugal is gestegen naar de 5e plek en is Brazilië en Marokko voorbijgegaan. Wereldkampioen Spanje blijft eerste, voor Argentinië, Frankrijk en Engeland.
19: De kersverse wereldkampioen wielrennen Brandon McNulty is zaterdag de kopman van UAE Team Emirates in de Ronde van Lombardije. Zijn ploeggenoot Tadej Pogacar won de Italiaanse wielerklassieker de afgelopen 5 edities, maar is nog altijd aan het herstellen van een valpartij in de Vuelta. De Amerikaan McNulty verschijnt voor het eerst in de regenboogtrui. Voor Bauke Mollema wordt het een bijzondere wedstrijd, want de 39-jarige Nederlander neemt zaterdag afscheid in de koers die hij in 2019 won.
20: Wout Poels verschijnt aan de start als kopman van de Unibet Rose Rockets. Judoka Joanne van Lieshout heeft zich op de WK in Azerbeidzjan geplaatst voor de halve finales van de klasse tot 63 kilogram. De 23-jarige Brabantse versloeg in de kwartfinales de Tsjechische Renata Zakova. Ze treft later woensdag in de halve finales de Japanse titelverdediger Haruka Kayu. Van Lieshout veroverde in 2024 in Abu Dhabi de wereldtitel en werd eerder dit jaar in Tbilisi Europees.

0: Prins en de Keirin. Hetty van der Wouw, Steffi van der Peet en Kim Kale proberen in China hun titel op de teamsprint te prolongeren. Wielrenster Nienke Vinken is Europees kampioen tijdrijden bij de belofte geworden. De 22-jarige Nederlandse legde het 22 kilometer lange parcours in Slovenië af in 32 minuten en 36 seconden. Haar landgenote Megan Arends werd tweede op 36 seconden. Vinken rijdt voor SD Works ProTime en werd eerder deze Europese kampioenschappen tweede op de wegrit bij de belofte. De 19-jarige Arends verruilt komend seizoen Picnic PostNL voor het Belgische AG Insurance Soudal. Voetbaltrainer Mikel Arteta heeft zijn contract bij Arsenal verlengd tot medio 2030. De 44-jarige Spanjaard is sinds 2019 trainer van de Londense club. Afgelopen seizoen leidde hij Arsenal naar de eerste landstitel in 22 jaar. Ook bereikte de club de finale van de Champions League. Die finale ging verloren aan Paris Saint-Germain na strafschoppen. Met een winstpercentage van 62% in 361 wedstrijden is Arteta de succesvolste trainer in de clubgeschiedenis.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon volop. Later wordt het vanuit het westen bewolkt en eind van de middag valt er regen in Zeeland. Het wordt 20 graden in het noordwesten tot plaatselijk 25 graden in Zuid-Limburg. De wind is zwak tot matig uit het zuidoosten. Vanavond neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen regenen. In Limburg kan onweer voorkomen. De wind draait naar het noordwesten en wordt matig, aan de kust krachtig tot hard. Vannacht valt er regen. Later in het westen enkele buien. Het wordt rond de 12 graden. Morgen trekt de regen in het oosten snel weg. Daarna zon en wolken met verspreide buien en een graad of 16.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft een tweede verdachte opgepakt voor een dodelijk steekincident in Amsterdam-Oost op 14 april. Het gaat om een 44-jarige man uit Amsterdam. Hij werd 24 september aangehouden en zit nog vast. Op 14 april werd op de Tugelaweg een 54-jarige Amsterdammer zwaar gewond gevonden. Hij overleed aan zijn verwondingen. In een parkeergarage aan de Parkdreef in Zoetermeer zijn de afgelopen tijd meerdere autobranden geweest. De politie onderzoekt of er mogelijk een verband is tussen de drie branden en een poging tot brandstichting. De eerste brand was op vrijdag 14 augustus rond 3:50. In de afgelopen week, op woensdag 30 september, zondag 4 oktober en dinsdag 6 oktober, vatten twee auto's vlam en was er een poging tot brandstichting, telkens tussen 2 en 3 uur. De politie is op zoek naar getuigen. De rente op studieleningen gaat volgend jaar met bijna een procentpunt omhoog. Tot 3,28% voor oud-studenten die de lening binnen 15 jaar moeten terugbetalen. Voor studenten die er 35 jaar voor hebben, gaat de rente 0,37% omhoog, tot 2,7%. In totaal gaat de rente voor een 250.000 oud-studenten omhoog in 2027. Het Interstedelijk Studentenoverleg en de Landelijke Studentenvakbond roepen het kabinet op een renteplafond door te voeren. Europarlementariër Dirk Gotink zegt zijn lidmaatschap van NSC op. Aanleiding is de aanwezigheid van partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer als gastspreker bij een ledenbijeenkomst van de partij komende zaterdag. NSC verliest daarmee zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger. Gotink blijft als onafhankelijk lid Europarlementariër voor de fractie van de centrumrechtse Europese Volkspartij. Ook de jongere organisatie van NSC keert zich tegen het partijbestuur en verwerpt het podium geven aan Keizer. Het Allard Pierson Museum in Amsterdam heeft woensdag een antieke vaas teruggegeven aan Sicilië. Het gaat om een aardewerken vaas met deksel uit de 3e eeuw voor Christus met daarop een geschilderd bruiloftstaffereel. De vaas werd ooit illegaal opgegraven in het Siciliaanse dorp Centuripe en in 1997 zonder herkomstpapieren of exportvergunning verkocht aan het museum op de kunstbeurs Tefaf. Het Allard Pierson

0: Waarom geeft de vaas terug op ethische gronden? Er is geen wettelijke verplichting. De vaas komt te staan in het archeologische museum van Centuripe. Het Openbaar Ministerie verdenkt twee mannen ervan dat zij in juli vanuit Kopenhagen naar Nederland vlogen om liquidaties te plegen in Amsterdam en Haarlem. De politie kon de liquidatiepoging in Haarlem voorkomen. In Amsterdam werd een beoogd doelwit beschoten, maar raakte niet gewond. De 19-jarige Walid A. en de 18-jarige Mohammed A. zouden op 7 juli zijn geland op Schiphol en daarna wapens hebben gekregen. Volgens justitie zijn de twee, geboren in Somalië en wonend in Zweden, ingehuurd door een internationaal crimineel netwerk. Het politieonderzoek richt zich nu op de achterliggende organisatie die de verdachte heeft aangestuurd.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn opnieuw botsingen geweest tussen de politie en betogers. Het ministerie van Onderwijs meldt dat de lessen op 459 instellingen geheel of deels ontregeld zijn. Bij de Universiteit Sciences Po in Parijs heeft de oproerpolitie ingegrepen met wapenstokken en traangas nadat studenten barricades hadden opgeworpen. In Marseille gebruikte de politie traangas tegen ongeveer 100 mensen die een blokkade hadden opgeworpen bij een school. Minister Laurent Nunez van Binnenlandse Zaken zegt dat de politie voorlopig geen flitsgranaten meer mag gebruiken. Maandag verloor een 15-jarige een hand door een flitsgranaat. Rusland heeft de Wereldgezondheidsorganisatie geïnformeerd over een sterfgeval in het oosten van het land. Een werknemster van een instituut in de regio Irkoetsk, dat onder meer de pest onderzoekt, werd afgelopen week plotseling ziek en overleed een paar dagen later aan een ernstige longaandoening. De WHO vraagt om meer informatie om te weten wat er precies is voorgevallen. De VS en de EU vrezen dat er meer aan de hand is en hebben Rusland aangespoord meer informatie te delen. Veel mensen die met haar contact hadden werden in quarantaine geplaatst, maar niemand heeft de pest opgelopen. Er is volgens de Russische gezondheidsautoriteit geen enkel risico op een epidemie in de regio Irkoetsk. De burgemeester van de Turkse stad Izmir is overgestapt naar de partij van president Erdogan. Izmir is de derde stad van het land en een bolwerk van de oppositie. De overstap is een grote overwinning voor de islamitische AKP. Tegenstanders van Erdogan behouden wel een meerderheid in de gemeenteraad. Sinds de oppositie in maart 2024 de gemeenteraadsverkiezingen won in een aantal grote steden, nemen politiek gemotiveerde arrestaties en rechtszaken tegen burgemeesters en functionarissen van de oppositie sterk toe. Bij een mesaanval op een school in de Poolse stad Ostrołęka zijn 7 gewonden gevallen. Er is een verdachte aangehouden. Poolse media schrijven dat de verdachte een 19-jarige leerling is en dat 2 gewonden er ernstig aan toe zijn. Meerdere scholieren en een docent zouden verwondingen hebben opgelopen. De burgemeester van Ostrołęka heeft bevestigd dat de situatie onder controle is gebracht. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn sinds dinsdagavond zeker 20 mensen omgekomen. 14 personen, waaronder 3 kinderen, stierven toen een appartementengebouw in de noordelijke stad Priluki werd getroffen. Ook in de hoofdstad Kiev vielen doden. Rusland zette tientallen kruis- en ballistische raketten in, naast 130 drones. President Zelensky zegt te betreuren dat niet meer projectielen konden worden neergehaald en noemt de ballistische raketten de grootste uitdaging voor zijn land. De Nobelprijs voor de scheikunde gaat dit jaar naar de wetenschappers Henry Kagan uit Frankrijk en Kenzo Sohai uit Japan. Het Zweedse Nobelcomité eert hen voor hun onderzoek naar moleculen. Moleculen kunnen uit 2 versies bestaan die elkaars spiegelbeeld zijn en een andere werking hebben. Kagan en Sohai hebben ontdekt hoe dit werkt. De winnaars ontvangen een medaille, een diploma en omgerekend ruim 1 miljoen euro.
3: En nu het economisch nieuws.
0: De Duitse regering blokkeert de verkoop van logistiekbedrijf Zippel aan de Chinese staatsrederij Cosco. Het ministerie van Economische Zaken zegt dat de overname de afhankelijkheid zou vergroten en de weerbaarheid van toeleveringsketens in Duitsland en de Europese Unie in gevaar zou brengen. Cosco wilde een belang van 80% in het Hamburgse bedrijf kopen. De Duitse mededingingsautoriteit ging in februari akkoord met de overname, maar zei dat nationale veiligheid buiten haar bevoegdheden viel. De topman van Zippel betreurt de beslissing en blijft de zakelijke keuze voor de overname de juiste vinden. Het Europees Parlement heeft ingestemd met een tijdelijke korting op tol voor zware voertuigen die weinig uitstoten. Bussen en vrachtwagens die weinig uitstoten kunnen tot half 2031 75% korting krijgen op hun toltarief. Voertuigen die helemaal niets uitstoten worden tot juli 2031 vrijgesteld van tol. Daarna krijgen ook zij 75% korting. Brussel hoopt dat de transportsector hierdoor gestimuleerd wordt om groener te gaan rijden. ChatGPT voor tieners is te riskant voor jongeren tussen 13 en 17 jaar. Dat concludeert de Amerikaanse organisatie Common Sense Media, die ouders en scholen adviseert over media en technologie. Uit tests blijkt dat ouders vaak te laat of helemaal niet werden gewaarschuwd bij zorgwekkend gedrag van hun kind. OpenAI zegt dat de tests mogelijk verouderd zijn en dat het bedrijf zich sterk inzet voor de veiligheid van tieners. De organisatie roept OpenAI op om tieners geen toegang meer te geven tot ChatGPT totdat het een veilige ervaring kan bieden. Vakbond FNV voelt geen druk om een bepaald bedrag te bezuinigen in de onderhandelingen met het kabinet over de sociale zekerheid. Voorzitter Hans Spekman wil praten over verbeteringen van uitkeringen zoals de WW en de WIA en sluit niet uit dat dit geld oplevert. Het kabinet wil in het voorjaar al een paar punten hebben afgesproken. Als het kabinet en de bonden er niet uitkomen, betalen andere ministeries de rekening, vooral onderwijs. Volgens de vakbonden is er geen deadline voor een sociaal akkoord.
4: De verplichte overstap op een hybride warmtepomp mag huiseigenaren niet op onoverkomelijke kosten jagen. Dat belooft woonminister Eleanor Boekholt O'Sullivan in een brief aan de Kamer. De aanscherping is vanaf 2029 nodig omdat huishoudens niet snel genoeg afscheid nemen van hun volledig gasgestookte cv-ketels. De maatregel helpt huishoudens op de langere termijn aan een lagere energierekening en scheelt CO2-uitstoot. Voor appartementen, monumenten en woningen die binnenkort op een warmtenet worden aangesloten, geldt de regel voorlopig niet. Vakbondsvoorzitter Hans Spekman van de FNV voelt geen druk om snel tot een sociaal akkoord te komen. Dat zei hij voorafgaand aan een gesprek tussen het kabinet, werkgevers en werknemers in het Catshuis over hervormingen in de sociale zekerheid. Spekman zegt dat het gemiddeld 2 jaar duurt om tot een sociaal akkoord te komen. Het is het eerste gesprek sinds eind mei. De vakbonden wilden lange tijd niet aan tafel komen vanwege voorgenomen bezuinigingen op sociale zekerheid.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
5: Tot slot het sportnieuws. Baanwielrenners Harry Lavrijze, Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland gaan volgende week in Shanghai voor hun 7e wereldtitel op de teamsprint. De tweevoudige Olympisch kampioenen op dit onderdeel zijn herenigd na een jaar zonder belangrijke wedstrijden samen. Hoogland sloeg de EK van februari in Turkije over en twijfelde eerder of hij door wilde tot de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028, maar kondigde vorig jaar aan dat hij dat nog wel ziet zitten. Lavrijze doet naast de teamsprint mee aan de individuele sprint en de keirin. Hetty van der Waal, Steffi van der Peet en Kim Kale proberen in China hun titel op de teamsprint te prolongeren. Wielrenster Nienke Vinke is Europees kampioen tijdrijden bij de belofte geworden. De 22-jarige Nederlandse legde het 22 kilometer lange parcours in Slovenië af in 32 minuten en 36 seconden. Haar landgenote Megan Arends werd tweede op 36 seconden. Vinke rijdt voor SD Works Pro-Time en werd eerder deze Europese kampioenschappen tweede op de wegrit bij de belofte. De 19-jarige Arends verruilt komend seizoen Picnic PostNL voor het Belgische AG Insurance Soudal. Het Nederlands elftal staat nog altijd negende op de FIFA-wereldranglijst. Oranje is na de eerste vier wedstrijden onder bondscoach Xavi Hernandez wel dichter bij nummer 8 België gekomen. Xavi is na vier Nations League-wedstrijden nog ongeslagen met Oranje, met twee overwinningen op Servië en twee gelijke spelen tegen Duitsland en Griekenland. Portugal is gestegen naar de vijfde plek en is Brazilië en Marokko voorbijgegaan. Wereldkampioen Spanje blijft eerste, voor Argentinië, Frankrijk en Engeland. Voetbaltrainer Mikel Arteta heeft zijn contract bij Arsenal verlengd tot medio 2030. De 44-jarige Spanjaard is sinds 2019 trainer van de Londense club. Afgelopen seizoen leidde hij Arsenal naar de eerste landstitel in 22 jaar. Ook bereikte de club de finale van de Champions League. Die finale ging verloren aan Paris Saint-Germain na strafschoppen. Met een winstpercentage van 62% in 361 wedstrijden is Arteta de succesvolste trainer in de clubgeschiedenis. De MotoGP introduceert in 2027 een sprintkwalificatie die de startopstelling voor de sprintrace bepaalt. Het nieuwe format moet meer spektakel opleveren voor de toeschouwers. In het huidige format rijden de coureurs op zaterdag een kwalificatie, waarna de startopstelling voor zowel de sprintrace als de hoofdrace vaststaat. De vrijdag sluit genacht 2027 af met een sprintkwalificatie van 15 minuten. De zaterdag begint met de gebruikelijke kwalificatie voor de hoofdrace, waarna de sprintrace volgt. Op zondag is dan de hoofdrace. Judoka Joanna van Lieshout kon op de WK in Azerbeidzjan maximaal nog brons pakken in de klasse tot 63 kilogram. De 23-jarige Brabantse verloor in de halve finale op Ippon van de Japanse titelverdedigster Haruka Kaju. Van Lieshout neemt het in de strijd om het brons op tegen Enkrilen Lekakfatogo uit Mongolië. Ze veroverde in 2024 in Abu Dhabi de wereldtitel en werd eerder dit jaar in Tbilisi Europees kampioen. In Baku won ze achtereenvolgens van de Oostenrijkse Ljubljana Piovesana, de Poolse Natalia Kropska en de Tsjechische Renata Zagova.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het vrij zonnig. Later op de middag neemt de bewolking toe en gaat het in Zeeland regenen. Het wordt tussen de 20 graden in het noordwesten en plaatselijk 25 graden in Zuid-Limburg. De wind is zwak tot matig uit het zuidoosten. Vanavond trekt de regen vanuit het zuidwesten verder het land in. In Limburg is onweer mogelijk. De wind draait naar het noordwesten en wordt matig. Aan de kust krachtig tot hard. Vannacht blijft het regenen. Later wordt het in het westen droger met kans op een enkele bui. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen trekt de regen snel oostwaarts weg. Daarna wordt het wisselend bewolkt met her en der een bui. De middagtemperatuur ligt rond de 16 graden. De noordwestenwind is aan zee en op het IJsselmeer krachtig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft een tweede verdachte opgepakt voor een dodelijk steekincident in Amsterdam-Oost op 14 april. Het gaat om een 44-jarige man uit Amsterdam. Hij werd 24 september aangehouden en zit nog vast. Op 14 april werd op de Tugelaweg een 54-jarige Amsterdammer zwaar gewond gevonden. Hij overleed aan zijn verwondingen. In een parkeergarage aan de Parkdreef in Zoetermeer zijn de afgelopen tijd meerdere autobranden geweest. De politie onderzoekt of er mogelijk een verband is tussen de drie branden en een poging tot brandstichting. De eerste brand was op vrijdag 14 augustus rond 3:50. In de afgelopen week, op woensdag 30 september, zondag 4 oktober en dinsdag 6 oktober, vatten twee auto's vlam en was er een poging tot brandstichting, telkens tussen 2 en 3 uur. De politie is op zoek naar getuigen. De rente op studieleningen gaat volgend jaar met bijna een procentpunt omhoog.
4: tot 3,28% voor oud-studenten die de lening binnen 15 jaar moeten terugbetalen. Voor studenten die er 35 jaar voor hebben, gaat de rente 0,37 procentpunt omhoog, tot 2,7%. In totaal gaat de rente voor een 250.000 oud-studenten omhoog in 2027. Het Interstedelijk Studentenoverleg en de Landelijke Studentenvakbond roepen het kabinet op een renteplafond door te voeren. Europarlementariër Dirk Gotink zegt zijn lidmaatschap van NSC op. Aanleiding is de aanwezigheid van partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer als gastspreker bij een ledenbijeenkomst van de partij komende zaterdag. NSC verliest daarmee zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger. Gotink blijft als onafhankelijk lid Europarlementariër voor de fractie van de centrumrechtse Europese Volkspartij. Ook de jongere organisatie van NSC keert zich tegen het partijbestuur en verwerpt het podium geven aan Keizer. Het Allard Pierson Museum in Amsterdam heeft woensdag een antieke vaas teruggegeven aan Sicilië. Het gaat om een aardewerken vaas met deksel uit de 3e eeuw voor Christus met daarop een geschilderd bruiloftstaffereel. De vaas werd ooit illegaal opgegraven in het Siciliaanse dorp Centuripe en in 1997 zonder herkomstpapieren of exportvergunning verkocht aan het museum op de kunstbeurs Tefaf. Het Allard Pierson geeft de vaas terug op ethische gronden. Er is geen wettelijke verplichting. De vaas komt te staan in het archeologische museum van Centuripe. Het Openbaar Ministerie verdenkt twee mannen ervan dat zij in juli vanuit Kopenhagen naar Nederland vlogen om liquidaties te plegen in Amsterdam en Haarlem. De politie kon de liquidatiepoging in Haarlem voorkomen. In Amsterdam werd een beoogd doelwit beschoten, maar raakte niet gewond. De 19-jarige Walid A. en de 18-jarige Mohammed A. zouden op 7 juli zijn geland op Schiphol en daarna wapens hebben gekregen. Volgens justitie zijn de twee, geboren in Somalië en wonend in Zweden, ingehuurd door een internationaal crimineel netwerk. Het politieonderzoek richt zich nu op de achterliggende organisatie die de verdachte heeft aangestuurd.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn opnieuw botsingen geweest tussen de politie en betogers. Het ministerie van Onderwijs meldt dat de lessen op 459 instellingen geheel of deels ontregeld zijn. Bij de universiteit Sciences Po in Parijs heeft de oproerpolitie ingegrepen met wapenstokken en traangas nadat studenten barricades hadden opgeworpen. In Marseille gebruikte de politie traangas tegen ongeveer 100 mensen die een blokkade hadden opgeworpen bij een school. Minister Laurent Nunez van Binnenlandse Zaken zegt dat de politie voorlopig geen flitsgranaten meer mag gebruiken. Maandag verloor een 15-jarige een hand door een flitsgranaat. Rusland heeft de Wereldgezondheidsorganisatie geïnformeerd over een sterfgeval in het oosten van het land. Een werknemster van een instituut in de regio Irkoetsk, dat onder meer de pest onderzoekt, werd afgelopen week plotseling ziek en overleed een paar dagen later aan een ernstige longaandoening. De WHO vraagt om meer informatie om te weten wat er precies is voorgevallen. De VS en de EU vrezen dat er meer aan de hand is en hebben Rusland aangespoord meer informatie te delen. Veel mensen die met haar contact hadden werden in quarantaine geplaatst, maar niemand heeft de pest opgelopen. Er is volgens de Russische gezondheidsautoriteit geen enkel risico op een epidemie in de regio Irkoetsk. De burgemeester van de Turkse stad Izmir is overgestapt naar de partij van president Erdogan. Izmir is de 3e stad van het land en een bolwerk van de oppositie. De overstap is een grote overwinning voor de islamitische AKP. Tegenstanders van Erdogan behouden wel een meerderheid in de gemeenteraad. Sinds de oppositie in maart 2024 de gemeenteraadsverkiezingen won in een aantal grote steden, nemen politiek gemotiveerde arrestaties en rechtszaken tegen burgemeesters en functionarissen van de oppositie sterk toe.
6: Bij een mesaanval op een school in de Poolse stad Ostrołęka zijn 7 gewonden gevallen. Er is een verdachte aangehouden. Poolse media schrijven dat de verdachte een 19-jarige leerling is en dat 2 gewonden er ernstig aan toe zijn. Meerdere scholieren en een docent zouden verwondingen hebben opgelopen. De burgemeester van Ostrołęka heeft bevestigd dat de situatie onder controle is gebracht.
7: Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn sinds dinsdagavond zeker 20 mensen omgekomen. 14 personen, waaronder 3 kinderen, stierven toen een appartementengebouw in de noordelijke stad Priluki werd getroffen. Ook in de hoofdstad Kiev vielen doden. Rusland zette tientallen kruis- en ballistische raketten in, naast 130 drones. President Zelensky zegt te betreuren dat niet meer projectielen konden worden neergehaald en noemt de ballistische raketten de grootste uitdaging voor zijn land.
8: De Nobelprijs voor de scheikunde gaat dit jaar naar de wetenschappers Henry Kagan uit Frankrijk en Kenzo Sohai uit Japan. Het Zweedse Nobelcomité eert hen voor hun onderzoek naar moleculen. Moleculen kunnen uit 2 versies bestaan die elkaars spiegelbeeld zijn en een andere werking hebben. Kagan en Sohai hebben ontdekt hoe dit werkt. De winnaars ontvangen een medaille, een diploma en omgerekend ruim 1 miljoen euro.
9: En nu het economisch nieuws. Slechts 1 op de 10 Duitse bedrijven is voorbereid op cyberaanvallen met kunstmatige intelligentie. Dat blijkt uit onderzoek van cybersecurity-waakhond BSI en inspectiebedrijf TÜV. 1 op de 6 bedrijven was het afgelopen jaar waarschijnlijk of mogelijk doelwit van zo'n aanval. Hackers gebruiken AI steeds vaker voor phishing-e-mails op maat en deepfakes met nagebootste stemmen van collega's. Van de ongeveer 500 onderzochte bedrijven met 20 of meer werknemers heeft 43% geen specifieke AI-richtlijnen. Een kwart heeft überhaupt geen veiligheidsregels. De Duitse regering blokkeert de verkoop van logistiekbedrijf Zippel aan de Chinese staatsrederij Costco. Het ministerie van Economische Zaken zegt dat de overname de afhankelijkheid zou vergroten en de weerbaarheid van toeleveringsketens in Duitsland en de Europese Unie in gevaar zou brengen. Costco wilde een belang van 80% in het Hamburgse bedrijf kopen. De Duitse mededingingsautoriteit ging in februari akkoord met de overname, maar zei dat nationale veiligheid buiten haar bevoegdheden viel. De topman van Zippel betreurt de beslissing en blijft de zakelijke keuze voor de overname de juiste vinden.
10: Het Europees Parlement heeft ingestemd met een tijdelijke korting op tol voor zware voertuigen die weinig uitstoten. Bussen en vrachtwagens die weinig uitstoten kunnen tot half 2031 75% korting krijgen op hun toltarief. Voertuigen die helemaal niets uitstoten worden tot juli 2031 vrijgesteld van tol. Daarna krijgen ook zij 75% korting. Brussel hoopt dat de transportsector hierdoor gestimuleerd wordt om groener te gaan rijden.
11: Vakbond FNV voelt geen druk om een bepaald bedrag te bezuinigen in de onderhandelingen met het kabinet over de sociale zekerheid. Voorzitter Hans Spekman wil praten over verbeteringen van uitkeringen zoals de WW en de WIA en sluit niet uit dat dit geld oplevert. Het kabinet wil in het voorjaar al een paar punten hebben afgesproken. Als het kabinet en de bonden er niet uitkomen, betalen andere ministeries de rekening, vooral onderwijs. Volgens de vakbonden is er geen deadline voor een sociaal akkoord.
12: ChatGPT voor tieners is te riskant voor jongeren tussen 13 en 17 jaar. Dat concludeert de Amerikaanse organisatie Common Sense Media, die ouders en scholen adviseert over media en technologie. Uit tests blijkt dat ouders vaak te laat of helemaal niet werden gewaarschuwd bij zorgwekkend gedrag van hun kind. OpenAI zegt dat de tests mogelijk verouderd zijn en dat het bedrijf zich sterk inzet voor de veiligheid van tieners. De organisatie roept OpenAI op om tieners geen toegang meer te geven tot ChatGPT totdat het een veilige ervaring kan bieden.
13: De verplichte overstap op een hybride warmtepomp mag huiseigenaren niet op onoverkomelijke kosten jagen. Dat belooft woonminister Eleanor Boekholt O'Sullivan in een brief aan de Kamer.
14: De aanscherping is vanaf 2029 nodig omdat huishoudens niet snel genoeg afscheid nemen van hun volledig gasgestookte cv-ketels. De maatregel helpt huishoudens op de langere termijn aan een lagere energierekening en scheelt CO2-uitstoot. Voor appartementen, monumenten en woningen die binnenkort op een warmtenet worden aangesloten, geldt de regel voorlopig niet.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
5: Tot slot het sportnieuws. Het Nederlands elftal staat nog altijd 9e op de FIFA-wereldranglijst. Oranje is na de eerste 4 wedstrijden onder bondscoach Xavi Hernandez wel dichter bij nummer 8 België gekomen. Xavi is na 4 Nations League wedstrijden nog ongeslagen met Oranje, met 2 overwinningen op Servië en 2 gelijke spelen tegen Duitsland en Griekenland. Portugal is gestegen naar de 5e plek en is Brazilië en Marokko voorbijgegaan. Wereldkampioen Spanje blijft eerste, voor Argentinië, Frankrijk en Engeland. Max Verstappen verwacht dat zijn overwinning in Maleisië niet zomaar een vervolg krijgt in Singapore. De Nederlander won afgelopen zondag voor WK-leider Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. Verstappen zegt dat de overwinning circuitspecifiek was en dat het team de auto iedere race probeert te verbeteren. Hij geniet van het stratencircuit in Singapore met zijn vele bochten, maar heeft daar nog nooit gewonnen. De race wordt dit keer in de avond verreden, wat de hitte als factor vermindert. Voetbaltrainer Mikel Arteta heeft zijn contract bij Arsenal verlengd tot medio 2030. De 44-jarige Spanjaard is sinds 2019 trainer van de Londense club. Afgelopen seizoen leidde hij Arsenal naar de eerste landstitel in 22 jaar. Ook bereikte de club de finale van de Champions League. Die finale ging verloren aan Paris Saint-Germain na strafschoppen. Met een winstpercentage van 62% in 361 wedstrijden is Arteta de succesvolste trainer in de clubgeschiedenis. Judoka Joanna van Lieshout kon op de WK in Azerbeidzjan maximaal nog brons pakken in de klasse tot 63 kilogram. De 23-jarige Brabantse verloor in de halve finale op Ippon van de Japanse titelverdedigster Haruka Kaju. Van Lieshout neemt het in de strijd om het brons op tegen Enkrilen Lekakfatogo uit Mongolië. Ze veroverde in 2024 in Abu Dhabi de wereldtitel en werd eerder dit jaar in Tbilisi Europees kampioen. In Baku won ze achtereenvolgens van de Oostenrijkse Ljubljana Piovesana, de Poolse Natalia Kropska en de Tsjechische Renata Zagova. De MotoGP introduceert in 2027 een sprintkwalificatie die de startopstelling voor de sprintrace bepaalt. Het nieuwe format moet meer spektakel opleveren voor de toeschouwers. In het huidige format rijden de coureurs op zaterdag een kwalificatie, waarna de startopstelling voor zowel de sprintrace als de hoofdrace vaststaat. De vrijdag sluit vanaf 2027 af met een sprintkwalificatie van 15 minuten. De zaterdag begint met de gebruikelijke kwalificatie voor de hoofdrace, waarna de sprintrace volgt. Op zondag is dan de hoofdrace. De Spaanse voetballer Pedro stopt na een profcarrière van ruim 20 jaar. De 39-jarige aanvaller werd in 2010 wereldkampioen met Spanje door Oranje in de finale te verslaan. 2 jaar later pakte hij ook de Europese titel. Pedro brak door bij FC Barcelona, waar hij 20 grote prijzen won. Later speelde hij voor Chelsea, AS Roma en Lazio. Hij zegt trots te zijn dat hij zijn droom heeft waargemaakt. De laatste 5 jaar van zijn loopbaan speelde Pedro voor Lazio.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het vrij zonnig, maar later wordt het vanuit het westen bewolkt en gaat het in Zeeland al regenen. De temperatuur loopt op naar 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in Zuid-Limburg. De wind is zwak tot matig uit het zuidoosten. Vanavond trekt de regen verder het land in en in Limburg kan onweer voorkomen. De wind draait naar het noordwesten en wordt matig, aan de kust krachtig tot hard. Vannacht blijft het af en toe regenen, maar in het westen wordt het later droger. De wind blijft stevig aan de kust. Morgen trekt de regen in de ochtend oostwaarts weg. Overdag is het wisselend bewolkt met enkele buien en middagtemperaturen rond de 16 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op meerdere plaatsen in Nieuw-Lekkerland zijn Israëlische vlaggen op paden geschilderd, waarop de Davidster is vervangen door een hakenkruis, meldt het Reformatorisch Dagblad. De gemeente laat de graffiti verwijderen. Een aantal tegels moet wellicht worden vervangen. Er is aangifte gedaan. Eind januari werden in Nieuw-Lekkerland ook al hakenkruizen aangebracht, samen met andere bekladdingen. Bij die actie, die was gericht tegen de komst van een asielzoekerscentrum, was de vlag van de staat Israël niet betrokken. De politie heeft een tweede verdachte opgepakt voor een dodelijk steekincident in Amsterdam-Oost op 14 april. Het gaat om een 44-jarige man uit Amsterdam. Hij werd 24 september aangehouden en zit nog vast. Op 14 april werd op de Tugelaweg een 54-jarige Amsterdammer zwaar gewond gevonden. Hij overleed aan zijn verwondingen. In een parkeergarage aan de Parkdreef in Zoetermeer zijn de afgelopen tijd meerdere autobranden geweest. De politie onderzoekt of er mogelijk een verband is tussen de drie branden en een poging tot brandstichting. De eerste brand was op vrijdag 14 augustus rond 3:50. In de afgelopen week, op woensdag 30 september, zondag 4 oktober en dinsdag 6 oktober, vatten twee auto's vlam en was er een poging tot brandstichting, telkens tussen 2 en 3 uur. De politie is op zoek naar getuigen. De rente op studieleningen gaat volgend jaar met bijna een procentpunt omhoog, tot 3,28% voor oud-studenten die de lening binnen 15 jaar moeten terugbetalen. Voor studenten die er 35 jaar voor hebben, gaat de rente 0,37% omhoog, tot 2,7%. In totaal gaat de rente voor een 250.000 oud-studenten omhoog in 2027. Het Interstedelijk Studentenoverleg en de Landelijke Studentenvakbond roepen het kabinet op een renteplafond door te voeren. Europarlementariër Dirk Gotink zegt zijn lidmaatschap van NSC op. Aanleiding is de aanwezigheid van partijloos Tweede Kamerlid Mona Keizer als gastspreker bij een ledenbijeenkomst van de partij komende zaterdag. NSC verliest daarmee zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger. Gotink blijft als onafhankelijk lid Europarlementariër voor de fractie van de centrumrechtse Europese Volkspartij. Ook de jongerenorganisatie van NSC keert zich tegen het partijbestuur en verwerpt het podium geven aan Keizer.
16: Het Openbaar Ministerie verdenkt twee mannen ervan dat zij in juli vanuit Kopenhagen naar Nederland vlogen om liquidaties te plegen in Amsterdam en Haarlem. De politie kon de liquidatiepoging in Haarlem voorkomen. In Amsterdam werd een beoogd doelwit beschoten, maar raakte niet gewond. De 19-jarige Walid A. en de 18-jarige Mohammed A. zouden op 7 juli zijn geland op Schiphol en daarna wapens hebben gekregen. Volgens justitie zijn de twee, geboren in Somalië en wonend in Zweden, ingehuurd door een internationaal crimineel netwerk. Het politieonderzoek richt zich nu op de achterliggende organisatie die de verdachte heeft aangestuurd.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
15: Nu het buitenlands nieuws.
2: Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn opnieuw botsingen geweest tussen de politie en betogers. Het ministerie van Onderwijs meldt dat de lessen op 459 instellingen geheel of deels ontregeld zijn. Bij de Universiteit Sciences Po in Parijs heeft de oproerpolitie ingegrepen met wapenstokken en traangas nadat studenten barricades hadden opgeworpen. In Marseille gebruikte de politie traangas tegen ongeveer 100 mensen die een blokkade hadden opgeworpen bij een school. Minister Laurent Nunez van Binnenlandse Zaken zegt dat de politie voorlopig geen flitsgranaten meer mag gebruiken. Maandag verloor een 15-jarige een hand door een flitsgranaat.
17: Rusland heeft de Wereldgezondheidsorganisatie geïnformeerd over een sterfgeval in het oosten van het land. Een werknemster van een instituut in de regio Irkoetsk, dat onder meer de pest onderzoekt, werd afgelopen week plotseling ziek en overleed een paar dagen later aan een ernstige longaandoening. De WHO vraagt om meer informatie om te weten wat er precies is voorgevallen. De VS en de EU vrezen dat er meer aan de hand is en hebben Rusland aangespoord meer informatie te delen. Veel mensen die met haar contact hadden, werden in quarantaine geplaatst. Maar niemand heeft de pest opgelopen. Er is volgens de Russische gezondheidsautoriteit geen enkel risico op een epidemie in de regio Irkoetsk. De burgemeester van de Turkse stad Izmir is overgestapt naar de partij van president Erdogan. Izmir is de derde stad van het land en een bolwerk van de oppositie. De overstap is een grote overwinning voor de islamitische AKP. Tegenstanders van Erdogan behouden wel een meerderheid in de gemeenteraad. Sinds de oppositie in maart 2024 de gemeenteraadsverkiezingen won in een aantal grote steden, nemen politiek gemotiveerde arrestaties en rechtszaken tegen burgemeesters en functionarissen van de oppositie sterk toe. Bij een mesaanval op een school in de Poolse stad Ostrołęka zijn 7 gewonden gevallen. Er is een verdachte aangehouden. Poolse media schrijven dat de verdachte een 19-jarige leerling is en dat 2 gewonden er ernstig aan toe zijn. Meerdere scholieren en een docent zouden verwondingen hebben opgelopen. De burgemeester van Ostrołęka heeft bevestigd dat de situatie onder controle is gebracht. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn sinds dinsdagavond zeker 20 mensen omgekomen. 14 personen, waaronder 3 kinderen, stierven toen een appartementengebouw in de noordelijke stad Priluki werd getroffen. Ook in de hoofdstad Kiev vielen doden. Rusland zette tientallen kruis- en ballistische raketten in, naast 130 drones. President Zelensky zegt te betreuren dat niet meer projectielen konden worden neergehaald en noemt de ballistische raketten de grootste uitdaging voor zijn land. De Nobelprijs voor de scheikunde gaat dit jaar naar de wetenschappers Henry Kagan uit Frankrijk en Kenzo Sohai uit Japan. Het Zweedse Nobelcomité eert hen voor hun onderzoek naar moleculen. Moleculen kunnen uit 2 versies bestaan die elkaars spiegelbeeld zijn en een andere werking hebben. Kagan en Sohai hebben ontdekt hoe dit werkt. De winnaars ontvangen een medaille, een diploma en omgerekend ruim 1 miljoen euro. En nu het economisch nieuws. Slechts 1 op de 10 Duitse bedrijven is voorbereid op cyberaanvallen met kunstmatige intelligentie. Dat blijkt uit onderzoek van cybersecurity-waakhond BSI en inspectiebedrijf TÜV. 1 op de 6 bedrijven was het afgelopen jaar waarschijnlijk of mogelijk doelwit van zo'n aanval. Hackers gebruiken AI steeds vaker voor phishing-e-mails op maat en deepfakes met nagebootste stemmen van collega's. Van de ongeveer 500 onderzochte bedrijven met 20 of meer werknemers heeft 43% geen specifieke AI-richtlijnen. Een kwart heeft überhaupt geen veiligheidsregels. De Duitse regering blokkeert de verkoop van logistiekbedrijf Zippel aan de Chinese staatsrederij Cosco. Het ministerie van Economische Zaken zegt dat de overname de afhankelijkheid zou vergroten en de weerbaarheid van toeleveringsketens in Duitsland en de Europese Unie in gevaar zou brengen. Cosco wilde een belang van 80% in het Hamburgse bedrijf kopen. De Duitse mededingingsautoriteit ging in februari akkoord met de overname, maar zei dat nationale veiligheid buiten haar bevoegdheden viel. De topman van Zippel betreurt de beslissing en blijft de zakelijke keuze voor de overname de juiste vinden. Het Europees Parlement heeft ingestemd met een tijdelijke korting op tol voor zware voertuigen die weinig uitstoten. Bussen en vrachtwagens die weinig uitstoten kunnen tot half 2031 75% korting krijgen op hun toltarief. Voertuigen die helemaal niets uitstoten worden tot juli 2031 vrijgesteld van tol. Daarna krijgen ook zij 75% korting. Brussel hoopt dat de transportsector hierdoor gestimuleerd wordt om groener te gaan rijden.
18: Vakbond FNV voelt geen druk om een bepaald bedrag te bezuinigen in de onderhandelingen met het kabinet over de sociale zekerheid. Voorzitter Hans Spekman wil praten over verbeteringen van uitkeringen zoals de WW en de WIA en sluit niet uit dat dit geld oplevert. Het kabinet wil in het voorjaar al een paar punten hebben afgesproken. Als het kabinet en de bonden er niet uitkomen, betalen andere ministeries de rekening, vooral onderwijs. Volgens de vakbonden is er geen deadline voor een sociaal akkoord.
19: ChatGPT voor tieners is te riskant voor jongeren tussen 13 en 17 jaar. Dat concludeert de Amerikaanse organisatie Common Sense Media, die ouders en scholen adviseert over media en technologie. Uit tests blijkt dat ouders vaak te laat of helemaal niet werden gewaarschuwd bij zorgwekkend gedrag van hun kind. OpenAI zegt dat de tests mogelijk verouderd zijn en dat het bedrijf zich sterk inzet voor de veiligheid van tieners. De organisatie roept OpenAI op om tieners geen toegang meer te geven tot ChatGPT totdat het een veilige ervaring kan bieden.
20: De verplichte overstap op een hybride warmtepomp mag huiseigenaren niet op onoverkomelijke kosten jagen. Dat belooft woonminister Eleanor Buchholz O'Sullivan in een brief aan de Kamer. De aanscherping is vanaf 2029 nodig omdat huishoudens niet snel genoeg afscheid nemen van hun volledig gasgestookte cv-ketels. De maatregel helpt huishoudens op de langere termijn aan een lagere energierekening en scheelt CO2-uitstoot. Voor appartementen, monumenten en woningen die binnenkort op een warmtenet worden aangesloten, geldt de regel voorlopig niet.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
22: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen verwacht dat zijn overwinning in Maleisië niet zomaar een vervolg krijgt in Singapore. De Nederlander won afgelopen zondag voor WK-leider Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. Verstappen zegt dat de overwinning circuit-specifiek was en dat het team de auto iedere race probeert te verbeteren. Hij geniet van het stratencircuit in Singapore met zijn vele bochten, maar heeft daar nog nooit gewonnen. De race wordt dit keer in de avond verreden, wat de hitte als factor vermindert. Voetbaltrainer Mikel Arteta heeft zijn contract bij Arsenal verlengd tot medio 2030. De 44-jarige Spanjaard is sinds 2019 trainer van de Londense club. Afgelopen seizoen leidde hij Arsenal naar de eerste landstitel in 22 jaar. Ook bereikte de club de finale van de Champions League. Die finale ging verloren aan Paris Saint-Germain na strafschoppen. Met een winstpercentage van 62% in 361 wedstrijden is Arteta de succesvolste trainer in de clubgeschiedenis. Judoka Joanna van Lieshout kon op de WK in Azerbeidzjan maximaal nog brons pakken in de klasse tot 63 kilogram. De 23-jarige Brabantse verloor in de halve finale op Ippon van de Japanse titelverdedigster Haruka Kaju. Van Lieshout neemt het in de strijd om het brons op tegen Enkrilen Lekakfatogo uit Mongolië. Ze veroverde in 2024 in Abu Dhabi de wereldtitel en werd eerder dit jaar in Tbilisi Europees kampioen. In Baku won ze achtereenvolgens van de Oostenrijkse Ljubljana Piovesana, de Poolse Natalia Kropska en de Tsjechische Renata Zagova. De MotoGP introduceert in 2027 een sprintkwalificatie die de startopstelling voor de sprintrace bepaalt. Het nieuwe format moet meer spektakel opleveren voor de toeschouwers. In het huidige format rijden de coureurs op zaterdag een kwalificatie, waarna de startopstelling voor zowel de sprintrace als de hoofdrace vaststaat. De vrijdag sluit vanaf 2027 af met een sprintkwalificatie van 15 minuten. De zaterdag begint met de gebruikelijke kwalificatie voor de hoofdrace, waarna de sprintrace volgt. Op zondag is dan de hoofdrace. De Spaanse voetballer Pedro stopt na een profcarrière van ruim 20 jaar. De 39-jarige aanvaller werd in 2010 wereldkampioen met Spanje door Oranje in de finale te verslaan. Twee jaar later pakte hij ook de Europese titel. Pedro brak door bij FC Barcelona, waar hij 20 grote prijzen won. Later speelde hij voor Chelsea, AS Roma en Lazio. Hij zegt trots te zijn dat hij zijn droom heeft waargemaakt. De laatste 5 jaar van zijn loopbaan speelde Pedro voor Lazio. De Portugese bondscoach Jorge Jesus wil niet reageren op het conflict met Cristiano Ronaldo. Hij zei bij het verlaten van zijn huis dat hij het bericht van Ronaldo heeft gelezen en nu gewoon doorgaat met zijn werk. Ronaldo verliet het elftal tijdens de afgelopen interlandperiode uit onvrede met twee beslissingen van de bondscoach. Hij zou rust krijgen tegen Noorwegen, maar werd toch gevraagd te spelen en mocht vervolgens niet invallen. Ronaldo heeft laten weten nog altijd beschikbaar te zijn voor het nationale team.
21: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het vrij zonnig, maar later komt er vanuit het westen meer bewolking. Eind van de middag begint het te regenen in Zeeland. De temperatuur loopt op naar 20 graden in het noordwesten tot plaatselijk 25 graden in Zuid-Limburg. De wind is zwak tot matig uit het zuidoosten. Vanavond wordt het dikker bewolkt en gaat het van het zuidwesten uit op steeds meer plaatsen regenen. In Limburg kan ook onweer voorkomen. De wind draait naar het noordwesten en wordt aan de kust krachtig tot mogelijk hard. Vannacht valt er geregeld regen. Later wordt het in het westen droger. De temperatuur zakt naar zo'n 12 graden. Morgen trekt de regen in het oosten snel weg en wordt het wisselend bewolkt met enkele buien. De middagtemperatuur komt uit rond 16 graden.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het bestuur van NSC reageert met verbazing en teleurstelling op het vertrek van Europarlementariër Dirk Gotink. De partij verliest daarmee haar laatste volksvertegenwoordiger. Gotink zegt dus een lidmaatschap op omdat Mona Keizer gastspreker is bij een ledenbijeenkomst komende zaterdag. Het bestuur vindt het bijzonder pijnlijk dat Gotink wel vasthoudt aan zijn zetel in het Europees Parlement. Het NSC-bestuur wijst erop dat Gotink zijn werk in het Europees Parlement goed doet en recent opkwam voor het internationaal strafhof.
4: De hulpverlening aan slachtoffers van seksueel misbruik en geweld moet laagdrempeliger en minder versnipperd worden. Het kabinet komt daarom met een nieuwe landelijke werkwijze die de ondersteuning moet verbeteren. De nieuwe aanpak moet ervoor zorgen dat slachtoffers sneller worden geholpen en minder vaak hun verhaal hoeven te vertellen. Ook krijgen ze een vast aanspreekpunt. Volgend jaar vindt de landelijke invoering van de nieuwe werkwijze plaats. In Zuid-Limburg start een experiment om statushouders sneller aan het werk te laten gaan en in te burgeren. Het idee is dat daar niet mee gewacht hoeft te worden tot iemand een woning krijgt toegewezen. In het asielzoekerscentrum wordt al gekeken naar werkervaring en hoe dat aansluit op de arbeidsmarkt. Commissaris van de Koning Emiel Roemer zegt dat statushouders sneller hun plek vinden door gelijktijdig met werk, opleiding en inburgering aan de slag te gaan. Bovendien komt er daardoor ruimte in de asielopvang en komt de doorstroming op gang.
6: Een Duitse criminele bende wordt ervan verdacht op grote schaal goud te hebben gesmokkeld om crimineel geld wit te wassen. Drie mensen zijn woensdag opgepakt. In totaal zijn er meer dan 20 verdachten. Bij Rotterdam en in Friesland zijn woensdag gebouwen doorzocht, net als op ongeveer 40 plekken in Duitsland. Justitie in Duitsland denkt dat de bende in 6 jaar tijd tussen 1 en 4 ton goud heeft gesmokkeld. Met een geschatte waarde van 55 tot ruim 200 miljoen euro.
23: Op meerdere plaatsen in Nieuw-Lekkerland zijn Israëlische vlaggen op paden geschilderd, waarop de Davidster is vervangen door een hakenkruis, meldt het Reformatorisch Dagblad. De gemeente laat de graffiti verwijderen. Een aantal tegels moet wellicht worden vervangen. Er is aangifte gedaan. Eind januari werden in Nieuw-Lekkerland ook al hakenkruizen aangebracht, samen met andere bekladdingen. Bij die actie, die was gericht tegen de komst van een asielzoekerscentrum, was de vlag van de staat Israël niet betrokken.
24: De politie heeft een tweede verdachte opgepakt voor een dodelijk steekincident in Amsterdam-Oost op 14 april. Het gaat om een 44-jarige man uit Amsterdam. Hij werd 24 september aangehouden en zit nog vast. Op 14 april werd op de Tugelaweg een 54-jarige Amsterdammer zwaar gewond gevonden. Hij overleed aan zijn verwondingen.
21: tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws. Het Eritrese leger is de Ethiopische regio Tigray binnengetrokken, melden ooggetuigen en lokale functionarissen. Eritrese troepen zijn gezien in de plaats Adigrat, ongeveer 40 kilometer ten zuiden van de grens. Sommigen trekken verder richting de hoofdstad Mekelle. De commandant van de Tigray Peace Force zegt dat het Eritrese leger zwaar bewapend is. De Ethiopische communicatieminister roept alle buitenlandse troepen op zich terug te trekken, vooral de Eritrese strijdkrachten.
8: Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn opnieuw botsingen geweest tussen de politie en betogers. Het ministerie van Onderwijs meldt dat de lessen op 459 instellingen geheel of deels ontregeld zijn. Bij de Universiteit Sciences Po in Parijs heeft de oproerpolitie ingegrepen met wapenstokken en traangas nadat studenten barricades hadden opgeworpen. In Marseille gebruikte de politie traangas tegen ongeveer 100 mensen die een blokkade hadden opgeworpen bij een school. Minister Laurent Nunez van Binnenlandse Zaken zegt dat de politie voorlopig geen flitsgranaten meer mag gebruiken. Maandag verloor een 15-jarige een hand door een flitsgranaat.
9: Rusland heeft de Wereldgezondheidsorganisatie geïnformeerd over een sterfgeval in het oosten van het land. Een werknemster van een instituut in de regio Irkutsk, dat onder meer de pest onderzoekt, werd afgelopen week plotseling ziek en overleed een paar dagen later aan een ernstige longaandoening. De WHO vraagt om meer informatie om te weten wat er precies is voorgevallen. De VS en de EU vrezen dat er meer aan de hand is en hebben Rusland aangespoord meer informatie te delen. Veel mensen die met haar contact hadden, werden in quarantaine geplaatst. Maar niemand heeft de pest opgelopen. Er is volgens de Russische gezondheidsautoriteit geen enkel risico op een epidemie in de regio Irkutsk. De burgemeester van de Turkse stad Izmir is overgestapt naar de partij van president Erdogan. Izmir is de derde stad van het land en een bolwerk van de oppositie. De overstap is een grote overwinning voor de islamitische AKP. Tegenstanders van Erdogan behouden wel een meerderheid in de gemeenteraad. Sinds de oppositie in maart 2024 de gemeenteraadsverkiezingen won in een aantal grote steden, nemen politiek gemotiveerde arrestaties en rechtszaken tegen burgemeesters en functionarissen van de oppositie sterk toe. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn sinds dinsdagavond zeker 20 mensen omgekomen. 14 personen, waaronder 3 kinderen, stierven toen een appartementengebouw in de noordelijke stad Priluki werd getroffen. Ook in de hoofdstad Kiev vielen doden. Rusland zette tientallen kruis- en ballistische raketten in naast 130 drones. President Zelensky zegt te betreuren dat niet meer projectielen konden worden neergehaald en noemt de ballistische raketten de grootste uitdaging voor zijn land.
10: De Nobelprijs voor de scheikunde gaat dit jaar naar de wetenschappers Henry Kagan uit Frankrijk en Kenzo Sohai uit Japan. Het Zweedse Nobelcomité eert hen voor hun onderzoek naar moleculen. Moleculen kunnen uit 2 versies bestaan die elkaars spiegelbeeld zijn en een andere werking hebben. Kagan en Sohai hebben ontdekt hoe dit werkt. De winnaars ontvangen een medaille, een diploma en omgerekend ruim 1 miljoen euro.
11: En nu het economisch nieuws. Slechts 1 op de 10 Duitse bedrijven is voorbereid op cyberaanvallen met kunstmatige intelligentie. Dat blijkt uit onderzoek van cybersecurity-waakhond BSI en inspectiebedrijf TÜV. 1 op de 6 bedrijven was het afgelopen jaar waarschijnlijk of mogelijk doelwit van zo'n aanval. Hackers gebruiken AI steeds vaker voor phishing-e-mails op maat en deepfakes met nagebootste stemmen van collega's. Van de ongeveer 500 onderzochte bedrijven met 20 of meer werknemers heeft 43% geen specifieke AI-richtlijnen. Een kwart heeft überhaupt geen veiligheidsregels.
5: De Duitse regering blokkeert de verkoop van logistiekbedrijf Ziepel aan de Chinese staatsrederij COSCO. Het ministerie van Economische Zaken zegt dat de overname de afhankelijkheid zou vergroten en de weerbaarheid van toeleveringsketens in Duitsland en de Europese Unie in gevaar zou brengen. COSCO wilde een belang van 80% in het Hamburgse bedrijf kopen. De Duitse mededingingsautoriteit

0: stoten worden tot juli 2031 vrijgesteld van tol. Daarna krijgen ook zij 75% korting. Brussel hoopt dat de transportsector hierdoor gestimuleerd wordt om groener te gaan rijden. Vakbond FNV voelt geen druk om een bepaald bedrag te bezuinigen in de onderhandelingen met het kabinet over de sociale zekerheid. Voorzitter Hans Spekman wil praten over verbeteringen van uitkeringen zoals de WW en de WIA en sluit niet uit dat dit geld oplevert. Het kabinet wil in het voorjaar al een paar punten hebben afgesproken. Als het kabinet en de bonden er niet uitkomen, betalen andere ministeries de rekening, vooral onderwijs. Volgens de vakbonden is er geen deadline voor een sociaal akkoord. ChatGPT voor tieners is te riskant voor jongeren tussen 13 en 17 jaar. Dat concludeert de Amerikaanse organisatie Common Sense Media, die ouders en scholen adviseert over media en technologie. Uit tests blijkt dat ouders vaak te laat of helemaal niet werden gewaarschuwd bij zorgwekkend gedrag van hun kind. OpenAI zegt dat de tests mogelijk verouderd zijn en dat het bedrijf zich sterk inzet voor de veiligheid van tieners. De organisatie roept OpenAI op om tieners geen toegang meer te geven tot ChatGPT totdat het een veilige ervaring kan bieden.
1: De verplichte overstap op een hybride warmtepomp mag huiseigenaren niet op onoverkomelijke kosten jagen. Dat belooft woonminister Eleanor Buchholz O'Sullivan in een brief aan de Kamer. De aanscherping is vanaf 2029 nodig omdat huishoudens niet snel genoeg afscheid nemen van hun volledig gasgestookte cv-ketels. De maatregel helpt huishoudens op de langere termijn aan een lagere energierekening en scheelt CO2-uitstoot. Voor appartementen, monumenten en woningen die binnenkort op een warmtenet worden aangesloten, geldt de regel voorlopig niet.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Voetbaltrainer Mikel Arteta heeft zijn contract bij Arsenal verlengd tot medio 2030. De 44-jarige Spanjaard is sinds 2019 trainer van de Londense club. Afgelopen seizoen leidde hij Arsenal naar de eerste landstitel in 22 jaar. Ook bereikte de club de finale van de Champions League. Die finale ging verloren aan Paris Saint-Germain na strafschoppen. Met een winstpercentage van 62% in 361 wedstrijden is Arteta de succesvolste trainer in de clubgeschiedenis. De MotoGP introduceert in 2027 een sprintkwalificatie die de startopstelling voor de sprintrace bepaalt. Het nieuwe format moet meer spektakel opleveren voor de toeschouwers. In het huidige format rijden de coureurs op zaterdag een kwalificatie, waarna de startopstelling voor zowel de sprintrace als de hoofdrace vaststaat. De vrijdag sluit GNAG 2027 af met een sprintkwalificatie van 15 minuten. De zaterdag begint met de gebruikelijke kwalificatie voor de hoofdrace, waarna de sprintrace volgt. Op zondag is dan de hoofdrace. Judoka Joanna van Lieshout kon op de WK in Azerbeidzjan maximaal nog brons pakken in de klasse tot 63 kilogram. De 23-jarige Brabantse verloor in de halve finale op Ippon van de Japanse titelverdedigster Haruka Kaju. Van Lieshout neemt het in de strijd om het brons op tegen Enkrilen Lekakfatogo uit Mongolië. Ze veroverde in 2024 in Abu Dhabi de wereldtitel en werd eerder dit jaar in Tbilisi Europees kampioen. In Baku won ze achtereenvolgens van de Oostenrijkse Ljubljana Piovesana, de Poolse Natalia Kropska en de Tsjechische Renata Zagova. De Spaanse voetballer Pedro stopt na een profcarrière van ruim 20 jaar. De 39-jarige aanvaller werd in 2010 wereldkampioen met Spanje door Oranje in de finale te verslaan. Twee jaar later pakte hij ook de Europese titel. Pedro brak door bij FC Barcelona, waar hij 20 grote prijzen won. Later speelde hij voor Chelsea, AS Roma en Lazio. Hij zegt trots te zijn dat hij zijn droom heeft waargemaakt. De laatste 5 jaar van zijn loopbaan speelde Pedro voor Lazio. De Portugese bondscoach Jorge Jesus wil niet reageren op het conflict met Cristiano Ronaldo. Hij zei bij het verlaten van zijn huis dat hij het bericht van Ronaldo heeft gelezen en nu gewoon doorgaat met

0: zijn werk. Ronaldo verliet het elftal tijdens de afgelopen interlandperiode uit onvrede met twee beslissingen van de bondscoach. Hij zou rust krijgen tegen Noorwegen, maar werd toch gevraagd te spelen en mocht vervolgens niet invallen. Ronaldo heeft laten weten nog altijd beschikbaar te zijn voor het nationale team. Baanwielrenners Harry Lafrijze, Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland gaan volgende week in Shanghai voor een 7e wereldtitel op de teamsprint. De tweevoudige Olympisch kampioenen zijn herenigd na een jaar zonder belangrijke wedstrijden samen. Vorig jaar oktober werden ze opnieuw wereldkampioen op de teamsprint in Chili. Lafrijze doet van 14 tot en met 18 oktober naast de teamsprint mee aan de individuele sprint en de keirin. Hoogland rijdt de kilometertijdrit, waardoor Lafrijze maximaal 3 titels kan veroveren.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het vrij zonnig, maar later komt er vanuit het westen meer bewolking. Eind van de middag begint het in Zeeland te regenen. De temperatuur loopt op tot 20 graden in het noordwesten en plaatselijk 25 graden in Zuid-Limburg. De wind is zwak tot matig uit het zuidoosten. Vanavond wordt het dikker bewolkt en gaat het op steeds meer plaatsen regenen. In Limburg kan ook onweer voorkomen. De wind draait naar het noordwesten en wordt matig, aan de kust krachtig tot mogelijk hard. Vannacht blijft het geregeld regenen. Later wordt het in het westen droger met kans op enkele buien. De temperatuur zakt naar een graad of 12. De wind blijft matig tot krachtig uit het noordwesten. Morgen trekt de regen in het oosten snel weg. Daarna wordt het wisselend bewolkt met verspreid enkele buien. De middagtemperatuur komt uit rond 16 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een Duitse criminele bende wordt verdacht van grootschalige goudsmokkel om crimineel geld wit te wassen. Woensdag zijn 3 mensen opgepakt uit een groep van meer dan 20 verdachten. De politie heeft gebouwen doorzocht bij Rotterdam, in Friesland en op ongeveer 40 plekken in Duitsland. De bende zou in 6 jaar tijd tussen de 1 en 4 ton goud hebben gesmokkeld, met een geschatte waarde van 55 tot ruim 200 miljoen euro. De Duitse politie kwam de groep op het spoor in oktober 2023, toen verkeersagenten in Beieren een auto aanhielden met 55 kilo goud en bijna een half miljoen euro contant geld. In Zuid-Limburg start een experiment om statushouders sneller aan het werk te laten gaan en in te burgeren. Het idee is dat daar niet mee gewacht hoeft te worden tot iemand een woning krijgt toegewezen. In het asielzoekerscentrum wordt al gekeken naar werkervaring en hoe dat aansluit op de arbeidsmarkt. Commissaris van de Koning, Emiel Roemer, zegt dat statushouders sneller hun plek vinden door gelijktijdig met werk, opleiding en inburgering aan de slag te gaan. Bovendien komt er daardoor ruimte in de asielopvang en komt de doorstroming op gang. Het bestuur van NSC reageert met verbazing en teleurstelling op het vertrek van Europarlementariër Dirk Gotink. De partij verliest daarmee haar laatste volksvertegenwoordiger. Gotink zegt dus een lidmaatschap op omdat Mona Keizer gastspreker is bij een ledenbijeenkomst komende zaterdag. Het bestuur vindt het bijzonder pijnlijk dat Gotink wel vasthoudt aan zijn zetel in het Europees Parlement. Het NSC-bestuur wijst erop dat Gotink zijn werk in het Europees Parlement goed doet en recent opkwam voor het Internationaal Strafhof. De hulpverlening aan slachtoffers van seksueel misbruik en geweld moet laagdrempeliger en minder versnipperd worden. Het kabinet komt daarom met een nieuwe landelijke werkwijze die de ondersteuning moet verbeteren. De nieuwe aanpak moet ervoor zorgen dat slachtoffers sneller worden geholpen en minder vaak hun verhaal hoeven te vertellen. Ook krijgen ze een vast aanspreekpunt. Volgend jaar vindt de landelijke invoering van de nieuwe werkwijze plaats. Op meerdere plaatsen in Nieuw-Lekkerland zijn Israëlische vlaggen op paden geschilderd waarop de Davidster is vervangen door een hakenkruis, meldt het Reformatorisch Dagblad. De gemeente laat de graffiti verwijderen. Een aantal tegels moet wellicht worden vervangen. Er is aangifte gedaan. Eind januari werden in Nieuw-Lekkerland ook al hakenkruizen aangebracht, samen met andere bekladdingen. Bij die actie, die was gericht tegen de komst van een asielzoekerscentrum, was de vlag van de staat Israël niet betrokken. De politie heeft een tweede verdachte opgepakt voor een dodelijk steekincident in Amsterdam-Oost op 14 april. Het gaat om een 44-jarige man uit Amsterdam. Hij werd 24 september aangehouden en zit nog vast. Op 14 april werd op de Tugelaweg een 54-jarige Amsterdammer zwaar gewond gevonden. Hij overleed aan zijn verwondingen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Een 28-jarige Brit die wordt verdacht van de moord op de conservatieve politica Anne Widdecombe is woensdag voor de rechter verschenen. Joshua Terry wordt beschuldigd van het voorbereiden van terroristische daden. Hij zou ook een aanslag hebben willen plegen op Nigel Farage van de anti-immigratiepartij Reform UK. Volgens aanklagers probeerde Terry vorig jaar in het paasweekend in te breken bij het huis van Farage. Widdecombe werd 8 juli vermoord in haar woning in het zuidwesten van Engeland. Het Eritrese leger is de Ethiopische regio Tigray binnengetrokken, melden ooggetuigen en lokale functionarissen. Eritrese troepen zijn gezien in de plaats Adigrat, ongeveer 40 kilometer ten zuiden van de grens. Sommigen trekken verder richting de hoofdstad Mekelle. De commandant van de Tigray Peace Force zegt dat het Eritrese leger zwaar bewapend is. De Ethiopische communicatieminister roept alle buitenlandse troepen op zich terug te trekken, vooral de Eritrese strijdkrachten. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn opnieuw botsingen geweest tussen de politie en betogers. Het ministerie van Onderwijs meldt dat de lessen op 459 instellingen geheel of deels ontregeld zijn. Bij de Universiteit Sciences Po in Parijs heeft de oproerpolitie ingegrepen met wapenstokken en traangas nadat studenten barricades hadden opgeworpen. In Marseille gebruikte de politie traangas tegen ongeveer 100 mensen die een blokkade hadden opgeworpen bij een school. Minister Laurent Nunez van Binnenlandse Zaken zegt dat de politie voorlopig geen flitsgranaten meer mag gebruiken. Maandag verloor een 15-jarige een hand door een flitsgranaat. Rusland heeft de Wereldgezondheidsorganisatie geïnformeerd over een sterfgeval in het oosten van het land. Een werknemster van een instituut in de regio Irkoetsk, dat onder meer de pest onderzoekt, werd afgelopen week plotseling ziek en overleed een paar dagen later aan een ernstige longaandoening. De WHO vraagt om meer informatie om te weten wat er precies is voorgevallen. De VS en de EU vrezen dat er meer aan de hand is en hebben Rusland aangespoord meer informatie te delen. Veel mensen die met haar contact hadden, werden in quarantaine geplaatst, maar niemand heeft de pest opgelopen. Er is volgens de Russische gezondheidsautoriteit geen enkel risico op een epidemie in de regio Irkoetsk. De burgemeester van de Turkse stad Izmir is overgestapt naar de partij van president Erdogan. Izmir is de derde stad van het land en een bolwerk van de oppositie. De overstap is een grote overwinning voor de islamitische AKP. Tegenstanders van Erdogan behouden wel een meerderheid in de gemeenteraad. Sinds de oppositie in maart 2024 de gemeenteraadsverkiezingen won in een aantal grote steden, nemen politiek gemotiveerde arrestaties en rechtszaken tegen burgemeesters en functionarissen van de oppositie sterk toe. Fiji en andere eilandstaten benadrukken deze week tijdens een conferentie hoe belangrijk het voor hen is dat de wereld klimaatverandering effectiever tegengaat. De bijeenkomst is in aanloop naar de VN-klimaattop die volgende maand in het Turkse Antalya wordt gehouden. Aan de conferentie doen vertegenwoordigers van zo'n 50 landen mee, waaronder Eurocommissaris Wopke Hoekstra. De eilandstaten vinden dat de toegang tot klimaatgelden veel beter moet. VN-milieuorganisatie UNEP ziet de grens van 1,5 graad opwarming al niet meer als haalbaar. En nu het economisch nieuws. Slechts 1 op de 10 Duitse bedrijven is voorbereid op cyberaanvallen met kunstmatige intelligentie. Dat blijkt uit onderzoek van cybersecurity-waakhond BSI en inspectiebedrijf TÜV. 1 op de 6 bedrijven was het afgelopen jaar waarschijnlijk of mogelijk doelwit van zo'n aanval. Hackers gebruiken AI steeds vaker voor phishing-e-mails op maat en deepfakes met nagebootste stemmen van collega's. Van de ongeveer 500 onderzochte bedrijven met 20 of meer werknemers heeft 43% geen specifieke AI-richtlijnen. Een kwart heeft überhaupt geen veiligheidsregels. De Duitse regering blokkeert de verkoop van logistiekbedrijf Zippel aan de Chinese staatsrederij Costco. Het ministerie van Economische Zaken zegt dat de overname de afhankelijkheid zou vergroten en de weerbaarheid van toeleveringsketens in Duitsland en de Europese Unie in gevaar zou brengen. Costco wilde een belang van 80% in het Hamburgse bedrijf kopen. De Duitse mededingingsautoriteit ging in februari akkoord met de overname, maar zei dat nationale veiligheid buiten haar bevoegdheden viel. De topman van Zippel betreurt de beslissing en blijft de zakelijke keuze voor de overname de juiste vinden. Het Europees Parlement heeft ingestemd met een tijdelijke korting op tol voor zware voertuigen die weinig uitstoten. Bussen en vrachtwagens die weinig uitstoten kunnen tot half 2031 75% korting krijgen op hun toltarief. Voertuigen die helemaal niets uitstoten worden tot juli 2031 vrijgesteld van tol. Daarna krijgen ook zij 75% korting. Brussel hoopt dat de transportsector hierdoor gestimuleerd wordt om groener te gaan rijden. Vakbond FNV voelt geen druk om een bepaald bedrag te bezuinigen in de onderhandelingen met het kabinet over de sociale zekerheid. Voorzitter Hans Spekman wil praten over verbeteringen van uitkeringen zoals de WW en de WIA en sluit niet uit dat dit geld oplevert. Het kabinet wil in het voorjaar al een paar punten hebben afgesproken. Als het kabinet en de bonden er niet uitkomen, betalen andere ministeries de rekening, vooral onderwijs. Volgens de vakbonden is er geen deadline voor een sociaal akkoord. ChatGPT voor tieners is te riskant voor jongeren tussen 13 en 17 jaar. Dat concludeert de Amerikaanse organisatie Common Sense Media, die ouders en scholen adviseert over media en technologie. Uit tests blijkt dat ouders vaak te laat of helemaal niet werden gewaarschuwd bij zorgwekkend gedrag van hun kind. OpenAI zegt dat de tests mogelijk verouderd zijn en dat het bedrijf zich sterk inzet voor de veiligheid van tieners. De organisatie roept OpenAI op om tieners geen toegang meer te geven tot ChatGPT, totdat het een veilige ervaring kan bieden. De verplichte overstap op een hybride warmtepomp mag huiseigenaren niet op onoverkomelijke kosten jagen. Dat belooft woonminister Eleanor Buchholz O'Sullivan in een brief aan de Kamer. De aanscherping is vanaf 2029 nodig omdat huishoudens niet snel genoeg afscheid nemen van hun volledig gasgestookte cv-ketels. De maatregel helpt huishoudens op de langere termijn aan een lagere energierekening en scheelt CO2-uitstoot. Voor appartementen, monumenten en woningen die binnenkort op een warmtenet worden aangesloten, geldt de regel voorlopig niet.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Judoka Joanna van Lieshout kon op de WK in Azerbeidzjan maximaal nog brons pakken in de klasse tot 63 kilogram. De 23-jarige Brabantse verloor in de halve finale op Ippon van de Japanse titelverdedigster Haruka Kaju. Van Lieshout neemt het in de strijd om het brons op tegen Enkrilen Lekakfatogo uit Mongolië. Ze veroverde in 2024 in Abu Dhabi de wereldtitel en werd eerder dit jaar in Tbilisi Europees kampioen. In Baku won ze achtereenvolgens van de Oostenrijkse Ljubljana Piovesana, de Poolse Natalia Kropska en de Tsjechische Renata Zagova. De MotoGP introduceert in 2027 een sprintkwalificatie die de startopstelling voor de sprintrace bepaalt. Het nieuwe format moet meer spektakel opleveren voor de toeschouwers.
2: In het huidige format rijden de coureurs op zaterdag een kwalificatie, waarna de startopstelling voor zowel de sprintrace als de hoofdrace vaststaat. De vrijdag sluit GNAG 2027 af met een sprintkwalificatie van 15 minuten. De zaterdag begint met de gebruikelijke kwalificatie voor de hoofdrace, waarna de sprintrace volgt. Op zondag is dan de hoofdrace. De Spaanse voetballer Pedro stopt na een profcarrière van ruim 20 jaar. De 39-jarige aanvaller werd in 2010 wereldkampioen met Spanje door Oranje in de finale te verslaan. 2 jaar later pakte hij ook de Europese titel. Pedro brak door bij FC Barcelona, waar hij 20 grote prijzen won. Later speelde hij voor Chelsea, AS Roma en Lazio. Hij zegt trots te zijn dat hij zijn droom heeft waargemaakt. De laatste 5 jaar van zijn loopbaan speelde Pedro voor Lazio. De Portugese bondscoach Jorge Jesus wil niet reageren op het conflict met Cristiano Ronaldo. Hij zei bij het verlaten van zijn huis dat hij het bericht van Ronaldo heeft gelezen en nu gewoon doorgaat met zijn werk. Ronaldo verliet het elftal tijdens de afgelopen interlandperiode uit onvrede met 2 beslissingen van de bondscoach. Hij zou rust krijgen tegen Noorwegen, maar werd toch gevraagd te spelen en mocht vervolgens niet invallen. Ronaldo heeft laten weten nog altijd beschikbaar te zijn voor het nationale team. Baanwielrenners Harry Lafrijze, Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland gaan volgende week in Shanghai voor een 7e wereldtitel op de teamsprint. De 2-voudige Olympisch kampioenen zijn herenigd na een jaar zonder belangrijke wedstrijden samen. Vorig jaar oktober werden ze opnieuw wereldkampioen op de teamsprint in Chili. Lafrijze doet van 14 tot en met 18 oktober naast de teamsprint mee aan de individuele sprint en de keirin. Hoogland rijdt de kilometertijdrit, waardoor Lafrijze maximaal 3 titels kan veroveren. Bokser Gradus Kraus verdedigt op 28 november zijn Europese titel in het lichtzwaargewicht tegen de Duitser Adam Deines in Amsterdam. De 25-jarige Kraus uit Os veroverde vorig jaar november de Europese titel bij de IBF door de Duitse Rostam Ibrahim in de 2e ronde knock-out te slaan. Hij won tot nu toe al zijn 11 partijen, waarvan 10 op knock-out. Zijn tegenstander Deines is 35 jaar en heeft de Europese titel bij de WBO. Hij vocht ook al om de wereldtitel, maar verloor in 22 van de Rus Arthur Beterbief.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is er nog veel zon. Maar later wordt het vanuit het westen bewolkt en gaat het in Zeeland regenen. De temperatuur loopt op tot 20 graden in het noordwesten en plaatselijk 25 graden in Zuid-Limburg. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. Vanavond wordt het dikker bewolkt en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. In Limburg kan daarbij ook onweer voorkomen. De wind draait naar het noordwesten en wordt matig tot krachtig, aan de kust mogelijk hard. Vannacht valt er nog regen, maar later wordt het in het westen droger met kans op enkele buien. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. De wind blijft matig tot krachtig. Morgen trekt regen in het oosten snel weg. Daarna wordt het wisselend bewolkt met verspreid wat buien. De middagtemperatuur komt uit rond 16 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Zuid-Limburg begint een experiment om statushouders sneller aan het werk te helpen, een opleiding te laten volgen en te laten inburgeren. Het idee is dat daar al in het asielzoekerscentrum mee wordt gestart, voordat iemand een woning krijgt toegewezen. Door gelijktijdig te werken aan werk, opleiding en inburgering vinden mensen sneller hun plek en komt er ruimte in de asielopvang. De proef start op 1 november en duurt tot eind volgend jaar. Asielminister Bart van den Brink reageert enthousiast en is benieuwd naar de uitkomsten. Regionale ziekenhuizen hebben de afgelopen jaren niet meer planbare zorg kunnen aanbieden, terwijl daar wel afspraken over waren. Dat zei minister Sophie Hermans van Volksgezondheid in een debat in de Tweede Kamer. In het Integraal Zorgakkoord uit 2022 is afgesproken dat lastige behandelingen meer terechtkomen bij ziekenhuizen met specialistische kennis. terwijl eenvoudige zorg juist vaker in regionale ziekenhuizen moet kunnen. De minister zegt dat er een been bijgetrokken moet worden. Het bestuur van NSC reageert met verbazing en teleurstelling op het vertrek van Europarlementariër Dirk Gotink. De politieke partij verliest daarmee haar laatste volksvertegenwoordiger. Gotink zegt dus een lidmaatschap op omdat Mona Keizer gastspreker is bij een ledenbijeenkomst komende zaterdag. Het bestuur noemt het bijzonder pijnlijk dat hij wel vasthoudt aan de zetel in het Europees Parlement. Keizer is bezig met een nieuwe politieke beweging, genaamd Project 2029. Een Duitse criminele bende wordt verdacht van grootschalige goudsmokkel om crimineel geld wit te wassen. Woensdag zijn 3 mensen opgepakt uit een groep van meer dan 20 verdachten. De politie heeft gebouwen doorzocht bij Rotterdam, in Friesland en op ongeveer 40 plekken in Duitsland. De bende zou in 6 jaar tijd tussen de 1 en 4 ton goud hebben gesmokkeld, met een geschatte waarde van 55 tot ruim 200 miljoen euro. De Duitse politie kwam de groep op het spoor in oktober 2023, toen verkeersagenten in Beieren een auto aanhielden met 55 kilo goud en bijna een half miljoen euro contant geld. De hulpverlening aan slachtoffers van seksueel misbruik en geweld moet laagdrempeliger en minder versnipperd worden. Het kabinet komt daarom met een nieuwe landelijke werkwijze die de ondersteuning moet verbeteren. De nieuwe aanpak moet ervoor zorgen dat slachtoffers sneller worden geholpen en minder vaak hun verhaal hoeven te vertellen. Ook krijgen ze een vast aanspreekpunt. Volgend jaar vindt de landelijke invoering van de nieuwe werkwijze plaats. Op meerdere plaatsen in Nieuw-Lekkerland zijn Israëlische vlaggen op paden geschilderd waarop de Davidster is vervangen door een hakenkruis, meldt het Reformatorisch Dagblad. De gemeente laat de graffiti verwijderen. Een aantal tegels moet wellicht worden vervangen. Er is aangifte gedaan. Eind januari werden in Nieuw-Lekkerland ook al hakenkruizen aangebracht, samen met andere bekladdingen. Bij die actie, die was gericht tegen de komst van een asielzoekerscentrum, was de vlag van de staat Israël niet betrokken.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Europese Unie legt sancties op aan 1646 mensen en bedrijven die de Russische oorlog tegen Oekraïne steunen. Het gaat om de grootste uitbreiding van de sanctielijst sinds het begin van de oorlog. De ministers van Buitenlandse Zaken keuren de lijst maandag formeel goed. Een deel van de gesanctioneerden is betrokken bij de productie van raketten. De sancties omvatten een reisverbod, bevriezing van tegoeden en een verbod op het verstrekken van geld. Een 28-jarige Brit die wordt verdacht van de moord op de conservatieve politica Anne Widdecombe is woensdag voor de rechter verschenen. Joshua Terry wordt beschuldigd van het voorbereiden van terroristische daden. Hij zou ook een aanslag hebben willen plegen op Nigel Farage van de anti-immigratiepartij Reform UK. Volgens aanklagers probeerde Terry vorig jaar in het paasweekend in te breken bij het huis van Farage. Widdecombe werd 8 juli vermoord in haar woning in het zuidwesten van Engeland. Het Eritrese leger is de Ethiopische regio Tigray binnengetrokken, melden ooggetuigen en lokale functionarissen. Eritrese troepen zijn gezien in de plaats Adigrat, ongeveer 40 kilometer ten zuiden van de grens. Sommigen trekken verder richting de hoofdstad Mekelle. De commandant van de Tigray Peace Force zegt dat het Eritrese leger zwaar bewapend is. De Ethiopische communicatieminister roept alle buitenlandse troepen op zich terug te trekken, vooral de Eritrese strijdkrachten. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn opnieuw botsingen geweest tussen de politie en betogers. Het ministerie van Onderwijs meldt dat de lessen op 459 instellingen geheel of deels ontregeld zijn. Bij de Universiteit Sciences Po in Parijs heeft de oproerpolitie ingegrepen met wapenstokken en traangas nadat studenten barricades hadden opgeworpen. In Marseille gebruikte de politie traangas tegen ongeveer 100 mensen die een blokkade hadden opgeworpen bij een school. Minister Laurent Nunez van Binnenlandse Zaken zegt dat de politie voorlopig geen flitsgranaten meer mag gebruiken. Maandag verloor een 15-jarige een hand door een flitsgranaat. Rusland heeft de Wereldgezondheidsorganisatie geïnformeerd over een sterfgeval in het oosten van het land. Een werknemster van een instituut in de regio Irkoetsk, dat onder meer de pest onderzoekt, werd afgelopen week plotseling ziek en overleed een paar dagen later aan een ernstige longaandoening. De WHO vraagt om meer informatie om te weten wat er precies is voorgevallen. De VS en de EU vrezen dat er meer aan de hand is en hebben Rusland aangespoord meer informatie te delen. Veel mensen die met haar contact hadden, werden in quarantaine geplaatst. Maar niemand heeft de pest opgelopen. Er is volgens de Russische gezondheidsautoriteit geen enkel risico op een epidemie in de regio Irkoetsk. De burgemeester van de Turkse stad Izmir is overgestapt naar de partij van president Erdogan. Izmir is de derde stad van het land en een bolwerk van de oppositie. De overstap is een grote overwinning voor de islamitische AKP. Tegenstanders van Erdogan behouden wel een meerderheid in de gemeenteraad. Sinds de oppositie in maart 2024 de gemeenteraadsverkiezingen won in een aantal grote steden, nemen politiek gemotiveerde arrestaties en rechtszaken tegen burgemeesters en functionarissen van de oppositie sterk toe. En nu het economisch nieuws. Olie- en gasconcern Shell heeft recordresultaten geboekt met de raffinage van olie. Het verschil in prijs tussen ruwe aardolie en geraffineerde producten was nog nooit zo groot als in het derde kwartaal. Shell profiteert van de schaarste die is ontstaan door de Iran-oorlog en Oekraïnse aanvallen op Russische raffinaderijen. Die aanvallen leiden tot een Russisch exportverbod voor benzine en diesel. De marge die raffinaderijen van Shell behaalden was gemiddeld $42 per vat olie. Veel meer dan de $24 in het voorgaande kwartaal. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag lager geopend. Daarmee werd een stapje teruggedaan op Wall Street na de nieuwe records door de brede S&P 500-index en de technologiebeurs Nasdaq een dag eerder. De S&P 500 noteerde kort na aanvang 0,4% lager op 7.785 punten. De Nasdaq daalde 0,6% tot 27.428 punten. Later vandaag komen nog de notulen van het rentebesluit van de Amerikaanse Centrale Bank van vorige maand. Slechts 1 op de 10 Duitse bedrijven is voorbereid op cyberaanvallen met kunstmatige intelligentie. Dat blijkt uit onderzoek van cybersecurity-waakhond BSI en inspectiebedrijf TÜV. 1 op de 6 bedrijven was het afgelopen jaar waarschijnlijk of mogelijk doelwit van zo'n aanval. Hackers gebruiken AI steeds vaker voor phishing-e-mails op maat en deepfakes met nagebootste stemmen van collega's. Van de ongeveer 500 onderzochte bedrijven met 20 of meer werknemers heeft 43% geen specifieke AI-richtlijnen. Een kwart heeft überhaupt geen veiligheidsregels. De Duitse regering blokkeert de verkoop van logistiekbedrijf Zippel aan de Chinese staatsrederij COSCO. Het ministerie van Economische Zaken zegt dat de overname de afhankelijkheid zou vergroten en de weerbaarheid van toeleveringsketens in Duitsland en de Europese Unie in gevaar zou brengen. COSCO wilde een belang van 80% in het Hamburgse bedrijf kopen. De Duitse mededingingsautoriteit ging in februari akkoord met de overname, maar zei dat nationale veiligheid buiten haar bevoegdheden viel. De topman van Zippel betreurt de beslissing en blijft de zakelijke keuze voor de overname de juiste vinden. Het Europees Parlement heeft ingestemd met een tijdelijke korting op tol voor zware voertuigen die weinig uitstoten. Bussen en vrachtwagens die weinig uitstoten kunnen tot half 2031 75% korting krijgen op hun toltarief. Voertuigen die helemaal niets uitstoten worden tot juli 2031 vrijgesteld van tol. Daarna krijgen ook zij 75% korting. Brussel hoopt dat de transportsector hierdoor gestimuleerd wordt om groener te gaan rijden. ChatGPT voor tieners is te riskant voor jongeren tussen 13 en 17 jaar. Dat concludeert de Amerikaanse organisatie Common Sense Media, die ouders en scholen adviseert over media en technologie. Uit tests blijkt dat ouders vaak te laat of helemaal niet werden gewaarschuwd bij zorgwekkend gedrag van hun kind. OpenAI zegt dat de tests mogelijk verouderd zijn en dat het bedrijf zich sterk inzet voor de veiligheid van tieners. De organisatie roept OpenAI op om tieners geen toegang meer te geven tot ChatGPT, totdat het een veilige ervaring kan bieden.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. De MotoGP introduceert in 2027 een sprintkwalificatie die de startopstelling voor de sprintrace bepaalt. Het nieuwe format moet meer spektakel opleveren voor de toeschouwers. In het huidige format rijden de coureurs op zaterdag een kwalificatie, waarna de startopstelling voor zowel de sprintrace als de hoofdrace vaststaat. De vrijdag sluit nog 2027 af met een sprintkwalificatie van 15 minuten. De zaterdag begint met de gebruikelijke kwalificatie voor de hoofdrace, waarna de sprintrace volgt. Op zondag is dan de hoofdrace. De Spaanse voetballer Pedro stopt na een profcarrière van ruim 20 jaar. De 39-jarige aanvaller werd in 2010 wereldkampioen met Spanje door Oranje in de finale te verslaan. Twee jaar later pakte hij ook de Europese titel. Pedro brak door bij FC Barcelona, waar hij 20 grote prijzen won. Later speelde hij voor Chelsea, AS Roma en Lazio. Hij zegt trots te zijn dat hij zijn droom heeft waargemaakt. De laatste 5 jaar van zijn loopbaan speelde Pedro voor Lazio. De Portugese bondscoach Jorge Jesus wil niet reageren op het conflict met Cristiano Ronaldo. Hij zei bij het verlaten van zijn huis dat hij het bericht van Ronaldo heeft gelezen en nu gewoon doorgaat met zijn werk. Ronaldo verliet het elftal tijdens de afgelopen interlandperiode uit onvrede met 2 beslissingen van de bondscoach. Hij zou rust krijgen tegen Noorwegen, maar werd toch gevraagd te spelen en mocht vervolgens niet invallen. Ronaldo heeft laten weten nog altijd beschikbaar te zijn voor het nationale team. Baanwielrenners Harry Lafrijze, Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland gaan volgende week in Shanghai voor een 7e wereldtitel op de teamsprint. De tweevoudige Olympisch kampioenen zijn herenigd na een jaar zonder belangrijke wedstrijden samen. Vorig jaar oktober werden ze opnieuw wereldkampioen op de teamsprint in Chili. Lafrijze doet van 14 tot en met 18 oktober naast de teamsprint mee aan de individuele sprint en de keirin. Hoogland rijdt de kilometertijdrit, waardoor Lafrijze maximaal 3 titels kan veroveren. Bokser Gradus Kraus verdedigt op 28 november zijn Europese titel in het lichtzwaargewicht tegen de Duitser Adam Deines in Amsterdam. De 25-jarige Kraus uit Os veroverde vorig jaar november de Europese titel bij de IBF door de Duitse Rostam Ibrahim in de tweede ronde knock-out te slaan. Hij won tot nu toe al zijn 11 partijen, waarvan 10 op knock-out. Zijn tegenstander Deines is 35 jaar en heeft de Europese titel bij de WBO. Hij vocht ook al om de wereldtitel, maar verloor in 22 van de Rus Artur Beterbiev. Marlen Reusser is voor de 5e keer Europees kampioen tijdrijden geworden. De Zwitserse wereldkampioenen tijdrijden was in Slovenië 23 seconden sneller dan Demi Vollering. De Française Juliette Bertet werd 3e op ruim een minuut. De Nederlandse Lieke Nooye eindigde als 10e. Reusser pakte op het klimmetje in het eerste deel van het parcours een voorsprong van 11 seconden op Vollering. In de afdaling en de vlakke laatste kilometers bouwden ze die verre uit. Vollering prolongeerde eerder haar Europese titel op de weg, maar won nog nooit de Europese titel tijdrijden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vandaag geniet je nog van de zon en warme temperaturen tot 24 graden in het zuidoosten. Maar vanavond draait het. Vanuit het zuidwesten komt er regen opzetten, met in Limburg kans op onweer. De wind neemt toe en wordt aan de kust krachtig tot hard. Vannacht blijft het regenachtig met zo'n 12 graden. Morgen trekt de regen in de ochtend weg naar het oosten en wordt het wisselend bewolkt met enkele buien. De middag brengt af en toe zon, maar ook nog een bui. Het wordt dan zo'n 16 graden met een stevige noordwestenwind.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het kabinet komt met een nieuwe landelijke werkwijze om slachtoffers van seksueel misbruik en geweld beter te helpen. De hulpverlening moet minder versnipperd worden en slachtoffers krijgen een vast aanspreekpunt. Ze hoeven hun verhaal minder vaak te vertellen en worden sneller geholpen. De nieuwe aanpak is al enkele maanden getest in Oost-Brabant en Zuid-Holland. Volgend jaar wordt de werkwijze stapsgewijs landelijk ingevoerd. In Zuid-Limburg begint een experiment om statushouders sneller aan het werk te helpen, een opleiding te laten volgen en te laten inburgeren. Het idee is dat daar al in het asielzoekerscentrum mee wordt gestart, voordat iemand een woning krijgt toegewezen. Door gelijktijdig te werken aan werk, opleiding en inburgering vinden mensen sneller hun plek en komt er ruimte in de asielopvang. De proef start op 1 november en duurt tot eind volgend jaar. Asielminister Bart van den Brink reageert enthousiast en is benieuwd naar de uitkomsten. Het bestuur van NSC reageert met verbazing en teleurstelling op het vertrek van Europarlementariër Dirk Gotink. De politieke partij verliest daarmee haar laatste volksvertegenwoordiger. Gotink zegt dus een lidmaatschap op omdat Mona Keizer gastspreker is bij een ledenbijeenkomst komende zaterdag. Het bestuur noemt het bijzonder pijnlijk dat hij wel vasthoudt aan de zetel in het Europees Parlement. Keizer is bezig met een nieuwe politieke beweging, genaamd Project 2029. Regionale ziekenhuizen hebben de afgelopen jaren niet meer planbare zorg kunnen aanbieden, terwijl daar wel afspraken over waren. Dat zei minister Sophie Hermans van Volksgezondheid in een debat in de Tweede Kamer. In het Integraal Zorgakkoord uit 2022 is afgesproken dat lastige behandelingen meer terechtkomen bij ziekenhuizen met specialistische kennis, terwijl eenvoudige zorg juist vaker in regionale ziekenhuizen moet kunnen. De minister zegt dat er een been bijgetrokken moet worden. Een Duitse criminele bende wordt verdacht van grootschalige goudsmokkel om crimineel geld wit te wassen. Woensdag zijn 3 mensen opgepakt uit een groep van meer dan 20 verdachten. De politie heeft gebouwen doorzocht bij Rotterdam, in Friesland en op ongeveer 40 plekken in Duitsland. De bende zou in 6 jaar tijd tussen de 1 en 4 ton goud hebben gesmokkeld, met een geschatte waarde van 55 tot ruim 200 miljoen euro. De Duitse politie kwam de groep op het spoor in oktober 2023. Toen verkeersagenten in Beieren een auto aanhielden met 55 kilo goud en bijna een half miljoen euro contant geld. Op meerdere plaatsen in Nieuw-Lekkerland zijn Israëlische vlaggen op paden geschilderd waarop de Davidster is vervangen door een hakenkruis, meldt het Reformatorisch Dagblad. De gemeente laat de graffiti verwijderen. Een aantal tegels moet wellicht worden vervangen. Er is aangifte gedaan. Eind januari werden in Nieuw-Lekkerland ook al hakenkruizen aangebracht, samen met andere bekladdingen. Bij die actie, die was gericht tegen de komst van een asielzoekerscentrum, was de vlag van de staat Israël niet betrokken.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Europese Unie legt sancties op aan 1646 mensen en bedrijven die de Russische oorlog tegen Oekraïne steunen. Het gaat om de grootste uitbreiding van de sanctielijst sinds het begin van de oorlog. De ministers van Buitenlandse Zaken keuren de lijst maandag formeel goed. Een deel van de gesanctioneerden is betrokken bij de productie van raketten. De sancties omvatten een reisverbod, bevriezing van tegoeden en een verbod op het verstrekken van geld. Een 28-jarige Brit die wordt verdacht van de moord op de conservatieve politica Anne Widdecombe is woensdag voor de rechter verschenen. Joshua Terry, wordt beschuldigd van het voorbereiden van terroristische daden. Hij zou ook een aanslag hebben willen plegen op Nigel Farage van de anti-immigratiepartij Reform UK. Volgens aanklagers probeerde Terry vorig jaar in het paasweekend in te breken bij het huis van Farage. Widdecombe werd 8 juli vermoord in haar woning in het zuidwesten van Engeland. Het Eritrese leger is de Ethiopische regio Tigray binnengetrokken, melden ooggetuigen en lokale functionarissen. Eritrese troepen zijn gezien in de plaats Adigrat, ongeveer 40 kilometer ten zuiden van de grens. Sommigen trekken verder richting de hoofdstad Mekelle. De commandant van de Tigray Peace Force zegt dat het Eritrese leger zwaar bewapend is. De Ethiopische communicatieminister roept alle buitenlandse troepen op zich terug te trekken, vooral de Eritrese strijdkrachten. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn opnieuw botsingen geweest tussen de politie en betogers. Het ministerie van Onderwijs meldt dat de lessen op 459 instellingen geheel of deels ontregeld zijn. Bij de universiteit Sciences Po in Parijs heeft de oproerpolitie ingegrepen met wapenstokken en traangas nadat studenten barricades hadden opgeworpen. In Marseille gebruikte de politie traangas tegen ongeveer 100 mensen die een blokkade hadden opgeworpen bij een school. Minister Laurent Nunez van Binnenlandse Zaken zegt dat de politie voorlopig geen flitsgranaten meer mag gebruiken. Maandag verloor een 15-jarige een hand door een flitsgranaat. Rusland heeft de Wereldgezondheidsorganisatie geïnformeerd over een sterfgeval in het oosten van het land. Een werknemster van een instituut in de regio Irkutsk, dat onder meer de pest onderzoekt, werd afgelopen week plotseling ziek en overleed een paar dagen later aan een ernstige longaandoening. De WHO vraagt om meer informatie om te weten wat er precies is voorgevallen. De VS en de EU vrezen dat er meer aan de hand is en hebben Rusland aangespoord meer informatie te delen. Veel mensen die met haar contact hadden, werden in quarantaine geplaatst. Maar niemand heeft de pest opgelopen. Er is volgens de Russische gezondheidsautoriteit geen enkel risico op een epidemie in de regio Irkutsk. De burgemeester van de Turkse stad Izmir is overgestapt naar de partij van president Erdogan. Izmir is de derde stad van het land en een bolwerk van de oppositie. De overstap is een grote overwinning voor de islamitische AKP. Tegenstanders van Erdogan behouden wel een meerderheid in de gemeenteraad. Sinds de oppositie in maart 2024 de gemeenteraadsverkiezingen won in een aantal grote steden, nemen politiek gemotiveerde arrestaties en rechtszaken tegen burgemeesters en functionarissen van de oppositie sterk toe. En nu het economisch nieuws. De Rotterdamse haven heeft in augustus en september ruim 2 keer zoveel riviercruiseschepen ontvangen als vorig jaar. Riviercruiseaanbieders schrappen reizen naar onder meer Duitsland vanwege de uitzonderlijk lage waterstanden op de Rijn. Halverwege augustus waren er laagterecords op het Duitse deel van de Rijn door hitte en droogte. In september werden die records opnieuw verbroken, omdat regen grotendeels uitbleef. Vrachtschepen varen met minder lading om minder diep te liggen. Maar voor cruiseschepen is dat niet mogelijk. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag lager geopend na de nieuwe records van een dag eerder. De S&P 500 noteerde kort na opening 0,4% lager op 7.785 punten. De Nasdaq daalde 0,6% tot 27.428 punten. En de Dow Jones verloor 0,7%. Techbedrijven als Amazon, Google-moeder Alphabet en Tesla daalden tot 1,2%. Later vandaag komen de notulen van het rentebesluit van de Federal Reserve van vorige maand. Olie- en gasconcern Shell heeft recordresultaten geboekt met de raffinage van olie. Het verschil in prijs tussen ruwe aardolie en geraffineerde producten was nog nooit zo groot als in het derde kwartaal. Shell profiteert van de schaarste die is ontstaan door de Iran-oorlog en Oekraïnse aanvallen op Russische raffinaderijen. Die aanvallen leiden tot een Russisch exportverbod voor benzine en diesel. De marge die raffinaderijen van Shell behaalden was gemiddeld $42 per vat olie. Veel meer dan de $24 in het voorgaande kwartaal. Slechts 1 op de 10 Duitse bedrijven is voorbereid op cyberaanvallen met kunstmatige intelligentie. Dat blijkt uit onderzoek van cybersecurity-waakhond BSI en inspectiebedrijf TÜV. 1 op de 6 bedrijven was het afgelopen jaar waarschijnlijk of mogelijk doelwit van zo'n aanval. Hackers gebruiken AI steeds vaker voor phishing-e-mails op maat en deepfakes met nagebootste stemmen van collega's. Van de ongeveer 500 onderzochte bedrijven met 20 of meer werknemers heeft 43% geen specifieke AI-richtlijnen. Een kwart heeft überhaupt geen veiligheidsregels. De Duitse regering blokkeert de verkoop van logistiekbedrijf Zippel aan de Chinese staatsrederij Costco. Het ministerie van Economische Zaken zegt dat de overname de afhankelijkheid zou vergroten en de weerbaarheid van toeleveringsketens in Duitsland en de Europese Unie in gevaar zou brengen. Costco wilde een belang van 80% in het Hamburgse bedrijf kopen. De Duitse mededingingsautoriteit ging in februari akkoord met de overname, maar zei dat nationale veiligheid buiten haar bevoegdheden viel. De topman van Zippel betreurt de beslissing en blijft de zakelijke keuze voor de overname de juiste vinden. Het Europees Parlement heeft ingestemd met een tijdelijke korting op tol voor zware voertuigen die weinig uitstoten. Bussen en vrachtwagens die weinig uitstoten kunnen tot half 2031 75% korting krijgen op hun toltarief. Voertuigen die helemaal niets uitstoten worden tot juli 2031 vrijgesteld van tol. Daarna krijgen ook zij 75% korting. Brussel hoopt dat de transportsector hierdoor gestimuleerd wordt om groener te gaan rijden.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Judoka Joanna van Lieshout kon op de WK in Azerbeidzjan maximaal nog brons pakken in de klasse tot 63 kilogram. De 23-jarige Brabantse verloor in de halve finale op Ippon van de Japanse titelverdedigster Haruka Kaju. Van Lieshout neemt het in de strijd om het brons op tegen Enkrilen Lekakvatogo uit Mongolië. Ze veroverde in 2024 in Abu Dhabi de wereldtitel en werd eerder dit jaar in Tbilisi Europees kampioen. In Baku won ze achtereenvolgens van de Oostenrijkse Ljubljana Piovesana, de Poolse Natalia Kropska en de Tsjechische Renata Zagova. De Spaanse voetballer Pedro stopt na een profcarrière van ruim 20 jaar. De 39-jarige aanvaller werd in 2010 wereldkampioen met Spanje door Oranje in de finale te verslaan. 2 jaar later pakte hij ook de Europese titel. Pedro brak door bij FC Barcelona, waar hij 20 grote prijzen won. Later speelde hij voor Chelsea, AS Roma en Lazio. Hij zegt trots te zijn dat hij zijn droom heeft waargemaakt. De laatste 5 jaar van zijn loopbaan speelde Pedro voor Lazio. De Portugese bondscoach Jorge Jesus wil niet reageren op het conflict met Cristiano Ronaldo. Hij zei bij het verlaten van zijn huis dat hij het bericht van Ronaldo heeft gelezen en nu gewoon doorgaat met zijn werk. Ronaldo verliet het elftal tijdens de afgelopen interlandperiode uit onvrede met 2 beslissingen van de bondscoach. Hij zou rust krijgen tegen Noorwegen, maar werd toch gevraagd te spelen en mocht vervolgens niet invallen. Ronaldo heeft laten weten nog altijd beschikbaar te zijn voor het nationale team. Baanwielrenners Harry Lafrijze, Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland gaan volgende week in Shanghai voor een 7e wereldtitel op de teamsprint. De 2-voudige Olympisch kampioenen zijn herenigd na een jaar zonder belangrijke wedstrijden samen. Vorig jaar oktober werden ze opnieuw wereldkampioen op de teamsprint in Chili. Lafrijze doet van 14 tot en met 18 oktober naast de teamsprint mee aan de individuele sprint en de keirin. Hoogland rijdt de kilometertijdrit, waardoor Lafrijze maximaal 3 titels kan veroveren. Bokser Gradus Kraus verdedigt op 28 november zijn Europese titel in het lichtzwaargewicht tegen de Duitser Adam Deines in Amsterdam. De 25-jarige Kraus uit Os veroverde vorig jaar november de Europese titel bij de IBF door de Duitse Rostam Ibrahim in de tweede ronde knock-out te slaan. Hij won tot nu toe al zijn 11 partijen, waarvan 10 op knock-out. Zijn tegenstander Deynes is 35 jaar en heeft de Europese titel bij de WBO. Hij vocht ook al om de wereldtitel, maar verloor in 22 van de Rus Artur Beterbiev. Marlen Reusser is voor de 5e keer Europees kampioen tijdrijden geworden. De Zwitserse wereldkampioene tijdrijden was in Slovenië 23 seconden sneller dan Demi Vollering. De Française Juliette Bertin werd derde op ruim een minuut. De Nederlandse Lieke Nooijen eindigde als tiende. Reusser pakte op het klimmetje in het eerste deel van het parcours een voorsprong van 11 seconden op Vollering. In de afdaling en de vlakke laatste kilometers bouwden ze die verre uit. Vollering prolongeerde eerder haar Europese titel op de weg, maar won nog nooit de Europese titel tijdrijden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is er nog veel zon, maar vanuit het westen komt er meer bewolking. Eind van de middag valt er in Zeeland al regen. Het wordt 20 tot 24 graden, met de hoogste temperaturen in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig en waait uit het oosten. Vanavond wordt het overal bewolkt en gaat het regenen. In Limburg kan er ook onweer bij zitten. De wind draait naar het noordwesten en wordt matig tot krachtig. Aan de kust mogelijk windkracht 7. Vannacht blijft het regenen. Later wordt het in het westen droger. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden. De wind is matig. Aan zee krachtig tot hard. Morgen trekt de regen in de ochtend snel weg naar het oosten. Daarna wordt het wisselend bewolkt met verspreid enkele buien. De middagtemperatuur ligt rond de 16 graden. De wind uit het noordwesten is matig. Aan zee krachtig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Sophie Hermans zegt dat regionale ziekenhuizen de afgelopen jaren niet meer planbare zorg hebben kunnen aanbieden, terwijl daar wel afspraken over waren. In het Integraal Zorgakkoord uit 2022 is afgesproken dat lastige behandelingen meer terechtkomen bij ziekenhuizen met meer specialistische kennis, terwijl eenvoudige zorg juist vaker in regionale ziekenhuizen moet kunnen. Kamerleden maken zich zorgen dat grote ziekenhuizen en zorgverzekeraars er meer aan verdienen als behandelingen in grote ziekenhuizen blijven. De minister erkent dat het eenvoudiger is om zorg te centraliseren dan om die beschikbaar te maken in de regio. Om eenvoudige zorg toch in de regio aan te bieden, moeten er regionale overleggen worden opgezet. Het kabinet komt met een nieuwe landelijke werkwijze om slachtoffers van seksueel misbruik en geweld beter te helpen. De hulpverlening moet minder versnipperd worden en slachtoffers krijgen een vast aanspreekpunt. Ze hoeven hun verhaal minder vaak te vertellen en worden sneller geholpen. De nieuwe aanpak is al enkele maanden getest in Oost-Brabant en Zuid-Holland. Volgend jaar wordt de werkwijze stapsgewijs landelijk ingevoerd. Het bestuur van NSC reageert met verbazing en teleurstelling op het vertrek van Europarlementariër Dirk Gotink. De politieke partij verliest daarmee haar laatste volksvertegenwoordiger. Gotink zegt dus een lidmaatschap op omdat Mona Keizer gastspreker is bij een ledenbijeenkomst komende zaterdag. Het bestuur noemt het bijzonder pijnlijk dat hij wel vasthoudt aan de zetel in het Europees Parlement. Keizer is bezig met een nieuwe politieke beweging, genaamd Project 2029. In Zuid-Limburg begint een experiment om statushouders sneller aan het werk te helpen, een opleiding te laten volgen en te laten inburgeren. Het idee is dat daar al in het asielzoekerscentrum mee wordt gestart, voordat iemand een woning krijgt toegewezen. Door gelijktijdig te werken aan werk, opleiding en inburgering vinden mensen sneller hun plek en komt er ruimte in de asielopvang. De proef start op 1 november en duurt tot eind volgend jaar. Asielminister Bart van den Brink reageert enthousiast en is benieuwd naar de uitkomsten. Een Duitse criminele bende wordt verdacht van grootschalige goudsmokkel om crimineel geld wit te wassen. Woensdag zijn 3 mensen opgepakt uit een groep van meer dan 20 verdachten. De politie heeft gebouwen doorzocht bij Rotterdam, in Friesland en op ongeveer 40 plekken in Duitsland. De bende zou in 6 jaar tijd tussen de 1 en 4 ton goud hebben gesmokkeld, met een geschatte waarde van 55 tot ruim 200 miljoen euro. De Duitse politie kwam de groep op het spoor in oktober 2023, toen verkeersagenten in Beieren een auto aanhielden met 55 kilo goud en bijna een half miljoen euro contant geld. Op meerdere plaatsen in Nieuw-Lekkerland zijn Israëlische vlaggen op paden geschilderd waarop de David

0: Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Europese Unie legt sancties op aan 1646 mensen en bedrijven die de Russische oorlog tegen Oekraïne steunen. Het gaat om de grootste uitbreiding van de sanctielijst sinds het begin van de oorlog. De ministers van Buitenlandse Zaken keuren de lijst maandag formeel goed. Een deel van de gesanctioneerden is betrokken bij de productie van raketten. De sancties omvatten een reisverbod, bevriezing van tegoeden en een verbod op het verstrekken van geld. Een 28-jarige Brit die wordt verdacht van de moord op de conservatieve politica Anne Widdecombe is woensdag voor de rechter verschenen. Joshua Terry wordt beschuldigd van het voorbereiden van terroristische daden. Hij zou ook een aanslag hebben willen plegen op Nigel Farage van de anti-immigratiepartij Reform UK. Volgens aanklagers probeerde Terry vorig jaar in het paasweekend in te breken bij het huis van Farage. Widdecombe werd 8 juli vermoord in haar woning in het zuidwesten van Engeland. Het Eritrese leger is de Ethiopische regio Tigray binnengetrokken, melden ooggetuigen en lokale functionarissen. Eritrese troepen zijn gezien in de plaats Adigrat, ongeveer 40 kilometer ten zuiden van de grens. Sommigen trekken verder richting de hoofdstad Mekelle. De commandant van de Tigray Peace Force zegt dat het Eritrese leger zwaar bewapend is. De Ethiopische communicatieminister roept alle buitenlandse troepen op zich terug te trekken, vooral de Eritrese strijdkrachten. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn opnieuw botsingen geweest tussen de politie en betogers. Het ministerie van Onderwijs meldt dat de lessen op 459 instellingen geheel of deels ontregeld zijn. Bij de Universiteit Sciences Po in Parijs heeft de oproerpolitie ingegrepen met wapenstokken en traangas nadat studenten barricades hadden opgeworpen. In Marseille gebruikte de politie traangas tegen ongeveer 100 mensen die een blokkade hadden opgeworpen bij een school. Minister Laurent Nunez van Binnenlandse Zaken zegt dat de politie voorlopig geen flitsgranaten meer mag gebruiken. Maandag verloor een 15-jarige een hand door een flitsgranaat. Rusland heeft de Wereldgezondheidsorganisatie geïnformeerd over een sterfgeval in het oosten van het land. Een werknemster van een instituut in de regio Irkoetsk, dat onder meer de pest onderzoekt, werd afgelopen week plotseling ziek en overleed een paar dagen later aan een ernstige longaandoening. De WHO vraagt om meer informatie om te weten wat er precies is voorgevallen. De VS en de EU vrezen dat er meer aan de hand is en hebben Rusland aangespoord meer informatie te delen. Veel mensen die met haar contact hadden, werden in quarantaine geplaatst. Maar niemand heeft de pest opgelopen. Er is volgens de Russische gezondheidsautoriteit geen enkel risico op een epidemie in de regio Irkoetsk. De burgemeester van de Turkse stad Izmir is overgestapt naar de partij van president Erdogan. Izmir is de derde stad van het land en een bolwerk van de oppositie. De overstap is een grote overwinning voor de islamitische AKP. Tegenstanders van Erdogan behouden wel een meerderheid in de gemeenteraad. Sinds de oppositie in maart 2024 de gemeenteraadsverkiezingen won in een aantal grote steden, nemen politiek gemotiveerde arrestaties en rechtszaken tegen burgemeesters en functionarissen van de oppositie sterk toe. En nu het economisch nieuws. De lage waterstand op de Rijn heeft in augustus en september gezorgd voor ruim 2 keer zoveel riviercruiseschepen in Rotterdam als vorig jaar. Halverwege augustus waren er laagte records op het Duitse deel van de Rijn door hitte en droogte. Die werden in september opnieuw verbroken. Riviercruise-aanbieders hebben reizen naar onder meer Duitsland geschrapt en kiezen voor andere bestemmingen zoals Rotterdam en Antwerpen. In augustus kwamen er 204 riviercruises naar Rotterdam, tegenover 90 een jaar eerder. Afgelopen maand waren er 156 riviercruiseschepen in de stad, tegenover 60 vorig jaar. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag lager geopend na de nieuwe records van een dag eerder. De S&P 500 noteerde kort na opening 0,4% lager op 7.785

0: hoogtepunten. De Nasdaq daalde 0,6% tot 27.428 punten en de Dow Jones verloor 0,7%. Techbedrijven als Amazon, Google-moeder Alphabet en Tesla daalden tot 1,2%. Later vandaag komen de notulen van het rentebesluit van de Federal Reserve van vorige maand. Olie- en gasconcern Shell heeft recordresultaten geboekt met de raffinage van olie. Het verschil in prijs tussen ruwe aardolie en geraffineerde producten was nog nooit zo groot als in het derde kwartaal. Shell profiteert van de schaarste die is ontstaan door de Iran-oorlog en Oekraïnse aanvallen op Russische raffinaderijen. Die aanvallen leiden tot een Russisch exportverbod voor benzine en diesel. De marge die raffinaderijen van Shell behaalden was gemiddeld $42 per vat olie. Veel meer dan de $24 in het voorgaande kwartaal. Slechts 1 op de 10 Duitse bedrijven is voorbereid op cyberaanvallen met kunstmatige intelligentie. Dat blijkt uit onderzoek van cybersecurity-waakhond BSI en inspectiebedrijf TÜV. 1 op de 6 bedrijven was het afgelopen jaar waarschijnlijk of mogelijk doelwit van zo'n aanval. Hackers gebruiken AI steeds vaker voor phishing-e-mails op maat en deepfakes met nagebootste stemmen van collega's. Van de ongeveer 500 onderzochte bedrijven met 20 of meer werknemers heeft 43% geen specifieke AI-richtlijnen. Een kwart heeft überhaupt geen veiligheidsregels. De Duitse regering blokkeert de verkoop van logistiekbedrijf Zippel aan de Chinese staatsrederij Cosco. Het ministerie van Economische Zaken zegt dat de overname de afhankelijkheid zou vergroten en de weerbaarheid van toeleveringsketens in Duitsland en de Europese Unie in gevaar zou brengen. Cosco wilde een belang van 80% in het Hamburgse bedrijf kopen. De Duitse mededingingsautoriteit ging in februari akkoord met de overname, maar zei dat nationale veiligheid buiten haar bevoegdheden viel. De topman van Zippel betreurt de beslissing en blijft de zakelijke keuze voor de overname de juiste vinden. Het Europees Parlement heeft ingestemd met een tijdelijke korting op tol voor zware voertuigen die weinig uitstoten. Bussen en vrachtwagens die weinig uitstoten kunnen tot half 2031 75% korting krijgen op hun toltarief. Voertuigen die helemaal niets uitstoten worden tot juli 2031 vrijgesteld van tol. Daarna krijgen ook zij 75% korting. Brussel hoopt dat de transportsector hierdoor gestimuleerd wordt om groener te gaan rijden.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Judoka Joanna van Lieshout kon op de WK in Azerbeidzjan maximaal nog brons pakken in de klasse tot 63 kilogram. De 23-jarige Brabantse verloor in de halve finale op Ippon van de Japanse titelverdedigster Haruka Kaju. Van Lieshout neemt het in de strijd om het brons op tegen Enkrilen Lekakfatogo uit Mongolië. Ze veroverde in 2024 in Abu Dhabi de wereldtitel en werd eerder dit jaar in Tbilisi Europees kampioen. In Baku won ze achtereenvolgens van de Oostenrijkse Ljubljana Piovesana, de Poolse Natalia Kropska en de Tsjechische Renata Zagova. De Spaanse voetballer Pedro stopt na een profcarrière van ruim 20 jaar. De 39-jarige aanvaller werd in 2010 wereldkampioen met Spanje door Oranje in de finale te verslaan. 2 jaar later pakte hij ook de Europese titel. Pedro brak door bij FC Barcelona, waar hij 20 grote prijzen won. Later speelde hij voor Chelsea, AS Roma en Lazio. Hij zegt trots te zijn dat hij zijn droom heeft waargemaakt. De laatste 5 jaar van zijn loopbaan speelde Pedro voor Lazio. De Portugese bondscoach Jorge Jesus wil niet reageren op het conflict met Cristiano Ronaldo. Hij zei bij het verlaten van zijn huis dat hij het bericht van Ronaldo heeft gelezen en nu gewoon doorgaat met zijn werk. Ronaldo verliet het elftal tijdens de afgelopen interlandperiode uit onvrede met twee beslissingen van de bondscoach. Hij zou rust krijgen tegen Noorwegen, maar werd toch gevraagd te spelen en mocht vervolgens niet invallen. Ronaldo heeft laten weten nog altijd beschikbaar te zijn voor het nationale team. Baanwielrenners Harry Lafrijze, Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland gaan volgende week in Shanghai voor een 7e wereldtitel op de teamsprint. De tweevoudige Olympisch kampioenen zijn herenigd na een jaar zonder belangrijke wedstrijden samen. Vorig jaar oktober werden ze opnieuw wereldkampioen op de teamsprint in Chili. Lafrijze doet van 14 tot en met 18 oktober naast de teamsprint mee aan de individuele sprint en de keirin. Hoogland rijdt de kilometertijdrit, waardoor Lafrijze maximaal 3 titels kan veroveren. Bokser Gradus Kraus verdedigt op 28 november zijn Europese titel in het lichtzwaargewicht tegen de Duitser Adam Deines in Amsterdam. De 25-jarige Kraus uit Os veroverde vorig jaar november de Europese titel bij de IBF door de Duitse Rostam Ibrahim in de tweede ronde knock-out te slaan. Hij won tot nu toe al zijn 11 partijen, waarvan 10 op knock-out. Zijn tegenstander Deines is 35 jaar en heeft de Europese titel bij de WBO. Hij vocht ook al om de wereldtitel, maar verloor in 22 van de Rus Artur Beterbiev. Marlen Reusser is voor de 5e keer Europees kampioen tijdrijden geworden. De Zwitserse wereldkampioene tijdrijden was in Slovenië 23 seconden sneller dan Demi Vollering. De Française Juliette Bertet werd derde op ruim een minuut. De Nederlandse Lieke Nooijen eindigde als tiende. Reusser pakte op het klimmetje in het eerste deel van het parcours een voorsprong van 11 seconden op Vollering. In de afdaling en de vlakke laatste kilometers bouwden ze die verre uit. Vollering prolongeerde eerder haar Europese titel op de weg, maar won nog nooit de Europese titel tijdrijden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is er nog veel zon, maar vanuit het westen komt er meer bewolking opzetten. Eind van de middag begint het in Zeeland al te regenen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden in het noordwesten en 24 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig en komt uit het oosten, langs de westkust uit het noorden. Vanavond wordt het overal bewolkt en gaat het regenen, van zuidwest naar noordoost. In Limburg kan ook onweer voorkomen. De wind draait naar het noordwesten en wordt aan de kust krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Vannacht periode met regen, later in het westen droger met kans op enkele buien. Het koelt af naar ongeveer 12 graden. De noordwestenwind blijft aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Morgen trekt de regen in de ochtend snel weg uit het oosten. Daarna wisselend bewolkt met enkele buien en geregeld zon. Middagtemperatuur rond de 16 graden. De wind blijft matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Sophie Hermans zegt dat regionale ziekenhuizen de afgelopen jaren niet meer planbare zorg hebben kunnen aanbieden, terwijl daar wel afspraken over waren. In het Integraal Zorgakkoord uit 2022 is afgesproken dat lastige behandelingen meer terechtkomen bij ziekenhuizen met meer specialistische kennis, terwijl eenvoudige zorg juist vaker in regionale ziekenhuizen moet kunnen. Kamerleden maken zich zorgen dat grote ziekenhuizen en zorgverzekeraars er meer aan verdienen als behandelingen in grote ziekenhuizen blijven. De minister erkent dat het eenvoudiger is om zorg te centraliseren dan om die beschikbaar te maken in de regio. Om eenvoudige zorg toch in de regio aan te bieden, moeten er regionale overleggen worden opgezet. Het kabinet komt met een nieuwe landelijke werkwijze om slachtoffers van seksueel misbruik en geweld beter te helpen. De hulpverlening moet minder versnipperd worden en slachtoffers krijgen een vast aanspreekpunt. Ze hoeven hun verhaal minder vaak te vertellen en worden sneller geholpen. De nieuwe aanpak is al enkele maanden getest in Oost-Brabant en Zuid-Holland. Volgend jaar wordt de werkwijze stapsgewijs landelijk ingevoerd. Het bestuur van NSC reageert met verbazing en teleurstelling op het vertrek van Europarlementariër Dirk Gotink. De politieke partij verliest daarmee haar laatste volksvertegenwoordiger. Gotink zegt dus een lidmaatschap op omdat Mona Keizer gastspreker is bij een ledenbijeenkomst komende zaterdag. Het bestuur noemt het bijzonder pijnlijk dat hij wel vasthoudt aan de zetel in het Europees Parlement. Keizer is bezig met een nieuwe politieke beweging, genaamd Project 2029. In Zuid-Limburg begint een experiment om statushouders sneller aan het werk te helpen, een opleiding te laten volgen en te laten inburgeren. Het idee is dat daar al in het asielzoekerscentrum mee wordt gestart, voordat iemand een woning krijgt toegewezen. Door gelijktijdig te werken aan werk, opleiding en inburgering vinden mensen sneller hun plek en komt er ruimte in de asielopvang. De proef start op 1 november en duurt tot eind volgend jaar. Asielminister Bart van den Brink reageert enthousiast en is benieuwd naar de uitkomsten. Een Duitse criminele bende wordt verdacht van grootschalige goudsmokkel om crimineel geld wit te wassen. Woensdag zijn 3 mensen opgepakt uit een groep van meer dan 20 verdachten. De politie heeft gebouwen doorzocht bij Rotterdam, in Friesland en op ongeveer 40 plekken in Duitsland. De bende zou in 6 jaar tijd tussen de 1 en 4 ton goud hebben gesmokkeld, met een geschatte waarde van 55 tot ruim 200 miljoen euro. De Duitse politie kwam de groep op het spoor in oktober 2023, toen verkeersagenten in Beieren een auto aanhielden met 55 kilo goud en bijna een half miljoen euro contant geld. Op meerdere plaatsen in Nieuw-Lekkerland zijn Israëlische vlaggen op paden geschilderd waarop de Davidster is vervangen door een hakenkruis, meldt het Reformatorisch Dagblad. De gemeente laat de graffiti verwijderen. Een aantal tegels moet wellicht worden vervangen. Er is aangifte gedaan. Eind januari werden in Nieuw-Lekkerland ook al hakenkruizen aangebracht, samen met andere bekladdingen. Bij die actie, die was gericht tegen de komst van een asielzoekerscentrum, was de vlag van de staat Israël niet betrokken.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij protesten en ongeregeldheden op en rond Franse scholen zijn sinds eind vorige maand 6.629 aanhoudingen verricht. Dat meldt de Franse binnenlandminister Laurent Nunez. 761 politiemensen raakten gewond, evenals 215 scholieren en 89 medewerkers van scholen. De minister zei in het parlement dat er 18 onderzoeken lopen naar het optreden van agenten. Hij vindt niet dat de politie over het algemeen buitensporig hard heeft opgetreden. Volgens het ministerie van Onderwijs is het woensdag rustiger geworden, maar op een aantal plaatsen wordt nog steeds betoogd. In Duitsland is een grote zoekactie opgezet naar de waarneming van wat mogelijk een puma is. De politie zet in de buurt van München patrouillewagens, een helikopter en drones in om de roofkat te vinden. De mogelijk vrij loslopende puma werd gespot en gefilmd door een burger in de gemeente Oberding, dicht bij de luchthaven van München. Inwoners worden opgeroepen voorzichtig te zijn en bijvoorbeeld geen honden vrij te laten rondlopen. Het is niet duidelijk waar het dier vandaan zou kunnen komen. De Europese Unie legt sancties op aan 1646 mensen en bedrijven die de Russische oorlog tegen Oekraïne steunen. Het gaat om de grootste uitbreiding van de sanctielijst sinds het begin van de oorlog. De ministers van Buitenlandse Zaken keuren de lijst maandag formeel goed. Een deel van de gesanctioneerden is betrokken bij de productie van raketten. De sancties omvatten een reisverbod, bevriezing van tegoeden en een verbod op het verstrekken van geld. Een 28-jarige Brit die wordt verdacht van de moord op de conservatieve politica Anne Widdecombe is woensdag voor de rechter verschenen. Joshua Terry wordt beschuldigd van het voorbereiden van terroristische daden. Hij zou ook een aanslag hebben willen plegen op Nigel Farage van de anti-immigratiepartij Reform UK. Volgens aanklagers probeerde Terry vorig jaar in het paasweekend in te breken bij het huis van Farage. Widdecombe werd 8 juli vermoord in haar woning in het zuidwesten van Engeland. Het Eritrese leger is de Ethiopische regio Tigray binnengetrokken, melden ooggetuigen en lokale functionarissen. Eritrese troepen zijn gezien in de plaats Adigrat, ongeveer 40 kilometer ten zuiden van de grens. Sommigen trekken verder richting de hoofdstad Mekelle. De commandant van de Tigray Peace Force zegt dat het Eritrese leger zwaar bewapend is. De Ethiopische communicatieminister roept alle buitenlandse troepen op zich terug te trekken, vooral de Eritrese strijdkrachten. Rusland heeft de Wereldgezondheidsorganisatie geïnformeerd over een sterfgeval in het oosten van het land. Een werknemster van een instituut in de regio Irkutsk, dat onder meer de pest onderzoekt, werd afgelopen week plotseling ziek en overleed een paar dagen later aan een ernstige longaandoening. De WHO vraagt om meer informatie om te weten wat er precies is voorgevallen. De VS en de EU vrezen dat er meer aan de hand is en hebben Rusland aangespoord meer informatie te delen. Veel mensen die met haar contact hadden, werden in quarantaine geplaatst. Maar niemand heeft de pest opgelopen. Er is volgens de Russische gezondheidsautoriteit geen enkel risico op een epidemie in de regio Irkutsk. En nu het economisch nieuws. De lage waterstand op de Rijn heeft in augustus en september gezorgd voor ruim 2 keer zoveel riviercruiseschepen in Rotterdam als vorig jaar. Halverwege augustus waren er laagterecords op het Duitse deel van de Rijn door hitte en droogte. Die werden in september opnieuw verbroken. Riviercruise-aanbieders hebben reizen naar onder meer Duitsland geschrapt en kiezen voor andere bestemmingen zoals Rotterdam en Antwerpen. In augustus kwamen er 204 riviercruises naar Rotterdam, tegenover 90 een jaar eerder. Afgelopen maand waren er 156 riviercruiseschepen in de stad, tegenover 60 vorig jaar. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag lager geopend na de nieuwe records van een dag eerder. De S&P 500 noteerde kort na opening 0,4% lager op 7.785 punten. De Nasdaq daalde 0,6% tot 27.428 punten en de Dow Jones verloor 0,7%. Techbedrijven als Amazon, Google-moeder Alphabet en Tesla daalden tot 1,2%. Later vandaag komen de notulen van het rentebesluit van de Federal Reserve van vorige maand. Olie- en gasconcern Shell heeft recordresultaten geboekt met de raffinage van olie. Het verschil in prijs tussen ruwe aardolie en geraffineerde producten was nog nooit zo groot als in het derde kwartaal. Shell profiteert van de schaarste die is ontstaan door de Iran-oorlog en Oekraïnse aanvallen op Russische raffinaderijen. Die aanvallen leiden tot een Russisch exportverbod voor benzine en diesel. De marge die raffinaderijen van Shell behaalden was gemiddeld $42 per vat olie. Veel meer dan de $24 in het voorgaande kwartaal. Slechts 1 op de 10 Duitse bedrijven is voorbereid op cyberaanvallen met kunstmatige intelligentie. Dat blijkt uit onderzoek van cybersecurity-waakhond BSI en inspectiebedrijf TÜV. 1 op de 6 bedrijven was het afgelopen jaar waarschijnlijk of mogelijk doelwit van zo'n aanval. Hackers gebruiken AI steeds vaker voor phishing-e-mails op maat en deepfakes met nagebootste stemmen van collega's. Van de ongeveer 500 onderzochte bedrijven met 20 of meer werknemers heeft 43% geen specifieke AI-richtlijnen. Een kwart heeft überhaupt geen veiligheidsregels. De Duitse regering blokkeert de verkoop van logistiekbedrijf Zippel aan de Chinese staatsrederij Cosco. Het ministerie van Economische Zaken zegt dat de overname de afhankelijkheid zou vergroten en de weerbaarheid van toeleveringsketens in Duitsland en de Europese Unie in gevaar zou brengen. Cosco wilde een belang van 80% in het Hamburgse bedrijf kopen. De Duitse mededingingsautoriteit ging in februari akkoord met de overname, maar zei dat nationale veiligheid buiten haar bevoegdheden viel. De topman van Zippel betreurt de beslissing en blijft de zakelijke keuze voor de overname de juiste vinden. Het Europees Parlement heeft ingestemd met een tijdelijke korting op tol voor zware voertuigen die weinig uitstoten. Bussen en vrachtwagens die weinig uitstoten kunnen tot half 2031 75% korting krijgen op hun toltarief. voertuigen die helemaal niets uitstoten, worden tot juli 2031 vrijgesteld van tol. Daarna krijgen ook zij 75% korting. Brussel hoopt dat de transportsector hierdoor gestimuleerd wordt om groener te gaan rijden.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De Spaanse voetballer Pedro stopt na een profcarrière van ruim 20 jaar. De 39-jarige aanvaller werd in 2010 wereldkampioen met Spanje door Oranje in de finale te verslaan. Twee jaar later pakte hij ook de Europese titel. Pedro brak door bij FC Barcelona, waar hij 20 grote prijzen won. Later speelde hij voor Chelsea, AS Roma en Lazio. Hij zegt trots te zijn dat hij zijn droom heeft waargemaakt. De laatste 5 jaar van zijn loopbaan speelde Pedro voor Lazio. De Portugese bondscoach Jorge Jesus wil niet reageren op het conflict met Cristiano Ronaldo. Hij zei bij het verlaten van zijn huis dat hij het bericht van Ronaldo heeft gelezen en nu gewoon doorgaat met zijn werk. Ronaldo verliet het elftal tijdens de afgelopen interlandperiode uit onvrede met 2 beslissingen van de bondscoach. Hij zou rust krijgen tegen Noorwegen, maar werd toch gevraagd te spelen en mocht vervolgens niet invallen. Ronaldo heeft laten weten nog altijd beschikbaar te zijn voor het nationale team. Baanwielrenners Harry Lafrijze, Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland gaan volgende week in Shanghai voor een 7e wereldtitel op de teamsprint. De 2-voudige Olympisch kampioenen zijn herenigd na een jaar zonder belangrijke wedstrijden samen. Vorig jaar oktober werden ze opnieuw wereldkampioen op de teamsprint in Chili. Lafrijze doet van 14 tot en met 18 oktober naast de teamsprint mee aan de individuele sprint en de keirin. Hoogland rijdt de kilometertijdrit, waardoor Lafrijze maximaal 3 titels kan veroveren. Bokser Gradus Kraus verdedigt op 28 november zijn Europese titel in het lichtzwaargewicht tegen de Duitser Adam Deines in Amsterdam. De 25-jarige Kraus uit Os veroverde vorig jaar november de Europese titel bij de IBF door de Duitse Rostam Ibrahim in de 2e ronde knock-out te slaan. Hij won tot nu toe al zijn 11 partijen, waarvan 10 op knock-out. Zijn tegenstander Deines is 35 jaar en heeft de Europese titel bij de WBO. Hij vocht ook al om de wereldtitel, maar verloor in 22 van de Rus Artur Beterbiev. Marlen Reusser is voor de 5e keer Europees kampioen tijdrijden geworden. De Zwitserse wereldkampioene tijdrijden was in Slovenië 23 seconden sneller dan Demi Vollering. De Française Juliette Bertet werd 3e op ruim 1 minuut. De Nederlandse Lieke Nooye eindigde als 10e. Reusser pakte op het klimmetje in het eerste deel van het parcours een voorsprong van 11 seconden op Vollering. In de afdaling en de vlakke laatste kilometers bouwden ze die verre uit. Vollering prolongeerde eerder haar Europese titel op de weg, maar won nog nooit de Europese titel tijdrijden. Judoka Joanne van Lieshout is op de wereldkampioenschappen in Baku uitgeschakeld in de strijd om brons. De Europees kampioene verloor in de klasse tot 63 kilogram van Enkrilen Lekhagvatogo uit Mongolië. Van Lieshout werd in 2024 in Abu Dhabi wereldkampioen en gold dit toernooi als een van de favorieten. In de halve finale was de Japanse titelverdedigster Haruka Kayu te sterk. In de strijd om brons liep Van Lieshout tegen het einde tegen een Yuko aan.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel zon, later meer bewolking vanuit het westen. Eind van de middag begint het in Zeeland te regenen. Het wordt 20 graden in het noordwesten tot 24 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het oosten, langs de westkust noordelijk. Vanavond wordt het dikker bewolkt en gaat het vanuit het zuidwesten steeds vaker regenen. In Limburg kan er ook onweer bij zitten. De wind draait naar het noordwesten en wordt matig, aan de kust krachtig tot hard. Vannacht periode met regen. Later droogt het in het westen op met kans op enkele buien. Het wordt zo'n 12 graden. Morgen trekt de regen in het oosten snel weg. Daarna wisselend bewolkt met verspreide buien. De middagtemperatuur komt uit op ongeveer 16 graden.
1: Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Sophie Hermans zegt dat regionale ziekenhuizen de afgelopen jaren niet meer planbare zorg hebben kunnen aanbieden, terwijl daar wel afspraken over waren. In het Integraal Zorgakkoord uit 2022 is afgesproken dat lastige behandelingen meer terechtkomen bij ziekenhuizen met meer specialistische kennis, terwijl eenvoudige zorg juist vaker in regionale ziekenhuizen moet kunnen. Kamerleden maken zich zorgen dat grote ziekenhuizen en zorgverzekeraars er meer aan verdienen als behandelingen in grote ziekenhuizen blijven. De minister erkent dat het eenvoudiger is om zorg te centraliseren dan om die beschikbaar te maken in de regio. Om eenvoudige zorg toch in de regio aan te bieden, moeten er regionale overleggen worden opgezet. Het kabinet komt met een nieuwe landelijke werkwijze om slachtoffers van seksueel misbruik en geweld beter te helpen. De hulpverlening moet minder versnipperd worden en slachtoffers krijgen een vast aanspreekpunt. Ze hoeven hun verhaal minder vaak te vertellen en worden sneller geholpen. De nieuwe aanpak is al enkele maanden getest in Oost-Brabant en Zuid-Holland. Volgend jaar wordt de werkwijze stapsgewijs landelijk ingevoerd. Het bestuur van NSC reageert met verbazing en teleurstelling op het vertrek van Europarlementariër Dirk Gotink. De politieke partij verliest daarmee haar laatste volksvertegenwoordiger. Gotink zegt dus een lidmaatschap op omdat Mona Keizer gastspreker is bij een ledenbijeenkomst komende zaterdag. Het bestuur noemt het bijzonder pijnlijk dat hij wel vasthoudt aan de zetel in het Europees Parlement. Keizer is bezig met een nieuwe politieke beweging, genaamd Project 2029. In Zuid-Limburg begint een experiment om statushouders sneller aan het werk te helpen, een opleiding te laten volgen en te laten inburgeren. Het idee is dat daar al in het asielzoekerscentrum mee wordt gestart, voordat iemand een woning krijgt toegewezen. Door gelijktijdig te werken aan werk, opleiding en inburgering vinden mensen sneller hun plek en komt er ruimte in de asielopvang. De proef start op 1 november en duurt tot eind volgend jaar. Asielminister Bart van den Brink reageert enthousiast en is benieuwd naar de uitkomsten. Een Duitse criminele bende wordt verdacht van grootschalige goudsmokkel om crimineel geld wit te wassen. Woensdag zijn 3 mensen opgepakt uit een groep van meer dan 20 verdachten. De politie heeft gebouwen doorzocht bij Rotterdam, in Friesland en op ongeveer 40 plekken in Duitsland. De bende zou in 6 jaar tijd tussen de 1 en 4 ton goud hebben gesmokkeld, met een geschatte waarde van 55 tot ruim 200 miljoen euro. De Duitse politie kwam de groep op het spoor in oktober 2023, toen verkeersagenten in Beieren een auto aanhielden met 55 kilo goud en bijna een half miljoen euro contant geld. Op meerdere plaatsen in Nieuw-Lekkerland zijn Israëlische vlaggen op paden geschilderd waarop de Davidster is vervangen door een hakenkruis, meldt het Reformatorisch Dagblad. De gemeente laat de graffiti verwijderen. Een aantal tegels moet wellicht worden vervangen. Er is aangifte gedaan. Eind januari werden in Nieuw-Lekkerland ook al hakenkruizen aangebracht, samen met andere bekladdingen. Bij die actie, die was gericht tegen de komst van een asielzoekerscentrum, was de vlag van de staat Israël niet betrokken.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij protesten en ongeregeldheden op en rond Franse scholen zijn sinds eind vorige maand 6.629 aanhoudingen verricht. Dat meldt de Franse binnenlandminister Laurent Nunez. 761 politiemensen raakten gewond, evenals 215 scholieren en 89 medewerkers van scholen. De minister zei in het parlement dat er 18 onderzoeken lopen naar het optreden van agenten. Hij vindt niet dat de politie over het algemeen buitensporig hard heeft opgetreden. Volgens het ministerie van Onderwijs is het woensdag rustiger geworden, maar op een aantal plaatsen wordt nog steeds betoogd. In Duitsland is een grote zoekactie opgezet naar de waarneming van wat mogelijk een puma is. De politie zet in de buurt van München patrouillewagens, een helikopter en drones in om de roofkat te vinden. De mogelijk vrij loslopende puma werd gespot en gefilmd door een burger in de gemeente Oberding, dicht bij de luchthaven van München. Inwoners worden opgeroepen voorzichtig te zijn en bijvoorbeeld geen honden vrij te laten rondlopen. Het is niet duidelijk waar het dier vandaan zou kunnen komen. De Europese Unie legt sancties op aan 1646 mensen en bedrijven die de Russische oorlog tegen Oekraïne steunen. Het gaat om de grootste uitbreiding van de sanctielijst sinds het begin van de oorlog. De ministers van Buitenlandse Zaken keuren de lijst maandag formeel goed. Een deel van de gesanctioneerden is betrokken bij de productie van raketten. De sancties omvatten een reisverbod, bevriezing van tegoeden en een verbod op het verstrekken van geld. Een 28-jarige Brit die wordt verdacht van de moord op de conservatieve politica Anne Widdecombe is woensdag voor de rechter verschenen. Joshua Terry wordt beschuldigd van het voorbereiden van terroristische daden. Hij zou ook een aanslag hebben willen plegen op Nigel Farage van de anti-immigratiepartij Reform UK. Volgens aanklagers probeerde Terry vorig jaar in het paasweekend in te breken bij het huis van Farage. Widdecombe werd 8 juli vermoord in haar woning in het zuidwesten van Engeland. Het Eritrese leger is de Ethiopische regio Tigray binnengetrokken, melden ooggetuigen en lokale functionarissen. Eritrese troepen zijn gezien in de plaats Adigrat, ongeveer 40 kilometer ten zuiden van de grens. Sommigen trekken verder richting de hoofdstad Mekelle. De commandant van de Tigray Peace Force zegt dat het Eritrese leger zwaar bewapend is. De Ethiopische communicatieminister roept alle buitenlandse troepen op zich terug te trekken, vooral de Eritrese strijdkrachten. Rusland heeft de Wereldgezondheidsorganisatie geïnformeerd over een sterfgeval in het oosten van het land. Een werknemster van een instituut in de regio Irkutsk, dat onder meer de pest onderzoekt, werd afgelopen week plotseling ziek en overleed een paar dagen later aan een ernstige longaandoening. De WHO vraagt om meer informatie om te weten wat er precies is voorgevallen. De VS en de EU vrezen dat er meer aan de hand is en hebben Rusland aangespoord meer informatie te delen. Veel mensen die met haar contact hadden, werden in quarantaine geplaatst, maar niemand heeft de pest opgelopen. Er is volgens de Russische gezondheidsautoriteit geen enkel risico op een epidemie in de regio Irkutsk. En nu het economisch nieuws. De lage waterstand op de Rijn heeft in augustus en september gezorgd voor ruim 2 keer zoveel riviercruiseschepen in Rotterdam als vorig jaar. Halverwege augustus waren er laagterecords op het Duitse deel van de Rijn door hitte en droogte. Die werden in september opnieuw verbroken. Riviercruise-aanbieders hebben reizen naar onder meer Duitsland geschrapt en kiezen voor andere bestemmingen, zoals Rotterdam en Antwerpen. In augustus kwamen er 204 riviercruises naar Rotterdam, tegenover 90 een jaar eerder. Afgelopen maand waren er 156 riviercruiseschepen in de stad, tegenover 60 vorig jaar. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag lager geopend na de nieuwe records van een dag eerder. De S&P 500 noteerde kort na opening 0,4% lager op 7.785 punten. De Nasdaq daalde 0,6% tot 27.428 punten en de Dow Jones verloor 0,7%. Techbedrijven als Amazon, Google-moeder Alphabet en Tesla daalden tot 1,2%. Later vandaag komen de notulen van het rentebesluit van de Federal Reserve van vorige maand. Olie- en gasconcern Shell heeft recordresultaten geboekt met de raffinage van olie. Het verschil in prijs tussen ruwe aardolie en geraffineerde producten was nog nooit zo groot als in het derde kwartaal. Shell profiteert van de schaarste die is ontstaan door de Iran-oorlog en Oekraïnse aanvallen op Russische raffinaderijen. Die aanvallen leiden tot een Russisch exportverbod voor benzine en diesel. De marge die raffinaderijen van Shell behaalden was gemiddeld $42 per vat olie. Veel meer dan de $24 in het voorgaande kwartaal. Slechts 1 op de 10 Duitse bedrijven is voorbereid op cyberaanvallen met kunstmatige intelligentie. Dat blijkt uit onderzoek van cybersecurity-waakhond BSI en inspectiebedrijf TÜV. 1 op de 6 bedrijven was het afgelopen jaar waarschijnlijk of mogelijk doelwit van zo'n aanval. Hackers gebruiken AI steeds vaker voor phishing-e-mails op maat en deepfakes met nagebootste stemmen van collega's. Van de ongeveer 500 onderzochte bedrijven met 20 of meer werknemers heeft 43% geen specifieke AI-richtlijnen. Een kwart heeft überhaupt geen veiligheidsregels. De Duitse regering blokkeert de verkoop van logistiekbedrijf Zippel aan de Chinese staatsrederij COSCO. Het ministerie van Economische Zaken zegt dat de overname de afhankelijkheid zou vergroten en de weerbaarheid van toeleveringsketens in Duitsland en de Europese Unie in gevaar zou brengen. COSCO wilde een belang van 80% in het Hamburgse bedrijf kopen. De Duitse mededingingsautoriteit ging in februari akkoord met de overname, maar zei dat nationale veiligheid buiten haar bevoegdheden viel. De topman van Zippel betreurt de beslissing en blijft de zakelijke keuze voor de overname de juiste vinden. Het Europees Parlement heeft ingestemd met een tijdelijke korting op tol voor zware voertuigen die weinig uitstoten. Bussen en vrachtwagens die weinig uitstoten kunnen tot half 2031 75% korting krijgen op hun toltarief. Voertuigen die helemaal niets uitstoten worden tot juli 2031 vrijgesteld van tol. Daarna krijgen ook zij 75% korting. Brussel hoopt dat de transportsector hierdoor gestimuleerd wordt om groener te gaan rijden.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De Spaanse voetballer Pedro stopt na een profcarrière van ruim 20 jaar. De 39-jarige aanvaller werd in 2010 wereldkampioen met Spanje door Oranje in de finale te verslaan. 2 jaar later pakte hij ook de Europese titel. Pedro brak door bij FC Barcelona, waar hij 20 grote prijzen won. Later speelde hij voor Chelsea, AS Roma en Lazio. Hij zegt trots te zijn dat hij zijn droom heeft waargemaakt. De laatste 5 jaar van zijn loopbaan speelde Pedro voor Lazio. De Portugese bondscoach Jorge Jesus wil niet reageren op het conflict met Cristiano Ronaldo. Hij zei bij het verlaten van zijn huis dat hij het bericht van Ronaldo heeft gelezen en nu gewoon doorgaat met zijn werk. Ronaldo verliet het elftal tijdens de afgelopen interlandperiode uit onvrede met 2 beslissingen van de bondscoach. Hij zou rust krijgen tegen Noorwegen, maar werd toch gevraagd te spelen en mocht vervolgens niet invallen. Ronaldo heeft laten weten nog altijd beschikbaar te zijn voor het nationale team. Baanwielrenners Harry Lafrijze, Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland gaan volgende week in Shanghai voor een 7e wereldtitel op de teamsprint. De 2-voudige Olympisch kampioenen zijn herenigd na een jaar zonder belangrijke wedstrijden samen. Vorig jaar oktober werden ze opnieuw wereldkampioen op de teamsprint in Chili. Lafrijze doet van 14 tot en met 18 oktober naast de teamsprint mee aan de individuele sprint en de keirin. Hoogland rijdt de kilometertijdrit, waardoor Lafrijze maximaal 3 titels kan veroveren. Bokser Gradus Kraus verdedigt op 28 november zijn Europese titel in het lichtzwaargewicht tegen de Duitser Adam Deines in Amsterdam. De 25-jarige Kraus uit Os veroverde vorig jaar november de Europese titel bij de IBF door de Duitse Rostam Ibrahim in de 2e ronde knock-out te slaan. Hij won tot nu toe al zijn 11 partijen, waarvan 10 op knock-out. Zijn tegenstander Deines is 35 jaar en heeft de Europese titel bij de WBO. Hij vocht ook al om de wereldtitel, maar verloor in 22 van de Rus Artur Beterbiev. Marlen Reusser is voor de 5e keer Europees kampioen tijdrijden geworden. De Zwitserse wereldkampioene tijdrijden was in Slovenië 23 seconden sneller dan Demi Vollering. De Française Juliette Bertin werd 3e op ruime minuut. De Nederlandse Lieke Nooijen eindigde als 10e. Reuser pakte op het klimmetje in het eerste deel van het parcours een voorsprong van 11 seconden op Vollering. In de afdaling en de vlakke laatste kilometers bouwden ze die verre uit. Vollering prolongeerde eerder haar Europese titel op de weg, maar won nog nooit de Europese titel tijdrijden. Judoka Joanne van Lieshout is op de wereldkampioenschappen in Baku uitgeschakeld in de strijd om brons. De Europees kampioene verloor in de klasse tot 63 kilogram van Enkrilen Lekhagvatogo uit Mongolië. Van Lieshout werd in 2024 in Abu Dhabi wereldkampioen en gold dit toernooi als een van de favorieten. In de halve finale was de Japanse titelverdedigster Haruka Kayu te sterk. In de strijd om brons liep Van Lieshout tegen het einde tegen een Yuko aan.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel zon, later meer bewolking vanuit het westen. Eind van de middag begint het in Zeeland te regenen. Het wordt 20 graden in het noordwesten tot 24 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het oosten, langs de westkust noordelijk. Vanavond wordt het dikker bewolkt en gaat het vanuit het zuidwesten steeds vaker regenen. In Limburg kan er ook onweer bij zitten. De wind draait naar het noordwesten en wordt matig, aan de kust krachtig tot hard. Vannacht periode met regen. Later droogt het in het westen op met kans op enkele buien. Het wordt zo'n 12 graden. Morgen trekt de regen in het oosten snel weg. Daarna wisselend bewolkt met verspreide buien. De middagtemperatuur komt uit op ongeveer 16 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Kamerlid Dohoekan Ergin van Denk doet aangifte tegen Johan Derksen. Derksen zei dinsdagavond in Vandaag Inside dat we zullen die meneer van Denk eens als proefkonijn zijn strot doorsnijden om te zien of dat geen pijn oplevert. Derksen deed de uitspraak nadat een fragment was getoond waarin Ergin zich in de Tweede Kamer tegen een verbod op onverdoofd slachten uitsprak. Ergin noemt de uitspraak een bedreiging en publiekelijke oproep om hem te vermoorden, die zijn veiligheid in gevaar brengt. Denk-fractievoorzitter Stefan van Baarle vindt de uitspraken onacceptabel. Medewerkers van asielzoekerscentra die onveilige werkomstandigheden melden, vinden binnen het COA geen gehoor. Daarom zijn ze naar de arbeidsinspectie gestapt, meldt NRC op basis van vertrouwelijke brieven van de ondernemingsraad. In de afgelopen 2 jaar ontving de COA-directie 14 brieven van de OR over de werkomstandigheden. De OR schrijft dat meldingen geregeld tegen medewerkers worden gebruikt in plaats van gewaardeerd. Afgelopen mei schakelde de ondernemingsraad zelf de arbeidsinspectie in met een verzoek tot ingrijpen. Op tientallen plekken in Nieuw-Lekkerland zijn in de nacht van dinsdag op woensdag hakenkruizen aangebracht. Burgemeester Theo Segers van de gemeente Molenlanden noemt de uitingen kwetsend, haatdragend en volstrekt ongepast. De gemeente doet aangifte en de politie onderzoekt wie erachter zit. Medewerkers van de buitendienst hebben de hakenkruizen inmiddels op ongeveer 30 locaties verwijderd. De gemeente verwacht dat de schoonmaakwerkzaamheden donderdag klaar zijn. Minister Sophie Hermans zegt dat regionale ziekenhuizen de afgelopen jaren niet meer planbare zorg hebben kunnen aanbieden, terwijl daar wel afspraken over waren. In het Integraal Zorgakkoord uit 2022 is afgesproken dat lastige behandelingen meer terechtkomen bij ziekenhuizen met meer specialistische kennis, terwijl eenvoudige zorg juist vaker in regionale ziekenhuizen moet kunnen. Kamerleden maken zich zorgen dat grote ziekenhuizen en zorgverzekeraars er meer aan verdienen als behandelingen in grote ziekenhuizen blijven. De minister erkent dat het eenvoudiger is om zorg te centraliseren dan om die beschikbaar te maken in de regio. Om eenvoudige zorg toch in de regio aan te bieden, moeten er regionale overleggen worden opgezet. Het kabinet komt met een nieuwe landelijke werkwijze om slachtoffers van seksueel misbruik en geweld beter te helpen. De hulpverlening moet minder versnipperd worden en slachtoffers krijgen een vast aanspreekpunt. Ze hoeven hun verhaal minder vaak te vertellen en worden sneller geholpen. De nieuwe aanpak is al enkele maanden getest in Oost-Brabant en Zuid-Holland. Volgend jaar wordt de werkwijze stapsgewijs landelijk ingevoerd. Het bestuur van NSC reageert met verbazing en teleurstelling op het vertrek van Europarlementariër Dirk Gotink. De politieke partij verliest daarmee haar laatste volksvertegenwoordiger. Gotink zegt dus een lidmaatschap op omdat Mona Keizer gastspreker is bij een ledenbijeenkomst komende zaterdag. Het bestuur noemt het bijzonder pijnlijk dat hij wel vasthoudt aan de zetel in het Europees Parlement. Keizer is bezig met een nieuwe politieke beweging, genaamd Project 2029.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij protesten en ongeregeldheden op en rond Franse scholen zijn sinds eind vorige maand 6.629 aanhoudingen verricht. Dat meldt de Franse binnenlandminister Laurent Nunez. 761 politiemensen raakten gewond, evenals 215 scholieren en 89 medewerkers van scholen. De minister zei in het parlement dat er 18 onderzoeken lopen naar het optreden van agenten. Hij vindt niet dat de politie over het algemeen buitensporig hard heeft opgetreden. Volgens het ministerie van Onderwijs is het woensdag rustiger geworden, maar op een aantal plaatsen wordt nog steeds betoogd. In Duitsland is een grote zoekactie opgezet na de waarneming van wat mogelijk een puma is. De politie zet in de buurt van München patrouillewagens, een helikopter en drones in om de roofkat te vinden. De mogelijk vrij loslopende puma werd gespot en gefilmd door een burger in de gemeente Oberding, dicht bij de luchthaven van München. Inwoners worden opgeroepen voorzichtig te zijn en bijvoorbeeld geen honden vrij te laten rondlopen. Het is niet duidelijk waar het dier vandaan zou kunnen komen. De Europese Unie legt sancties op aan 1646 mensen en bedrijven die de Russische oorlog tegen Oekraïne steunen. Het gaat om de grootste uitbreiding van de sanctielijst sinds het begin van de oorlog. De ministers van Buitenlandse Zaken keuren de lijst maandag formeel goed. Een deel van de gesanctioneerden is betrokken bij de productie van raketten. De sancties omvatten een reisverbod, bevriezing van tegoeden en een verbod op het verstrekken van geld. Een 28-jarige Brit die wordt verdacht van de moord op de conservatieve politica Anne Widdecombe is woensdag voor de rechter verschenen. Joshua Terry wordt beschuldigd van het voorbereiden van terroristische daden. Hij zou ook een aanslag hebben willen plegen op Nigel Farage van de anti-immigratiepartij Reform UK. Volgens aanklagers probeerde Terry vorig jaar in het paasweekend in te breken bij het huis van Farage. Widdecombe werd 8 juli vermoord in haar woning in het zuidwesten van Engeland. Het Eritrese leger is de Ethiopische regio Tigray binnengetrokken, melden ooggetuigen en lokale functionarissen. Eritrese troepen zijn gezien in de plaats Adigrat, ongeveer 40 kilometer ten zuiden van de grens. Sommigen trekken verder richting de hoofdstad Mekelle. De commandant van de Tigray Peace Force zegt dat het Eritrese leger zwaar bewapend is. De Ethiopische communicatieminister roept alle buitenlandse troepen op zich terug te trekken, vooral de Eritrese strijdkrachten. Rusland heeft de Wereldgezondheidsorganisatie geïnformeerd over een sterfgeval in het oosten van het land. Een werknemster van een instituut in de regio Irkutsk, dat onder meer de pest onderzoekt, werd afgelopen week plotseling ziek en overleed een paar dagen later aan een ernstige longaandoening. De WHO vraagt om meer informatie om te weten wat er precies is voorgevallen. De VS en de EU vrezen dat er meer aan de hand is en hebben Rusland aangespoord meer informatie te delen. Veel mensen die met haar contact hadden, werden in quarantaine geplaatst, maar niemand heeft de pest opgelopen. Er is volgens de Russische gezondheidsautoriteit geen enkel risico op een epidemie in de regio Irkutsk. En nu het economisch nieuws. 5 oud-handelaren van Barclays hebben bij het Hof van Beroep in Londen een overwinning behaald. Rechters hebben hun veroordelingen voor het manipuleren van rentetarieven vernietigd. Alex Paben, Jay Merchant en Jonathan Matthew waren in 2016 veroordeeld voor fraude met het LIBOR-tarief. Philip Moriousef en Colin Birmingham kregen in 2018 en 2019 een straf voor manipulatie van het Euribor-tarief. Eerder werd ook al de veroordeling van oud-handelaar Tom Hayes van UBS teruggedraaid. Lidstaten van het Internationaal Energieagentschap beloven sneller olievoorraden vrij te geven. Ze hopen daarmee iets te doen tegen de sterk gestegen dieselprijzen. In maart spraken de landen af samen ruim 400 miljoen vaten uit strategische reserves vrij te geven. Daarvan kan nog ongeveer 100 miljoen vaten op de markt worden gebracht. Het vrijgeven van dieselvoorraden krijgt prioriteit vanwege schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten. Ook schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen speelt een rol. De lage waterstand op de Rijn heeft in augustus en september gezorgd voor ruim 2 keer zoveel riviercruiseschepen in Rotterdam als vorig jaar. Halverwege augustus waren er laagterecords op het Duitse deel van de Rijn door hitte en droogte. Die werden in september opnieuw verbroken. Riviercruise-aanbieders hebben reizen naar onder meer Duitsland geschrapt en kiezen voor andere bestemmingen zoals Rotterdam en Antwerpen. In augustus kwamen er 204 riviercruises naar Rotterdam, tegenover 90 een jaar eerder. Afgelopen maand waren er 156 riviercruiseschepen in de stad, tegenover 60 vorig jaar. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag lager geopend na de nieuwe records van een dag eerder. De S&P 500 noteerde kort na opening 0,4% lager op 7.785 punten. De Nasdaq daalde 0,6% tot 27.428 punten en de Dow Jones verloor 0,7%. Techbedrijven als Amazon, Google-moeder Alphabet en Tesla daalden tot 1,2%. Later vandaag komen de notulen van het rentebesluit van de Federal Reserve van vorige maand. Olie- en gasconcern Shell heeft recordresultaten geboekt met de raffinage van olie. Het verschil in prijs tussen ruwe aardolie en geraffineerde producten was nog nooit zo groot als in het derde kwartaal. Shell profiteert van de schaarste die is ontstaan door de Iran-oorlog en Oekraïnse aanvallen op Russische raffinaderijen. Die aanvallen leiden tot een Russisch exportverbod voor benzine en diesel. De marge die raffinaderijen van Shell behaalden was gemiddeld $42 per vat olie. Veel meer dan de $24 in het voorgaande kwartaal. Slechts 1 op de 10 Duitse bedrijven is voorbereid op cyberaanvallen met kunstmatige intelligentie. Dat blijkt uit onderzoek van cybersecurity-waakhond BSI en inspectiebedrijf TÜV. 1 op de 6 bedrijven was het afgelopen jaar waarschijnlijk of mogelijk doelwit van zo'n aanval. Hackers gebruiken AI steeds vaker voor phishing-e-mails op maat en deepfakes met nagebootste stemmen van collega's. Van de ongeveer 500 onderzochte bedrijven met 20 of meer werknemers heeft 43% geen specifieke AI-richtlijnen. Een kwart heeft überhaupt geen veiligheidsregels.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De Spaanse voetballer Pedro stopt na een profcarrière van ruim 20 jaar. De 39-jarige aanvaller werd in 2010 wereldkampioen met Spanje door Oranje in de finale te verslaan. 2 jaar later pakte hij ook de Europese titel. Pedro brak door bij FC Barcelona, waar hij 20 grote prijzen won. Later speelde hij voor Chelsea, AS Roma en Lazio. Hij zegt trots te zijn dat hij zijn droom heeft waargemaakt. De laatste 5 jaar van zijn loopbaan speelde Pedro voor Lazio. De Portugese bondscoach Jorge Jesus wil niet reageren op het conflict met Cristiano Ronaldo. Hij zei bij het verlaten van zijn huis dat hij het bericht van Ronaldo heeft gelezen en nu gewoon doorgaat met zijn werk. Ronaldo verliet het elftal tijdens de afgelopen interlandperiode uit onvrede met twee beslissingen van de bondscoach. Hij zou rust krijgen tegen Noorwegen, maar werd toch gevraagd te spelen en mocht vervolgens niet invallen. Ronaldo heeft laten weten nog altijd beschikbaar te zijn voor het nationale team. Baanwielrenners Harry Lafrijze, Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland gaan volgende week in Shanghai voor een 7e wereldtitel op de teamsprint. De tweevoudige Olympisch kampioenen zijn herenigd na een jaar zonder belangrijke wedstrijden samen. Vorig jaar oktober werden ze opnieuw wereldkampioen op de teamsprint in Chili. Lafrijze doet van 14 tot en met 18 oktober naast de teamsprint mee aan de individuele sprint en de keirin.

0: en heeft de Europese titel bij de WBO. Hij vocht ook al om de wereldtitel, maar verloor in 22 van de Rus Artur Beterbiev. Marlen Reusser is voor de vijfde keer Europees kampioen tijdrijden geworden. De Zwitserse wereldkampioene tijdrijden was in Slovenië 23 seconden sneller dan Demi Vollering. De Française Juliette Bertin werd derde op ruim een minuut. De Nederlandse Lieke Nooijen eindigde als tiende. Reusser pakte op het klimmetje in het eerste deel van het parcours een voorsprong van 11 seconden op Vollering. In de afdaling en de vlakke laatste kilometers bouwden ze die verre uit. Vollering prolongeerde eerder haar Europese titel op de weg, maar won nog nooit de Europese titel tijdrijden. Judoka Joanne van Lieshout is op de wereldkampioenschappen in Baku uitgeschakeld in de strijd om brons. De Europees kampioene verloor in de klasse tot 63 kilogram van Enkrilen Lekhachvatogo uit Mongolië. Van Lieshout werd in 2024 in Abu Dhabi wereldkampioen en gold dit toernooi als een van de favorieten. In de halve finale was de Japanse titelverdedigster Haruka Kayu te sterk. Donderdag komen Sanne van Dijken en Margriet de Voogd in actie in de klasse tot 70 kilogram.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is er nog veel zon, maar vanuit het westen komt er meer bewolking. Eind van de middag begint het al te regenen in Zeeland. Het wordt tussen de 20 en 24 graden, met zwakke tot matige wind uit het oosten. Vanavond breidt de regen zich uit over het land. In Limburg kan er ook onweer voorkomen. De wind draait naar het noordwesten en wordt aan de kust krachtig tot hard. Vannacht blijft het regenen, met minimaal 12 graden. Morgenochtend trekt de regen in het oosten weg. Daarna wordt het wisselend bewolkt, met enkele buien. Aan zee en op het IJsselmeer blijft de wind krachtig. Morgenmiddag komt de zon er geregeld door, bij ongeveer 16 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Kamerlid Dohoekan Ergin van DENK doet aangifte tegen Johan Derksen. Derksen zei dinsdagavond in Vandaag Insight dat we zullen die meneer van DENK eens als proefkonijn zijn strot doorsnijden om te zien of dat geen pijn oplevert. Derksen deed de uitspraak nadat een fragment was getoond waarin Ergin zich in de Tweede Kamer tegen een verbod op onverdoofd slachten uitsprak. Ergin noemt de uitspraak een bedreiging en publiekelijke oproep om hem te vermoorden, die zijn veiligheid in gevaar brengt. DENK-fractievoorzitter Stefan van Baarle vindt de uitspraken onacceptabel. Medewerkers van asielzoekerscentra die onveilige werkomstandigheden melden, vinden binnen het COA geen gehoor. Daarom zijn ze naar de arbeidsinspectie gestapt, meldt NRC op basis van vertrouwelijke brieven van de ondernemingsraad. In de afgelopen twee jaar ontving de COA-directie 14 brieven van de OR over de werkomstandigheden. De OR schrijft dat meldingen geregeld tegen medewerkers worden gebruikt in plaats van gewaardeerd. Afgelopen mei schakelde de ondernemingsraad zelf de arbeidsinspectie in met een verzoek tot ingrijpen. Op tientallen plekken in Nieuw-Lekkerland zijn in de nacht van dinsdag op woensdag hakenkruizen aangebracht. Burgemeester Theo Segers van de gemeente Molenlanden noemt de uitingen kwetsend, haatdragend en volstrekt ongepast. De gemeente doet aangifte en de politie onderzoekt wie erachter zit. Medewerkers van de buitendienst hebben de hakenkruizen inmiddels op ongeveer 30 locaties verwijderd. De gemeente verwacht dat de schoonmaakwerkzaamheden donderdag klaar zijn. Minister Sophie Hermans zegt dat regionale ziekenhuizen de afgelopen jaren niet meer planbare zorg hebben kunnen aanbieden, terwijl daar wel afspraken over waren. In het Integraal Zorgakkoord uit 2022 is afgesproken dat lastige behandelingen meer terechtkomen bij ziekenhuizen met meer specialistische kennis, terwijl eenvoudige zorg juist vaker in regionale ziekenhuizen moet kunnen. Kamerleden maken zich zorgen dat grote ziekenhuizen en zorgverzekeraars er meer aan verdienen als behandelingen in grote ziekenhuizen blijven. De minister erkent dat het eenvoudiger is om zorg te centraliseren dan om die beschikbaar te maken in de regio. Om eenvoudige zorg toch in de regio aan te bieden, moeten er regionale overleggen worden opgezet.

0: Het kabinet komt met een nieuwe landelijke werkwijze om slachtoffers van seksueel misbruik en geweld beter te helpen. De hulpverlening moet minder versnipperd worden en slachtoffers krijgen een vast aanspreekpunt. Ze hoeven hun verhaal minder vaak te vertellen en worden sneller geholpen. De nieuwe aanpak is al enkele maanden getest in Oost-Brabant en Zuid-Holland. Volgend jaar wordt de werkwijze stapsgewijs landelijk ingevoerd. Het bestuur van NSC reageert met verbazing en teleurstelling op het vertrek van Europarlementariër Dirk Gotink. De politieke partij verliest daarmee haar laatste volksvertegenwoordiger. Gotink zegt dus een lidmaatschap op omdat Mona Keizer gastspreker is bij een ledenbijeenkomst komende zaterdag. Het bestuur noemt het bijzonder pijnlijk dat hij wel vasthoudt aan de zetel in het Europees Parlement. Keizer is bezig met een nieuwe politieke beweging, genaamd Project 2029.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij protesten en ongeregeldheden op en rond Franse scholen zijn sinds eind vorige maand 6.629 aanhoudingen verricht. Dat meldt de Franse binnenlandminister Laurent Nunez. 761 politiemensen raakten gewond, evenals 215 scholieren en 89 medewerkers van scholen. De minister zei in het parlement dat er 18 onderzoeken lopen naar het optreden van agenten. Hij vindt niet dat de politie over het algemeen buitensporig hard heeft opgetreden. Volgens het ministerie van Onderwijs is het woensdag rustiger geworden, maar op een aantal plaatsen wordt nog steeds betoogd. In Duitsland is een grote zoekactie opgezet na de waarneming van wat mogelijk een puma is. De politie zet in de buurt van München patrouillewagens, een helikopter en drones in om de roofkat te vinden. De mogelijk vrij loslopende puma werd gespot en gefilmd door een burger in de gemeente Oberding, dicht bij de luchthaven van München. Inwoners worden opgeroepen voorzichtig te zijn en bijvoorbeeld geen honden vrij te laten rondlopen. Het is niet duidelijk waar het dier vandaan zou kunnen komen. De Europese Unie legt sancties op aan 1646 mensen en bedrijven die de Russische oorlog tegen Oekraïne steunen. Het gaat om de grootste uitbreiding van de sanctielijst sinds het begin van de oorlog. De ministers van Buitenlandse Zaken keuren de lijst maandag formeel goed. Een deel van de gesanctioneerden is betrokken bij de productie van raketten. De sancties omvatten een reisverbod, bevriezing van tegoeden en een verbod op het verstrekken van geld. Een 28-jarige Brit die wordt verdacht van de moord op de conservatieve politica Anne Widdecombe is woensdag voor de rechter verschenen. Joshua Terry wordt beschuldigd van het voorbereiden van terroristische daden. Hij zou ook een aanslag hebben willen plegen op Nigel Farage van de anti-immigratiepartij Reform UK. Volgens aanklagers probeerde Terry vorig jaar in het paasweekend in te breken bij het huis van Farage. Widdecombe werd 8 juli vermoord in haar woning in het zuidwesten van Engeland. Het Eritrese leger is de Ethiopische regio Tigray binnengetrokken, melden ooggetuigen en lokale functionarissen. Eritrese troepen zijn gezien in de plaats Adigrat, ongeveer 40 kilometer ten zuiden van de grens. Sommigen trekken verder richting de hoofdstad Mekelle. De commandant van de Tigray Peace Force zegt dat het Eritrese leger zwaar bewapend is. De Ethiopische communicatieminister roept alle buitenlandse troepen op zich terug te trekken, vooral de Eritrese strijdkrachten. Rusland heeft de Wereldgezondheidsorganisatie geïnformeerd over een sterfgeval in het oosten van het land. Een werknemster van een instituut in de regio Irkutsk, dat onder meer de pest onderzoekt, werd afgelopen week plotseling ziek en overleed een paar dagen later aan een ernstige longaandoening. De WHO vraagt om meer informatie om te weten wat er precies is voorgevallen. De VS en de EU vrezen dat er meer aan de hand is en hebben Rusland aangespoord meer informatie te delen. Veel mensen die met haar contact hadden, werden in quarantaine geplaatst, maar niemand heeft de pest opgelopen. Er is volgens de Russische gezondheidsautoriteit geen enkel risico op een epidemie in de regio Irkoetsk. En nu het economisch nieuws. 5 voormalige handelaren van Barclays hebben in hoger beroep hun veroordelingen voor rentemanipulatie zien vernietigen. Ze waren eerder veroordeeld voor het manipuleren van de LIBOR- en Euribor-rentetarieven en kregen gevangenisstraffen. Het Hof van Beroep in Londen volgde de redenering dat de jury verkeerd was geïnformeerd, net als eerder bij de zaak tegen UBS-handelaar Tom Hayes. Ook in Nederland had het renteschandaal gevolgen. De Rabobank trof in 2013 een schikking van 774 miljoen euro met toezichthouders. Lidstaten van het Internationaal Energieagentschap beloven sneller olievoorraden vrij te geven om de hoge dieselprijzen te bestrijden. Van de 400 miljoen vaten die in maart werden afgesproken, kan nog ongeveer 100 miljoen vaten op de markt komen. Landen geven prioriteit aan het vrijgeven van dieselvoorraden vanwege schaarste door de oorlog in Oekraïne en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Eind vorige week spraken G7-landen af om de komende 4 maanden 100 miljoen vaten olie en diesel vrij te geven. Volgende week komen IEA-lidstaten bijeen om de situatie op de energiemarkten te beoordelen. De lage waterstand op de Rijn heeft in augustus en september gezorgd voor ruim 2 keer zoveel riviercruiseschepen in Rotterdam als vorig jaar. Halverwege augustus waren er laagterecords op het Duitse deel van de Rijn door hitte en droogte. Die werden in september opnieuw verbroken. Riviercruise-aanbieders hebben reizen naar onder meer Duitsland geschrapt en kiezen voor andere bestemmingen zoals Rotterdam en Antwerpen. In augustus kwamen er 204 riviercruises naar Rotterdam, tegenover 90 een jaar eerder. Afgelopen maand waren er 156 riviercruiseschepen in de stad, tegenover 60 vorig jaar. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag lager geopend na de nieuwe records van een dag eerder. De S&P 500 noteerde kort na opening 0,4% lager op 7.785 punten. De Nasdaq daalde 0,6% tot 27.428 punten en de Dow Jones verloor 0,7%. Techbedrijven als Amazon, Google-moeder Alphabet en Tesla daalden tot 1,2%. Later vandaag komen de notulen van het rentebesluit van de Federal Reserve van vorige maand. Olie- en gasconcern Shell heeft recordresultaten geboekt met de raffinage van olie. Het verschil in prijs tussen ruwe aardolie en geraffineerde producten was nog nooit zo groot als in het derde kwartaal. Shell profiteert van de schaarste die is ontstaan door de Iran-oorlog en Oekraïnse aanvallen op Russische raffinaderijen. Die aanvallen leiden tot een Russisch exportverbod voor benzine en diesel. De marge die raffinaderijen van Shell behaalden was gemiddeld $42 per vat olie. Veel meer dan de $24 in het voorgaande kwartaal. Slechts 1 op de 10 Duitse bedrijven is voorbereid op cyberaanvallen met kunstmatige intelligentie. Dat blijkt uit onderzoek van cybersecurity-waakhond BSI en inspectiebedrijf TÜV. 1 op de 6 bedrijven was het afgelopen jaar waarschijnlijk of mogelijk doelwit van zo'n aanval. Hackers gebruiken AI steeds vaker voor phishing-e-mails op maat en deepfakes met nagebootste stemmen van collega's. Van de ongeveer 500 onderzochte bedrijven met 20 of meer werknemers heeft 43% geen specifieke AI-richtlijnen. Een kwart heeft überhaupt geen veiligheidsregels.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De Spaanse voetballer Pedro stopt na een profcarrière van ruim 20 jaar. De 39-jarige aanvaller werd in 2010 wereldkampioen met Spanje door Oranje in de finale te verslaan. 2 jaar later pakte hij ook de Europese titel. Pedro brak door bij FC Barcelona, waar hij 20 grote prijzen won. Later speelde hij voor Chelsea, AS Roma en Lazio. Hij zegt trots te zijn dat hij zijn droom heeft waargemaakt. De laatste 5 jaar van zijn loopbaan speelde Pedro voor Lazio. De Portugese bondscoach Jorge Jesus wil niet reageren op het conflict met Cristiano Ronaldo. Hij zei bij het verlaten van zijn huis dat hij het bericht van Ronaldo heeft gelezen en nu gewoon doorgaat met zijn werk. Ronaldo verliet het elftal tijdens de afgelopen interlandperiode uit onvrede met 2 beslissingen van de bondscoach. Hij zou rust krijgen tegen Noorwegen, maar werd toch gevraagd te spelen en mocht vervolgens niet invallen. Ronaldo heeft laten weten nog altijd beschikbaar te zijn voor het nationale team. Baanwielrenners Harry Lafrijze, Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland gaan volgende week in Shanghai voor een 7e wereldtitel op de teamsprint. De 2-voudige Olympisch kampioenen zijn herenigd na een jaar zonder belangrijke wedstrijden samen. Vorig jaar oktober werden ze opnieuw wereldkampioen op de teamsprint in Chili. Lafrijze doet van 14 tot en met 18 oktober naast de teamsprint mee aan de individuele sprint en de keirin. Hoogland rijdt de kilometertijdrit, waardoor Lafrijze maximaal 3 titels kan veroveren. Bokser Gradus Kraus verdedigt op 28 november zijn Europese titel in het lichtzwaargewicht tegen de Duitser Adam Deines in Amsterdam. De 25-jarige Kraus uit Os veroverde vorig jaar november de Europese titel bij de IBF door de Duitse Rostam Ibrahim in de 2e ronde knock-out te slaan. Hij won tot nu toe al zijn 11 partijen, waarvan 10 op knock-out. Zijn tegenstander Deines is 35 jaar en heeft de Europese titel bij de WBO. Hij vocht ook al om de wereldtitel, maar verloor in 22 van de Rus Arthur Beterbiev. Marlen Reusser is voor de 5e keer Europees kampioen tijdrijden geworden. De Zwitserse wereldkampioene tijdrijden was in Slovenië 23 seconden sneller dan Demi Vollering. De Française Juliette Bertin werd 3e op ruim 1 minuut. De Nederlandse Lieke Nooyen eindigde als 10e. Reusser pakte op het klimmetje in het eerste deel van het parcours een voorsprong van 11 seconden op Vollering. In de afdaling en de vlakke laatste kilometers bouwden ze die verre uit. Vollering prolongeerde eerder haar Europese titel op de weg, maar won nog nooit de Europese titel tijdrijden. Judoka Joanne van Lieshout is op de wereldkampioenschappen in Baku uitgeschakeld in de strijd om brons. De Europees kampioene verloor in de klasse tot 63 kilogram van Enkrilen Lekhachvatogo uit Mongolië. Van Lieshout werd in 2024 in Abu Dhabi wereldkampioen en gold dit toernooi als een van de favorieten. In de halve finale was de Japanse titelverdedigster Haruka Kayu te sterk. Donderdag komen Sanne van Dijken en Margit de Voogd in actie in de klasse tot 70 kilogram.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel zon, maar vanuit het westen komt er meer bewolking opzetten. Eind van de middag valt er in Zeeland al regen. Het wordt 20 graden in het noordwesten tot 24 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig en komt uit oostelijke richting. Vanavond trekt de regen vanuit het zuidwesten verder het land in. In Limburg kan het ook onweren. De wind draait naar het noordwesten en wordt stevig, aan de kust mogelijk hard. Vannacht blijft het regenen. Later in de nacht wordt het in het westen droger met kans op enkele buien. Het koelt af naar 1 graad of 12.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op tientallen plekken in Nieuw-Lekkerland zijn hakenkruizen aangebracht. Burgemeester Theo Segers van de gemeente Molenlanden noemt de uitingen kwetsend, haatdragend en volstrekt ongepast. Op straat zijn Israëlische vlaggen aangebracht, met in plaats van een Davidster een hakenkruis in het midden. De gemeente doet aangifte en medewerkers zijn bezig de hakenkruizen te verwijderen. Begin dit jaar verschenen in Nieuw-Lekkerland ook al hakenkruizen, vermoedelijk vanwege de komst van een asielzoekerscentrum. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar het lekken van vertrouwelijke informatie bij de aankoop van militair materieel voor Oekraïne, meldt de Limburger. Daarnaast lopen binnen Defensie nog zeker 2 interne integriteitsonderzoeken naar soortgelijke misstanden. De onderzoeken richten zich op medewerkers die commercieel vertrouwelijke informatie gelekt zouden hebben aan defensiebedrijven. Het gaat om meerdere projecten over de levering van vaartuigen, waaronder een geplande levering aan Oekraïne van meer dan 100 boten. Justitie en de Koninklijke Marechaussee willen niet bevestigen of ontkennen dat er een onderzoek loopt. Kamerlid Dohoukan Ergin van DENK doet aangifte tegen Johan Derksen. Derksen zei dinsdagavond in Vandaag Insight dat we zullen die meneer van DENK eens als proefkonijn zijn strot doorsnijden om te zien of dat geen pijn oplevert. Derksen deed de uitspraak nadat een fragment was getoond waarin Ergin zich in de Tweede Kamer tegen een verbod op onverdoofd slachten uitsprak. Ergin noemt de uitspraak een bedreiging en publiekelijke oproep om hem te vermoorden, die zijn veiligheid in gevaar brengt. DENK-fractievoorzitter Stefan van Baarle vindt de uitspraken onacceptabel. Medewerkers van asielzoekerscentra die onveilige werkomstandigheden melden, vinden binnen het COA geen gehoor. Daarom zijn ze naar de arbeidsinspectie gestapt, meldt NRC op basis van vertrouwelijke brieven van de ondernemingsraad. In de afgelopen 2 jaar ontving de COA-directie 14 brieven van de OR over de werkomstandigheden. De OR schrijft dat meldingen geregeld tegen medewerkers worden gebruikt in plaats van gewaardeerd. Afgelopen mei schakelde de ondernemingsraad zelf de arbeidsinspectie in met een verzoek tot ingrijpen. Minister Sophie Hermans zegt dat regionale ziekenhuizen de afgelopen jaren niet meer planbare zorg hebben kunnen aanbieden, terwijl daar wel afspraken over waren. In het Integraal Zorgakkoord uit 2022 is afgesproken dat lastige behandelingen meer terechtkomen bij ziekenhuizen met meer specialistische kennis, terwijl eenvoudige zorg juist vaker in regionale ziekenhuizen moet kunnen. Kamerleden maken zich zorgen dat grote ziekenhuizen en zorgverzekeraars er meer aan verdienen als behandelingen in grote ziekenhuizen blijven. De minister erkent dat het eenvoudiger is om zorg te centraliseren dan om die beschikbaar te maken in de regio. Om eenvoudige zorg toch in de regio aan te bieden, moeten er regionale overleggen worden opgezet. Het kabinet komt met een nieuwe landelijke werkwijze om slachtoffers van seksueel misbruik en geweld beter te helpen. De hulpverlening moet minder versnipperd worden en slachtoffers krijgen een vast aanspreekpunt. Ze hoeven hun verhaal minder vaak te vertellen en worden sneller geholpen. De nieuwe aanpak is al enkele maanden getest in Oost-Brabant en Zuid-Holland. Volgend jaar wordt de werkwijze stapsgewijs landelijk ingevoerd.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij protesten en ongeregeldheden op en rond Franse scholen zijn sinds eind vorige maand 6.629 aanhoudingen verricht. Dat meldt de Franse binnenlandminister Laurent Nunez. 761 politiemensen raakten gewond, evenals 215 scholieren en 89 medewerkers van scholen. De minister zei in het parlement dat er 18 onderzoeken lopen naar het optreden van agenten. Hij vindt niet dat de politie over het algemeen buitensporig hard heeft opgetreden. Volgens het ministerie van Onderwijs is het woensdag rustiger geworden, maar op een aantal plaatsen wordt nog steeds betoogd. In Duitsland is een grote zoekactie opgezet naar de waarneming van wat mogelijk een puma is. De politie zet in de buurt van München patrouillewagens, een helikopter en drones in om de roofkat te vinden. De mogelijk vrij loslopende puma werd gespot en gefilmd door een burger in de gemeente Oberding, dicht bij de luchthaven van München. Inwoners worden opgeroepen voorzichtig te zijn en bijvoorbeeld geen honden vrij te laten rondlopen. Het is niet duidelijk waar het dier vandaan zou kunnen komen. De Europese Unie legt sancties op aan 1646 mensen en bedrijven die de Russische oorlog tegen Oekraïne steunen. Het gaat om de grootste uitbreiding van de sanctielijst sinds het begin van de oorlog. De ministers van Buitenlandse Zaken keuren de lijst maandag formeel goed. Een deel van de gesanctioneerden is betrokken bij de productie van raketten. De sancties omvatten een reisverbod, bevriezing van tegoeden en een verbod op het verstrekken van geld. Een 28-jarige Brit die wordt verdacht van de moord op de conservatieve politica Anne Widdecombe is woensdag voor de rechter verschenen. Joshua Terry wordt beschuldigd van het voorbereiden van terroristische daden. Hij zou ook een aanslag hebben willen plegen op Nigel Farage van de anti-immigratiepartij Reform UK. Volgens aanklagers probeerde Terry vorig jaar in het paasweekend in te breken bij het huis van Farage. Widdecombe werd 8 juli vermoord in haar woning in het zuidwesten van Engeland. Het Eritrese leger is de Ethiopische regio Tigray binnengetrokken, melden ooggetuigen en lokale functionarissen. Eritrese troepen zijn gezien in de plaats Adigrat, ongeveer 40 kilometer ten zuiden van de grens. Sommigen trekken verder richting de hoofdstad Mekelle. De commandant van de Tigray Peace Force zegt dat het Eritrese leger zwaar bewapend is. De Ethiopische communicatieminister roept alle buitenlandse troepen op zich terug te trekken, vooral de Eritrese strijdkrachten. Rusland heeft de Wereldgezondheidsorganisatie geïnformeerd over een sterfgeval in het oosten van het land. Een werknemster van een instituut in de regio Irkutsk, dat onder meer de pest onderzoekt, werd afgelopen week plotseling ziek en overleed een paar dagen later aan een ernstige longaandoening. De WHO vraagt om meer informatie om te weten wat er precies is voorgevallen. De VS en de EU vrezen dat er meer aan de hand is en hebben Rusland aangespoord meer informatie te delen. Veel mensen die met haar contact hadden, werden in quarantaine geplaatst, maar niemand heeft de pest opgelopen. Er is volgens de Russische gezondheidsautoriteit geen enkel risico op een epidemie in de regio Irkutsk. En nu het economisch nieuws. De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met verlies gesloten. Een dag na een recordhoogte van de AEX-index. Beleggers maken zich zorgen over stijgende energieprijzen en aanhoudend hoge inflatie. De AEX verloor 0,9% en sloot op 1117,75 punten. De midcap daalde 2,2% naar 52,62 punten. Ook de beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen gingen tot 1,4% omlaag. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken wil opheldering van de NAM over een uitkering van meer dan 1 miljard euro aan aandeelhouders Shell en ExxonMobil. De storting roept volgens de minister vragen op over de financiële positie van de NAM en het nakomen van afspraken. Het Financiële Dagblad meldt dat de twee aandeelhouders om een aanvullende uitkering van 1,36 miljard euro vroegen. In totaal komt de uitkering op 1,43 miljard euro. Door de uitkering komt de solvabiliteit van de NAM onder de 25%. De overheid sprak in 2018 met Shell en ExxonMobil af dat die minstens 25% blijft. De NAM kan de uitkering tot en met september 2031 weer terugeisen. Lidstaten van het Internationaal Energieagentschap beloven sneller olievoorraden vrij te geven om de hoge dieselprijzen te bestrijden. Van de 400 miljoen vaten die in maart werden afgesproken, kan nog ongeveer 100 miljoen vaten op de markt komen. Landen geven prioriteit aan het vrijgeven van dieselvoorraden vanwege schaarste door de oorlog in Oekraïne en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Eind vorige week spraken G7-landen af om de komende 4 maanden 100 miljoen vaten olie en diesel vrij te geven. Volgende week komen IEA-lidstaten bijeen om de situatie op de energiemarkten te beoordelen. 5 voormalige handelaren van Barclays hebben in hoger beroep hun veroordelingen voor rentemanipulatie zien vernietigen. Ze waren eerder veroordeeld voor het manipuleren van de LIBOR- en Euribor-rentetarieven en kregen gevangenisstraffen. Het Hof van Beroep in Londen volgde de redenering dat de jury verkeerd was geïnformeerd, net als eerder bij de zaak tegen UBS-handelaar Tom Hayes. Ook in Nederland had het renteschandaal gevolgen. De Rabobank trof in 2013 een schikking van 774 miljoen euro met toezichthouders. De lage waterstand op de Rijn heeft in augustus en september gezorgd voor ruim 2 keer zoveel riviercruiseschepen in Rotterdam als vorig jaar. Halverwege augustus waren er laagte records op het Duitse deel van de Rijn door hitte en droogte. Die werden in september opnieuw verbroken. Riviercruise-aanbieders hebben reizen naar onder meer Duitsland geschrapt en kiezen voor andere bestemmingen, zoals Rotterdam en Antwerpen. In augustus kwamen er 204 riviercruises naar Rotterdam, tegenover 90 een jaar eerder. Afgelopen maand waren er 156 riviercruiseschepen in de stad, tegenover 60 vorig jaar. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag lager geopend na de nieuwe records van een dag eerder. De S&P 500 noteerde kort na opening 0,4% lager op 7.785 punten. De Nasdaq daalde 0,6% tot 27.428 punten en de Dow Jones verloor 0,7%. Techbedrijven als Amazon, Google-moeder Alphabet en Tesla daalden tot 1,2%. Later vandaag komen de notulen van het rentebesluit van de Federal Reserve van vorige maand.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Baanwielrenners Harry Lafrijze, Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland gaan volgende week in Shanghai voor een 7e wereldtitel op de teamsprint. De tweevoudige Olympisch kampioenen zijn herenigd na een jaar zonder belangrijke wedstrijden samen. Vorig jaar oktober werden ze opnieuw wereldkampioen op de teamsprint in Chili. Lafrijze doet van 14 tot en met 18 oktober naast de teamsprint mee aan de individuele sprint en de keirin. Hoogland rijdt de kilometertijdrit, waardoor Lafrijze maximaal 3 titels kan veroveren. Bokser Gradus Kraus verdedigt op 28 november zijn Europese titel in het lichtzwaargewicht tegen de Duitser Adam Deines in Amsterdam. De 25-jarige Kraus uit Os veroverde vorig jaar november de Europese titel bij de IBF door de Duitse Rostam Ibrahim in de tweede ronde knock-out te slaan. Hij won tot nu toe al zijn 11 partijen, waarvan 10 op knock-out. Zijn tegenstander Deines is 35 jaar en heeft de Europese titel bij de WBO. Hij vocht ook al om de wereldtitel, maar verloor in 22 van de Rus Artur Beterbiev. Marlen Reusser is voor de 5e keer Europees kampioen tijdrijden geworden. De Zwitserse wereldkampioene tijdrijden was in Slovenië 23 seconden sneller dan Demi Vollering. De Française Juliette Bertet werd derde op ruim een minuut. De Nederlandse Lieke Nooye eindigde als tiende. Reusser pakte op het klimmetje in het eerste deel van het parcours een voorsprong van 11 seconden op Vollering. In de afdaling en de vlakke laatste kilometers bouwden ze die verre uit. Vollering prolongeerde eerder haar Europese titel op de weg, maar won nog nooit de Europese titel tijdrijden. Judoka Joanne van Lieshout is op de wereldkampioenschappen in Baku uitgeschakeld in de strijd om brons. De Europees kampioene verloor in de klasse tot 63 kilogram van Enkrilen Lekhachvatogo uit Mongolië. Van Lieshout werd in 2024 in Abu Dhabi wereldkampioen en gold dit toernooi als een van de favorieten. In de halve finale was de Japanse titelverdedigster Haruka Kayu te sterk. Donderdag komen Sanne van Dijken en Margie de Voogd in actie in de klasse tot 70 kilogram. De Sloveense wielrenner Primož Roglič is in eigen land Europees kampioen tijdrijden geworden. De 36-jarige renner was op het parcours van ruim 22 kilometer sneller dan de Franse Bruno Armirij en Maxime Decomble. Roglič had bij de finish 7 seconden voorsprong op Armirij en 28 seconden op Decomble. De Nederlander Sjoerd Baks eindigde op de 23e plaats. Bij de vrouwen veroverde Demi Vollering eerder woensdag zilver, achter de Zwitserse Marlen Reusser. Baanwielrenner Harry Lafrijze wil volgende week op de wereldkampioenschappen in Shanghai zijn sprinttitel prolongeren. De vijfvoudig Olympisch kampioen slaat de kilometer tijdrit over om zich volledig op de sprint te richten. Lafrijze was op dat onderdeel sinds 2019 ongeslagen, maar verloor dit jaar zowel op de EK als in de wereldbeker. De 29-jarige Brabander zegt dat hij de nederlagen als brandstof gebruikt. Lafrijze versloeg zijn rivaal Matthew Richardson op de Olympische Spelen van Parijs op zowel de sprint als de keirin.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu
3: het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het nog volop zon, maar vanuit het westen trekt er bewolking aan. Eind van de middag begint het in Zeeland al te regenen. Het wordt warm, tussen de 20 graden in het noordwesten en 24 graden in het zuidoosten. De wind waait zwak tot matig uit het oosten, langs de kust uit het noorden. Vanavond wordt het overal bewolkt en gaat het regenen. In Limburg kan er ook onweer bij zitten. De wind draait naar het noordwesten en wordt matig. Aan de kust krachtig tot hard. Vannacht blijft het regenen. Later wordt het in het westen droger met kans op enkele buien. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen trekt de regen snel weg naar het oosten. Daarna wordt het wisselend bewolkt met af en toe een bui. De middagtemperatuur komt uit rond de 16 graden. De wind blijft stevig, vooral aan zee en op het IJsselmeer.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Asielminister Bart van den Brink weet nog niet wanneer de asielaanvragen van meer dan 140.000 Oekraïners behandeld worden. Het Europese Hof van Justitie oordeelde op 1 oktober dat die aanvragen gewoon behandeld moeten worden. Nederland had de aanvragen uitgesteld zolang Oekraïners tijdelijk in Nederland mogen verblijven. Van den Brink schrijft aan de Tweede Kamer dat andere aanvragen voorrang krijgen. Hij gaat nu kijken hoe en wanneer de Oekraïnse asielaanvragen afgehandeld kunnen worden. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar het lekken van vertrouwelijke informatie bij de aankoop van militair materieel voor Oekraïne, meldt de Limburger. Daarnaast lopen binnen Defensie nog zeker 2 interne integriteitsonderzoeken naar soortgelijke misstanden. De onderzoeken richten zich op medewerkers die commercieel vertrouwelijke informatie gelekt zouden hebben aan defensiebedrijven. Het gaat om meerdere projecten over de levering van vaartuigen, waaronder een geplande levering aan Oekraïne van meer dan 100 boten. Justitie en de Koninklijke Marechaussee willen niet bevestigen of ontkennen dat er een onderzoek loopt. Op tientallen plekken in Nieuw-Lekkerland zijn hakenkruizen aangebracht. Burgemeester Theo Segers van de gemeente Molenlanden noemt de uitingen kwetsend, haatdragend en volstrekt ongepast. Op straat zijn Israëlische vlaggen aangebracht met in plaats van een Davidster een hakenkruis in het midden. De gemeente doet aangifte en medewerkers zijn bezig de hakenkruizen te verwijderen. Begin dit jaar verschenen in Nieuw-Lekkerland ook al hakenkruizen, vermoedelijk vanwege de komst van een asielzoekerscentrum. Kamerlid Dohoukan Ergin van Denk doet aangifte tegen Johan Derksen. Derksen zei dinsdagavond in Vandaag Inside dat we zullen die meneer van Denk eens als proefkonijn zijn strot doorsnijden om te zien of dat geen pijn oplevert. Derksen deed de uitspraak nadat een fragment was getoond waarin Ergin zich in de Tweede Kamer tegen een verbod op onverdoofd slachten uitsprak. Ergin noemt de uitspraak een bedreiging en publiekelijke oproep om hem te vermoorden die zijn veiligheid in gevaar brengt. Denk-fractievoorzitter Stefan van Baarle vindt de uitspraken onacceptabel. Medewerkers van asielzoekerscentra die onveilige werkomstandigheden melden, vinden binnen het COA geen gehoor. Daarom zijn ze naar de arbeidsinspectie gestapt, meldt NRC op basis van vertrouwelijke brieven van de ondernemingsraad. In de afgelopen 2 jaar ontving de COA-directie 14 brieven van de OR over de werkomstandigheden. De OR schrijft dat meldingen geregeld tegen medewerkers worden gebruikt in plaats van gewaardeerd. Afgelopen mei schakelde de ondernemingsraad zelf de arbeidsinspectie in met een verzoek tot ingrijpen. Minister Sophie Hermans zegt dat regionale ziekenhuizen de afgelopen jaren niet meer planbare zorg hebben kunnen aanbieden, terwijl daar wel afspraken over waren. In het Integraal Zorgakkoord uit 2022 is afgesproken dat lastige behandelingen meer terechtkomen bij ziekenhuizen met meer specialistische kennis, terwijl eenvoudige zorg juist vaker in regionale ziekenhuizen moet kunnen. Kamerleden maken zich zorgen dat grote ziekenhuizen en zorgverzekeraars er meer aan verdienen als behandelingen in grote ziekenhuizen blijven. De minister erkent dat het eenvoudiger is om zorg te centraliseren dan om die beschikbaar te maken in de regio. Om eenvoudige zorg toch in de regio aan te bieden, moeten er regionale overleggen worden opgezet.
4: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij protesten en ongeregeldheden op en rond Franse scholen zijn sinds eind vorige maand 6.629 aanhoudingen verricht. Dat meldt de Franse binnenlandminister Laurent Nunez. 761 politiemensen raakten gewond, evenals 215 scholieren en 89 medewerkers van scholen. De minister zei in het parlement dat er 18 onderzoeken lopen naar het optreden van agenten. Hij vindt niet dat de politie over het algemeen buitensporig hard heeft opgetreden. Volgens het ministerie van Onderwijs is het woensdag rustiger geworden, maar op een aantal plaatsen wordt nog steeds betoogd. In Duitsland is een grote zoekactie opgezet na de waarneming van wat mogelijk een puma is. De politie zet in de buurt van München patrouillewagens, een helikopter en drones in om de roofkat te vinden. De mogelijk vrij loslopende puma werd gespot en gefilmd door een burger in de gemeente Oberding, dicht bij de luchthaven van München. Inwoners worden opgeroepen voorzichtig te zijn en bijvoorbeeld geen honden vrij te laten rondlopen. Het is niet duidelijk waar het dier vandaan zou kunnen komen. De Europese Unie legt sancties op aan 1646 mensen en bedrijven die de Russische oorlog tegen Oekraïne steunen. Het gaat om de grootste uitbreiding van de sanctielijst sinds het begin van de oorlog. De ministers van Buitenlandse Zaken keuren de lijst maandag formeel goed. Een deel van de gesanctioneerden is betrokken bij de productie van raketten. De sancties omvatten een reisverbod, bevriezing van tegoeden en een verbod op het verstrekken van geld. Een 28-jarige Brit die wordt verdacht van de moord op de conservatieve politica Anne Widdecombe is woensdag voor de rechter verschenen. Joshua Terry wordt beschuldigd van het voorbereiden van terroristische daden. Hij zou ook een aanslag hebben willen plegen op Nigel Farage van de anti-immigratiepartij Reform UK. Volgens aanklagers probeerde Terry vorig jaar in het paasweekend in te breken bij het huis van Farage. Widdecombe werd 8 juli vermoord in haar woning in het zuidwesten van Engeland. Het Eritrese leger is de Ethiopische regio Tigray binnengetrokken, melden ooggetuigen en lokale functionarissen. Eritrese troepen zijn gezien in de plaats Adigrat, ongeveer 40 kilometer ten zuiden van de grens. Sommigen trekken verder richting de hoofdstad Mekelle. De commandant van de Tigray Peace Force zegt dat het Eritrese leger zwaar bewapend is. De Ethiopische communicatieminister roept alle buitenlandse troepen op zich terug te trekken, vooral de Eritrese strijdkrachten. Rusland heeft de Wereldgezondheidsorganisatie geïnformeerd over een sterfgeval in het oosten van het land. Een werknemster van een instituut in de regio Irkutsk, dat onder meer de pest onderzoekt, werd afgelopen week plotseling ziek en overleed een paar dagen later aan een ernstige longaandoening. De WHO vraagt om meer informatie om te weten wat er precies is voorgevallen. De VS en de EU vrezen dat er meer aan de hand is en hebben Rusland aangespoord meer informatie te delen. Veel mensen die met haar contact hadden, werden in quarantaine geplaatst, maar niemand heeft de pest opgelopen. Er is volgens de Russische gezondheidsautoriteit geen enkel risico op een epidemie in de regio Irkutsk. En nu het economisch nieuws. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken wil opheldering van de NAM over een uitkering van meer dan een miljard euro aan aandeelhouders Shell en ExxonMobil. Die storting roept volgens de CDA-minister vragen op over de financiële positie van de NAM en het nakomen van afspraken. Door de uitkering komt de solvabiliteit van de NAM onder de 25%. De overheid sprak in 2018 met Shell en ExxonMobil af dat die minstens 25% blijft. De NAM kan de uitkering tot en met september 2031 terugvragen, maar Heerma maakt zich zorgen over de toekomst. De minister houdt de mogelijkheid open om juridische stappen te zetten als de NAM niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen. De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met verlies geëindigd, een dag nadat de AEX-index op recordhoogte sloot. Bij beleggers namen zorgen over stijgende energieprijzen en de aanhoudend hoge inflatie toe. De AEX-index verloor 0,9% tot 1117,75 punten. De midcap daalde 2,2%. Besi was de grootste verliezer, met een min van 8,5%, na een adviesverlaging door analisten van UBS. Shell won 0,2% na een eerste marktupdate over het derde kwartaal met recordmarges voor raffinaderijen. Lidstaten van het Internationaal Energieagentschap beloven sneller olievoorraden vrij te geven om de hoge dieselprijzen te bestrijden. Van de 400 miljoen vaten die in maart werden afgesproken, kan nog ongeveer 100 miljoen vaten op de markt komen. Landen geven prioriteit aan het vrijgeven van dieselvoorraden vanwege schaarste door de oorlog in Oekraïne en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Eind vorige week spraken G7-landen af om de komende 4 maanden 100 miljoen vaten olie en diesel vrij te geven. Volgende week komen IEA-lidstaten bijeen om de situatie op de energiemarkten te beoordelen. 5 voormalige handelaren van Barclays hebben in hoger beroep hun veroordelingen voor rentemanipulatie zien vernietigen. Ze waren eerder veroordeeld voor het manipuleren van de LIBOR- en Euribor-rentetarieven en kregen gevangenisstraffen. Het Hof van Beroep in Londen volgde de redenering dat de jury verkeerd was geïnformeerd, net als eerder bij de zaak tegen UBS-handelaar Tom Hayes. Ook in Nederland had het renteschandaal gevolgen. De Rabobank trof in 2013 een schikking van 774 miljoen euro met toezichthouders. De lage waterstand op de Rijn heeft in augustus en september gezorgd voor ruim 2 keer zoveel riviercruiseschepen in Rotterdam als vorig jaar. Halverwege augustus waren er laagte records op het Duitse deel van de Rijn door hitte en droogte. Die werden in september opnieuw verbroken. Riviercruise-aanbieders hebben reizen naar onder meer Duitsland geschrapt en kiezen voor andere bestemmingen zoals Rotterdam en Antwerpen. In augustus kwamen er 204 riviercruises naar Rotterdam, tegenover 90 een jaar eerder. Afgelopen maand waren er 156 riviercruiseschepen in de stad, tegenover 60 vorig jaar. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag lager geopend na de nieuwe records van een dag eerder. De S&P 500 noteerde kort na opening 0,4% lager op 7.785 punten. De Nasdaq daalde 0,6% tot 27.428 punten en de Dow Jones verloor 0,7%. Techbedrijven als Amazon, Google-moeder Alphabet en Tesla daalden tot 1,2%. Later vandaag komen de notulen van het rentebesluit van de Federal Reserve van vorige maand.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Bokser Gradus Kraus verdedigt op 28 november zijn Europese titel in het lichtzwaargewicht tegen de Duitser Adam Deines in Amsterdam. De 25-jarige Kraus uit Os veroverde vorig jaar november de Europese titel bij de IBF door de Duitse Rostam Ibrahim in de tweede ronde knock-out te slaan. Hij won tot nu toe al zijn 11 partijen, waarvan 10 op knock-out. Zijn tegenstander Deines is 35 jaar en heeft de Europese titel bij de WBO. Hij vocht ook al om de wereldtitel, maar verloor in 22 van de Rus Artur Beterbiev. Marlen Reusser is voor de 5e keer Europees kampioen tijdrijden geworden. De Zwitserse wereldkampioene tijdrijden was in Slovenië 23 seconden sneller dan Demi Vollering. De Française Juliette Bertin werd derde op ruim een minuut. De Nederlandse Lieke Nooyen eindigde als 10e. Reusser pakte op het klimmetje in het eerste deel van het parcours een voorsprong van 11 seconden op Vollering. In de afdaling en de vlakke laatste kilometers bouwden ze die verre uit. Vollering prolongeerde eerder haar Europese titel op de weg, maar won nog nooit de Europese titel tijdrijden. Judoka Joanne van Lieshout is op de wereldkampioenschappen in Baku uitgeschakeld in de strijd om brons. De Europees kampioene verloor in de klasse tot 63 kilogram van Enkrilen Lekhachvatogo uit Mongolië.
3: Van Lieshout werd in 2024 in Abu Dhabi wereldkampioen en gold dit toernooi als een van de favorieten. In de halve finale was de Japanse titelverdedigster Haruka Kayu te sterk. Donderdag komen Sanne van Dijken en Margie de Voogd in actie in de klasse tot 70 kilogram. De Sloveense wielrenner Primož Roglič is in eigen land Europees kampioen tijdrijden geworden. De 36-jarige renner was op het parcours van ruim 22 kilometer sneller dan de Franse Bruno Armirij en Maxime Decomble. Roglič had bij de finish 7 seconden voorsprong op Armirij en 28 seconden op Decomble. De Nederlander Sjoerd Baks eindigde op de 23e plaats. Bij de vrouwen veroverde Demi Vollering eerder woensdag zilver, achter de Zwitserse Marlen Reuser. De Nederlandse baanwielrenners zijn nog niet onder de indruk van de Olympische wielerbaan voor de Spelen van Los Angeles in 2028. Vijfvoudig Olympisch kampioen Harry Lavrijzen bezocht de baan afgelopen zomer en vindt die heel klein en compact vergeleken met Omnisport in Apeldoorn. Hij kan zich moeilijk voorstellen dat daar de Spelen worden gehouden. De Carson Velodroom wordt de komende 2 jaar nog verbouwd en er komt meer ruimte voor publiek. Bondscoach Hugo Haak denkt dat er met de juiste aankleding wel een Olympische sfeer kan worden gecreëerd, maar dat het gebouw nooit de allure zal hebben van stadions uit Tokio of Parijs. Baanwielrenner Harry Lavrijzen wil volgende week tijdens de WK in Shanghai zijn sprinttitel prolongeren. De vijfvoudig Olympisch kampioen slaat de kilometertijdrit over om zich volledig te richten op de sprint. Lavrijzen was sinds 2019 ongeslagen op de sprint, maar verloor dit jaar zowel op de EK als in de wereldbeker. De 20-voudig wereldkampioen zegt dat hij zijn sprinttitel wil behouden en wil laten zien dat die van hem is. De WK vormen het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028.
4: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon volop, maar vanuit het westen komt er meer bewolking. Eind van de middag begint het in Zeeland te regenen. Het wordt nog lekker warm. 20 graden in het noordwesten tot 24 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het oosten, langs de kust noordelijk. Vanavond wordt het overal bewolkt en gaat het regenen. Van zuidwest naar noordoost. In Limburg kan onweer voorkomen. De wind draait naar het noordwesten en wordt matig. Aan de kust krachtig of hard. Vannacht periode met regen. Later in het westen droger met kans op enkele buien. Het wordt 12 graden. Morgen trekt de regen in het oosten snel weg. Daarna wisselend bewolkt met af en toe een bui. De middagtemperatuur rond de 16 graden. De wind blijft noordwestelijk en matig tot krachtig, maar neemt morgenavond geleidelijk af.
4: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Asielminister Bart van den Brink weet nog niet wanneer de asielaanvragen van meer dan 140.000 Oekraïners behandeld worden. Het Europese Hof van Justitie oordeelde op 1 oktober dat die aanvragen gewoon behandeld moeten worden. Nederland had de aanvragen uitgesteld zolang Oekraïners tijdelijk in Nederland mogen verblijven. Van den Brink schrijft aan de Tweede Kamer dat andere aanvragen voorrang krijgen. Hij gaat nu kijken hoe en wanneer de Oekraïnse asielaanvragen afgehandeld kunnen worden. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar het lekken van vertrouwelijke informatie bij de aankoop van militair materieel voor Oekraïne, meldt de Limburger. Daarnaast lopen binnen Defensie nog zeker 2 interne integriteitsonderzoeken naar soortgelijke misstanden. De onderzoeken richten zich op medewerkers die commercieel vertrouwelijke informatie gelekt zouden hebben aan defensiebedrijven. Het gaat om meerdere projecten over de levering van vaartuigen, waaronder een geplande levering aan Oekraïne van meer dan 100 boten. Justitie en de Koninklijke Marechaussee willen niet bevestigen of ontkennen dat er een onderzoek loopt. Op tientallen plekken in Nieuw-Lekkerland zijn hakenkruizen aangebracht. Burgemeester Theo Segers van de gemeente Molenlanden noemt de uitingen kwetsend, haatdragend en volstrekt ongepast. Op straat zijn Israëlische vlaggen aangebracht met in plaats van een Davidster een hakenkruis in het midden. De gemeente doet aangifte en medewerkers zijn bezig de hakenkruizen te verwijderen. Begin dit jaar verschenen in Nieuw-Lekkerland ook al hakenkruizen, vermoedelijk vanwege de komst van een asielzoekerscentrum. Kamerlid Dohoukan Ergin van DENK doet aangifte tegen Johan Derksen. Derksen zei dinsdagavond in Vandaag Insight dat we zullen die meneer van DENK eens als proefkonijn zijn strot doorsnijden om te zien of dat geen pijn oplevert. Derksen deed de uitspraak nadat een fragment was getoond waarin Ergin zich in de Tweede Kamer tegen een verbod op onverdoofd slachten uitsprak. Ergin noemt de uitspraak een bedreiging en publiekelijke oproep om hem te vermoorden, die zijn veiligheid in gevaar brengt. DENK-fractievoorzitter Stefan van Baarle vindt de uitspraken onacceptabel. Medewerkers van asielzoekerscentra die onveilige werkomstandigheden melden, vinden binnen het COA geen gehoor. Daarom zijn ze naar de arbeidsinspectie gestapt, meldt NRC op basis van vertrouwelijke brieven van de ondernemingsraad. In de afgelopen 2 jaar ontving de COA-directie 14 brieven van de OR over de werkomstandigheden. De OR schrijft dat meldingen geregeld tegen medewerkers worden gebruikt in plaats van gewaardeerd. Afgelopen mei schakelde de ondernemingsraad zelf de arbeidsinspectie in met een verzoek tot ingrijpen. Minister Sophie Hermans zegt dat regionale ziekenhuizen de afgelopen jaren niet meer planbare zorg hebben kunnen aanbieden, terwijl daar wel afspraken over waren. In het Integraal Zorgakkoord uit 2022 is afgesproken dat lastige behandelingen meer terechtkomen bij ziekenhuizen met meer specialistische kennis, terwijl eenvoudige zorg juist vaker in regionale ziekenhuizen moet kunnen. Kamerleden maken zich zorgen dat grote ziekenhuizen en zorgverzekeraars er meer aan verdienen als behandelingen in grote ziekenhuizen blijven. De minister erkent dat het eenvoudiger is om zorg te centraliseren dan om die beschikbaar te maken in de regio. Om eenvoudige zorg toch in de regio aan te bieden, moeten er regionale overleggen worden opgezet.
4: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een Israëlische rechtbank heeft een man veroordeeld tot 7 jaar cel voor diefstal van geluidsapparatuur na de aanval op het muziekfestival Nova. Enkele dagen na de aanslag, waarbij honderden doden vielen, haalde hij apparatuur op die was achtergelaten. De gestolen spullen hadden een waarde van ongeveer $500.000, dat is €447.000. De man deed zich voor als medewerker van de eigenaar, die tijdens de aanval op 7 oktober om het leven was gekomen. Zijn handlanger moet ruim 3 jaar de cel in en een derde medeplichtige hoort zijn straf later. De Franse politie heeft 6 mensen gearresteerd in verband met de diefstal van 4 schilderijen van Pierre-Auguste Renoir. De werken werden een maand geleden gestolen uit het Renoir Museum in Cagnes-sur-Mer, vlakbij Nice. 2 van de 4 schilderijen zijn snel teruggevonden, maar de andere 2 zijn nog zoek. De politie beschouwt zeker 2 van de 6 verdachten als de dieven die de werken uit het museum hebben ontgreemd. Musea in Frankrijk zijn vaker doelwit van rovers, zoals afgelopen jaar het Louvre in Parijs. In Duitsland is een grote zoekactie opgezet na de waarneming van wat mogelijk een puma is. De politie zet in de buurt van München patrouillewagens, een helikopter en drones in om de roofkat te vinden. De mogelijk vrij loslopende puma werd gespot en gefilmd door een burger in de gemeente Oberding, dicht bij de luchthaven van München. Inwoners worden opgeroepen voorzichtig te zijn en bijvoorbeeld geen honden vrij te laten rondlopen. Het is niet duidelijk waar het dier vandaan zou kunnen komen. Bij protesten en ongeregeldheden op en rond Franse scholen zijn sinds eind vorige maand 6.629 aanhoudingen verricht. Dat meldt de Franse binnenlandminister Laurent Nunez. 761 politiemensen raakten gewond, evenals 215 scholieren en 89 medewerkers van scholen. De minister zei in het parlement dat er 18 onderzoeken lopen naar het optreden van agenten. Hij vindt niet dat de politie over het algemeen buitensporig hard heeft opgetreden. Volgens het ministerie van Onderwijs is het woensdag rustiger geworden, maar op een aantal plaatsen wordt nog steeds betoogd. De Europese Unie legt sancties op aan 1646 mensen en bedrijven die de Russische oorlog tegen Oekraïne steunen. Het gaat om de grootste uitbreiding van de sanctielijst sinds het begin van de oorlog. De ministers van Buitenlandse Zaken keuren de lijst maandag formeel goed.

0: Widdecombe werd 8 juli vermoord in haar woning in het zuidwesten van Engeland. En nu het economisch nieuws. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken wil opheldering van de NAM over een uitkering van meer dan een miljard euro aan aandeelhouders Shell en ExxonMobil. Die storting roept volgens de CDA-minister vragen op over de financiële positie van de NAM en het nakomen van afspraken. Door de uitkering komt de solvabiliteit van de NAM onder de 25%. De overheid sprak in 2018 met Shell en ExxonMobil af dat die minstens 25% blijft. De NAM kan de uitkering tot en met september 2031 terugvragen. Maar Heerma maakt zich zorgen over de toekomst. De minister houdt de mogelijkheid open om juridische stappen te zetten als de NAM niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen. De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met verlies geëindigd. Een dag nadat de AEX-index op recordhoogte sloot. Bij beleggers namen zorgen over stijgende energieprijzen en de aanhoudend hoge inflatie toe. De AEX-index verloor 0,9% tot 1117,75 punten. De midcap daalde 2,2%. Besi was de grootste verliezer, met een min van 8,5%, na een adviesverlaging door analisten van UBS. Shell won 0,2% na een eerste marktupdate over het derde kwartaal met recordmarges voor raffinaderijen. Lidstaten van het Internationaal Energieagentschap beloven sneller olievoorraden vrij te geven om de hoge dieselprijzen te bestrijden. Van de 400 miljoen vaten die in maart werden afgesproken, kan nog ongeveer 100 miljoen vaten op de markt komen. Landen geven prioriteit aan het vrijgeven van dieselvoorraden vanwege schaarste door de oorlog in Oekraïne en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Eind vorige week spraken G7-landen af om de komende 4 maanden 100 miljoen vaten olie en diesel vrij te geven. Volgende week komen IEA-lidstaten bijeen om de situatie op de energiemarkten te beoordelen. 5 voormalige handelaren van Barclays hebben in hoger beroep hun veroordelingen voor rentemanipulatie zien vernietigen. Ze waren eerder veroordeeld voor het manipuleren van de LIBOR- en Euribor-rentetarieven en kregen gevangenisstraffen. Het Hof van Beroep in Londen volgde de redenering dat de jury verkeerd was geïnformeerd, net als eerder bij de zaak tegen UBS-handelaar Tom Hayes. Ook in Nederland had het renteschandaal gevolgen. De Rabobank trof in 2013 een schikking van 774 miljoen euro met toezichthouders. De lage waterstand op de Rijn heeft in augustus en september gezorgd voor ruim 2 keer zoveel riviercruiseschepen in Rotterdam als vorig jaar. Halverwege augustus waren er laagte records op het Duitse deel van de Rijn door hitte en droogte. Die werden in september opnieuw verbroken. Riviercruise-aanbieders hebben reizen naar onder meer Duitsland geschrapt en kiezen voor andere bestemmingen, zoals Rotterdam en Antwerpen. In augustus kwamen er 204 riviercruises naar Rotterdam, tegenover 90 een jaar eerder. Afgelopen maand waren er 156 riviercruiseschepen in de stad, tegenover 60 vorig jaar. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag lager geopend na de nieuwe records van een dag eerder. De S&P 500 noteerde kort na opening 0,4% lager op 7.785 punten. De Nasdaq daalde 0,6% tot 27.428 punten en de Dow Jones verloor 0,7%. Techbedrijven als Amazon, Google-moeder Alphabet en Tesla daalden tot 1,2%. Later vandaag komen de notulen van het rentebesluit van de Federal Reserve van vorige maand.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Bokser Gradus Kraus verdedigt op 28 november zijn Europese titel in het lichtzwaargewicht tegen de Duitser Adam Deines in Amsterdam. De 25-jarige Kraus uit Os veroverde vorig jaar november de Europese titel bij de IBF door de Duitse Rostam Ibrahim in de tweede ronde knock-out te slaan. Hij won tot nu toe al zijn 11 partijen, waarvan

0: van 10 op knock-out. Zijn tegenstander Deynes is 35 jaar en heeft de Europese titel bij de WBO. Hij vocht ook al om de wereldtitel, maar verloor in 22 van de Rus Artur Beterbiev. Marlen Reusser is voor de 5e keer Europees kampioen tijdrijden geworden. De Zwitserse wereldkampioene tijdrijden was in Slovenië 23 seconden sneller dan Demi Vollering. De Française Juliette Bertin werd derde op ruim een minuut. De Nederlandse Lieke Nooijen eindigde als tiende. Reusser pakte op het klimmetje in het eerste deel van het parcours een voorsprong van 11 seconden op Vollering. In de afdaling en de vlakke laatste kilometers bouwden ze die verre uit. Vollering prolongeerde eerder haar Europese titel op de weg, maar won nog nooit de Europese titel tijdrijden. Judoka Joanne van Lieshout is op de wereldkampioenschappen in Baku uitgeschakeld in de strijd om brons. De Europees kampioene verloor in de klasse tot 63 kilogram van Enkrilen Lekhachvatogo uit Mongolië. Van Lieshout werd in 2024 in Abu Dhabi wereldkampioen en gold dit toernooi als een van de favorieten. In de halve finale was de Japanse titelverdedigster Haruka Kayu te sterk. Donderdag komen Sanne van Dijken en Margie de Voogd in actie in de klasse tot 70 kilogram. De Sloveense wielrenner Primož Roglič is in eigen land Europees kampioen tijdrijden geworden. De 36-jarige renner was op het parcours van ruim 22 kilometer sneller dan de Franse Bruno Armirei en Maxime Descombles. Roglič had bij de finish 7 seconden voorsprong op Armirei en 28 seconden op Descombles. De Nederlander Sjoerd Baks eindigde op de 23e plaats. Bij de vrouwen veroverde Demi Vollering eerder woensdag zilver, achter de Zwitserse Marlen Reusser. Baanwielrenner Harry Lafrijzen wil volgende week tijdens de WK in Shanghai zijn sprinttitel prolongeren. De vijfvoudig Olympisch kampioen slaat de kilometertijdrit over om zich volledig te richten op de sprint. Lafrijzen was sinds 2019 ongeslagen op de sprint, maar verloor dit jaar zowel op de EK als in de wereldbeker. De 20-voudig wereldkampioen zegt dat hij zijn sprinttitel wil behouden en wil laten zien dat die van hem is. De WK vormen het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. De Nederlandse baanwielrenners zijn nog niet onder de indruk van de Olympische wielerbaan voor de Spelen van Los Angeles in 2028. Vijfvoudig Olympisch kampioen Harry Lafrijzen bezocht de baan afgelopen zomer en vindt die heel klein en compact vergeleken met Omnisport in Apeldoorn. De Carson Velodroom wordt de komende 2 jaar nog verbouwd en krijgt meer ruimte voor publiek. Bondscoach Hugo Haak denkt dat er met de juiste aankleding wel een Olympische sfeer kan worden gecreëerd, maar dat het gebouw nooit de allure zal hebben van de stadions in Tokio of Parijs. De bochten zijn krapper dan in Apeldoorn en de rechte stukken langer, wat de ploeg kan gebruiken in de voorbereiding.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag nog veel zon, maar vanuit het westen komen wolken opzetten. Eind van de middag begint het al te regenen in Zeeland. Het wordt tussen de 20 graden in het noordwesten en 24 graden in het zuidoosten. De wind waait zwak tot matig uit oostelijke richting, aan de westkust uit het noorden. Vanavond wordt het dikker bewolkt en gaat het regenen, van het zuidwesten uit. In Limburg is ook onweer mogelijk. De wind draait naar het noordwesten en wordt matig, aan de kust krachtig tot hard. Vannacht blijft het af en toe regenen. Later wordt het in het westen droger, maar daar kunnen wel enkele buien vallen. Het koelt af naar ongeveer 12 graden. Morgen trekt de regen in de ochtend snel weg naar het oosten. Overdag is het wisselend bewolkt met verspreid enkele buien. De middagtemperatuur komt uit rond de 16 graden. De wind waait matig uit noordwestelijke richting, aan zee en op het IJsselmeer krachtig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het herstel van de vorig jaar ingestorte oever van het Valkenburgse meer duurt langer dan verwacht. De nieuwe waterkering is naar verwachting niet eerder dan eind 2027 klaar. Op 1 april 2025 zakte bijna 200 meter oever in het water. Bomen, struiken, een wandelpad en delen van een treinspoor verdwenen daarbij. De oorzaak ligt vermoedelijk bij zandwinning in de plas, waarbij het bedrijf diverse voorschriften in de vergunning overtrad. Het bestuur van NSC reageert teleurgesteld op het vertrek van Europarlementariër Dirk Gotink. Hij zegt dus een lidmaatschap op omdat Mona Keizer komende zaterdag gastspreker is bij een ledenbijeenkomst. Gotink houdt wel vast aan zijn zetel in het Europees Parlement. NSC verliest daarmee haar laatste volksvertegenwoordiger. Keizer werkt aan een nieuwe politieke beweging genaamd Project 2029. De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst verwachten dat er de komende jaren flink meer Chinese cyberaanvallen plaatsvinden. De diensten kwamen woensdag met een cyberadvies om organisaties daarvoor te behoeden. Chinese hackers richten zich vaker op zogenoemde edge devices, apparaten die tussen een bedrijfsnetwerk en het internet zitten. De hackers weten veel over dergelijke apparatuur en over de zwakke plekken waarmee ze een netwerk binnen kunnen dringen. De diensten adviseren onder meer om de informatiebeveiliging van een netwerk gelaagd op te bouwen, om een indringer te vertragen. Asielminister Bart van den Brink weet nog niet wanneer de asielaanvragen van meer dan 140.000 Oekraïners behandeld worden. Het Europese Hof van Justitie oordeelde op 1 oktober dat die aanvragen gewoon behandeld moeten worden. Nederland had de aanvragen uitgesteld zolang Oekraïners tijdelijk in Nederland mogen verblijven. Van den Brink schrijft aan de Tweede Kamer dat andere aanvragen voorrang krijgen. Hij gaat nu kijken hoe en wanneer de Oekraïnse asielaanvragen afgehandeld kunnen worden. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar het lekken van vertrouwelijke informatie bij de aankoop van militair materieel voor Oekraïne, meldt de Limburger. Daarnaast lopen binnen Defensie nog zeker 2 interne integriteitsonderzoeken naar soortgelijke misstanden. De onderzoeken richten zich op medewerkers die commercieel vertrouwelijke informatie gelekt zouden hebben aan defensiebedrijven. Het gaat om meerdere projecten over de levering van vaartuigen, waaronder een geplande levering aan Oekraïne van meer dan 100 boten. Justitie en de Koninklijke Marechaussee willen niet bevestigen of ontkennen dat er een onderzoek loopt. Op tientallen plekken in Nieuw-Lekkerland zijn hakenkruizen aangebracht. Burgemeester Theo Segers van de gemeente Molenlanden noemt de uitingen kwetsend, haatdragend en volstrekt ongepast. Op straat zijn Israëlische vlaggen aangebracht met, in plaats van een Davidster, een hakenkruis in het midden. De gemeente doet aangifte en medewerkers zijn bezig de hakenkruizen te verwijderen. Begin dit jaar verschenen in Nieuw-Lekkerland ook al hakenkruizen, vermoedelijk vanwege de komst van een asielzoekerscentrum.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Franse politie heeft 6 mensen gearresteerd in verband met de diefstal van 4 schilderijen van Pierre-Auguste Renoir. De werken werden een maand geleden gestolen uit het Renoir Museum in Cagnes-sur-Mer, vlakbij Nice. 2 van de 4 schilderijen zijn snel teruggevonden, maar de andere 2 zijn nog zoek. De politie beschouwt zeker 2 van de 6 verdachten als de dieven die de werken uit het museum hebben ontschreemd. Musea in Frankrijk zijn vaker doelwit van rovers, zoals afgelopen jaar het Louvre in Parijs. Een Israëlische rechtbank heeft een man veroordeeld tot 7 jaar cel voor diefstal van geluidsapparatuur na de aanval op het muziekfestival Nova. Enkele dagen na de aanslag, waarbij honderden doden vielen, haalde hij apparatuur op die was achtergelaten. De gestolen spullen hadden een waarde van ongeveer $500.000, dat is €447.000. De man deed zich voor als medewerker van de eigenaar, die tijdens de aanval op 7 oktober om het leven was gekomen. Zijn handlanger moet ruim 3 jaar de cel in en een derde medeplichtige hoort zijn straf later. Bij protesten en ongeregeldheden op en rond Franse scholen zijn sinds eind vorige maand 6.629 aanhoudingen verricht. Dat meldt de Franse binnenlandminister Laurent Nunez. 761 politiemensen raakten gewond. Evenals 215 scholieren en 89 medewerkers van scholen. De minister zei in het parlement dat er 18 onderzoeken lopen naar het optreden van agenten. Hij vindt niet dat de politie over het algemeen buitensporig hard heeft opgetreden. Volgens het ministerie van Onderwijs is het woensdag rustiger geworden, maar op een aantal plaatsen wordt nog steeds betoogd.
4: In Duitsland is een grote zoekactie opgezet na de waarneming van wat mogelijk een puma is. De politie zet in de buurt van München patrouillewagens, een helikopter en drones in om de roofkat te vinden. De mogelijk vrij loslopende puma werd gespot en gefilmd door een burger in de gemeente Oberding, dicht bij de luchthaven van München. Inwoners worden opgeroepen voorzichtig te zijn en bijvoorbeeld geen honden vrij te laten rondlopen. Het is niet duidelijk waar het dier vandaan zou kunnen komen. De Europese Unie legt sancties op aan 1646 mensen en bedrijven die de Russische oorlog tegen Oekraïne steunen. Het gaat om de grootste uitbreiding van de sanctielijst sinds het begin van de oorlog. De ministers van Buitenlandse Zaken keuren de lijst maandag formeel goed. Een deel van de gesanctioneerden is betrokken bij de productie van raketten. De sancties omvatten een reisverbod, bevriezing van tegoeden en een verbod op het verstrekken van geld. Een 28-jarige Brit die wordt verdacht van de moord op de conservatieve politica Anne Widdecombe is woensdag voor de rechter verschenen. Joshua Terry wordt beschuldigd van het voorbereiden van terroristische daden. Hij zou ook een aanslag hebben willen plegen op Nigel Farage van de anti-immigratiepartij Reform UK. Volgens aanklagers probeerde Terry vorig jaar in het paasweekend in te breken bij het huis van Farage. Widdecombe werd 8 juli vermoord in haar woning in het zuidwesten van Engeland. En nu het economisch nieuws. Lidstaten van het Internationaal Energieagentschap beloven sneller olievoorraden vrij te geven om de sterk gestegen dieselprijzen te bestrijden. In maart spraken de landen af samen ruim 400 miljoen vaten uit strategische reserves vrij te geven. Tot nu toe zijn 325 miljoen vaten vrijgegeven. Van de oorspronkelijke afspraak kunnen nog ongeveer 100 miljoen vaten op de markt worden gebracht. Volgende week komen de lidstaten bijeen om de situatie op de energiemarkten te beoordelen. De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met verlies geëindigd. Een dag nadat de AEX-index op recordhoogte sloot. Bij beleggers namen zorgen over stijgende energieprijzen en de aanhoudend hoge inflatie toe. De AEX-index verloor 0,9% tot 1117,75 punten. De midcap daalde 2,2%. Besi was de grootste verliezer, met een min van 8,5%, na een adviesverlaging door analisten van UBS. Shell won 0,2% na een eerste marktupdate over het derde kwartaal met recordmarges voor raffinaderijen. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken wil opheldering van de NAM over een uitkering van meer dan een miljard euro aan aandeelhouders Shell en ExxonMobil. Die storting roept volgens de CDA-minister vragen op over de financiële positie van de NAM en het nakomen van afspraken. Door de uitkering komt de solvabiliteit van de NAM onder de 25%. De overheid sprak in 2018 met Shell en ExxonMobil af dat die minstens 25% blijft. De NAM kan de uitkering tot en met september 2031 terugvragen, maar Heerma maakt zich zorgen over de toekomst. De minister houdt de mogelijkheid open om juridische stappen te zetten als de NAM niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen. 5 voormalige handelaren van Barclays hebben in hoger beroep hun veroordelingen voor rentemanipulatie zien vernietigen. Ze waren eerder veroordeeld voor het manipuleren van de LIBOR- en Euribor-rentetarieven en kregen gevangenisstraffen. Het Hof van Beroep in Londen volgde de redenering dat de jury verkeerd was geïnformeerd, net als eerder bij de zaak tegen UBS-handelaar Tom Hayes. Ook in Nederland had het renteschandaal gevolgen. De Rabobank trof in 2013 een schikking van 774 miljoen euro met toezichthouders. De lage waterstand op de Rijn heeft in augustus en september gezorgd voor ruim 2 keer zoveel riviercruiseschepen in Rotterdam als vorig jaar.
3: Halverwege augustus waren er laagterecords op het Duitse deel van de Rijn door hitte en droogte. Die werden in september opnieuw verbroken. Riviercruise-aanbieders hebben reizen naar onder meer Duitsland geschrapt en kiezen voor andere bestemmingen zoals Rotterdam en Antwerpen. In augustus kwamen er 204 riviercruises naar Rotterdam, tegenover 90 een jaar eerder. Afgelopen maand waren er 156 riviercruiseschepen in de stad, tegenover 60 vorig jaar. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag lager geopend na de nieuwe records van een dag eerder. De S&P 500 noteerde kort na opening 0,4% lager op 7.785 punten. De Nasdaq daalde 0,6% tot 27.428 punten en de Dow Jones verloor 0,7%. Techbedrijven als Amazon, Google-moeder Alphabet en Tesla daalden tot 1,2%. Later vandaag komen de notulen van het rentebesluit van de Federal Reserve van vorige maand.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Mylen Reusser is voor de vijfde keer Europees kampioen tijdrijden geworden. De Zwitserse wereldkampioene tijdrijden was in Slovenië 23 seconden sneller dan Demi Vollering. De Française Juliette Bertin werd derde op ruim een minuut. De Nederlandse Lieke Nooijen eindigde als tiende. Reusser pakte op het klimmetje in het eerste deel van het parcours een voorsprong van 11 seconden op Vollering. In de afdaling en de vlakke laatste kilometers bouwden ze die verre uit. Vollering prolongeerde eerder haar Europese titel op de weg, maar won nog nooit de Europese titel tijdrijden. Judoka Joanne van Lieshout is op de wereldkampioenschappen in Baku uitgeschakeld in de strijd om brons. De Europees kampioene verloor in de klasse tot 63 kilogram van Enkrilen Lekhachvatogo uit Mongolië. Van Lieshout werd in 2024 in Abu Dhabi wereldkampioen en gold dit toernooi als een van de favorieten. In de halve finale was de Japanse titelverdedigster Haruka Kayu te sterk. Donderdag komen Sanne van Dijken en Margriet de Voogd in actie in de klasse tot 70 kilogram. De Sloveense wielrenner Primož Roglič is in eigen land Europees kampioen tijdrijden geworden. De 36-jarige renner was op het parcours van ruim 22 kilometer sneller dan de Franse Bruno Armirey en Maxime Descombes. Roglič had bij de finish 7 seconden voorsprong op Armirey en 28 seconden op Descombes. De Nederlander Sjoerd Baks eindigde op de 23e plaats. Bij de vrouwen veroverde Demi Vollering eerder woensdag zilver, achter de Zwitserse Marlen Reusser. Baanwielrenner Harry Lafrijzen wil volgende week tijdens de WK in Shanghai zijn sprinttitel prolongeren. De vijfvoudig Olympisch kampioen slaat de kilometertijdrit over om zich volledig te richten op de sprint. Lafrijzen was sinds 2019 ongeslagen op de sprint, maar verloor dit jaar zowel op de EK als in de wereldbeker. De 20-voudig wereldkampioen zegt dat hij zijn sprinttitel wil behouden en wil laten zien dat die van hem is. De WK vormen het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. De Nederlandse baanwielrenners zijn nog niet onder de indruk van de Olympische wielerbaan voor de Spelen van Los Angeles in 2028. Vijfvoudig Olympisch kampioen Harry Lafrijzen bezocht de baan afgelopen zomer en vindt die heel klein en compact vergeleken met Omnisport in Apeldoorn. De Carson Velodroom wordt de komende twee jaar nog verbouwd en krijgt meer ruimte voor publiek. Bondscoach Hugo Haak denkt dat er met de juiste aankleding wel een Olympische sfeer kan worden gecreëerd, maar dat het gebouw nooit de allure zal hebben van de stadions in Tokio of Parijs. De bochten zijn krapper dan in Apeldoorn en de rechte stukken langer, wat de ploeg kan gebruiken in de voorbereiding. Trainer Tonda Eckert van Southampton krijgt van de Engelse Voetbalbond een voorwaardelijke schorsing van 6 weken en een boete van €33.000. Dat is vanwege zijn rol bij 3 gevallen van spionage door de club vorig seizoen. Southampton werd in mei gedisqualificeerd voor de finale van de play-offs naar de Premier League nadat de club in het geheim een training van tegenstander Middlesbrough had bekeken. De club had ook gespioneerd bij Ipswich Town en Oxford United. Eckert erkende de beschuldigingen en is nog altijd trainer van Southampton.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt vanuit het zuidwesten regen het land in. In Limburg kan daarbij onweer voorkomen. De wind draait naar het noordwesten en wordt matig. Aan de kust krachtig tot hard. Vannacht blijft het tijdelijk regenen. Later wordt het in het westen droger met kans op enkele buien. Het wordt rond de 12 graden. Morgenochtend trekt de regen in het oosten snel weg. Daarna wordt het wisselend bewolkt met verspreid over het land enkele buien. Morgenmiddag schijnt regelmatig de zon, met af en toe een bui. De middagtemperatuur ligt rond de 16 graden. De wind uit het noordwesten blijft aan zee en op het IJsselmeer krachtig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het herstel van de vorig jaar ingestorte oever van het Valkenburgse meer duurt langer dan verwacht. De nieuwe waterkering is naar verwachting niet eerder dan eind 2027 klaar. Op 1 april 2025 zakte bijna 200 meter oever in het water. Bomen, struiken, een wandelpad en delen van een treinspoor verdwenen daarbij. De oorzaak ligt vermoedelijk bij zandwinning in de plas, waarbij het bedrijf diverse voorschriften in de vergunning overtrad. Het bestuur van NSC reageert teleurgesteld op het vertrek van Europarlementariër Dirk Gotink. Hij zegde zijn lidmaatschap op omdat Mona Keizer komende zaterdag gastspreker is bij een ledenbijeenkomst. Gotink houdt wel vast aan zijn zetel in het Europees Parlement. NSC verliest daarmee haar laatste volksvertegenwoordiger. Keizer werkt aan een nieuwe politieke beweging, genaamd Project 2029. De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst verwachten dat er de komende jaren flink meer Chinese cyberaanvallen plaatsvinden. De diensten kwamen woensdag met een cyberadvies om organisaties daarvoor te behoeden. Chinese hackers richten zich vaker op zogenoemde edge devices, apparaten die tussen een bedrijfsnetwerk en het internet zitten. De hackers weten veel over dergelijke apparatuur en over de zwakke plekken waarmee ze een netwerk binnen kunnen dringen. De diensten adviseren onder meer om de informatiebeveiliging van een netwerk gelaagd op te bouwen, om een indringer te vertragen. Asielminister Bart van den Brink weet nog niet wanneer de asielaanvragen van meer dan 140.000 Oekraïners behandeld worden. Het Europese Hof van Justitie oordeelde op 1 oktober dat die aanvragen gewoon behandeld moeten worden. Nederland had de aanvragen uitgesteld zolang Oekraïners tijdelijk in Nederland mogen verblijven. Van den Brink schrijft aan de Tweede Kamer dat andere aanvragen voorrang krijgen. Hij gaat nu kijken hoe en wanneer de Oekraïense asielaanvragen afgehandeld kunnen worden. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar het lekken van vertrouwelijke informatie bij de aankoop van militair materieel voor Oekraïne, meldt de Limburger. Daarnaast lopen binnen Defensie nog zeker 2 interne integriteitsonderzoeken naar soortgelijke misstanden. De onderzoeken richten zich op medewerkers die commercieel vertrouwelijke informatie gelekt zouden hebben aan defensiebedrijven. Het gaat om meerdere projecten over de levering van vaartuigen, waaronder een geplande levering aan Oekraïne van meer dan 100 boten. Justitie en de Koninklijke Marechaussee willen niet bevestigen of ontkennen dat er een onderzoek loopt. Op tientallen plekken in Nieuw-Lekkerland zijn hakenkruizen aangebracht. Burgemeester Theo Segers van de gemeente Molenlanden noemt de uitingen kwetsend, haatdragend en volstrekt ongepast. Op straat zijn Israëlische vlaggen aangebracht met, in plaats van een Davidster, een hakenkruis in het midden. De gemeente doet aangifte en medewerkers zijn bezig de hakenkruizen te verwijderen. Begin dit jaar verschenen in Nieuw-Lekkerland ook al hakenkruizen, vermoedelijk vanwege de komst van een asielzoekerscentrum.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws.
6: De Franse politie heeft 6 mensen gearresteerd in verband met de diefstal van 4 schilderijen van Pierre-Auguste Renoir. De werken werden een maand geleden gestolen uit het Renoir Museum in Cagnes-sur-Mer, vlakbij Nice. 2 van de 4 schilderijen zijn snel teruggevonden, maar de andere 2 zijn nog zoek. De politie beschouwt zeker 2 van de 6 verdachten als de dieven die de werken uit het museum hebben ontvreemd. Musea in Frankrijk zijn vaker doelwit van rovers, zoals afgelopen jaar het Louvre in Parijs.
7: Een Israëlische rechtbank heeft een man veroordeeld tot 7 jaar cel voor diefstal van geluidsapparatuur na de aanval op het muziekfestival Nova. Enkele dagen na de aanslag, waarbij honderden doden vielen, haalde hij apparatuur op die was achtergelaten. De gestolen spullen hadden een waarde van ongeveer $500.000, dat is €447.000. De man deed zich voor als medewerker van de eigenaar, die tijdens de aanval op 7 oktober om het leven was gekomen. Zijn handlanger moet ruim 3 jaar de cel in en een derde medeplichtige hoort zijn straf later. Bij protesten en ongeregeldheden op en rond Franse scholen zijn sinds eind vorige maand 6.629 aanhoudingen verricht. Dat meldt de Franse binnenlandminister Laurent Nunez. 761 politiemensen raakten gewond, evenals 215 scholieren en 89 medewerkers van scholen. De minister zei in het parlement dat er 18 onderzoeken lopen naar het optreden van agenten. Hij vindt niet dat de politie over het algemeen buitensporig hard heeft opgetreden. Volgens het ministerie van Onderwijs is het woensdag rustiger geworden, maar op een aantal plaatsen wordt nog steeds betoogd.
8: In Duitsland is een grote zoekactie opgezet na de waarneming van wat mogelijk een puma is. De politie zet in de buurt van München patrouillewagens, een helikopter en drones in om de roofkat te vinden. De mogelijk vrij loslopende puma werd gespot en gefilmd door een burger in de gemeente Oberding, dicht bij de luchthaven van München. Inwoners worden opgeroepen voorzichtig te zijn en bijvoorbeeld geen honden vrij te laten rondlopen. Het is niet duidelijk waar het dier vandaan zou kunnen komen.
9: De Europese Unie legt sancties op aan 1646 mensen en bedrijven die de Russische oorlog tegen Oekraïne steunen. Het gaat om de grootste uitbreiding van de sanctielijst sinds het begin van de oorlog. De ministers van Buitenlandse Zaken keuren de lijst maandag formeel goed. Een deel van de gesanctioneerden is betrokken bij de productie van raketten. De sancties omvatten een reisverbod, bevriezing van tegoeden en een verbod op het verstrekken van geld.
10: Een 28-jarige Brit die wordt verdacht van de moord op de conservatieve politica Anne Widdecombe is woensdag voor de rechter verschenen. Joshua Terry wordt beschuldigd van het voorbereiden van terroristische daden. Hij zou ook een aanslag hebben willen plegen op Nigel Farage van de anti-immigratiepartij Reform UK. Volgens aanklagers probeerde Terry vorig jaar in het paasweekend in te breken bij het huis van Farage. Widdecombe werd 8 juli vermoord in haar woning in het zuidwesten van Engeland.
11: En nu het economisch nieuws. Lidstaten van het Internationaal Energieagentschap beloven sneller olievoorraden vrij te geven om de sterk gestegen dieselprijzen te bestrijden. In maart spraken de landen af samen ruim 400 miljoen vaten uit strategische reserves vrij te geven. Tot nu toe zijn 325 miljoen vaten vrijgegeven. Van de oorspronkelijke afspraak kunnen nog ongeveer 100 miljoen vaten op de markt worden gebracht. Volgende week komen de lidstaten bijeen om de situatie op de energiemarkten te beoordelen.
12: De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met verlies geëindigd. Een dag nadat de AEX-index op recordhoogte sloot. Bij beleggers namen zorgen over stijgende energieprijzen en de aanhoudend hoge inflatie toe. De AEX-index verloor 0,9% tot 1117,75 punten. De midcap daalde 2,2%. Besi was de grootste verliezer, met een min van 8,5%, na een adviesverlaging door analisten van UBS. Shell won 0,2% na een eerste marktupdate over het derde kwartaal met recordmarges voor raffinaderijen.
5: Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken wil opheldering van de NAM over een uitkering van meer dan een miljard euro aan aandeelhouders Shell en ExxonMobil. Die storting roept volgens de CDA-minister vragen op over de financiële positie van de NAM en het nakomen van afspraken. Door de uitkering komt de solvabiliteit van de NAM onder de 25%. De overheid sprak in 2018 met Shell en ExxonMobil af dat die minstens 25% blijft. De NAM kan de uitkering tot en met september 2031 terugvragen. Maar Heerma maakt zich zorgen over de toekomst. De minister houdt de mogelijkheid open om juridische stappen te zetten als de NAM niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen.
13: 5 voormalige handelaren van Barclays hebben in hoger beroep hun veroordelingen voor rentemanipulatie zien vernietigen. Ze waren eerder veroordeeld voor het manipuleren van de LIBOR- en Euribor-rentetarieven en kregen gevangenisstraffen. Het Hof van Beroep in Londen volgde de redenering dat de jury verkeerd was geïnformeerd, net als eerder bij de zaak tegen UBS-handelaar Tom Hayes. Ook in Nederland had het renteschandaal gevolgen. De Rabobank trof in 2013 een schikking van 774 miljoen euro met toezichthouders. De lage waterstand op de Rijn heeft in augustus en september gezorgd voor ruim 2 keer zoveel riviercruiseschepen in Rotterdam als vorig jaar. Halverwege augustus waren er laagterecords op het Duitse deel van de Rijn door hitte en droogte. Die werden in september opnieuw verbroken. Riviercruise-aanbieders hebben reizen naar onder meer Duitsland geschrapt en kiezen voor andere bestemmingen, zoals Rotterdam en Antwerpen. In augustus kwamen er 204 riviercruises naar Rotterdam, tegenover 90 een jaar eerder. Afgelopen maand waren er 156 riviercruiseschepen in de stad, tegenover 60 vorig jaar. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag lager geopend na de nieuwe records van een dag eerder. De S&P 500 noteerde kort na opening 0,4% lager op 7.785 punten. De Nasdaq daalde 0,6% tot 27.428 punten en de Dow Jones verloor 0,7%. Techbedrijven als Amazon, Google-moeder Alphabet en Tesla daalden tot 1,2%. Later vandaag komen de notulen van het rentebesluit van de Federal Reserve van vorige maand.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Marlon Reusser is voor de 5e keer Europees kampioen tijdrijden geworden. De Zwitserse wereldkampioene tijdrijden was in Slovenië 23 seconden sneller dan Demi Vollering. De Française Juliette Bertet werd derde op ruim een minuut. De Nederlandse Lieke Nooye eindigde als 10e. Reusser pakte op het klimmetje in het eerste deel van het parcours een voorsprong van 11 seconden op Vollering. In de afdaling en de vlakke laatste kilometers bouwden ze die verre uit. Vollering prolongeerde eerder haar Europese titel op de weg, maar won nog nooit de Europese titel tijdrijden. Judoka Joanne van Lieshout is op de wereldkampioenschappen in Baku uitgeschakeld in de strijd om brons. De Europees kampioene verloor in de klasse tot 63 kilogram van Enkrilen Lekhachvatogo uit Mongolië. Van Lieshout werd in 2024 in Abu Dhabi wereldkampioen en gold dit toernooi als een van de favorieten. In de halve finale was de Japanse titelverdedigster Haruka Kayu te sterk. Donderdag komen Sanne van Dijken en Margie de Voogd in actie in de klasse tot 70 kilogram. De Sloveense wielrenner Primož Roglič is in eigen land Europees kampioen tijdrijden geworden. De 36-jarige renner was op het parcours van ruim 22 kilometer sneller dan de Franse Bruno Armirij en Maxime Descombles. Roglič had bij de finish 7 seconden voorsprong op Armirij en 28 seconden op Descombles. De Nederlander Sjoerd Baks eindigde op de 23e plaats. Bij de vrouwen veroverde Demi Vollering eerder woensdag zilver, achter de Zwitserse Marlon Reusser. Baanwielrenner Harry Lafrijzen wil volgende week tijdens de WK in Shanghai zijn sprinttitel prolongeren. De vijfvoudig Olympisch kampioen slaat de kilometertijdrit over om zich volledig te richten op de sprint. Lavrijzen was sinds 2019 ongeslagen op de sprint, maar verloor dit jaar zowel op de EK als in de wereldbeker. De 20-voudig wereldkampioen zegt dat hij zijn sprinttitel wil behouden en wil laten zien dat die van hem is. De WK vormen het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. De Nederlandse baanwielrenners zijn nog niet onder de indruk van de Olympische wielerbaan voor de Spelen van Los Angeles in 2028. Vijfvoudig Olympisch kampioen Harry Lavrijzen bezocht de baan afgelopen zomer en vindt die heel klein en compact vergeleken met Omnisport in Apeldoorn. De Carson Velodroom wordt de komende 2 jaar nog verbouwd en krijgt meer ruimte voor publiek. Bondscoach Hugo Haak denkt dat er met de juiste aankleding wel een Olympische sfeer kan worden gecreëerd, maar dat het gebouw nooit de allure zal hebben van de stadions in Tokio of Parijs. De bochten zijn krapper dan in Apeldoorn en de rechte stukken langer, wat de ploeg kan gebruiken in de voorbereiding. Trainer Tonda Eckert van Southampton krijgt van de Engelse Voetbalbond een voorwaardelijke schorsing van 6 weken en een boete van €33.000. Dat is vanwege zijn rol bij 3 gevallen van spionage door de club vorig seizoen. Southampton werd in mei gedisqualificeerd voor de finale van de play-offs naar de Premier League, nadat de club in het geheim een training van tegenstander Middlesbrough had bekeken. De club had ook gespioneerd bij Ipswich Town en Oxford United. Eckert erkende de beschuldigingen en is nog altijd trainer van Southampton.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt vanuit het zuidwesten regen het land in. In Limburg kan daarbij onweer voorkomen. De wind draait naar het noordwesten en wordt matig. Aan de kust krachtig tot hard. Vannacht blijft het tijdelijk regenen. Later wordt het in het westen droger met kans op enkele buien. Het wordt rond de 12 graden. Morgenochtend trekt de regen in het oosten snel weg. Daarna wordt het wisselend bewolkt met verspreid over het land enkele buien. Morgenmiddag schijnt regelmatig de zon, met af en toe een bui. De middagtemperatuur ligt rond de 16 graden. De wind uit het noordwesten blijft aan zee en op het IJsselmeer krachtig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het herstel van de vorig jaar ingestorte oever van het Valkenburgse Meer laat nog zeker een jaar op zich wachten. De provincie Zuid-Holland verwacht dat de nieuwe waterkering niet eerder dan eind 2027 klaar is. Op 1 april 2025 zakte bijna 200 meter van de zuidwestoever in. Bomen, struiken en delen van een wandelpad en een treinspoor verdwenen in het water. Onderzoek wees uit dat de oorzaak vermoedelijk ligt bij de zandwinning in de plas. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een wet die veroordeelden kan verplichten een alcoholmeter te dragen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die een alcoholverbod hebben gekregen omdat zij met te veel drank op achter het stuur zaten. Het apparaat controleert 24 uur per dag of de persoon alcohol in het bloed heeft. Meerdere Kamerleden wezen tijdens een debat op het toenemende aantal verkeersslachtoffers door bestuurders onder invloed. Al in 2020 wilde het kabinet de alcoholmeter invoeren, maar stuitte toen op kritiek van onder meer de Raad van State. Het asielzoekerscentrum aan de Gravendijk in Albergen is maandagnacht vanuit een rijdende auto beschoten, schrijft RTV Oost. Terwijl de auto voorbij rijdt, klinken meerdere harde knallen bij de opvang. Politie en COA spreken van zwaar vuurwerk. Vermoedelijk is er een alarmpistool gebruikt. Het incident vond rond 2:15 s'nachts plaats. Het COA heeft het incident gemeld bij zowel de politie als de gemeente. Op openbare plekken door heel Nederland vinden woensdagavond pro-Palestijnse betogingen plaats. Het is woensdag exact 3 jaar geleden dat Hamas een grote aanval uitvoerde op Israël, waarbij meer dan 1200 mensen omkwamen. Na die aanval sloeg het Israëlische leger terug, waardoor naar schatting ruim 70.000 mensen in Gaza werden gedood. In de stationshal van Utrecht Centraal hebben zich na 18 uur zo'n 100 demonstranten verzameld. Ook in Amsterdam, Rotterdam en Arnhem staan pro-Palestijnse betogers.
15: Het bestuur van NSC reageert teleurgesteld op het vertrek van Europarlementariër Dirk Gotink. Hij zegt dus een lidmaatschap op omdat Mona Keizer komende zaterdag gastspreker is bij een ledenbijeenkomst. Gotink houdt wel vast aan zijn zetel in het Europees Parlement. NSC verliest daarmee haar laatste volksvertegenwoordiger. Keizer werkt aan een nieuwe politieke beweging genaamd Project 2029.
16: De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst verwachten dat er de komende jaren flink meer Chinese cyberaanvallen plaatsvinden. De diensten kwamen woensdag met een cyberadvies om organisaties daarvoor te behoeden. Chinese hackers richten zich vaker op zogenoemde edge devices, apparaten die tussen een bedrijfsnetwerk en het internet zitten. De hackers weten veel over dergelijke apparatuur en over de zwakke plekken waarmee ze een netwerk binnen kunnen dringen. De diensten adviseren onder meer om de informatiebeveiliging van een netwerk gelaagd op te bouwen, om een indringer te vertragen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
17: Nu het buitenlands nieuws.
18: De Franse politie heeft 6 mensen gearresteerd in verband met de diefstal van 4 schilderijen van Pierre-Auguste Renoir. De werken werden een maand geleden gestolen uit het Renoir Museum in Cagnes-sur-Mer, vlakbij Nice. 2 van de 4 schilderijen zijn snel teruggevonden, maar de andere 2 zijn nog zoek. De politie beschouwt zeker 2 van de 6 verdachten als de dieven die de werken uit het museum hebben ontschreemd. Musea in Frankrijk zijn vaker doelwit van rovers, zoals afgelopen jaar het Louvre in Parijs.
19: Een Israëlische rechtbank heeft een man veroordeeld tot 7 jaar cel voor diefstal van geluidsapparatuur na de aanval op het muziekfestival Nova. Enkele dagen na de aanslag, waarbij honderden doden vielen, haalde hij apparatuur op die was achtergelaten. De gestolen spullen hadden een waarde van ongeveer $500.000, dat is €447.000. De man deed zich voor als medewerker van de eigenaar, die tijdens de aanval op 7 oktober om het leven was gekomen. Zijn handlanger moet ruim 3 jaar de cel in en een derde medeplichtige hoort zijn straf later. Bij protesten en ongeregeldheden op en rond Franse scholen zijn sinds eind vorige maand 6.629 aanhoudingen verricht. Dat meldt de Franse binnenlandminister Laurent Nunez. 761 politiemensen raakten gewond, evenals 215 scholieren en 89 medewerkers van scholen. De minister zei in het parlement dat er 18 onderzoeken lopen naar het optreden van agenten. Hij vindt niet dat de politie over het algemeen buitensporig hard heeft opgetreden. Volgens het ministerie van Onderwijs is het woensdag rustiger geworden, maar op een aantal plaatsen wordt nog steeds betoogd.
20: In Duitsland is een grote zoekactie opgezet na de waarneming van wat mogelijk een puma is. De politie zet in de buurt van München patrouillewagens, een helikopter en drones in om de roofkat te vinden. De mogelijk vrij loslopende puma werd gespot en gefilmd door een burger in de gemeente Oberding, dicht bij de luchthaven van München. Inwoners worden opgeroepen voorzichtig te zijn en bijvoorbeeld geen honden vrij te laten rondlopen. Het is niet duidelijk waar het dier vandaan zou kunnen komen.
21: De Europese Unie legt sancties op aan 1646 mensen en bedrijven die de Russische oorlog tegen Oekraïne steunen. Het gaat om de grootste uitbreiding van de sanctielijst sinds het begin van de oorlog. De ministers van Buitenlandse Zaken keuren de lijst maandag formeel goed. Een deel van de gesanctioneerden is betrokken bij de productie van raketten. De sancties omvatten een reisverbod, bevriezing van tegoeden en een verbod op het verstrekken van geld.
22: Een 28-jarige Brit die wordt verdacht van de moord op de conservatieve politica Anne Widdecombe is woensdag voor de rechter verschenen. Joshua Terry wordt beschuldigd van het voorbereiden van terroristische daden. Hij zou ook een aanslag hebben willen plegen op Nigel Farage van de anti-immigratiepartij Reform UK. Volgens aanklagers probeerde Terry vorig jaar in het paasweekend in te breken bij het huis van Farage.
3: Widdecombe werd 8 juli vermoord in haar woning in het zuidwesten van Engeland.
4: En nu het economisch nieuws.
6: Lidstaten van het Internationaal Energieagentschap beloven sneller olievoorraden vrij te geven om de sterk gestegen dieselprijzen te bestrijden. In maart spraken de landen af samen ruim 400 miljoen vaten uit strategische reserves vrij te geven. Tot nu toe zijn 325 miljoen vaten vrijgegeven. Van de oorspronkelijke afspraak kunnen nog ongeveer 100 miljoen vaten op de markt worden gebracht. Volgende week komen de lidstaten bijeen om de situatie op de energiemarkten te beoordelen.
23: De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met verlies geëindigd. Een dag nadat de AEX-index op recordhoogte sloot. Bij beleggers namen zorgen over stijgende energieprijzen en de aanhoudend hoge inflatie toe. De AEX-index verloor 0,9% tot 1117,75 punten. De midcap daalde 2,2%. Besi was de grootste verliezer, met een min van 8,5%, na een adviesverlaging door analisten van UBS. Shell won 0,2% na een eerste marktupdate over het derde kwartaal met recordmarges voor raffinaderijen.
24: Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken wil opheldering van de NAM over een uitkering van meer dan een miljard euro aan aandeelhouders Shell en ExxonMobil. Die storting roept volgens de CDA-minister vragen op over de financiële positie van de NAM en het nakomen van afspraken. Door de uitkering komt de solvabiliteit van de NAM onder de 25%. De overheid sprak in 2018 met Shell en ExxonMobil af dat die minstens 25% blijft. De NAM kan de uitkering tot en met september 2031 terugvragen, maar Heerma maakt zich zorgen over de toekomst. De minister houdt de mogelijkheid open om juridische stappen te zetten als de NAM niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen.
25: 5 voormalige handelaren van Barclays hebben in hoger beroep hun veroordelingen voor rentemanipulatie zien vernietigen. Ze waren eerder veroordeeld voor het manipuleren van de LIBOR- en Euribor-rentetarieven en kregen gevangenisstraffen. Het Hof van Beroep in Londen volgde de redenering dat de jury verkeerd was geïnformeerd, net als eerder bij de zaak tegen UBS-handelaar Tom Hayes. Ook in Nederland had het renteschandaal gevolgen. De Rabobank trof in 2013 een schikking van 774 miljoen euro met toezichthouders.
26: De lage waterstand op de Rijn heeft in augustus en september gezorgd voor ruim 2 keer zoveel riviercruiseschepen in Rotterdam als vorig jaar. Halverwege augustus waren er laagte records op het Duitse deel van de Rijn door hitte en droogte. Die werden in september opnieuw verbroken. Riviercruise-aanbieders hebben reizen naar onder meer Duitsland geschrapt en kiezen voor andere bestemmingen zoals Rotterdam en Antwerpen. In augustus kwamen er 204 riviercruises naar Rotterdam, tegenover 90 een jaar eerder. Afgelopen maand waren er 156 riviercruiseschepen in de stad, tegenover 60 vorig jaar.
27: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag lager geopend na de nieuwe records van een dag eerder. De S&P 500 noteerde kort na opening 0,4% lager op 7.785 punten. De Nasdaq daalde 0,6% tot 27.428 punten en de Dow Jones verloor 0,7%. Techbedrijven als Amazon, Google-moeder Alphabet en Tesla daalden tot 1,2%. Later vandaag komen de notulen van het rentebesluit van de Federal Reserve van vorige maand.
28: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
29: Tot slot het sportnieuws. Marlon Reusser is voor de 5e keer Europees kampioen tijdrijden geworden. De Zwitserse wereldkampioene tijdrijden was in Slovenië 23 seconden sneller dan Demi Vollering. De Française Juliette Bertet werd derde op ruim een minuut. De Nederlandse Lieke Nooye eindigde als 10e. Reusser pakte op het klimmetje in het eerste deel van het parcours een voorsprong van 11 seconden op Vollering. In de afdaling en de vlakke laatste kilometers bouwden ze die verre uit. Vollering prolongeerde eerder haar Europese titel op de weg, maar won nog nooit de Europese titel tijdrijden. Judoka Joanne van Lieshout is op de wereldkampioenschappen in Baku uitgeschakeld in de strijd om brons. De Europees kampioene verloor in de klasse tot 63 kilogram van Enkrilen Lekhachvatogo uit Mongolië. Van Lieshout werd in 2024 in Abu Dhabi wereldkampioen en gold dit toernooi als een van de favorieten. In de halve finale was de Japanse titelverdedigster Haruka Kayu te sterk. Donderdag komen Sanne van Dijken en Margie de Voogd in actie in de klasse tot 70 kilogram. De Sloveense wielrenner Primož Roglič is in eigen land Europees kampioen tijdrijden geworden. De 36-jarige renner was op het parcours van ruim 22 kilometer sneller dan de Franse Bruno Armirey en Maxime Decomble. Roglič had bij de finish 7 seconden voorsprong op Armirey en 28 seconden op Decomble. De Nederlander Sjoerd Baks eindigde op de 23e plaats. Bij de vrouwen veroverde Demi Vollering eerder woensdag zilver, achter de Zwitserse Marlen Reuser. Baanwielrenner Harry Lafrijzen wil volgende week tijdens de WK in Shanghai zijn sprinttitel prolongeren. De vijfvoudig Olympisch kampioen slaat de kilometertijdrit over om zich volledig te richten op de sprint. Lafrijzen was sinds 2019 ongeslagen op de sprint, maar verloor dit jaar zowel op de EK als in de wereldbeker. De 20-voudig wereldkampioen zegt dat hij zijn sprinttitel wil behouden en wil laten zien dat die van hem is. De WK vormen het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. De Nederlandse baanwielrenners zijn nog niet onder de indruk van de Olympische wielerbaan voor de Spelen van Los Angeles in 2028. Vijfvoudig Olympisch kampioen Harry Lafrijzen bezocht de baan afgelopen zomer en vindt die heel klein en compact vergeleken met Omnisport in Apeldoorn. De Carson Velodroom wordt de komende 2 jaar nog verbouwd en krijgt meer ruimte voor publiek. Bondscoach Hugo Haak denkt dat er met de juiste aankleding wel een Olympische sfeer kan worden gecreëerd, maar dat het gebouw nooit de allure zal hebben van de stadions in Tokio of Parijs. De bochten zijn krapper dan in Apeldoorn en de rechte stukken langer, wat de ploeg kan gebruiken in de voorbereiding. Trainer Tonda Eckert van Southampton krijgt van de Engelse Voetbalbond een voorwaardelijke schorsing van 6 weken en een boete van €33.000. Dat is vanwege zijn rol bij 3 gevallen van spionage door de club vorig seizoen. Southampton werd in mei gedisqualificeerd voor de finale van de play-offs naar de Premier League, nadat de club in het geheim een training van tegenstander Middlesbrough had bekeken. De club had ook gespioneerd bij Ipswich Town en Oxford United. Eckert erkende de beschuldigingen en is nog altijd trainer van Southampton.
28: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt vanuit het zuidwesten regen het land in. In Limburg kan daarbij onweer voorkomen. De wind draait naar het noordwesten en wordt matig. Aan de kust krachtig tot hard. Vannacht blijft het regenen, maar in het westen klaart het later op met kans op enkele buien. Het wordt rond de 12 graden. Morgenochtend trekt de regen in het oosten weg. Daarna wordt het wisselend bewolkt met verspreid enkele buien. De wind blijft matig tot krachtig uit noordwestelijke richting. Morgenmiddag komt de zon geregeld tevoorschijn bij zo'n 16 graden. Al valt er af en toe nog een bui.
28: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het herstel van de vorig jaar ingestorte oever van het Valkenburgse Meer laat nog zeker een jaar op zich wachten. De provincie Zuid-Holland verwacht dat de nieuwe waterkering niet eerder dan eind 2027 klaar is. Op 1 april 2025 zakte bijna 200 meter van de zuidwestoever in. Bomen, struiken en delen van een wandelpad en een treinspoor verdwenen in het water. Onderzoek wees uit dat de oorzaak vermoedelijk ligt bij de zandwinning in de plas.
5: Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een wet die veroordeelden kan verplichten een alcoholmeter te dragen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die een alcoholverbod hebben gekregen omdat zij met te veel drank op achter het stuur zaten. Het apparaat controleert 24 uur per dag of de persoon alcohol in het bloed heeft.
7: Meerdere Kamerleden wezen tijdens een debat op het toenemende aantal verkeersslachtoffers door bestuurders onder invloed. Al in 2020 wilde het kabinet de alcoholmeter invoeren, maar stuitte toen op kritiek van onder meer de Raad van State. Het asielzoekerscentrum aan de Gravendijk in Albergen is maandagnacht vanuit een rijdende auto beschoten, schrijft RTV Oost. Terwijl de auto voorbij rijdt, klinken meerdere harde knallen bij de opvang. Politie en COA spreken van zwaar vuurwerk. Vermoedelijk is er een alarmpistool gebruikt. Het incident vond rond 2:15 's nachts plaats. Het COA heeft het incident gemeld bij zowel de politie...

0: Amsterdam, Rotterdam en Arnhem staan pro-Palestijnse betogers.
1: Het bestuur van NSC reageert teleurgesteld op het vertrek van Europarlementariër Dirk Gotink. Hij zegt dus een lidmaatschap op omdat Mona Keizer komende zaterdag gastspreker is bij een ledenbijeenkomst. Gotink houdt wel vast aan zijn zetel in het Europees Parlement. NSC verliest daarmee haar laatste volksvertegenwoordiger. Keizer werkt aan een nieuwe politieke beweging, genaamd Project 2029.
2: De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst verwachten dat er de komende jaren flink meer Chinese cyberaanvallen plaatsvinden. De diensten kwamen woensdag met een cyberadvies om organisaties daarvoor te behoeden. Chinese hackers richten zich vaker op zogenoemde edge devices, apparaten die tussen een bedrijfsnetwerk en het internet zitten. De hackers weten veel over dergelijke apparatuur en over de zwakke plekken waarmee ze een netwerk binnen kunnen dringen. De diensten adviseren onder meer om de informatiebeveiliging van een netwerk gelaagd op te bouwen, om een indringer te vertragen.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Franse politie heeft 6 mensen gearresteerd in verband met de diefstal van 4 schilderijen van Pierre-Auguste Renoir. De werken werden een maand geleden gestolen uit het Renoir Museum in Cagnes-sur-Mer, vlakbij Nice. 2 van de 4 schilderijen zijn snel teruggevonden, maar de andere 2 zijn nog zoek. De politie beschouwt zeker 2 van de 6 verdachten als de dieven die de werken uit het museum hebben ontgreemd. Musea in Frankrijk zijn vaker doelwit van rovers, zoals afgelopen jaar het Louvre in Parijs.
2: Een Israëlische rechtbank heeft een man veroordeeld tot 7 jaar cel voor diefstal van geluidsapparatuur na de aanval op het muziekfestival Nova. Enkele dagen na de aanslag, waarbij honderden doden vielen, haalde hij apparatuur op die was achtergelaten. De gestolen spullen hadden een waarde van ongeveer $500.000, dat is €447.000. De man deed zich voor als medewerker van de eigenaar, die tijdens de aanval op 7 oktober om het leven was gekomen. Zijn handlanger moet ruim 3 jaar de cel in en een derde medeplichtige hoort zijn straf later. Bij protesten en ongeregeldheden op en rond Franse scholen zijn sinds eind vorige maand 6.629 aanhoudingen verricht. Dat meldt de Franse binnenlandminister Laurent Nunez. 761 politiemensen raakten gewond, evenals 215 scholieren en 89 medewerkers van scholen. De minister zei in het parlement dat er 18 onderzoeken lopen naar het optreden van agenten. Hij vindt niet dat de politie over het algemeen buitensporig hard heeft opgetreden. Volgens het ministerie van Onderwijs is het woensdag rustiger geworden, maar op een aantal plaatsen wordt nog steeds betoogd.
1: In Duitsland is een grote zoekactie opgezet na de waarneming van wat mogelijk een puma is. De politie zet in de buurt van München patrouillewagens, een helikopter en drones in om de roofkat te vinden. De mogelijk vrij loslopende puma werd gespot en gefilmd door een burger in de gemeente Oberding, dicht bij de luchthaven van München. Inwoners worden opgeroepen voorzichtig te zijn en bijvoorbeeld geen honden vrij te laten rondlopen. Het is niet duidelijk waar het dier vandaan zou kunnen komen. De Europese Unie legt sancties op aan 1646 mensen en bedrijven die de Russische oorlog tegen Oekraïne steunen. Het gaat om de grootste uitbreiding van de sanctielijst sinds het begin van de oorlog. De ministers van Buitenlandse Zaken keuren de lijst maandag formeel goed. Een deel van de gesanctioneerden is betrokken bij de productie van raketten. De sancties omvatten een reisverbod, bevriezing van tegoeden en een verbod op het verstrekken van geld.
2: Een 28-jarige Brit die wordt verdacht van de moord op de conservatieve politica Anne Widdecombe is woensdag voor de rechter verschenen. Joshua Terry wordt beschuldigd van het voorbereiden van terroristische daden. Hij zou ook een aanslag hebben willen plegen op Nigel Farage van de anti-immigratiepartij Reform UK.
0: Volgens aanklagers probeerde Terry...

0: Harry vorig jaar in het paasweekend in te breken bij het huis van Farage. Widdecombe werd 8 juli vermoord in haar woning in het zuidwesten van Engeland.
1: En nu het economisch nieuws.
0: Lidstaten van het Internationaal Energieagentschap beloven sneller olievoorraden vrij te geven om de sterk gestegen dieselprijzen te bestrijden. In maart spraken de landen af samen ruim 400 miljoen vaten uit strategische reserves vrij te geven. Tot nu toe zijn 325 miljoen vaten vrijgegeven. Van de oorspronkelijke afspraak kunnen nog ongeveer 100 miljoen vaten op de markt worden gebracht. Volgende week komen de lidstaten bijeen om de situatie op de energiemarkten te beoordelen.
2: De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met verlies geëindigd. Een dag nadat de AEX-index op recordhoogte sloot. Bij beleggers namen zorgen over stijgende energieprijzen en de aanhoudend hoge inflatie toe. De AEX-index verloor 0,9% tot 1117,75 punten. De midcap daalde 2,2%. Besi was de grootste verliezer, met een min van 8,5%, na een adviesverlaging door analisten van UBS. Shell won 0,2% na een eerste marktupdate over het derde kwartaal met recordmarges voor raffinaderijen.
3: Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken wil opheldering van de NAM over een uitkering van meer dan een miljard euro aan aandeelhouders Shell en ExxonMobil. Die storting roept volgens de CDA-minister vragen op over de financiële positie van de NAM en het nakomen van afspraken. Door de uitkering komt de solvabiliteit van de NAM onder de 25%. De overheid sprak in 2018 met Shell en ExxonMobil af dat die minstens 25% blijft. De NAM kan de uitkering tot en met september 2031 terugvragen. Maar Heerma maakt zich zorgen over de toekomst. De minister houdt de mogelijkheid open om juridische stappen te zetten als de NAM niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen.
4: 5 voormalige handelaren van Barclays hebben in hoger beroep hun veroordelingen voor rentemanipulatie zien vernietigen. Ze waren eerder veroordeeld voor het manipuleren van de LIBOR- en Euribor-rentetarieven en kregen gevangenisstraffen. Het Hof van Beroep in Londen volgde de redenering dat de jury verkeerd was geïnformeerd, net als eerder bij de zaak tegen UBS-handelaar Tom Hayes. Ook in Nederland had het renteschandaal gevolgen. De Rabobank trof in 2013 een schikking van 774 miljoen euro met toezichthouders.
5: De lage waterstand op de Rijn heeft in augustus en september gezorgd voor ruim 2 keer zoveel riviercruiseschepen in Rotterdam als vorig jaar. Halverwege augustus waren er laagterecords op het Duitse deel van de Rijn door hitte en droogte. Die werden in september opnieuw verbroken. Riviercruise-aanbieders hebben reizen naar onder meer Duitsland geschrapt en kiezen voor andere bestemmingen, zoals Rotterdam en Antwerpen. In augustus kwamen er 204 riviercruises naar Rotterdam, tegenover 90 een jaar eerder. Afgelopen maand waren er 156 riviercruiseschepen in de stad, tegenover 60 vorig jaar.
6: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag lager geopend na de nieuwe records van een dag eerder. De S&P 500 noteerde kort na opening 0,4% lager op 7.785 punten. De Nasdaq daalde 0,6% tot 27.428 punten en de Dow Jones verloor 0,7%. Techbedrijven als Amazon, Google-moeder Alphabet en Tesla daalden tot 1,2%. Later vandaag komen de notulen van het rentebesluit van de Federal Reserve van vorige maand.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
8: Tot slot het sportnieuws. Marlon Reusser is voor de 5e keer Europees kampioen tijdrijden geworden. De Zwitserse wereldkampioene tijdrijden was in Slovenië 23 seconden sneller dan Demi Vollering. De Française Juliette Bertin werd derde op ruim een minuut. De Nederlandse Lieke Nooije eindigde als 10e. Reusser pakte op het klimmetje in het eerste deel van het parcours een voorsprong van 11 seconden op Vollering. In de afdaling en de vlakke laatste kilometers bouwden ze die verre uit.
9: Vollering prolongeerde eerder haar Europese titel op de weg, maar won nog nooit de Europese titel tijdrijden. Judoka Joanne van Lieshout is op de wereldkampioenschappen in Baku uitgeschakeld in de strijd om brons. De Europees kampioene verloor in de klasse tot 63 kilogram van Enkrilen Lekhachvatogo uit Mongolië. Van Lieshout werd in 2024 in Abu Dhabi wereldkampioen en gold dit toernooi als een van de favorieten. In de halve finale was de Japanse titelverdedigster Haruka Kayu te sterk. Donderdag komen Sanne van Dijken en Margie de Voogd in actie in de klasse tot 70 kilogram. De Sloveense wielrenner Primož Roglič is in eigen land Europees kampioen tijdrijden geworden. De 36-jarige renner was op het parcours van ruim 22 kilometer sneller dan de Franse Bruno Armirey en Maxime Decomble. Roglič had bij de finish 7 seconden voorsprong op Armirey en 28 seconden op Decomble. De Nederlander Sjoerd Baks eindigde op de 23e plaats. Bij de vrouwen veroverde Demi Vollering eerder woensdag zilver, achter de Zwitserse Marlen Reuser. Baanwielrenner Harry Lafrijzen wil volgende week tijdens de WK in Shanghai zijn sprinttitel prolongeren. De vijfvoudig Olympisch kampioen slaat de kilometertijdrit over om zich volledig te richten op de sprint. Lafrijzen was sinds 2019 ongeslagen op de sprint, maar verloor dit jaar zowel op de EK als in de wereldbeker. De 20-voudig wereldkampioen zegt dat hij zijn sprinttitel wil behouden en wil laten zien dat die van hem is. De WK vormen het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. De Nederlandse baanwielrenners zijn nog niet onder de indruk van de Olympische wielerbaan voor de Spelen van Los Angeles in 2028. Vijfvoudig Olympisch kampioen Harry Lafrijzen bezocht de baan afgelopen zomer en vindt die heel klein en compact vergeleken met Omnisport in Apeldoorn. De Carson Velodroom wordt de komende 2 jaar nog verbouwd en krijgt meer ruimte voor publiek. Bondscoach Hugo Haak denkt dat er met de juiste aankleding wel een Olympische sfeer kan worden gecreëerd, maar dat het gebouw nooit de allure zal hebben van de stadions in Tokio of Parijs. De bochten zijn krapper dan in Apeldoorn en de rechte stukken langer, wat de ploeg kan gebruiken in de voorbereiding. Trainer Tonda Eckert van Southampton krijgt van de Engelse Voetbalbond een voorwaardelijke schorsing van 6 weken en een boete van €33.000. Dat is vanwege zijn rol bij 3 gevallen van spionage door de club vorig seizoen. Southampton werd in mei gedisqualificeerd voor de finale van de play-offs naar de Premier League, nadat de club in het geheim een training van tegenstander Middlesbrough had bekeken. De club had ook gespioneerd bij Ipswich Town en Oxford United. Eckert erkende de beschuldigingen en is nog altijd trainer van Southampton.
7: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt vanuit het zuidwesten regen het land in. In Limburg kan daarbij onweer voorkomen. De wind draait naar het noordwesten en wordt matig. Aan de kust krachtig tot hard. Vannacht blijft het regenen, maar in het westen klaart het later op met kans op enkele buien. Het wordt rond de 12 graden. Morgenochtend trekt de regen in het oosten weg. Daarna wordt het wisselend bewolkt met verspreid enkele buien. De wind blijft matig tot krachtig uit noordwestelijke richting. Morgenmiddag komt de zon geregeld tevoorschijn bij zo'n 16 graden. Al valt er af en toe nog een bui.
7: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dit is het binnenlands nieuws. De 30-jarige Yusup S. uit Oekraïne is volgens de politie de man die beveiliger Barry Leenders doodschoot bij de woning van Jan G. in Overasselt, schrijft het AD. De Tsjetsjeen, zoals hij door andere verdachten wordt genoemd, opende als eerste het vuur. Ook de 23-jarige Omar D. en de 30-jarige Roberto M. uit Frankrijk hebben volgens de politie op de beveiliger geschoten. De advocaat van Roberto M. noemt de conclusies van de politie kort door de bocht. De andere advocaten willen niet inhoudelijk reageren op de zaak. Het herstel van de vorig jaar ingestorte oever van het Valkenburgse Meer laat nog zeker een jaar op zich wachten. De provincie Zuid-Holland verwacht dat de nieuwe waterkering niet eerder dan eind 2027 is gerealiseerd.
5: Op 1 april 2025 zakte over een lengte van bijna 200 meter zo'n 20 meter van de zuidwestoever in. Onderzoek wees uit dat de oorzaak vermoedelijk ligt bij de zandwinning in de plas. Zuid-Holland heeft de opdrachtgever, bouwbedrijf Xella, en de uitvoerder aansprakelijk gesteld voor de schade.
12: Op openbare plekken door heel Nederland vinden woensdagavond pro-Palestijnse betogingen plaats. Het is woensdag exact 3 jaar geleden dat Hamas een grote aanval uitvoerde op Israël, waarbij meer dan 1200 mensen omkwamen. Na die aanval sloeg het Israëlische leger terug, waardoor naar schatting ruim 70.000 mensen in Gaza werden gedood. In de stationshal van Utrecht Centraal hebben zich na 18 uur zo'n 100 demonstranten verzameld. Ook in Amsterdam, Rotterdam en Arnhem staan pro-Palestijnse betogers.
13: Het asielzoekerscentrum aan de Gravendijk in Albergen is maandagnacht vanuit een rijdende auto beschoten, schrijft RTV Oost. Terwijl de auto voorbij rijdt, klinken meerdere harde knallen bij de opvang. Politie en COA spreken van zwaar vuurwerk. Vermoedelijk is er een alarmpistool gebruikt. Het incident vond rond 2:15 s'nachts plaats. Het COA heeft het incident gemeld bij zowel de politie als de gemeente.
14: Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een wet die veroordeelden kan verplichten een alcoholmeter te dragen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die een alcoholverbod hebben gekregen omdat zij met te veel drank op achter het stuur zaten. Het apparaat controleert 24 uur per dag of de persoon alcohol in het bloed heeft. Meerdere Kamerleden wezen tijdens een debat op het toenemende aantal verkeersslachtoffers door bestuurders onder invloed. Al in 2020 wilde het kabinet de alcoholmeter invoeren, maar stuitte toen op kritiek van onder meer de Raad van State.
15: Het bestuur van NSC reageert teleurgesteld op het vertrek van Europarlementariër Dirk Gotink. Hij zegt dus een lidmaatschap op omdat Mona Keizer komende zaterdag gastspreker is bij een ledenbijeenkomst. Gotink houdt wel vast aan zijn zetel in het Europees Parlement. NSC verliest daarmee haar laatste volksvertegenwoordiger. Keizer werkt aan een nieuwe politieke beweging genaamd Project 2029.
16: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
17: Nu het buitenlands nieuws. Pikes advocaten vragen toestemming om de injectiespuiten te inspecteren die vorige week bij haar mislukte executie zijn gebruikt. Ze willen dat de apparatuur bewaard blijft voor een mogelijke rechtszaak. De 50-jarige Pike overleefde 2 injecties met het dodelijke middel pentobarbital. Volgens haar advocaten werd het middel niet goed toegediend en leed ze vreselijke pijnen. Ze stellen dat de mislukte executie in strijd is met het grondwettelijke verbod op wrede straffen.
18: Rusland probeert volgens de Deense inlichtingendienst PET defensiebedrijven te saboteren die producten voor Oekraïne maken. Een medewerkster van de PET noemt dit een belangrijke escalatie. Rusland heeft Deense beschuldigingen van deze aard herhaaldelijk tegengesproken. De Russische ambassade in Kopenhagen noemde de beschuldigingen woensdag ongefundeerd. Rusland publiceerde in april een lijst met Europese fabrieken van drones en dronebestanddelen die doelwit konden zijn. De Franse politie heeft 6 mensen gearresteerd in verband met de diefstal van 4 schilderijen van Pierre-Auguste Renoir. De werken werden een maand geleden gestolen uit het Renoir Museum in Cagnes-sur-Mer, vlakbij Nice. 2 van de 4 schilderijen zijn snel teruggevonden, maar de andere 2 zijn nog zoek. De politie beschouwt zeker 2 van de 6 verdachten als de dieven die de werken uit het museum hebben ontschreemd. Musea in Frankrijk zijn vaker doelwit van rovers, zoals afgelopen jaar het Louvre in Parijs.
19: Een Israëlische rechtbank heeft een man veroordeeld tot 7 jaar cel voor diefstal van geluidsapparatuur na de aanval op het muziekfestival Nova. Enkele dagen na de aanslag, waarbij 100 doden vielen, haalde hij apparatuur op die was achtergelaten. De gestolen spullen hadden een waarde van ongeveer een $500.000, dat is €447.000.
20: De man deed zich voor als medewerker van de eigenaar, die tijdens de aanval op 7 oktober om het leven was gekomen. Zijn handlanger moet ruim 3 jaar de cel in en een derde medeplichtige hoort zijn straf later. Bij protesten en ongeregeldheden op en rond Franse scholen zijn sinds eind vorige maand 6.629 aanhoudingen verricht. Dat meldt de Franse binnenlandminister Laurent Nunez. 761 politiemensen raakten gewond, evenals 215 scholieren en 89 medewerkers van scholen. De minister zei in het parlement dat er 18 onderzoeken lopen naar het optreden van agenten. Hij vindt niet dat de politie over het algemeen buitensporig hard heeft opgetreden. Volgens het ministerie van Onderwijs is het woensdag rustiger geworden, maar op een aantal plaatsen wordt nog steeds betoogd.
21: In Duitsland is een grote zoekactie opgezet na de waarneming van wat mogelijk een puma is. De politie zet in de buurt van München patrouillewagens, een helikopter en drones in om de roofkat te vinden. De mogelijk vrij loslopende puma werd gespot en gefilmd door een burger in de gemeente Oberding, dicht bij de luchthaven van München. Inwoners worden opgeroepen voorzichtig te zijn en bijvoorbeeld geen honden vrij te laten rondlopen. Het is niet duidelijk waar het dier vandaan zou kunnen komen.
22: En nu het economisch nieuws. Minderheidsaandeelhouders van kunstmestproducent OCI krijgen geen gelijk van de ondernemingskamer in Amsterdam. De rechters wijzen een verzoek om een diepgravend onderzoek naar het bedrijf af. Beleggersvereniging VEB meende dat er voldoende redenen waren om te twijfelen aan een juist beleid bij OCI. De aandeelhouders voelden zich benadeeld door Nassef Sawiris, een van de rijkste personen van Egypte en grootste aandeelhouder van OCI. Volgens de ondernemingskamer zijn eerdere bezwaren inmiddels weggenomen.
23: Lidstaten van het Internationaal Energieagentschap beloven sneller olievoorraden vrij te geven om de sterk gestegen dieselprijzen te bestrijden. In maart spraken de landen af samen ruim 400 miljoen vaten uit strategische reserves vrij te geven. Tot nu toe zijn 325 miljoen vaten vrijgegeven. Van de oorspronkelijke afspraak kunnen nog ongeveer 100 miljoen vaten op de markt worden gebracht. Volgende week komen de lidstaten bijeen om de situatie op de energiemarkten te beoordelen.
24: De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met verlies geëindigd. Een dag nadat de AEX-index op recordhoogte sloot. Bij beleggers namen zorgen over stijgende energieprijzen en de aanhoudend hoge inflatie toe. De AEX-index verloor 0,9% tot 1117,75 punten. De midcap daalde 2,2%. Besi was de grootste verliezer, met een min van 8,5%, na een adviesverlaging door analisten van UBS. Shell won 0,2% na een eerste marktupdate over het derde kwartaal met recordmarges voor raffinaderijen.
25: Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken wil opheldering van de NAM over een uitkering van meer dan een miljard euro aan aandeelhouders Shell en ExxonMobil. Die storting roept volgens de CDA-minister vragen op over de financiële positie van de NAM en het nakomen van afspraken. Door de uitkering komt de solvabiliteit van de NAM onder de 25%. De overheid sprak in 2018 met Shell en ExxonMobil af dat die minstens 25% blijft. De NAM kan de uitkering tot en met september 2031 terugvragen, maar Heerma maakt zich zorgen over de toekomst. De minister houdt de mogelijkheid open om juridische stappen te zetten als de NAM niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen.
26: 5 voormalige handelaren van Barclays hebben in hoger beroep hun veroordelingen voor rentemanipulatie zien vernietigen. Ze waren eerder veroordeeld voor het manipuleren van de LIBOR en Euribor rentetarieven en kregen gevangenisstraffen. Het Hof van Beroep in Londen volgde de redenering dat de jury verkeerd was geïnformeerd, net als eerder bij de zaak tegen UBS-handelaar Tom Hayes. Ook in Nederland had het renteschandaal gevolgen. De Rabobank trof in 2013 een schikking van 774 miljoen euro met toezichthouders.
27: De lage waterstand op de Rijn heeft in augustus en september gezorgd voor ruim 2 keer zoveel riviercruiseschepen in Rotterdam als vorig jaar.
0: Halverwege augustus waren er laagterecords op het Duitse deel van de Rijn door hitte en droogte. Die werden in september opnieuw verbroken. Riviercruise-aanbieders hebben reizen naar onder meer Duitsland geschrapt en kiezen voor andere bestemmingen zoals Rotterdam en Antwerpen. In augustus kwamen er 204 riviercruises naar Rotterdam, tegenover 90 een jaar eerder. Afgelopen maand waren er 156 riviercruiseschepen in de stad, tegenover 60 vorig jaar.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Judoka Joanne van Lieshout is op de wereldkampioenschappen in Baku uitgeschakeld in de strijd om brons. De Europees kampioene verloor in de klasse tot 63 kilogram van Enkrilen Lekhvatogo uit Mongolië. Van Lieshout werd in 2024 in Abu Dhabi wereldkampioen en gold dit toernooi als een van de favorieten. In de halve finale was de Japanse titelverdedigster Haruka Kayu te sterk. Donderdag komen Sanne van Dijken en Margit de Voogd in actie in de klasse tot 70 kilogram. De Sloveense wielrenner Primož Roglič is in eigen land Europees kampioen tijdrijden geworden. De 36-jarige renner was op het parcours van ruim 22 kilometer sneller dan de Franse Bruno Armirij en Maxime Descombles. Roglič had bij de finish 7 seconden voorsprong op Armirij en 28 seconden op Descombles. De Nederlander Sjoerd Baks eindigde op de 23e plaats. Bij de vrouwen veroverde Demi Vollering eerder woensdag zilver, achter de Zwitserse Marlen Reuser. Baanwielrenner Harry Lafrijzen wil volgende week tijdens de WK in Shanghai zijn sprinttitel prolongeren. De vijfvoudig Olympisch kampioen slaat de kilometertijdrit over om zich volledig te richten op de sprint. Lafrijzen was sinds 2019 ongeslagen op de sprint, maar verloor dit jaar zowel op de EK als in de wereldbeker. De 20-voudig wereldkampioen zegt dat hij zijn sprinttitel wil behouden en wil laten zien dat hij van hem is. De WK vormen het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. De Nederlandse baanwielrenners zijn nog niet onder de indruk van de Olympische wielerbaan voor de Spelen van Los Angeles in 2028. Vijfvoudig Olympisch kampioen Harry Lafrijzen bezocht de baan afgelopen zomer en vindt die heel klein en compact vergeleken met Omnisport in Apeldoorn. De Carson Velodroom wordt de komende 2 jaar nog verbouwd en krijgt meer ruimte voor publiek. Bondscoach Hugo Haak denkt dat er met de juiste aankleding wel een Olympische sfeer kan worden gecreëerd, maar dat het gebouw nooit de allure zal hebben van de stadions in Tokio of Parijs. De bochten zijn krapper dan in Apeldoorn en de rechte stukken langer, wat de ploeg kan gebruiken in de voorbereiding. Trainer Tonda Eckert van Southampton krijgt van de Engelse Voetbalbond een voorwaardelijke schorsing van 6 weken en een boete van €33.000. Dat is vanwege zijn rol bij 3 gevallen van spionage door de club vorig seizoen. Southampton werd in mei gedisqualificeerd voor de finale van de play-offs naar de Premier League nadat de club in het geheim een training van tegenstander Middlesbrough had bekeken. De club had ook gespioneerd bij Ipswich Town en Oxford United. Eckert erkende de beschuldigingen en is nog altijd trainer van Southampton. Ajax-spits Kasper Dolberg is dinsdag in Kopenhagen succesvol geopereerd aan zijn rechterknie. De 29-jarige Deen liep vorige maand een blessure aan zijn voorste kruisband op tijdens een training van het Deense nationale elftal. Dolberg zegt blij te zijn dat de operatie goed is verlopen, maar noemt de blessure zwaar. Hij blijft voorlopig in Denemarken en komt later naar Amsterdam voor zijn revalidatie. De Deense Voetbalbond meldde eerder dat de blessure Dolberg voor langere tijd aan de kant houdt.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt vanuit het zuidwesten regen het land in, met in Limburg kans op onweer. De wind draait naar het noordwesten en wordt matig. Aan de kust krachtig tot hard. Vannacht blijft het regenen. Later wordt het in het westen droger met mogelijk enkele buien. Het wordt zo'n 12 graden. Morgenochtend trekt de regen in het oosten snel weg. Daarna wordt het wisselend bewolkt met verspreid enkele buien. De wind uit het noordwesten is matig, aan zee krachtig. Morgenmiddag schijnt regelmatig de zon, met af en toe een bui en een temperatuur rond 16 graden.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Belastingdienst heeft de komende 2 jaar vrijwel alle beschikbare ICT-capaciteit nodig voor de nieuwe vermogenswinstheffing en enkele andere belastingaanpassingen. Staatssecretaris Ilko Ehrenberg zegt dat het instellen van een heffing over winst uit spaargeld, aandelen en vastgoed in box 3 hobbelig gaat worden. Pas in 2029 is er weer ruimte voor andere ICT-projecten. Ook dan moet de dienst waarschijnlijk alweer aan de slag met een volgende stap in box 3. In 2030 moeten namelijk ook investeringsobjecten, zoals crypto's en kunst, op basis van winst worden belast.
6: Woensdagavond vinden door heel Nederland pro-Palestijnse betogingen plaats. Het is precies 3 jaar geleden dat Hamas een grote aanval uitvoerde op Israël, waarbij meer dan 1200 mensen omkwamen. Na die aanval sloeg het Israëlische leger terug. Daarbij werden naar schatting ruim 70.000 mensen in Gaza gedood. In Utrecht verzamelden zich ongeveer 100 demonstranten in de stationshal. In Amsterdam kwamen ongeveer 150 betogers naar de Dam. Ook op stations in Rotterdam, Arnhem, Leiden, Groningen en Den Bosch is protest aangekondigd.
7: De 30-jarige Yusup S. uit Oekraïne is volgens de politie de man die beveiliger Barry Leenders doodschoot bij de woning van Jan G. in Overasselt, schrijft het AD. De Tsjetsjeen, zoals hij door andere verdachten wordt genoemd, opende als eerste het vuur. Ook de 23-jarige Omar D. en de 30-jarige Roberto M. uit Frankrijk hebben volgens de politie op de beveiliger geschoten. De advocaat van Roberto M. noemt de conclusies van de politie kort door de bocht. De andere advocaten willen niet inhoudelijk reageren op de zaak. Het herstel van de vorig jaar ingestorte oever van het Valkenburgse meer laat nog zeker een jaar op zich wachten. De provincie Zuid-Holland verwacht dat de nieuwe waterkering niet eerder dan eind 2027 is gerealiseerd. Op 1 april 2025 zakte over een lengte van bijna 200 meter zo'n 20 meter van de zuidwestoever in. Onderzoek wees uit dat de oorzaak vermoedelijk ligt bij de zandwinning in de plas. Zuid-Holland heeft de opdrachtgever, bouwbedrijf Xella, en de uitvoerder aansprakelijk gesteld voor de schade.
8: Het asielzoekerscentrum aan de Gravendijk in Albergen is maandagnacht vanuit een rijdende auto beschoten, schrijft RTV Oost. Terwijl de auto voorbij rijdt, klinken meerdere harde knallen bij de opvang. Politie en COA spreken van zwaar vuurwerk. Vermoedelijk is er een alarmpistool gebruikt. Het incident vond rond 2:15 s'nachts plaats. Het COA heeft het incident gemeld bij zowel de politie als de gemeente.
9: Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een wet die veroordeelden kan verplichten een alcoholmeter te dragen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die een alcoholverbod hebben gekregen omdat zij met te veel drank op achter het stuur zaten. Het apparaat controleert 24 uur per dag of de persoon alcohol in het bloed heeft. Meerdere Kamerleden wezen tijdens een debat op het toenemende aantal verkeersslachtoffers door bestuurders onder invloed. Al in 2020 wilde het kabinet de alcoholmeter invoeren, maar stuitte toen op kritiek van onder meer de Raad van State.
4: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Nu het buitenlands nieuws. De Franse politie heeft 6 mensen gearresteerd in verband met de diefstal van 4 schilderijen van Pierre-Auguste Renoir. De werken werden een maand geleden gestolen uit het Renoir Museum in Cagnes-sur-Mer, vlakbij Nice. 2 van de 6 verdachten worden gezien als de dieven die de schilderijen in ongeveer 3 minuten tijd ontvreemden. 2 van de 4 werken werden op de vlucht achtergelaten en snel teruggevonden. De andere 2 schilderijen, Madame Colonna Romano en Jeune Femme au Puy,
10: zijn nog spoorloos en hebben een gezamenlijke waarde van 8 tot 10 miljoen euro.
11: De Franse premier Sébastien Lecornu zegt dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren.
12: De afgelopen dagen zijn er gewelddadige confrontaties tussen de politie en jongeren bij scholen. Zij protesteren tegen het onderwijssysteem. Lecornu ontkent dat de politie opdracht heeft gekregen om de jongeren te confronteren. De regering belooft eind oktober met eerste maatregelen te komen. Sinds eind vorige maand zijn 6.628 jongeren aangehouden. Meer dan 200 scholieren raakten gewond. Honderden scholen worden uit angst voor ongeregeldheden dichtgehouden.
13: Pikes advocaten vragen toestemming om de injectiespuiten te inspecteren die vorige week bij haar mislukte executie zijn gebruikt. Ze willen dat de apparatuur bewaard blijft voor een mogelijke rechtszaak. De 50-jarige Pike overleefde twee injecties met het dodelijke middel pentobarbital. Volgens haar advocaten werd het middel niet goed toegediend en leed ze vreselijke pijnen. Ze stellen dat de mislukte executie in strijd is met het grondwettelijke verbod op wrede straffen.
14: Rusland probeert volgens de Deense inlichtingendienst PET defensiebedrijven te saboteren die producten voor Oekraïne maken. Een medewerkster van de PET noemt dit een belangrijke escalatie. Rusland heeft Deense beschuldigingen van deze aard herhaaldelijk tegengesproken. De Russische ambassade in Kopenhagen noemde de beschuldigingen woensdag ongefundeerd. Rusland publiceerde in april een lijst met Europese fabrieken van drones en dronebestanddelen die doelwit konden zijn.
15: Een Israëlische rechtbank heeft een man veroordeeld tot 7 jaar cel voor diefstal van geluidsapparatuur na de aanval op het muziekfestival Nova. Enkele dagen na de aanslag, waarbij honderden doden vielen, haalde hij apparatuur op die was achtergelaten. De gestolen spullen hadden een waarde van ongeveer $500.000, dat is 447.000 euro. De man deed zich voor als medewerker van de eigenaar, die tijdens de aanval op 7 oktober om het leven was gekomen. Zijn handlanger moet ruim 3 jaar de cel in en een derde medeplichtige hoort zijn straf later.
16: In Duitsland is een grote zoekactie opgezet naar de waarneming van wat mogelijk een puma is. De politie zet in de buurt van München patrouillewagens, een helikopter en drones in om de roofkat te vinden. De mogelijk vrij loslopende puma werd gespot en gefilmd door een burger in de gemeente Oberding, dicht bij de luchthaven van München. Inwoners worden opgeroepen voorzichtig te zijn en bijvoorbeeld geen honden vrij te laten rondlopen. Het is niet duidelijk waar het dier vandaan zou kunnen komen.
17: En nu het economisch nieuws. De ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft bepaald dat er geen diepgravend onderzoek hoeft te komen naar kunstmestproducent OCI. Minderheidsaandeelhouders, vertegenwoordigd door beleggersvereniging VEB, leden daarmee een nederlaag tegen Nassef Sawiris, een van de rijkste personen van Egypte en grootste aandeelhouder van OCI. De VEB vond dat er voldoende redenen waren om te twijfelen aan een juist beleid bij OCI. Maar volgens de ondernemingskamer zijn eerdere bezwaren van de aandeelhouders weggenomen. De rechters wijzen erop dat een onderzoek de fusie met het Egyptische bouwconcern Orascom in gevaar kan brengen. Er zijn ook kleinere aandeelhouders die de deal willen laten doorgaan.
28: Lidstaten van het Internationaal Energieagentschap beloven sneller olievoorraden vrij te geven om de sterk gestegen dieselprijzen te bestrijden. In maart spraken de landen af samen ruim 400 miljoen vaten uit strategische reserves vrij te geven. Tot nu toe zijn 325 miljoen vaten vrijgegeven. Van de oorspronkelijke afspraak kunnen nog ongeveer 100 miljoen vaten op de markt worden gebracht. Volgende week komen de lidstaten bijeen om de situatie op de energiemarkten te beoordelen.
29: De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met verlies geëindigd, een dag nadat de AEX-index op recordhoogte sloot. Bij beleggers namen zorgen over stijgende energieprijzen en de aanhoudend hoge inflatie toe. De AEX-index verloor 0,9% tot 1117,75 punten. De midcap daalde 2,2%.
18: Besi was de grootste verliezer, met een min van 8,5% na een adviesverlaging door analisten van UBS. Shell won 0,2% na een eerste marktupdate over het derde kwartaal met recordmarges voor raffinaderijen.
19: Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken wil opheldering van de NAM over een uitkering van meer dan een miljard euro aan aandeelhouders Shell en ExxonMobil. Die storting roept volgens de CDA-minister vragen op over de financiële positie van de NAM en het nakomen van afspraken. Door de uitkering komt de solvabiliteit van de NAM onder de 25%. De overheid sprak in 2018 met Shell en ExxonMobil af dat die minstens 25% blijft. De NAM kan de uitkering tot en met september 2031 terugvragen, maar Heerma maakt zich zorgen over de toekomst. De minister houdt de mogelijkheid open om juridische stappen te zetten als de NAM niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen.
20: 5 voormalige handelaren van Barclays hebben in hoger beroep hun veroordelingen voor rentemanipulatie zien vernietigen. Ze waren eerder veroordeeld voor het manipuleren van de LIBOR- en Euribor-rentetarieven en kregen gevangenisstraffen. Het Hof van Beroep in Londen volgde de redenering dat de jury verkeerd was geïnformeerd, net als eerder bij de zaak tegen UBS-handelaar Tom Hayes. Ook in Nederland had het renteschandaal gevolgen. De Rabobank trof in 2013 een schikking van 774 miljoen euro met toezichthouders. De lage waterstand op de Rijn heeft in augustus en september gezorgd voor ruim 2 keer zoveel riviercruiseschepen in Rotterdam als vorig jaar. Halverwege augustus waren er laagte records op het Duitse deel van de Rijn door hitte en droogte. Die werden in september opnieuw verbroken. Riviercruise-aanbieders hebben reizen naar onder meer Duitsland geschrapt en kiezen voor andere bestemmingen, zoals Rotterdam en Antwerpen. In augustus kwamen er 204 riviercruises naar Rotterdam, tegenover 90 een jaar eerder. Afgelopen maand waren er 156 riviercruiseschepen in de stad, tegenover 60 vorig jaar.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De Sloveense wielrenner Primož Roglič is in eigen land Europees kampioen tijdrijden geworden. De 36-jarige renner was op het parcours van ruim 22 kilometer sneller dan de Franse Bruno Armirey en Maxime Decomble. Roglič had bij de finish 7 seconden voorsprong op Armirey en 28 seconden op Decomble. De Nederlander Sjoerd Baks eindigde op de 23e plaats. Bij de vrouwen veroverde Demi Vollering eerder woensdag zilver, achter de Zwitserse Marlen Reuser. Baanwielrenner Harry Lafrijzen wil volgende week tijdens de WK in Shanghai zijn sprinttitel prolongeren. De vijfvoudig Olympisch kampioen slaat de kilometertijdrit over om zich volledig te richten op de sprint. Lafrijzen was sinds 2019 ongeslagen op de sprint, maar verloor dit jaar zowel op de EK als in de wereldbeker. De 20-voudig wereldkampioen zegt dat hij zijn sprinttitel wil behouden en wil laten zien dat die van hem is. De WK vormen het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. De Nederlandse baanwielrenners zijn nog niet onder de indruk van de Olympische wielerbaan voor de Spelen van Los Angeles in 2028. Vijfvoudig Olympisch kampioen Harry Lafrijzen bezocht de baan afgelopen zomer en vindt die heel klein en compact vergeleken met Omnisport in Apeldoorn. De Carson Velodroom wordt de komende 2 jaar nog verbouwd en krijgt meer ruimte voor publiek. Bondscoach Hugo Haak denkt dat er met de juiste aankleding wel een Olympische sfeer kan worden gecreëerd, maar dat het gebouw nooit de allure zal hebben van de stadions in Tokio of Parijs. De bochten zijn krapper dan in Apeldoorn en de rechte stukken langer, wat de ploeg kan gebruiken in de voorbereiding. Trainer Tonda Eckert van Southampton krijgt van de Engelse Voetbalbond een voorwaardelijke schorsing van 6 weken en een boete van 33.000 euro. Dat is vanwege zijn rol bij 3 gevallen van spionage door de club vorig seizoen. Southampton werd in mei gedisqualificeerd voor de finale van de play-offs naar de Premier League, nadat de club in het geheim een training van tegenstander Middlesbrough had bekeken.
0: De club had ook gespioneerd bij Ipswich Town en Oxford United. Eckert erkende de beschuldigingen en is nog altijd trainer van Southampton. Ajax-spits Kasper Dolberg is dinsdag in Kopenhagen succesvol geopereerd aan zijn rechterknie. De 29-jarige Deen liep vorige maand een blessure aan zijn voorste kruisband op tijdens een training van het Deense nationale elftal. Dolberg zegt blij te zijn dat de operatie goed is verlopen, maar noemt de blessure zwaar. Hij blijft voorlopig in Denemarken en komt later naar Amsterdam voor zijn revalidatie. De Deense Voetbalbond meldde eerder dat de blessure Dolberg voor langere tijd aan de kant houdt. De Zwitserse oud-voetballer Ramon Vega stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van de FIFA. De 55-jarige Vega is de eerste die het volgend jaar wil opnemen tegen zittend voorzitter Gianni Infantino. Vega speelde onder meer voor Tottenham Hotspur en kwam 23 keer uit voor Zwitserland. Hij wil de FIFA moderniseren en het vertrouwen in de voetbalbond herstellen. De voorzittersverkiezing is op 18 maart in het Marokkaanse Rabat.
21: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt vanuit het zuidwesten bewolking over met regen. In Limburg is onweer mogelijk. De wind komt uit het noordwesten en wordt matig, aan de kust krachtig tot hard. Vannacht volgen er perioden met regen. Later wordt het in het westen droger met kans op enkele buien. Het wordt ongeveer 12 graden. Morgenochtend regent het nog in het oosten, maar dat trekt snel weg. Daarna wordt het wisselend bewolkt met verspreid enkele buien. Morgenmiddag schijnt geregeld de zon, al blijven er ook buien mogelijk. De middagtemperatuur komt uit rond de 16 graden. De wind blijft uit het noordwesten, matig landinwaarts en krachtig aan zee.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Belastingdienst heeft de komende 2 jaar vrijwel alle beschikbare ICT-capaciteit nodig voor de nieuwe vermogenswinstheffing en enkele andere belastingaanpassingen. Staatssecretaris Ilko Ehrenberg zegt dat het instellen van een heffing over winst uit spaargeld, aandelen en vastgoed in box 3 hobbelig gaat worden. Pas in 2029 is er weer ruimte voor andere ICT-projecten. Ook dan moet de dienst waarschijnlijk alweer aan de slag met een volgende stap in box 3. In 2030 moeten namelijk ook investeringsobjecten, zoals crypto's en kunst, op basis van winst worden belast.
5: Woensdagavond vinden door heel Nederland pro-Palestijnse betogingen plaats. Het is precies 3 jaar geleden dat Hamas een grote aanval uitvoerde op Israël, waarbij meer dan 1200 mensen omkwamen. Na die aanval sloeg het Israëlische leger terug. Daarbij werden naar schatting ruim 70.000 mensen in Gaza gedood. In Utrecht verzamelden zich ongeveer 100 demonstranten in de stationshal. In Amsterdam kwamen ongeveer 150 betogers naar de Dam. Ook op stations in Rotterdam, Arnhem, Leiden, Groningen en Den Bosch is protest aangekondigd.
22: De 30-jarige Yusup S. uit Oekraïne is volgens de politie de man die beveiliger Barry Leenders doodschoot bij de woning van Jan G. in Overasselt, schrijft het AD. De Tsjetsjeen, zoals hij door andere verdachten wordt genoemd, opende als eerste het vuur. Ook de 23-jarige Omar D. en de 30-jarige Roberto M. uit Frankrijk hebben volgens de politie op de beveiliger geschoten. De advocaat van Roberto M. noemt de conclusies van de politie kort door de bocht. De andere advocaten willen niet inhoudelijk reageren op de zaak.
23: Het herstel van de vorig jaar ingestorte oever van het Valkenburgse Meer laat nog zeker een jaar op zich wachten. De provincie Zuid-Holland verwacht dat de nieuwe waterkering niet eerder dan eind 2027 is gerealiseerd. Op 1 april 2025 zakte over een lengte van bijna 200 meter zo'n 20 meter van de zuidwestoever in. Onderzoek wees uit dat de oorzaak vermoedelijk ligt bij de zandwinning in de plas. Zuid-Holland heeft de opdrachtgever, bouwbedrijf Xella, en de uitvoerder aansprakelijk gesteld voor de schade.
24: Het asielzoekerscentrum aan de Gravendijk in Albergen is maandagnacht vanuit een rijdende auto beschoten, schrijft RTV Oost.
4: Terwijl de auto voorbij rijdt, klinken meerdere harde knallen bij de opvang. Politie en COA spreken van zwaar vuurwerk. Vermoedelijk is er een alarmpistool gebruikt. Het incident vond rond 2:15 s'nachts plaats. Het COA heeft het incident gemeld bij zowel de politie als de gemeente.
6: Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een wet die veroordeelden kan verplichten een alcoholmeter te dragen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die een alcoholverbod hebben gekregen omdat zij met te veel drank op achter het stuur zaten. Het apparaat controleert 24 uur per dag of de persoon alcohol in het bloed heeft. Meerdere Kamerleden wezen tijdens een debat op het toenemende aantal verkeersslachtoffers door bestuurders onder invloed. Al in 2020 wilde het kabinet de alcoholmeter invoeren, maar stuitte toen op kritiek van onder meer de Raad van State.
7: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
8: Nu het buitenlands nieuws. De Franse politie heeft 6 mensen gearresteerd in verband met de diefstal van 4 schilderijen van Pierre-Auguste Renoir. De werken werden een maand geleden gestolen uit het Renoir Museum in Cagnes-sur-Mer, vlakbij Nice. 2 van de 6 verdachten worden gezien als de dieven die de schilderijen in ongeveer 3 minuten tijd ontvreemden. 2 van de 4 werken werden op de vlucht achtergelaten en snel teruggevonden. De andere 2 schilderijen, Madame Colonna Romano en Jeune Femme au Puy, zijn nog spoorloos en hebben een gezamenlijke waarde van 8 tot 10 miljoen euro.
9: De Franse premier Sébastien Lecornu zegt dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren.
10: De afgelopen dagen zijn er gewelddadige confrontaties tussen de politie en jongeren bij scholen. Zij protesteren tegen het onderwijssysteem. Lecornu ontkent dat de politie opdracht heeft gekregen om de jongeren te confronteren. De regering belooft eind oktober met eerste maatregelen te komen. Sinds eind vorige maand zijn 6.628 jongeren aangehouden. Meer dan 200 scholieren raakten gewond. Honderden scholen worden uit angst voor ongeregeldheden dichtgehouden.
11: Pikes advocaten vragen toestemming om de injectiespuiten te inspecteren die vorige week bij haar mislukte executie zijn gebruikt. Ze willen dat de apparatuur bewaard blijft voor een mogelijke rechtszaak. De 50-jarige Pike overleefde 2 injecties met het dodelijke middel pentobarbital. Volgens haar advocaten werd het middel niet goed toegediend en leed ze vreselijke pijnen. Ze stellen dat de mislukte executie in strijd is met het grondwettelijke verbod op wrede straffen.
25: Rusland probeert volgens de Deense inlichtingendienst PET defensiebedrijven te saboteren die producten voor Oekraïne maken. Een medewerkster van de PET noemt dit een belangrijke escalatie. Rusland heeft Deense beschuldigingen van deze aard herhaaldelijk tegengesproken. De Russische ambassade in Kopenhagen noemde de beschuldigingen woensdag ongefundeerd. Rusland publiceerde in april een lijst met Europese fabrieken van drones en dronebestanddelen die doelwit konden zijn.
26: Een Israëlische rechtbank heeft een man veroordeeld tot 7 jaar cel voor diefstal van geluidsapparatuur na de aanval op het muziekfestival Nova. Enkele dagen na de aanslag, waarbij honderden doden vielen, haalde hij apparatuur op die was achtergelaten. De gestolen spullen hadden een waarde van ongeveer $500.000, dat is €447.000. De man deed zich voor als medewerker van de eigenaar, die tijdens de aanval op 7 oktober om het leven was gekomen. Zijn handlanger moet ruim 3 jaar de cel in en een derde medeplichtige hoort zijn straf later.
27: In Duitsland is een grote zoekactie opgezet naar de waarneming van wat mogelijk een puma is. De politie zet in de buurt van München patrouillewagens, een helikopter en drones in om de roofkat te vinden. De mogelijk vrij loslopende puma werd gespot en gefilmd door een burger in de gemeente Oberding, dicht bij de luchthaven van München. Inwoners worden opgeroepen voorzichtig te zijn en bijvoorbeeld geen honden vrij te laten rondlopen. Het is niet duidelijk waar het dier vandaan zou kunnen komen.
12: En nu het economisch nieuws.
13: De ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft bepaald dat er geen diepgravend onderzoek hoeft te komen naar kunstmestproducent OCI. Minderheidsaandeelhouders, vertegenwoordigd door beleggersvereniging VEB, leden daarmee een nederlaag tegen Nassef Sawiris, een van de rijkste personen van Egypte en grootste aandeelhouder van OCI. De VEB vond dat er voldoende redenen waren om te twijfelen aan een juist beleid bij OCI. Maar volgens de ondernemingskamer zijn eerdere bezwaren van de aandeelhouders weggenomen. De rechters wijzen erop dat een onderzoek de fusie met het Egyptische bouwconcern Orascom in gevaar kan brengen. Er zijn ook kleinere aandeelhouders die de deal willen laten doorgaan.
14: Lidstaten van het Internationaal Energieagentschap beloven sneller olievoorraden vrij te geven om de sterk gestegen dieselprijzen te bestrijden. In maart spraken de landen af samen ruim 400 miljoen vaten uit strategische reserves vrij te geven. Tot nu toe zijn 325 miljoen vaten vrijgegeven. Van de oorspronkelijke afspraak kunnen nog ongeveer 100 miljoen vaten op de markt worden gebracht. Volgende week komen de lidstaten bijeen om de situatie op de energiemarkten te beoordelen.
15: De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met verlies geëindigd. Een dag nadat de AEX-index op recordhoogte sloot. Bij beleggers namen zorgen over stijgende energieprijzen en de aanhoudend hoge inflatie toe. De AEX-index verloor 0,9% tot 1117,75 punten. De midcap daalde 2,2%. Besi was de grootste verliezer, met een min van 8,5%, na een adviesverlaging door analisten van UBS. Shell won 0,2% na een eerste marktupdate over het derde kwartaal met recordmarges voor raffinaderijen.
16: Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken wil opheldering van de NAM over een uitkering van meer dan een miljard euro aan aandeelhouders Shell en ExxonMobil. Die storting roept volgens de CDA-minister vragen op over de financiële positie van de NAM en het nakomen van afspraken. Door de uitkering komt de solvabiliteit van de NAM onder de 25%. De overheid sprak in 2018 met Shell en ExxonMobil af dat die minstens 25% blijft. De NAM kan de uitkering tot en met september 2031 terugvragen. Maar Heerma maakt zich zorgen over de toekomst. De minister houdt de mogelijkheid open om juridische stappen te zetten als de NAM niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen.
17: Vijf voormalige handelaren van Barclays hebben in hoger beroep hun veroordelingen voor rentemanipulatie zien vernietigen. Ze waren eerder veroordeeld voor het manipuleren van de LIBOR en Euribor rentetarieven en kregen gevangenisstraffen. Het Hof van Beroep in Londen volgde de redenering dat de jury verkeerd was geïnformeerd, net als eerder bij de zaak tegen UBS-handelaar Tom Hayes. Ook in Nederland had het renteschandaal gevolgen. De Rabobank trof in 2013 een schikking van 774 miljoen euro met toezichthouders.
18: De lage waterstand op de Rijn heeft in augustus en september gezorgd voor ruim 2 keer zoveel riviercruiseschepen in Rotterdam als vorig jaar. Halverwege augustus waren er laagterecords op het Duitse deel van de Rijn door hitte en droogte. Die werden in september opnieuw verbroken. Riviercruise-aanbieders hebben reizen naar onder meer Duitsland geschrapt en kiezen voor andere bestemmingen, zoals Rotterdam en Antwerpen. In augustus kwamen er 204 riviercruises naar Rotterdam, tegenover 90 een jaar eerder. Afgelopen maand waren er 156 riviercruiseschepen in de stad, tegenover 60 vorig jaar.
19: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
28: Tot slot het sportnieuws. De Sloveense wielrenner Primož Roglič is in eigen land Europees kampioen tijdrijden geworden. De 36-jarige renner was op het parcours van ruim 22 kilometer sneller dan de Franse Bruno Armirij en Maxime Descombles. Roglič had bij de finish 7 seconden voorsprong op Armirij en 28 seconden op Descombles. De Nederlander Sjoerd Baks eindigde op de 23e plaats. Bij de vrouwen veroverde Demi Vollering eerder woensdag zilver. achter de Zwitserse Marlon Reuser. Baanwielrenner Harry Lafrijzen wil volgende week tijdens de WK in Shanghai zijn sprinttitel prolongeren. De vijfvoudig Olympisch kampioen slaat de kilometertijdrit over om zich volledig te richten op de sprint. Lafrijzen was sinds 2019 ongeslagen op de sprint, maar verloor dit jaar zowel op de EK als in de wereldbeker. De 20-voudig wereldkampioen zegt dat hij zijn sprinttitel wil behouden en wil laten zien dat die van hem is. De WK vormen het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles.

0: allure zal hebben van de stadions in Tokio of Parijs. De bochten zijn krapper dan in Apeldoorn en de rechte stukken langer, wat de ploeg kan gebruiken in de voorbereiding. Trainer Tonda Eckert van Southampton krijgt van de Engelse Voetbalbond een voorwaardelijke schorsing van 6 weken en een boete van €33.000. Dat is vanwege zijn rol bij 3 gevallen van spionage door de club vorig seizoen. Southampton werd in mei gedisqualificeerd voor de finale van de play-offs naar de Premier League, nadat de club in het geheim een training van tegenstander Middlesbrough had bekeken. De club had ook gespioneerd bij Ipswich Town en Oxford United. Eckert erkende de beschuldigingen en is nog altijd trainer van Southampton. Ajax-spits Kasper Dolberg is dinsdag in Kopenhagen succesvol geopereerd aan zijn rechterknie. De 29-jarige Deen liep vorige maand een blessure aan zijn voorste kruisband op tijdens een training van het Deense nationale elftal. Dolberg zegt blij te zijn dat de operatie goed is verlopen, maar noemt de blessure zwaar. Hij blijft voorlopig in Denemarken en komt later naar Amsterdam voor zijn revalidatie. De Deense Voetbalbond meldde eerder dat de blessure Dolberg voor langere tijd aan de kant houdt. De Zwitserse oud-voetballer Ramon Vega stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van de FIFA. De 55-jarige Vega is de eerste die het volgend jaar wil opnemen tegen zittend voorzitter Gianni Infantino. Vega speelde onder meer voor Tottenham Hotspur en kwam 23 keer uit voor Zwitserland. Hij wil de FIFA moderniseren en het vertrouwen in de voetbalbond herstellen. De voorzittersverkiezing is op 18 maart in het Marokkaanse Rabat.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt vanuit het zuidwesten bewolking over met regen. In Limburg is onweer mogelijk. De wind komt uit het noordwesten en wordt matig, aan de kust krachtig tot hard. Vannacht volgen er perioden met regen. Later wordt het in het westen droger met kans op enkele buien. Het wordt ongeveer 12 graden. Morgenochtend regent het nog in het oosten, maar dat trekt snel weg. Daarna wordt het wisselend bewolkt met verspreid enkele buien. Morgenmiddag schijnt geregeld de zon, al blijven er ook buien mogelijk. De middagtemperatuur komt uit rond de 16 graden. De wind blijft uit het noordwesten, matig landinwaarts en krachtig aan zee.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Yeşilgöz van Defensie, minister Berendsen van Buitenlandse Zaken en minister Letschert van Onderwijs waren woensdagavond bij een herdenking in een Amsterdamse synagoge. De Israëlische ambassade en het Centraal Joods Overleg organiseerden de herdenking voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op Israël. Die aanval was woensdag precies 3 jaar geleden. Daarbij kwamen meer dan 1200 mensen om. Het Israëlische leger sloeg daarna terug en doodde tot nu toe ruim 70.000 mensen in Gaza. Woensdagavond vinden door heel Nederland pro-Palestijnse betogingen plaats. Het is precies 3 jaar geleden dat Hamas een grote aanval uitvoerde op Israël, waarbij meer dan 1200 mensen omkwamen. Na die aanval sloeg het Israëlische leger terug. Daarbij werden naar schatting ruim 70.000 mensen in Gaza gedood. In Utrecht verzamelden zich ongeveer 100 demonstranten in de stationshal. In Amsterdam kwamen ongeveer 150 betogers naar de Dam. Ook op stations in Rotterdam, Arnhem, Leiden, Groningen en Den Bosch is protest aangekondigd. De Belastingdienst heeft de komende 2 jaar vrijwel alle beschikbare ICT-capaciteit nodig voor de nieuwe vermogenswinstheffing en enkele andere belastingaanpassingen. Staatssecretaris Ilko Ehrenberg zegt dat het instellen van een heffing over winst uit spaargeld, aandelen en vastgoed in box 3 hobbelig gaat worden. Pas in 2029 is er weer ruimte voor andere ICT-projecten. Ook dan moet de dienst waarschijnlijk alweer aan de slag met een volgende stap in box 3. In 2030 moeten namelijk ook investeringsobjecten, zoals crypto's en kunst, op basis van winst worden belast. De 30-jarige Yusup S. uit Oekraïne is volgens de politie de man die beveiliger Barry Leenders doodschoot bij de woning van Jan G. in Overasselt, schrijft het AD.

0: Tsjetsjeen, zoals hij door andere verdachten wordt genoemd, opende als eerste het vuur. Ook de 23-jarige Omar D. en de 30-jarige Roberto M. uit Frankrijk hebben volgens de politie op de beveiliger geschoten. De advocaat van Roberto M. noemt de conclusies van de politie kort door de bocht. De andere advocaten willen niet inhoudelijk reageren op de zaak. Het herstel van de vorig jaar ingestorte oever van het Valkenburgse meer laat nog zeker een jaar op zich wachten. De provincie Zuid-Holland verwacht dat de nieuwe waterkering niet eerder dan eind 2027 is gerealiseerd. Op 1 april 2025 zakte over een lengte van bijna 200 meter zo'n 20 meter van de zuidwestoever in. Onderzoek wees uit dat de oorzaak vermoedelijk ligt bij de zandwinning in de plas. Zuid-Holland heeft de opdrachtgever, bouwbedrijf Xella, en de uitvoerder aansprakelijk gesteld voor de schade. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een wet die veroordeelden kan verplichten een alcoholmeter te dragen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die een alcoholverbod hebben gekregen omdat zij met te veel drank op achter het stuur zaten. Het apparaat controleert 24 uur per dag of de persoon alcohol in het bloed heeft. Meerdere Kamerleden wezen tijdens een debat op het toenemende aantal verkeersslachtoffers door bestuurders onder invloed. Al in 2020 wilde het kabinet de alcoholmeter invoeren, maar stuitte toen op kritiek van onder meer de Raad van State.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Christa Pike, die vorige week ter dood zou worden geëxecuteerd, werd maandagavond hersendood verklaard. Een dag later werd ze wakker en begon ze te praten. Haar advocaat zegt daar geen verklaring voor te hebben. Pike kreeg 2 dodelijke injecties toegediend, maar de executie mislukte. Ze heeft nu onder meer een bloedstolsel in een arm, een longontsteking en opgezwollen armen. Het is onduidelijk of ze volledig herstelt. Pike werd in 1996 veroordeeld voor de moord op een 19-jarige vrouw. Haar advocaten eisen dat de gebruikte apparatuur wordt bewaard voor onderzoek. De Franse premier Sébastien Lecornu zegt dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. De afgelopen dagen zijn er gewelddadige confrontaties tussen de politie en jongeren bij scholen. Zij protesteren tegen het onderwijssysteem. Lecornu ontkent dat de politie opdracht heeft gekregen om de jongeren te confronteren. De regering belooft eind oktober met eerste maatregelen te komen. Sinds eind vorige maand zijn 6.628 jongeren aangehouden. Meer dan 200 scholieren raakten gewond. Honderden scholen worden uit angst voor ongeregeldheden dichtgehouden. De Franse politie heeft 6 mensen gearresteerd in verband met de diefstal van 4 schilderijen van Pierre-Auguste Renoir. De werken werden een maand geleden gestolen uit het Renoir Museum in Cagnes-sur-Mer, vlakbij Nice. 2 van de 6 verdachten worden gezien als de dieven die de schilderijen in ongeveer 3 minuten tijd ontvreemden. 2 van de 4 werken werden op de vlucht achtergelaten en snel teruggevonden. De andere 2 schilderijen, Madame Colonna Romano en Jeune Femme au Puits, zijn nog spoorloos en hebben een gezamenlijke waarde van 8 tot 10 miljoen euro. Rusland probeert volgens de Deense inlichtingendienst PET defensiebedrijven te saboteren die producten voor Oekraïne maken. Een medewerkster van de PET noemt dit een belangrijke escalatie. Rusland heeft Deense beschuldigingen van deze aard herhaaldelijk tegengesproken. De Russische ambassade in Kopenhagen noemde de beschuldigingen woensdag ongefundeerd. Rusland publiceerde in april een lijst met Europese fabrieken van drones en dronebestanddelen die doelwit konden zijn. Een Israëlische rechtbank heeft een man veroordeeld tot 7 jaar cel voor diefstal van geluidsapparatuur na de aanval op het muziekfestival Nova. Enkele dagen na de aanslag, waarbij honderden doden vielen, haalde hij apparatuur op die was achtergelaten. De gestolen spullen hadden een waarde van ongeveer een half miljoen dollar. Dat is 447.000 euro. De man deed zich voor als medewerker van de eigenaar, die tijdens de aanval op 7 oktober om het leven was gekomen. Zijn handlanger moet ruim 3 jaar de cel in en een derde medeplichtige hoort zijn straf later. In Duitsland is een grote zoekactie opgezet na de waarneming van wat mogelijk een puma is. De politie zet in de buurt van München patrouillewagens, een helikopter en drones in om de roofkat te vinden. De mogelijk vrij loslopende puma werd gespot en gefilmd door een burger in de gemeente Oberding, dicht bij de luchthaven van München. Inwoners worden opgeroepen voorzichtig te zijn en bijvoorbeeld geen honden vrij te laten rondlopen. Het is niet duidelijk waar het dier vandaan zou kunnen komen. En nu het economisch nieuws. De ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft bepaald dat er geen diepgravend onderzoek hoeft te komen naar kunstmestproducent OCI. Minderheidsaandeelhouders en beleggersvereniging VEB hadden om zo'n onderzoek gevraagd. Zij meenden benadeeld te zijn door groot aandeelhouder Nassef Sawiris, een van de rijkste personen van Egypte. De rechters vinden dat eerdere bezwaren inmiddels zijn weggenomen. Het conflict draaide onder meer om een voorgenomen fusie met het Egyptische bouwconcern Orascom, dat ook in handen is van Sawiris. Lidstaten van het Internationaal Energieagentschap beloven sneller olievoorraden vrij te geven om de sterk gestegen dieselprijzen te bestrijden. In maart spraken de landen af samen ruim 400 miljoen vaten uit strategische reserves vrij te geven. Tot nu toe zijn 325 miljoen vaten vrijgegeven. Van de oorspronkelijke afspraak kunnen nog ongeveer 100 miljoen vaten op de markt worden gebracht. Volgende week komen de lidstaten bijeen om de situatie op de energiemarkten te beoordelen. De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met verlies geëindigd. Een dag nadat de AEX-index op recordhoogte sloot. Bij beleggers namen zorgen over stijgende energieprijzen en de aanhoudend hoge inflatie toe. De AEX-index verloor 0,9% tot 1117,75 punten. De midcap daalde 2,2%. Besi was de grootste verliezer, met een min van 8,5% na een adviesverlaging door analisten van UBS. Shell won 0,2% na een eerste marktupdate over het derde kwartaal met recordmarges voor raffinaderijen. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken wil opheldering van de NAM over een uitkering van meer dan een miljard euro aan aandeelhouders Shell en ExxonMobil. Die storting roept volgens de CDA-minister vragen op over de financiële positie van de NAM en het nakomen van afspraken. Door de uitkering komt de solvabiliteit van de NAM onder de 25%. De overheid sprak in 2018 met Shell en ExxonMobil af dat die minstens 25% blijft. De NAM kan de uitkering tot en met september 2031 terugvragen, maar Heerma maakt zich zorgen over de toekomst. De minister houdt de mogelijkheid open om juridische stappen te zetten als de NAM niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen. 5 voormalige handelaren van Barclays hebben in hoger beroep hun veroordelingen voor rentemanipulatie zien vernietigen. Ze waren eerder veroordeeld voor het manipuleren van de LIBOR en Euribor rentetarieven en kregen gevangenisstraffen. Het Hof van Beroep in Londen volgde de redenering dat de jury verkeerd was geïnformeerd, net als eerder bij de zaak tegen UBS-handelaar Tom Hayes. Ook in Nederland had het renteschandaal gevolgen. De Rabobank trof in 2013 een schikking van 774 miljoen euro met toezichthouders. De lage waterstand op de Rijn heeft in augustus en september gezorgd voor ruim 2 keer zoveel riviercruiseschepen in Rotterdam als vorig jaar. Halverwege augustus waren er laagterecords op het Duitse deel van de Rijn door hitte en droogte. Die werden in september opnieuw verbroken. Riviercruise-aanbieders hebben reizen naar onder meer Duitsland geschrapt en kiezen voor andere bestemmingen zoals Rotterdam en Antwerpen. In augustus kwamen er 204 riviercruises naar Rotterdam, tegenover 90 een jaar eerder. Afgelopen maand waren er 156 riviercruiseschepen in de stad, tegenover 60 vorig jaar.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Baanwielrenner Harry Lafrijzen wil volgende week tijdens de WK in Shanghai zijn sprinttitel prolongeren. De vijfvoudig Olympisch kampioen slaat de kilometertijdrit over om zich volledig te richten op de sprint. Lafrijzen was sinds 2019 ongeslagen op de sprint, maar verloor dit jaar zowel op de EK als in de wereldbeker. De 20-voudig wereldkampioen zegt dat hij zijn sprinttitel wil behouden en wil laten zien dat die van hem is. De WK vormen het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. De Nederlandse baanwielrenners zijn nog niet onder de indruk van de Olympische wielerbaan voor de Spelen van Los Angeles in 2028. Vijfvoudig Olympisch kampioen Harry Lafrijzen bezocht de baan afgelopen zomer en vindt die heel klein en compact vergeleken met Omnisport in Apeldoorn. De Carson Velodroom wordt de komende 2 jaar nog verbouwd en krijgt meer ruimte voor publiek. Bondscoach Hugo Haak denkt dat er met de juiste aankleding wel een Olympische sfeer kan worden gecreëerd, maar dat het gebouw nooit de allure zal hebben van de stadions in Tokio of Parijs. De bochten zijn krapper dan in Apeldoorn en de rechte stukken langer, wat de ploeg kan gebruiken in de voorbereiding. Trainer Tonda Eckert van Southampton krijgt van de Engelse Voetbalbond een voorwaardelijke schorsing van 6 weken en een boete van €33.000. Dat is vanwege zijn rol bij 3 gevallen van spionage door de club vorig seizoen. Southampton werd in mei gedisqualificeerd voor de finale van de play-offs naar de Premier League, nadat de club in het geheim een training van tegenstander Middlesbrough had bekeken. De club had ook gespioneerd bij Ipswich Town en Oxford United. Eckert erkende de beschuldigingen en is nog altijd trainer van Southampton. Ajax-spits Kasper Dolberg is dinsdag in Kopenhagen succesvol geopereerd aan zijn rechterknie. De 29-jarige Deen liep vorige maand een blessure aan zijn voorste kruisband op tijdens een training van het Deense nationale elftal. Dolberg zegt blij te zijn dat de operatie goed is verlopen, maar noemt de blessure zwaar. Hij blijft voorlopig in Denemarken en komt later naar Amsterdam voor zijn revalidatie. De Deense Voetbalbond meldde eerder dat de blessure Dolberg voor langere tijd aan de kant houdt. De Zwitserse oud-voetballer Ramon Vega stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van de FIFA. De 55-jarige Vega is de eerste die het volgend jaar wil opnemen tegen zittend voorzitter Gianni Infantino. Vega speelde onder meer voor Tottenham Hotspur en kwam 23 keer uit voor Zwitserland. Hij wil de FIFA moderniseren en het vertrouwen in de voetbalbond herstellen. De voorzittersverkiezing is op 18 maart in het Marokkaanse Rabat. Wielrenner Dylan van Baarle heeft woensdag tijdens een training in Tiel een breuk in zijn pols opgelopen bij een verkeersongeval met een auto. De 34-jarige Nederlander moet worden geopereerd en zijn seizoen zit erop. Uit een CT-scan bleek dat er geen schade is aan zijn schedel of wervelkolom. Van Baarle kwam dit seizoen over van Visma Leasebike naar Soudal Quickstep. Hij won eerder in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt er vanuit het zuidwesten regen over het land. In Limburg is ook onweer mogelijk. De wind komt uit het noordwesten en wordt matig, aan de kust krachtig tot hard. In de nacht zijn er perioden met regen. Later wordt het in het westen droger, met kans op enkele buien. Het wordt rond de 12 graden. Morgenochtend trekt de regen in het oosten weg en wordt het wisselend bewolkt met her en der een bui. Morgenmiddag schijnt regelmatig de zon bij ongeveer 16 graden, al blijven er enkele buien mogelijk. De noordwestenwind blijft aan zee en op het IJsselmeer krachtig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Yeşilgöz van Defensie, minister Berendsen van Buitenlandse Zaken en minister Letschert van Onderwijs waren woensdagavond bij een herdenking in een Amsterdamse synagoge.
4: De Israëlische ambassade en het Centraal Joods Overleg organiseerden de herdenking voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op Israël. Die aanval was woensdag precies 3 jaar geleden. Daarbij kwamen meer dan 1200 mensen om. Het Israëlische leger sloeg daarna terug en doodde tot nu toe ruim 70.000 mensen in Gaza.
5: Woensdagavond vinden door heel Nederland pro-Palestijnse betogingen plaats. Het is precies 3 jaar geleden dat Hamas een grote aanval uitvoerde op Israël, waarbij meer dan 1200 mensen omkwamen. Na die aanval sloeg het Israëlische leger terug. Daarbij werden naar schatting ruim 70.000 mensen in Gaza gedood. In Utrecht verzamelden zich ongeveer 100 demonstranten in de stationshal. In Amsterdam kwamen ongeveer 150 betogers naar de Dam. Ook op stations in Rotterdam, Arnhem, Leiden, Groningen en Den Bosch is protest aangekondigd.
6: De Belastingdienst heeft de komende 2 jaar vrijwel alle beschikbare ICT-capaciteit nodig voor de nieuwe vermogenswinstheffing en enkele andere belastingaanpassingen. Staatssecretaris Ilko Ehrenberg zegt dat het instellen van een heffing over winst uit spaargeld, aandelen en vastgoed in box 3 hobbelig gaat worden. Pas in 2029 is er weer ruimte voor andere ICT-projecten. Ook dan moet de dienst waarschijnlijk alweer aan de slag met een volgende stap in box 3. In 2030 moeten namelijk ook investeringsobjecten, zoals crypto's en kunst, op basis van winst worden belast.
7: De 30-jarige Yusup S. uit Oekraïne is volgens de politie de man die beveiliger Barry Leenders doodschoot bij de woning van Jan G. in Overasselt, schrijft het AD. De Tsjetsjeen, zoals hij door andere verdachten wordt genoemd, opende als eerste het vuur. Ook de 23-jarige Omar D. en de 30-jarige Roberto M. uit Frankrijk hebben volgens de politie op de beveiliger geschoten. De advocaat van Roberto M. noemt de conclusies van de politie kort door de bocht. De andere advocaten willen niet inhoudelijk reageren op de zaak.
8: Het herstel van de vorig jaar ingestorte oever van het Valkenburgse meer laat nog zeker een jaar op zich wachten. De provincie Zuid-Holland verwacht dat de nieuwe waterkering niet eerder dan eind 2027 is gerealiseerd. Op 1 april 2025 zakte over een lengte van bijna 200 meter zo'n 20 meter van de Zuidwestoever in. Onderzoek wees uit dat de oorzaak vermoedelijk ligt bij de zandwinning in de plas. Zuid-Holland heeft de opdrachtgever, bouwbedrijf Xella, en de uitvoerder aansprakelijk gesteld voor de schade.
9: Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een wet die veroordeelden kan verplichten een alcoholmeter te dragen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die een alcoholverbod hebben gekregen omdat zij met te veel drank op achter het stuur zaten. Het apparaat controleert 24 uur per dag of de persoon alcohol in het bloed heeft. Meerdere Kamerleden wezen tijdens een debat op het toenemende aantal verkeersslachtoffers door bestuurders onder invloed. Al in 2020 wilde het kabinet de alcoholmeter invoeren, maar stuitte toen op kritiek van onder meer de Raad van State.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Christa Pike, die vorige week ter dood zou worden geëxecuteerd, werd maandagavond hersendood verklaard. Een dag later werd ze wakker en begon ze te praten. Haar advocaat zegt daar geen verklaring voor te hebben. Pike kreeg 2 dodelijke injecties toegediend, maar de executie mislukte. Ze heeft nu onder meer een bloedstolsel in een arm, een longontsteking en opgezwollen armen. Het is onduidelijk of ze volledig herstelt. Pike werd in 1996 veroordeeld voor de moord op een 19-jarige vrouw. Haar advocaten eisen dat de gebruikte apparatuur wordt bewaard voor onderzoek.
10: De Franse premier Sébastien Lecornu zegt dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. De afgelopen dagen zijn er gewelddadige confrontaties tussen de politie en jongeren bij scholen. Zij protesteren tegen het onderwijssysteem. Lecornu ontkent dat de politie opdracht heeft gekregen om de jongeren te confronteren.
4: De regering belooft eind oktober met eerste maatregelen te komen. Sinds eind vorige maand zijn 6.628 jongeren aangehouden. Meer dan 200 scholieren raakten gewond. Honderden scholen worden uit angst voor ongeregeldheden dichtgehouden.
10: De Franse politie heeft 6 mensen gearresteerd in verband met de diefstal van 4 schilderijen van Pierre-Auguste Renoir. De werken werden een maand geleden gestolen uit het Renoir Museum in Cagnes-sur-Mer, vlakbij Nice. 2 van de 6 verdachten worden gezien als de dieven die de schilderijen in ongeveer 3 minuten tijd ontvreemden. 2 van de 4 werken werden op de vlucht achtergelaten en snel teruggevonden. De andere 2 schilderijen, Madame Colonna Romano en Jeune Femme au Puits, zijn nog spoorloos en hebben een gezamenlijke waarde van 8 tot 10 miljoen euro.
4: Rusland probeert volgens de Deense inlichtingendienst PET defensiebedrijven te saboteren die producten voor Oekraïne maken. Een medewerkster van de PET noemt dit een belangrijke escalatie. Rusland heeft Deense beschuldigingen van deze aard herhaaldelijk tegengesproken. De Russische ambassade in Kopenhagen noemde de beschuldigingen woensdag ongefundeerd. Rusland publiceerde in april een lijst met Europese fabrieken van drones en dronebestanddelen die doelwit konden zijn. Een Israëlische rechtbank heeft een man veroordeeld tot 7 jaar cel voor diefstal van geluidsapparatuur na de aanval op het muziekfestival Nova. Enkele dagen na de aanslag, waarbij honderden doden vielen, haalde hij apparatuur op die was achtergelaten. De gestolen spullen hadden een waarde van ongeveer $500.000, dat is 447.000 euro. De man deed zich voor als medewerker van de eigenaar, die tijdens de aanval op 7 oktober om het leven was gekomen. Zijn handlanger moet ruim 3 jaar de cel in en een derde medeplichtige hoort zijn straf later. In Duitsland is een grote zoekactie opgezet naar de waarneming van wat mogelijk een puma is. De politie zet in de buurt van München patrouillewagens, een helikopter en drones in om de roofkat te vinden. De mogelijk vrij loslopende puma werd gespot en gefilmd door een burger in de gemeente Oberding, dicht bij de luchthaven van München. Inwoners worden opgeroepen voorzichtig te zijn en bijvoorbeeld geen honden vrij te laten rondlopen. Het is niet duidelijk waar het dier vandaan zou kunnen komen.
10: En nu het economisch nieuws. De ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft bepaald dat er geen diepgravend onderzoek hoeft te komen naar kunstmestproducent OCI. Minderheidsaandeelhouders en beleggersvereniging VEB hadden om zo'n onderzoek gevraagd. Zij meenden benadeeld te zijn door groot aandeelhouder Nassef Sawiris, een van de rijkste personen van Egypte. De rechters vinden dat eerdere bezwaren inmiddels zijn weggenomen. Het conflict draaide onder meer om een voorgenomen fusie met het Egyptische bouwconcern Orascom, dat ook in handen is van Sawiris. Lidstaten van het Internationaal Energieagentschap beloven sneller olievoorraden vrij te geven om de sterk gestegen dieselprijzen te bestrijden. In maart spraken de landen af samen ruim 400 miljoen vaten uit strategische reserves vrij te geven. Tot nu toe zijn 325 miljoen vaten vrijgegeven. Van de oorspronkelijke afspraak kunnen nog ongeveer 100 miljoen vaten op de markt worden gebracht. Volgende week komen de lidstaten bijeen om de situatie op de energiemarkten te beoordelen. De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met verlies geëindigd. Een dag nadat de AEX-index op recordhoogte sloot. Bij beleggers namen zorgen over stijgende energieprijzen en de aanhoudend hoge inflatie toe. De AEX-index verloor 0,9% tot 1117,75 punten. De midcap daalde 2,2%. Besi was de grootste verliezer, met een min van 8,5%, na een adviesverlaging door analisten van UBS. Shell won 0,2% na een eerste marktupdate over het derde kwartaal met recordmarges voor raffinaderijen. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken wil opheldering van de NAM over een uitkering van meer dan €1 miljard aan aandeelhouders Shell en ExxonMobil. Die storting roept volgens de CDA-minister vragen op over de financiële positie van de NAM en het nakomen van afspraken.
11: Door de uitkering komt de solvabiliteit van de NAM onder de 25%. De overheid sprak in 2018 met Shell en ExxonMobil af dat die minstens 25% blijft. De NAM kan de uitkering tot en met september 2031 terugvragen. Maar Heerma maakt zich zorgen over de toekomst. De minister houdt de mogelijkheid open om juridische stappen te zetten als de NAM niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen.
12: 5 voormalige handelaren van Barclays hebben in hoger beroep hun veroordelingen voor rentemanipulatie zien vernietigen. Ze waren eerder veroordeeld voor het manipuleren van de LIBOR en Euribor rentetarieven en kregen gevangenisstraffen. Het Hof van Beroep in Londen volgde de redenering dat de jury verkeerd was geïnformeerd, net als eerder bij de zaak tegen UBS-handelaar Tom Hayes. Ook in Nederland had het renteschandaal gevolgen. De Rabobank trof in 2013 een schikking van 774 miljoen euro met toezichthouders. De lage waterstand op de Rijn heeft in augustus en september gezorgd voor ruim 2 keer zoveel riviercruiseschepen in Rotterdam als vorig jaar. Halverwege augustus waren er laagterecords op het Duitse deel van de Rijn door hitte en droogte. Die werden in september opnieuw verbroken. Riviercruise-aanbieders hebben reizen naar onder meer Duitsland geschrapt en kiezen voor andere bestemmingen zoals Rotterdam en Antwerpen. In augustus kwamen er 204 riviercruises naar Rotterdam, tegenover 90 een jaar eerder. Afgelopen maand waren er 156 riviercruiseschepen in de stad, tegenover 60 vorig jaar.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Baanwielrenner Harry Lafrijzen wil volgende week tijdens de WK in Shanghai zijn sprinttitel prolongeren. De vijfvoudig Olympisch kampioen slaat de kilometertijdrit over om zich volledig te richten op de sprint. Lafrijzen was sinds 2019 ongeslagen op de sprint, maar verloor dit jaar zowel op de EK als in de wereldbeker. De 20-voudig wereldkampioen zegt dat hij zijn sprinttitel wil behouden en wil laten zien dat hij van hem is. De WK vormen het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. De Nederlandse baanwielrenners zijn nog niet onder de indruk van de Olympische wielerbaan voor de Spelen van Los Angeles in 2028. Vijfvoudig Olympisch kampioen Harry Lafrijzen bezocht de baan afgelopen zomer en vindt die heel klein en compact vergeleken met Omnisport in Apeldoorn. De Carson Velodroom wordt de komende 2 jaar nog verbouwd en krijgt meer ruimte voor publiek. Bondscoach Hugo Haak denkt dat er met de juiste aankleding wel een Olympische sfeer kan worden gecreëerd, maar dat het gebouw nooit de allure zal hebben van de stadions in Tokio of Parijs. De bochten zijn krapper dan in Apeldoorn en de rechte stukken langer, wat de ploeg kan gebruiken in de voorbereiding. Trainer Tonda Eckert van Southampton krijgt van de Engelse Voetbalbond een voorwaardelijke schorsing van 6 weken en een boete van 33.000 euro. Dat is vanwege zijn rol bij 3 gevallen van spionage door de club vorig seizoen. Southampton werd in mei gedisqualificeerd voor de finale van de play-offs naar de Premier League, nadat de club in het geheim een training van tegenstander Middlesbrough had bekeken. De club had ook gespioneerd bij Ipswich Town en Oxford United. Eckert erkende de beschuldigingen en is nog altijd trainer van Southampton. Ajax-spits Kasper Dolberg is dinsdag in Kopenhagen succesvol geopereerd aan zijn rechterknie. De 29-jarige Deen liep vorige maand een blessure aan zijn voorste kruisband op tijdens een training van het Deense nationale elftal. Dolberg zegt blij te zijn dat de operatie goed is verlopen, maar noemt de blessure zwaar. Hij blijft voorlopig in Denemarken en komt later naar Amsterdam voor zijn revalidatie. De Deense Voetbalbond meldde eerder dat de blessure Dolberg voor langere tijd aan de kant houdt. De Zwitserse oud-voetballer Ramon Vega stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van de FIFA. De 55-jarige Vega is de eerste die het volgend jaar wil opnemen tegen zittend voorzitter Gianni Infantino. Vega speelde onder meer voor Tottenham Hotspur en kwam 23 keer uit voor Zwitserland. Hij wil de FIFA moderniseren en het vertrouwen in de voetbalbond herstellen. De voorzittersverkiezing is op 18 maart in het Marokkaanse Rabat. Wielrenner Dylan van Baarle heeft woensdag tijdens een training in Tiel een breuk in zijn pols opgelopen bij een verkeersongeval met een auto. De 34-jarige Nederlander moet worden geopereerd en zijn seizoen zit erop. Uit een CT-scan bleek dat er geen schade is aan zijn schedel of wervelkolom. Van Baarle kwam dit seizoen over van Visma Leasebike naar Soudal Quickstep. Hij won eerder in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt er vanuit het zuidwesten regen over het land. In Limburg is ook onweer mogelijk. De wind komt uit het noordwesten en wordt matig, aan de kust krachtig tot hard. In de nacht zijn er perioden met regen. Later wordt het in het westen droger met kans op enkele buien. Het wordt rond de 12 graden. Morgenochtend trekt de regen in het oosten weg en wordt het wisselend bewolkt met her en der een bui. Morgenmiddag schijnt regelmatig de zon bij ongeveer 16 graden, al blijven er enkele buien mogelijk. De noordwestenwind blijft aan zee en op het IJsselmeer krachtig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Defensieminister en vicepremier Dilan Yeşilgöz, buitenlandminister Tom Berendsen en minister Rianne Letschert waren woensdagavond bij een herdenking voor de slachtoffers van de Hamas-aanval op Israël. De herdenking vond plaats in een Amsterdamse synagoge en werd georganiseerd door de Israëlische ambassade en het Centraal Joods Overleg. De aanval, waarbij meer dan 1200 mensen omkwamen, was woensdag precies 3 jaar geleden. Daarna sloeg het Israëlische leger terug en doodde tot dusver ruim 70.000 mensen in Gaza. Ook waren er een solidariteitsavond van Christenen voor Israël en een interreligieuze herdenking bij het Vredespaleis in Den Haag.
13: Burgemeester Femke Halsema heeft een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera ontbonden. De politie riep de ruim 100 demonstranten op het gebied te verlaten, anders zou er geweld worden gebruikt. Eerder woensdagavond verzamelden demonstranten zich op de Dam om de tienduizenden dodelijke slachtoffers te herdenken die in de oorlog in Gaza vielen na de Hamas-aanval op Israël. De stoet trok over het Rokin naar de Stopera. Onderweg werd de sfeer grimmiger. Vlak na aankomst bij de Stopera verzocht de politie de demonstranten te vertrekken. De komende 2 jaar is vrijwel alle vrijgekomen ICT-capaciteit bij de Belastingdienst nodig voor de nieuwe vermogenswinstheffing en enkele andere belastingaanpassingen. Dat zei staatssecretaris Ilko Ereberg woensdag in een debat over de fiscus. Het eerstvolgende moment dat er weer ruimte is voor andere ICT-projecten is 2029. De Belastingdienst is nog bezig met uitzoeken wat de consequenties van het kabinetsvoorstel precies zijn. De uitkomst van deze uitvoeringstoets verwacht Ereberg in november te hebben.
14: De 30-jarige Yusup S. uit Oekraïne is volgens de politie de man die beveiliger Barry Leenders doodschoot bij de woning van Jan G. in Overasselt, schrijft het AD. De Tsjetsjeen, zoals hij door andere verdachten wordt genoemd, opende als eerste het vuur. Ook de 23-jarige Omar D. en de 30-jarige Roberto M. uit Frankrijk hebben volgens de politie op de beveiliger geschoten. De advocaat van Roberto M. noemt de conclusies van de politie kort door de bocht. De andere advocaten willen niet inhoudelijk reageren op de zaak.
15: Het herstel van de vorig jaar ingestorte oever van het Valkenburgse Meer laat nog zeker een jaar op zich wachten. De provincie Zuid-Holland verwacht dat de nieuwe waterkering niet eerder dan eind 2027 is gerealiseerd. Op 1 april 2025 zakte over een lengte van bijna 200 meter zo'n 20 meter van de zuidwestoever in. Onderzoek wees uit dat de oorzaak vermoedelijk ligt bij de zandwinning in de plas. Zuid-Holland heeft de opdrachtgever, bouwbedrijf Xella, en de uitvoerder aansprakelijk gesteld voor de schade.
16: Het asielzoekerscentrum aan de Gravendijk in Albergen is maandagnacht vanuit een rijdende auto beschoten, schrijft RTV Oost. Terwijl de auto voorbij rijdt, klinken meerdere harde knallen bij de opvang.
17: Politie en COA spreken van zwaar vuurwerk. Vermoedelijk is er een alarmpistool gebruikt. Het incident vond rond 2:15 s'nachts plaats. Het COA heeft het incident gemeld bij zowel de politie als de gemeente.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
18: Nu het buitenlands nieuws. Marie-Carmen Abascal is op 87-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de huurdersvereniging van Madrid. Abascal werd vorige maand na ongeveer 70 jaar haar huurwoning uitgezet. Dat leidde tot massale protesten in Spanje tegen hoge woningprijzen en een politieke crisis. Premier Pedro Sanchez schreef daarop nieuwe verkiezingen uit. Christa Pike, die vorige week ter dood zou worden geëxecuteerd, werd maandagavond hersendood verklaard. Een dag later werd ze wakker en begon ze te praten. Haar advocaat zegt daar geen verklaring voor te hebben. Pike kreeg 2 dodelijke injecties toegediend, maar de executie mislukte. Ze heeft nu onder meer een bloedstolsel in een arm, een longontsteking en opgezwollen armen. Het is onduidelijk of ze volledig herstelt. Pike werd in 1996 veroordeeld voor de moord op een 19-jarige vrouw. Haar advocaten eisen dat de gebruikte apparatuur wordt bewaard voor onderzoek.
19: De Franse premier Sébastien Lecornu zegt dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. De afgelopen dagen zijn er gewelddadige confrontaties tussen de politie en jongeren bij scholen. Zij protesteren tegen het onderwijssysteem. Lecornu ontkent dat de politie opdracht heeft gekregen om de jongeren te confronteren. De regering belooft eind oktober met eerste maatregelen te komen. Sinds eind vorige maand zijn 6.628 jongeren aangehouden. Meer dan 200 scholieren raakten gewond. Honderden scholen worden uit angst voor ongeregeldheden dichtgehouden.
20: De Franse politie heeft 6 mensen gearresteerd in verband met de diefstal van 4 schilderijen van Pierre-Auguste Renoir. De werken werden een maand geleden gestolen uit het Renoir Museum in Cagnes-sur-Mer, vlakbij Nice. 2 van de 6 verdachten worden gezien als de dieven die de schilderijen in ongeveer 3 minuten tijd ontvreemden. 2 van de 4 werken werden op de vlucht achtergelaten en snel teruggevonden. De andere 2 schilderijen, Madame Colonna Romano en Jeune Femme au Puy, zijn nog spoorloos en hebben een gezamenlijke waarde van 8 tot 10 miljoen euro.
21: Rusland probeert volgens de Deense inlichtingendienst PET defensiebedrijven te saboteren die producten voor Oekraïne maken. Een medewerkster van de PET noemt dit een belangrijke escalatie. Rusland heeft Deense beschuldigingen van deze aard herhaaldelijk tegengesproken. De Russische ambassade in Kopenhagen noemde de beschuldigingen woensdag ongefundeerd. Rusland publiceerde in april een lijst met Europese fabrieken van drones en dronebestanddelen die doelwit konden zijn.
22: Een Israëlische rechtbank heeft een man veroordeeld tot 7 jaar cel voor diefstal van geluidsapparatuur na de aanval op het muziekfestival Nova. Enkele dagen na de aanslag, waarbij honderden doden vielen, haalde hij apparatuur op die was achtergelaten. De gestolen spullen hadden een waarde van ongeveer $500.000, dat is 447.000 euro. De man deed zich voor als medewerker van de eigenaar, die tijdens de aanval op 7 oktober om het leven was gekomen. Zijn handlanger moet ruim 3 jaar de cel in en een derde medeplichtige hoort zijn straf later.
23: En nu het economisch nieuws. De ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft bepaald dat er geen diepgravend onderzoek hoeft te komen naar kunstmestproducent OCI. Minderheidsaandeelhouders en beleggersvereniging VEB hadden om zo'n onderzoek gevraagd. Zij meenden benadeeld te zijn door groot aandeelhouder Nassef Sawiris, een van de rijkste personen van Egypte. De rechters vinden dat eerdere bezwaren inmiddels zijn weggenomen. Het conflict draaide onder meer om een voorgenomen fusie met het Egyptische bouwconcern Orascom, dat ook in handen is van Sawiris.
5: Lidstaten van het Internationaal Energieagentschap beloven sneller olievoorraden vrij te geven om de sterk gestegen dieselprijzen te bestrijden. In maart spraken de landen af samen ruim 400 miljoen vaten uit strategische reserves vrij te geven. Tot nu toe zijn 325 miljoen vaten vrijgegeven. Van de oorspronkelijke afspraak kunnen nog ongeveer 100 miljoen vaten op de markt worden gebracht. Volgende week komen de lidstaten bijeen om de situatie op de energiemarkten te beoordelen.
6: De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met verlies geëindigd. Een dag nadat de AEX-index op recordhoogte sloot. Bij beleggers namen zorgen over stijgende energieprijzen en de aanhoudend hoge inflatie toe. De AEX-index verloor 0,9% tot 1117,75 punten. De midcap daalde 2,2%. Besi was de grootste verliezer, met een min van 8,5%, na een adviesverlaging door analisten van UBS. Shell won 0,2% na een eerste marktupdate over het derde kwartaal met recordmarges voor raffinaderijen.
7: Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken wil opheldering van de NAM over een uitkering van meer dan een miljard euro aan aandeelhouders Shell en ExxonMobil. Die storting roept volgens de CDA-minister vragen op over de financiële positie van de NAM en het nakomen van afspraken. Door de uitkering komt de solvabiliteit van de NAM onder de 25%. De overheid sprak in 2018 met Shell en ExxonMobil af dat die minstens 25% blijft. De NAM kan de uitkering tot en met september 2031 terugvragen. Maar Heerma maakt zich zorgen over de toekomst. De minister houdt de mogelijkheid open om juridische stappen te zetten als de NAM niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen.
8: Vijf voormalige handelaren van Barclays hebben in hoger beroep hun veroordelingen voor rentemanipulatie zien vernietigen. Ze waren eerder veroordeeld voor het manipuleren van de LIBOR- en Euribor-rentetarieven en kregen gevangenisstraffen. Het Hof van Beroep in Londen volgde de redenering dat de jury verkeerd was geïnformeerd, net als eerder bij de zaak tegen UBS-handelaar Tom Hayes. Ook in Nederland had het renteschandaal gevolgen. De Rabobank trof in 2013 een schikking van 774 miljoen euro met toezichthouders.
24: De lage waterstand op de Rijn heeft in augustus en september gezorgd voor ruim 2 keer zoveel riviercruiseschepen in Rotterdam als vorig jaar. Halverwege augustus waren er laagte records op het Duitse deel van de Rijn door hitte en droogte. Die werden in september opnieuw verbroken. Riviercruise-aanbieders hebben reizen naar onder meer Duitsland geschrapt en kiezen voor andere bestemmingen, zoals Rotterdam en Antwerpen. In augustus kwamen er 204 riviercruises naar Rotterdam, tegenover 90 een jaar eerder. Afgelopen maand waren er 156 riviercruiseschepen in de stad, tegenover 60 vorig jaar.
25: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Baanwielrenner Harry Lafrijzen wil volgende week tijdens de WK in Shanghai zijn sprinttitel prolongeren. De vijfvoudig Olympisch kampioen slaat de kilometertijdrit over om zich volledig te richten op de sprint. Lafrijzen was sinds 2019 ongeslagen op de sprint, maar verloor dit jaar zowel op de EK als in de wereldbeker. De 20-voudig wereldkampioen zegt dat hij zijn sprinttitel wil behouden en wil laten zien dat die van hem is. De WK vormen het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. De Nederlandse baanwielrenners zijn nog niet onder de indruk van de Olympische wielerbaan voor de Spelen van Los Angeles in 2028. Vijfvoudig Olympisch kampioen Harry Lafrijzen bezocht de baan afgelopen zomer en vindt die heel klein en compact vergeleken met Omnisport in Apeldoorn. De Carson Velodroom wordt de komende 2 jaar nog verbouwd en krijgt meer ruimte voor publiek. Bondscoach Hugo Haak denkt dat er met de juiste aankleding wel een Olympische sfeer kan worden gecreëerd, maar dat het gebouw nooit de allure zal hebben van de stadions in Tokio of Parijs. De bochten zijn krapper dan in Apeldoorn en de rechte stukken langer, wat de ploeg kan gebruiken in de voorbereiding. Trainer Tonda Eckert van Southampton krijgt van de Engelse Voetbalbond een voorwaardelijke schorsing van 6 weken en een boete van €33.000. Dat is vanwege zijn rol bij 3 gevallen van spionage door de club vorig seizoen. Southampton werd in mei gedisqualificeerd voor de finale van de play-offs naar de Premier League, nadat de club in het geheim een training van tegenstander Middlesbrough had bekeken. De club had ook gespioneerd bij Ipswich Town en Oxford United. Eckert erkende de beschuldigingen en is nog altijd trainer van Southampton. Ajax-spits Kasper Dolberg is dinsdag in Kopenhagen succesvol geopereerd aan zijn rechterknie. De 29-jarige Deen liep vorige maand een blessure aan zijn voorste kruisband op tijdens een training van het Deense nationale elftal. Dolberg zegt blij te zijn dat de operatie goed is verlopen, maar noemt de blessure zwaar. Hij blijft voorlopig in Denemarken en komt later naar Amsterdam voor zijn revalidatie. De Deense Voetbalbond meldde eerder dat de blessure Dolberg voor langere tijd aan de kant houdt. De Zwitserse oud-voetballer Ramon Vega stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van de FIFA. De 55-jarige Vega is de eerste die het volgend jaar wil opnemen tegen zittend voorzitter Gianni Infantino. Vega speelde onder meer voor Tottenham Hotspur en kwam 23 keer uit voor Zwitserland. Hij wil de FIFA moderniseren en het vertrouwen in de voetbalbond herstellen. De voorzittersverkiezing is op 18 maart in het Marokkaanse Rabat. Wielrenner Dylan van Baarle heeft woensdag tijdens een training in Tiel een breuk in zijn pols opgelopen bij een verkeersongeval met een auto. De 34-jarige Nederlander moet worden geopereerd en zijn seizoen zit erop. Uit een CT-scan bleek dat er geen schade is aan zijn schedel of wervelkolom. Van Baarle kwam dit seizoen over van Visma Leasebike naar Soudal Quickstep. Hij won eerder in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen.
25: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt vanuit het zuidwesten regen het land in. In Limburg kan daarbij onweer voorkomen. De wind draait naar het noordwesten en wordt matig. Aan de kust krachtig tot hard. Vannacht blijft het grotendeels regenen. Later wordt het in het westen droger met kans op enkele buien. De temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgenochtend trekt de regen in het oosten snel weg. Daarna wordt het wisselend bewolkt met her en der een bui. Morgenmiddag schijnt de zon regelmatig, al blijven er enkele buien mogelijk. Het wordt rond de 16 graden. De noordwestenwind blijft aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. In de loop van morgenavond neemt de wind landinwaarts af.
25: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Defensieminister en vicepremier Dilan Yeşilgöz, buitenlandminister Tom Berendsen en minister Rianne Letschert waren woensdagavond bij een herdenking voor de slachtoffers van de Hamas-aanval op Israël. De herdenking vond plaats in een Amsterdamse synagoge en werd georganiseerd door de Israëlische ambassade en het Centraal Joods Overleg. De aanval, waarbij meer dan 1200 mensen omkwamen, was woensdag precies 3 jaar geleden. Daarna sloeg het Israëlische leger terug en doodde tot dusver ruim 70.000 mensen in Gaza. Ook waren er een solidariteitsavond van Christenen voor Israël en een interreligieuze herdenking bij het Vredespaleis in Den Haag.
9: De komende 2 jaar is vrijwel alle vrijgekomen ICT-capaciteit bij de Belastingdienst nodig voor de nieuwe vermogenswinstheffing en enkele andere belastingaanpassingen. Dat zei staatssecretaris Ilko Ehrenberg woensdag in een debat over de fiscus. Het eerstvolgende moment dat er weer ruimte is voor andere ICT-projecten is 2029. De Belastingdienst is nog bezig met uitzoeken wat de consequenties van het kabinetsvoorstel precies zijn. De uitkomst van deze uitvoeringstoets verwacht Ehrenberg in november te hebben.
10: Burgemeester Femke Halsema heeft een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera ontbonden. De politie riep de ruim 100 demonstranten op het gebied te verlaten, anders zou er geweld worden gebruikt. Eerder woensdagavond verzamelden demonstranten zich op de Dam om de tienduizenden dodelijke slachtoffers te herdenken die in de oorlog in Gaza vielen na de Hamas-aanval op Israël. De stoet trok over het Rokin naar de Stopera.
4: Onderweg werd de sfeer grimmiger. Vlak na aankomst bij de Stopera verzocht de politie de demonstranten te vertrekken. De 30-jarige Yusup S. uit Oekraïne is volgens de politie de man die beveiliger Barry Leenders doodschoot bij de woning van Jan G. in Overasselt, schrijft het AD. De Tsjetsjeen, zoals hij door andere verdachten wordt genoemd, opende als eerste het vuur. Ook de 23-jarige Omar D. en de 30-jarige Roberto M. uit Frankrijk hebben volgens de politie op de beveiliger geschoten. De advocaat van Roberto M. noemt de conclusies van de politie kort door de bocht. De andere advocaten willen niet inhoudelijk reageren op de zaak. Het herstel van de vorig jaar ingestorte oever van het Valkenburgse meer laat nog zeker een jaar op zich wachten. De provincie Zuid-Holland verwacht dat de nieuwe waterkering niet eerder dan eind 2027 is gerealiseerd. Op 1 april 2025 zakte over een lengte van bijna 200 meter zo'n 20 meter van de zuidwestoever in. Onderzoek wees uit dat de oorzaak vermoedelijk ligt bij de zandwinning in de plas. Zuid-Holland heeft de opdrachtgever, bouwbedrijf Xella, en de uitvoerder aansprakelijk gesteld voor de schade. Het asielzoekerscentrum aan de Gravendijk in Albergen is maandagnacht vanuit een rijdende auto beschoten, schrijft RTV Oost. Terwijl de auto voorbij rijdt, klinken meerdere harde knallen bij de opvang. Politie en COA spreken van zwaar vuurwerk. Vermoedelijk is er een alarmpistool gebruikt. Het incident vond rond 2:15 s'nachts plaats. Het COA heeft het incident gemeld bij zowel de politie als de gemeente.
25: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
11: Nu het buitenlands nieuws. Marie Carmen Abascal is op 87-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de huurdersvereniging van Madrid. Abascal werd vorige maand na ongeveer 70 jaar haar huurwoning uitgezet. Dat leidde tot massale protesten in Spanje tegen hoge woningprijzen en een politieke crisis. Premier Pedro Sánchez schreef daarop nieuwe verkiezingen uit. Christa Pike, die vorige week ter dood zou worden geëxecuteerd, werd maandagavond hersendood verklaard. Een dag later werd ze wakker en begon ze te praten. Haar advocaat zegt daar geen verklaring voor te hebben. Pike kreeg 2 dodelijke injecties toegediend, maar de executie mislukte. Ze heeft nu onder meer een bloedstolsel in een arm, een longontsteking en opgezwollen armen. Het is onduidelijk of ze volledig herstelt. Pike werd in 1996 veroordeeld voor de moord op een 19-jarige vrouw. Haar advocaten eisen dat de gebruikte apparatuur wordt bewaard voor onderzoek.
12: De Franse premier Sébastien Lecornu zegt dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. De afgelopen dagen zijn er gewelddadige confrontaties tussen de politie en jongeren bij scholen. Zij protesteren tegen het onderwijssysteem. Lecornu ontkent dat de politie opdracht heeft gekregen om de jongeren te confronteren. De regering belooft eind oktober met eerste maatregelen te komen. Sinds eind vorige maand zijn 6.628 jongeren aangehouden. Meer dan 200 scholieren raakten gewond. Honderden scholen worden uit angst voor ongeregeldheden dichtgehouden.
13: De Franse politie heeft 6 mensen gearresteerd in verband met de diefstal van 4 schilderijen van Pierre-Auguste Renoir. De werken werden een maand geleden gestolen uit het Renoir Museum in Cagnes-sur-Mer, vlakbij Nice. 2 van de 6 verdachten worden gezien als de dieven die de schilderijen in ongeveer 3 minuten tijd ontvreemden. 2 van de 4 werken werden op de vlucht achtergelaten en snel teruggevonden. De andere 2 schilderijen, Madame Colonna Romano en Jeune Femme au Puits, zijn nog spoorloos en hebben een gezamenlijke waarde van 8 tot 10 miljoen euro.
14: Rusland probeert volgens de Deense inlichtingendienst PET defensiebedrijven te saboteren die producten voor Oekraïne maken. Een medewerkster van de PET noemt dit een belangrijke escalatie. Rusland heeft Deense beschuldigingen van deze aard herhaaldelijk tegengesproken. De Russische ambassade in Kopenhagen noemde de beschuldigingen woensdag ongefundeerd.
1: Rusland publiceerde in april een lijst met Europese fabrieken van drones en dronebestanddelen die doelwit konden zijn.
15: Een Israëlische rechtbank heeft een man veroordeeld tot 7 jaar cel voor diefstal van geluidsapparatuur na de aanval op het muziekfestival Nova. Enkele dagen na de aanslag, waarbij honderden doden vielen, haalde hij apparatuur op die was achtergelaten. De gestolen spullen hadden een waarde van ongeveer $500.000, dat is €447.000. De man deed zich voor.

0: Hefsawiris, een van de rijkste personen van Egypte. De rechters vinden dat eerdere bezwaren inmiddels zijn weggenomen. Het conflict draaide onder meer om een voorgenomen fusie met het Egyptische bouwconcern Orascom, dat ook in handen is van Sawiris. Lidstaten van het Internationaal Energieagentschap beloven sneller olievoorraden vrij te geven om de sterk gestegen dieselprijzen te bestrijden. In maart spraken de landen af samen ruim 400 miljoen vaten uit strategische reserves vrij te geven. Tot nu toe zijn 325 miljoen vaten vrijgegeven. Van de oorspronkelijke afspraak kunnen nog ongeveer 100 miljoen vaten op de markt worden gebracht. Volgende week komen de lidstaten bijeen om de situatie op de energiemarkten te beoordelen. De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met verlies geëindigd. Een dag nadat de AEX-index op recordhoogte sloot. Bij beleggers namen zorgen over stijgende energieprijzen en de aanhoudend hoge inflatie toe. De AEX-index verloor 0,9% tot 1117,75 punten. De midcap daalde 2,2%. Besi was de grootste verliezer, met een min van 8,5%, na een adviesverlaging door analisten van UBS. Shell won 0,2% na een eerste marktupdate over het derde kwartaal met recordmarges voor raffinaderijen. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken wil opheldering van de NAM over een uitkering van meer dan een miljard euro aan aandeelhouders Shell en ExxonMobil. Die storting roept volgens de CDA-minister vragen op over de financiële positie van de NAM en het nakomen van afspraken. Door de uitkering komt de solvabiliteit van de NAM onder de 25%. De overheid sprak in 2018 met Shell en ExxonMobil af dat die minstens 25% blijft. De NAM kan de uitkering tot en met september 2031 terugvragen, maar Heerma maakt zich zorgen over de toekomst. De minister houdt de mogelijkheid open om juridische stappen te zetten als de NAM niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen. Vijf voormalige handelaren van Barclays hebben in hoger beroep hun veroordelingen voor rentemanipulatie zien vernietigen. Ze waren eerder veroordeeld voor het manipuleren van de LIBOR- en Euribor-rentetarieven en kregen gevangenisstraffen. Het Hof van Beroep in Londen volgde de redenering dat de jury verkeerd was geïnformeerd, net als eerder bij de zaak tegen UBS-handelaar Tom Hayes. Ook in Nederland had het renteschandaal gevolgen. De Rabobank trof in 2013 een schikking van 774 miljoen euro met toezichthouders. De lage waterstand op de Rijn heeft in augustus en september gezorgd voor ruim 2 keer zoveel riviercruiseschepen in Rotterdam als vorig jaar. Halverwege augustus waren er laagte records op het Duitse deel van de Rijn door hitte en droogte. Die werden in september opnieuw verbroken. Riviercruise-aanbieders hebben reizen naar onder meer Duitsland geschrapt en kiezen voor andere bestemmingen, zoals Rotterdam en Antwerpen. In augustus kwamen er 204 riviercruises naar Rotterdam, tegenover 90 een jaar eerder. Afgelopen maand waren er 156 riviercruiseschepen in de stad, tegenover 60 vorig jaar.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Baanwielrenner Harry Lafrijzen wil volgende week tijdens de WK in Shanghai zijn sprinttitel prolongeren. De vijfvoudig Olympisch kampioen slaat de kilometertijdrit over om zich volledig te richten op de sprint. Lafrijzen was sinds 2019 ongeslagen op de sprint, maar verloor dit jaar zowel op de EK als in de wereldbeker. De 20-voudig wereldkampioen zegt dat hij zijn sprinttitel wil behouden en wil laten zien dat die van hem is. De WK vormen het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. De Nederlandse baanwielrenners zijn nog niet onder de indruk van de Olympische wielerbaan voor de Spelen van Los Angeles in 2028. Vijfvoudig Olympisch kampioen Harry Lafrijzen bezocht de baan afgelopen zomer en vindt die heel klein en compact vergeleken met Omnisport in Apeldoorn. De Carson Velodroom wordt de komende 2 jaar nog verbouwd en krijgt meer ruimte voor

0: publiek. Bondscoach Hugo Haak denkt dat er met de juiste aankleding wel een Olympische sfeer kan worden gecreëerd, maar dat het gebouw nooit de allure zal hebben van de stadions in Tokio of Parijs. De bochten zijn krapper dan in Apeldoorn en de rechte stukken langer, wat de ploeg kan gebruiken in de voorbereiding. Trainer Tonda Eckert van Southampton krijgt van de Engelse Voetbalbond een voorwaardelijke schorsing van 6 weken en een boete van €33.000. Dat is vanwege zijn rol bij 3 gevallen van spionage door de club vorig seizoen. Southampton werd in mei gedisqualificeerd voor de finale van de play-offs naar de Premier League, nadat de club in het geheim een training van tegenstander Middlesbrough had bekeken. De club had ook gespioneerd bij Ipswich Town en Oxford United. Eckert erkende de beschuldigingen en is nog altijd trainer van Southampton. Ajax-spits Kasper Dolberg is dinsdag in Kopenhagen succesvol geopereerd aan zijn rechterknie. De 29-jarige Deen liep vorige maand een blessure aan zijn voorste kruisband op tijdens een training van het Deense nationale elftal. Dolberg zegt blij te zijn dat de operatie goed is verlopen, maar noemt de blessure zwaar. Hij blijft voorlopig in Denemarken en komt later naar Amsterdam voor zijn revalidatie. De Deense Voetbalbond meldde eerder dat de blessure Dolberg voor langere tijd aan de kant houdt. De Zwitserse oud-voetballer Ramon Vega stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van de FIFA. De 55-jarige Vega is de eerste die het volgend jaar wil opnemen tegen zittend voorzitter Gianni Infantino. Vega speelde onder meer voor Tottenham Hotspur en kwam 23 keer uit voor Zwitserland. Hij wil de FIFA moderniseren en het vertrouwen in de voetbalbond herstellen. De voorzittersverkiezing is op 18 maart in het Marokkaanse Rabat. Wielrenner Dylan van Baarle heeft woensdag tijdens een training in Tiel een breuk in zijn pols opgelopen bij een verkeersongeval met een auto. De 34-jarige Nederlander moet worden geopereerd en zijn seizoen zit erop. Uit een CT-scan bleek dat er geen schade is aan zijn schedel of wervelkolom. Van Baarle kwam dit seizoen over van Visma Leasebike naar Soudal Quickstep. Hij won eerder in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond neemt de bewolking toe en gaat het regenen vanuit het zuidwesten. In Limburg kan er ook onweer voorkomen. De wind komt uit het noordwesten en is matig. Aan de kust krachtig tot hard. Vannacht blijft het nog geregeld regenen. Later wordt het in het westen droger met kans op een enkele bui. Het wordt rond de 12 graden. Morgenochtend trekt de regen in het oosten weg en wordt het wisselend bewolkt met verspreid enkele buien. Morgenmiddag schijnt de zon geregeld bij ongeveer 16 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Defensieminister en vicepremier Dilan Yeşilgöz, buitenlandminister Tom Berendsen en minister Rianne Letschert waren woensdagavond bij een herdenking voor de slachtoffers van de Hamas-aanval op Israël. De herdenking vond plaats in een Amsterdamse synagoge en werd georganiseerd door de Israëlische ambassade en het Centraal Joods Overleg. De aanval, waarbij meer dan 1200 mensen omkwamen, was woensdag precies 3 jaar geleden. Daarna sloeg het Israëlische leger terug en doodde tot dusver ruim 70.000 mensen in Gaza. Ook waren er een solidariteitsavond van Christenen voor Israël en een interreligieuze herdenking bij het Vredespaleis in Den Haag.
4: De komende 2 jaar is vrijwel alle vrijgekomen ICT-capaciteit bij de Belastingdienst nodig voor de nieuwe vermogenswinstheffing en enkele andere belastingaanpassingen. Dat zei staatssecretaris Ilko Ehrenberg woensdag in een debat over de fiscus. Het eerstvolgende moment dat er weer ruimte is voor andere ICT-projecten is 2029. De Belastingdienst is nog bezig met uitzoeken wat de consequenties van het kabinetsvoorstel precies zijn. De uitkomst van deze uitvoeringstoets verwacht Ehrenberg in november te hebben. Burgemeester Femke Halsema heeft een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera ontbonden. De politie riep de ruim 100 demonstranten op het gebied te verlaten, anders zou er geweld worden gebruikt.
3: Eerder woensdagavond verzamelden demonstranten zich op de Dam om de tienduizenden dodelijke slachtoffers te herdenken die in de oorlog in Gaza vielen na de Hamas-aanval op Israël. De stoet trok over het Rokin naar de Stopera. Onderweg werd de sfeer grimmiger. Vlak na aankomst bij de Stopera verzocht de politie de demonstranten te vertrekken. De 30-jarige Yusup S. uit Oekraïne is volgens de politie de man die beveiliger Barry Leenders doodschoot bij de woning van Jan G. in Overasselt, schrijft het AD. De Tsjetsjeen, zoals hij door andere verdachten wordt genoemd, opende als eerste het vuur. Ook de 23-jarige Omar D. en de 30-jarige Roberto M. uit Frankrijk hebben volgens de politie op de beveiliger geschoten. De advocaat van Roberto M. noemt de conclusies van de politie kort door de bocht. De andere advocaten willen niet inhoudelijk reageren op de zaak. Het herstel van de vorig jaar ingestorte oever van het Valkenburgse meer laat nog zeker een jaar op zich wachten. De provincie Zuid-Holland verwacht dat de nieuwe waterkering niet eerder dan eind 2027 is gerealiseerd. Op 1 april 2025 zakte over een lengte van bijna 200 meter zo'n 20 meter van de zuidwestoever in. Onderzoek wees uit dat de oorzaak vermoedelijk ligt bij de zandwinning in de plas. Zuid-Holland heeft de opdrachtgever, bouwbedrijf Xella, en de uitvoerder aansprakelijk gesteld voor de schade. Het asielzoekerscentrum aan de Gravendijk in Albergen is maandagnacht vanuit een rijdende auto beschoten, schrijft RTV Oost. Terwijl de auto voorbij rijdt, klinken meerdere harde knallen bij de opvang. Politie en COA spreken van zwaar vuurwerk. Vermoedelijk is er een alarmpistool gebruikt. Het incident vond rond 2:15 s'nachts plaats. Het COA heeft het incident gemeld bij zowel de politie als de gemeente.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Marie-Carmen Abascal is op 87-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de huurdersvereniging van Madrid. Abascal werd vorige maand na ongeveer 70 jaar haar huurwoning uitgezet. Dat leidde tot massale protesten in Spanje tegen hoge woningprijzen en een politieke crisis. Premier Pedro Sánchez schreef daarop nieuwe verkiezingen uit. Christa Pike, die vorige week ter dood zou worden geëxecuteerd, werd maandagavond hersendood verklaard. Een dag later werd ze wakker en begon ze te praten. Haar advocaat zegt daar geen verklaring voor te hebben. Pike kreeg 2 dodelijke injecties toegediend, maar de executie mislukte. Ze heeft nu onder meer een bloedstolsel in een arm, een longontsteking en opgezwollen armen. Het is onduidelijk of ze volledig herstelt. Pike werd in 1996 veroordeeld voor de moord op een 19-jarige vrouw. Haar advocaten eisen dat de gebruikte apparatuur wordt bewaard voor onderzoek. De Franse premier Sébastien Lecornu zegt dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. De afgelopen dagen zijn er gewelddadige confrontaties tussen de politie en jongeren bij scholen. Zij protesteren tegen het onderwijssysteem. Lecornu ontkent dat de politie opdracht heeft gekregen om de jongeren te confronteren. De regering belooft eind oktober met eerste maatregelen te komen. Sinds eind vorige maand zijn 6.628 jongeren aangehouden. Meer dan 200 scholieren raakten gewond. Honderden scholen worden uit angst voor ongeregeldheden dichtgehouden. De Franse politie heeft 6 mensen gearresteerd in verband met de diefstal van 4 schilderijen van Pierre-Auguste Renoir. De werken werden een maand geleden gestolen uit het Renoir Museum in Cagnes-sur-Mer, vlakbij Nice. 2 van de 6 verdachten worden gezien als de dieven die de schilderijen in ongeveer 3 minuten tijd ontvreemden. 2 van de 4 werken werden op de vlucht achtergelaten en snel teruggevonden. De andere 2 schilderijen, Madame Colonna Romano en Jeune Femme au Puits, zijn nog spoorloos en hebben een gezamenlijke waarde van 8 tot 10 miljoen euro. Rusland probeert volgens de Deense inlichtingendienst PET defensiebedrijven te saboteren die producten voor Oekraïne maken. Een medewerkster van de PET noemt dit een belangrijke escalatie. Rusland heeft Deense beschuldigingen van deze aard herhaaldelijk tegengesproken. De Russische ambassade in Kopenhagen noemde de beschuldigingen woensdag ongefundeerd. Rusland publiceerde in april een lijst met Europese fabrieken van drones en dronebestanddelen die doelwit konden zijn.
5: Een Israëlische rechtbank heeft een man veroordeeld tot 7 jaar cel voor diefstal van geluidsapparatuur na de aanval op het muziekfestival Nova. Enkele dagen na de aanslag, waarbij honderden doden vielen, haalde hij apparatuur op die was achtergelaten. De gestolen spullen hadden een waarde van ongeveer $500.000, dat is €447.000. De man deed zich voor als medewerker van de eigenaar, die tijdens de aanval op 7 oktober om het leven was gekomen. Zijn handlanger moet ruim 3 jaar de cel in en een derde medeplichtige hoort zijn straf later.
4: En nu het economisch nieuws. De ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft bepaald dat er geen diepgravend onderzoek hoeft te komen naar kunstmestproducent OCI. Minderheidsaandeelhouders en beleggersvereniging VEB hadden om zo'n onderzoek gevraagd. Zij meenden benadeeld te zijn door groot aandeelhouder Nassef Sawiris, een van de rijkste personen van Egypte. De rechters vinden dat eerdere bezwaren inmiddels zijn weggenomen. Het conflict draaide onder meer om een voorgenomen fusie met het Egyptische bouwconcern Orascom, dat ook in handen is van Sawiris. Lidstaten van het Internationaal Energieagentschap beloven sneller olievoorraden vrij te geven om de sterk gestegen dieselprijzen te bestrijden. In maart spraken de landen af samen ruim 400 miljoen vaten uit strategische reserves vrij te geven. Tot nu toe zijn 325 miljoen vaten vrijgegeven. Van de oorspronkelijke afspraak kunnen nog ongeveer 100 miljoen vaten op de markt worden gebracht. Volgende week komen de lidstaten bijeen om de situatie op de energiemarkten te beoordelen. De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met verlies geëindigd. Een dag nadat de AEX-index op recordhoogte sloot. Bij beleggers namen zorgen over stijgende energieprijzen en de aanhoudend hoge inflatie toe. De AEX-index verloor 0,9% tot 1117,75 punten. De midcap daalde 2,2%. Besi was de grootste verliezer, met een min van 8,5%, na een adviesverlaging door analisten van UBS. Shell won 0,2% na een eerste marktupdate over het derde kwartaal met recordmarges voor raffinaderijen. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken wil opheldering van de NAM over een uitkering van meer dan €1 miljard aan aandeelhouders Shell en ExxonMobil. Die storting roept volgens de CDA-minister vragen op over de financiële positie van de NAM en het nakomen van afspraken. Door de uitkering komt de solvabiliteit van de NAM onder de 25%. De overheid sprak in 2018 met Shell en ExxonMobil af dat die minstens 25% blijft. De NAM kan de uitkering tot en met september 2031 terugvragen, maar Heerma maakt zich zorgen over de toekomst. De minister houdt de mogelijkheid open om juridische stappen te zetten als de NAM niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen. 5 voormalige handelaren van Barclays hebben in hoger beroep hun veroordelingen voor rentemanipulatie zien vernietigen. Ze waren eerder veroordeeld voor het manipuleren van de LIBOR en Euribor rentetarieven en kregen gevangenisstraffen. Het Hof van Beroep in Londen volgde de redenering dat de jury verkeerd was geïnformeerd, net als eerder bij de zaak tegen UBS-handelaar Tom Hayes. Ook in Nederland had het renteschandaal gevolgen. De Rabobank trof in 2013 een schikking van €774 miljoen met toezichthouders. De lage waterstand op de Rijn heeft in augustus en september gezorgd voor ruim 2 keer zoveel riviercruiseschepen in Rotterdam als vorig jaar. Halverwege augustus waren er laagterecords op het Duitse deel van de Rijn door hitte en droogte. Die werden in september opnieuw verbroken. Riviercruise-aanbieders hebben reizen naar onder meer Duitsland geschrapt en kiezen voor andere bestemmingen zoals Rotterdam en Antwerpen. In augustus kwamen er 204 riviercruises naar Rotterdam, tegenover 90 een jaar eerder.
3: Afgelopen maand waren er 156 riviercruiseschepen in de stad, tegenover 60 vorig jaar.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Baanwielrenner Harry Lafrijzen wil volgende week tijdens de WK in Shanghai zijn sprinttitel prolongeren. De vijfvoudig Olympisch kampioen slaat de kilometertijdrit over om zich volledig te richten op de sprint. Lafrijzen was sinds 2019 ongeslagen op de sprint, maar verloor dit jaar zowel op de EK als in de wereldbeker. De 20-voudig wereldkampioen zegt dat hij zijn sprinttitel wil behouden en wil laten zien dat die van hem is. De WK vormen het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. De Nederlandse baanwielrenners zijn nog niet onder de indruk van de Olympische wielerbaan voor de Spelen van Los Angeles in 2028. Vijfvoudig Olympisch kampioen Harry Lafrijzen bezocht de baan afgelopen zomer en vindt die heel klein en compact vergeleken met Omnisport in Apeldoorn. De Carson Velodroom wordt de komende twee jaar nog verbouwd en krijgt meer ruimte voor publiek. Bondscoach Hugo Haak denkt dat er met de juiste aankleding wel een Olympische sfeer kan worden gecreëerd, maar dat het gebouw nooit de allure zal hebben van de stadions in Tokio of Parijs. De bochten zijn krapper dan in Apeldoorn en de rechte stukken langer, wat de ploeg kan gebruiken in de voorbereiding. Trainer Tonda Eckert van Southampton krijgt van de Engelse Voetbalbond een voorwaardelijke schorsing van 6 weken en een boete van €33.000. Dat is vanwege zijn rol bij 3 gevallen van spionage door de club vorig seizoen. Southampton werd in mei gedisqualificeerd voor de finale van de play-offs naar de Premier League, nadat de club in het geheim een training van tegenstander Middlesbrough had bekeken. De club had ook gespioneerd bij Ipswich Town en Oxford United. Eckert erkende de beschuldigingen en is nog altijd trainer van Southampton. Ajax-spits Kasper Dolberg is dinsdag in Kopenhagen succesvol geopereerd aan zijn rechterknie. De 29-jarige Deen liep vorige maand een blessure aan zijn voorste kruisband op tijdens een training van het Deense nationale elftal. Dolberg zegt blij te zijn dat de operatie goed is verlopen, maar noemt de blessure zwaar. Hij blijft voorlopig in Denemarken en komt later naar Amsterdam voor zijn revalidatie. De Deense Voetbalbond meldde eerder dat de blessure Dolberg voor langere tijd aan de kant houdt. De Zwitserse oud-voetballer Ramon Vega stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van de FIFA. De 55-jarige Vega is de eerste die het volgend jaar wil opnemen tegen zittend voorzitter Gianni Infantino. Vega speelde onder meer voor Tottenham Hotspur en kwam 23 keer uit voor Zwitserland. Hij wil de FIFA moderniseren en het vertrouwen in de voetbalbond herstellen. De voorzittersverkiezing is op 18 maart in het Marokkaanse Rabat. Wielrenner Dylan van Baarle heeft woensdag tijdens een training in Tiel een breuk in zijn pols opgelopen bij een verkeersongeval met een auto. De 34-jarige Nederlander moet worden geopereerd en zijn seizoen zit erop. Uit een CT-scan bleek dat er geen schade is aan zijn schedel of wervelkolom. Van Baarle kwam dit seizoen over van Visma Leasebike naar Soudal Quickstep. Hij won eerder in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond neemt de bewolking toe en gaat het regenen vanuit het zuidwesten. In Limburg kan er ook onweer voorkomen. De wind komt uit het noordwesten en is matig. Aan de kust krachtig tot hard. Vannacht blijft het nog geregeld regenen. Later wordt het in het westen droger met kans op een enkele bui. Het wordt rond de 12 graden. Morgenochtend trekt de regen in het oosten weg en wordt het wisselend bewolkt met verspreid enkele buien. Morgenmiddag schijnt de zon geregeld bij ongeveer 16 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Defensieminister en vicepremier Dilan Yeşilgöz, buitenlandminister Tom Berendsen en minister Rianne Letschert waren woensdagavond bij een herdenking voor de slachtoffers van de Hamas-aanval op Israël. De herdenking vond plaats in een Amsterdamse synagoge en werd georganiseerd door de Israëlische ambassade en het Centraal Joods Overleg. De aanval, waarbij meer dan 1200 mensen omkwamen, was woensdag precies 3 jaar geleden. Daarna sloeg het Israëlische leger terug en doodde tot dusver ruim 70.000 mensen in Gaza. Ook waren er een solidariteitsavond van Christenen voor Israël en een interreligieuze herdenking bij het Vredespaleis in Den Haag.
4: De komende 2 jaar is vrijwel alle vrijgekomen ICT-capaciteit bij de Belastingdienst nodig voor de nieuwe vermogenswinstheffing en enkele andere belastingaanpassingen. Dat zei staatssecretaris Ilko Ehrenberg woensdag in een debat over de fiscus. Het eerstvolgende moment dat er weer ruimte is voor andere ICT-projecten is 2029. De Belastingdienst is nog bezig met uitzoeken wat de consequenties van het kabinetsvoorstel precies zijn. De uitkomst van deze uitvoeringstoets verwacht Ehrenberg in november te hebben. Burgemeester Femke Halsema heeft een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera ontbonden. De politie riep de ruim 100 demonstranten op het gebied te verlaten, anders zou er geweld worden gebruikt. Eerder woensdagavond verzamelden demonstranten zich op de Dam om de tienduizenden dodelijke slachtoffers te herdenken die in de oorlog in Gaza vielen na de Hamas-aanval op Israël. De stoet trok over het Rokin naar de Stopera. Onderweg werd de sfeer grimmiger. Vlak na aankomst bij de Stopera verzocht de politie de demonstranten te vertrekken. De 30-jarige Yusup S. uit Oekraïne is volgens de politie de man die beveiliger Barry Leenders doodschoot bij de woning van Jan G. in Overasselt, schrijft het AD. De Tsjetsjeen, zoals hij door andere verdachten wordt genoemd, opende als eerste het vuur. Ook de 23-jarige Omar D. en de 30-jarige Roberto M. uit Frankrijk hebben volgens de politie op de beveiliger geschoten. De advocaat van Roberto M. noemt de conclusies van de politie kort door de bocht. De andere advocaten willen niet inhoudelijk reageren op de zaak. Het herstel van de vorig jaar ingestorte oever van het Valkenburgse meer laat nog zeker een jaar op zich wachten. De provincie Zuid-Holland verwacht dat de nieuwe waterkering niet eerder dan eind 2027 is gerealiseerd. Op 1 april 2025 zakte over een lengte van bijna 200 meter zo'n 20 meter van de zuidwestoever in. Onderzoek wees uit dat de oorzaak vermoedelijk ligt bij de zandwinning in de plas. Zuid-Holland heeft de opdrachtgever, bouwbedrijf Xella, en de uitvoerder aansprakelijk gesteld voor de schade. Het asielzoekerscentrum aan de Gravendijk in Albergen is maandagnacht vanuit een rijdende auto beschoten, schrijft RTV Oost. Terwijl de auto voorbij rijdt, klinken meerdere harde knallen bij de opvang. Politie en COA spreken van zwaar vuurwerk. Vermoedelijk is er een alarmpistool gebruikt. Het incident vond rond 2:15 s'nachts plaats. Het COA heeft het incident gemeld bij zowel de politie als de gemeente.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Marie-Carmen Abascal is op 87-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de huurdersvereniging van Madrid. Abascal werd vorige maand na ongeveer 70 jaar haar huurwoning uitgezet. Dat leidde tot massale protesten in Spanje tegen hoge woningprijzen en een politieke crisis. Premier Pedro Sanchez schreef daarop nieuwe verkiezingen uit. Christa Pike, die vorige week ter dood zou worden geëxecuteerd, werd maandagavond hersendood verklaard. Een dag later werd ze wakker en begon ze te praten. Haar advocaat zegt daar geen verklaring voor te hebben. Pike kreeg 2 dodelijke injecties toegediend, maar de executie mislukte. Ze heeft nu onder meer een bloedstolsel in een arm, een longontsteking en opgezwollen armen. Het is onduidelijk of ze volledig herstelt. Pike werd in 1996 veroordeeld voor de moord op een 19-jarige vrouw. Haar advocaten eisen dat de gebruikte apparatuur wordt bewaard voor onderzoek.
6: De Franse premier Sébastien Lecornu zegt dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. De afgelopen dagen zijn er gewelddadige confrontaties tussen de politie en jongeren bij scholen. Zij protesteren tegen het onderwijssysteem. Lecornu ontkent dat de politie opdracht heeft gekregen om de jongeren te confronteren. De regering belooft eind oktober met eerste maatregelen te komen. Sinds eind vorige maand zijn 6.628 jongeren aangehouden. Meer dan 200 scholieren raakten gewond. Honderden scholen worden uit angst voor ongeregeldheden dichtgehouden.
7: De Franse politie heeft 6 mensen gearresteerd in verband met de diefstal van 4 schilderijen van Pierre-Auguste Renoir. De werken werden een maand geleden gestolen uit het Renoir Museum in Cagnes-sur-Mer, vlakbij Nice. 2 van de 6 verdachten worden gezien als de dieven die de schilderijen in ongeveer 3 minuten tijd ontvreemden. 2 van de 4 werken werden op de vlucht achtergelaten en snel teruggevonden. De andere 2 schilderijen, Madame Colonna Romano en Jeune Femme au Puy, zijn nog spoorloos en hebben een gezamenlijke waarde van 8 tot 10 miljoen euro.
8: Rusland probeert volgens de Deense inlichtingendienst PET defensiebedrijven te saboteren die producten voor Oekraïne maken. Een medewerkster van de PET noemt dit een belangrijke escalatie. Rusland heeft Deense beschuldigingen van deze aard herhaaldelijk tegengesproken. De Russische ambassade in Kopenhagen noemde de beschuldigingen woensdag ongefundeerd. Rusland publiceerde in april een lijst met Europese fabrieken van drones en dronebestanddelen die doelwit konden zijn.
9: Een Israëlische rechtbank heeft een man veroordeeld tot 7 jaar cel voor diefstal van geluidsapparatuur na de aanval op het muziekfestival Nova. Enkele dagen na de aanslag, waarbij honderden doden vielen, haalde hij apparatuur op die was achtergelaten. De gestolen spullen hadden een waarde van ongeveer $500.000, dat is 447.000 euro. De man deed zich voor als medewerker van de eigenaar, die tijdens de aanval op 7 oktober om het leven was gekomen. Zijn handlanger moet ruim 3 jaar de cel in en een derde medeplichtige hoort zijn straf later.
10: En nu het economisch nieuws. De ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft bepaald dat er geen diepgravend onderzoek hoeft te komen naar kunstmestproducent OCI. Minderheidsaandeelhouders en beleggersvereniging VEB hadden om zo'n onderzoek gevraagd. Zij meenden benadeeld te zijn door groot aandeelhouder Nassef Sawiris, een van de rijkste personen van Egypte. De rechters vinden dat eerdere bezwaren inmiddels zijn weggenomen. Het conflict draaide onder meer om een voorgenomen fusie met het Egyptische bouwconcern Orascom, dat ook in handen is van Sawiris.
11: Lidstaten van het Internationaal Energieagentschap beloven sneller olievoorraden vrij te geven om de sterk gestegen dieselprijzen te bestrijden. In maart spraken de landen af samen ruim 400 miljoen vaten uit strategische reserves vrij te geven. Tot nu toe zijn 325 miljoen vaten vrijgegeven. Van de oorspronkelijke afspraak kunnen nog ongeveer 100 miljoen vaten op de markt worden gebracht. Volgende week komen de lidstaten bijeen om de situatie op de energiemarkten te beoordelen.
12: De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met verlies geëindigd. Een dag nadat de AEX-index op recordhoogte sloot. Bij beleggers namen zorgen over stijgende energieprijzen en de aanhoudend hoge inflatie toe. De AEX-index verloor 0,9% tot 1117,75 punten. De midcap daalde 2,2%. Besi was de grootste verliezer, met een min van 8,5% na een adviesverlaging door analisten van UBS. Shell won 0,2% na een eerste marktupdate over het derde kwartaal met recordmarges voor raffinaderijen.
13: Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken wil opheldering van de NAM over een uitkering van meer dan €1 miljard aan aandeelhouders Shell en ExxonMobil. Die storting roept volgens de CDA-minister vragen op over de financiële positie van de NAM en het nakomen van afspraken. Door de uitkering komt de solvabiliteit van de NAM onder de 25%.
14: De overheid sprak in 2018 met Shell en ExxonMobil af dat die minstens 25% blijft. De NAM kan de uitkering tot en met september 2031 terugvragen. Maar Heerma maakt zich zorgen over de toekomst. De minister houdt de mogelijkheid open om juridische stappen te zetten als de NAM niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen.
15: 5 voormalige handelaren van Barclays hebben in hoger beroep hun veroordelingen voor rentemanipulatie zien vernietigen. Ze waren eerder veroordeeld voor het manipuleren van de LIBOR- en Euribor-rentetarieven en kregen gevangenisstraffen. Het Hof van Beroep in Londen volgde de redenering dat de jury verkeerd was geïnformeerd, net als eerder bij de zaak tegen UBS-handelaar Tom Hayes. Ook in Nederland had het renteschandaal gevolgen. De Rabobank trof in 2013 een schikking van 774 miljoen euro met toezichthouders. De lage waterstand op de Rijn heeft in augustus en september gezorgd voor ruim 2 keer zoveel riviercruiseschepen in Rotterdam als vorig jaar. Halverwege augustus waren er laagte records op het Duitse deel van de Rijn door hitte en droogte. Die werden in september opnieuw verbroken. Riviercruise-aanbieders hebben reizen naar onder meer Duitsland geschrapt en kiezen voor andere bestemmingen zoals Rotterdam en Antwerpen. In augustus kwamen er 204 riviercruises naar Rotterdam, tegenover 90 een jaar eerder. Afgelopen maand waren er 156 riviercruiseschepen in de stad, tegenover 60 vorig jaar.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
16: Tot slot het sportnieuws. Baanwielrenner Harry Lafrijzen wil volgende week tijdens de WK in Shanghai zijn sprinttitel prolongeren. De vijfvoudig Olympisch kampioen slaat de kilometertijdrit over om zich volledig te richten op de sprint. Lafrijzen was sinds 2019 ongeslagen op de sprint, maar verloor dit jaar zowel op de EK als in de wereldbeker. De 20-voudig wereldkampioen zegt dat hij zijn sprinttitel wil behouden en wil laten zien dat die van hem is. De WK vormen het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. De Nederlandse baanwielrenners zijn nog niet onder de indruk van de Olympische wielerbaan voor de Spelen van Los Angeles in 2028. Vijfvoudig Olympisch kampioen Harry Lafrijzen bezocht de baan afgelopen zomer en vindt die heel klein en compact vergeleken met Omnisport in Apeldoorn. De Carson Velodroom wordt de komende 2 jaar nog verbouwd en krijgt meer ruimte voor publiek. Bondscoach Hugo Haak denkt dat er met de juiste aankleding wel een Olympische sfeer kan worden gecreëerd, maar dat het gebouw nooit de allure zal hebben van de stadions in Tokio of Parijs. De bochten zijn krapper dan in Apeldoorn en de rechte stukken langer, wat de ploeg kan gebruiken in de voorbereiding.
17: Trainer Tonda Eckert van Southampton krijgt van de Engelse Voetbalbond een voorwaardelijke schorsing van 6 weken en een boete van 33.000 euro. Dat is vanwege zijn rol bij 3 gevallen van spionage door de club vorig seizoen. Southampton werd in mei gedisqualificeerd voor de finale van de play-offs naar de Premier League, nadat de club in het geheim een training van tegenstander Middlesbrough had bekeken. De club had ook gespioneerd bij Ipswich Town en Oxford United. Eckert erkende de beschuldigingen en is nog altijd trainer van Southampton. Ajax-spits Kasper Dolberg is dinsdag in Kopenhagen succesvol geopereerd aan zijn rechterknie. De 29-jarige Deen liep vorige maand een blessure aan zijn voorste kruisband op tijdens een training van het Deense nationale elftal. Dolberg zegt blij te zijn dat de operatie goed is verlopen, maar noemt de blessure zwaar. Hij blijft voorlopig in Denemarken en komt later naar Amsterdam voor zijn revalidatie. De Deense Voetbalbond meldde eerder dat de blessure Dolberg voor langere tijd aan de kant houdt. De Zwitserse oud-voetballer Ramon Vega stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van de FIFA. De 55-jarige Vega is de eerste die het volgend jaar wil opnemen tegen zittend voorzitter Gianni Infantino. Vega speelde onder meer voor Tottenham Hotspur en kwam 23 keer uit voor Zwitserland. Hij wil de FIFA moderniseren en het vertrouwen in de voetbalbond herstellen. De voorzittersverkiezing is op 18 maart in het Marokkaanse Rabat.
18: Wielrenner Dylan van Baarle heeft woensdag tijdens een training in Tiel een breuk in zijn pols opgelopen bij een verkeersongeval met een auto. De 34-jarige Nederlander moet worden geopereerd en zijn seizoen zit erop. Uit een CT-scan bleek dat er geen schade is aan zijn schedel of wervelkolom. Van Baarle kwam dit seizoen over van Visma Leasebike naar Soudal Quickstep. Hij won eerder in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond neemt de bewolking toe en gaat het regenen vanuit het zuidwesten. In Limburg kan er ook onweer voorkomen. De wind komt uit het noordwesten en is matig. Aan de kust krachtig tot hard. Vannacht blijft het nog geregeld regenen. Later wordt het in het westen droger met kans op een enkele bui. Het wordt rond de 12 graden. Morgenochtend trekt de regen in het oosten weg en wordt het wisselend bewolkt met verspreid enkele buien. Morgenmiddag schijnt de zon geregeld bij ongeveer 16 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. Crimesite meldt dat een onderzoek in Nederland heeft geleid tot de arrestatie van Jan G. uit Overasselt. De Duitse politie heeft hem op 18 september aangehouden op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd op 7 september aangetroffen in containers in het Franse Duinkerken. In de regio Rotterdam is een havenmedewerker aangehouden die opdrachten uitvoerde voor Jan G., schrijft Crimesite. Burgemeester Femke Halsema heeft een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera ontbonden. De politie riep de ruim 100 demonstranten op het gebied te verlaten, anders zou er geweld worden gebruikt. Eerder woensdagavond verzamelden demonstranten zich op de Dam om de tienduizenden dodelijke slachtoffers te herdenken die in de oorlog in Gaza vielen na de Hamas-aanval op Israël. De stoet trok over het Rokin naar de Stopera. Onderweg werd de sfeer grimmiger. Vlak na aankomst bij de Stopera verzocht de politie de demonstranten te vertrekken. De komende twee jaar is vrijwel alle vrijgekomen ICT-capaciteit bij de Belastingdienst nodig voor de nieuwe vermogenswinstheffing en enkele andere belastingaanpassingen. Dat zei staatssecretaris Ilko Ehrenberg woensdag in een debat over de fiscus. Het eerstvolgende moment dat er weer ruimte is voor andere ICT-projecten is 2029. De Belastingdienst is nog bezig met uitzoeken wat de consequenties van het kabinetsvoorstel precies zijn. De uitkomst van deze uitvoeringstoets verwacht Ehrenberg in november te hebben. Defensieminister en vicepremier Dylan Yeşilgöz, buitenlandminister Tom Berendsen en minister Rianne Letschert waren woensdagavond bij een herdenking voor de slachtoffers van de Hamas-aanval op Israël. De herdenking vond plaats in een Amsterdamse synagoge en werd georganiseerd door de Israëlische ambassade en het Centraal Joods Overleg. De aanval, waarbij meer dan 1200 mensen omkwamen, was woensdag precies 3 jaar geleden. Daarna sloeg het Israëlische leger terug en doodde tot dusver ruim 70.000 mensen in Gaza. Ook waren er een solidariteitsavond van Christenen voor Israël en een interreligieuze herdenking bij het Vredespaleis in Den Haag.
20: De 30-jarige Yusup S. uit Oekraïne is volgens de politie de man die beveiliger Barry Leenders doodschoot bij de woning van Jan G. in Overasselt, schrijft het AD. De Tsjetsjeen, zoals hij door andere verdachten wordt genoemd, opende als eerste het vuur. Ook de 23-jarige Omar D. en de 30-jarige Roberto M. uit Frankrijk hebben volgens de politie op de beveiliger geschoten. De advocaat van Roberto M. noemt de conclusies van de politie kort door de bocht. De andere advocaten willen niet inhoudelijk reageren op de zaak. Het herstel van de vorig jaar ingestorte oever van het Valkenburgse meer laat nog zeker een jaar op zich wachten. De provincie Zuid-Holland verwacht dat de nieuwe waterkering niet eerder dan eind 2027 is gerealiseerd. Op 1 april 2025 zakte over een lengte van bijna 200 meter zo'n 20 meter van de zuidwestoever in.
5: Onderzoek wees uit dat de oorzaak vermoedelijk ligt bij de zandwinning in de plas. Zuid-Holland heeft de opdrachtgever, bouwbedrijf Xella, en de uitvoerder aansprakelijk gesteld voor de schade.
21: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
22: Nu het buitenlands nieuws. Marie Carmen Abascal is op 87-jarige leeftijd overleden, meldt de huurdersvereniging van Madrid. De Spaanse werd vorige maand na ongeveer 70 jaar haar huurwoning uitgezet. Dat leidde tot massale protesten tegen hoge woningprijzen en een politieke crisis. Premier Pedro Sanchez schreef nieuwe verkiezingen uit. De twee grootste vakbonden van Spanje hebben voor 11 november een landelijke staking aangekondigd vanwege de woningcrisis. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft Europa opgeroepen uit zijn lange sluimerstand te ontwaken. Hij zei dat tijdens een toespraak in Athene. Volgens Rubio staat de westerse beschaving op een keerpunt tussen nationale macht en verval. Hij verwees naar verhoogde defensieuitgaven bij NAVO-landen als teken van een mogelijke generatiewisseling. Christa Pike, die vorige week ter dood zou worden geëxecuteerd, werd maandagavond hersendood verklaard. Een dag later werd ze wakker en begon ze te praten. Haar advocaat zegt daar geen verklaring voor te hebben. Pike kreeg 2 dodelijke injecties toegediend, maar de executie mislukte. Ze heeft nu onder meer een bloedstolsel in een arm, een longontsteking en opgezwollen armen. Het is onduidelijk of ze volledig herstelt. Pike werd in 1996 veroordeeld voor de moord op een 19-jarige vrouw. Haar advocaten eisen dat de gebruikte apparatuur wordt bewaard voor onderzoek.
23: De Franse politie heeft 6 mensen gearresteerd in verband met de diefstal van 4 schilderijen van Pierre-Auguste Renoir. De werken werden een maand geleden gestolen uit het Renoir Museum in Cagnes-sur-Mer, vlakbij Nice. 2 van de 6 verdachten worden gezien als de dieven die de schilderijen in ongeveer 3 minuten tijd ontvreemden. 2 van de 4 werken werden op de vlucht achtergelaten en snel teruggevonden. De andere 2 schilderijen, Madame Colonna Romano en Jeune Femme au Puy, zijn nog spoorloos en hebben een gezamenlijke waarde van 8 tot 10 miljoen euro.
24: De Franse premier Sébastien Lecornu zegt dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. De afgelopen dagen zijn er gewelddadige confrontaties tussen de politie en jongeren bij scholen. Zij protesteren tegen het onderwijssysteem. Lecornu ontkent dat de politie opdracht heeft gekregen om de jongeren te confronteren. De regering belooft eind oktober met eerste maatregelen te komen. Sinds eind vorige maand zijn 6.628 jongeren aangehouden. Meer dan 200 scholieren raakten gewond. Honderden scholen worden uit angst voor ongeregeldheden dichtgehouden.
25: Rusland probeert volgens de Deense inlichtingendienst PET defensiebedrijven te saboteren die producten voor Oekraïne maken. Een medewerkster van de PET noemt dit een belangrijke escalatie. Rusland heeft Deense beschuldigingen van deze aard herhaaldelijk tegengesproken. De Russische ambassade in Kopenhagen noemde de beschuldigingen woensdag ongefundeerd. Rusland publiceerde in april een lijst met Europese fabrieken van drones en dronebestanddelen die doelwit konden zijn.
26: En nu het economisch nieuws. De ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft bepaald dat er geen diepgravend onderzoek hoeft te komen naar kunstmestproducent OCI. Minderheidsaandeelhouders en beleggersvereniging VEB hadden om zo'n onderzoek gevraagd. Zij meenden benadeeld te zijn door groot aandeelhouder Nassef Sawiris, een van de rijkste personen van Egypte. De rechters vinden dat eerdere bezwaren inmiddels zijn weggenomen. Het conflict draaide onder meer om een voorgenomen fusie met het Egyptische bouwconcern Orascom, dat ook in handen is van Sawiris.
27: Lidstaten van het Internationaal Energieagentschap beloven sneller olievoorraden vrij te geven om de sterk gestegen dieselprijzen te bestrijden.
0: In maart spraken de landen af samen ruim 400 miljoen vaten uit strategische reserves vrij te geven. Tot nu toe zijn 325 miljoen vaten vrijgegeven. Van de oorspronkelijke afspraak kunnen nog ongeveer 100 miljoen vaten op de markt worden gebracht. Volgende week komen de lidstaten bijeen om de situatie op de energiemarkten te beoordelen.
3: De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met verlies geëindigd. Een dag nadat de AEX-index op recordhoogte sloot. Bij beleggers namen zorgen over stijgende energieprijzen en de aanhoudend hoge inflatie toe. De AEX-index verloor 0,9% tot 1117,75 punten. De midcap daalde 2,2%. Besi was de grootste verliezer, met een min van 8,5%, na een adviesverlaging door analisten van UBS. Shell won 0,2% na een eerste marktupdate over het derde kwartaal met recordmarges voor raffinaderijen.
4: Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken wil opheldering van de NAM over een uitkering van meer dan een miljard euro aan aandeelhouders Shell en ExxonMobil. Die storting roept volgens de CDA-minister vragen op over de financiële positie van de NAM en het nakomen van afspraken. Door de uitkering komt de solvabiliteit van de NAM onder de 25%. De overheid sprak in 2018 met Shell en ExxonMobil af dat die minstens 25% blijft. De NAM kan de uitkering tot en met september 2031 terugvragen. Maar Heerma maakt zich zorgen over de toekomst. De minister houdt de mogelijkheid open om juridische stappen te zetten als de NAM niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen.
6: Vijf voormalige handelaren van Barclays hebben in hoger beroep hun veroordelingen voor rentemanipulatie zien vernietigen. Ze waren eerder veroordeeld voor het manipuleren van de LIBOR- en Euribor-rentetarieven en kregen gevangenisstraffen. Het Hof van Beroep in Londen volgde de redenering dat de jury verkeerd was geïnformeerd, net als eerder bij de zaak tegen UBS-handelaar Tom Hayes. Ook in Nederland had het renteschandaal gevolgen. De Rabobank trof in 2013 een schikking van 774 miljoen euro met toezichthouders.
7: De lage waterstand op de Rijn heeft in augustus en september gezorgd voor ruim 2 keer zoveel riviercruiseschepen in Rotterdam als vorig jaar. Halverwege augustus waren er laagte records op het Duitse deel van de Rijn door hitte en droogte. Die werden in september opnieuw verbroken. Riviercruise-aanbieders hebben reizen naar onder meer Duitsland geschrapt en kiezen voor andere bestemmingen zoals Rotterdam en Antwerpen. In augustus kwamen er 204 riviercruises naar Rotterdam, tegenover 90 een jaar eerder. Afgelopen maand waren er 156 riviercruiseschepen in de stad, tegenover 60 vorig jaar.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
9: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse baanwielrenners zijn nog niet onder de indruk van de Olympische wielerbaan voor de Spelen van Los Angeles in 2028. Vijfvoudig Olympisch kampioen Harry Lavrijzen bezocht de baan afgelopen zomer en vindt die heel klein en compact vergeleken met Omnisport in Apeldoorn. De Carson Velodroom wordt de komende 2 jaar nog verbouwd en krijgt meer ruimte voor publiek. Bondscoach Hugo Haak denkt dat er met de juiste aankleding wel een Olympische sfeer kan worden gecreëerd, maar dat het gebouw nooit de allure zal hebben van de stadions in Tokio of Parijs. De bochten zijn krapper dan in Apeldoorn en de rechte stukken langer, wat de ploeg kan gebruiken in de voorbereiding.
10: Trainer Tonda Eckert van Southampton krijgt van de Engelse Voetbalbond een voorwaardelijke schorsing van 6 weken en een boete van €33.000. Dat is vanwege zijn rol bij 3 gevallen van spionage door de club vorig seizoen. Southampton werd in mei gedisqualificeerd voor de finale van de play-offs naar de Premier League, nadat de club in het geheim een training van tegenstander Middlesbrough had bekeken. De club had ook gespioneerd bij Ipswich Town en Oxford United. Eckert erkende de beschuldigingen en is nog altijd trainer van Southampton.
28: Ajax-spits Kasper Dolberg is dinsdag in Kopenhagen succesvol geopereerd aan zijn rechterknie.
11: De 29-jarige Deen liep vorige maand een blessure aan zijn voorste kruisband op tijdens een training van het Deense nationale elftal. Dolberg zegt blij te zijn dat de operatie goed is verlopen, maar noemt de blessure zwaar. Hij blijft voorlopig in Denemarken en komt later naar Amsterdam voor zijn revalidatie. De Deense Voetbalbond meldde eerder dat de blessure Dolberg voor langere tijd aan de kant houdt. De Zwitserse oud-voetballer Ramon Vega stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van de FIFA. De 55-jarige Vega is de eerste die het volgend jaar wil opnemen tegen zittend voorzitter Gianni Infantino. Vega speelde onder meer voor Tottenham Hotspur en kwam 23 keer uit voor Zwitserland. Hij wil de FIFA moderniseren en het vertrouwen in de voetbalbond herstellen. De voorzittersverkiezing is op 18 maart in het Marokkaanse Rabat. Wielrenner Dylan van Baarle heeft woensdag tijdens een training in Tiel een breuk in zijn pols opgelopen bij een verkeersongeval met een auto. De 34-jarige Nederlander moet worden geopereerd en zijn seizoen zit erop. Uit een CT-scan bleek dat er geen schade is aan zijn schedel of wervelkolom. Van Baarle kwam dit seizoen over van Visma Leasebike naar Soudal Quickstep. Hij won eerder in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen. NOC-NSF stuurt geen bestuurlijke afvaardiging naar de Jeugd-Olympische Spelen in Dakar. De sportkoepel noemt drie redenen. Rusland neemt onder eigen vlag deel. De Senegalese wetgeving op het gebied van LHBTIQ+-rechten stemt niet overeen met de uitgangspunten van NOC-NSF. En de kosten zijn hoog. Nederlandse officials waren in maart ook niet aanwezig bij ceremoniële momenten op de Paralympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo, waar de Russische of Belarussische vlag zichtbaar was. Voor Nederland komen 6 sporters in actie in Senegal. Onder hen zijn bokser Liz Thijssen en breaker David Kitoyan. De jeugdspelen zijn van 31 oktober tot en met 13 november. Het is het eerste Olympische sportevenement op Afrikaanse bodem.
21: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt vanuit het zuidwesten regen binnen. In Limburg kan ook onweer voorkomen. De wind draait naar het noordwesten en steekt flink op. Matig landinwaarts, krachtig tot hard aan de kust. Vannacht blijft het regenen. Later wordt het in het westen droger met kans op een enkele bui. Het wordt rond de 12 graden. Morgenochtend trekt de regen in het oosten weg. Daarna wisselend bewolkt met verspreid enkele buien. Morgenmiddag geregeld zon tussen de buien door, ongeveer 16 graden. De noordwestenwind blijft flink waaien, vooral aan zee en op het IJsselmeer.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland, waar jaarlijks Pinkpop plaatsvindt. De minister van Asiel en Migratie vroeg de Limburgse gemeente om het terrein te gebruiken voor noodopvang. Landgraaf voldoet daarmee aan de wettelijke verplichting vanuit de spreidingswet. De gemeente ving op het festivalterrein in 2023 ook al asielzoekers op en zegt dat die opvang veilig verliep. De opvang duurt van komende november tot mei en daarna weer van september tot mei 2028, zodat festivals en andere activiteiten in de zomermaanden gewoon doorgaan.
14: Crimesite meldt dat een onderzoek in Nederland heeft geleid tot de arrestatie van Jan G. uit Overasselt. De Duitse politie heeft hem op 18 september aangehouden op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd op 7 september aangetroffen in containers in het Franse Duinkerken. In de regio Rotterdam is een havenmedewerker aangehouden die opdrachten uitvoerde voor Jan G., schrijft Crimesite.
13: Burgemeester Femke Halsema heeft een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera ontbonden. De politie riep de ruim 100 demonstranten op het gebied te verlaten, anders zou er geweld worden gebruikt. Eerder woensdagavond verzamelden demonstranten zich op de Dam om de tienduizenden dodelijke slachtoffers te herdenken die in de oorlog in Gaza vielen na de Hamas-aanval op Israël. De stoet trok over het Rokin naar de Stopera.
1: Onderweg werd de sfeer grimmiger. Vlak na aankomst bij de Stopera verzocht de politie de demonstranten te vertrekken. De komende 2 jaar is vrijwel alle vrijgekomen ICT-capaciteit bij de Belastingdienst nodig voor de nieuwe vermogenswinstheffing en enkele andere belastingaanpassingen. Dat zei staatssecretaris Ilko Ehrenberg woensdag in een debat over de fiscus. Het eerstvolgende moment dat er weer ruimte is voor andere ICT-projecten is 2029. De Belastingdienst is nog bezig met uitzoeken wat de consequenties van het kabinetsvoorstel precies zijn. De uitkomst van deze uitvoeringstoets verwacht Ehrenberg in november te hebben. Defensieminister en vice

0: ook waren er een solidariteitsavond van Christenen voor Israël en een interreligieuze herdenking bij het Vredespaleis in Den Haag. De 30-jarige Yusup S. uit Oekraïne is volgens de politie de man die beveiliger Barry Leenders doodschoot bij de woning van Jan G. in Overasselt, schrijft het AD. De Tsjetsjeen, zoals hij door andere verdachten wordt genoemd, opende als eerste het vuur. Ook de 23-jarige Omar D. en de 30-jarige Roberto M. uit Frankrijk hebben volgens de politie op de beveiliger geschoten. De advocaat van Roberto M. noemt de conclusies van de politie kort door de bocht. De andere advocaten willen niet inhoudelijk reageren op de zaak.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij luchtaanvallen op internationale vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 mensen omgekomen. Onder meer de luchthaven van de hoofdstad Riyadh is geraakt. De jemenitische Houthis hebben de aanvallen opgeëist. Op het vliegveld van Aba kwamen een Egyptenaar en een Algerijn om het leven. In Riyadh ging het om een Soedanese burger. In totaal raakten 36 mensen gewond. Een tanker is voor de kust van Qatar in de Perzische Golf geraakt door meerdere projectielen. De Britse scheepvaartmonitor UKMTO meldt dat er slachtoffers zijn gemeld. De autoriteiten doen onderzoek en schepen worden geadviseerd voorzichtig te zijn. De aanval vond plaats op 500 kilometer afstand van de straat van Hormuz, waar vaker aanvallen plaatsvinden. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft Europa opgeroepen uit zijn lange sluimerstand te ontwaken. Hij zei dat tijdens een toespraak in Athene. Volgens Rubio staat de westerse beschaving op een keerpunt tussen nationale macht en verval. Hij verwees naar verhoogde defensieuitgaven bij NAVO-landen als teken van een mogelijke generatiewisseling. Marie-Carmen Abascal is op 87-jarige leeftijd overleden, meldt de huurdersvereniging van Madrid. De Spaanse werd vorige maand na ongeveer 70 jaar haar huurwoning uitgezet. Dat leidde tot massale protesten tegen hoge woningprijzen en een politieke crisis. Premier Pedro Sánchez schreef nieuwe verkiezingen uit. De 2 grootste vakbonden van Spanje hebben voor 11 november een landelijke staking aangekondigd vanwege de woningcrisis. Christa Pike, die vorige week ter dood zou worden geëxecuteerd, werd maandagavond hersendood verklaard. Een dag later werd ze wakker en begon ze te praten. Haar advocaat zegt daar geen verklaring voor te hebben. Pike kreeg 2 dodelijke injecties toegediend, maar de executie mislukte. Ze heeft nu onder meer een bloedstolsel in een arm, een longontsteking en opgezwollen armen. Het is onduidelijk of ze volledig herstelt. Pike werd in 1996 veroordeeld voor de moord op een 19-jarige vrouw. Haar advocaten eisen dat de gebruikte apparatuur wordt bewaard voor onderzoek. De Franse politie heeft 6 mensen gearresteerd in verband met de diefstal van 4 schilderijen van Pierre-Auguste Renoir. De werken werden een maand geleden gestolen uit het Renoir Museum in Cagnes-sur-Mer, vlakbij Nice. 2 van de 6 verdachten worden gezien als de dieven die de schilderijen in ongeveer 3 minuten tijd ontvreemden. 2 van de 4 werken werden op de vlucht achtergelaten en snel teruggevonden. De andere 2 schilderijen, Madame Colonna Romano en Jeune Femme au Puits, zijn nog spoorloos en hebben een gezamenlijke waarde van 8 tot 10 miljoen euro. En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag lager gesloten, na recordstanden een dag eerder. Beleggers maken zich zorgen over de hoge energieprijzen. Die kunnen de inflatie opdrijven en tot hogere rentes leiden. De Dow Jones-index daalde 0,7% naar 51.179 punten. De S&P 500 en de Nasdaq verloren beide 0,2%. Uit de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve blijkt dat alle beleidsmakers de eerste renteverlaging sinds 2023 steunden. De ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft bepaald dat er geen diepgravend onderzoek hoeft te komen naar kunstmest

0: producent OCI. Minderheidsaandeelhouders en beleggersvereniging VEB hadden om zo'n onderzoek gevraagd. Zij meende benadeeld te zijn door groot aandeelhouder Nassef Sawiris, een van de rijkste personen van Egypte. De rechters vinden dat eerdere bezwaren inmiddels zijn weggenomen. Het conflict draaide onder meer om een voorgenomen fusie met het Egyptische bouwconcern Orascom, dat ook in handen is van Sawiris. Lidstaten van het Internationaal Energieagentschap beloven sneller olievoorraden vrij te geven om de sterk gestegen dieselprijzen te bestrijden. In maart spraken de landen af samen ruim 400 miljoen vaten uit strategische reserves vrij te geven. Tot nu toe zijn 325 miljoen vaten vrijgegeven. Van de oorspronkelijke afspraak kunnen nog ongeveer 100 miljoen vaten op de markt worden gebracht. Volgende week komen de lidstaten bijeen om de situatie op de energiemarkten te beoordelen. De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met verlies geëindigd. Een dag nadat de AEX-index op recordhoogte sloot. Bij beleggers namen zorgen over stijgende energieprijzen en de aanhoudend hoge inflatie toe. De AEX-index verloor 0,9% tot 1117,75 punten. De midcap daalde 2,2%. Besi was de grootste verliezer, met een min van 8,5% na een adviesverlaging door analisten van UBS. Shell won 0,2% na een eerste marktupdate over het derde kwartaal met recordmarges voor raffinaderijen. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken wil opheldering van de NAM over een uitkering van meer dan een miljard euro aan aandeelhouders Shell en ExxonMobil. Die storting roept volgens de CDA-minister vragen op over de financiële positie van de NAM en het nakomen van afspraken. Door de uitkering komt de solvabiliteit van de NAM onder de 25%. De overheid sprak in 2018 met Shell en ExxonMobil af dat die minstens 25% blijft. De NAM kan de uitkering tot en met september 2031 terugvragen, maar Heerma maakt zich zorgen over de toekomst. De minister houdt de mogelijkheid open om juridische stappen te zetten als de NAM niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen. Vijf voormalige handelaren van Barclays hebben in hoger beroep hun veroordelingen voor rentemanipulatie zien vernietigen. Ze waren eerder veroordeeld voor het manipuleren van de LIBOR- en Euribor-rentetarieven en kregen gevangenisstraffen. Het Hof van Beroep in Londen volgde de redenering dat de jury verkeerd was geïnformeerd, net als eerder bij de zaak tegen UBS-handelaar Tom Hayes. Ook in Nederland had het renteschandaal gevolgen. De Rabobank trof in 2013 een schikking van 774 miljoen euro met toezichthouders.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse baanwielrenners zijn nog niet onder de indruk van de Olympische wielerbaan voor de Spelen van Los Angeles in 2028. Vijfvoudig Olympisch kampioen Harry Lavrijzen bezocht de baan afgelopen zomer en vindt die heel klein en compact vergeleken met Omnisport in Apeldoorn. De Carson Velodroom wordt de komende 2 jaar nog verbouwd en krijgt meer ruimte voor publiek. Bondscoach Hugo Haak denkt dat er met de juiste aankleding wel een Olympische sfeer kan worden gecreëerd, maar dat het gebouw nooit de allure zal hebben van de stadions in Tokio of Parijs. De bochten zijn krapper dan in Apeldoorn en de rechte stukken langer, wat de ploeg kan gebruiken in de voorbereiding. Trainer Tonda Eckert van Southampton krijgt van de Engelse Voetbalbond een voorwaardelijke schorsing van 6 weken en een boete van €33.000. Dat is vanwege zijn rol bij 3 gevallen van spionage door de club vorig seizoen. Southampton werd in mei gedisqualificeerd voor de finale van de play-offs naar de Premier League, nadat de club in het geheim een training van tegenstander Middlesbrough had bekeken. De club had ook gespioneerd bij Ipswich Town en Oxford United. Eckert erkende de beschuldigingen en is nog altijd trainer van Southampton. Ajax-spits Kasper Dolberg is dinsdag in Kopenhagen succesvol geopereerd aan zijn rechterknie. De 29-jarige Deen liep vorige maand een blessure aan zijn voorste kruisband op tijdens een training van het Deense nationale elftal. Dolberg zegt blij te zijn dat de operatie goed is verlopen, maar noemt de blessure zwaar. Hij blijft voorlopig in Denemarken en komt later naar Amsterdam voor zijn revalidatie. De Deense Voetbalbond meldde eerder dat de blessure Dolberg voor langere tijd aan de kant houdt. De Zwitserse oud-voetballer Ramon Vega stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van de FIFA. De 55-jarige Vega is de eerste die het volgend jaar wil opnemen tegen zittend voorzitter Gianni Infantino. Vega speelde onder meer voor Tottenham Hotspur en kwam 23 keer uit voor Zwitserland. Hij wil de FIFA moderniseren en het vertrouwen in de voetbalbond herstellen. De voorzittersverkiezing is op 18 maart in het Marokkaanse Rabat. Wielrenner Dylan van Baarle heeft woensdag tijdens een training in Tiel een breuk in zijn pols opgelopen bij een verkeersongeval met een auto. De 34-jarige Nederlander moet worden geopereerd en zijn seizoen zit erop. Uit een CT-scan bleek dat er geen schade is aan zijn schedel of wervelkolom. Van Baarle kwam dit seizoen over van Visma Leasebike naar Soudal Quickstep. Hij won eerder in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen. NOC-NSF stuurt geen bestuurlijke afvaardiging naar de Jeugd-Olympische Spelen in Dakar. De sportkoepel noemt drie redenen. Rusland neemt onder eigen vlag deel. De Senegalese wetgeving op het gebied van LHBTIQ+-rechten stemt niet overeen met de uitgangspunten van NOC-NSF. En de kosten zijn hoog. Nederlandse officials waren in maart ook niet aanwezig bij ceremoniële momenten op de Paralympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo, waar de Russische of Belarussische vlag zichtbaar was. Voor Nederland komen 6 sporters in actie in Senegal. Onder hen zijn bokser Liz Thijssen en breaker David Kitoyan. De jeugdspelen zijn van 31 oktober tot en met 13 november. Het is het eerste Olympische sportevenement op Afrikaanse bodem.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wordt het steeds bewolkter en gaat het regenen vanuit het zuidwesten. In Limburg is onweer mogelijk. De wind draait naar het noordwesten en wordt matig. Aan de kust krachtig tot hard. Vannacht valt er af en toe regen. Later wordt het in het westen droger met kans op enkele buien. Het wordt rond de 12 graden. Morgenochtend trekt de regen in het oosten weg. Daarna is het wisselend bewolkt met her en der een bui. Morgenmiddag schijnt regelmatig de zon bij ongeveer 16 graden, maar er vallen ook wat buien.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland, waar jaarlijks Pinkpop plaatsvindt. De minister van Asiel en Migratie vroeg de Limburgse gemeente om het terrein te gebruiken voor noodopvang. Landgraaf voldoet daarmee aan de wettelijke verplichting vanuit de spreidingswet. De gemeente ving op het festivalterrein in 2023 ook al asielzoekers op en zegt dat die opvang veilig verliep. De opvang duurt van komende november tot mei en daarna weer van september tot mei 2028, zodat festivals en andere activiteiten in de zomermaanden gewoon doorgaan. CrimeSite meldt dat een onderzoek in Nederland heeft geleid tot de arrestatie van Jan G. uit Overasselt. De Duitse politie heeft hem op 18 september aangehouden op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd op 7 september aangetroffen in containers in het Franse Duinkerken. In de regio Rotterdam is een havenmedewerker aangehouden die opdrachten uitvoerde voor Jan G., schrijft CrimeSite. Burgemeester Femke Halsema heeft een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera ontbonden. De politie riep de ruim 100 demonstranten op het gebied te verlaten, anders zou er geweld worden gebruikt. Eerder woensdagavond verzamelden demonstranten zich op de Dam om de tienduizenden dodelijke slachtoffers te herdenken die in de oorlog in Gaza vielen na de Hamas-aanval op Israël. De stoet trok over het Rokin naar de Stopera. Onderweg werd de sfeer grimmiger. Vlak na aankomst bij de Stopera verzocht de politie de demonstranten te vertrekken. De komende 2 jaar is vrijwel alle vrijgekomen ICT-capaciteit bij de Belastingdienst nodig voor de nieuwe vermogenswinstheffing en enkele andere belastingaanpassingen. Dat zei staatssecretaris Ilko Ehrenberg woensdag in een debat over de fiscus. Het eerstvolgende moment dat er weer ruimte is voor andere ICT-projecten is 2029. De Belastingdienst is nog bezig met uitzoeken wat de consequenties van het kabinetsvoorstel precies zijn. De uitkomst van deze uitvoeringstoets verwacht Ehrenberg in november te hebben. Defensieminister en vicepremier Dilan Yeşilgöz, buitenlandminister Tom Berendsen en minister Rianne Letschert waren woensdagavond bij een herdenking voor de slachtoffers van de Hamas-aanval op Israël. De herdenking vond plaats in een Amsterdamse synagoge en werd georganiseerd door de Israëlische ambassade en het Centraal Joods Overleg. De aanval, waarbij meer dan 1200 mensen omkwamen, was woensdag precies 3 jaar geleden. Daarna sloeg het Israëlische leger terug en doodde tot dusver ruim 70.000 mensen in Gaza. Ook waren er een solidariteitsavond van Christenen voor Israël en een interreligieuze herdenking bij het Vredespaleis in Den Haag. De 30-jarige Yusup S. uit Oekraïne is volgens de politie de man die beveiliger Barry Leenders doodschoot bij de woning van Jan G. in Overasselt, schrijft het AD. De Tsjetsjeen, zoals hij door andere verdachten wordt genoemd, opende als eerste het vuur. Ook de 23-jarige Omar D. en de 30-jarige Roberto M. uit Frankrijk hebben volgens de politie op de beveiliger geschoten. De advocaat van Roberto M. noemt de conclusies van de politie kort door de bocht. De andere advocaten willen niet inhoudelijk reageren op de zaak.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Bij luchtaanvallen op internationale vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 mensen omgekomen. Onder meer de luchthaven van de hoofdstad Riyadh is geraakt. De jemenitische Houthis hebben de aanvallen opgeëist. Op het vliegveld van Aba kwamen een Egyptenaar en een Algerijn om het leven. In Riyadh ging het om een Soedanese burger. In totaal raakten 36 mensen gewond. Een tanker is voor de kust van Qatar in de Perzische Golf geraakt door meerdere projectielen. De Britse scheepvaartmonitor UKMTO meldt dat er slachtoffers zijn gemeld. De autoriteiten doen onderzoek en schepen worden geadviseerd voorzichtig te zijn. De aanval vond plaats op 500 kilometer afstand van de straat van Hormuz, waar vaker aanvallen plaatsvinden. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft Europa opgeroepen uit zijn lange sluimerstand te ontwaken. Hij zei dat tijdens een toespraak in Athene. Volgens Rubio staat de westerse beschaving op een keerpunt tussen nationale macht en verval. Hij verwees naar verhoogde defensieuitgaven bij NAVO-landen als teken van een mogelijke generatiewisseling. Mari-Carmen Abascal is op 87-jarige leeftijd overleden, meldt de huurdersvereniging van Madrid. De Spaanse werd vorige maand na ongeveer 70 jaar haar huurwoning uitgezet. Dat leidde tot massale protesten tegen hoge woningprijzen en een politieke crisis. Premier Pedro Sánchez schreef nieuwe verkiezingen uit. De 2 grootste vakbonden van Spanje hebben voor 11 november een landelijke staking aangekondigd vanwege de woningcrisis. Christa Pike, die vorige week ter dood zou worden geëxecuteerd, werd maandagavond hersendood verklaard. Een dag later werd ze wakker en begon ze te praten. Haar advocaat zegt daar geen verklaring voor te hebben. Pike kreeg 2 dodelijke injecties toegediend, maar de executie mislukte. Ze heeft nu onder meer een bloedstolsel in een arm, een longontsteking en opgezwollen armen. Het is onduidelijk of ze volledig herstelt. Pike werd in 1996 veroordeeld voor de moord op een 19-jarige vrouw. Haar advocaten eisen dat de gebruikte apparatuur wordt bewaard voor onderzoek. De Franse politie heeft 6 mensen gearresteerd in verband met de diefstal van 4 schilderijen van Pierre-Auguste Renoir. De werken werden een maand geleden gestolen uit het Renoir-museum in Cagnes-sur-Mer, vlakbij Nice. Twee van de zes verdachten worden gezien als de dieven die de schilderijen in ongeveer 3 minuten tijd ontvreemden. Twee van de 4 werken werden op de vlucht achtergelaten en snel teruggevonden. De andere 2 schilderijen, Madame Colonna Romano en Jeune Femme au Puits, zijn nog spoorloos en hebben een gezamenlijke waarde van 8 tot 10 miljoen euro. En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag lager gesloten, na recordstanden een dag eerder. Beleggers maken zich zorgen over de hoge energieprijzen. Die kunnen de inflatie opdrijven en tot hogere rentes leiden. De Dow Jones-index daalde 0,7% naar 51.179 punten. De S&P 500 en de Nasdaq verloren beide 0,2%. Uit de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve blijkt dat alle beleidsmakers de eerste renteverlaging sinds 2023 steunden. De ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft bepaald dat er geen diepgravend onderzoek hoeft te komen naar kunstmestproducent OCI. Minderheidsaandeelhouders en beleggersvereniging VEB hadden om zo'n onderzoek gevraagd. Zij meende benadeeld te zijn door groot aandeelhouder Nassef Sawiris, een van de rijkste personen van Egypte. De rechters vinden dat eerdere bezwaren inmiddels zijn weggenomen. Het conflict draaide onder meer om een voorgenomen fusie met het Egyptische bouwconcern Orascom, dat ook in handen is van Sawiris. Lidstaten van het Internationaal Energieagentschap beloven sneller olievoorraden vrij te geven om de sterk gestegen dieselprijzen te bestrijden. In maart spraken de landen af samen ruim 400 miljoen vaten uit strategische reserves vrij te geven. Tot nu toe zijn 325 miljoen vaten vrijgegeven. Van de oorspronkelijke afspraak kunnen nog ongeveer 100 miljoen vaten op de markt worden gebracht. Volgende week komen de lidstaten bijeen om de situatie op de energiemarkten te beoordelen. De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met verlies geëindigd. Een dag nadat de AEX-index op recordhoogte sloot. Bij beleggers namen zorgen over stijgende energieprijzen en de aanhoudend hoge inflatie toe. De AEX-index verloor 0,9% tot 1117,75 punten. De midcap daalde 2,2%. Bezi was de grootste verliezer, met een min van 8,5% na een adviesverlaging door analisten van UBS. Shell won 0,2% na een eerste marktupdate over het derde kwartaal met recordmarges voor raffinaderijen. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken wil opheldering van de NAM over een uitkering van meer dan 1 miljard euro aan aandeelhouders Shell en ExxonMobil. Die storting roept volgens de CDA-minister vragen op over de financiële positie van de NAM en het nakomen van afspraken. Door de uitkering komt de solvabiliteit van de NAM onder de 25%. De overheid sprak in 2018 met Shell en ExxonMobil af dat die minstens 25% blijft. De NAM kan de uitkering tot en met september 2031 terugvragen, maar Heerma maakt zich zorgen over de toekomst. De minister houdt de mogelijkheid open om juridische stappen te zetten als de NAM niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen. 5 voormalige handelaren van Barclays hebben in hoger beroep hun veroordelingen voor rentemanipulatie zien vernietigen. Ze waren eerder veroordeeld voor het manipuleren van de LIBOR en Euribor rentetarieven en kregen gevangenisstraffen. Het Hof van Beroep in Londen volgde de redenering dat de jury verkeerd was geïnformeerd, net als eerder bij de zaak tegen UBS-handelaar Tom Hayes. Ook in Nederland had het renteschandaal gevolgen. De Rabobank trof in 2013 een schikking van 774 miljoen euro met toezichthouders.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse baanwielrenners zijn nog niet onder de indruk van de Olympische wielerbaan voor de Spelen van Los Angeles in 2028. Vijfvoudig Olympisch kampioen Harry Lavrijzen bezocht de baan afgelopen zomer en vindt die heel klein en compact vergeleken met Omnisport in Apeldoorn. De Carson Velodroom wordt de komende 2 jaar nog verbouwd en krijgt meer ruimte voor publiek. Bondscoach Hugo Haak denkt dat er met de juiste aankleding wel een Olympische sfeer kan worden gecreëerd, maar dat het gebouw nooit de allure zal hebben van de stadions in Tokio of Parijs. De bochten zijn krapper dan in Apeldoorn en de rechte stukken langer, wat de ploeg kan gebruiken in de voorbereiding. Trainer Tonda Eckert van Southampton krijgt van de Engelse Voetbalbond een voorwaardelijke schorsing van 6 weken en een boete van €33.000. Dat is vanwege zijn rol bij 3 gevallen van spionage door de club vorig seizoen. Southampton werd in mei gedisqualificeerd voor de finale van de play-offs naar de Premier League, nadat de club in het geheim een training van tegenstander Middlesbrough had bekeken. De club had ook gespioneerd bij Ipswich Town en Oxford United. Eckert erkende de beschuldigingen en is nog altijd trainer van Southampton. Ajax-spits Kasper Dolberg is dinsdag in Kopenhagen succesvol geopereerd aan zijn rechterknie. De 29-jarige Deen liep vorige maand een blessure aan zijn voorste kruisband op tijdens een training van het Deense nationale elftal. Dolberg zegt blij te zijn dat de operatie goed is verlopen, maar noemt de blessure zwaar. Hij blijft voorlopig in Denemarken en komt later naar Amsterdam voor zijn revalidatie. De Deense Voetbalbond meldde eerder dat de blessure Dolberg voor langere tijd aan de kant houdt. De Zwitserse oud-voetballer Ramon Vega stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van de FIFA. De 55-jarige Vega is de eerste die het volgend jaar wil opnemen tegen zittend voorzitter Gianni Infantino. Vega speelde onder meer voor Tottenham Hotspur en kwam 23 keer uit voor Zwitserland. Hij wil de FIFA moderniseren en het vertrouwen in de voetbalbond herstellen. De voorzittersverkiezing is op 18 maart in het Marokkaanse Rabat. Wielrenner Dylan van Baarle heeft woensdag tijdens een training in Tiel een breuk in zijn pols opgelopen bij een verkeersongeval met een auto. De 34-jarige Nederlander moet worden geopereerd en zijn seizoen zit erop. Uit een CT-scan bleek dat er geen schade is aan zijn schedel of wervelkolom. Van Baarle kwam dit seizoen over van Visma Leasebike naar Soudal Quickstep. Hij won eerder in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen. NOC-NSF stuurt geen bestuurlijke afvaardiging naar de Jeugd-Olympische Spelen in Dakar. De sportkoepel noemt 3 redenen. Rusland neemt onder eigen vlag deel. De Senegalese wetgeving op het gebied van LHBTIQ+-rechten stemt niet overeen met de uitgangspunten van NOC-NSF. En de kosten zijn hoog. Nederlandse officials waren in maart ook niet aanwezig bij ceremoniële momenten op de Paralympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo, waar de Russische of Belarussische vlag zichtbaar was. Voor Nederland komen 6 sporters in actie in Senegal. Onder hen zijn bokser Liz Thijssen en breaker David Kitoyan. De jeugdspelen zijn van 31 oktober tot en met 13 november. Het is het eerste Olympische sportevenement op Afrikaanse bodem.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wordt het steeds bewolkter en gaat het regenen vanuit het zuidwesten. In Limburg is onweer mogelijk. De wind draait naar het noordwesten en wordt matig. Aan de kust krachtig tot hard. Vannacht valt er af en toe regen. Later wordt het in het westen droger met kans op enkele buien. Het wordt rond de 12 graden. Morgenochtend trekt de regen in het oosten weg. Daarna is het wisselend bewolkt met her en der een bui. Morgenmiddag schijnt regelmatig de zon bij ongeveer 16 graden, maar er vallen ook wat buien.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Defensieminister Dilan Yeşilgöz, buitenlandminister Tom Berendsen en minister Rianne Letschert, onderwijs, cultuur en wetenschap, waren woensdagavond bij een herdenking voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op Israël. De herdenking vond plaats in een synagoge in Amsterdam en werd georganiseerd door de Israëlische ambassade en het Centraal Joods Overleg. De aanval van Hamas, waarbij meer dan 1200 mensen omkwamen, was woensdag precies 3 jaar geleden. Daarna sloeg het Israëlische leger terug en doodde tot dusver ruim 70.000 mensen in Gaza.
5: Ook waren er herdenkingen bij het Vredespaleis in Den Haag en op een onbekende locatie in het midden van het land.
4: De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland, waar jaarlijks Pinkpop plaatsvindt. De minister van Asiel en Migratie vroeg de Limburgse gemeente om het terrein te gebruiken voor noodopvang. Landgraaf voldoet daarmee aan de wettelijke verplichting vanuit de spreidingswet. De gemeente ving op het festivalterrein in 2023 ook al asielzoekers op en zegt dat die opvang veilig verliep. De opvang duurt van komende november tot mei en daarna weer van september tot mei 2028, zodat festivals en andere activiteiten in de zomermaanden gewoon doorgaan. Crimesite meldt dat een onderzoek in Nederland heeft geleid tot de arrestatie van Jan G. uit Overasselt. De Duitse politie heeft hem op 18 september aangehouden op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd op 7 september aangetroffen in containers in het Franse Duinkerken. In de regio Rotterdam is een havenmedewerker aangehouden die opdrachten uitvoerde voor Jan G., schrijft Crimesite. Burgemeester Femke Halsema heeft een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera ontbonden. De politie riep de ruim 100 demonstranten op het gebied te verlaten, anders zou er geweld worden gebruikt. Eerder woensdagavond verzamelden demonstranten zich op de Dam om de tienduizenden dodelijke slachtoffers te herdenken die in de oorlog in Gaza vielen na de Hamas-aanval op Israël. De stoet trok over het Rokin naar de Stopera. Onderweg werd de sfeer grimmiger. Vlak na aankomst bij de Stopera verzocht de politie de demonstranten te vertrekken. De komende 2 jaar is vrijwel alle vrijgekomen ICT-capaciteit bij de Belastingdienst nodig voor de nieuwe vermogenswinstheffing en enkele andere belastingaanpassingen. Dat zei staatssecretaris Ilko Ehrenberg woensdag in een debat over de fiscus. Het eerstvolgende moment dat er weer ruimte is voor andere ICT-projecten is 2029. De Belastingdienst is nog bezig met uitzoeken wat de consequenties van het kabinetsvoorstel precies zijn. De uitkomst van deze uitvoeringstoets verwacht Ehrenberg in november te hebben. De 30-jarige Yusup S. uit Oekraïne is volgens de politie de man die beveiliger Barry Leenders doodschoot bij de woning van Jan G. in Overasselt, schrijft het AD. De Tsjetsjeen, zoals hij door andere verdachten wordt genoemd, opende als eerste het vuur. Ook de 23-jarige Omar D. en de 30-jarige Roberto M. uit Frankrijk hebben volgens de politie op de beveiliger geschoten. De advocaat van Roberto M. noemt de conclusies van de politie kort door de bocht. De andere advocaten willen niet inhoudelijk reageren op de zaak.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Tegen de gevangen genomen Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw komen nieuwe aanklachten. Dat meldt de Amerikaanse nieuwssite CNN. Het gaat onder meer om de vermeende marteling van Amerikanen die vastzaten in Venezuela toen Maduro daar aan de macht was. Volgens de Amerikaanse regering werden meer dan 10 Amerikanen onwettig vastgehouden door het toenmalige Venezolaanse regime. 2 van hen zouden daarbij ook gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen op internationale vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 mensen omgekomen. Onder meer de luchthaven van de hoofdstad Riyadh is geraakt. De Jemenitische Houthis hebben de aanvallen opgeëist. Op het vliegveld van Aba kwamen een Egyptenaar en een Algerijn om het leven. In Riyadh ging het om een Soedanese burger. In totaal raakten 36 mensen gewond. Een tanker is voor de kust van Qatar in de Perzische Golf geraakt door meerdere projectielen. De Britse scheepvaartmonitor UKMTO meldt dat er slachtoffers zijn gemeld. De autoriteiten doen onderzoek en schepen worden geadviseerd voorzichtig te zijn. De aanval vond plaats op 500 kilometer afstand van de straat van Hormuz, waar vaker aanvallen plaatsvinden. Marie Carmen Abascal is op 87-jarige leeftijd overleden, meldt de huurdersvereniging van Madrid.
5: De Spaanse werd vorige maand na ongeveer 70 jaar haar huurwoning uitgezet. Dat leidde tot massale protesten tegen hoge woningprijzen en een politieke crisis. Premier Pedro Sánchez schreef nieuwe verkiezingen uit. De twee grootste vakbonden van Spanje hebben voor 11 november een landelijke staking aangekondigd vanwege de woningcrisis. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft Europa opgeroepen uit zijn lange sluimerstand te ontwaken. Hij zei dat tijdens een toespraak in Athene. Volgens Rubio staat de westerse beschaving op een keerpunt tussen nationale macht en verval. Hij verwees naar verhoogde defensieuitgaven bij NAVO-landen als teken van een mogelijke generatiewisseling.
6: Christa Pike, die vorige week ter dood zou worden geëxecuteerd, werd maandagavond hersendood verklaard. Een dag later werd ze wakker en begon ze te praten. Haar advocaat zegt daar geen verklaring voor te hebben. Pike kreeg 2 dodelijke injecties toegediend, maar de executie mislukte. Ze heeft nu onder meer een bloedstolsel in een arm, een longontsteking en opgezwollen armen. Het is onduidelijk of ze volledig herstelt. Pike werd in 1996 veroordeeld voor de moord op een 19-jarige vrouw. Haar advocaten eisen dat de gebruikte apparatuur wordt bewaard voor onderzoek.
5: En nu het economisch nieuws.
7: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag lager gesloten, na recordstanden een dag eerder. De Dow Jones-index daalde 17% tot 51.179 punten. De S&P 500 en de Nasdaq verloren beide 0,2%. Beleggers zijn nerveus over de hoge energieprijzen en de vrees dat dure brandstoffen de inflatie opdrijven. Uit de notulen van de Federal Reserve bleek dat alle beleidsmakers de eerste renteverlaging sinds 2023 steunden.
8: De Russische ransomware-bende Klop heeft gestolen gegevens van Philips en Shell op het dark web gepubliceerd, meldt BNR Nieuwsradio. De bende claimde in augustus al cyberaanvallen te hebben uitgevoerd op de Nederlandse bedrijven. Van Shell zijn volgens de bende bouwtekeningen, foto's van faciliteiten en projectplannen buitgemaakt. In totaal 89 gigabyte aan data. Van Philips zijn tekeningen, diagrammen en blauwdrukken gestolen, goed voor 13,5 gigabyte. Shell en Philips bevestigden eerder tegenover BNR dat ze incidenten onderzochten.
9: De ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft bepaald dat er geen diepgravend onderzoek hoeft te komen naar kunstmestproducent OCI. Minderheidsaandeelhouders en beleggersvereniging VEB hadden om zo'n onderzoek gevraagd. Zij meenden benadeeld te zijn door groot aandeelhouder Nassef Sawiris, een van de rijkste personen van Egypte. De rechters vinden dat eerdere bezwaren inmiddels zijn weggenomen. Het conflict draaide onder meer om een voorgenomen fusie met het Egyptische bouwconcern Orascom, dat ook in handen is van Sawiris.
10: Lidstaten van het Internationaal Energieagentschap beloven sneller olievoorraden vrij te geven om de sterk gestegen dieselprijzen te bestrijden. In maart spraken de landen af samen ruim 400 miljoen vaten uit strategische reserves vrij te geven. Tot nu toe zijn 325 miljoen vaten vrijgegeven. Van de oorspronkelijke afspraak kunnen nog ongeveer 100 miljoen vaten op de markt worden gebracht. Volgende week komen de lidstaten bijeen om de situatie op de energiemarkten te beoordelen.
11: De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met verlies geëindigd, een dag nadat de AEX-index op recordhoogte sloot. Bij beleggers namen zorgen over stijgende energieprijzen en de aanhoudend hoge inflatie toe. De AEX-index verloor 0,9% tot 1117,75 punten. De midcap daalde 2,2%. Besi was de grootste verliezer, met een min van 8,5% na een adviesverlaging door analisten van UBS. Shell won 0,2% na een eerste marktupdate over het derde kwartaal met recordmarges voor raffinaderijen.
12: Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken wil opheldering van de NAM over een uitkering van meer dan een miljard euro aan aandeelhouders Shell en ExxonMobil. Die storting roept volgens de CDA-minister vragen op over de financiële positie van de NAM en het nakomen van afspraken.
13: Door de uitkering komt de solvabiliteit van de NAM onder de 25%. De overheid sprak in 2018 met Shell en ExxonMobil af dat die minstens 25% blijft. De NAM kan de uitkering tot en met september 2031 terugvragen. Maar Heerma maakt zich zorgen over de toekomst. De minister houdt de mogelijkheid open om juridische stappen te zetten als de NAM niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Trainer Tonda Eckert van Southampton krijgt van de Engelse Voetbalbond een voorwaardelijke schorsing van 6 weken en een boete van €33.000. Dat is vanwege zijn rol bij 3 gevallen van spionage door de club vorig seizoen. Southampton werd in mei gedisqualificeerd voor de finale van de play-offs naar de Premier League nadat de club in het geheim een training van tegenstander Middlesbrough had bekeken. De club had ook gespioneerd bij Ipswich Town en Oxford United. Eckert erkende de beschuldigingen en is nog altijd trainer van Southampton. Ajax-spits Kasper Dolberg is dinsdag in Kopenhagen succesvol geopereerd aan zijn rechterknie. De 29-jarige Deen liep vorige maand een blessure aan zijn voorste kruisband op tijdens een training van het Deense nationale elftal. Dolberg zegt blij te zijn dat de operatie goed is verlopen, maar noemt de blessure zwaar. Hij blijft voorlopig in Denemarken en komt later naar Amsterdam voor zijn revalidatie. De Deense Voetbalbond meldde eerder dat de blessure Dolberg voor langere tijd aan de kant houdt. De Zwitserse oud-voetballer Ramon Vega stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van de FIFA. De 55-jarige Vega is de eerste die het volgend jaar wil opnemen tegen zittend voorzitter Gianni Infantino. Vega speelde onder meer voor Tottenham Hotspur en kwam 23 keer uit voor Zwitserland. Hij wil de FIFA moderniseren en het vertrouwen in de voetbalbond herstellen. De voorzittersverkiezing is op 18 maart in het Marokkaanse Rabat. Wielrenner Dylan van Baarle heeft woensdag tijdens een training in Tiel een breuk in zijn pols opgelopen bij een verkeersongeval met een auto. De 34-jarige Nederlander moet worden geopereerd en zijn seizoen zit erop. Uit een CT-scan bleek dat er geen schade is aan zijn schedel of wervelkolom. Van Baarle kwam dit seizoen over van Visma Leasebike naar Soudal Quickstep. Hij won eerder in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen. NOC-NSF stuurt geen bestuurlijke afvaardiging naar de Jeugd-Olympische Spelen in Dakar. De sportkoepel noemt 3 redenen. Rusland neemt onder eigen vlag deel. De Senegalese wetgeving op het gebied van LHBTIQ+-rechten stemt niet overeen met de uitgangspunten van NOC-NSF. En de kosten zijn hoog. Nederlandse officials waren in maart ook niet aanwezig bij ceremoniële momenten op de Paralympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo, waar de Russische of Belarussische vlag zichtbaar was. Voor Nederland komen 6 sporters in actie in Senegal. Onder hen zijn bokser Liz Thijssen en breaker David Kitoyan. De jeugdspelen zijn van 31 oktober tot en met 13 november. Het is het eerste Olympische sportevenement op Afrikaanse bodem. Cristiano Ronaldo heeft Lionel Messi geprezen na diens laatste interland voor Argentinië. De Portugese voetballer schreef op Instagram dat Messi geschiedenis heeft geschreven en dat hij groot respect heeft voor wat de Argentijn heeft bereikt. Messi speelde dinsdagnacht zijn 208ste en laatste interland tegen Benin. De wedstrijd eindigde in 3-0. Messi zei een dag later dat hij de juiste beslissing heeft genomen en bedankte ook Diego Maradona voor diens bijdrage aan het Argentijnse voetbal.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond regent het op de meeste plaatsen. Alleen in het noordoosten blijft het nog even droog. De wind komt uit het noordwesten en is aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vannacht blijft het af en toe regenen. Later wordt het in het westen droger met kans op enkele buien. Het wordt ongeveer 12 graden. Morgenochtend trekt de regen in het oosten snel weg. Daarna wordt het wisselend bewolkt met enkele buien. Morgenmiddag schijnt de zon geregeld bij zo'n 16 graden. Ook dan kan er nog een enkele bui vallen.
14: is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. Defensieminister Dilan Yeşilgöz, buitenlandminister Tom Berendsen en minister Rianne Letschert, onderwijs, cultuur en wetenschap, waren woensdagavond bij een herdenking voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op Israël. De herdenking vond plaats in een synagoge in Amsterdam en werd georganiseerd door de Israëlische ambassade en het Centraal Joods Overleg. De aanval van Hamas, waarbij meer dan 1200 mensen omkwamen, was woensdag precies 3 jaar geleden. Daarna sloeg het Israëlische leger terug en doodde tot dusver ruim 70.000 mensen in Gaza. Ook waren er herdenkingen bij het Vredespaleis in Den Haag en op een onbekende locatie in het midden van het land.
16: De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland, waar jaarlijks Pinkpop plaatsvindt. De minister van Asiel en Migratie vroeg de Limburgse gemeente om het terrein te gebruiken voor noodopvang. Landgraaf voldoet daarmee aan de wettelijke verplichting vanuit de spreidingswet. De gemeente ving op het festivalterrein in 2023 ook al asielzoekers op en zegt dat die opvang veilig verliep. De opvang duurt van komende november tot mei en daarna weer van september tot mei 2028, zodat festivals en andere activiteiten in de zomermaanden gewoon doorgaan.
17: CrimeSite meldt dat een onderzoek in Nederland heeft geleid tot de arrestatie van Jan G. uit Overasselt. De Duitse politie heeft hem op 18 september aangehouden op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd op 7 september aangetroffen in containers in het Franse Duinkerken. In de regio Rotterdam is een havenmedewerker aangehouden die opdrachten uitvoerde voor Jan G., schrijft CrimeSite.
18: Burgemeester Femke Halsema heeft een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera ontbonden. De politie riep de ruim 100 demonstranten op het gebied te verlaten, anders zou er geweld worden gebruikt. Eerder woensdagavond verzamelden demonstranten zich op de Dam om de tienduizenden dodelijke slachtoffers te herdenken die in de oorlog in Gaza vielen na de Hamas-aanval op Israël. De stoet trok over het Rokin naar de Stopera. Onderweg werd de sfeer grimmiger. Vlak na aankomst bij de Stopera verzocht de politie de demonstranten te vertrekken.
19: De komende 2 jaar is vrijwel alle vrijgekomen ICT-capaciteit bij de Belastingdienst nodig voor de nieuwe vermogenswinstheffing en enkele andere belastingaanpassingen. Dat zei staatssecretaris Ilko Ehrenberg woensdag in een debat over de fiscus. Het eerstvolgende moment dat er weer ruimte is voor andere ICT-projecten is 2029. De Belastingdienst is nog bezig met uitzoeken wat de consequenties van het kabinetsvoorstel precies zijn. De uitkomst van deze uitvoeringstoets verwacht Ehrenberg in november te hebben.
20: De 30-jarige Yusup S. uit Oekraïne is volgens de politie de man die beveiliger Barry Leenders doodschoot bij de woning van Jan G. in Overasselt, schrijft het AD. De Tsjetsjeen, zoals hij door andere verdachten wordt genoemd, opende als eerste het vuur. Ook de 23-jarige Omar D. en de 30-jarige Roberto M. uit Frankrijk hebben volgens de politie op de beveiliger geschoten. De advocaat van Roberto M. noemt de conclusies van de politie kort door de bocht. De andere advocaten willen niet inhoudelijk reageren op de zaak.
14: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
21: Nu het buitenlands nieuws. Tegen de gevangen genomen Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw komen nieuwe aanklachten. Dat meldt de Amerikaanse nieuwssite CNN. Het gaat onder meer om de vermeende marteling van Amerikanen die vastzaten in Venezuela toen Maduro daar aan de macht was. Volgens de Amerikaanse regering werden meer dan 10 Amerikanen onwettig vastgehouden door het toenmalige Venezolaanse regime. 2 van hen zouden daarbij ook gemarteld zijn.
0: Bij luchtaanvallen op internationale vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 mensen omgekomen. Onder meer de luchthaven van de hoofdstad Riyadh is geraakt. De jemenitische Houthis hebben de aanvallen opgeëist. Op het vliegveld van Aba kwamen een Egyptenaar en een Algerijn om het leven. In Riyadh ging het om een Soedanese burger. In totaal raakten 36 mensen gewond. Een tanker is voor de kust van Qatar in de Perzische Golf geraakt door meerdere projectielen. De Britse scheepvaartmonitor UKMTO meldt dat er slachtoffers zijn gemeld. De autoriteiten doen onderzoek en schepen worden geadviseerd voorzichtig te zijn. De aanval vond plaats op 500 kilometer afstand van de straat van Hormuz, waar vaker aanvallen plaarsvinden. Marie-Carmen Abascal is op 87-jarige leeftijd overleden, meldt de huurdersvereniging van Madrid. De Spaanse werd vorige maand na ongeveer 70 jaar haar huurwoning uitgezet. Dat leidde tot massale protesten tegen hoge woningprijzen en een politieke crisis. Premier Pedro Sanchez schreef nieuwe verkiezingen uit. De 2 grootste vakbonden van Spanje hebben voor 11 november een landelijke staking aangekondigd vanwege de woningcrisis. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft Europa opgeroepen uit zijn lange sluimerstand te ontwaken. Hij zei dat tijdens een toespraak in Athene. Volgens Rubio staat de westerse beschaving op een keerpunt tussen nationale macht en verval. Hij verwees naar verhoogde defensieuitgaven bij NAVO-landen als teken van een mogelijke generatiewisseling.
4: Christa Pike, die vorige week ter dood zou worden geëxecuteerd, werd maandagavond hersendood verklaard. Een dag later werd ze wakker en begon ze te praten. Haar advocaat zegt daar geen verklaring voor te hebben. Pike kreeg 2 dodelijke injecties toegediend, maar de executie mislukte. Ze heeft nu onder meer een bloedstolsel in een arm, een longontsteking en opgezwollen armen. Het is onduidelijk of ze volledig herstelt. Pike werd in 1996 veroordeeld voor de moord op een 19-jarige vrouw. Haar advocaten eisen dat de gebruikte apparatuur wordt bewaard voor onderzoek.
22: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag lager gesloten, na recordstanden een dag eerder. De Dow Jones-index daalde 17% tot 51.179 punten. De S&P 500 en de Nasdaq verloren beide 0,2%. Beleggers zijn nerveus over de hoge energieprijzen en de vrees dat dure brandstoffen de inflatie opdrijven. Uit de notulen van de Federal Reserve bleek dat alle beleidsmakers de eerste renteverlaging sinds 2023 steunden.
23: De Russische ransomwarebende Klop heeft gestolen gegevens van Philips en Shell op het dark web gepubliceerd, meldt BNR Nieuwsradio. De bende claimde in augustus al cyberaanvallen te hebben uitgevoerd op de Nederlandse bedrijven. Van Shell zijn volgens de bende bouwtekeningen, foto's van faciliteiten en projectplannen buitgemaakt. In totaal 89 gigabyte aan data. Van Philips zijn tekeningen, diagrammen en blauwdrukken gestolen, goed voor 13,5 gigabyte. Shell en Philips bevestigden eerder tegenover BNR dat ze incidenten onderzochten.
24: De ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft bepaald dat er geen diepgravend onderzoek hoeft te komen naar kunstmestproducent OCI. Minderheidsaandeelhouders en beleggersvereniging VEB hadden om zo'n onderzoek gevraagd. Zij meenden benadeeld te zijn door groot aandeelhouder Nassef Sawiris, een van de rijkste personen van Egypte. De rechters vinden dat eerdere bezwaren inmiddels zijn weggenomen. Het conflict draaide onder meer om een voorgenomen fusie met het Egyptische bouwconcern Orascom, dat ook in handen is van Sawiris.
25: Lidstaten van het Internationaal Energieagentschap beloven sneller olievoorraden vrij te geven om de sterk gestegen dieselprijzen te bestrijden. In maart spraken de landen af samen ruim 400 miljoen vaten uit strategische reserves vrij te geven. Tot nu toe zijn 325 miljoen vaten vrijgegeven. Van de oorspronkelijke afspraak kunnen nog ongeveer 100 miljoen vaten op de markt worden gebracht. Volgende week komen de lidstaten bijeen om de situatie op de energiemarkten te beoordelen.
5: De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met verlies geëindigd. Een dag nadat de AEX-index op recordhoogte sloot. Bij beleggers namen zorgen over stijgende energieprijzen en de aanhoudend hoge inflatie toe. De AEX-index verloor 0,9% tot 1117,75 punten. De midcap daalde 2,2%. Besi was de grootste verliezer, met een min van 8,5%, na een adviesverlaging door analisten van UBS. Shell won 0,2% na een eerste marktupdate over het derde kwartaal met recordmarges voor raffinaderijen.
6: Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken wil opheldering van de NAM over een uitkering van meer dan een miljard euro aan aandeelhouders Shell en ExxonMobil. Die storting roept volgens de CDA-minister vragen op over de financiële positie van de NAM en het nakomen van afspraken. Door de uitkering komt de solvabiliteit van de NAM onder de 25%. De overheid sprak in 2018 met Shell en ExxonMobil af dat die minstens 25% blijft. De NAM kan de uitkering tot en met september 2031 terugvragen. Maar Heerma maakt zich zorgen over de toekomst. De minister houdt de mogelijkheid open om juridische stappen te zetten als de NAM niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
8: Tot slot het sportnieuws. Trainer Tonda Eckert van Southampton krijgt van de Engelse Voetbalbond een voorwaardelijke schorsing van 6 weken en een boete van €33.000. Dat is vanwege zijn rol bij 3 gevallen van spionage door de club vorig seizoen. Southampton werd in mei gedisqualificeerd voor de finale van de play-offs naar de Premier League, nadat de club in het geheim een training van tegenstander Middlesbrough had bekeken. De club had ook gespioneerd bij Ipswich Town en Oxford United. Eckert erkende de beschuldigingen en is nog altijd trainer van Southampton. Ajax-spits Kasper Dolberg is dinsdag in Kopenhagen succesvol geopereerd aan zijn rechterknie. De 29-jarige Deen liep vorige maand een blessure aan zijn voorste kruisband op tijdens een training van het Deense nationale elftal. Dolberg zegt blij te zijn dat de operatie goed is verlopen, maar noemt de blessure zwaar. Hij blijft voorlopig in Denemarken en komt later naar Amsterdam voor zijn revalidatie. De Deense Voetbalbond meldde eerder dat de blessure Dolberg voor langere tijd aan de kant houdt. De Zwitserse oud-voetballer Ramon Vega stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van de FIFA. De 55-jarige Vega is de eerste die het volgend jaar wil opnemen tegen zittend voorzitter Gianni Infantino. Vega speelde onder meer voor Tottenham Hotspur en kwam 23 keer uit voor Zwitserland. Hij wil de FIFA moderniseren en het vertrouwen in de voetbalbond herstellen. De voorzittersverkiezing is op 18 maart in het Marokkaanse Rabat. Wielrenner Dylan van Baarle heeft woensdag tijdens een training in Tiel een breuk in zijn pols opgelopen bij een verkeersongeval met een auto. De 34-jarige Nederlander moet worden geopereerd en zijn seizoen zit erop. Uit een CT-scan bleek dat er geen schade is aan zijn schedel of wervelkolom. Van Baarle kwam dit seizoen over van Visma Leasebike naar Soudal Quickstep. Hij won eerder in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen. NOC-NSF stuurt geen bestuurlijke afvaardiging naar de Jeugd-Olympische Spelen in Dakar. De sportkoepel noemt 3 redenen. Rusland neemt onder eigen vlag deel. De Senegalese wetgeving op het gebied van LHBTIQ+-rechten stemt niet overeen met de uitgangspunten van NOC-NSF. En de kosten zijn hoog. Nederlandse officials waren in maart ook niet aanwezig bij ceremoniële momenten op de Paralympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo, waar de Russische of Belarussische vlag zichtbaar was. Voor Nederland komen 6 sporters in actie in Senegal. Onder hen zijn bokser Liz Thijssen en breaker David Kitoyan. De jeugdspelen zijn van 31 oktober tot en met 13 november. Het is het eerste Olympische sportevenement op Afrikaanse bodem. Cristiano Ronaldo heeft Lionel Messi geprezen na diens laatste interland voor Argentinië. De Portugese voetballer schreef op Instagram dat Messi geschiedenis heeft geschreven en dat hij groot respect heeft voor wat de Argentijn heeft bereikt.
2: Messi speelde dinsdagnacht zijn 208ste en laatste interland tegen Benin. De wedstrijd eindigde in 3-0. Messi zei een dag later dat hij de juiste beslissing heeft genomen en bedankte ook Diego Maradona voor diens bijdrage aan het Argentijnse voetbal.
9: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond regent het op de meeste plaatsen. Alleen in het noordoosten blijft het nog even droog. De wind komt uit het noordwesten en is aan de kust vrij

0: gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Defensieminister Dilan Yeşilgöz, buitenlandminister Tom Berendsen en minister Rianne Letschert, onderwijs, cultuur en wetenschap, waren woensdagavond bij een herdenking voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op Israël. De herdenking vond plaats in een synagoge in Amsterdam en werd georganiseerd door de Israëlische ambassade en het Centraal Joods Overleg. De aanval van Hamas, waarbij meer dan 1200 mensen omkwamen, was woensdag precies 3 jaar geleden. Daarna sloeg het Israëlische leger terug en doodde tot dusver ruim 70.000 mensen in Gaza. Ook waren er herdenkingen bij het Vredespaleis in Den Haag en op een onbekende locatie in het midden van het land.
2: De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland, waar jaarlijks Pinkpop plaatsvindt. De minister van Asiel en Migratie vroeg de Limburgse gemeente om het terrein te gebruiken voor noodopvang. Landgraaf voldoet daarmee aan de wettelijke verplichting vanuit de spreidingswet. De gemeente ving op het festivalterrein in 2023 ook al asielzoekers op en zegt dat die opvang veilig verliep. De opvang duurt van komende november tot mei en daarna weer van september tot mei 2028, zodat festivals en andere activiteiten in de zomermaanden gewoon doorgaan. CrimeSite meldt dat een onderzoek in Nederland heeft geleid tot de arrestatie van Jan G. uit Overasselt. De Duitse politie heeft hem op 18 september aangehouden op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd op 7 september aangetroffen in containers in het Franse Duinkerken. In de regio Rotterdam is een havenmedewerker aangehouden die opdrachten uitvoerde voor Jan G., schrijft CrimeSite. Burgemeester Femke Halsema heeft een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera ontbonden. De politie riep de ruim 100 demonstranten op het gebied te verlaten, anders zou er geweld worden gebruikt. Eerder woensdagavond verzamelden demonstranten zich op de Dam om de tienduizenden dodelijke slachtoffers te herdenken die in de oorlog in Gaza vielen na de Hamas-aanval op Israël. De stoet trok over het Rokin naar de Stopera. Onderweg werd de sfeer grimmiger. Vlak na aankomst bij de Stopera verzocht de politie de demonstranten te vertrekken. De komende 2 jaar is vrijwel alle vrijgekomen ICT-capaciteit bij de Belastingdienst nodig voor de nieuwe vermogenswinstheffing en enkele andere belastingaanpassingen. Dat zei staatssecretaris Ilko Ehrenberg woensdag in een debat over de fiscus. Het eerstvolgende moment dat er weer ruimte is voor andere ICT-projecten is 2029. De Belastingdienst is nog bezig met uitzoeken wat de consequenties van het kabinetsvoorstel precies zijn. De uitkomst van deze uitvoeringstoets verwacht Ehrenberg in november te hebben. De 30-jarige Yusup S. uit Oekraïne is volgens de politie de man die beveiliger Barry Leenders doodschoot bij de woning van Jan G. in Overasselt, schrijft het AD. De Tsjetsjeen, zoals hij door andere verdachten wordt genoemd, opende als eerste het vuur. Ook de 23-jarige Omar D. en de 30-jarige Roberto M. uit Frankrijk hebben volgens de politie op de beveiliger geschoten. De advocaat van Roberto M. noemt de conclusies van de politie kort door de bocht. De andere advocaten willen niet inhoudelijk reageren op de zaak.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. President Trump reikt donderdag de National Medal of Science uit aan Elon Musk, de topman van SpaceX. Ook Google-oprichter Sergey Brin, Nvidia-topman Jensen Huang en AMD-topvrouw Lisa Su krijgen de onderscheiding. De medaille is de hoogste Amerikaanse onderscheiding voor wetenschappers en ingenieurs. De uitreiking vindt plaats een week nadat Trump met techleiders sprak over zorgen rond kunstmatige intelligentie. Trump wees strengere veiligheidsmaatregelen grotendeels af. De bestuurders spraken een vrijwillig kader af. Tegen de gevangen genomen Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw komen nieuwe aanklachten. Dat meldt de Amerikaanse

0: Amerikaanse nieuwssite CNN. Het gaat onder meer om de vermeende marteling van Amerikanen die vastzaten in Venezuela toen Maduro daar aan de macht was. Volgens de Amerikaanse regering werden meer dan 10 Amerikanen onwettig vastgehouden door het toenmalige Venezolaanse regime. 2 van hen zouden daarbij ook gemarteld zijn. Een tanker is voor de kust van Qatar in de Perzische Golf geraakt door meerdere projectielen. De Britse scheepvaartmonitor UKMTO meldt dat er slachtoffers zijn gemeld. De autoriteiten doen onderzoek en schepen worden geadviseerd voorzichtig te zijn. De aanval vond plaats op 500 kilometer afstand van de straat van Hormuz, waar vaker aanvallen plaatsvinden. Bij luchtaanvallen op internationale vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 mensen omgekomen. Onder meer de luchthaven van de hoofdstad Riyadh is geraakt. De Jemenitische Houthis hebben de aanvallen opgeëist. Op het vliegveld van Aba kwamen een Egyptenaar en een Algerijn om het leven. In Riyadh ging het om een Soedanese burger. In totaal raakten 36 mensen gewond. Maricarmen Abascal is op 87-jarige leeftijd overleden, meldt de huurdersvereniging van Madrid. De Spaanse werd vorige maand na ongeveer 70 jaar haar huurwoning uitgezet. Dat leidde tot massale protesten tegen hoge woningprijzen en een politieke crisis. Premier Pedro Sanchez schreef nieuwe verkiezingen uit. De 2 grootste vakbonden van Spanje hebben voor 11 november een landelijke staking aangekondigd vanwege de woningcrisis. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft Europa opgeroepen uit zijn lange sluimerstand te ontwaken. Hij zei dat tijdens een toespraak in Athene. Volgens Rubio staat de westerse beschaving op een keerpunt tussen nationale macht en verval. Hij verwees naar verhoogde defensieuitgaven bij NAVO-landen als teken van een mogelijke generatiewisseling. En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurs in New York zijn woensdag lager gesloten, na recordstanden een dag eerder. De Dow Jones-index daalde 17% tot 51.179 punten. De S&P 500 en de Nasdaq verloren beide 0,2%. Beleggers zijn nerveus over de hoge energieprijzen en de vrees dat dure brandstoffen de inflatie opdrijven. Uit de notulen van de Federal Reserve bleek dat alle beleidsmakers de eerste renteverlaging sinds 2023 steunden. De Russische ransomwarebende Klop heeft gestolen gegevens van Philips en Shell op het dark web gepubliceerd, meldt BNR Nieuwsradio. De bende claimde in augustus al cyberaanvallen te hebben uitgevoerd op de Nederlandse bedrijven. Van Shell zijn volgens de bende bouwtekeningen, foto's van faciliteiten en projectplannen buitgemaakt. In totaal 89 gigabyte aan data. Van Philips zijn tekeningen, diagrammen en blauwdrukken gestolen, goed voor 13,5 gigabyte. Shell en Philips bevestigden eerder tegenover BNR dat ze incidenten onderzochten. De ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft bepaald dat er geen diepgravend onderzoek hoeft te komen naar kunstmestproducent OCI. Minderheidsaandeelhouders en beleggersvereniging VEB hadden om zo'n onderzoek gevraagd. Zij meenden benadeeld te zijn door groot aandeelhouder Nassef Sawiris, een van de rijkste personen van Egypte. De rechters vinden dat eerdere bezwaren inmiddels zijn weggenomen. Het conflict draaide onder meer om een voorgenomen fusie met het Egyptische bouwconcern Orascom, dat ook in handen is van Sawiris. Lidstaten van het Internationaal Energieagentschap beloven sneller olievoorraden vrij te geven om de sterk gestegen dieselprijzen te bestrijden. In maart spraken de landen af samen ruim 400 miljoen vaten uit strategische reserves vrij te geven. Tot nu toe zijn 325 miljoen vaten vrijgegeven. Van de oorspronkelijke afspraak kunnen nog ongeveer 100 miljoen vaten op de markt worden gebracht. Volgende week komen de lidstaten bijeen om de situatie op de energiemarkten te beoordelen. De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met verlies geëindigd. Een dag nadat de AEX-index op recordhoogte sloot. Bij beleggers namen zorgen over stijgende energieprijzen en de aanhoudend hoge inflatie toe. De AEX-index verloor 0,9% tot 1117,75 punten. De midcap daalde 2,2%. Besi was de grootste verliezer, met een min van 8,5%, na een adviesverlaging door analisten van UBS. Shell won 0,2% na een eerste marktupdate over het derde kwartaal met recordmarges voor raffinaderijen.
1: Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken wil opheldering van de NAM over een uitkering van meer dan een miljard euro aan aandeelhouders Shell en ExxonMobil. Die storting roept volgens de CDA-minister vragen op over de financiële positie van de NAM en het nakomen van afspraken. Door de uitkering komt de solvabiliteit van de NAM onder de 25%. De overheid sprak in 2018 met Shell en ExxonMobil af dat die minstens 25% blijft. De NAM kan de uitkering tot en met september 2031 terugvragen, maar Heerma maakt zich zorgen over de toekomst. De minister houdt de mogelijkheid open om juridische stappen te zetten als de NAM niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Ajax-spits Kasper Dolberg is dinsdag in Kopenhagen succesvol geopereerd aan zijn rechterknie. De 29-jarige Deen liep vorige maand een blessure aan zijn voorste kruisband op tijdens een training van het Deense nationale elftal. Dolberg zegt blij te zijn dat de operatie goed is verlopen, maar noemt de blessure zwaar. Hij blijft voorlopig in Denemarken en komt later naar Amsterdam voor zijn revalidatie. De Deense Voetbalbond meldde eerder dat de blessure Dolberg voor langere tijd aan de kant houdt. De Zwitserse oud-voetballer Ramon Vega stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van de FIFA. De 55-jarige Vega is de eerste die het volgend jaar wil opnemen tegen zittend voorzitter Gianni Infantino. Vega speelde onder meer voor Tottenham Hotspur en kwam 23 keer uit voor Zwitserland. Hij wil de FIFA moderniseren en het vertrouwen in de voetbalbond herstellen. De voorzittersverkiezing is op 18 maart in het Marokkaanse Rabat. Wielrenner Dylan van Baarle heeft woensdag tijdens een training in Tiel een breuk in zijn pols opgelopen bij een verkeersongeval met een auto. De 34-jarige Nederlander moet worden geopereerd en zijn seizoen zit erop. Uit een CT-scan bleek dat er geen schade is aan zijn schedel of wervelkolom. Van Baarle kwam dit seizoen over van Visma Leasebike naar Soudal Quickstep. Hij won eerder in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen. NOC-NSF stuurt geen bestuurlijke afvaardiging naar de Jeugd-Olympische Spelen in Dakar. De sportkoepel noemt drie redenen. Rusland neemt onder eigen vlag deel. De Senegalese wetgeving op het gebied van LHBTIQ+-rechten stemt niet overeen met de uitgangspunten van NOC-NSF. En de kosten zijn hoog. Nederlandse officials waren in maart ook niet aanwezig bij ceremoniële momenten op de Paralympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo, waar de Russische of Belarussische vlag zichtbaar was. Voor Nederland komen 6 sporters in actie in Senegal. Onder hen zijn bokser Liz Thijssen en breaker David Kitoyan. De jeugdspelen zijn van 31 oktober tot en met 13 november. Het is het eerste Olympische sportevenement op Afrikaanse bodem. Cristiano Ronaldo heeft Lionel Messi geprezen na diens laatste interland voor Argentinië. De Portugese voetballer schreef op Instagram dat Messi geschiedenis heeft geschreven en dat hij groot respect heeft voor wat de Argentijn heeft bereikt. Messi speelde dinsdagnacht zijn 208ste en laatste interland tegen Benin. De wedstrijd eindigde in 3-0. Messi zei een dag later dat hij de juiste beslissing heeft genomen en bedankte ook Diego Maradona voor diens bijdrage aan het Argentijnse voetbal. Napoli kan weer beschikken over middenvelder Scott McTominay. De Schotse international onderging vorige maand een ingreep om een hartritmestoornis te verhelpen. Aanvullende medische tests tonen aan dat hij weer fit is om te spelen. McTominay heeft de groepstraining hervat na een periode van individuele trainingen. Hij kwam voor het laatst in actie in augustus.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond regent het op de meeste plaatsen. Alleen in het noordoosten blijft het nog even droog. De wind komt uit het noordwesten en is boven land matig. Aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vannacht valt er af en toe regen. Later wordt het in het westen droger, maar kunnen daar enkele buien vallen. Het wordt ongeveer 12 graden. De wind is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Morgenochtend trekt de regen in het oosten snel weg. Daarna wordt het wisselend bewolkt met verspreid over het land enkele buien. Morgenmiddag schijnt de zon geregeld, met af en toe een bui. De middagtemperatuur komt uit op zo'n 16 graden. De wind neemt in de loop van de avond geleidelijk af.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Defensieminister Dilan Yeşilgöz, buitenlandminister Tom Berendsen en minister Rianne Letschert, onderwijs, cultuur en wetenschap, waren woensdagavond bij een herdenking voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op Israël. De herdenking vond plaats in een synagoge in Amsterdam en werd georganiseerd door de Israëlische ambassade en het Centraal Joods Overleg. De aanval van Hamas, waarbij meer dan 1200 mensen omkwamen, was woensdag precies 3 jaar geleden. Daarna sloeg het Israëlische leger terug en doodde tot dusver ruim 70.000 mensen in Gaza. Ook waren er herdenkingen bij het Vredespaleis in Den Haag en op een onbekende locatie in het midden van het land. De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland, waar jaarlijks Pinkpop plaatsvindt. De minister van Asiel en Migratie vroeg de Limburgse gemeente om het terrein te gebruiken voor noodopvang. Landgraaf voldoet daarmee aan de wettelijke verplichting vanuit de spreidingswet. De gemeente ving op het festivalterrein in 2023 ook al asielzoekers op en zegt dat die opvang veilig verliep. De opvang duurt van komende november tot mei en daarna weer van september tot mei 2028, zodat festivals en andere activiteiten in de zomermaanden gewoon doorgaan. Crimesite meldt dat een onderzoek in Nederland heeft geleid tot de arrestatie van Jan G. uit Overasselt. De Duitse politie heeft hem op 18 september aangehouden op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd op 7 september aangetroffen in containers in het Franse Duinkerken. In de regio Rotterdam is een havenmedewerker aangehouden die opdrachten uitvoerde voor Jan G., schrijft Crimesite. Burgemeester Femke Halsema heeft een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera ontbonden. De politie riep de ruim 100 demonstranten op het gebied te verlaten, anders zou er geweld worden gebruikt. Eerder woensdagavond verzamelden demonstranten zich op de Dam om de tienduizenden dodelijke slachtoffers te herdenken die in de oorlog in Gaza vielen na de Hamas-aanval op Israël. De stoet trok over het Rokin naar de Stopera. Onderweg werd de sfeer grimmiger. Vlak na aankomst bij de Stopera verzocht de politie de demonstranten te vertrekken. De komende 2 jaar is vrijwel alle vrijgekomen ICT-capaciteit bij de Belastingdienst nodig voor de nieuwe vermogenswinstheffing en enkele andere belastingaanpassingen. Dat zei staatssecretaris Ilko Ehrenberg woensdag in een debat over de fiscus. Het eerstvolgende moment dat er weer ruimte is voor andere ICT-projecten is 2029. De Belastingdienst is nog bezig met uitzoeken wat de consequenties van het kabinetsvoorstel precies zijn. De uitkomst van deze uitvoeringstoets verwacht Ehrenberg in november te hebben. De 30-jarige Yusup S. uit Oekraïne is volgens de politie de man die beveiliger Barry Leenders doodschoot bij de woning van Jan G. in Overasselt, schrijft het AD. De Tsjetsjeen, zoals hij door andere verdachten wordt genoemd, opende als eerste het vuur. Ook de 23-jarige Omar D. en de 30-jarige Roberto M. uit Frankrijk hebben volgens de politie op de beveiliger geschoten. De advocaat van Roberto M. noemt de conclusies van de politie kort door de bocht. De andere advocaten willen niet inhoudelijk reageren op de zaak.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. President Trump reikt donderdag de National Medal of Science uit aan Elon Musk, de topman van SpaceX. Ook Google-oprichter Sergey Brin, Nvidia-topman Jensen Huang en AMD-topvrouw Lisa Su krijgen de onderscheiding. De medaille is de hoogste Amerikaanse onderscheiding voor wetenschappers en ingenieurs. De uitreiking vindt plaats een week nadat Trump met techleiders sprak over zorgen rond kunstmatige intelligentie. Trump wees strengere veiligheidsmaatregelen grotendeels af. De bestuurders spraken een vrijwillig kader af. Tegen de gevangen genomen Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw komen nieuwe aanklachten. Dat meldt de Amerikaanse nieuwssite CNN. Het gaat onder meer om de vermeende marteling van Amerikanen die vastzaten in Venezuela toen Maduro daar aan de macht was. Volgens de Amerikaanse regering werden meer dan 10 Amerikanen onwettig vastgehouden door het toenmalige Venezolaanse regime. Twee van hen zouden daarbij ook gemarteld zijn. Een tanker is voor de kust van Qatar in de Perzische Golf geraakt door meerdere projectielen. De Britse scheepvaartmonitor UKMTO meldt dat er slachtoffers zijn gemeld. De autoriteiten doen onderzoek en schepen worden geadviseerd voorzichtig te zijn. De aanval vond plaats op 500 kilometer afstand van de straat van Hormuz, waar vaker aanvallen plaatsvinden. Bij luchtaanvallen op internationale vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 mensen omgekomen. Onder meer de luchthaven van de hoofdstad Riyadh is geraakt. De Jemenitische Houthis hebben de aanvallen opgeëist. Op het vliegveld van Aba kwamen een Egyptenaar en een Algerijn om het leven. In Riyadh ging het om een Soedanese burger. In totaal raakten 36 mensen gewond. Mari-Carmen Abascal is op 87-jarige leeftijd overleden, meldt de huurdersvereniging van Madrid. De Spaanse werd vorige maand na ongeveer 70 jaar haar huurwoning uitgezet. Dat leidde tot massale protesten tegen hoge woningprijzen en een politieke crisis. Premier Pedro Sanchez schreef nieuwe verkiezingen uit. De 2 grootste vakbonden van Spanje hebben voor 11 november een landelijke staking aangekondigd vanwege de woningcrisis. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft Europa opgeroepen uit zijn lange sluimerstand te ontwaken. Hij zei dat tijdens een toespraak in Athene. Volgens Rubio staat de westerse beschaving op een keerpunt tussen nationale macht en verval. Hij verwees naar verhoogde defensieuitgaven bij NAVO-landen als teken van een mogelijke generatiewisseling. En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag lager gesloten, na recordstanden een dag eerder. De Dow Jones-index daalde 17% tot 51.179 punten. De S&P 500 en de Nasdaq verloren beide 0,2%. Beleggers zijn nerveus over de hoge energieprijzen en de vrees dat dure brandstoffen de inflatie opdrijven. Uit de notulen van de Federal Reserve bleek dat alle beleidsmakers de eerste renteverlaging sinds 2023 steunden. De Russische ransomware-bende Klop heeft gestolen gegevens van Philips en Shell op het dark web gepubliceerd, meldt BNR Nieuwsradio. De bende claimde in augustus al cyberaanvallen te hebben uitgevoerd op de Nederlandse bedrijven. Van Shell zijn volgens de bende bouwtekeningen, foto's van faciliteiten en projectplannen buitgemaakt. In totaal 89 gigabyte aan data. Van Philips zijn tekeningen, diagrammen en blauwdrukken gestolen, goed voor 13,5 gigabyte. Shell en Philips bevestigden eerder tegenover BNR dat ze incidenten onderzochten. De ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft bepaald dat er geen diepgravend onderzoek hoeft te komen naar kunstmestproducent OCI. Minderheidsaandeelhouders en beleggersvereniging VEB hadden om zo'n onderzoek gevraagd. Zij meenden benadeeld te zijn door groot aandeelhouder Nassef Sawiris, een van de rijkste personen van Egypte. De rechters vinden dat eerdere bezwaren inmiddels zijn weggenomen. Het conflict draaide onder meer om een voorgenomen fusie met het Egyptische bouwconcern Orascom, dat ook in handen is van Sawiris.
0: Lidstaten van het Internationaal Energieagentschap beloven sneller olievoorraden vrij te geven om de sterk gestegen dieselprijzen te bestrijden. In maart spraken de landen af samen ruim 400 miljoen vaten uit strategische reserves vrij te geven. Tot nu toe zijn 325 miljoen vaten vrijgegeven. Van de oorspronkelijke afspraak kunnen nog ongeveer 100 miljoen vaten op de markt worden gebracht. Volgende week komen de lidstaten bijeen om de situatie op de energiemarkten te beoordelen.
1: De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met verlies geëindigd. Een dag nadat de AEX-index op recordhoogte sloot. Bij beleggers namen zorgen over stijgende energieprijzen en de aanhoudend hoge inflatie toe. De AEX-index verloor 0,9% tot 1117,75 punten. De midcap daalde 2,2%. Besi was de grootste verliezer, met een min van 8,5%, na een adviesverlaging door analisten van UBS. Shell won 0,2% na een eerste marktupdate over het derde kwartaal met recordmarges voor raffinaderijen.
0: Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken wil opheldering van de NAM over een uitkering van meer dan een miljard euro aan aandeelhouders Shell en ExxonMobil. Die storting roept volgens de CDA-minister vragen op over de financiële positie van de NAM en het nakomen van afspraken. Door de uitkering komt de solvabiliteit van de NAM onder de 25%. De overheid sprak in 2018 met Shell en ExxonMobil af dat die minstens 25% blijft. De NAM kan de uitkering tot en met september 2031 terugvragen. Maar Heerma maakt zich zorgen over de toekomst. De minister houdt de mogelijkheid open om juridische stappen te zetten als de NAM niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Ajax-spits Casper Dolberg is dinsdag in Kopenhagen succesvol geopereerd aan zijn rechterknie. De 29-jarige Deen liep vorige maand een blessure aan zijn voorste kruisband op tijdens een training van het Deense nationale elftal. Dolberg zegt blij te zijn dat de operatie goed is verlopen, maar noemt de blessure zwaar. Hij blijft voorlopig in Denemarken en komt later naar Amsterdam voor zijn revalidatie. De Deense Voetbalbond meldde eerder dat de blessure Dolberg voor langere tijd aan de kant houdt. De Zwitserse oud-voetballer Ramon Vega stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van de FIFA. De 55-jarige Vega is de eerste die het volgend jaar wil opnemen tegen zittend voorzitter Gianni Infantino. Vega speelde onder meer voor Tottenham Hotspur en kwam 23 keer uit voor Zwitserland. Hij wil de FIFA moderniseren en het vertrouwen in de voetbalbond herstellen. De voorzittersverkiezing is op 18 maart in het Marokkaanse Rabat. Wielrenner Dylan van Baarle heeft woensdag tijdens een training in Tiel een breuk in zijn pols opgelopen bij een verkeersongeval met een auto. De 34-jarige Nederlander moet worden geopereerd en zijn seizoen zit erop. Uit een CT-scan bleek dat er geen schade is aan zijn schedel of wervelkolom. Van Baarle kwam dit seizoen over van Visma Leasebike naar Soudal Quickstep. Hij won eerder in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen. NOC-NSF stuurt geen bestuurlijke afvaardiging naar de Jeugd-Olympische Spelen in Dakar. De sportkoepel noemt drie redenen. Rusland neemt onder eigen vlag deel. De Senegalese wetgeving op het gebied van LHBTIQ+-rechten stemt niet overeen met de uitgangspunten van NOC-NSF. En de kosten zijn hoog. Nederlandse officials waren in maart ook niet aanwezig bij ceremoniële momenten op de Paralympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo, waar de Russische of Belarussische vlag zichtbaar was. Voor Nederland komen 6 sporters in actie in Senegal. Onder hen zijn bokser Liz Thijssen en breaker David Kitoyan. De jeugdspelen zijn van 31 oktober tot en met 13 november. Het is het eerste Olympische sportevenement op Afrikaanse bodem. Cristiano Ronaldo heeft Lionel Messi geprezen na diens laatste interland voor Argentinië. De Portugese voetballer schreef op Instagram dat Messi geschiedenis heeft geschreven en dat hij groot respect heeft voor wat de Argentijn heeft bereikt. Messi speelde dinsdagnacht zijn 208ste en laatste Interland tegen Benin. De wedstrijd eindigde in 3-0. Messi zei een dag later dat hij de juiste beslissing heeft genomen en bedankte ook Diego Maradona voor diens bijdrage aan het Argentijnse voetbal. Napoli kan weer beschikken over middenvelder Scott McTominay. De Schotse international onderging vorige maand een ingreep om een hartritmestoornis te verhelpen. Aanvullende medische tests tonen aan dat hij weer fit is om te spelen. McTominay heeft de groepstraining hervat na een periode van individuele trainingen. Hij kwam voor het laatst in actie in augustus.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond regent het op de meeste plaatsen. Alleen in het noordoosten blijft het nog even droog. De wind komt uit het noordwesten en is boven land matig. Aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vannacht valt er af en toe regen. Later wordt het in het westen droger, maar kunnen daar enkele buien vallen. Het wordt ongeveer 12 graden. De wind is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Morgenochtend trekt de regen in het oosten snel weg. Daarna wordt het wisselend bewolkt met verspreid over het land enkele buien. Morgenmiddag schijnt de zon geregeld, met af en toe een bui. De middagtemperatuur komt uit op zo'n 16 graden. De wind neemt in de loop van de avond geleidelijk af.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Burgemeester Femke Halsema en de Amsterdamse politiechef hebben met grote afschuw gereageerd op demonstranten die bij het monument op de Dam Hamas steunden. Op een pro-Palestijnse betoging hielden demonstranten een groene vlag omhoog met de tekst "We support Hamas". Halsema en de politiechef noemen de uitingen verschrikkelijk, chockerend en onsmakelijk. Maar ingrijpen was niet mogelijk omdat de daad niet strafbaar is. Ook waren er borden te zien waarop de Hamas-aanval een verzetsdaad werd genoemd. En een foto van premier Netanyahu met een Hitlersnor. Na de betoging op de Dam ontbond Halsema de demonstratie bij de Stopera. Defensieminister Dilan Yeşilgöz, buitenlandminister Tom Berendsen en minister Rianne Letschert, onderwijs, cultuur en wetenschap, waren woensdagavond bij een herdenking voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op Israël. De herdenking vond plaats in een synagoge in Amsterdam en werd georganiseerd door de Israëlische ambassade en het Centraal Joods Overleg. De aanval van Hamas, waarbij meer dan 1200 mensen omkwamen, was woensdag precies 3 jaar geleden. Daarna sloeg het Israëlische leger terug en doodde tot dusver ruim 70.000 mensen in Gaza. Ook waren er herdenkingen bij het Vredespaleis in Den Haag en op een onbekende locatie in het midden van het land.
5: De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland, waar jaarlijks Pinkpop plaatsvindt. De minister van Asiel en Migratie vroeg de Limburgse gemeente om het terrein te gebruiken voor noodopvang. Landgraaf voldoet daarmee aan de wettelijke verplichting vanuit de spreidingswet. De gemeente ving op het festivalterrein in 2023 ook al asielzoekers op en zegt dat die opvang veilig verliep. De opvang duurt van komende november tot mei en daarna weer van september tot mei 2028, zodat festivals en andere activiteiten in de zomermaanden gewoon doorgaan. CrimeSite meldt dat een onderzoek in Nederland heeft geleid tot de arrestatie van Jan G. uit Overasselt. De Duitse politie heeft hem op 18 september aangehouden op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd op 7 september aangetroffen in containers in het Franse Duinkerke. In de regio Rotterdam is een havenmedewerker aangehouden die opdrachten uitvoerde voor Jan G., schrijft CrimeSite. De komende 2 jaar is vrijwel alle vrijgekomen ICT-capaciteit bij de Belastingdienst nodig voor de nieuwe vermogenswinstheffing en enkele andere belastingaanpassingen. Dat zei staatssecretaris Ilko Ehrenberg woensdag in een debat over de fiscus. Het eerstvolgende moment dat er weer ruimte is voor andere ICT-projecten is 2029. De Belastingdienst is nog bezig met uitzoeken wat de consequenties van het kabinetsvoorstel precies zijn. De uitkomst van deze uitvoeringstoets verwacht Ehrenberg in november te hebben. De 30-jarige Yusup S. uit Oekraïne is volgens de politie de man die beveiliger Barry Leenders doodschoot bij de woning van Jan G. in Overasselt, schrijft het AD. De Tsjetsjeen, zoals hij door andere verdachten wordt genoemd, opende als eerste het vuur. Ook de 23-jarige Omar D. en de 30-jarige Roberto M. uit Frankrijk hebben volgens de politie op de beveiliger geschoten. De advocaat van Roberto M. noemt de conclusies van de politie kort door de bocht. De andere advocaten willen niet inhoudelijk reageren op de zaak.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. De Europese Rekenkamer is bezorgd over de opzet van de nieuwe EU-meerjarenbegroting voor de periode 2028 tot 2034. Brussel wil een deel van de begroting op dezelfde manier uitkeren als het coronaherstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze plannen aanleveren. Rekenkamerlid Stef Blok vindt de EU-doelen te vaag en niet goed te controleren. De Rekenkamer waarschuwt ook voor schulden. In 2027 loopt de EU-schuld waarschijnlijk op tot 1 biljoen euro. Voor het zevende jaar op rij geeft de Rekenkamer een negatief oordeel over de jaarbegroting, met fouten die zijn gestegen naar 3,8%. Het hoofdbestuur van de Democratische Partij in de Verenigde Staten heeft een rechtszaak aangespannen tegen de regering Trump. De partij beschuldigt de regering ervan onrechtmatig overheidsgeld te gebruiken voor reclames die president Trump de hemel in prijzen. In de aanklacht staat dat de reclamecampagne in strijd is met een verbod van het congres om belastinggeld te gebruiken voor publiciteits- of propagandadoeleinden. Ook John Thune, de leider van de Republikeinen in de Senaat, zei dat hij de boodschap steunt, maar dat die niet met belastinggeld betaald zou moeten worden. Trump benadrukt dat de spotjes volgens hem een patriotisch en geen politiek karakter hebben. President Trump reikt donderdag de National Medal of Science uit aan Elon Musk, de topman van SpaceX. Ook Google-oprichter Sergey Brin, Nvidia-topman Jensen Huang en AMD-topvrouw Lisa Su krijgen de onderscheiding. De medaille is de hoogste Amerikaanse onderscheiding voor wetenschappers en ingenieurs. De uitreiking vindt plaats een week nadat Trump met techleiders sprak over zorgen rond kunstmatige intelligentie. Trump wees strengere veiligheidsmaatregelen grotendeels af. De bestuurders spraken een vrijwillig kader af. Tegen de gevangengenomen Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw komen nieuwe aanklachten. Dat meldt de Amerikaanse nieuwssite CNN. Het gaat onder meer om de vermeende marteling van Amerikanen die vastzaten in Venezuela toen Maduro daar aan de macht was. Volgens de Amerikaanse regering werden meer dan 10 Amerikanen onwettig vastgehouden door het toenmalige Venezolaanse regime. Twee van hen zouden daarbij ook gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen op internationale vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 mensen omgekomen. Onder meer de luchthaven van de hoofdstad Riyadh is geraakt. De Jemenitische Houthis hebben de aanvallen opgeëist. Op het vliegveld van Abha kwamen een Egyptenaar en een Algerijn om het leven. In Riyadh ging het om een Soedanese burger. In totaal raakten 36 mensen gewond. Een tanker is voor de kust van Qatar in de Perzische Golf geraakt door meerdere projectielen. De Britse scheepvaartmonitor UKMTO meldt dat er slachtoffers zijn gemeld. De autoriteiten doen onderzoek en schepen worden geadviseerd voorzichtig te zijn. De aanval vond plaats op 500 kilometer afstand van de straat van Hormuz, waar vaker aanvallen plaatsvinden. En nu het economisch nieuws.
6: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag lager gesloten, na recordstanden een dag eerder. De Dow Jones-index daalde 17% tot 51.179 punten. De S&P 500 en de Nasdaq verloren beide 0,2%. Beleggers zijn nerveus over de hoge energieprijzen en de vrees dat dure brandstoffen de inflatie opdrijven. Uit de notulen van de Federal Reserve bleek dat alle beleidsmakers de eerste renteverlaging sinds 2023 steunden.
0: De Russische ransomwarebende Klop heeft gestolen gegevens van Philips en Shell op het dark web gepubliceerd, meldt BNR Nieuwsradio. De bende claimde in augustus al cyberaanvallen te hebben uitgevoerd op de Nederlandse bedrijven. Van Shell zijn volgens de bende bouwtekeningen, foto's van faciliteiten en projectplannen buitgemaakt. In totaal 89 gigabyte aan data. Van Philips zijn tekeningen, diagrammen en blauwdrukken gestolen, goed voor 13,5 gigabyte. Shell en Philips bevestigden eerder tegenover BNR dat ze incidenten onderzochten. De ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft bepaald dat er geen diepgravend onderzoek hoeft te komen naar kunstmestproducent OCI. Minderheidsaandeelhouders en beleggersvereniging VEB hadden om zo'n onderzoek gevraagd. Zij meenden benadeeld te zijn door groot aandeelhouder Nassef Sawiris, een van de rijkste personen van Egypte. De rechters vinden dat eerdere bezwaren inmiddels zijn weggenomen. Het conflict draaide onder meer om een voorgenomen fusie met het Egyptische bouwconcern Orascom, dat ook in handen is van Sawiris. Lidstaten van het Internationaal Energieagentschap beloven sneller olievoorraden vrij te geven om de sterk gestegen dieselprijzen te bestrijden. In maart spraken de landen af samen ruim 400 miljoen vaten uit strategische reserves vrij te geven. Tot nu toe zijn 325 miljoen vaten vrijgegeven. Van de oorspronkelijke afspraak kunnen nog ongeveer 100 miljoen vaten op de markt worden gebracht. Volgende week komen de lidstaten bijeen om de situatie op de energiemarkten te beoordelen.
7: De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met verlies geëindigd. Een dag nadat de AEX-index op recordhoogte sloot. Bij beleggers namen zorgen over stijgende energieprijzen en de aanhoudend hoge inflatie toe. De AEX-index verloor 0,9% tot 1117,75 punten. De midcap daalde 2,2%. Besi was de grootste verliezer, met een min van 8,5%, na een adviesverlaging door analisten van UBS. Shell won 0,2% na een eerste marktupdate over het derde kwartaal met recordmarges voor raffinaderijen.
0: Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken wil opheldering van de NAM over een uitkering van meer dan een miljard euro aan aandeelhouders Shell en ExxonMobil. Die storting roept volgens de CDA-minister vragen op over de financiële positie van de NAM en het nakomen van afspraken. Door de uitkering komt de solvabiliteit van de NAM onder de 25%. De overheid sprak in 2018 met Shell en ExxonMobil af dat die minstens 25% blijft. De NAM kan de uitkering tot en met september 2031 terugvragen. Maar Heerma maakt zich zorgen over de toekomst. De minister houdt de mogelijkheid open om juridische stappen te zetten als de NAM niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
8: Tot slot het sportnieuws. Ajax-spits Casper Dolberg is dinsdag in Kopenhagen succesvol geopereerd aan zijn rechterknie. De 29-jarige Deen liep vorige maand een blessure aan zijn voorste kruisband op tijdens een training van het Deense nationale elftal. Dolberg zegt blij te zijn dat de operatie goed is verlopen, maar noemt de blessure zwaar. Hij blijft voorlopig in Denemarken en komt later naar Amsterdam voor zijn revalidatie. De Deense Voetbalbond meldde eerder dat de blessure Dolberg voor langere tijd aan de kant houdt. De Zwitserse oud-voetballer Ramon Vega stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van de FIFA. De 55-jarige Vega is de eerste die het volgend jaar wil opnemen tegen zittend voorzitter Gianni Infantino. Vega speelde onder meer voor Tottenham Hotspur en kwam 23 keer uit voor Zwitserland. Hij wil de FIFA moderniseren en het vertrouwen in de voetbalbond herstellen. De voorzittersverkiezing is op 18 maart in het Marokkaanse Rabat. Wielrenner Dylan van Baarle heeft woensdag tijdens een training in Tiel een breuk in zijn pols opgelopen bij een verkeersongeval met een auto. De 34-jarige Nederlander moet worden geopereerd en zijn seizoen zit erop. Uit een CT-scan bleek dat er geen schade is aan zijn schedel of wervelkolom. Van Baarle kwam dit seizoen over van Visma Leasebike naar Soudal Quickstep. Hij won eerder in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen. NOC-NSF stuurt geen bestuurlijke afvaardiging naar de Jeugd-Olympische Spelen in Dakar. De sportkoepel noemt drie redenen. Rusland neemt onder eigen vlag deel. De Senegalese wetgeving op het gebied van LHBTIQ+-rechten stemt niet overeen met de uitgangspunten van NOC-NSF. En de kosten zijn hoog. Nederlandse officials waren in maart ook niet aanwezig bij ceremoniële momenten op de Paralympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo, waar de Russische of Belarussische vlag zichtbaar was. Voor Nederland komen 6 sporters in actie in Senegal. Onder hen zijn bokser Liz Thijssen en breaker David Kitoyan. De jeugdspelen zijn van 31 oktober tot en met 13 november. Het is het eerste Olympische sportevenement op Afrikaanse bodem. Cristiano Ronaldo heeft Lionel Messi geprezen na diens laatste interland voor Argentinië. De Portugese voetballer schreef op Instagram dat Messi geschiedenis heeft geschreven en dat hij groot respect heeft voor wat de Argentijn heeft bereikt. Messi speelde dinsdagnacht zijn 208e en laatste interland tegen Benin. De wedstrijd eindigde in 3-0. Messi zei een dag later dat hij de juiste beslissing heeft genomen en bedankte ook Diego Maradona voor diens bijdrage aan het Argentijnse voetbal. Napoli kan weer beschikken over middenvelder Scott McTominay. De Schotse international onderging vorige maand een ingreep om een hartritmestoornis te verhelpen. Aanvullende medische tests tonen aan dat hij weer fit is om te spelen. McTominay heeft de groepstraining hervat na een periode van individuele trainingen. Hij kwam voor het laatst in actie in augustus.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond regent het op de meeste plaatsen. Alleen in het noordoosten blijft het langst droog. De wind komt uit het noordwesten en is matig. Aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vannacht periode met regen. Later in het westen droger met kans op enkele buien. Het wordt rond de 12 graden. De wind aan zee en op het IJsselmeer is krachtig tot hard. Morgen trekt de regen in het oosten snel weg. Daarna wisselend bewolkt met zon en enkele buien. Middagtemperatuur rond de 16 graden. De wind blijft aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. Landinwaarts matig.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Burgemeester Femke Halsema en de Amsterdamse politiechef hebben met grote afschuw gereageerd op demonstranten die bij het monument op de Dam Hamas steunden. Op een pro-Palestijnse betoging hielden demonstranten een groene vlag omhoog met de tekst "We support Hamas". Halsema en de politiechef noemen de uitingen verschrikkelijk, chockerend en onsmakelijk. Maar ingrijpen was niet mogelijk omdat de daad niet strafbaar is. Ook waren er borden te zien waarop de Hamas-aanval een verzetsdaad werd genoemd. En een foto van premier Netanyahu met een Hitlersnor. Na de betoging op de Dam ontbond Halsema de demonstratie bij de Stopera. Defensieminister Dilan Yeşilgöz, buitenlandminister Tom Berendsen en minister Rianne Letschert, onderwijs, cultuur en wetenschap, waren woensdagavond bij een herdenking voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op Israël. De herdenking vond plaats in een synagoge in Amsterdam en werd georganiseerd door de Israëlische ambassade en het Centraal Joods Overleg. De aanval van Hamas, waarbij meer dan 1200 mensen omkwamen, was woensdag precies 3 jaar geleden. Daarna sloeg het Israëlische leger terug en doodde tot dusver ruim 70.000 mensen in Gaza. Ook waren er herdenkingen bij het Vredespaleis in Den Haag en op een onbekende locatie in het midden van het land.
5: De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland, waar jaarlijks Pinkpop plaatsvindt. De minister van Asiel en Migratie vroeg de Limburgse gemeente om het terrein te gebruiken voor noodopvang. Landgraaf voldoet daarmee aan de wettelijke verplichting vanuit de spreidingswet. De gemeente ving op het festivalterrein in 2023 ook al asielzoekers op en zegt dat die opvang veilig verliep. De opvang duurt van komende november tot mei en daarna weer van september tot mei 2028, zodat festivals en andere activiteiten in de zomermaanden gewoon doorgaan. CrimeSite meldt dat een onderzoek in Nederland heeft geleid tot de arrestatie van Jan G. uit Overasselt. De Duitse politie heeft hem op 18 september aangehouden op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd op 7 september aangetroffen in containers in het Franse Duinkerken. In de regio Rotterdam is een havenmedewerker aangehouden die opdrachten uitvoerde voor Jan G., schrijft CrimeSite. De komende 2 jaar is vrijwel alle vrijgekomen ICT-capaciteit bij de Belastingdienst nodig voor de nieuwe vermogenswinstheffing en enkele andere belastingaanpassingen. Dat zei staatssecretaris Ilko Ehrenberg woensdag in een debat over de fiscus. Het eerstvolgende moment dat er weer ruimte is voor andere ICT-projecten is 2029. De Belastingdienst is nog bezig met uitzoeken wat de consequenties van het kabinetsvoorstel precies zijn. De uitkomst van deze uitvoeringstoets verwacht Ehrenberg in november te hebben. De 30-jarige Yusup S. uit Oekraïne is volgens de politie de man die beveiliger Barry Leenders doodschoot bij de woning van Jan G. in Overasselt, schrijft het AD. De Tsjetsjeen, zoals hij door andere verdachten wordt genoemd, opende als eerste het vuur. Ook de 23-jarige Omar D. en de 30-jarige Roberto M. uit Frankrijk hebben volgens de politie op de beveiliger geschoten. De advocaat van Roberto M. noemt de conclusies van de politie kort door de bocht. De andere advocaten willen niet inhoudelijk reageren op de zaak.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. De Europese Rekenkamer is bezorgd over de opzet van de nieuwe EU-meerjarenbegroting voor de periode 2028 tot 2034. Brussel wil een deel van de begroting op dezelfde manier uitkeren als het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze plannen aanleveren. Rekenkamerlid Stef Blok vindt de EU-doelen te vaag en niet goed te controleren. De Rekenkamer waarschuwt ook voor schulden. In 2027 loopt de EU-schuld waarschijnlijk op tot 1 biljoen euro. Voor het 7e jaar op rij geeft de Rekenkamer een negatief oordeel over de jaarbegroting. Met fouten die zijn gestegen naar 3,8%. Het hoofdbestuur van de Democratische Partij in de Verenigde Staten heeft een rechtszaak aangespannen tegen de regering Trump. De partij beschuldigt de regering ervan onrechtmatig overheidsgeld te gebruiken voor reclames die president Trump de hemel in prijzen. In de aanklacht staat dat de reclamecampagne in strijd is met een verbod van het Congres om belastinggeld te gebruiken voor publiciteits- of propagandadoeleinden. Ook John Thune, de leider van de Republikeinen in de Senaat, zei dat hij de boodschap steunt, maar dat die niet met belastinggeld betaald zou moeten worden. Trump benadrukt dat de sportjes volgens hem een patriotisch en geen politiek karakter hebben. President Trump reikt donderdag de National Medal of Science uit aan Elon Musk, de topman van SpaceX. Ook Google-oprichter Sergey Brin, Nvidia-topman Jensen Huang en AMD-topvrouw Lisa Su krijgen de onderscheiding. De medaille is de hoogste Amerikaanse onderscheiding voor wetenschappers en ingenieurs. De uitreiking vindt plaats een week nadat Trump met techleiders sprak over zorgen rond kunstmatige intelligentie. Trump wees strengere veiligheidsmaatregelen grotendeels af. De bestuurders spraken een vrijwillig kader af.
10: Tegen de gevangen genomen Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw komen nieuwe aanklachten. Dat meldt de Amerikaanse nieuwssite CNN. Het gaat onder meer om de vermeende marteling van Amerikanen die vastzaten in Venezuela toen Maduro daar aan de macht was. Volgens de Amerikaanse regering werden meer dan 10 Amerikanen onwettig vastgehouden door het toenmalige Venezolaanse regime. 2 van hen zouden daarbij ook gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen op internationale vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 mensen omgekomen. Onder meer de luchthaven van de hoofdstad Riyadh is geraakt. De Jemenitische Houthis hebben de aanvallen opgeëist. Op het vliegveld van Aba kwamen een Egyptenaar en een Algerijn om het leven. In Riyadh ging het om een Soedanese burger. In totaal raakten 36 mensen gewond. Een tanker is voor de kust van Qatar in de Perzische Golf geraakt door meerdere projectielen. De Britse scheepvaartmonitor UKMTO meldt dat er slachtoffers zijn gemeld. De autoriteiten doen onderzoek en schepen worden geadviseerd voorzichtig te zijn. De aanval vond plaats op 500 kilometer afstand van de straat van Hormuz, waar vaker aanvallen plaatsvinden.
11: En nu het economisch nieuws.
12: De aandelenbeurs in New York zijn woensdag lager gesloten, na recordstanden een dag eerder. De Dow Jones-index daalde 17% tot 51.179 punten. De S&P 500 en de Nasdaq verloren beide 0,2%. Beleggers zijn nerveus over de hoge energieprijzen en de vrees dat dure brandstoffen de inflatie opdrijven. Uit de notulen van de Federal Reserve bleek dat alle beleidsmakers de eerste renteverlaging sinds 2023 steunden.
13: De Russische ransomware-bende Klop heeft gestolen gegevens van Philips en Shell op het dark web gepubliceerd, meldt BNR Nieuwsradio. De bende claimde in augustus al cyberaanvallen te hebben uitgevoerd op de Nederlandse bedrijven. Van Shell zijn volgens de bende bouwtekeningen, foto's van faciliteiten en projectplannen buitgemaakt. In totaal 89 gigabyte aan data. Van Philips zijn tekeningen, diagrammen en blauwdrukken gestolen, goed voor 13,5 gigabyte. Shell en Philips bevestigden eerder tegenover BNR dat ze incidenten onderzochten.
14: De ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft bepaald dat er geen diepgravend onderzoek hoeft te komen naar kunstmestproducent OCI. Minderheidsaandeelhouders en beleggersvereniging VEB hadden om zo'n onderzoek gevraagd. Zij meenden benadeeld te zijn door groot aandeelhouder Nassef Sawiris, een van de rijkste personen van Egypte. De rechters vinden dat eerdere bezwaren inmiddels zijn weggenomen. Het conflict draaide onder meer om een voorgenomen fusie met het Egyptische bouwconcern Orascom, dat ook in handen is van Sawiris.
15: Lidstaten van het Internationaal Energieagentschap beloven sneller olievoorraden vrij te geven om de sterk gestegen dieselprijzen te bestrijden. In maart spraken de landen af samen ruim 400 miljoen vaten uit strategische reserves vrij te geven. Tot nu toe zijn 325 miljoen vaten vrijgegeven. Van de oorspronkelijke afspraak kunnen nog ongeveer 100 miljoen vaten op de markt worden gebracht. Volgende week komen de lidstaten bijeen om de situatie op de energiemarkten te beoordelen.
16: De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met verlies geëindigd. Een dag nadat de AEX-index op recordhoogte sloot. Bij beleggers namen zorgen over stijgende energieprijzen en de aanhoudend hoge inflatie toe. De AEX-index verloor 0,9% tot 1117,75 punten. De midcap daalde 2,2%. Besi was de grootste verliezer, met een min van 8,5% na een adviesverlaging door analisten van UBS. Shell won 0,2% na een eerste marktupdate over het derde kwartaal met recordmarges voor raffinaderijen.
17: Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken wil opheldering van de NAM over een uitkering van meer dan een miljard euro aan aandeelhouders Shell en ExxonMobil. Die storting roept volgens de CDA-minister vragen op over de financiële positie van de NAM en het nakomen van afspraken. Door de uitkering komt de solvabiliteit van de NAM onder de 25%. De overheid sprak in 2018 met Shell en ExxonMobil af dat die minstens 25% blijft.
18: De NAM kan de uitkering tot en met september 2031 terugvragen. Maar Heerma maakt zich zorgen over de toekomst. De minister houdt de mogelijkheid open om juridische stappen te zetten als de NAM niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.

0: Spaanse oud-voetballer Ramon Vega stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van de FIFA. De 55-jarige Vega is de eerste die het volgend jaar wil opnemen tegen zittend voorzitter Gianni Infantino. Vega speelde onder meer voor Tottenham Hotspur en kwam 23 keer uit voor Zwitserland. Hij wil de FIFA moderniseren en het vertrouwen in de voetbalbond herstellen. De voorzittersverkiezing is op 18 maart in het Marokkaanse Rabat. Wielrenner Dylan van Baarle heeft woensdag tijdens een training in Tiel een breuk in zijn pols opgelopen bij een verkeersongeval met een auto. De 34-jarige Nederlander moet worden geopereerd en zijn seizoen zit erop. Uit een CT-scan bleek dat er geen schade is aan zijn schedel of wervelkolom. Van Baarle kwam dit seizoen over van Visma Leasebike naar Soudal Quickstep. Hij won eerder in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen. NOC-NSF stuurt geen bestuurlijke afvaardiging naar de Jeugd-Olympische Spelen in Dakar. De sportkoepel noemt drie redenen. Rusland neemt onder eigen vlag deel. De Senegalese wetgeving op het gebied van LHBTIQ+-rechten stemt niet overeen met de uitgangspunten van NOC-NSF. En de kosten zijn hoog. Nederlandse officials waren in maart ook niet aanwezig bij ceremoniële momenten op de Paralympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo, waar de Russische of Belarussische vlag zichtbaar was. Voor Nederland komen 6 sporters in actie in Senegal. Onder hen zijn bokser Liz Thijssen en breaker David Kitoyan. De jeugdspelen zijn van 31 oktober tot en met 13 november. Het is het eerste Olympische sportevenement op Afrikaanse bodem. Cristiano Ronaldo heeft Lionel Messi geprezen na diens laatste interland voor Argentinië. De Portugese voetballer schreef op Instagram dat Messi geschiedenis heeft geschreven en dat hij groot respect heeft voor wat de Argentijn heeft bereikt. Messi speelde dinsdagnacht zijn 208ste en laatste interland tegen Benin. De wedstrijd eindigde in 3-0. Messi zei een dag later dat hij de juiste beslissing heeft genomen en bedankte ook Diego Maradona voor diens bijdrage aan het Argentijnse voetbal. Napoli kan weer beschikken over middenvelder Scott McTominay. De Schotse international onderging vorige maand een ingreep om een hartritmestoornis te verhelpen. Aanvullende medische tests tonen aan dat hij weer fit is om te spelen. McTominay heeft de groepstraining hervat na een periode van individuele trainingen. Hij kwam voor het laatst in actie in augustus.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond regent het op de meeste plaatsen. Alleen in het noordoosten blijft het langst droog. De wind komt uit het noordwesten en is matig. Aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vannacht periode met regen. Later in het westen droger met kans op enkele buien. Het wordt rond de 12 graden. De wind aan zee en op het IJsselmeer is krachtig tot hard. Morgen trekt de regen in het oosten snel weg. Daarna wisselend bewolkt met zon en enkele buien. Middagtemperatuur rond de 16 graden. De wind blijft aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. Landinwaarts matig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Burgemeester Femke Halsema en de Amsterdamse politiechef hebben met grote afschuw gereageerd op demonstranten die bij het monument op de Dam Hamas steunden. Op een pro-Palestijnse betoging hielden demonstranten een groene vlag omhoog met de tekst "We support Hamas". Halsema en de politiechef noemen de uitingen verschrikkelijk, chockerend en onsmakelijk. Maar ingrijpen was niet mogelijk omdat de daad niet strafbaar is. Ook waren er borden te zien waarop de Hamas-aanval een verzetsdaad werd genoemd. En een foto van premier Netanyahu met een Hitlersnor. Na de betoging op de Dam ontbond Halsema de demonstratie bij de Stopera. Defensieminister Dilan Yeşilgöz, buitenlandminister Tom Berendsen en minister Rianne Letschert, onderwijs, cultuur en wetenschap, waren woensdagavond bij een herdenking voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op Israël. De herdenking vond plaats in een synagoge in Amsterdam en werd georganiseerd door de Israëlische ambassade en het Centraal Joods Overleg. De aanval van Hamas, waarbij meer dan 1200 mensen omkwamen,

0: was woensdag precies 3 jaar geleden. Daarna sloeg het Israëlische leger terug en doodde tot dusver ruim 70.000 mensen in Gaza. Ook waren er herdenkingen bij het Vredespaleis in Den Haag en op een onbekende locatie in het midden van het land.
1: De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland, waar jaarlijks Pinkpop plaatsvindt. De minister van Asiel en Migratie vroeg de Limburgse gemeente om het terrein te gebruiken voor noodopvang. Landgraaf voldoet daarmee aan de wettelijke verplichting vanuit de spreidingswet. De gemeente ving op het festivalterrein in 2023 ook al asielzoekers op en zegt dat die opvang veilig verliep. De opvang duurt van komende november tot mei en daarna weer van september tot mei 2028, zodat festivals en andere activiteiten in de zomermaanden gewoon doorgaan. CrimeSite meldt dat een onderzoek in Nederland heeft geleid tot de arrestatie van Jan G. uit Overasselt. De Duitse politie heeft hem op 18 september aangehouden op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd op 7 september aangetroffen in containers in het Franse Duinkerke. In de regio Rotterdam is een havenmedewerker aangehouden die opdrachten uitvoerde voor Jan G., schrijft CrimeSite. De komende 2 jaar is vrijwel alle vrijgekomen ICT-capaciteit bij de Belastingdienst nodig voor de nieuwe vermogenswinstheffing en enkele andere belastingaanpassingen. Dat zei staatssecretaris Ilko Ehrenberg woensdag in een debat over de fiscus. Het eerstvolgende moment dat er weer ruimte is voor andere ICT-projecten is 2029. De Belastingdienst is nog bezig met uitzoeken wat de consequenties van het kabinetsvoorstel precies zijn. De uitkomst van deze uitvoeringstoets verwacht Ehrenberg in november te hebben. De 30-jarige Yusup S. uit Oekraïne is volgens de politie de man die beveiliger Barry Leenders doodschoot bij de woning van Jan G. in Overasselt, schrijft het AD. De Tsjetsjeen, zoals hij door andere verdachten wordt genoemd, opende als eerste het vuur. Ook de 23-jarige Omar D. en de 30-jarige Roberto M. uit Frankrijk hebben volgens de politie op de beveiliger geschoten. De advocaat van Roberto M. noemt de conclusies van de politie kort door de bocht. De andere advocaten willen niet inhoudelijk reageren op de zaak.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws.
0: Een Ecuadoraanse rechtbank heeft 32 zeelieden vrijgesproken van deelname aan een criminele organisatie. Er is geen bewijs gevonden voor banden met illegale activiteiten. Het gaat om 8 bemanningsleden van de Conquista 2 en 24 bemanningsleden van de Maria Candelaria. De schepen werden door de Verenigde Staten gebombardeerd op de Stille Oceaan. Volgens de advocaat van de verdachte kon niet worden bewezen dat de schepen en de bemanning een strafbaar feit hadden gepleegd.
1: Het hoofdbestuur van de Democratische Partij in de Verenigde Staten heeft een rechtszaak aangespannen tegen de regering Trump. De partij beschuldigt de regering ervan onrechtmatig overheidsgeld te gebruiken voor reclames die president Trump de hemel in prijzen. In de aanklacht staat dat de reclamecampagne in strijd is met een verbod van het congres om belastinggeld te gebruiken voor publiciteits- of propagandadoeleinden. Ook John Thune, de leider van de Republikeinen in de Senaat, zei dat hij de boodschap steunt, maar dat die niet met belastinggeld betaald zou moeten worden. Trump benadrukt dat de spotjes volgens hem een patriotisch en geen politiek karakter hebben.
3: De Europese Rekenkamer is bezorgd over de opzet van de nieuwe EU-meerjarenbegroting voor de periode 2028 tot 2034. Brussel wil een deel van de begroting op dezelfde manier uitkeren als het coronaherstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze plannen aanleveren. Rekenkamerlid Stef Blok vindt de EU-doelen te vaag en niet goed te controleren. De Rekenkamer waarschuwt ook voor schulden. In 2027 loopt de EU-schuld waarschijnlijk op tot 1 biljoen euro.
1: Voor het zevende jaar op rij geeft de Rekenkamer een negatief oordeel over de jaarbegroting. Met fouten die zijn gestegen naar 3,8%.
3: President Trump reikt donderdag de National Medal of Science uit aan Elon Musk, de topman van SpaceX. Ook Google-oprichter Sergey Brin, Nvidia-topman Jensen Huang en AMD-topvrouw Lisa Su krijgen de onderscheiding. De medaille is de hoogste Amerikaanse onderscheiding voor wetenschappers en ingenieurs. De uitreiking vindt plaats een week nadat Trump met techleiders sprak over zorgen rond kunstmatige intelligentie. Trump wees strengere veiligheidsmaatregelen grotendeels af. De bestuurders spraken een vrijwillig kader af. Tegen de gevangen genomen Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw komen nieuwe aanklachten. Dat meldt de Amerikaanse nieuwssite CNN. Het gaat onder meer om de vermeende marteling van Amerikanen die vastzaten in Venezuela toen Maduro daar aan de macht was. Volgens de Amerikaanse regering werden meer dan 10 Amerikanen onwettig vastgehouden door het toenmalige Venezolaanse regime. Twee van hen zouden daarbij ook gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen op internationale vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 mensen omgekomen. Onder meer de luchthaven van de hoofdstad Riyadh is geraakt. De Jemenitische Houthis hebben de aanvallen opgeëist. Op het vliegveld van Aba kwamen een Egyptenaar en een Algerijn om het leven. In Riyadh ging het om een Soedanese burger. In totaal raakten 36 mensen gewond. En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurs in New York zijn woensdag lager gesloten, na recordstanden een dag eerder. De Dow Jones-index daalde 17% tot 51.179 punten. De S&P 500 en de Nasdaq verloren beide 0,2%. Beleggers zijn nerveus over de hoge energieprijzen en de vrees dat dure brandstoffen de inflatie opdrijven. Uit de notulen van de Federal Reserve bleek dat alle beleidsmakers de eerste renteverlaging sinds 2023 steunden. De Russische ransomwarebende Klop heeft gestolen gegevens van Philips en Shell op het dark web gepubliceerd, meldt BNR Nieuwsradio. De bende claimde in augustus al cyberaanvallen te hebben uitgevoerd op de Nederlandse bedrijven. Van Shell zijn volgens de bende bouwtekeningen, foto's van faciliteiten en projectplannen buitgemaakt. In totaal 89 gigabyte aan data. Van Philips zijn tekeningen, diagrammen en blauwdrukken gestolen, goed voor 13,5 gigabyte. Shell en Philips bevestigden eerder tegenover BNR dat ze incidenten onderzochten. De ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft bepaald dat er geen diepgravend onderzoek hoeft te komen naar kunstmestproducent OCI. Minderheidsaandeelhouders en beleggersvereniging VEB hadden om zo'n onderzoek gevraagd. Zij meenden benadeeld te zijn door groot aandeelhouder Nassef Sawiris, een van de rijkste personen van Egypte. De rechters vinden dat eerdere bezwaren inmiddels zijn weggenomen. Het conflict draaide onder meer om een voorgenomen fusie met het Egyptische bouwconcern Orascom, dat ook in handen is van Sawiris. Lidstaten van het Internationaal Energieagentschap beloven sneller olievoorraden vrij te geven om de sterk gestegen dieselprijzen te bestrijden. In maart spraken de landen af samen ruim 400 miljoen vaten uit strategische reserves vrij te geven. Tot nu toe zijn 325 miljoen vaten vrijgegeven. Van de oorspronkelijke afspraak kunnen nog ongeveer 100 miljoen vaten op de markt worden gebracht. Volgende week komen de lidstaten bijeen om de situatie op de energiemarkten te beoordelen. De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met verlies geëindigd, een dag nadat de AEX-index op recordhoogte sloot. Bij beleggers namen zorgen over stijgende energieprijzen en de aanhoudend hoge inflatie toe. De AEX-index verloor 0,9% tot 1117,75 punten. De midcap daalde 2,2%. Besi was de grootste verliezer, met een min van 8,5%, na een adviesverlaging door analisten van UBS. Shell won 0,2% na een eerste marktupdate over het derde kwartaal met recordmarges voor raffinaderijen.
1: Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken wil opheldering van de NAM over een uitkering van meer dan €1 miljard aan aandeelhouders Shell en ExxonMobil. Die storting roept volgens de CDA-minister vragen op over de financiële positie van de NAM en het nakomen van afspraken. Door de uitkering komt de solvabiliteit van de NAM onder de 25%. De overheid sprak in 2018 met Shell en ExxonMobil af dat die minstens 25% blijft. De NAM kan de uitkering tot en met september 2031 terugvragen. Maar Heerma maakt zich zorgen over de toekomst. De minister houdt de mogelijkheid open om juridische stappen te zetten als de NAM niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Ajax-spits Casper Dolberg is dinsdag in Kopenhagen succesvol geopereerd aan zijn rechterknie. De 29-jarige Deen liep vorige maand een blessure aan zijn voorste kruisband op tijdens een training van het Deense nationale elftal. Dolberg zegt blij te zijn dat de operatie goed is verlopen, maar noemt de blessure zwaar. Hij blijft voorlopig in Denemarken en komt later naar Amsterdam voor zijn revalidatie. De Deense Voetbalbond meldde eerder dat de blessure Dolberg voor langere tijd aan de kant houdt. De Zwitserse oud-voetballer Ramon Vega stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van de FIFA. De 55-jarige Vega is de eerste die het volgend jaar wil opnemen tegen zittend voorzitter Gianni Infantino. Vega speelde onder meer voor Tottenham Hotspur en kwam 23 keer uit voor Zwitserland. Hij wil de FIFA moderniseren en het vertrouwen in de voetbalbond herstellen. De voorzittersverkiezing is op 18 maart in het Marokkaanse Rabat. Wielrenner Dylan van Baarle heeft woensdag tijdens een training in Tiel een breuk in zijn pols opgelopen bij een verkeersongeval met een auto. De 34-jarige Nederlander moet worden geopereerd en zijn seizoen zit erop. Uit een CT-scan bleek dat er geen schade is aan zijn schedel of wervelkolom. Van Baarle kwam dit seizoen over van Visma Leasebike naar Soudal Quickstep. Hij won eerder in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen. NOC-NSF stuurt geen bestuurlijke afvaardiging naar de Jeugd-Olympische Spelen in Dakar. De sportkoepel noemt drie redenen. Rusland neemt onder eigen vlag deel. De Senegalese wetgeving op het gebied van LHBTIQ+-rechten stemt niet overeen met de uitgangspunten van NOC-NSF. En de kosten zijn hoog. Nederlandse officials waren in maart ook niet aanwezig bij ceremoniële momenten op de Paralympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo, waar de Russische of Belarussische vlag zichtbaar was. Voor Nederland komen 6 sporters in actie in Senegal. Onder hen zijn bokser Liz Thijssen en breaker David Kitoyan. De jeugdspelen zijn van 31 oktober tot en met 13 november. Het is het eerste Olympische sportevenement op Afrikaanse bodem. Cristiano Ronaldo heeft Lionel Messi geprezen na diens laatste interland voor Argentinië. De Portugese voetballer schreef op Instagram dat Messi geschiedenis heeft geschreven en dat hij groot respect heeft voor wat de Argentijn heeft bereikt. Messi speelde dinsdagnacht zijn 208ste en laatste interland tegen Benin. De wedstrijd eindigde in 3-0. Messi zei een dag later dat hij de juiste beslissing heeft genomen en bedankte ook Diego Maradona voor diens bijdrage aan het Argentijnse voetbal. Napoli kan weer beschikken over middenvelder Scott McTominay. De Schotse international onderging vorige maand een ingreep om een hartritmestoornis te verhelpen. Aanvullende medische tests tonen aan dat hij weer fit is om te spelen. McTominay heeft de groepstraining hervat na een periode van individuele trainingen. Hij kwam voor het laatst in actie in augustus.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er regen. Later wordt het in het westen droger, maar daar kunnen nog wel enkele buien vallen. Het wordt rond de 12 graden. De wind uit het noordwesten is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig en aan de zuidwestkust af en toe hard. Morgenochtend regent het in het oosten nog even, maar die regen trekt snel weg. Daarna wordt het wisselend bewolkt met verspreid over het land enkele buien.
4: De wind uit het noorden tot noordwesten is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Morgenmiddag schijnt de zon geregeld, maar er komen ook enkele buien voor. Het wordt ongeveer 16 graden. De wind uit het noordwesten is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Morgenavond is het wisselend bewolkt met plaatselijk een bui. De wind neemt in de loop van de avond af en draait naar het westen. Vrijdag wordt het bewolkt met perioden van regen, vooral in het westen en noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 14 en 18 graden. Vrijdagavond trekken enkele flinke buien over, mogelijk met onweer en windstoten.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Burgemeester Femke Halsema en de Amsterdamse politiechef hebben met grote afschuw gereageerd op demonstranten die bij het monument op de Dam Hamas steunden. Op een pro-Palestijnse betoging hielden demonstranten een groene vlag omhoog met de tekst "We support Hamas". Halsema en de politiechef noemen de uitingen verschrikkelijk, chockerend en onsmakelijk. Maar ingrijpen was niet mogelijk omdat de daad niet strafbaar is. Ook waren er borden te zien waarop de Hamas-aanval een verzetsdaad werd genoemd. En een foto van premier Netanyahu met een Hitlersnor. Na de betoging op de Dam ontbond Halsema de demonstratie bij de Stopera. Defensieminister Dilan Yeşilgöz, buitenlandminister Tom Berendsen en minister Rianne Letschert, onderwijs, cultuur en wetenschap, waren woensdagavond bij een herdenking voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op Israël. De herdenking vond plaats in een synagoge in Amsterdam en werd georganiseerd door de Israëlische ambassade en het Centraal Joods Overleg. De aanval van Hamas, waarbij meer dan 1200 mensen omkwamen, was woensdag precies 3 jaar geleden. Daarna sloeg het Israëlische leger terug en doodde tot dusver ruim 70.000 mensen in Gaza. Ook waren er herdenkingen bij het Vredespaleis in Den Haag en op een onbekende locatie in het midden van het land. De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland, waar jaarlijks Pinkpop plaatsvindt. De minister van Asiel en Migratie vroeg de Limburgse gemeente om het terrein te gebruiken voor noodopvang. Landgraaf voldoet daarmee aan de wettelijke verplichting vanuit de spreidingswet. De gemeente ving op het festivalterrein in 2023 ook al asielzoekers op en zegt dat die opvang veilig verliep. De opvang duurt van komende november tot mei en daarna weer van september tot mei 2028, zodat festivals en andere activiteiten in de zomermaanden gewoon doorgaan. Crimesite meldt dat een onderzoek in Nederland heeft geleid tot de arrestatie van Jan G. uit Overasselt. De Duitse politie heeft hem op 18 september aangehouden op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd op 7 september aangetroffen in containers in het Franse Duinkerken. In de regio Rotterdam is een havenmedewerker aangehouden die opdrachten uitvoerde voor Jan G., schrijft Crimesite. De komende 2 jaar is vrijwel alle vrijgekomen ICT-capaciteit bij de Belastingdienst nodig voor de nieuwe vermogenswinstheffing en enkele andere belastingaanpassingen. Dat zei staatssecretaris Ilko Ehrenberg woensdag in een debat over de fiscus. Het eerstvolgende moment dat er weer ruimte is voor andere ICT-projecten is 2029. De Belastingdienst is nog bezig met uitzoeken wat de consequenties van het kabinetsvoorstel precies zijn. De uitkomst van deze uitvoeringstoets verwacht Ehrenberg in november te hebben. De 30-jarige Yusup S. uit Oekraïne is volgens de politie de man die beveiliger Barry Leenders doodschoot bij de woning van Jan G. in Overasselt, schrijft het AD. De Tsjetsjeen, zoals hij door andere verdachten wordt genoemd, opende als eerste het vuur. Ook de 23-jarige Omar D. en de 30-jarige Roberto M. uit Frankrijk hebben volgens de politie op de beveiliger geschoten. De advocaat van Roberto M. noemt de conclusies van de politie kort door de bocht. De andere advocaten willen niet inhoudelijk reageren op de zaak.
2: Geen
7: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
8: Nu het buitenlands nieuws.
9: Een Ecuadoraanse rechtbank heeft 32 zeelieden vrijgesproken van deelname aan een criminele organisatie. Het gaat om bemanningsleden van twee vissersboten die door de Verenigde Staten werden onderschept en tot zinken gebracht op de Stille Oceaan. De rechter stelde vast dat niet bewezen kon worden dat de schepen en de bemanning enige strafbare handeling hadden gepleegd. De VS beschuldigde de schepen ervan te fungeren als drijvende tankstations voor speedboten die drugs naar Noord-Amerika vervoeren. Bij aanvallen op tientallen vermeende drugsboten vielen de afgelopen maanden al zeker 200 doden.
10: De wereldwijde soortenrijkdom blijft in een alarmerend tempo achteruit gaan, concludeert het Wereld Natuurfonds in een nieuwe editie van het Living Planet Report. In ruim een halve eeuw zijn populaties wilde dieren gemiddeld met 73% ingekrompen. Toch ziet het WWF ook hoopvolle ontwikkelingen. Beschermingsprogramma's hebben ervoor gezorgd dat het aantal wilde tijgers in 15 jaar met 70% is toegenomen. Ook de groene zeeschildpad kon vorig jaar van de rode lijst van bedreigde soorten worden overgeheveld naar de kolom niet bedreigd.
11: De Jemenitische regeringstroepen zeggen met ruim 2000 precisieaanvallen op militaire doelen van de Houthis ruim 1800 strijders van de gewapende rebellengroep te hebben uitgeschakeld. De aanvallen waren gericht op bewegingen, versterkingen, bevoorradingslijnen en militaire locaties van de Houthis. De operaties gebeurden in het kader van de nog lopende operatie Dawn of Yemen. Volgens de woordvoerder van de Jemenitische strijdkrachten zijn ook honderden stuks militair materieel en wapens vernietigd.
12: Het hoofdbestuur van de Democratische Partij in de Verenigde Staten heeft een rechtszaak aangespannen tegen de regering Trump. De partij beschuldigt de regering ervan onrechtmatig overheidsgeld te gebruiken voor reclames die president Trump de hemel in prijzen. In de aanklacht staat dat de reclamecampagne in strijd is met een verbod van het congres om belastinggeld te gebruiken voor publiciteits- of propagandadoeleinden. Ook John Thune, de leider van de Republikeinen in de Senaat, zei dat hij de boodschap steunt, maar dat die niet met belastinggeld betaald zou moeten worden. Trump benadrukt dat de spotjes volgens hem een patriotisch en geen politiek karakter hebben.
13: De Europese Rekenkamer is bezorgd over de opzet van de nieuwe EU-meerjarenbegroting voor de periode 2028 tot 2034. Brussel wil een deel van de begroting op dezelfde manier uitkeren als het coronaherstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze plannen aanleveren. Rekenkamerlid Stef Blok vindt de EU-doelen te vaag en niet goed te controleren. De Rekenkamer waarschuwt ook voor schulden. In 2027 loopt de EU-schuld waarschijnlijk op tot 1 biljoen euro. Voor het zevende jaar op rij geeft de Rekenkamer een negatief oordeel over de jaarbegroting, met fouten die zijn gestegen naar 3,8%.
14: President Trump reikt donderdag de National Medal of Science uit aan Elon Musk, de topman van SpaceX. Ook Google-oprichter Sergey Brin, Nvidia-topman Jensen Huang en AMD-topvrouw Lisa Su krijgen de onderscheiding. De medaille is de hoogste Amerikaanse onderscheiding voor wetenschappers en ingenieurs. De uitreiking vindt plaats een week nadat Trump met techleiders sprak over zorgen rond kunstmatige intelligentie. Trump wees strengere veiligheidsmaatregelen grotendeels af. De bestuurders spraken een vrijwillig kader af.
15: En nu het economisch nieuws.
16: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag lager gesloten, na recordstanden een dag eerder. De Dow Jones-index daalde 17% tot 51.179 punten. De S&P 500 en de Nasdaq verloren beide 0,2%. Beleggers zijn nerveus over de hoge energieprijzen en de vrees dat dure brandstoffen de inflatie opdrijven. Uit de notulen van de Federal Reserve bleek dat alle beleidsmakers de eerste renteverlaging sinds 2023 steunden.
17: De Russische ransomware-bende Klop heeft gestolen gegevens van Philips en Shell op het dark web gepubliceerd, meldt BNR Nieuwsradio. De bende claimde in augustus al cyberaanvallen te hebben uitgevoerd op de Nederlandse bedrijven. Van Shell zijn volgens de bende bouwtekeningen, foto's van faciliteiten en projectplannen buitgemaakt. In totaal 89 gigabyte aan data. Van Philips zijn tekeningen, diagrammen en blauwdrukken gestolen, goed voor 13,5 gigabyte. Shell en Philips bevestigden eerder tegenover BNR dat ze incidenten onderzochten.
18: De ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft bepaald dat er geen diepgravend onderzoek hoeft te komen naar kunstmestproducent OCI. Minderheidsaandeelhouders en beleggersvereniging VEB hadden om zo'n onderzoek gevraagd. Zij meende benadeeld te zijn door groot aandeelhouder Nassef Sawiris, een van de rijkste personen van Egypte. De rechters vinden dat eerdere bezwaren inmiddels zijn weggenomen. Het conflict draaide onder meer om een voorgenomen fusie met het Egyptische bouwconcern Orascom, dat ook in handen is van Sawiris.
19: Lidstaten van het Internationaal Energieagentschap beloven sneller olievoorraden vrij te geven om de sterk gestegen dieselprijzen te bestrijden. In maart spraken de landen af samen ruim 400 miljoen vaten uit strategische reserves vrij te geven. Tot nu toe zijn 325 miljoen vaten vrijgegeven. Van de oorspronkelijke afspraak kunnen nog ongeveer 100 miljoen vaten op de markt worden gebracht. Volgende week komen de lidstaten bijeen om de situatie op de energiemarkten te beoordelen.
20: De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met verlies geëindigd. Een dag nadat de AEX-index op recordhoogte sloot. Bij beleggers namen zorgen over stijgende energieprijzen en de aanhoudend hoge inflatie toe. De AEX-index verloor 0,9% tot 1117,75 punten. De midcap daalde 2,2%. Bezi was de grootste verliezer, met een min van 8,5% na een adviesverlaging door analisten van UBS. Shell won 0,2% na een eerste marktupdate over het derde kwartaal met recordmarges voor raffinaderijen.
21: Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken wil opheldering van de NAM over een uitkering van meer dan een miljard euro aan aandeelhouders Shell en ExxonMobil. Die storting roept volgens de CDA-minister vragen op over de financiële positie van de NAM en het nakomen van afspraken. Door de uitkering komt de solvabiliteit van de NAM onder de 25%. De overheid sprak in 2018 met Shell en ExxonMobil af dat die minstens 25% blijft. De NAM kan de uitkering tot en met september 2031 terugvragen, maar Heerma maakt zich zorgen over de toekomst. De minister houdt de mogelijkheid open om juridische stappen te zetten als de NAM niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
23: Tot slot het sportnieuws. Ajax-spits Casper Dolberg is dinsdag in Kopenhagen succesvol geopereerd aan zijn rechterknie. De 29-jarige Deen liep vorige maand een blessure aan zijn voorste kruisband op tijdens een training van het Deense nationale elftal. Dolberg zegt blij te zijn dat de operatie goed is verlopen, maar noemt de blessure zwaar. Hij blijft voorlopig in Denemarken en komt later naar Amsterdam voor zijn revalidatie. De Deense Voetbalbond meldde eerder dat de blessure Dolberg voor langere tijd aan de kant houdt. De Zwitserse oud-voetballer Ramon Vega stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van de FIFA. De 55-jarige Vega is de eerste die het volgend jaar wil opnemen tegen zittend voorzitter Gianni Infantino. Vega speelde onder meer voor Tottenham Hotspur en kwam 23 keer uit voor Zwitserland. Hij wil de FIFA moderniseren en het vertrouwen in de voetbalbond herstellen. De voorzittersverkiezing is op 18 maart in het Marokkaanse Rabat. Wielrenner Dylan van Baarle heeft woensdag tijdens een training in Tiel een breuk in zijn pols opgelopen bij een verkeersongeval met een auto. De 34-jarige Nederlander moet worden geopereerd en zijn seizoen zit erop. Uit een CT-scan bleek dat er geen schade is aan zijn schedel of wervelkolom. Van Baarle kwam dit seizoen over van Visma Leasebike naar Soudal Quickstep. Hij won eerder in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen. NOC-NSF stuurt geen bestuurlijke afvaardiging naar de Jeugd-Olympische Spelen in Dakar. De sportkoepel noemt drie redenen. Rusland neemt onder eigen vlag deel. De Senegalese wetgeving op het gebied van LHBTIQ+-rechten stemt niet overeen met de uitgangspunten van NOC-NSF. En de kosten zijn hoog. Nederlandse officials waren in maart ook niet aanwezig bij ceremoniële momenten op de Paralympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo, waar de Russische of Belarussische vlag zichtbaar was. Voor Nederland komen 6 sporters in actie in Senegal. Onder hen zijn bokser Liz Thijssen en breaker David Kitoyan. De jeugdspelen zijn van 31 oktober tot en met 13 november. Het is het eerste Olympische sportevenement op Afrikaanse bodem. Cristiano Ronaldo heeft Lionel Messi geprezen na diens laatste interland voor Argentinië. De Portugese voetballer schreef op Instagram dat Messi geschiedenis heeft geschreven en dat hij groot respect heeft voor wat de Argentijn heeft bereikt. Messi speelde dinsdagnacht zijn 208e en laatste interland tegen Benin. De wedstrijd eindigde in 3-0. Messi zei een dag later dat hij de juiste beslissing heeft genomen en bedankte ook Diego Maradona voor diens bijdrage aan het Argentijnse voetbal. Napoli kan weer beschikken over middenvelder Scott McTominay. De Schotse international onderging vorige maand een ingreep om een hartritmestoornis te verhelpen. Aanvullende medische tests tonen aan dat hij weer fit is om te spelen. McTominay heeft de groepstraining hervat na een periode van individuele trainingen. Hij kwam voor het laatst in actie in augustus.
22: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er regen. Later wordt het in het westen droger met kans op enkele buien. Het wordt rond de 12 graden. De wind uit het noordwesten is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Aan de zuidwestkust af en toe hard. Morgenochtend trekt de regen in het oosten snel weg. Daarna wordt het wisselend bewolkt met verspreid over het land enkele buien. In de middag schijnt de zon geregeld, maar zijn er ook enkele buien. Het wordt zo'n 16 graden. De wind uit het noordwesten is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vrijdag wordt het bewolkt met perioden van regen, vooral in het westen en noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 14 en 18 graden. De wind uit het zuidwesten is matig tot vrij krachtig, aan zee krachtig tot hard.
22: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Burgemeester Femke Halsema en de Amsterdamse politiechef hebben met grote afschuw gereageerd op demonstranten die bij het monument op de Dam Hamas steunden. Op een pro-Palestijnse betoging hielden demonstranten een groene vlag omhoog met de tekst "We support Hamas". Halsema en de politiechef noemen de uitingen verschrikkelijk, chockerend en onsmakelijk. Maar ingrijpen was niet mogelijk omdat de daad niet strafbaar is. Ook waren er borden te zien waarop de Hamas-aanval een verzetsdaad werd genoemd. En een foto van premier Netanyahu met een Hitlersnor. Na de betoging op de Dam ontbond Halsema de demonstratie bij de Stopera.
3: Defensieminister Dilan Yeşilgöz, buitenlandminister Tom Berendsen en minister Rianne Letschert, onderwijs, cultuur en wetenschap, waren woensdagavond bij een herdenking voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op Israël. De herdenking vond plaats in een synagoge in Amsterdam en werd georganiseerd door de Israëlische ambassade en het Centraal Joods Overleg. De aanval van Hamas, waarbij meer dan 1200 mensen omkwamen, was woensdag precies 3 jaar geleden. Daarna sloeg het Israëlische leger terug en doodde tot dusver ruim 70.000 mensen in Gaza. Ook waren er herdenkingen bij het Vredespaleis in Den Haag en op een onbekende locatie in het midden van het land.
5: De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland, waar jaarlijks Pinkpop plaatsvindt. De minister van Asiel en Migratie vroeg de Limburgse gemeente om het terrein te gebruiken voor noodopvang.
2: Landgraaf voldoet daarmee aan de wettelijke verplichting vanuit de spreidingswet. De gemeente ving op het festivalterrein in 2023 ook al asielzoekers op en zegt dat die opvang veilig verliep. De opvang duurt van komende november tot mei en daarna weer van september tot mei 2028, zodat festivals en andere activiteiten in de zomermaanden gewoon doorgaan.
4: Crimesite meldt dat een onderzoek in Nederland heeft geleid tot de arrestatie van Jan G. uit Overasselt. De Duitse politie heeft hem op 18 september aangehouden op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd op 7 september aangetroffen in containers in het Franse Duinkerke. In de regio Rotterdam is een havenmedewerker aangehouden die opdrachten uitvoerde voor Jan G., schrijft Crimesite.
6: De komende twee jaar is vrijwel alle vrijgekomen ICT-capaciteit bij de Belastingdienst nodig voor de nieuwe vermogenswinstheffing en enkele andere belastingaanpassingen. Dat zei staatssecretaris Ilko Ehrenberg woensdag in een debat over de fiscus. Het eerstvolgende moment dat er weer ruimte is voor andere ICT-projecten is 2029. De Belastingdienst is nog bezig met uitzoeken wat de consequenties van het kabinetsvoorstel precies zijn. De uitkomst van deze uitvoeringstoets verwacht Ehrenberg in november te hebben.
7: De 30-jarige Yusup S. uit Oekraïne is volgens de politie de man die beveiliger Barry Leenders doodschoot bij de woning van Jan G. in Overasselt, schrijft het AD. De Tsjetsjeen, zoals hij door andere verdachten wordt genoemd, opende als eerste het vuur. Ook de 23-jarige Omar D. en de 30-jarige Roberto M. uit Frankrijk hebben volgens de politie op de beveiliger geschoten. De advocaat van Roberto M. noemt de conclusies van de politie kort door de bocht. De andere advocaten willen niet inhoudelijk reageren op de zaak.
22: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
24: Nu het buitenlands nieuws. Een Ecuadoraanse rechtbank heeft 32 zeelieden vrijgesproken van deelname aan een criminele organisatie. Het gaat om bemanningsleden van twee vissersboten die door de Verenigde Staten werden onderschept en tot zinken gebracht op de Stille Oceaan. De rechter stelde vast dat niet bewezen kon worden dat de schepen en de bemanning enige strafbare handeling hadden gepleegd. De VS beschuldigde de schepen ervan te fungeren als drijvende tankstations voor speedboten die drugs naar Noord-Amerika vervoeren. Bij aanvallen op tientallen vermeende drugsboten vielen de afgelopen maanden al zeker 200 doden.
25: De wereldwijde soortenrijkdom blijft in een alarmerend tempo achteruit gaan, concludeert het Wereld Natuurfonds in een nieuwe editie van het Living Planet Report. In ruim een halve eeuw zijn populaties wilde dieren gemiddeld met 73% ingekrompen. Toch ziet het WWF ook hoopvolle ontwikkelingen. Beschermingsprogramma's hebben ervoor gezorgd dat het aantal wilde tijgers in 15 jaar met 70% is toegenomen. Ook de groene zeeschildpad kon vorig jaar van de rode lijst van bedreigde soorten worden overgeheveld naar de kolom niet bedreigd.
26: De Jemenitische regeringstroepen zeggen met ruim 2000 precisieaanvallen op militaire doelen van de Houthis ruim 1800 strijders van de gewapende rebellengroep te hebben uitgeschakeld. De aanvallen waren gericht op bewegingen, versterkingen, bevoorradingslijnen en militaire locaties van de Houthis. De operaties gebeurden in het kader van de nog lopende operatie Dawn of Yemen. Volgens de woordvoerder van de Jemenitische strijdkrachten zijn ook honderden stuks militair materieel en wapens vernietigd.
27: Het hoofdbestuur van de Democratische Partij in de Verenigde Staten heeft een rechtszaak aangespannen tegen de regering Trump. De partij beschuldigt de regering ervan onrechtmatig overheidsgeld te gebruiken voor reclames die president Trump de hemel in prijzen. In de aanklacht staat dat de reclamecampagne in strijd is met een verbod van het congres om belastinggeld te gebruiken voor publiciteits- of propagandadoeleinden. Ook John Thune, de leider van de Republikeinen in de Senaat, zei dat hij de boodschap steunt, maar dat die niet met belastinggeld betaald zou moeten worden.
8: Trump benadrukt dat de sportjes volgens hem een patriotisch en geen politiek karakter hebben.
9: De Europese Rekenkamer is bezorgd over de opzet van de nieuwe EU-meerjarenbegroting voor de periode 2028 tot 2034. Brussel wil een deel van de begroting op dezelfde manier uitkeren als het coronaherstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze plannen aanleveren. Rekenkamerlid Stef Blok vindt de EU-doelen te vaag en niet goed te controleren. De Rekenkamer waarschuwt ook voor schulden. In 2027 loopt de EU-schuld waarschijnlijk op tot 1 biljoen euro. Voor het zevende jaar op rij geeft de Rekenkamer een negatief oordeel over de jaarbegroting, met fouten die zijn gestegen naar 3,8%.
10: President Trump reikt donderdag de National Medal of Science uit aan Elon Musk, de topman van SpaceX. Ook Google-oprichter Sergey Brin, Nvidia-topman Jensen Huang en AMD-topvrouw Lisa Su krijgen de onderscheiding. De medaille is de hoogste Amerikaanse onderscheiding voor wetenschappers en ingenieurs. De uitreiking vindt plaats een week nadat Trump met techleiders sprak over zorgen rond kunstmatige intelligentie. Trump wees strengere veiligheidsmaatregelen grotendeels af. De bestuurders spraken een vrijwillig kader af.
11: En nu het economisch nieuws.
12: De aandelenbeurs in New York zijn woensdag lager gesloten, na recordstanden een dag eerder. De Dow Jones-index daalde 17% tot 51.179 punten. De S&P 500 en de Nasdaq verloren beide 0,2%. Beleggers zijn nerveus over de hoge energieprijzen en de vrees dat dure brandstoffen de inflatie opdrijven. Uit de notulen van de Federal Reserve bleek dat alle beleidsmakers de eerste renteverlaging sinds 2023 steunden.
13: De Russische ransomwarebende Klop heeft gestolen gegevens van Philips en Shell op het dark web gepubliceerd, meldt BNR Nieuwsradio. De bende claimde in augustus al cyberaanvallen te hebben uitgevoerd op de Nederlandse bedrijven. Van Shell zijn volgens de bende bouwtekeningen, foto's van faciliteiten en projectplannen buitgemaakt. In totaal 89 gigabyte aan data. Van Philips zijn tekeningen, diagrammen en blauwdrukken gestolen, goed voor 13,5 gigabyte. Shell en Philips bevestigden eerder tegenover BNR dat ze incidenten onderzochten.
14: De ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft bepaald dat er geen diepgravend onderzoek hoeft te komen naar kunstmestproducent OCI.
15: Minderheidsaandeelhouders en beleggersvereniging VEB hadden om zo'n onderzoek gevraagd. Zij meenden benadeeld te zijn door groot aandeelhouder Nassef Sawiris, een van de rijkste personen van Egypte. De rechters vinden dat eerdere bezwaren inmiddels zijn weggenomen. Het conflict draaide onder meer om een voorgenomen fusie met het Egyptische bouwconcern Orascom, dat ook in handen is van Sawiris.
28: Lidstaten van het Internationaal Energieagentschap beloven sneller olievoorraden vrij te geven om de sterk gestegen dieselprijzen te bestrijden. In maart spraken de landen af samen ruim 400 miljoen vaten uit strategische reserves vrij te geven. Tot nu toe zijn 325 miljoen vaten vrijgegeven. Van de oorspronkelijke afspraak kunnen nog ongeveer 100 miljoen vaten op de markt worden gebracht. Volgende week komen de lidstaten bijeen om de situatie op de energiemarkten te beoordelen.
29: De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met verlies geëindigd, een dag nadat de AEX-index op recordhoogte sloot. Bij beleggers namen zorgen over stijgende energieprijzen en de aanhoudend hoge inflatie toe. De AEX-index verloor 0,9% tot 1117,75 punten. De midcap daalde 2,2%. Besi was de grootste verliezer, met een min van 8,5% na een adviesverlaging door analisten van UBS. Shell won 0,2% na een eerste marktupdate over het derde kwartaal met recordmarges voor raffinaderijen.
30: Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken wil opheldering van de NAM over een uitkering van meer dan een miljard euro aan aandeelhouders Shell en ExxonMobil. Die storting roept volgens de CDA-minister vragen op over de financiële positie van de NAM en het nakomen van afspraken.
0: Door de uitkering komt de solvabiliteit van de NAM onder de 25%. De overheid sprak in 2018 met Shell en ExxonMobil af dat die minstens 25% blijft. De NAM kan de uitkering tot en met september 2031 terugvragen. Maar Heerma maakt zich zorgen over de toekomst. De minister houdt de mogelijkheid open om juridische stappen te zetten als de NAM niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. Ajax-spits Kasper Dolberg is dinsdag in Kopenhagen succesvol geopereerd aan zijn rechterknie. De 29-jarige Deen liep vorige maand een blessure aan zijn voorste kruisband op tijdens een training van het Deense nationale elftal. Dolberg zegt blij te zijn dat de operatie goed is verlopen, maar noemt de blessure zwaar. Hij blijft voorlopig in Denemarken en komt later naar Amsterdam voor zijn revalidatie. De Deense Voetbalbond meldde eerder dat de blessure Dolberg voor langere tijd aan de kant houdt. De Zwitserse oud-voetballer Ramon Vega stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van de FIFA. De 55-jarige Vega is de eerste die het volgend jaar wil opnemen tegen zittend voorzitter Gianni Infantino. Vega speelde onder meer voor Tottenham Hotspur en kwam 23 keer uit voor Zwitserland. Hij wil de FIFA moderniseren en het vertrouwen in de voetbalbond herstellen. De voorzittersverkiezing is op 18 maart in het Marokkaanse Rabat. Wielrenner Dylan van Baarle heeft woensdag tijdens een training in Tiel een breuk in zijn pols opgelopen bij een verkeersongeval met een auto. De 34-jarige Nederlander moet worden geopereerd en zijn seizoen zit erop. Uit een CT-scan bleek dat er geen schade is aan zijn schedel of wervelkolom. Van Baarle kwam dit seizoen over van Visma Leasebike naar Soudal Quickstep. Hij won eerder in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen. NOC-NSF stuurt geen bestuurlijke afvaardiging naar de Jeugd-Olympische Spelen in Dakar. De sportkoepel noemt drie redenen. Rusland neemt onder eigen vlag deel. De Senegalese wetgeving op het gebied van LHBTIQ+-rechten stemt niet overeen met de uitgangspunten van NOC-NSF. En de kosten zijn hoog. Nederlandse officials waren in maart ook niet aanwezig bij ceremoniële momenten op de Paralympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo, waar de Russische of Belarussische vlag zichtbaar was. Voor Nederland komen 6 sporters in actie in Senegal. Onder hen zijn bokser Liz Thijssen en breaker David Kitoyan. De jeugdspelen zijn van 31 oktober tot en met 13 november. Het is het eerste Olympische sportevenement op Afrikaanse bodem. Cristiano Ronaldo heeft Lionel Messi geprezen na diens laatste interland voor Argentinië. De Portugese voetballer schreef op Instagram dat Messi geschiedenis heeft geschreven en dat hij groot respect heeft voor wat de Argentijn heeft bereikt. Messi speelde dinsdagnacht zijn 208ste en laatste interland tegen Benin. De wedstrijd eindigde in 3-0. Messi zei een dag later dat hij de juiste beslissing heeft genomen en bedankte ook Diego Maradona voor diens bijdrage aan het Argentijnse voetbal. Napoli kan weer beschikken over middenvelder Scott McTominay. De Schotse international onderging vorige maand een ingreep om een hartritmestoornis te verhelpen. Aanvullende medische tests tonen aan dat hij weer fit is om te spelen. McTominay heeft de groepstraining hervat na een periode van individuele trainingen. Hij kwam voor het laatst in actie in augustus.
22: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er regen. Later wordt het in het westen droger met kans op enkele buien. Het wordt rond de 12 graden. De wind uit het noordwesten is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Aan de zuidwestkust af en toe hard. Morgenochtend trekt de regen in het oosten snel weg. Daarna wordt het wisselend bewolkt met verspreid over het land enkele buien. In de middag schijnt de zon geregeld, maar zijn er ook enkele buien. Het wordt zo'n 16 graden. De wind uit het noordwesten is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vrijdag wordt het bewolkt met perioden van regen, vooral in het westen en noorden.
2: De middagtemperatuur ligt tussen de 14 en 18 graden. De wind uit het zuidwesten is matig tot vrij krachtig, aan zee krachtig tot hard.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Burgemeester Femke Halsema en de Amsterdamse politiechef hebben met grote afschuw gereageerd op demonstranten die bij het monument op de Dam Hamas steunden. Op een pro-Palestijnse betoging hielden demonstranten een groene vlag omhoog met de tekst "We support Hamas". Halsema en de politiechef noemen de uitingen verschrikkelijk, chockerend en onsmakelijk. Maar ingrijpen was niet mogelijk omdat de daad niet strafbaar is. Ook waren er borden te zien waarop de Hamas-aanval een verzetsdaad werd genoemd. En een foto van premier Netanyahu met een Hitlersnor. Na de betoging op de Dam ontbond Halsema de demonstratie bij de Stopera. Defensieminister Dilan Yeşilgöz, buitenlandminister Tom Berendsen en minister Rianne Letschert, onderwijs, cultuur en wetenschap, waren woensdagavond bij een herdenking voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op Israël. De herdenking vond plaats in een synagoge in Amsterdam en werd georganiseerd door de Israëlische ambassade en het Centraal Joods Overleg. De aanval van Hamas, waarbij meer dan 1200 mensen omkwamen, was woensdag precies 3 jaar geleden. Daarna sloeg het Israëlische leger terug en doodde tot dusver ruim 70.000 mensen in Gaza. Ook waren er herdenkingen bij het Vredespaleis in Den Haag en op een onbekende locatie in het midden van het land.
6: De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland, waar jaarlijks Pinkpop plaatsvindt. De minister van Asiel en Migratie vroeg de Limburgse gemeente om het terrein te gebruiken voor noodopvang. Landgraaf voldoet daarmee aan de wettelijke verplichting vanuit de spreidingswet. De gemeente ving op het festivalterrein in 2023 ook al asielzoekers op en zegt dat die opvang veilig verliep. De opvang duurt van komende november tot mei en daarna weer van september tot mei 2028, zodat festivals en andere activiteiten in de zomermaanden gewoon doorgaan.
16: Crimesite meldt dat een onderzoek in Nederland heeft geleid tot de arrestatie van Jan G. uit Overasselt. De Duitse politie heeft hem op 18 september aangehouden op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd op 7 september aangetroffen in containers in het Franse Duinkerken. In de regio Rotterdam is een havenmedewerker aangehouden die opdrachten uitvoerde voor Jan G., schrijft Crimesite.
17: De komende 2 jaar is vrijwel alle vrijgekomen ICT-capaciteit bij de Belastingdienst nodig voor de nieuwe vermogenswinstheffing en enkele andere belastingaanpassingen. Dat zei staatssecretaris Ilko Ehrenberg woensdag in een debat over de fiscus. Het eerstvolgende moment dat er weer ruimte is voor andere ICT-projecten is 2029. De Belastingdienst is nog bezig met uitzoeken wat de consequenties van het kabinetsvoorstel precies zijn. De uitkomst van deze uitvoeringstoets verwacht Ehrenberg in november te hebben.
18: De 30-jarige Yusup S. uit Oekraïne is volgens de politie de man die beveiliger Barry Leenders doodschoot bij de woning van Jan G. in Overasselt, schrijft het AD. De Tsjetsjeen, zoals hij door andere verdachten wordt genoemd, opende als eerste het vuur. Ook de 23-jarige Omar D. en de 30-jarige Roberto M. uit Frankrijk hebben volgens de politie op de beveiliger geschoten. De advocaat van Roberto M. noemt de conclusies van de politie kort door de bocht. De andere advocaten willen niet inhoudelijk reageren op de zaak.
4: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
19: Nu het buitenlands nieuws. Een Ecuadoraanse rechtbank heeft 32 zeelieden vrijgesproken van deelname aan een criminele organisatie.
28: Het gaat om bemanningsleden van twee vissersboten die door de Verenigde Staten werden onderschept en tot zinken gebracht op de Stille Oceaan. De rechter stelde vast dat niet bewezen kon worden dat de schepen en de bemanning enige strafbare handeling hadden gepleegd. De VS beschuldigde de schepen ervan te fungeren als drijvende tankstations voor speedboten die drugs naar Noord-Amerika vervoeren. Bij aanvallen op tientallen vermeende drugsboten vielen de afgelopen maanden al zeker 200 doden. De wereldwijde soortenrijkdom blijft in een alarmerend tempo achteruit gaan, concludeert het Wereld Natuurfonds in een nieuwe editie van het Living Planet Report.

te hebben uitgeschakeld. De aanvallen waren gericht op bewegingen, versterkingen, bevoorradingslijnen en militaire locaties van de Houthis. De operaties gebeurden in het kader van de nog lopende operatie Dawn of Yemen. Volgens de woordvoerder van de Jemenitische strijdkrachten zijn ook honderden stuks militair materieel en wapens vernietigd. Het hoofdbestuur van de Democratische Partij in de Verenigde Staten heeft een rechtszaak aangespannen tegen de regering Trump. De partij beschuldigt de regering ervan onrechtmatig overheidsgeld te gebruiken voor reclames die president Trump de hemel in prijzen. In de aanklacht staat dat de reclamecampagne in strijd is met een verbod van het congres om belastinggeld te gebruiken voor publiciteits- of propagandadoeleinden. Ook John Thune, de leider van de Republikeinen in de Senaat, zei dat hij de boodschap steunt, maar dat die niet met belastinggeld betaald zou moeten worden. Trump benadrukt dat de spotjes volgens hem een patriotisch en geen politiek karakter hebben. De Europese Rekenkamer is bezorgd over de opzet van de nieuwe EU-meerjarenbegroting voor de periode 2028 tot 2034. Brussel wil een deel van de begroting op dezelfde manier uitkeren als het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze plannen aanleveren. Rekenkamerlid Stef Blok vindt de EU-doelen te vaag en niet goed te controleren. De Rekenkamer waarschuwt ook voor schulden. In 2027 loopt de EU-schuld waarschijnlijk op tot 1 biljoen euro. Voor het zevende jaar op rij geeft de Rekenkamer een negatief oordeel over de jaarbegroting, met fouten die zijn gestegen naar 3,8%. President Trump reikt donderdag de National Medal of Science uit aan Elon Musk, de topman van SpaceX. Ook Google-oprichter Sergey Brin, Nvidia-topman Jensen Huang en AMD-topvrouw Lisa Su krijgen de onderscheiding. De medaille is de hoogste Amerikaanse onderscheiding voor wetenschappers en ingenieurs. De uitreiking vindt plaats een week nadat Trump met techleiders sprak over zorgen rond kunstmatige intelligentie. Trump wees strengere veiligheidsmaatregelen grotendeels af. De bestuurders spraken een vrijwillig kader af. En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurs in New York zijn woensdag lager gesloten, na recordstanden een dag eerder. De Dow Jones-index daalde 17% tot 51.179 punten. De S&P 500 en de Nasdaq verloren beide 0,2%. Beleggers zijn nerveus over de hoge energieprijzen en de vrees dat dure brandstoffen de inflatie opdrijven. Uit de notulen van de Federal Reserve bleek dat alle beleidsmakers de eerste renteverlaging sinds 2023 steunden. De Russische ransomwarebende Klop heeft gestolen gegevens van Philips en Shell op het dark web gepubliceerd, meldt BNR Nieuwsradio. De bende claimde in augustus al cyberaanvallen te hebben uitgevoerd op de Nederlandse bedrijven. Van Shell zijn volgens de bende bouwtekeningen, foto's van faciliteiten en projectplannen buitgemaakt. In totaal 89 gigabyte aan data. Van Philips zijn tekeningen, diagrammen en blauwdrukken gestolen, goed voor 13,5 gigabyte. Shell en Philips bevestigden eerder tegenover BNR dat ze incidenten onderzochten. De ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft bepaald dat er geen diepgravend onderzoek hoeft te komen naar kunstmestproducent OCI. Minderheidsaandeelhouders en beleggersvereniging VEB hadden om zo'n onderzoek gevraagd. Zij meenden benadeeld te zijn door groot aandeelhouder Nassef Sawiris, een van de rijkste personen van Egypte. De rechters vinden dat eerdere bezwaren inmiddels zijn weggenomen. Het conflict draaide onder meer om een voorgenomen fusie met het Egyptische bouwconcern Orascom, dat ook in handen is van Sawiris. Lidstaten van het Internationaal Energieagentschap beloven sneller olievoorraden vrij te geven om de sterk gestegen dieselprijzen te bestrijden. In maart spraken de landen af samen ruim 400 miljoen vaten uit strategische reserves vrij te geven. Tot nu toe zijn 325 miljoen vaten vrijgegeven. Van de oorspronkelijke afspraak kunnen nog ongeveer 100 miljoen vaten op de markt worden gebracht. Volgende week komen de lidstaten bijeen om de situatie op de energiemarkten te beoordelen.

0: De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met verlies geëindigd. Een dag nadat de AEX-index op recordhoogte sloot. Bij beleggers namen zorgen over stijgende energieprijzen en de aanhoudend hoge inflatie toe. De AEX-index verloor 0,9% tot 1117,75 punten. De midcap daalde 2,2%. Besi was de grootste verliezer, met een min van 8,5%, na een adviesverlaging door analisten van UBS. Shell won 0,2% na een eerste marktupdate over het derde kwartaal met recordmarges voor raffinaderijen. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken wil opheldering van de NAM over een uitkering van meer dan een miljard euro aan aandeelhouders Shell en ExxonMobil. Die storting roept volgens de CDA-minister vragen op over de financiële positie van de NAM en het nakomen van afspraken. Door de uitkering komt de solvabiliteit van de NAM onder de 25%. De overheid sprak in 2018 met Shell en ExxonMobil af dat die minstens 25% blijft. De NAM kan de uitkering tot en met september 2031 terugvragen, maar Heerma maakt zich zorgen over de toekomst. De minister houdt de mogelijkheid open om juridische stappen te zetten als de NAM niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Ajax-spits Casper Dolberg is dinsdag in Kopenhagen succesvol geopereerd aan zijn rechterknie. De 29-jarige Deen liep vorige maand een blessure aan zijn voorste kruisband op tijdens een training van het Deense nationale elftal. Dolberg zegt blij te zijn dat de operatie goed is verlopen, maar noemt de blessure zwaar. Hij blijft voorlopig in Denemarken en komt later naar Amsterdam voor zijn revalidatie. De Deense Voetbalbond meldde eerder dat de blessure Dolberg voor langere tijd aan de kant houdt. De Zwitserse oud-voetballer Ramon Vega stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van de FIFA. De 55-jarige Vega is de eerste die het volgend jaar wil opnemen tegen zittend voorzitter Gianni Infantino. Vega speelde onder meer voor Tottenham Hotspur en kwam 23 keer uit voor Zwitserland. Hij wil de FIFA moderniseren en het vertrouwen in de voetbalbond herstellen. De voorzittersverkiezing is op 18 maart in het Marokkaanse Rabat. Wielrenner Dylan van Baarle heeft woensdag tijdens een training in Tiel een breuk in zijn pols opgelopen bij een verkeersongeval met een auto. De 34-jarige Nederlander moet worden geopereerd en zijn seizoen zit erop. Uit een CT-scan bleek dat er geen schade is aan zijn schedel of wervelkolom. Van Baarle kwam dit seizoen over van Visma Leasebike naar Soudal Quickstep. Hij won eerder in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen. NOC-NSF stuurt geen bestuurlijke afvaardiging naar de Jeugd-Olympische Spelen in Dakar. De sportkoepel noemt drie redenen. Rusland neemt onder eigen vlag deel. De Senegalese wetgeving op het gebied van LHBTIQ+-rechten stemt niet overeen met de uitgangspunten van NOC-NSF. En de kosten zijn hoog. Nederlandse officials waren in maart ook niet aanwezig bij ceremoniële momenten op de Paralympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo, waar de Russische of Belarussische vlag zichtbaar was. Voor Nederland komen 6 sporters in actie in Senegal. Onder hen zijn bokser Liz Thijssen en breaker David Kitoyan. De jeugdspelen zijn van 31 oktober tot en met 13 november. Het is het eerste Olympische sportevenement op Afrikaanse bodem. Cristiano Ronaldo heeft Lionel Messi geprezen na diens laatste interland voor Argentinië. De Portugese voetballer schreef op Instagram dat Messi geschiedenis heeft geschreven en dat hij groot respect heeft voor wat de Argentijn heeft bereikt. Messi speelde dinsdagnacht zijn 208ste en laatste interland tegen Benin. De wedstrijd eindigde in 3-0. Messi zei een dag later dat hij de juiste beslissing heeft genomen en bedankte ook Diego Maradona voor diens bijdrage aan het Argentijnse voetbal. Napoli kan weer beschikken over middenvelder Scott McTominay. De Schotse international onderging vorige maand een ingreep om een hartritmestoornis te verhelpen. Aanvullende medische tests tonen aan dat hij weer fit is om te spelen. McTominay heeft de groepstraining hervat na een periode van individuele trainingen. Hij kwam voor het laatst in actie in augustus.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er regen. Later wordt het in het westen droger, met kans op enkele buien. Het blijft rond de 12 graden. De wind uit het noordwesten is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Langs de zuidwestkust af en toe hard. Morgenochtend trekt de regen in het oosten snel weg. Overdag is het wisselend bewolkt met af en toe zon en enkele buien. De middagtemperatuur ligt rond de 16 graden. De wind uit het noordwesten is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanavond blijft het wisselend bewolkt met plaatselijk een bui. De wind neemt boven land af. Vrijdag is het bewolkt met perioden van regen, vooral in het westen en noorden. De temperatuur ligt tussen de 14 en 18 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait het krachtig tot hard, met windstoten tot 75 km per uur.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Burgemeester Femke Halsema en de Amsterdamse politiechef hebben met grote afschuw gereageerd op demonstranten die bij het monument op de Dam Hamas steunden. Op een pro-Palestijnse betoging hielden demonstranten een groene vlag omhoog met de tekst "We support Hamas". Halsema en de politiechef noemen de uitingen verschrikkelijk, chockerend en onsmakelijk. Maar ingrijpen was niet mogelijk omdat de daad niet strafbaar is. Ook waren er borden te zien waarop de Hamas-aanval een verzetsdaad werd genoemd. En een foto van premier Netanyahu met een Hitlersnor. Na de betoging op de Dam ontbond Halsema de demonstratie bij de Stopera. Defensieminister Dilan Yeşilgöz, buitenlandminister Tom Berendsen en minister Rianne Letschert, onderwijs, cultuur en wetenschap, waren woensdagavond bij een herdenking voor de slachtoffers van de aanval van Hamas op Israël. De herdenking vond plaats in een synagoge in Amsterdam en werd georganiseerd door de Israëlische ambassade en het Centraal Joods Overleg. De aanval van Hamas, waarbij meer dan 1200 mensen omkwamen, was woensdag precies 3 jaar geleden. Daarna sloeg het Israëlische leger terug en doodde tot dusver ruim 70.000 mensen in Gaza. Ook waren er herdenkingen bij het Vredespaleis in Den Haag en op een onbekende locatie in het midden van het land. De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland, waar jaarlijks Pinkpop plaatsvindt. De minister van Asiel en Migratie vroeg de Limburgse gemeente om het terrein te gebruiken voor noodopvang. Landgraaf voldoet daarmee aan de wettelijke verplichting vanuit de spreidingswet. De gemeente ving op het festivalterrein in 2023 ook al asielzoekers op en zegt dat die opvang veilig verliep. De opvang duurt van komende november tot mei en daarna weer van september tot mei 2028, zodat festivals en andere activiteiten in de zomermaanden gewoon doorgaan. Crimesite meldt dat een onderzoek in Nederland heeft geleid tot de arrestatie van Jan G. uit Overasselt. De Duitse politie heeft hem op 18 september aangehouden op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd op 7 september aangetroffen in containers in het Franse Duinkerken. In de regio Rotterdam is een havenmedewerker aangehouden die opdrachten uitvoerde voor Jan G., schrijft Crimesite. De komende 2 jaar is vrijwel alle vrijgekomen ICT-capaciteit bij de Belastingdienst nodig voor de nieuwe vermogenswinstheffing en enkele andere belastingaanpassingen. Dat zei staatssecretaris Ilko Ehrenberg woensdag in een debat over de fiscus. Het eerstvolgende moment dat er weer ruimte is voor andere ICT-projecten is 2029. De Belastingdienst is nog bezig met uitzoeken wat de consequenties van het kabinetsvoorstel precies zijn. De uitkomst van deze uitvoeringstoets verwacht Ehrenberg in november te hebben. De 30-jarige Yusup S. uit Oekraïne is volgens de politie de man die beveiliger Barry Leenders doodschoot bij de woning van Jan G. in Overasselt, schrijft het AD. De Tsjetsjeen, zoals hij door andere verdachten wordt genoemd, opende als eerste het vuur